Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een vechtpartij aan de schoolpoort van een middelbare school in Mazeik. Die vechtpartij vond gisteren plaats en er gaan beelden van rond op sociale media. Daarop is te zien hoe 4 jongeren een andere jongere hardhandig aanpakken. De politie onderzoekt de beelden, maar de daders zijn nog niet geïdentificeerd. Het zouden geen leerlingen zijn van de school. De Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw heeft felle kritiek geuit op de aanstelling van een regionale Brusselse drugscommissaris. Die positie is overbodig, vindt de procureur, omdat er al een nationaal drugscommissariaat werd opgericht. Niet efficiënt en het geld zou op een betere manier kunnen worden besteed, vindt van Leeuw. De invoering van zo'n Brusselse drugscommissaris stond in de beleidsverklaring van de Brusselse regering. Die drugscommissaris moet zorgen voor de coördinatie tussen de gemeentes, politiezones en federale autoriteiten. De aanwervingsprocedure loopt op dit moment en nog voor het einde van dit jaar zou de drugscommissaris in functie moeten zijn. Vanaf vandaag geldt er een totaalverbod op alcoholconsumptie in alle Duitse stations van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Op die manier wil Deutsche Bahn de netheid en ook de veiligheid in de stations verbeteren. In 40 grotere stations was er al zo'n verbod en dat werd positief geëvalueerd. En ook 8 op de 10 reizigers is te vinden voor het verbod. Horecazaken in de stations mogen wel nog alcohol schenken. En als je ongeopende flessen alcohol bij je hebt in het station, mag je er ook nog mee rondlopen in het station. Er is gisteren ook gevoetbald in de Champions League, de tweede speeldag in de groepsfase. Er werd opnieuw vlot gescoord, dat is het minste wat je kan zeggen. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar Paris Saint-Germain eindigde op 2-4. Linz-Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in 3-4 winst bij AS Rome. En dan was er ook nog Aston Villa, Fenerbahce 6-0 daar. In totaal werden er op die tweede speeldag, dinsdag en woensdag samen, 78 doelpunten gemaakt. Dat is een record in de Champions League. Het is licht bewolkt. Tegen de ochtend kans op nevel of mist. Minima rond 11 graden de komende uren. De dag begint straks met wat ochtendgrijs. Daarna krijgen we opklaringen, zon en wolken dus. En het wordt opnieuw zacht, maximaal tot 21 graden. Vrijdag krijgen we regen en in het weekend wordt het een heel stuk frisser. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: bij luisteren.
1: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Noord-Korea heeft nieuwe rakettesten uitgevoerd. Deze keer met testlanceringen van twee soorten kruisraketten vanaf onderzeeërs. Het nieuws werd vannacht bekendgemaakt door het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De raketten werden afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Eerder deze maand heeft Noord-Korea ook al rakettesten met ballistische raketten uitgevoerd. Het bedrijf Brahma AI van Vlaming Joop Platen heeft de Technology and Engineering Emmy Award gewonnen voor op AI gebaseerde visual effects. Met de technologie van het bedrijf kunnen acteurs in films bijvoorbeeld tientallen jaar jonger gemaakt worden of een andere taal spreken, terwijl hun stem- en gezichtsuitdrukkingen toch hetzelfde blijven, zegt Joop Platen.
2: Dat betekent dus dat wij het gezicht of de leeftijd van een acteur kunnen veranderen, maar de acteerprestatie blijft volledig intact. Zijn blik, zijn emotie, zijn timing. Bijvoorbeeld Tom Hanks, die in een film wil acteren als 20 of 25-jarige, een acteur die overleden is, terugbrengen in een sequel of in een nieuwe film. Zulke toepassing.
1: Er is gisteravond gevoetbald in de Champions League. De tweede speeldag in de groepsfase was het. En er werd erg veel gescoord gisteravond. De topper tussen Manchester City en de winnaar van vorig jaar, Paris Saint-Germain, eindigde op 2-4... Linz Liverpool was 3-6. Real Madrid boog een 3-1 achterstand om in 3-4 winst op het veld van AS Roma. En dan was er ook nog Aston Villa Fenerbahce. Daar werd het 6-0. In totaal werden er op de tweede speeldag, dinsdag en woensdag samen, 78 doelpunten gemaakt. Dat is een record in de Champions League. Het is licht bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Minima rond 11 graden de komende uren. Straks begint de dag met ochtendgrijs. Daarna krijgen we opklaringen, zon en wolken afwisselend. En het wordt opnieuw zacht met maximaal tot 21 graden. Vrijdag krijgen we regen en in het weekend wordt het een heel pak frisser. Ik wens je nog een fijne nacht of een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Als Marine Le Pen volgend jaar tot president van Frankrijk wordt verkozen, dan wil ze de financiële steun van haar land aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan dit niet langer betalen, zegt Le Pen.
3: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
2: De Oekraïense president Zelensky komt vandaag naar Brussel. Daar beginnen de Europese leiders aan een 2-daagse Europese top. Op de agenda staat onder meer de financiering van Oekraïne. Vincent van Quickenborne van oppositiepartij Anders is tevreden dat premier Bart De Wever de BTW-hervorming voorlopig uit de begrotingsonderhandelingen haalt. Gisteravond lanceerde de premier een nieuw voorstel om uit de impasse te geraken. Er zou enkel een begroting voor volgend jaar opgesteld worden en de BTW-hervorming wordt dus voorlopig geschrapt. Het was die maatregel en het veto van de MR daarover dat zorgde voor een totale blokkage van de onderhandelingen. De Vlaamse liberalen zijn alvast tevreden, zegt Van Quickenborne in Ter Zake.
4: We waren verenigd in ons verzet, Boucher bij de MR, wij bij Anders, tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming, maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak. Alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging, dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en ondernemers.
2: De coalitiepartners hebben nog niet gereageerd op het voorstel van De Wever. Supermarktketen Albert Heijn heeft gisteravond in Nederland zijn computersystemen weer opgestart. Dat betekent dat na de cyberaanval van begin van de week ook de verdeelcentra weer hun werk kunnen doen. Door het probleem ontstonden in heel veel filialen lege rekken. Alles werkt nog niet op volle kracht. Het kan nog enkele dagen duren voor alles weer optimaal gaat en alle lege schappen zijn weggewerkt. Noord-Korea heeft nieuwe rakettesten uitgevoerd. Deze keer met testlanceringen van 2 soorten kruisraketten vanaf onderzeeërs. Het nieuws werd vannacht bekendgemaakt door het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De raketten werden afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Eerder deze maand heeft Noord-Korea ook al rakettesten met ballistische raketten uitgevoerd. Het weer dan. De dag begint met wat ochtendgrijs, maar daarna krijgen we opklaringen met zon en wolken. En opnieuw zeer zacht tot 21 graden. Voor morgen wordt er regen voorspeld en in het weekend wordt het een stuk frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag, dat is toch de kijkcijfer top 10 van eergisteren. Jawel, de dag waarop VRT staakte en alleen nieuws en herhalingen uitzond. Wel, die top 10. Het meest gekeken programma op nummer 1 was het VTM Nieuws van 7 uur. De slimste mens op 2 en op 3 het 7 uur journaal van de VRT. Tot zover niets. Echt veel verrassingen, maar een aantal herhalingen was ook erg populair. Een oude aflevering van Thuis had bijvoorbeeld 370.000 kijkers. Staat daarmee op plaats 6, een oude Thuis. Maar het meest opvallend, net buiten de top 10, de stakingspankarten van de vakbond, die was af en toe een kwartier in beeld. 165.000 kijkers. Meer dan de afspraak. Geen idee wat ik daaruit moet besluiten.
0: Het is woensdag 14 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: De jeugd van tegenwoordig is doodmoe, blijkt uit nieuw onderzoek. De Britse regering haalt geld op bij de bevolking met een soort van obligatieloterij. We zoeken een woord voor een lievelingskledingstuk waar je zo zuinig op bent dat je het nooit draagt. En Gilles geeft antwoord op de vraag: waarom is het bim bam bom en niet bom bam bim? Nieuwe feiten inderdaad. Goedemiddag.

0: Intrigerend, mooie stem ook. En hij draagt altijd een soort van Zorro-masker. Orville Peck en Too Little Too Late.
1: Nieuwe feiten.
0: Een tip misschien voor Bart de Wever. Want de Britse regering heeft dé manier gevonden om aan goedkoop geld te geraken. Met name een soort van obligatieloterij. Erik Joly, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt het eigenlijk aan ons getipt, hè? Je hebt het ontdekt dat het zo is.
2: Ik heb het ontdekt, laten we zeggen, dat het op dit ogenblik bijzonder populair is in het...
0: Het is een enorm succes, hè?
2: Ja, het is een groot succes. Nu, het is niet echt helemaal nieuw, hè, want we spreken dan over loterij, obligatie, lotto-obligatie. Het moderne concept zag het levenslicht in 1956. En het is eigenlijk de laatste jaren echt populairder en populairder geworden.
0: Op 6 jaar tijd is het bedrag dat de Britse staat zo ophaalt bij de bevolking met de helft gestegen.
2: Dat klopt, ja.
0: Tot 137 miljard pond. 1 op 3 Britten doet eraan mee. Mm-hmm. Dus die lenen geld aan de overheid en doen tegelijkertijd mee aan de loterij.
2: Klopt, maar het is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Als je een klassieke obligatie natuurlijk koopt, en dan stel je ook geld ter beschikking eventueel van de staat.
0: Maar dan krijg je rente.
2: Precies, op een geregeld tijdstip. En er is ook een vaste afloopdatum. Bij die loterijobligaties, die premium bonds in het Verenigd Koninkrijk, daar ga je geld stallen bij de NSI. Dat is een soort overheidsinstelling, National Savings and Investments. En dat geld staat daar. Het brengt geen rente op, maar op bepaalde tijdstippen, elke maand is er een trekking en dan kan je eigenlijk een bedrag winnen. Dat gaat van 25 pond tot de jackpot 1 miljoen pond.
0: En is er een minimum inleg?
2: Ja, je moet minimaal 25 pond inleggen.
0: 25 pond,
2: absoluut.
0: Dat is niks eigenlijk. Hè?
2: Dat is niks.
0: En mensen doen dat ook.
2: Absoluut. Er zijn een aantal redenen waarom dat de mensen het doen in het Verenigd Koninkrijk. Een van de redenen is een beetje technisch, maar er is ook een belastingvoordeel aan verbonden. Omdat als je wint, dan is die winst belastingvrij. En in een land als Verenigd Koninkrijk, waar je ook op elk pond wat je boven de 125.000 pond verdient, 40% belasting betaald. Ja, dat is mooi meegenomen. Zeker voor de hogere inkomensklasse.
0: Maar ja, hoe groot is de kans dat ik 100.000 pond binnenhaal als winst?
2: Ja, die kans is natuurlijk klein. Hè? Dat spreekt. Als je de hoofdvogel wil afschieten, ik denk dat ik het gezien heb, 1 op 60 miljard, dus heel klein. Maar, ja,
0: goed. 1 op 60 miljard kans.
2: Er zijn ook
0: dus als
2: veel...
0: ik 60 miljard heb,
2: ja,
0: dan krijg ik 100.000 pond.
2: Ja, of 1 miljoen pond, whatever. Ja. Maar het gaat hem eigenlijk ook voor het spel natuurlijk. Want het blijft ergens het plezier van het mogelijk winnen zonder... En dat is het verschil met een normale loterij. Als je lotto speelt, oké, je zet je kruisjes, je wint of je wint niet.
0: Maar je bent in elk geval je geld kwijt.
2: Dat is weg. Hier, dat geld blijft er staan.
0: Oké, en je kan een volgende keer meedoen.
2: En je blijft meedoen.
0: Juist.
2: En als je zegt,

0: goed, na 15, 20, 30, 40, 50 jaar, ik heb het gehad, ik wil mijn geld terug, dan kan jij nog altijd, weliswaar in nominale bedragen, kan jij je geld terughalen. Dus jij legt
1: en dat
0: vandaag
1: is eigenlijk vrij eenvoudig. Je kan je geld, ja. Stel, ik heb plotseling een auto nodig. Ja. Mag ik mijn 100.000 pond of mijn 50 of mijn 20.000 pond terug graag?
0: Absoluut.
1: Dat kan, zonder meer.
0: Absoluut. Ja. Ja,
1: dus
0: absoluut.
1: Eigenlijk is het een soort spaarboekje met extra kans op winst.
0: Ja, niet helemaal, want...
1: Voor mij, hè?
0: Wel, op een spaarboekje, liever, daar ga je ook een minimale rente
1: heel
0: hebben.
1: Heel klein beetje.
0: Ja, akkoord. Ja. Maar hier heb je niks. Dus ja, uiteraard, je kan dat er na 10 of 15 jaar uithalen. Maar ja, natuurlijk in reële termen, in koopkrachttermen, bind je in. Just. Maar oké. Okay.
1: Ja, maar goed, mensen overschatten ook altijd de kans dat ze zullen winnen. Hè. Daar draait het loterijsysteem.
0: Absoluut.
1: Daar draait ook de nationale loterij. Elke loterij draait daarop.
0: Absoluut.
1: En voor de overheid is natuurlijk mooi meegenomen.
0: Ja, want voor de overheid is het een manier om zich goedkoop te financieren. Om een idee te geven, voor dit fiscaal jaar rekent de Britse overheid op een bedrag van 15 miljard pond om daar op te halen. Op dit ogenblik is er op die pot die bij NSI zit, wordt daar een uitkeringspercentage op losgelaten van 4,35%. Oké. De overheid weet natuurlijk niet wanneer jij of ik eventueel die gelden die we erin gestopt hebben terughalen, maar de wet van de grote getallen die blijft spelen. En dus zij kunnen zeggen, ja, kijk, we zijn toch min of meer zeker dat die gelden gedurende 10, 20, 30 jaar blijven staan. Als de Britse overheid vandaag op 30 jaar moet lenen, ja, dan gaat ze 6% moeten betalen aan professionele beleggers. 4,35 versus 6%, dat is 1,65% rente uitgespaard.
1: Ja. Heeft dat systeem, je zegt het systeem bestaat eigenlijk al heel lang, ja. In Engeland al sinds de jaren 50. Heeft dat eigenlijk ooit bij ons bestaan?
0: Ja, ja, het heeft bestaan en het heeft bestaan tot 13 jaar terug. In 1921 zijn er een aantal wat men noemt loterleningen uitgeschreven door de Belgische staat.
1: Loterleningen,
0: de naam
1: mooi,
0: zegt ja, het zelf, uiteraard.
1: Een ontbreekwoord dat we al niet meer moeten zoeken.
0: Waarom niet? Het heeft bestaan, dus let ja, op. Maar waarom zijn die loterleningen uitgegeven? Wel, het was initieel bedoeld om de steden Ypres en Dinant om die te herstellen. Hè? En wat was het
1: na
0: principe
1: de oorlog
0: daar? Ja, wat was het principe daar? De Belgische staat die heeft altijd een heel klein beetje rente uitgekeerd op elke obligatie. Hè? En ook een deeltje van het kapitaal werd uitgekeerd. Nu, als je geluk had, dan werd je heel snel terugbetaald. Maar de laatste lotenlening, ik herinner me nog, dat stond nog genoteerd op de openbare veilingen van de beurs van Brussel in 2013, zijn die laatste leningen, dus 90 jaar nadat ze zijn uitgegeven, zijn die uiteindelijk terugbetaald. Dus ook bij ons heeft het bestaan. Het wordt wat getwist, links of rechts. Een deel van het kapitaal wordt met mondjesmaat terugbetaald. Maar het principe is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is een voor de overheid makkelijke manier om zich te financieren, goedkope manier om zich ja, te financieren.
1: En om mensen lekker te maken om geld te geven aan de staat.
0: Klopt.
1: Je kunt een heel nieuwe markt aanboren.
0: Het zou zomaar kunnen.
1: Dus een tip voor de wever.
0: Ik laat het in het midden. In ieder geval, het kent een ongelooflijk succes op dit ogenblik in het Verenigd Koninkrijk.
1: Erik Solli, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Dankjewel.

0: Een miljoen op 1, 2, 3, dat willen we natuurlijk allemaal. Dream Express heeft hier volgens mij geprobeerd het Eurovisie Songfestival mee te winnen. Maar dat is niet gelukt.
1: Niet gelukt.
0: Niet gelukt. Met zangeres Stella. Dream Express, a million in 1, 2, 3.
2: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Geen idee hoeveel er intussen zijn, maar heel veel. We moeten die dringend nog eens bundelen in een boekje. Kwelplas bijvoorbeeld, Ruud Hendricks. Goedemiddag trouwens.
3: Goedemiddag, Lien.
0: Een kwelplas.
3: Dit zit nu ver. Van het gevoel dat je moet plassen en dat het... dat je niet kunt gaan of zoiets, dat je lang moet op.
0: Wouter de Pree, goedemiddag, weet jij het?
4: Ja, maar je zit helemaal in de goede richting.
3: Ja, ja, ja.
4: Het is de plas die je te vergeefs probeert op te houden tot 's ochtends. Ja, dus je moet er toch
0: Je ligt in bed en je moet er eigenlijk uit om een plasje te maken, maar je denkt, het zal wel overgaan.
3: Ja, nee, dat gebeurt niet.
0: Het plas blijft je kwellen. Ja. Goed, wij zoeken een nieuw ontbreekwoord. Ik heb trouwens al goedemiddag gezegd tegen Wouter de Pree.
4: Ja, klein beetje.
0: Diepe buiging gemaakt
4: echt,
0: intussen
4: nog.
0: Wouter, je hebt ons vorige week een nieuw ontbreekwoord opgegeven.
4: Een hele goede opgave, vond ik zelf. Een kledingstuk dat zo leuk is dat je het nooit draagt. Je durft niet. Uit angst dat het zal verslijten of de gelegenheid is nooit goed.
0: Je zou niet graag vlekken maken op je lievelingsjeans.
4: Nee.
0: En dus draag je hem niet.
4: Nee.
0: Dat is heel erg. Heeft dat een snaar geraakt?
4: Ja, een kwaliteitssnaar vooral. Okay. Ik vond de inzendingen van heel hoog niveau. Ik vond dit al heel mooi. Als je dat gedrag vertoont, dan zei iemand, je vertoont uitstelgedrag. Dat vond ik al mooi.
0: Uitstelgedrag.
3: Ja, uitstelgedrag.
4: Het is toekomsttextiel.
0: Toekomsttextiel, hey.
4: Ja, mooi hè. Een kastjuweel, kastblijver, een kastklever. Dus veel kasten. Ja. Praktisch en mooi ook al, vind ik. Het is protectieconfectie.
0: Ja, dat is hier beschermkledij voor de brandweer.
4: Ja. Ja. Je draagt een treuzelkleedje, of een treuzelblouse, of een treuzelpak. Hey, je draagt het niet, hè. Het hangt in de kast. Een ophokrok.
0: Een ophokrok.
4: Koesterkledij.
0: Ja, ja,
4: kluiskleren.
0: Mooi, kluiskleren. Dat zijn kluiskleren.
4: Ja, die je in de kluis houdt.
0: Ja. Ja.
4: Geen outfit, maar een ooitfit.
0: Ooitfit.
4: Of een behoudfit, zegt het vijfde jaar moderne talen van de talentenschool van Turnhout.
0: We zijn trots op jullie.
4: Ja, dat is geen klederdracht, maar klederwacht. Het zijn, en deze vind ik heel mooi, het zijn ooitjes. Ooit zul je ze
0: ooitjes.
4: Dragen.
0: Een ooitje, dat is een ooitje.
4: Ja, een verslijt me nietje.
0: Een verslijt me nietje.
4: Hé,
0: maar die vind ik wel goed. Mag ik die houden?
4: 7,
0: die zit in mijn top 7.
4: Ja, ja, ja,
0: en wat was het ook alweer? Een vergeet me kleedje?
3: Een verslijt me nietje.
4: Een verslijt me nietje of een verslijt me nietje.
0: Een verslijt me nietje.
4: Sint-Jutemis kledij. Die je ooit zult dragen op die feestdag van die niet bestaande heilige. Waar soms zelfs werd bijgezegd Sint-Jutemis als de kalf.

0: Zilveren op het ijs dansen, vind ik een heel mooi beeld. Mm-hmm. Ja, op potkledij, wachtkamerjurk, een goudfit. Het is te mooi om te dragen, het is een goudfit. Mm-hmm. En er werd ook inspiratie gezocht in andere talen. Een ooit couture in plaats van ooit couture. Niet-à-porter.
1: Niet-à-porter.
0: Ja, ik blijf verder gaan.
1: Niet-à-porter, dat is voor Russische kledij.
0: Steek je vingers in je oren. Een ninu-tenu.
1: Een ninu-tenu.
0: Het is een delicadresse.
1: Een delicadresse.
0: En het is een peur-à-porter.
2: Peur-à-porter.
0: En als je te lang wacht, dan doe je dat pak misschien zelfs maar aan op je eigen begrafenis. En dan heb je een postuumkostuum.
3: Ja.
0: Sterke weken.
1: Ja, dank je wel. Ik vind het wel genoeg hebben. Ik heb onthouden peur-à-porter. Peur-à-porter, dat is echt een peur-à-porter, die broek.
0: Ja.
1: Ik hoor het mezelf wel zeggen. Of een verslijt manietje.
2: Een verslijt manietje, hè.
1: Maar goed, dat is nog niet eens de top 7 van Wouter.
0: Philippe Boon, Rindeleu, een kastparel.
2: Ja, dat is ook mooi.
1: Niet slecht.
2: Niet slecht. Parel, hè, van iets wat mooi is.
1: Maar hij blijft in de kast.
2: Maar hij blijft in de kast. Het is misschien niet precies genoeg dat je zegt van ik durf het niet te dragen. Het kan gewoon iets zijn van een mooi ding dat in je kast hangt.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk, een samenstelling heeft altijd, zoals we dat noemen, een pregnante betekenis. En dus het betekent meer dan de samenstellende delen. Dus het zou perfect kunnen voor een zo'n ding.
1: Het zou kunnen. Een misschientje. Zullen we zeggen.
2: Een misschientje.
1: Nummer 2.
0: Mina van Elewijk. Het zijn laterdraagjes.
2: Ah, dat vind ik grammaticaal een beetje vreemd gevonden.
1: Dat is een grammaticaal probleem. We zitten met welke...
2: Het is zo, normaal gezien zoiets met jus aan de achterkant, dan moet je al een zelfstandig naamwoord hebben. Hè. Dus zo een boekje of een drankje. Of, maar zo een gewoon...
1: Een draagje.
2: Een draagje.
1: Drachtje, later drachtje.
2: Ja.
0: Dat is
2: een beetje vreemd.
1: Een later drachtje is een olifant, zoiets. Een kind dat maar niet komt.
2: Ja, zo is het.
0: Okay, dit zal het niet worden. Hè. Astrid van der Wolde, het zijn kastmaagden.
2: Kastmaagden. Het beeld maagd. Ik weet niet of het...
1: Dat is een maagd dat je nooit gedragen hebt.
0: Ja.
1: En dat is het nu ook weer niet.
2: Nee.
1: Oké, snel door.
0: De poëet in mij, hij is grote fan van deze inzending, van Chris Geldof. Het is ooit tooi.
1: Ooit.
0: Tevens een palindroom. Ooit tooi.
1: Ooit tooi.
2: Niet helemaal een palindroom.
1: Ah,
2: in de klank wel,
1: niet,
2: maar in de spelling niet.
0: Voor dyslectici wel, hè?
2: Ja, voor die dan. Goh, dat tooi is zo'n beetje ouderwets, hè.
1: Ik vind, die dubbele T heb je nodig, maar je hoort hem niet.
2: Ja, maar dat maakt ook niet uit.
1: Ooit tooi.
2: Ooit tooi. Ooit tooi.
1: Niemand begrijpt wat je zegt.
2: Nee, niemand begrijpt
1: wat je zegt. Het is prachtig, Wouter, een keer gelijk, maar niemand snapt hem.
2: Het werkt beter op papier dan in de uitspraak.
0: Ja. Spaarkleding. Spaarpak, spaarkleed, spaarbroek.
1: Spaarbroek. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid.
2: Het heeft het voordeel van de duidelijkheid.
1: Een spaartruitje.
2: Een spaartruitje. Ja. Dat is een ding waar je eigenlijk dat je echt voor goed wil bewaren.
1: Dat je niet durft dragen.
2: Ja, niet durft te dragen. Dat is een spaarbroek. Ja,
1: dat is gewoon heel goed.
2: Maar zit het niet een beetje in de weg met zo'n spaarbank? Dat het is van geld opzij zetten.
0: Dat voelt oud, hè?
2: Want een spaarbekken, daar zit je... Daar verzamel je ook van alles in.
0: Misschien het mooie is er niet genoeg in spaarkledij.
1: Ja, het zou kunnen. Oké. Ja. Nummer 6.
0: Rabia Mina.
1: Nummer 6.
0: Ik gooi er nog eentje in. Rabia Mina Adiguzel met vele anderen kastplakker.
1: Dat is een nicht die niet uit de kast wil.
2: Ja, daar dacht ik ook.
1: Blijft in de kast.
2: Daar dacht ik ook meteen aan. Ik denk nu meteen aan.
1: Jarenlang waren Luc en Bart kastplakkers.
2: Ja. Ik dacht ook niet meteen aan kleren. Dus,
0: maar zo grappig.
1: Ja. Maar wel, mooie bijvangst.
2: Zeer mooie,
1: mooie bijvangst.
0: Bert Konings.
1: Nummer 7.
0: Een sterfstuk.
2: Die snap ik
0: niet. In het stuk zit het chique van je kledij. Dat is echt een mooi stuk. En het is een sterfstuk.
2: Het erfstuk
0: zit er ook in.
2: Ja, maar...
1: Veel uitleg nodig. Bon, de kwaliteit is inderdaad zeer hoog. Maar
0: je hebt nog kandidaten van daarvoor ook.
1: Ik had nog opgeschreven peur-à-porter.
2: Ja.
1: En verslijt me nietje. Spaarkleding.
2: Ja, maar dat hadden we. Dat zat in de
1: kleding, kastparel. Niet simpel, maar Ruud Hendrik zal

0: toch de knoop moeten doorhakken.
1: Ik ga toch voor het grappige verslijt me nietje.
0: Verslijt me nietje.
2: Oh, ja.
3: Wow.
2: Verrassend.
1: Ja. Wow. Ja, weet je, het is natuurlijk met spaarkleding en zo, dat kun je ook vormen.
0: Ja.
1: Maar het
0: een verslijt me nietje.
1: Is zo, lekker, hè? Is zo goed gevonden ook.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik weet niet wie het gevonden heeft.
3: Ik weet het ook niet.
0: We zoeken het op, maar in ieder geval felicitaties van onze kant. Dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben. Was.
3: Ja, we zoeken een woord voor het besef dat je iets legendarisch aan het meemaken bent. Dus als je gisteren in het stadion zat in Milaan, bij de 3-4 overwinning van Club Brugge, of je maakt een legendarisch concert mee, heel goed of net heel slecht, of het optreden van Tommy Cooper, die op het podium gestorven was, of meer in het dagelijkse leven, onkel Guido die de bruidstaart laat vallen op het huwelijk. En je weet dadelijk, dit wordt 5 generaties later nog verteld. Voor dat besef, welk woord zouden we daarvoor kunnen uitvinden?
0: Ja, je voelt de geschiedenis gebeuren, als het ware. Dirk Geldof was het overigens. Chris Geldof.
3: Ja.
0: Die het verslijt maar niet.
3: Ja.
0: Enzovoort. Maar goed, waar waren we? Nieuwe opgave.
3: Ja, het legendarische besef.
0: I feel history happening, zeggen de Engelsen. Dat gevoel. Ja. Hoe heet dat? Ja. Mm-hmm. Help ons. Reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. Die vind je het snelst als je Radio 1 volgt op VRT Max. Heren, tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: day. Dat gevoel dus, someday we will dream about this day. Je voelt de geschiedenis gebeuren. Hoe heet dat gevoel? Hoe heet zo'n gebeurtenis? Laat het ons weten via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. Die u het snelste vindt als u op VRT Max Radio 1 volgt. Dan gaat dat allemaal heel vlotjes en heel simpel. The Swayze and someday we will dream about this.
1: Nieuwe feiten.
0: De jeugd van tegenwoordig is doodmoe, blijkt uit onderzoek. Katrijn Denies, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent onderwijsonderzoeker aan de KU Leuven. Ik lees dat internationaal onderzoek uitwijst dat 40% van de kinderen zich zo goed als iedere dag moe voelt in de klas.
2: Dat klopt inderdaad, ja.
0: En is dat internationaal of geldt dat, is dat, verschilt dat van land tot land? En is dat in ons land nog erger? Of hoe zit dat?
2: Wel, wat je net noemde was het cijfer voor Vlaanderen. Daar is het 40%. En eigenlijk, laat ons ook eens goed nieuws brengen, in andere landen is het vaak erger. Dus dit is geen Vlaamse crisis. Het is een pittig cijfer, die 40%. Maar als we kijken naar Nederland, dan is dat 47%. Engeland 55%. Dus het valt relatief gezien toch nog wel mee bij onze tienjarigen.
0: 40% valt nog mee. Dat is krankzinnig eigenlijk. Hè?
2: Relatief gezien, hè? Ja. Het blijft een pittig cijfer.
0: En kunnen we dat vergelijken met eerder onderzoek? Is dat een paar jaren geleden ook al onderzocht en was dat toen anders?
2: Ja, klopt. Het cijfer, die 40%, dat is het cijfer voor 2023. In 2016 was het nog maar 25% van de kinderen. Die zeiden, ja, eigenlijk, wanneer ik 's ochtends aankom op school, dan voel ik mij nog moe. En dat is dan elke dag, of zeker bijna elke dag het geval. Ja,
0: dat is dus bijna een verdubbeling.

0: wiskunde en wetenschappen. We geven die kinderen een toets, want dat is onze voornaamste interesse, om eens te kijken hoe stellen ze het op die vlakken. Maar we stellen dan ook een heel aantal andere vragen over hoe zij zich voelen op school, hoeveel ze thuis lezen en zo verder. En een van die zaken is, ja, hoe vaak ben je eigenlijk moe wanneer je aankomt op school?
1: En hebben we enig idee hoe dat komt?
0: Wel, wij hebben dat niet gevraagd in elk geval. Wij zijn onderwijsonderzoekers. Wij hebben niet doorgegraven op die bevinding. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal mogelijke verklaringen. Hè. Er wordt veel verwezen naar het smartphonegebruik. Kinderen die nog tot laat liggen te scrollen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan weet ik heb het behoorlijk druk. Soms ben ik pas laat aan de school om mijn kinderen op te halen. Komt er nog een heel drukke avondspits aan. En voor je het weet is door avondeten maken, eten, dan ook nog in bad gaan, is die bedtijd toch al gepasseerd, eer we effectief naar bed kunnen gaan.
1: Ja. Je moet dan nog de file doorheen voor je aan het avondeten kan beginnen. Ja, inderdaad. Het is gewoon, mensen hebben het super druk. En de kinderen liggen daardoor te laat in bed. Dat kan natuurlijk niet bevorderlijk zijn voor hun ontwikkeling en voor hun studieresultaten. Dat kan ik me voorstellen als je gapend de dag doorkomt.
0: Het moet behoorlijk lastig zijn om dan goed mee te kunnen. Hè. En we zien het ook wel in de resultaten. Zowel voor begrijpend lezen als voor wiskunde en wetenschappen is er wel effectief een samenhang. Dus kinderen die zeggen, ik ben elke dag moe op school, die doen het minder goed voor die uitkomsten. En dat grote internationale onderzoek, wat eigenlijk de aanleiding was voor deze berichtgeving, heeft dan vastgesteld dat dat eigenlijk een vertraging is van meerdere maanden. Ook als je rekening houdt met andere zaken, zoals het geslacht van de kinderen of hun sociaal-economische status.
1: Ja, dus het zou voor een deel die slechte PISA-resultaten kunnen verklaren. Voor een deel.
0: Dit soort onderzoek stelt ons eigenlijk niet in staat om te zeggen dat is nu eens een oorzaak. We kunnen enkel verband vaststellen. Maar het is natuurlijk niet moeilijk om je het voor te stellen, hè, dat het er voor iets tussen zit. Wat ook zou kunnen, is dat er iets onderliggend speelt dat zowel vermoeidheid als mindere schoolresultaten tot gevolg heeft. Dan denk ik bijvoorbeeld aan grote stress.
1: Ja.
0: Kinderen liggen daarvan wakker. Kinderen hebben het daardoor ook lastiger op school. Dus het kan in allerlei richtingen gaan. Maar ik denk wel dat als we dan toch op zoek zijn, en we zijn op zoek naar een knop om aan te kunnen draaien, om ons onderwijs goed te ondersteunen, om onze kinderen verder te helpen, dan denk ik dat wat aandacht voor voldoende slaap zeker geen kwaad kan.
1: Ja, want we hebben het nu over 10-11-jarigen, vierde leerjaar, maar ik kan mij voorstellen dat als je het hebt over kleuters of over 16-17-jarigen, dat je precies dezelfde resultaten zult hebben. Weinig reden om aan te nemen dat het anders zou zijn.
0: Klopt, ja. Bij kleuters waren wij zelf nog optimistisch. Maar we hebben onlangs het IELTS-onderzoek uitgevoerd en daarbij hebben we gevraagd aan directeurs, in welke mate zijn deze dingen een probleem in jouw school? En vermoeidheid kwam daar toch naar voren, bij kleuters dus, als een probleem dat zich al stelt. Maar 3% van de kleuters gaat naar een school waarvan de directeur zegt, nee, dat is bij ons geen probleem.
1: Ja. Nu,
0: dus
1: als,
0: dat is ook straf.
1: Dat is ook straf. En bij 16-jarigen, hebben we daar een idee van? Liggen die ook te slapen op de schoolbanken?
0: Wel, dan moest ik al wat verder graven. Maar in 2019 hebben we aan 17-18-jarigen die het middelbaar aan het afronden waren gevraagd, kijk nou eens terug op heel je schoolloopbaan en vertel ons eens in welke mate waren deze dingen voor jou een probleem? In welke mate hebben die jou gehinderd om het goed te doen op school? En daar bleek, ik was moe, het topresultaat te zijn. Ja. Dus daar zegt bijna 30% van de kinderen, eigenlijk was dat gewoon bijna altijd een probleem voor mij.
1: Er wordt al jaren gepleit eigenlijk om die schooldag te verlaten, hè, later te beginnen. Zodanig dat die kunnen uitslapen, zodanig dat die rush 's avonds. Ja, want op het moment dat jij je kinderen gaat ophalen aan school, zitten die al in de opvang, hè, anderhalf uur vaak.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Dus als je dat anderhalf uur gebruikt om later te beginnen.
0: Dus als je kijkt naar het perspectief van de ouders, ja, als zij hun kinderen later moeten afzetten op school, moeten zij ook later beginnen met werken. Ja. Dus daar gaat het geen oplossing voor zijn. Het lijkt wel zo te zijn, heb ik vernomen, het is zeker niet mijn expertise, maar dat zeker voor tieners iets later starten op school wel wat meer aansluit bij hun eigen ritme. Ik zou daar zelf alvast als tiener

0: ik er voorstander van geweest zijn.
1: Goed, de oplossingen liggen niet voor de hand, neem ik aan. Dan heb je zelf een idee.
0: Goh, ook daar niet mijn expertise. Dus ik heb me wat ingelezen. Ik denk dat als ouder moeten we ons er misschien nog meer bewust van zijn dat een goede nachtrust echt wel essentieel is. Hoe kom je daartoe voor je kinderen? Zorgen dat zij overdag goed bewegen, veel daglicht krijgen en dan een voorspelbare, rustige overgang kunnen maken naar bedtijd toe, dat er regelmaat in het slaapritme zit. Uiteraard onderliggende issues moeten we aanpakken. Smartphoneverslavingen, stress, angsten die maken dat kinderen wakker liggen. Uiteraard om veel meer redenen dan enkel voor hun schoolse prestaties moeten we daar aandacht voor hebben. En scholen, zeker in het secundair, mogen ouders en kinderen daar zeker ook wat rond sensibiliseren. Ze hebben al heel veel werk natuurlijk, maar mocht er nog ergens wat ruimte zijn om ook die boodschap mee te geven, mag zeker. En onderling afstemmen dat er qua huiswerk, dat beheersbaar blijft, dat kinderen niet tot 's avonds laat nog voor de vierde toets van de volgende dag aan het studeren zijn. Ja. Er zijn scholen die daar mooie systemen voor hebben om dat allemaal
1: een beetje op elkaar af te stemmen, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Allemaal zeer goede tips en suggesties. Katrijn, Denise, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Graag gedaan. Dag.

0: Abend werd ich schwach.
1: Am Abend werd ich schwach. Het lijflied van Gilles Wijkmans, toch?
2: Wat is schwach?
1: Zwak.
2: S'morgens ben ik moe, s'avonds ben ik zwak.
1: Juist.
2: Ah, okay.
1: Zwak, bedoel, niet aan verleidingen kunnen weerstaan. Duits, prachtige taal, toch? Trude Herr, erfgoed, Duits erfgoed. Ja, toch?
2: Ja, absoluut.
1: Morgens bin ich immer müde. Een andere kaskraker is van... hoe heet dat ook alweer? Ik wil keine chocolade.
2: Oké.
1: Okay. Ik wil liever aan een man.
2: Ik wel.
1: All right. Trouwens, ik vraag jou graag... heb jij een idee voor het ontbreekwoord? Want we zoeken dus volgende week een woord... voor het gevoel history happening. Ik voel de geschiedenis gebeuren. Dit zal ik later mezelf herinneren. Dit feestje, dat is nu bezig. Dat besef...
2: Ja, ik zit
1: er nog niet over nagedacht.
2: Nee, totaal niet. En ik zit hier altijd vol vrees dat je mij die vraag gaat stellen, want ik ben zo slecht in ontbreekwoorden verzinnen.
1: Ja. Een goud besef.
2: Ja. Laten we het daarop houden.
1: We zijn er slecht in. Er zijn zeker mensen die betere ideeën hebben.
2: We hebben slimmere luisteraars dan.
1: Laat ons weten via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. De post voor jou.
3: No one else can help. Als niemand het antwoord weet...
4: Wordt dan echt niemand, hè?
3: Vraag het aan Gilles.
1: Het is een brief van Jeroen voor jou, Gilles. Jij die alles weet. Beste Gilles, als ik mag heb ik een vraag voor u, schrijft Jeroen. We kennen allemaal uitdrukkingen als pingpong, zigzag, tik-tak,

0: bim bam. Waarom komt de i-klank hier altijd op de eerste plaats? Waarom zeggen we niet pongping, zachtzicht of bam bim? Vriendelijke groet, Jeroen. Heb jij het antwoord gevonden?
1: Zeer zeker.
0: Aha.
1: Er is een naam voor dit verschijnsel.
0: Oké.
1: Abbloutreduplicatie.
0: Abbloutreduplicatie, wat is dat?
1: Dat is een taalkundig verschijnsel waarbij er een woord wordt herhaald, maar waarbij dan ook de klinker in die herhaling verandert volgens een vaste volgorde. En die vaste volgorde is I-A-O.
0: I-A-O, dat is de standaard vol.
1: Ja.
0: Woord. En eigenlijk de rest van het woord is onveranderd.
1: Ja, dus ditjes en datjes, TikTok. Tik-tak, tik-tok, hip-hop, ping-pong, noem maar op.
0: Maar niet pong-ping,
1: nee.
0: Datjes en ditjes,
1: nee.
0: Tak-tik.
1: En het bijzondere daaraan is, dat gebeurt in heel veel Germaanse talen.
0: Aha.
1: Dus je hebt bijvoorbeeld in het Engels chit-chat voor gewoon wat een praatje maken. Flip-flop voor sletsen.
0: Mish-mash.
1: Mish-mash, inderdaad, voor een boeltje, een rommeltje. In het Duits giggle-gaggle, oftewel giechelen. Flitter-flatter, dat is dan weer gefladder. Dus het komt in heel veel Germaanse talen voor.
0: En waarom doen we dat?
1: Wel, er zijn verschillende verklaringen. Ten eerste, we houden van herhalingen. Herhalingen die geven je taal ritme, die maken je boodschap wat expressiever. Iemand bijvoorbeeld kan aan je vragen, is dat jouw vriend of is dat jouw vriend? Of, ik zeg, mijn Frans, dat is maar zo. Dus we houden van herhalingen, maar niet van te veel herhaling. We willen daar een beetje variatie in brengen. Want op zich, je kan ook van een zich patroon spreken of van een ping-ping-bal. Het is niet dat die bal een ander geluid maakt wanneer dat die in de andere richting...
0: Ja, waarom zeggen we niet ping-ping?
1: Ja, omdat we net van die, omdat we net die herhaling wel willen, maar we willen ze ook een beetje doorbreken. En dat vaak met dezelfde volgorde van klinkers te maken heeft, dat heeft daar ook mee te maken. We willen contrast creëren.
0: Ja.
1: En dus beginnen we met de i, die is hoog. Die is licht en dat wordt achteraan in de keel geproduceerd. De O daarentegen wordt vooraan in de mond geproduceerd en klinkt dan weer laag, terwijl dat de A daar dan tussenin zit.
0: Ja, dus we willen een beetje contrast maken.
1: Ja.
0: Dus zeg bijvoorbeeld...
1: Dat klinkt slapjes, hè? Hip-hap. Ping-pang, ja, dat klinkt niet hetzelfde. Dat klinkt allemaal veel slapper. Dat contrast, dat maakt het net... interessant tussen die verschillende klinkers.
0: Maar daarmee heb je nog niet de volgorde bepaald. Want de vraag is, waarom komt de i eerst? Omdat die makkelijkst? Is het gewoon beter? Ligt het meer in de mond?
1: Een sluitende verklaring daarvoor is er niet. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met de betekenis dat die woorden vaak hebben. Dus het wordt vaak gebruikt voor lichte woorden, woorden zonder een zware betekenis. Ditjes en datjes, hip-hop. Dat zijn woorden die geen erge zware betekenis hebben. Een zware ruzie ga je ook niet kibbelkabbel, gekibbelkabbel noemen, bijvoorbeeld. En die i, ja, dat is een zeer lichte klinker. Dus
0: wat ja. Als je roept, zeg je io,
1: ja, dus,
0: oi, het is gewoon ik vermoed technisch.
1: Ik vermoed dat het daarmee te maken heeft. Er is ook onderzoek gedaan naar de associaties die mensen met die abluitreduplicaties hebben. En wanneer je mensen zelfs verzonnen abluitreduplicaties geeft, dan associëren ze die woorden toch ook weer met schattigheid, informatie, normaliteit, een soort geruststellend gevoel. En ik denk dat daarom die positieve eigenschappen die we daar aan linken, dat te maken heeft met waarom dat we met een lichte i beginnen en eindigen met een zwaardere o.
0: Dankjewel, professor Gilles Wijkmans. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, ze zijn welkom op nieuwefeiten@radio1.be.

0: De tijd was om en de tijd is nu voor Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Veel mensen denken dat het heerlijk is om je geld te verdienen met schrijven. En ik geef toe, het is heel fijn om nooit meer bij de koffiemachine te hoeven staan. Samen met een collega die net een wereldreis heeft gemaakt naar Nepal. Je weet precies wat die gaat vertellen. En je moet dan luisteren naar teksten zoals deze. In Nepal heeft niemand haast. Ze hebben daar nog alle tijd, Nico. Ze zeggen kau mui buto. En dat betekent geen haast, de berg achter ons had ook de tijd. Of ze leggen je uit waar een Nepalees ontbijt uit bestaat. Een geitenmaag gevuld met eetbare bloemen. Binnen 3 dagen ben je daaraan gewend en zit je lekker mee te smullen. Luisteraars, dat soort verhalen, daar hoef ik sinds ik thuis mijn stukje stik nooit meer naar te luisteren. Maar nu is er iets anders aan de hand. De mensen in mijn straat bestellen, net als ik, als een bezetene allerlei dingen die thuis worden bezorgd. En alle bezorgers van de verschillende bezorgdiensten, die weten nu al jaren dat ik de enige ben in de straat die overdag thuis is. Of ik de pakjes van nummer 28, 36, 47 en van het hoekhuis nummer 62 wil aannemen. Gisteren werden er 5 pakketten in mijn halletje gezet en geen één was er voor mij. En die pakketjes die worden vanavond door de buren opgehaald. Hallo, kan het zijn dat er hier een pakketje voor mij is bezorgd? Nu heb ik zojuist besloten, luisteraars, dat ik het eens heel anders ga aanpakken. Ik ga tegen mijn buren zeggen dat ze eerst een liedje moeten zingen. En dan kunnen ze kiezen uit 2 liedjes. De Bohemian Rhapsody, van het begin tot het eind, van Queen. Of ze mogen Music Was My First Love van John Miles zingen. En anders, dan kunnen ze fluiten naar hun pakketjes. En ik verheug mij daarop. Die ene man, verderop in de straat met zijn eeuwige Noorse trui aan, vlak voor mijn deur. En dat hij dan heel hard moet zingen: Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? En ondertussen maar naar zijn doos gluren in mijn halletje. Ik kan op een van de dozen gaan zitten tijdens het luisteren. Of ik zing een stukje tweede stem mee, dat kan ook. Dat is een veel leukere manier van post ophalen bij de buren. Ik, met mijn arm om de schouders van die ene vrouw die altijd in haar ochtendjas over straat loopt. En dat we dan samen zingen. And music from the past.
0: Voel je dat ook? History happening in die bewuste straat in Leiden. De dag dat het leven helemaal anders werd, begon met dit middagjournaal van Nico Dijkshoorn. Waarvoor dank. Morgen weer. Zometeen aan Nieuws van 1 zit hier Ilse Liebens. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6:00, goedemorgen 14 Nieuws met Gert van Boksel. Vlaamse gezinnen betalen tot €900 meer voor gas en tot €300 voor elektriciteit sinds de start van het conflict tussen de VS en Iran eind februari. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas flink duurder is geworden, tot 85%. We betalen ook meer voor stroom, maar toch zijn er nog elektriciteitscontracten die amper stegen of zelfs wat daalden. En dat heeft alles te maken met de zonne-energie die de voorbije maanden de stroomprijs heeft gedrukt. Op vrtnieuws.be, onze website, kan je opzoeken hoeveel duurder je contract geworden is en welke contracten goedkoper of duurder zijn. Oppositiepartij Anders is tevreden dat premier Bart De Wever de BTW-hervorming voorlopig uit de begrotingsonderhandelingen haalt. Om uit de impasse te geraken stelt de premier namelijk voor om alleen een begroting voor volgend jaar op te stellen en een hervorming van de BTW voorlopig te schrappen. Het was het veto van de MR daartegen dat de onderhandelingen volledig blokkeerde. En ook de Vlaamse liberalen zijn nu tevreden.

0: zei Vincent van Quickenborne in Ter Zake.
1: We waren verenigd in ons verzet, Boucher bij de MR, wij bij anders, tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming, maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak. Alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging, dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en de ondernemers.
0: De coalitiepartners hebben nog niet gereageerd op het voorstel van De Wever. 7 op de 10 mensen die al jarenlang maagzuurremmers gebruiken, kunnen daar volledig mee stoppen. Dat blijkt uit een studie van het UZ Leuven. Er worden in ons land veel meer maagzuurremmers voorgeschreven dan in andere Europese landen. En de studie toont nu aan welke methode het meest efficiënt is om die medicatie af te bouwen, zegt maag-darmspecialist Jan Tak van het UZ Leuven.
2: De patiënt laten stoppen en zeggen als je klachten krijgt, herstart eventjes dagelijks en stop terug als de klachten weg zijn. En dat gedurende een maand. En dat is de groep waar je eigenlijk ziet dat je eigenlijk op het einde van het jaar de hoogste percentage stoppen hebt, 67%. En dat is een zeer hoog getal, want meestal in de literatuur ziet men 20-25%.
0: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke probeert het gebruik van maagzuurremmers in ons land allang te verminderen. Dat zou ook een besparing opleveren voor de gezondheidszorg. Als Marine Le Pen volgend jaar president van Frankrijk wordt, dan wil ze de financiële steun van haar land aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaalrechtse Rassemblement National volgend jaar in principe de kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan dit niet meer betalen, zegt Le Pen.
3: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
0: De Oekraïense president Zelensky komt vandaag naar Brussel. Daar begint een Europese top die 2 dagen zal duren. Op de agenda staat onder meer de financiering van Oekraïne. En in de Champions League voetbal zijn gisteravond opvallend veel doelpunten gemaakt. Paris Saint-Germain won de topper bij Manchester City met 2-4. Real Madrid boog met Thibaut Courtois in doel een 3-1 achterstand om in een 3-4 overwinning bij AS Roma. En Fenerbahce, de ploeg van invaller Romelu Lukaku, verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. PSG voert voorlopig de stand aan. Club Brugge staat na zijn overwinning bij Inter Milaan op de 16e plaats. Het weer vaak zonnig, soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag gevoelig frisser. We halen dan nog hooguit 14 graden met af en toe buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Boom de Ruppeltunnel weer open na werken.
5: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
6: Radio 1.
7: De Ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
8: Goedemorgen. In Brussel start vanochtend de Europese top en de leiders hebben een bijzonder lang lijstje af te werken. Dus gaan we het daarover de komende 3 uur zeker hebben. Welkom bij De Ochtend.

0: Teardrops van Womack & Womack. Goedemorgen, Jasper.
1: De ochtend.
0: Waarop focussen de kranten op deze donderdag, 15 oktober?
2: Alweer de begroting. De Wever mikt op een tussenoplossing, kopte morgen. Een begrotingsoefening in twee stappen, schrijft de Tijd. Eerst 4 miljard zoeken tegen 2027 en daarna pas de rest, dat is de kop in het laatste nieuws. En de Wever steekt die BTW-hervorming in de koelkast, dat staat vooraan Gazet van Antwerpen. Ook nog ander nieuws in het nieuwsblad. De helft van de werkende bevolking ziet geen bedreiging in AI. De Standaard: met de farmasector zit een groeimotor van onze economie in het slop. En het Belang van Limburg: plotse stijging in Limburgse werkcijfers.
0: Dankjewel.

0: ochtend.
1: Ik zei het al, het is Europese top vandaag in Brussel. De steun aan Oekraïne ligt daar ongetwijfeld op tafel. En de positie van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen daarover is duidelijk, hè Jasper?
2: Ja, Le Pen maakt deel uit van de uiterste rechtse fractie Patriotten voor Europa. En zij zegt dat als ze verkozen raakt als Frans president, ze Oekraïne nog 6 maanden zal steunen. Maar daarna zal Le Pen de financiële steun stopzetten. Dat zei ze gisteren in Ter Zake.
3: La France est au bord du défaut. J'ai donc dit que à mon élection, à partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas pour ne prendre personne, encore une fois, mettre personne au pied du mur, mais que après nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine car nous n'avons plus les moyens de le faire.
2: Ja, Le Pen zegt dus dat ze niemand in de steek wil laten, maar dat Frankrijk aan de rand van het faillissement staat en de middelen niet heeft om Oekraïne nog verder te financieren. En misschien zitten andere Europese landen in een betere financiële situatie en kunnen zij de steun van Frankrijk overnemen, zegt Le Pen.
3: Et je pense que c'est un discours d'honnêteté à avoir à l'égard de M. Zelensky que de lui dire que nous ne pouvons plus assumer cette aide financière. Mais peut-être y a-t-il d'autres pays de l'Union européenne qui sont dans une situation financière meilleure que la France et qui pourront très certainement prendre le relais.
1: Ja, in de afspraak dan gisteravond was het een verhit debat. Het ging onder andere over de steun aan Oekraïne.
2: Met onder andere aan tafel voormalig Europees commissaris Karel de Gucht. En volgens hem is het voor Europa geen optie om de steun aan Oekraïne op te zeggen.
4: Een feit is dat rond die tafel van de Europese Raad mensen zitten, de meeste toch, die begrijpen dat als men toegeeft in Oekraïne dat dat niet het eind van de discussie is. Maar het is goed dat daar gaat van Europa kijken, hè. Je hebt daar Kaliningrad en daaronder ligt Estland. Hè. Als men daar bijvoorbeeld ook een inval doet in Estland, als het ergens een inval komt, dan komt die daar. Wat gaan we dan zeggen?
2: En in de afspraak werd er ook de vraag gesteld of Europa met Rusland moet onderhandelen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Karel de Gucht.

0: sprak verschillende keren met Poetin en zegt dat er niet te onderhandelen valt met de Russische president.
1: Je hebt ook geen enkel empathisch gevoel met iemand. Dat is een creatuur van de inlichtingendiensten. Die man wil ook niet onderhandelen. Wat die wil, dat is eigenlijk Oekraïne definitief in zijn greep krijgen. Die man vindt inderdaad dat dat Russische Rijk voor een stuk moet terug opgebouwd worden.
2: Het is nu uitkijken naar wat er uit die EU-top komt in verband met Oekraïne.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.

0: De Voxte deze week. Fly Baby van Liam Bridges. Vergeet zeker zelf ook niet te stemmen op jouw favorieten via jouw favoriete app VRT Max en dan doorklikken naar Radio 1.
1: De Ochtend.
0: De aanvallen tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië gaan onverminderd voort. En ondanks dat geweld proberen veel Afrikaanse migranten nog altijd Jemen te bereiken. Niet zonder gevaar, want voor de kust van Djibouti in Oost-Afrika is vorige week een schip met migranten gekapseist. Zeker 140 mensen zijn daarbij verdronken. Het is een van de drukste, maar tegelijk ook onbekendste migratieroutes ter wereld. Alice van Gelder, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent Afrika-correspondent. Je hebt ook al eens een stukje meegereisd van die migratieroute in Djibouti. Hoe loopt die route net?
2: Ja, die route gaat vooral, het gaat vooral om mensen uit Ethiopië. Dus mensen uit Ethiopië die gaan naar Djibouti en daar steken ze dan over. Dat is een vrij nauwe zeestraat, de Poort der Tranen. Ja, en dan gaan ze dus naar Jemen, maar hun uiteindelijke doel is niet in Jemen blijven, maar ze willen naar de Golfstaten om daar geld te verdienen en daar te gaan werken.
0: Ja, en heb je dan zelf ook kunnen zien of ervaren het hoe gevaarlijk het is?
2: Ja, en dan heb ik het dus niet alleen eigenlijk over die overgang, die tocht over zee. Maar Djibouti is een woestijnland. Dus ik ben meegeweest met een ambulancedienst die op zoek gaat naar mensen die gestrand zijn.

0: zijn in die woestijn. Want heel veel mensen raken de weg kwijt, bereiken de zee niet eens, komen soms om door de dorst, door de hitte. Ja, het is een zware route die mensen nemen. Dus het zegt wel wat dat ze dat aandurven.
1: Ja, dus door die woestijn is al een zeer gevaarlijk gedeelte en dan nog over zee. Hoor je dan vaker van dit soort schipbreuken?
0: Je hoort vaker van dit soort schipbreuken, niet op deze schaal. Deze keer zijn er dus 139 mensen verdronken, ook heel veel kinderen. Vaak zijn ze kleinschaliger, maar wat de Internationale Organisatie voor Migratie wel zegt, die daar ook een opvangcentrum heeft en ook die ambulancediensten runt, ja, dat er 900 migranten per jaar hun bestemming nooit bereiken. Die komen om het leven, of in de woestijn, of op zee, of raken vermist. Dus dat is een behoorlijk aantal.
1: Dat is zeker een behoorlijk aantal. En hoeveel trachten er per jaar dan die route te nemen?
0: De laatste cijfers die ik heb gezien, gaat het om zo'n 120.000 migranten per jaar, die dus zo ieder jaar de Horen van Afrika verlaten. Ook nog eens de afgelopen 3 weken zegt diezelfde organisatie dat 20.000 migranten vanuit Ethiopië naar Jemen zijn gegaan. Dus ondanks het geweld daar gaat dat dus door.
1: Ondanks dat het dus ontzettend gevaarlijk is, dan moeten ze erg wanhopig zijn, hè, om toch die tocht te ondernemen.
0: Ja, nee, dat zie je dus heel erg duidelijk. Dat ze mensen zoiets hebben van, ja, weet je, ik kom uit een land waar A, armoede is, B, droogte is. En nu ook in het noorden van Ethiopië zijn weer gevechten. Leidt de oorlog weer op in de regio Tigray. Dus het is echt best interessant om ook te zien dat terwijl dus mensen vluchten nog steeds en oversteken naar Jemen, zien we ook dat mensen uit Jemen juist naar Djibouti gaan. Daar zijn zo'n ruim 3000 mensen, klein getal, aangekomen juist op de vlucht de andere kant op. Dus ja, het is nooit zo zwart-wit als je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Precies, mm-hmm. Ja, dat houdt nu wel een beetje op, geloof ik. Maar ook mensen komen in Djibouti aan en denken dan ook, wat moeten we hier in deze woestijn? Er zijn dus nog wel migranten ook nu vanuit Ethiopië, ook ja, een soort van zoek in Jemen. En die hebben het daar natuurlijk nu ook ontzettend zwaar door het geweld, maar ook door een gebrek aan eten en drinken. Mm-hmm. Je kan je er wel van uitgaan, de mensensmokkelaars die hen hebben overgezet, die trekken daar natuurlijk bij aankomst hun handen van af.
1: Ja.
0: Sterker nog, vaak worden ze ook nog eens een keer gechanteerd zodra ze aankomen, van wil je verder naar de Golfstaten, dan moet je extra geld betalen. Dus die zitten in een benarde positie.
1: Ja, dus ze willen eigenlijk naar dat betere leven in de Golfstaten, maar ze geraken er niet altijd.
0: Heel vaak geraken ze er niet, inderdaad. Heel vaak komen ze dan aan in Jemen. Dan zegt de mensensmokkelaar, betaal maar. Of ze hebben het geld niet, of de prijs gaat opeens omhoog. Wil je door, dan moet je meer gaan betalen. Dus toen ik daar was in Djibouti, heb ik ook mensen gesproken die zijn teruggekeerd. Het is gelukt uit de handen van de mensensmokkelaars te geraken. Ja, die vertelden echt dat er grof geweld gebruikt wordt, seksueel geweld. Dat ze worden gechanteerd, dat er dan video's gestuurd worden naar hun familie thuis in Ethiopië, die dan moeten betalen om hen vrij te kopen.
1: Je spreekt over een gigantisch aantal mensen. Dus ja, een ontzettend drukke route. Het is toch wel wat onderbelicht. Hoe komt dat?
0: Ja, het is natuurlijk wel gewoon een route die niet naar Europa leidt. Ik denk dat dat toch wel een van de voornaamste punten is. Een route die bij ons onbekend is, omdat we het niet zien. En omdat het, ja, denk ik, ook gewoon geen impact heeft in onze landen. Dus ja, vandaar dat toch een soort van onzichtbaar blijft in Europa.
1: Ja, betekent dat dan ook dat er misschien te weinig hulp is voor de migranten op deze route?
0: Die organisaties sowieso, die kampen zeker met tekorten. Als het gaat dus om de opvang en het zorgen voor de Ethiopiërs. Dat valt dus op de schouders van de Internationale Organisatie voor Migratie. Als het gaat om de mensen uit Jemen, kleinere groep. Daar hebben de autoriteiten van Djibouti zich over ontfermd. En die zeggen ook wel dat ze moeite hebben om iedereen daar op te vangen.
1: Mm-hmm. Bedankt om dat even toe te lichten, Alice van Gelder, Afrika-correspondent.
0: Dankjewel.

0: First Aid Kit met Master Pretender. Het is 6:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Of toch bijna 6:30 en in het nieuws vanochtend, onze energiecontracten zijn veel duurder geworden.
3: Ja, een gezin in Vlaanderen betaalt nu tot €900 meer voor gas en tot €300 voor elektriciteit sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari. De stroomprijs is minder fel gestegen door de zonne-energie die de prijs heeft gedrukt. 7 op de 10 mensen die al jarenlang maagzuurremmers gebruiken, kunnen daar volledig mee stoppen. Dat blijkt uit een studie van het UZ Leuven. Er worden in ons land veel meer maagzuurremmers voorgeschreven dan in andere Europese landen. En als Marine Le Pen volgend jaar verkozen wordt tot president van Frankrijk, dan wil ze de financiële steun aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. De financiering van Oekraïne staat ook op de agenda van een Europese top in Brussel die straks begint.
0: Ik heb onthouden dat het vandaag een warme dag wordt.
3: Ja, en het is ook vaak zonnig met soms wolkenvelden en we halen tot 21 graden. Het gaat traag naar Antwerpen op de E3, 13, 20 minuten erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 tussen Zoersel en Oelegem, door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan, een kwartier erbij. Naar Brussel op de E40 tussen Afligem en Ternat, 10 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten tussen Stroombeek en Machelen. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor het verkeer en kan je niet op en rond het Schumannplein door die Europese top.
1: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: The Free Electric Band van Albert Hammond.
1: De ochtend.
0: Het is misschien één dag stilgebleven rond de begroting, Jasper, maar nu staat het weer in alle kranten.
2: Ja, de nieuwe tactiek van premier De Wever, hij mikt nu op een tussenoplossing. Eerst een begroting voor volgend jaar, zo'n 3 à 4 miljard en daarna pas de rest. En ook de BTW-hervorming zou dus even in de koelkast verdwijnen. Maar wanneer die grotere oefening er dan komt, is nog onduidelijk. Het laatste nieuws noemt dat een gok, een risico, want ook de rest dreigt dan op de lange baan te belanden. En binnen de regering is er ook argwaan. Volgens De Tijd valt het voorstel eerder slecht bij Vooruit en bij CD&V. Zij vrezen dat er zo geen grote hervormingen komen. En een partijtopper zegt aan het nieuwsblad dat het stoute kindje zijn zin krijgt. En daarmee wordt dan natuurlijk Georges-Louis Boucher bedoeld. En De Standaard vraagt zich dan weer af of zo'n halve begrotingsoefening de financiële markten wel kan overtuigen.
0: We hadden het hier gisteren op het einde van de uitzending al kort over het jobverlies bij farmabedrijf GSK. En dat staat natuurlijk vandaag ook in alle kranten.
2: Ja, het bedrijf wil in België meer dan 1200 banen schrappen. En De Standaard schrijft dat de hele sector het moeilijk heeft door de invoertarieven van Trump, maar ook door trage procedures en minder investeringen in onderzoek en ontwikkeling. En daarvoor kijkt de farmasector ook naar de federale regering, want als er bespaard wordt op gezondheidszorg, heeft dat ook gevolgen voor de hele sector. Investeringen gaan nu vooral naar de VS en China en niet meer naar Europa. Dan gaan we naar Knokke, want het ijssalon van Markoeke, Glacier de la Poste, is een nachtmerrie voor de buren, lees ik in het laatste nieuws. Mm-hmm. Want de rolluiken die gaan daar tot laat op de avond op en neer. Klanten die nog na 11 uur 's avonds een ijsje komen halen.
0: Dat is ook wel laat.
2: Hoe durven ze? En ook nog een luidruchtige smoothie-machine. Staat daar blijkbaar ook. De buren zijn overlast beu. En trekken daarom opnieuw naar de vrederechter, want het gaat daar al even moeilijk daar bij het ijssalon.
0: Ja. Ook in de kranten de computerproblemen bij Albert Heijn en de Leize.
2: Ja, en daardoor kunnen klanten voorlopig minder of geen online boodschappen bestellen. En bij Colruyt lachen ze.

0: daar nu een beetje mee. Collect & Go heeft een advertentie gelanceerd voor wanneer alles even in de soep draait, staat daar in grote letters. En marketing-experts vinden het gewaagd, want lachen met de problemen van de concurrentie is ongebruikelijk. Niet iedereen zal er de humor van inzien. Het is een beetje leedvermaak, maar het kan ook wel werken, zeggen dan anderen. Het is een beetje verdeeld, de meningen. Dan de schrikkelseconde in de standaard, want die verdwijnt wellicht na meer dan 50 jaar.
1: Dat is
0: extra seconde die af en toe aan onze klok wordt toegevoegd om de tijd gelijk te laten lopen met de draaiing van de aarde. Dat is al 27 keer gebeurd, de laatste keer op oudejaar 2016. En vandaag wordt in Versailles gestemd over die afschaffing, want dat is ook vervelend voor computersystemen. En de aarde is nu ook sneller aan het draaien, blijkbaar, waardoor die seconde mogelijk toch niet meer nodig zal zijn. En dan in Nederlandse media. Deze man heeft de inflatie in Nederland mee aangewakkerd. Watermelon sugar high. Ja, dat is Harry Styles. Hij gaf in mei 8 concerten in Amsterdam, als enige plek in Europa. En daardoor steeg de vraag daar enorm naar hotelovernachtingen. En daardoor is de Nederlandse inflatie gestegen met 0,38%. De Harry-flatie.
1: Ik vind het grappig, dank je Jasper.

0: dat ze eens voor me zal zijn.
1: Nina van Stomboot. Het onderzoek naar de politieagent die dinsdag doodgeschoten is in Jette loopt volop. Onder andere ook naar de 3 wapens die gevonden zijn op de plaats delict. Gisteren hebben we aan Brussels procureur-generaal Frederik van Leeuw de vraag voorgelegd waar die wapens vandaan komen. En dit was het antwoord.
2: Natuurlijk vrezen wij voor het conflict in Oekraïne, waar toch heel veel wapens geleverd zijn en een deel van die wapens natuurlijk riskeren om terug te komen op de markt. We weten ook dat er ook in Turkije goedkope wapens worden gemaakt en dan verkocht op de Europese markt. Dus dat zijn fenomenen die van dichtbij worden bestudeerd,
1: ja.
2: Onder andere door het federaal parket momenteel.
1: Niels Dukij, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Ja, Van Leeuw somt daar enkele landen op, onder andere Turkije. Is dat een substantieel deel van de wapens die hier nu illegaal circuleren dat vandaar komt? Weten we dat?
3: Wel, we weten inderdaad dat Turkije een belangrijk herkomstland is van wapens die gebruikt worden door criminelen hier in België. En eigenlijk op 2 verschillende manieren. Ten eerste zijn er een aantal alarmpistolen, dus wapens waarmee je in principe enkel een knal kan geven, maar waarmee je geen kogels afvuurt. Een aantal van die Turkse alarmpistolen zijn modellen die heel makkelijk om te bouwen zijn tot echte scherpschietende vuurwapens.
1: Mm-hmm.
3: En dat zorgt er eigenlijk voor dat die wapens in grote hoeveelheden legaal zijn aangekocht in een aantal landen, een aantal jaar geleden en die blijven circuleren, maar in omgebouwde vorm, waardoor dat ze ook heel beschikbaar zijn voor jonge drugscriminelen. En daarnaast zit ze met een fenomeen van wat we de laatste tijd vaker en vaker zien, namaakwapens. Dus je kan een beetje vergelijken met namaakkledij, namaakparfum. Er zijn dus ergens kleine industrieën, kleine workshops, waar bijna op industriële schaal echte vuurwapens volledig worden nagemaakt. Die zijn bijna niet te onderscheiden van de gewone vuurwapens.
1: Mm-hmm.
3: Alleen hebben ze heel vaak geen serienummer. En op die manier komen zij ook terecht in dat circuit. En zien we ook heel veel van die inbeslagnames.
1: Is dat een nieuw gegeven of weten we dat al langer?
3: Wel, van die alarmpistolen weten we al een jaar of 10 dat probleem zich stelt. Ze hebben ook een aantal maatregelen genomen binnen Europa om de legale toegang tot dat soort van alarmpistolen te beperken. Anderzijds, het fenomeen van die namaakwapens, dat is iets wat we echt de laatste paar jaren enorm hebben zien toenemen.
1: Uh-huh.
3: Dat is een heel nieuw, recent fenomeen, wat er waarschijnlijk op wijst dat er nieuwe fabriekjes zijn die op dit moment net buiten Europa effectief die wapens aan het produceren zijn.
1: Ja, en Van Leeuw wijst dan ook naar Oekraïne. Komen er dan nu ook al wapens vanuit Oekraïne naar hier?
3: Nee, dat is belangrijk misschien om te benadrukken. Dit is iets wat leeft bij politiediensten heel erg in heel Europa. Omdat we natuurlijk het verhaal van Joegoslavië kennen. De wapens uit Joegoslavië in de oorlogen van de jaren 90. Ja, die circuleren nog steeds bij ons in de straten, ook hier in Brussel. Als er geschoten wordt met automatische wapens, type Kalashnikov-wapens, dan weten we dat het bijna altijd wapens zijn die uit de Balkan komen.
1: Mm-hmm.
3: Op dit moment weten we dat er in Oekraïne heel veel wapens circuleren, natuurlijk door het conflict. Niet zozeer alleen de wapens die wij vanuit het Westen hebben geleverd, maar ook heel veel wapens die Rusland zelf in het conflict heeft gepompt. Op dit moment, dat is heel belangrijk, zijn er nog geen aanwijzingen dat er echt smokkel is vanuit Oekraïne naar landen als België. En de reden daarvoor is eigenlijk vrij simpel. De vraag naar dat soort wapens is in Oekraïne nog steeds veel groter. En zelfs als het conflict morgen zou gedaan zijn, dan kunnen we met de geschiedenis van Oekraïne, van Joegoslavië in het achterhoofd, verwachten dat het nog een aantal jaren gaat duren voor die wapens effectief gesmokkeld gaan worden.
1: Ja.
3: Omdat veel mensen in Oekraïne zich natuurlijk zeer onveilig gaan blijven voelen en met die wapens eerst gaan willen bijhouden.
1: Nee, oké, dus daar hebben jullie eigenlijk geen weet van dat nu al zou gebeuren. Neemt het totale aantal illegale wapens die circuleren dan ook effectief toe? Wat zeggen de cijfers eigenlijk waar we zicht op hebben?
3: Wel, de cijfers zijn zeer moeilijk te interpreteren. Ten eerste worden er geen goede cijfers bijgehouden in België. We weten eigenlijk niet hoeveel wapens er precies in beslag worden genomen in België. En dus ook niet in welke context en welke types wapens dat dan precies zijn. Omdat heel vaak het onderzoek naar welke wapens het precies zijn en vooral waar ze vandaan komen, ontbreekt.
1: Mm-hmm.
3: Ik ga een heel concreet voorbeeld geven. Als er morgen een crimineel wordt opgepakt met een bepaalde hoeveelheid drugs op zak en een wapen, dan zal het politioneel onderzoek zich vooral focussen op waar die drugs precies vandaan komen.
1: Ja.
3: Dat wapen wordt veel minder vaak onderzocht. Dat is een stuk moeilijker. De databases zijn niet zo goed. Die informatie moet dan internationaal vaak worden opgevraagd. Dus men steekt daar minder tijd in. De politie heeft minder middelen om dat effectief te gaan onderzoeken. Waardoor we heel vaak eigenlijk geen zicht hebben op de netwerken achter die wapentrafiek die er verantwoordelijk voor zijn dat die criminelen hier bij ons die wapens hebben.
1: Ja, dus als we te weinig tijd en geld in dat onderzoek steken, kunnen we dat illegaal circuit dan voldoende stoppen?
3: Maar het is bijzonder wrang dat het zover is gekomen. Hè? Dat we zoveel schietpartijen hebben in ons land en zeker in Brussel. Het is iets wat we al heel lang voor waarschuwen. En dat heeft natuurlijk een gigantische impact op onze gemeenschap. Hè? Want direct de buurten waar dit allemaal aan het gebeuren is. Maar ook daarbuiten heeft dat natuurlijk een heel grote impact op België. De reputatie van België, waar ook internationale instellingen zijn. Dus er moet dringend iets veranderen. Alleen zien we weinig verandering in de praktijk. En dat kan wel. Hè. Ik heb vorige week hebben we gelezen over de inbeslagname van een grote hoeveelheid wapens in de buurt van Namen. Daar heeft men echt een bende kunnen oprollen waar die echt verantwoordelijk was voor de smokkel en de distributie van wapens aan het criminele circuit. Dit zijn zaken waar we veel meer moeten gaan inzetten, want anders gaat dat wapengeweld hier blijven escaleren.
1: Ja, dus wat kunnen we dan nog doen om die wapens op te sporen en eruit te halen? Gewoon veel meer op inzetten?
3: Wel, dat is natuurlijk het belangrijkste, daar echt een prioriteit van maken in de praktijk. Maar daarnaast ook veel meer internationaal gaan samenwerken. Ja. Hè. Veel van die fenomenen zijn natuurlijk grensoverschrijdend. Je moet gaan samenwerken met de buurlanden, met andere landen in Europa, waar we gelijkaardige tendensen zien, om samen te gaan kijken hoe we die wapennetwerken kunnen gaan oprollen.
1: Oké. Niels Dukij van het Vlaams Vredesinstituut, dank u wel.
3: Graag gedaan.

0: Make You Living. Dag Steffi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een record aantal doelpunten blijkbaar op die tweede speeldag in de Champions League.
1: Ja, klopt. In totaal vielen er dinsdag en gisteren in alle duels samen 78 goals. En dat is inderdaad een nieuw record. 6 ervan vielen in de topper van de speeldag. Dat was die spektakelmatch van gisteren tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. De titelverdediger PSG was in de eerste helft overweldigend. Doué, Dombele en Vitinha die scoorden al voor de pauze. Het leek een blamage te worden voor City. Doku bleef ook in de kleedkamer bij de rust. Maar dan werd ene Erling Haaland bij City wakker. Hij kopte de 1-3 binnen en creëerde echt een stormloop bij City. Een hele reeks kansen tot gevolg. Alleen, ja, het leverde te weinig op. Haaland zelf legde wel nog de 2-4 eindstand vast. Frankie van der Elst die was in Manchester als analist en hij was vooral onder de indruk van PSG.
2: Veel beweging in het elftal. Iedereen komt overal wel eens terecht op het veld. Technisch superieur. Toch hele eerste helft aan City. Ja, en dan diepgang ook, een snelheid. Er is altijd spelen gaan. Het is nooit even spelen en dan niet meer meedoen. Het is altijd verder zetting in de combinatie. Bij momenten was het vandaag, denk ik, een PSG dat een niveau heeft gehaald dat ze misschien in de vorige jaren net niet hebben gehaald, vond ik.
1: Dat is straf, want ze zijn titelverdediger. Manchester City dan zit natuurlijk al enkele weken in het oog van de storm. De club werd onlangs door de Premier League schuldig bevonden aan 114 aanklachten over financiële wantoestanden. Dat er voor deze topper dan ostentatief vuur

0: vuurwerk werd afgestoken. Dat vond Van der Elst een beetje raar.
1: Ik vond dat overdreven. Echt zo van tonen van, hey mannen, eigenlijk is er hier niks aan de hand. Het was erover. En als je dan de eerste helft toch op die manier wordt weggespeeld, is dat natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Maar de tweede helft hebben ze goed gereageerd. Maresca heeft een goede vervanging gedaan. Alle drie de vervangers hebben een goede tweede helft gespeeld. Ze gingen ook een tempootje hoger spelen. Waren feller ook in het terugrecupereren van de bal. De tweede helft was echt wel goed.
0: Ja, maar het is wel PSG dat dus won en dat na 2 speeldagen de stand aanvoert. 9 ploegen hebben nog altijd 6-6. Daarbij ook Real Madrid. Dat kwam bij AS Roma nogthans 3-1 achter. Thibaut Courtois moest zich dus 3 keer omdraaien. Maar in 8 dolle minuten, echt wel in het slot, keerde Real het nog helemaal om naar een 3-4 overwinning. Heel straf. En ik neem ook nog Fenerbahce mee, Helen. De ploeg van invaller Romelu Lukaku. Dat verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. Pijnlijke avond daar. Club Brugge staat trouwens 16e nu in de stand na 2 speeldagen. Met dank natuurlijk aan die overwinning bij Inter Milan.
2: Ja, dat is mooi. Vanavond wordt opnieuw een drukke voetbalavond trouwens met 4 Belgische teams in de Conference League en de Europa League.
0: Ja, beginnen in de Europa League. Daar zijn Union en Anderlecht weer aan zet. Anderlecht verloor vorige maand zijn eerste match tegen Lyon en vanavond spelen ze uit bij Dynamo Zagreb. Coach Vitor Bruno verwacht opnieuw een lastig karwei, want Kroatisch voetbal, dat is altijd kwaliteit, zegt hij.
3: Croatian football, you know that is always quality, high level quality. We expect difficulties tomorrow from a team that has individual talent, but also strong as a team. We need to be ready to respond in all the phases, and I think we are ready for it.
0: Ze zijn er klaar voor bij Anderlecht. Union speelt thuis tegen Real Sociedad. En dan zijn er ook nog competitieleider AA Gent en Sint-Truiden die hun Conference League vanavond aftrappen. Voor Sint-Truiden wordt het de eerste Europese wedstrijd ooit. Net op een moment dat het wel wat minder draait in de competitie voor STVV. Maar dat vindt coach Frederik de Meijer eigenlijk een goed moment.
4: Dat is het perfect moment om zo'n match te spelen, omdat ja, de focus is echt op de eerste match in de historische moment voor STVV. Dat is een mooi moment, we moeten genieten van deze moment. En dat is ook een goed moment om terug vertrouwen te nemen en terug goede voetbal te zien hier op stadion.
0: STVV thuis tegen FC Iberia en AA Gent tegen de Deense kampioen, ook thuis Aarhus. Allemaal live te volgen hier op Radio 1 in Sporza vanavond.
2: Dankjewel, Steffi.

0: gaan al naar 7 uur.
1: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of u weet, zelfs 3 kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog. Dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
2: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
4: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
4: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is de lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Veel mensen denken...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
10: Zodat
8: je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
9: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
8: Dus, stap af van...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
11: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker...
12: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
11: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
13: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
14: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
13: Vogels spotten in een natuurpark.
15: Schat, kijk daar.
16: De gejachtse weg.
13: Of met het gezin op citytrip gaat.
17: Gewoon stad, hè.
18: En helemaal niet ver.
13: Je vindt het allemaal in...
19: Vlaanderen vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
21: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
20: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Info en voorwaarden op carglass.be.
23: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
24: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
23: Ja.
24: Wauw.
23: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
24: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
23: En daarom sturen we updates over je verbruik.
24: Om de 6 seconden?
23: Nee, 1 keer per maand.
24: Ah.
23: Meer info op luminus.be.
2: Luisteren naar...
25: Radio 1.
2: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
25: de max.
2: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De oorlog in het Midden-Oosten heeft zo goed als alle gascontracten fors duurder gemaakt. Ook de Europese leiders buigen zich straks in Brussel over de hoge energieprijzen. En Oekraïne gaat opnieuw Russische raffinaderijen aanvallen. Vlaamse gezinnen betalen tot 900 euro meer voor hun gas en tot 300 euro voor elektriciteit sinds eind februari het conflict begon tussen de VS en Iran. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas duurder werd. Luc Pauwels.
27: Met gas gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Je ziet daar energiecontracten die tot 85% duurder zijn geworden sinds maart. Waar een gemiddeld Vlaams huishouden nu 900 euro per jaar meer zal betalen voor zijn gas dan pakweg 8 maanden geleden. Ook bij elektriciteit zie je dat de contracten onder druk staan. 300 euro erbij op jaarbasis tot 25% duurder. Maar je ziet anderzijds wel contracten die amper stijgen. En dat heeft volgens de aanbieders alles te maken met de zonne-energie die de afgelopen maanden de stroomprijzen enorm onder controle heeft kunnen houden. Maar die zonne-energie neemt nu in kracht af. En je ziet dat ook aan onze elektriciteitscontracten. Die zijn de voorbije maand veel scherper gestegen dan de gascontracten. Je kan overigens je contract op onze website perfect gaan opzoeken en bekijken, zien hoeveel duurder is het geworden en waar het staat in de ranking van de goedkopere of duurdere contracten.
26: En die hoge energieprijzen staan ook op de agenda van de Europese top die straks in Brussel begint. Er wordt ook voort onderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie. Heddy van Rompuy.
0: Raadsvoorzitter Antonio Costa hoopt nog altijd tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, maar dat lijkt een steeds moeilijkere opdracht te worden. Er ligt sinds dit weekend wel een nieuw compromisvoorstel op tafel. De totale pot van de begroting is daarin een stuk lager dan eerst voorzien, maar verschillende landen zoals België vinden dat de eigen bijdrage van de lidstaten nog altijd te sterk stijgt. En dus belooft het opnieuw een zware discussie te worden. En dan is er nog de rest van de propvolle agenda op deze top, de hoge energieprijzen en de concurrentie uit China. De Europese Commissie sloot net nog een deal met China dat het minder hybride wagens zal uitvoeren naar de EU. Maar voor veel lidstaten is dat absoluut nog niet genoeg. En dan is er ook nog de discussie over de financiering van Oekraïne. Meer en meer lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel. En dus gaan alle ogen opnieuw naar onze premier Bart De Wever.
26: En Oekraïne meldt intussen dat het opnieuw Russische raffinaderijen gaat aanvallen. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder had de Amerikaanse president Trump hem opgedragen om daarmee te stoppen, omdat die aanvallen de dieselprijs de hoogte injagen. Jens Fransen, waarom gaat Oekraïne nu toch door?
1: Wel, omdat Rusland ook Oekraïnse energieinfrastructuur maar blijft aanvallen. En dus zegt Oekraïne nu dat het opnieuw ook Russische raffinaderijen weer gaat aanvallen. Dat betekent inderdaad dus dat die dieselprijs voorlopig hoog zal blijven. En dat is dan weer slecht nieuws voor de Amerikaanse president Trump, want die staat binnen 3 weken voor verkiezingen.
26: Ja, in Oekraïne zei de afgelopen dagen dat er problemen waren met het afslaan van Russische aanvallen, omdat er problemen waren met de Amerikaanse satellieten van Starlink. Is dat intussen opgelost?
1: Maar dat is niet volledig duidelijk. Volgens Elon Musk, de eigenaar van dat satellietsysteem, is niet hij, maar de Amerikaanse minister van Defensie, het ministerie van Defensie, verantwoordelijk voor de beperkte Oekraïnse toegang. En die beperkte toegang die zorgt ervoor dat de Oekraïnse luchtverdediging minder effectief is. Maar voor de aanvallen op Rusland is Oekraïne niet afhankelijk van het satellietsysteem.
26: Dankjewel, Jens. En als Marine Le Pen volgend jaar president van Frankrijk wordt, dan wil ze de financiële steun van Frankrijk aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe de kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Maar Frankrijk kan die steun aan Oekraïne niet langer betalen, zegt Le Pen.
3: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
26: 7 op de 10 mensen die al jarenlang maagzuurremmers gebruiken, kunnen daar volledig mee stoppen. Dat blijkt uit een studie van het UZ Leuven. Er worden in ons land veel meer maagzuurremmers voorgeschreven dan in andere Europese landen. En de studie toont nu aan welke methode het meest efficiënt is om die medicatie af te bouwen. Maak daarom specialist Jan Tak van het UZ Leuven.
4: Stop de zuurremmer, herstart hem op het moment dat je klachten krijgt. Als de klachten terug weg zijn, stop hem terug. Doe dat gedurende een maand en probeer dan volledig te stoppen. Daarmee is, als we op het einde van het jaar van opvolging kijken, is meer dan 66% gestopt.
26: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke probeert het gebruik van maagzuurremmers in ons land allang te verminderen. Dat zou ook een besparing betekenen voor de gezondheidszorg. Sport in de Champions League voetbal is gisteravond opvallend veel gescoord. Paris Saint-Germain won de topper bij Manchester City met 2-4. Real Madrid boog bij AS Roma een 3-1 stand achterstand om in een 3-4 winst. Courtois stond in doel bij Real. Fenerbahce verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. Lukaku viel na 70 minuten in bij Fenerbahce, maar toen was het al 4-0. En er vielen op deze tweede speeldag in totaal 78 doelpunten, een record in de Champions League. PSG voert voorlopig de stand aan. Club Brugge staat na zijn overwinning bij Inter Milaan op de 16e plaats. Het weer, vaak zonnig, soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag wordt het gevoelig frisser. We halen dan nog hooguit 14 graden met af en toe buien. We begonnen met de hoge energieprijzen. Volgens onderzoek van onze redactie is vooral gas veel duurder geworden sinds de oorlog tegen Iran begon eind februari. Alle resultaten en de evolutie van jouw contract vind je op vrtnieuws.be.
5: File rijden richting Antwerpen doe je met een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven. 15 minuten bij op de E34 tussen Zoersel en Oelegem komt door een ongeval daar. Je moet daar over de busstrook. 20 minuten bij op de E17 vanaf Kruijbeke en 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job richting Antwerpen dus. Op de Antwerpse ring zelf naar Gent verlies je 15 minuten. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Vertragen naar Brussel met 10 minuten op de E40 tussen Aflichem en Ternat. Op de E19 vanaf Peutie hetzelfde. Op de E314 10 minuten bij in Bekkenvoort. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop 10 minuten extra tussen Rotselaar en Wilselen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Daar sta je 10 minuten in de file. Je rijdt dus best om via de ring en de A12 richting het centrum van Brussel. En je kan ook niet op en rond het Schumannplein. En dit komt allemaal door de Europese top.
6: Vlaanderen vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Radio 1.
10: De ochtend.
9: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, ja, inderdaad. Om 10 uur beginnen ze eraan in Brussel. Dan start die Europese top. Waar zullen ze het eerst over hebben? De Europese begroting, de hoge energieprijzen of toch China? Wij beginnen met dat laatste. Welkom.

0: oogst van Tom Pintens.
1: De ochtend.
0: Alle Europese leiders verzamelen vandaag op een top in Brussel, waar ze het onder andere zullen hebben over China. Met name, hoe moet de EU optreden tegen de groeiende concurrentie uit China?
2: Want verschillende sectoren, zoals de farma- en de auto-industrie, slaan alarm omdat China steeds meer investeringen weghaalt uit Europa. Vorige week schreef de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron samen een brief naar commissievoorzitter von der Leyen. En daarin pleiten ze om oneerlijke handelspartners volledig en onmiddellijk uit te sluiten van de Europese markt. Commissaris voor Handel Šefčovič nam die brief mee vorige week op zijn trip naar Peking en hij kwam terug met een deal om de Chinese export van hybride auto's naar Europa fors te beperken.
0: Ja, om 10 uur is de aftrap van die top, maar wij vliegen er nu al in met Victor de Dekker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Expert geo-economie aan het Egmond Instituut met een focus op de EU-China-relaties. Die deal, hybride wagens fors beperken. Hoe fors net, hoe zit die deal in elkaar?
3: Dus er wordt eigenlijk gesproken over de import van Chinees gemaakte hybride wagens die te halveren overeen de komende jaren. Dus er wordt gesproken over een importquotum van 350.000 Chinees gemaakte elektrische auto's. Mm-hmm. Overeen de laatste jaren zien we eigenlijk dat er veel meer Chinees gemaakte hybride auto's naar de Europese markt worden geëxporteerd. En de reden daarvoor, of een van de belangrijkste redenen daarvoor, is omdat sinds 2 jaar de Europese Commissie invoerheffingen heeft gelegd op in China gemaakte elektrische auto's. Ja. Maar dat was dat natuurlijk eng gedefinieerd op elektrische auto's en hybride auto's vielen daar niet onder, waardoor dat die sterk de hoogte zijn ingeschoten.
0: Ja, ja.
3: Op deze manier is het dus een verbreding, maar ook een verstrenging eigenlijk, waar we over kunnen spreken.
0: Ja, en dus gaan ze dat aantal halveren. Gaat dat voor Merz en Macron, na een brief die ze hebben geschreven, gaat dat voor hen ver genoeg? Is het streng genoeg?
3: Wel, dat valt af te wachten wat er gaat besproken worden in de Europese Raad. In de brief van Merz en Macron wordt er gesproken over een veel bredere toepassing van handelsverdedigingsinstrumenten. Wordt er ook gesproken over de chemische sector, de farmaceutische sector. Dus dan is eigenlijk nog maar de vraag of deze deal, die eigenlijk nauw verbonden is met één product, niet eens met de volledige sector, of het dat zal volstaan.
0: Nee, dit gaat dan enkel over die auto-industrie. Ik kan me inbeelden dat bijvoorbeeld Duitsland toch wel blij moet zijn voor hen. En voor die Duitse auto-industrie is het toch goed nieuws?
3: Een belangrijke nuance die daar te maken valt, is dat Duitsland eigenlijk altijd het land was dat het sterkste op de rem is gaan staan. Ook voor de invoering van de tarieven op elektrische auto's. Duitsland, de Duitse auto-industrie, is zeer nauw verweven met de Chinese auto-industrie. Veel meer dan de Franse auto-industrie dat ooit is geweest.
0: Mm-hmm.
3: Dus enerzijds, er zijn ook een groot aantal van Duitse auto's die in China worden gemaakt, die ook onder die importheffingen vallen. Dus voor die Duitse bedrijven is dat niet een puur positief verhaal.
0: Nee.
3: Wat we wel hebben gezien, is dat onder druk ook van die Duitse bedrijven dat er wel degelijk een zekere verandering is geweest. Een zekere kentering als het dan gaat over China. Waarin dat die Duitse auto-industrie en ook onder andere Merz zelf heeft gezegd van op deze manier, als we zo verder gaan, als we deze status quo blijven behouden, dan staat de Duitse auto-industrie en de Duitse industrie en de Duitse economie dusdanig onder druk.
0: Mm-hmm.
3: Dat er wel degelijk hardere maatregelen moeten worden genomen. Maar dat was en dat is nog steeds een zeer bittere pil om te slikken.
0: Ja.
3: Zowel voor Duitse autobedrijven die heel graag importeren uit China en die heel graag die ook nauw verweven zijn met Chinese toeleveringsleveranciers en dergelijke meer. Zeker ook als het dan gaat over de transitie naar elektrische auto's. Dus het is geen zwart-wit verhaal.
0: Nee,
3: daarop.
0: Duidelijk niet. Dus als we het dan eens wat ruimer trekken naar de andere lidstaten, wat denk je dat zij gaan vinden? Harder onderhandelen met China of net niet?
3: Wel, als je, en dan kom ik nu even eerst terug op de brief van Merz en Macron. Als er eerst wordt gesproken over een harde lijn aanhouden voor meer sectoren. En als er dan uiteindelijk wordt met een deal voorgesteld die eigenlijk maar één product in beslag neemt, dan is dat eigenlijk te weinig. Dan is de vraag natuurlijk ook, hoe gaat China zich opstellen in die verdere onderhandelingen?
0: Mm-hmm.
3: Vanuit de Europese Commissie zijde wordt er eigenlijk gesproken van een eerste stap. richting een bredere onderhandeling die gaande is overheen jaren.
0: Ja, want maar vanuit, welke andere sectoren komen dan inderdaad nog in het vizier? We hebben gisteren bijvoorbeeld nog het verhaal van GSK gezien. Ook pharma heeft het moeilijk met de Chinese concurrentie.
3: Ja, pharma heeft het moeilijk, maar ik denk dat in eerste instantie ook de chemiesector het heel moeilijk heeft. Ook de geavanceerde machinebouw, dat zijn nu niet noodzakelijk de meest populaire consumptiemiddelen. Maar heel veel fabrieken die werken op machines die nog altijd gemaakt zijn in Duitsland bijvoorbeeld. Of in Frankrijk of in Italië. En die machines die zijn enorm duur. En daar heeft in heel veel niches heeft Duitsland toch wel een zeer sterk

0: marktaandeel. En al wat we nu zien is dat Chinese bedrijven ook daar in die veel minder, veel minder sexy bedrijven ook wel een enorm marktaandeel heeft ingenomen, waardoor dat toch wel in het vaarwater van Duitsland is gekomen.
1: Mm-hmm. Ja, als je dit alles samenlegt, het is een moeilijke balans. Hè. Als we kijken naar het autoverhaal, dan lijkt dat een toegeving te zijn van China. Kan je afvragen, wat hebben ze daarbij te winnen? Tegelijkertijd hebben we China nodig als EU. Moeten we zien dat we ze niet te veel schofferen. Hoe moeten we dit aanpakken?
0: Wel, ook vanuit China is er een belangrijk is om te zeggen, Europa zou een importquotum kunnen opleggen zonder dat daar eigenlijk China bij betrokken zou moeten worden. Dat is eigenlijk een blijk van hoffelijkheid van de Europese Commissie om China daarin te betrekken. Er zijn langere consultatierondes ook gaande. Dat gaat dan ook buiten tarieven over exportcontroles en intellectuele eigendomsrechten, et cetera. Ook de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie. Waar dat Europa toch wel een constructieve blik wil leggen op die relatie met China die het heel erg nodig acht om zeker niet te gaan naar een nachtmerriescenario van een ontkoppeling. Maar zoals dat het er nu naar uitziet, nogmaals, de status quo, die is eigenlijk tegen Europa. Zoals we het nu zien, tikt de tijd in het voordeel van China. Ja. En kan er gesproken worden over een zekere kleine toegift van China, die ook kan worden gezien als een zeker zoethoudertje. Om verdere, meer diepgaande maatregelen te nemen.
1: Ja.
0: Om daarvan af te zien.
1: Stof genoeg voor discussie straks om 10:00 op die Europese top. Victor De Dekker, expert geo-economie aan het Egmond Instituut. Dank u wel.

0: Oh, dat is het veel van Selassou en de Galants. Ze spelen trouwens een Radio 1-sessie op 18 november in de Arenberg in Antwerpen. Alle info via de app.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Ze wordt wel eens The Voice of a Generation genoemd. En je kent ze misschien van de boeken Normal People of Conversations with Friends. Ik heb het over Sally Rooney. De boeken van de Ierse schrijfster zullen niet meer in de winkelrekken liggen in het Verenigd Koninkrijk. Uit vrees voor de juridische gevolgen, omdat Rooney heeft aangekondigd dat haar opbrengst naar Palestine Action zal gaan. En die groep staat sinds vorig jaar op de Britse antiterreurlijst. Steven van Ammel van boekhandel Passaporta, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat denkt u als u dit hoort?
3: Dat is schrikken in eerste plaats. Dat een auteur van dat kaliber op deze manier in de probleem komt. En boekhandels en uitgeverijen op deze manier benaderd worden of benadeeld kunnen worden, is toch vrij ongezien.
0: Het is schrikken, zegt u. U vindt het verregaand?
3: Ik vind het verregaand. Ik heb me daar... moet ik het zeggen? Het is niet zo dat er nu een echt iets wordt opgelegd door de regering. Het is eerder een soort van maatregel die ze voordien al willen nemen vanuit de uitgeverij.
0: Preventief, ja.
3: Er is een... ze hebben zelf een onderzoek ingesteld nadat in juli de groep op een lijst is gekomen van mogelijke terreurorganisaties, die Palestine Action. Dat is in juli gebeurd dat die groep op die lijst is terechtgekomen. En sindsdien zijn ze daar met advocaten gaan kijken van wat gebeurt er nu als we die royalties gaan uitbetalen. Want Rooney heeft inderdaad aangegeven, ik ga dat dan aan Palestine Action geven. Ik ken... niet meteen een equivalent in de recente geschiedenis waar zoiets gebeurd is.
0: Ja, dus in die zin wel best uitzonderlijk.
3: Zeer uitzonderlijk, ja.
0: Want inderdaad, het is niet nieuw dat ze haar steun uitspreekt voor Palestine Action. Wat is er voor hen dan nu veranderd?
3: Er is een wetswijziging geweest die maakt dat mensen of organisaties die geld of middelen, goederen geven aan Palestine Action strafbaar gesteld kunnen worden. Met een straf tot blijkbaar 14, 15 jaar celstraf. Nu, Rooney is een Ierse auteur, woont in Ierland ook. En zij zou daar in principe... daar vrij van. Die wet geldt niet in haar land. Maar haar uitgever valt er wel onder.
0: Ja.
3: En daar zit hem de crux. Ja.
0: Maar zij zelf is ook al eens niet afgereisd naar het Verenigd Koninkrijk, net uit angst om gearresteerd te worden. Hè?
3: Ja, die kans bestaat blijkbaar dat ze dan gearresteerd zou kunnen worden.
0: Nu, dit gaat om het Verenigd Koninkrijk. Blijft haar uitgever wel achter haar staan in andere gebieden?
3: Ja, sowieso blijven ze ook achter haar staan in de UK. Ze kunnen gewoon de royalties niet meer uitbetalen. Dat maakt dat ze in een onmogelijk parket zijn gekomen. Maar internationaal, ze hebben dat ook aangegeven in het statement gisteren. De rechten blijven zij gewoon behouden voor alle andere gebieden.
0: Voel je meer algemeen dat de gevoeligheid rond auteurs toeneemt?
3: Ja, ik heb daar nu, vooral in de UK, die hebben een lange en helaas rijke geschiedenis van dit soort gevallen. Ik denk rond 100 jaar geleden bijvoorbeeld had je al rechtszaken tegen Lady Chatterley's Lover van Lawrence. Ulysses van Joyce mocht ruim 15 jaar in de UK niet verkocht worden. Het verschil alleen, merk je, is toen werd er opgetreden tegen de inhoud van een boek. En nu gaat het eigenlijk over de persoon van de auteur. Dus wat Rooney potentieel kan gaan doen met haar opbrengsten. Dat is wel een verschuiving. Dus die auteurs komen in het vizier. Ja.
0: Vindt u dat een kwalijke evolutie?
3: Nogal, ja. Er zijn nu ook terechte protesten al opgegaan van niet enkel Amnesty International, maar ook mensenrechten-experts van de VN hebben zich gisteren ook al uitgelaten over wat hier aan de hand is.
0: Vinden we de boeken bij u in de boekhandel nog terug?
3: Zeker, ja.
0: Steven van Ammel van boekhandel Passaporta, heel erg bedankt.
3: Graag gedaan. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: Roy Orbison in Dreams. Als u rijdt op de E40 van Aken naar Luik en in de richting van Brussel, dan komt u ter hoogte van Onjoel een spookrijder tegemoet. Haal niet in en hou uiterst rechts daar.
1: Wie wint de grote prijs Martien Tange?
2: Dat ik dat nog mag meemaken.
1: Wie stuurt het Nederlands naar de toekomst?
2: Prettig en spannend en leerrijk.
1: Farouk Özgenes misschien? Of Kobe Ilsen?
3: Moch. Echt?
1: Christine Bonneure, Tom de Kok of toch Christophe van der Goor?
3: Merxiaans, maar is bijna meer dan Merxiaans.
4: Maak het mee tijdens het taalfeest in de Elisabethzaal in Antwerpen. Morgenmiddag van 12 tot 1 en live op Radio 1.
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
7: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
9: Yuki stelt voor.
10: Sylvia.
11: En Mark.
10: Ondernemer.
11: En accountant.
10: Zeg Mark, mijn bonnetje zit al in mijn gsm, hè?
11: Ah, top. Nu nog tot bij mij.
10: Ah ja, dat detail.
11: Dat is in sync.
12: 4 op 5 ondernemers denken dat hun bonnetjes op tijd binnen zijn. Met Yuki is dat ook zo. Meer in sync zijn? Ontdek hoe op yuki.be. Yuki. Bright Accounting.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
17: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
0: 19:30, Jasper. In ons nieuws, gas en elektriciteit zijn fors duurder geworden sinds Israël en de Verenigde Staten de oorlog begonnen tegen Iran.
19: Onze redactie onderzocht zo goed als alle contracten en vooral voor gas is de prijs sterk gestegen. Op jaarbasis kan een Vlaams gezin tot €900 meer betalen. En die hoge energieprijzen staan ook op de agenda van de Europese top die straks begint in Brussel. En op die top zal het ook gaan over

0: de concurrentie met China. En dan gaat het over auto's, maar ook veel andere zaken. Dat vertelde expert geo-economie Victor De Dekker daarnet.
1: Pharma heeft het moeilijk, maar ik denk dat in eerste instantie ook de chemie sector het heel moeilijk

0: omdat ook Rusland niet ophoudt met het bestoken van Oekraïense energieinstallaties. De Amerikaanse president Trump had gevraagd om geen raffinaderijen meer aan te vallen. Hij hoopte zo de dieselprijs in eigen land weer naar beneden te krijgen.
1: Weer mevrouw Sabine Hagedoren, goedemorgen.
2: Goedemorgen Helen.
1: We krijgen een zonnige dag, hè?
2: Dat klopt. Vaak zonnig, af en toe wat wolkenvelden. Het wordt een aangename oktoberdag. Een warme ook. In het zuidoosten van het land is er eerst lokaal nog wat ochtendgrijs, maar dat lost op. En we gaan dan geleidelijk aan naar temperaturen tussen 15 en 21 graden. Vanuit het zuiden krijgen we die warme lucht en die wind die waait zwak, soms matig. Vanavond en vannacht starten we nog licht bewolkt. Later komen er meer wolken opdagen en dan tegen het einde van de nacht zitten die ook in het centrum van het land. In het oosten zijn er nog vaak brede opklaringen. Maar in het zuiden kan wel wat nevel of mist ontstaan. En we krijgen dan minimaal tussen 5 en 15 graden. Nee. Morgen komen stilaan meer wolken opdagen vanaf het westen. Voor de middag zijn er nog een paar opklaringen en blijft het nog droog. Maar na de middag krijgen we regen vanaf de kust. Die regen gaat wel maar pas tegen 's avonds in het oosten van het land zitten. En aan de voorzijde van die regenzone halen we nog temperaturen rond 18 of 19 graden. Dus nog zeer zacht weer. Maar daarachter zit gevoelig frissere lucht. En dat is dan voor het weekend. Zaterdag zijn er af en toe buien aan de kust, plensbuien in het binnenland, hier en daar een bui. En dan hebben we een onaangename noordenwind met maximaal nog tot hooguit 13 of 14 graden. Zondag nog frisser, 10 graden, met eerst brede opklaringen en dan tegen 's avonds regen. Ook maandag blijft het eerst nog wat druppelen. Maar daarna is er zon, dinsdag in de loop van de dag geregeld zon. En begin volgende week hebben we toch opnieuw zachter weer met temperaturen tot 15 graden.
1: Zo zijn we er helemaal. Dankjewel Sabine.
3: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
0: De files naar Antwerpen op de E313, een dik half uur vanaf Massenhoven. Op de E34 tussen Zoersel en Oelegem door een ongeval. Je moet daar over de busstrook een kwartier. Op de E19 in Kontich door een ongeval. De linker- en de middenrijstrook zijn daar versperd door een ongeval. Op de E17 20 minuten vanaf Kruibeke en 25 op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst, een kwartier op de A12 vanaf Londerzeel, op de E19, 20 minuten vanaf Semst, op de E314, 20 minuten tussen Halen en Bekkenvoort door een ongeval op de linkerrijstrook, verder tussen Rotselaar en Wilselen, 20 minuten. Op de E40 vanaf Haasrode, 20 minuten en ook 20 op de E411 vanaf Jezuseik. Op de bindering rond Brussel, een half uur filegolven tussen Grotbijgaarden en Machelen, op de buitering een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Er staat een kwartier file. Je rijdt best om via de ring aan de A12 richting het centrum van Brussel. En je kan niet op en rond het Schumannplein door die Europese top.
4: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
5: Radio 1.
4: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Kings of Convenience, I'd rather dance with you. We zijn intussen enkele dagen na die fatale schietpartij in Jette. Daarbij is politieman Nordin gedood. En er raken meer en meer details bekend over wat er is gebeurd.
1: Ja, in het laatste nieuws lezen we dat het mogelijk niet om een gewone carjacking ging, maar een zogenoemde rip deal, waarbij criminelen het op de drugs van een andere bende hadden gemunt. Toen de auto in Jette werd gelokaliseerd, zou politieagent Nordin de opdracht hebben gekregen om te controleren of de motorkap van de wagen nog warm was. En dat is blijkbaar een bekende techniek. Als de motor nog warm is, dan kunnen de daders nog niet ver weg zijn. En volgens de standaard zijn intussen ook drie broers opgepakt die vlak bij de plaats van de schietpartij wonen. Of ze effectief iets met de zaak te maken hebben, dat zal nog uit het onderzoek moeten blijken.
0: Ja, een heel erg zware dobber uiteraard voor het Brusselse politiekorps, zei Rauwen, om hun collega.
1: Ja, en ook politieagenten in de rest van het land rouwen mee. Elke agent weet dat het een risicovol beroep is, maar een interventie die zo slecht afloopt, daarvan hoopt iedereen dat het nooit gebeurt. En ook bij de studenten op de politieschool kwam dat nieuws hard binnen. Dat vertelt Lena Gooivaart. Zij is aspirant-inspecteur en ze is net bezig met haar eindexamen.
2: Als je dan zo'n zaken hoort dat dat gebeurt, dan komt dat heel pakkend binnen. Je verschiet daar toch ook wel even van. Het kan een gevaarlijke job zijn, maar dat je daar nu echt angst voor moet hebben, dat denk ik nu niet. Zeker met alles wat er ook meegegeven wordt van wat we aangeleerd krijgen. Ik heb daar niet meer angst voor gekregen, maar het speelt natuurlijk ook wel mee en het zit ook wel mee in het achterhoofd natuurlijk.
0: Goedemorgen Wilfred Thomassen.
3: Goedemorgen.
0: U bent eerste hoofdinspecteur en opleider, verbonden aan politieschool Campus Vesta in Ranst. Hoe reageren uw studenten op deze dodelijke schietpartij?
3: Ja, u hebt zojuist Elena gehoord, dat is een van mijn studenten. Mm-hmm. En inderdaad, iedereen was heel verslagen toen dat nieuws hier binnenkwam 's morgens. Ik denk, ja, het eerste idee gaat natuurlijk altijd onmiddellijk naar het slachtoffer zelf, Nordin, en naar zijn familie. Ik heb zelf Nordin niet gekend, maar ik heb wel een collega bij mij, dat is aspirant hoofdinspecteur Nico, die dat 6 jaar met Nordin heeft samengewerkt. En als je hem dan hoort vertellen hoe dat Nordin was, dan komt hij echt extreem hard binnen. Zeker Nordin was een persoon die onmiddellijk voor iedereen klaar stond, die het recht hoog in het vaandel droeg, die zelfs als tweede ploeg samen met Nico ter plaatse was bij de aanslagen in Maalbeek, onmiddellijk mensen helpen, voor niks uit de weg gaan staan. En dan maakte zoiets weer mee. Dat is natuurlijk heel, heel pittig.
0: Ja, je geeft je elke dag voor de maatschappij. En dan gebeurt dat. Zijn jonge studenten zich ervan bewust hoe gevaarlijk het kan zijn? Want misschien lijkt het soms een beetje ver

0: van hun bed?
1: We proberen dat op alle mogelijke manieren mee te geven in de opleiding. Zeker onze collega's van docenten van geweldsbeheersing met en zonder vuurwapen proberen zoveel mogelijk die mensen alles aan te leren wat maar kan.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Niet alleen hun. Zoals pit-tip-technieken, technieken hoe dat je een voertuig moet benaderen, technieken hoe dat je mensen moet controleren, hoe dat je een gebouw moet binnengaan. We proberen alles echt aan te leren, maar we kunnen dus nooit elk risico indekken. Dat is niet mogelijk. Nee. Verrassingen die kunnen er altijd zijn.
0: Inderdaad, want ook hier zijn alle procedures gevolgd, horen we. En toch liep het fout. Kan je studenten daar dan op voorbereiden?
1: We bereiden daar iedereen op voor, maar we maken ook iedereen duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we geen blauwdruk kunnen geven van elke situatie waarmee terechtkomt.
0: Mm-hmm. Is er een soort angst om naar Brussel of grootsteden te gaan? Of misschien twijfel na dit soort fatale incidenten?
1: Dat denk ik niet. Voor sommige mensen, zeker jonge mensen, spreken de grootsteden zeker aan. Omdat je daar heel veel leert op korte tijd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld heel kleine lokale politiezones. Proberen veel jonge mensen naar grootsteden te gaan. Dus ik denk niet dat dat gaat tegenhouden. Maar ik denk wel dat het weer een bewustwording is. Dat we allemaal terug met de voetjes op de grond zijn gezet. Hoe gevaarlijk ons beroep is.
0: Ja. Ja, inderdaad, want u staat zelf ook in de praktijk. Heeft u dan zelf ook al zwaar geweld meegemaakt?
1: Ja, absoluut. Ik ben in 1998 binnengekomen en ik kan ook even goed boeken schrijven over alles wat ik heb meegemaakt in mijn carrière. En ik denk dat iedereen dat kan.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Goh, ja, van een omgeslagen voet tot een stamp in uw gezicht met een gebroken neus tot een gebroken pols. Verschillende zaken meegemaakt. En we merken echt, en dat is eigenlijk wel heel extreem, dat de laatste tijd, en dat is niet alleen het opzicht van politie, maar ik wil er ook graag de collega's van de brandweer en de ziekenwagen bij halen, dat wij dagelijks worden geconfronteerd met extreem geweld, terwijl wij alleen maar willen, dat is de mensen helpen en de bevolking bijstaan. Wij zijn nooit bij de politie gegaan en ook de mensen niet bij de brandweer en de ziekenwagen om geslagen te worden, om vernederd te worden. Wij komen alleen maar voor ons werk te doen en voor mensen te helpen.
0: Mm-hmm. Heeft u het geweld zien verergeren?
1: Toch wel, ja. Het is inderdaad wel verergerd. Als je terugkijkt tussen 28 jaar geleden en nu, is het zeker erger geworden. De mensen zijn mondiger geworden, waar op zich niks mis mee is. Maar op zo'n moment is ook het respect kwijt. En dat vinden wij wel heel spijtig.
0: Mm-hmm. En als u dan zo'n jonge, nieuwe lichtingstudenten klaarmaakt, hè, om op pad te gaan, ja, houdt u dan niet uw hart vast voor die mensen die dan, ja, misschien ook wel op een bepaalde dag hun leven gaan riskeren?
1: Hartvast is een groot woord, maar wij proberen, zeker als opleiders, om die echt van dag 1 tot de dag dat ze afstuderen heel goed te begeleiden en voor te bereiden op hun taak in de toekomst.
0: Ja, met wellicht ook de boodschap dat ze constant alert moeten blijven.
1: Absoluut. Routine is dood en dat is echt wel letterlijk te nemen.
0: Ja, dankjewel Wilfred Thomassen, eerste hoofdinspecteur en opleider.
1: Graag gedaan.

0: De nieuwste van Phoebe Bridgers Bobby.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Een nieuwe strategie in de begrotingsonderhandelingen. Premier Bart De Wever laat in een nieuw voorstel de BTW-hervorming vallen. En de regering zou zich ook beperken tot een begroting enkel voor 2027... in plaats van meteen een begroting tot 2029 uit te werken, zoals oorspronkelijk wel de bedoeling was. Goedemorgen, Ivan de Vader.
3: Dag Helen, goedemorgen.
0: We zitten met veel vragen daarover, want hoe definitief is dit nu? Het is nog maar een voorstel van De Wever?
3: Ja, maar het is wel een voornemen. Afgelopen zondag heeft hij duidelijk gezegd dat hij geen begroting met voorlopige 12e wil. En wanneer het dan niet lukt om een meerjarenbegroting te maken, heb je eigenlijk maar één mogelijkheid. En dat is voor dit jaar een begroting wel op te stellen, die wel op tijd in het parlement is, zodanig dat je een signaal kan geven aan iedereen die dat signaal moet horen, bijvoorbeeld de financiële markten, dat er wel degelijk een begroting is en dat we voort kunnen werken. En de bedoeling, want dat is wel belangrijk, is dat daarna opnieuw onderhandeld wordt over een meerjarenbegroting voor de komende jaren. En dat normaal gezien dan dat bedrag met al die bouwstenen, zoals we de afgelopen dagen en weken gehoord hebben, met die BTW-hervorming, dat weer op de tafel zou komen te liggen. Maar je hebt natuurlijk nu wel een idee, en dat hoor je ook bij de andere coalitiepartners, dat een van de vijf partners, in dit geval de MR, het pleit gewonnen heeft.
0: Ja.
3: En de andere, de eerste minister op kop, het onderspit heeft moeten delven. Want wat krijgt de MR? Geen BTW-hervorming, dus ook geen verhoging. Maar ten tweede een voorstel dat ze zelf ook hadden gedaan, de Franstalige Liberalen, kap dat bedrag van 10 miljard in twee. En daar komt het ongeveer op neer wat er nu gaat gebeuren. Dus de MR heeft met dit voorstel alles binnengehaald, tussen aanhalingstekens, wat ze zouden willen. Alleen, ja, zullen we zien wat de dynamiek de komende weken zal worden.
0: Ja, dus Boucher lijkt dan toch wel die schaduwpremier te zijn. En voor N-VA is het misschien wel gezichtsverlies.
3: Ja, een aantal bemerkingen daarbij. Ten eerste, je kan niet altijd hetzelfde blijven doen en hopen op een verschillend resultaat. Hè. Dat is al een paar keer gezegd. Dus is het logisch dat er een nieuwe methode gehanteerd wordt. Tweede boodschap die hieruit blijkt, is inderdaad rode lijnen. En daarbij blijven bij die rode lijnen, dat rendeert. En dat is een boodschap naar die andere politieke partijen in de regering. En dat zou de dynamiek wel eens kunnen veranderen in die onderhandelingspositie. Want wat gaan andere partijen nu doen? Ook hun rode lijnen op de tafel leggen en zeggen, ja, op deze manier en niet op een andere manier. Ik geef één voorbeeld. In het voorstel van de eerste minister zou, en de bronnen zitten bij vooruit, zou het vooral gaan om indexsprongen. Dus het werken met index, en dan gaat het over werkende mensen en mensen met een uitkering. En zegt vooruit, ja, dat kunnen we ons toch niet permitteren. Georges-Louis Boucher, die haalt zijn BTW eraf en wij zouden alles via indexsprongen moeten betalen. Herinner je Frank van den Broek, die zei, ik wil niet in een regering zitten waarnaar de kwetsbare wordt gestampt. Dus je voelt dat een nieuwe dynamiek aan het ontstaan is. En ja, om het op zijn Antwerps te zeggen, dat we echt nog niet aan de nieuwe aardappeltjes zijn en het niet zeker is of dit wel degelijk zal lukken.
0: Ja, want de vraag is wat nu. Van Quickenborne zat gisteren in Ter Zake. En hij is bang dat de regering nu andere belastingen zal invoeren om die begroting op orde te krijgen. Is dat een terechte vrees?
3: Voilà, dat is een van de mogelijkheden. En vermits de MR al gekregen heeft wat ze wil, kan ze niet meer protesteren tegen nieuwe belastingen. Dat zou een manier kunnen zijn. Welke dat dan zijn? Want iedere partij heeft haar eigen rode lijnen. Hè? De CD&V wil een lastenverlaging. Les Engagés wil die groeinorm van de gezondheidszorg behouden. Dus je voelt, iedereen heeft in de grote blokken zijn eigen rode lijnen en gaat daar als een kloeken op zitten in een poging om die te bewaren. Goed, eentje heeft nu de buit binnen. En nu is de vraag hoe die dynamiek zal zijn. Nog één opmerking, Helen. De afgelopen dagen is het verwijt gegroeid. Je hebt gisteren zelf met Johan van der Lanotte daar rond ook een gesprek gedaan. Namelijk Jean-Luc Dehaene destijds was veel creatiever. Ja. Wat mensen vergeten is dat Jean-Luc Dehaene door die creativiteit ook wel een loodgieter werd genoemd. Omdat hij soms dingen in elkaar stak die niet mooi waren, geen schoonheidsprijs kregen en waar niemand tevreden over was. Dat was de loodgieter. De vraag is, wat wil je? Wil je een duidelijk beeld met heel duidelijke blokken, heel transparant? Of wil je de loodgieterij à la Jean-Luc Dehaene? En mijn vraag is dan, is Bart De Wever op zoek gegaan naar loodgieterij of niet? We weten nog te weinig details van wat er op dit moment eigenlijk op de tafel ligt. Maar dat is wel een van de vragen die ik mijzelf stel.
0: Ja, inderdaad. Na die ommezwaai die er nu is, Ivan De Vadder, bedankt. En Jasper, wij proberen nog reacties vast te krijgen. Hè?
4: Ja, van bij de regeringspartijen, maar bij Vooruit wil voorlopig niemand een interview geven. En ook bij CD&V en N-VA is het een nee.

0: Sunset van Christine and the Queens. Na 8 uur spreken we hier met minister Verlinde over de overbevolking in onze gevangenissen na de onthutsende beelden in de Pano van gisteravond.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er wordt wel eens gezegd, if you don't love New Orleans, it won't love you back. Het kruipt onder uw vel. Het is moeilijk om hier te vertrekken.
3: Ja?
2: Ja.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home ontmoet je de Vlaamse Julie in New Orleans. Op VRT Canvas voetbalt Dynamo Zagreb tegen Anderlecht in de Europa League. En op VRT Max kan je met Arnoud op wandeltocht in dwars door de Pyreneeën. Tot vanavond.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
9: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
8: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
10: De Tijdloze Tribute Festival.
11: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. The Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. Rise Rise rocken zoals Rammstein. En High Voltage speelt AC/DC. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
12: Zaterdagnacht in de gezinschat.
13: Papa, kom je mij halen van de vijf?
14: Oké.
13: En dan kan Noor ook ineens mee.
14: Oké.
13: En Emma?
14: Oké.
13: En I'm Simon?
14: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
15: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
14: Voor mijn step.
15: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De oorlog in het Midden-Oosten heeft zo goed als alle gascontracten fors duurder gemaakt. Ook de Europese leiders buigen zich straks in Brussel over de hoge energieprijzen. En Oekraïne gaat opnieuw Russische olieraffinaderijen aanvallen. Vlaamse gezinnen betalen tot €900 meer voor hun gas en tot €300 voor elektriciteit sinds de start van het conflict tussen de VS en Iran eind februari. Onze redactie onderzocht bijna alle bestaande gas- en elektriciteitscontracten en stelde vast dat vooral gas duurder wordt. Luc Pauls.
18: Met gas gaat het helemaal de verkeerde kant uit. Je ziet daar energiecontracten die tot 85% duurder zijn geworden sinds maart. Waar een gemiddeld Vlaams huishouden nu €900 per jaar meer zal betalen voor zijn gas dan pakweg 8 maanden geleden. Ook bij elektriciteit zie je dat de contracten onder druk staan. €300 erbij op jaarbasis tot 25% duurder. Maar je ziet anderzijds wel contracten die amper stijgen. En dat heeft volgens de aanbieders alles te maken met de zonne-energie die de afgelopen maanden de stroomprijzen enorm onder controle heeft kunnen houden. Maar die zonne-energie neemt nu in kracht af. En je ziet dat ook aan onze elektriciteitscontracten. Die zijn de voorbije maand veel scherper gestegen dan de gascontracten. Je kan overigens je contract op onze website perfect gaan opzoeken en bekijken, zien hoeveel duurder is het geworden en waar het staat in de ranking van de goedkopere of duurdere contracten.
17: En de hoge energieprijzen staan ook op de agenda van de Europese top die straks in Brussel begint. Daar wordt ook voort onderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting van de Unie. Heidi van Rompuy.
0: Raadsvoorzitter Antonio Costa hoopt nog altijd tegen het einde van het jaar een akkoord te sluiten over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Maar dat lijkt een steeds moeilijkere opdracht te worden. Er ligt sinds dit weekend wel een nieuw compromisvoorstel op tafel. De totale pot van de begroting is daarin een stuk lager dan eerst voorzien. Maar verschillende landen, zoals België, vinden dat de eigen bijdrage van de lidstaten nog altijd te sterk stijgt. En dus belooft het opnieuw een zware discussie te worden. En dan is er nog de rest van de propvolle agenda op deze top. De hoge energieprijzen en de concurrentie uit China. De Europese Commissie sloot net nog een deal met China dat het minder hybride wagens zal uitvoeren naar de EU. Maar voor veel lidstaten is dat absoluut nog niet genoeg. En dan is er ook nog de discussie over de financiering van Oekraïne. Meer en meer lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel. En dus gaan alle ogen opnieuw naar onze premier Bart De Wever.
17: En de Oekraïnse president Zelensky zal de Europese top bijwonen. Zelensky heeft al laten weten intussen dat Oekraïne opnieuw Russische raffinaderijen gaat aanvallen. De Amerikaanse president Trump had hem opgedragen om daarmee te stoppen, omdat het de dieselprijs de hoogte injaagt. Maar Jens Frans, Zelensky gaat er dus opnieuw mee door.
3: Ja, hij gaat ermee door omdat ook Rusland die Oekraïnse energieinfrastructuur maar blijft aanvallen. En dus zegt Oekraïne nu, dan gaan wij ook de Russische raffinaderijen weer aanvallen. En dat betekent inderdaad alvast dat de dieselprijs voorlopig hoog zal blijven. En dat is dan weer slecht nieuws voor de Amerikaanse president Trump, want die staat binnen 3 weken voor verkiezingen.
17: Ja, Oekraïne had de voorbije dagen ook problemen met het gebruik van de Amerikaanse satellieten van Starlink. Is dat intussen opgelost?
3: Dat is niet volledig duidelijk. Volgens Elon Musk, de eigenaar van die satellietsysteem, is niet hij, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie verantwoordelijk voor die beperkte Oekraïnse toegang. Die beperkte toegang zorgt ervoor dat de Oekraïnse luchtverdediging minder effectief is. Maar voor de aanvallen op Rusland is Oekraïne niet afhankelijk van het satellietsysteem.
17: Dankjewel, Jens. Als Marine Le Pen volgend jaar president van Frankrijk wordt, dan wil ze de financiële steun van Frankrijk aan Oekraïne na 6 maanden stopzetten. Dat heeft ze gezegd in Ter Zake. Le Pen is voor het radicaal-rechtse Rassemblement National volgend jaar in principe de kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Frankrijk kan die steun aan Oekraïne niet langer betalen, zegt ze.
6: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas, mais que après, nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine, car nous n'avons plus les moyens de le faire.
17: Oppositiepartij Anders is tevreden dat premier De Wever de BTW-hervorming voorlopig uit de begrotingsonderhandelingen haalt. Om uit de impasse te geraken stelt de premier voor om alleen een begroting voor volgend jaar op te stellen en een hervorming van de BTW voorlopig te schrappen. Het was het veto van de MR over die hervorming dat de onderhandelingen volledig blokkeerde. Ook de Vlaamse liberalen zijn nu tevreden, zei Vincent van Quickenborne ook in Ter Zake.
19: We waren verenigd in ons verzet, Boucher bij de MR, wij bij Anders, tegen hoge belastingen, tegen die hoge BTW. Dat werd verkocht als zogezegd een BTW-hervorming, maar kwam erop neer dat men eigenlijk alle producten duurder zou maken, van 21% naar 22%. Dus op zich is dat een goede zaak. Alleen vrees ik dat in de plaats van die BTW-verhoging, dat er nu taksen gaan komen op de zelfstandigen en ondernemers.
17: De coalitiepartners hebben nog niet officieel gereageerd op het voorstel van De Wever. 7 op de 10 mensen die al jarenlang maagzuurremmers gebruiken kunnen daar volledig mee stoppen. Dat blijkt uit een studie van het UZ Leuven. In ons land worden veel meer maagzuurremmers voorgeschreven dan in andere Europese landen en de studie toont nu aan welke methode het meest efficiënt is om die medicatie af te bouwen. Maagdarmspecialist Jan Tak van het UZ Leuven.
20: Stop de zuurremmer, herstart hem op het moment dat je klachten krijgt. Als de klachten terug weg zijn, stop hem terug. Doe dat gedurende een maand en probeer dan volledig te stoppen. Daarmee is, als we op het einde van het jaar van opvolging kijken, is meer dan 66% gestopt.
17: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke probeert het gebruik van maagzuurremmers in ons land allang te verminderen, omdat dat ook een besparing zou zijn voor de gezondheidszorg. Sport in de Champions League voetbal is gisteravond opvallend vlot gescoord. Paris Saint-Germain won de topper bij Manchester City met 2-4. Real Madrid boog bij AS Roma een 3-1 achterstand om in 3-4 winst. Courtois stond in doel bij Real. Fenerbahçe verloor zwaar met 6-0 bij Aston Villa. Lukaku viel daarna 70 minuten in voor Fenerbahçe, maar toen was het al 4-0. En er vielen op deze tweede speeldag in totaal 78 doelpunten, een record in de de Champions League. PSG voert voorlopig de stand aan. Club Brugge staat na zijn overwinning bij Inter Milaan op de 16e plaats. Het weer vaak zonnig, soms wolken en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken, geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag gevoelig frisser. Dan halen we nog hooguit 14 graden met af en toe buien. We begonnen met de hoge energieprijzen. Volgens onderzoek van onze redactie is vooral gas veel duurder geworden sinds de oorlog tegen Iran begon eind februari. Alle resultaten en de evolutie van jouw contract vind je op vrtnieuws.be.
2: File rijden naar Antwerpen met 40 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E34 tussen Zandhoven en Ranst. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Edegem verlies je 3 kwartier. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Een half uur bij op de E17 vanaf Kruibeke. Hinder op de E34 in Brugge-Zeehaven. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En een half uur extra op de E19 vanaf Sint-Job, ook richting Antwerpen dus. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de binnenring 40 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 15 minuten tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel staat een defect voertuig op de Regentlaan ter hoogte van de Kunstwet-tunnel. Die staat daar richting zuid op de rechterrijstrook. De Rijerscentrum-tunnel die blijft afgesloten. Daar verlies je 20 minuten. Je rijdt best om via de ring en de A12 richting het centrum van Brussel. En je kan niet op en rond het Schumannplein. Dit komt allemaal door de Europese top. Vertragen naar Brussel een half uur op de E40 vanaf Aalst. 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. Een half uur op de E19 vanaf Semst. Op de E314 meer dan een half uur bij tussen Halen en Bekkenvoort. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Verder 15 minuten tussen Rotselaar en Wilselen. 40 minuten op de E40 vanaf Heverlee. Goed uitkijken in Kraaijnum. Daar blijft de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En tot slot 40 minuten op de E411 vanaf Overijssen. Op de E17 richting Gent verlies je 10 minuten in Deerlijk. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Er staat ook een half uur file op de E403 richting Kortrijk. Dat is tussen Brugge en Ruddervoorde door een ongeval. Hou daar ook rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Lichtervelde.
21: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
22: Radio 1. De ochtend.
23: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
24: Misschien bent u gisteravond ook blijven hangen bij de ja, toch schrikwekkende beelden uit een van onze gevangenissen. Beelden die Pano kon vastleggen en waarover we graag nog enkele vragen stellen. Zometeen aan onze minister van Justitie.

0: Love Bizarre.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Onze collega's van Pano hebben 10 dagen gefilmd in de gevangenis van Mechelen. En de beelden die ik zag waren chockerend, Jasper.
3: Ja, ik zou aanraden om de reportage niet te bekijken tijdens het eten. Want een van de eerste beelden is een verstopte toiletpot die wordt leeggeschept. En die toiletten overstromen regelmatig, want het is een heel oude gevangenis van 1874... Er is ook te weinig personeel en zoals in alle gevangenissen is er overbevolking. Er is plaats voor 84 gedetineerden, maar er zitten nu 151 mensen opgesloten, bijna het dubbele dus. En dat brengt serieuze veiligheidsrisico's met zich mee, zeker wanneer cipiers een gedetineerde moeten wegbrengen en je er als jonge cipier plots alleen voor staat.
4: Ja, alleen is maar alleen. Hè. Kunt je weinig doen tegen 4 man of 5 man... Op een cel.
5: Dus de deuren blijven?
4: Voorlopig dicht. En als we terug zijn met meneer, dan kunnen we verder met het rustig te proberen houden. Ja.
5: Het huilen staat hier nader dan het lachen.
4: Bijna.
3: Ja, het is moeilijk om ook maar een beetje optimistisch te blijven. Dat zegt gevangenisdirecteur Bert Vermeulen.
6: We hebben niets positief gezegd. Hè?
7: Ja, zeg eens iets positiefs.
6: Ja, ik ben aan het, ik weet niet of ik iets op iets komen heb wat positief is. Hè? Maar het is geen... Allee, het, is, bedoel, het verhaal op zich is als je erbij nadenkt.
0: Goedemorgen, Annelies Verlinde, minister van Justitie.
8: Goedemorgen.
0: De directeur kan niets positief opsommen aan zijn eigen gevangenis. U wel?
8: Het is inderdaad een abominabele toestand die ik heb aangetroffen toen ik vorig jaar minister van Justitie werd. Het is helaas niet alleen zo in de gevangenis in Mechelen, maar ook op andere plekken in ons land. Dat is ook de reden waarom ik dit dossier, deze problematiek, onmiddellijk op de agenda van de regering heb gebracht en gevraagd heb om daar samen tegen op te treden. En intussen hebben we wel wat stappen gezet die noodzakelijk zijn om toch perspectief te kunnen geven in de eerste plaats aan personeel.
0: Want het sleept inderdaad al lang aan. Heeft u zelf nog iets bijgeleerd of gezien na deze panel dat u nog niet wist?
8: Wel, ik ben natuurlijk niet bij naaktfoeiers geweest, maar ik heb al heel wat gevangenissen, ook detentiehuizen, transitiehuizen bezocht. Dus de toestand is mij bekend. En dat is ook precies de reden waarom ik zo gemotiveerd ben om aan oplossingen te werken die niet eenvoudig zijn, uiteraard. U moet weten, sinds 2020 zijn er meer dan 3000 gedetineerden bijgekomen. Als je dat vergelijkt, dat zijn ongeveer de capaciteit van 7 gevangenissen. In euro's omgezet is dat 1,5 miljard euro. Mm-hmm. Dat is een gigantische problematiek. De oorzaken daarvan zijn uiteraard divers. Onder meer de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar dat moeten we dus aanpakken op korte termijn. We hebben maatregelen genomen. Maar ook op lange termijn moeten we hieraan werken. Dit tot niets goeds kan leiden.
0: Ik wil straks inderdaad graag ingaan op die overbevolking. De kern van het probleem. Maar er zijn er ook vele andere binnen die gevangenis. Bijvoorbeeld rond de drugs daar. We horen de psychiater vertellen dat de helft van die gevangenis drugsverslaafd is. Sommigen door in de gevangenis terecht te komen. Ja, dan denk je toch, dit is een verloren strijd. Dit gaan we nooit winnen.
8: Ja, en dat zijn veel mensen die dat op die manier tegen mij zeggen. Het is onmogelijk, maar ik sta graag aan de kant van de oplossing. En daarom hebben we ook het probleem van die drugs, dat een heel prangend probleem is, ook bijna in elke gevangenis aangepakt.
0: Maar hoe krijg je dat rechtgetrokken?
8: Wel, ten eerste natuurlijk is er een heel groot drugsprobleem in de samenleving. En er zijn heel veel mensen, dat zien we ook aan de verhandeling van cocaïne en andere drugs. Er is een groot probleem in de samenleving en dat vertaalt zich zeker en bij uitstek in de kwetsbaarheid van de gevangenissen. En dus moeten we werken op preventie, op begeleiding. Er zijn bijvoorbeeld in Ruisleden specifieke projecten om gedetineerden te helpen van die verslaving af te geraken. Want het spreekt voor zich dat als men verslaafd is in de gevangenis en zo naar buiten gaat, dat dat probleem niet beter wordt. Integendeel, dat men opnieuw heel snel de aantrekkingskracht van de drugs zal voelen. We hebben ingevoerd vorig jaar dat we drugstesten verplicht kunnen maken in de gevangenis. We hebben ingevoerd dat we meer middelen voorzien, onder meer honden, die op zoek kunnen gaan naar gsm's, maar ook naar drugs. We hebben voor de vakantie een project voorgelegd om die specifieke high-value targets in de gevangenis beter te kunnen afschermen. Onder meer door het installeren van jammers. Dat is nodig omdat zij heel vaak vanuit die gevangenis de meest kwetsbare gedetineerden onder druk zetten om bijvoorbeeld die drugs die wordt overgegooid op te nemen. En zij zijn dan ook, zien we ook in de reportage, degene die dan vervolgens gesanctioneerd worden.
0: En dat klinkt allemaal goed, maar als je dan die beelden en de realiteit ziet, die vele, vele maatregelen die u opsomt, die lijken toch niet te werken. Er wordt ook gesproken, kunnen we er een net over spannen? Ja, dat gaat misschien ook niet helpen, want dan komt het via de bezoekersruimte weer binnen. Dat heeft geen effect.
8: Wel, het heeft wel effect.

0: Het is een gigantisch complexe en grote problematiek. Maar als we niet zouden doen wat we kordaat gedaan hebben het afgelopen anderhalf jaar, dan zou het probleem nog veel erger geweest zijn. We moeten dat in de eerste plaats ook doen voor de cipiers, die natuurlijk ook het gevoel moeten krijgen dat zij geholpen worden in hun opdracht. Onder meer door die drugstesten kan dat gebeuren. Onder meer door ervoor te zorgen dat er meer politiecontroles zijn, dat we die hondenteams inzetten, worden zij geholpen. Want dat zie je ook in de reportage. Zij willen ook hun job goed kunnen doen. En als dat in de eerste plaats omgaan is met verslaafde gedetineerden, maakt het dat bijzonder moeilijk.
1: Maar je voelt bij die cipiers toch ook een heel erg grote gelatenheid. Dat je op het einde afvraagt, wie wil deze job eigenlijk nog graag uitoefenen?
0: Dat is natuurlijk ook een deel van het probleem. We moeten voldoende personeel kunnen recruteren. We hebben daar ook maatregelen voor genomen om dat sneller te doen. Om andere Europese burgers ook in aanmerking te laten komen om cipier te worden.
1: Want dit schetst geen aantrekkelijk beeld voor deze job.
0: Dit schetst zeker geen aantrekkelijk beeld. En dat is ook de reden waarom ik daar straks zeg, het is erbarmelijk in de gevangenis, maar ik sta graag aan de kant van de oplossing. En dat is wat we doen, met puzzelstukken proberen de situatie beter te maken. Het is een problematiek die doorgaans niet heel veel mensen beroert, hè, omdat wij ons hoofd draaien vanuit de gevangenis. Dat is een begrijpelijke reflex. Ja. Maar het is wel mijn taak om ervoor te zorgen dat ik een deel ben van die oplossing en dus dat ik bijdraag zowel drugs als de capaciteit als een aantal arbeidsomstandigheden voor
1: daar, de gevangenis. Daar raakt u het aan. Laat ons eerlijk zijn, hier ligt te weinig volk wakker. Van dat is toch het echte probleem. Het loont electoraal niet en misschien laat het zelfs sommige van uw medeministers onbewogen.
0: Maar ik ben wel blij dat we binnen de regering een collectieve aanpak hebben afgesproken. Onder meer met de minister van Volksgezondheid. Die heeft toegezegd dat hij meer plekken zal creëren voor geïnterneerden, van wie er nog altijd meer dan 1000 in onze gevangenissen zitten en daar niet de juiste zorg kunnen krijgen. Ook de minister van Asiel en Migratie, met haar werken we goed samen om ervoor te zorgen dat veel meer mensen zonder wettig verblijf teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. Dat is geen gemakkelijke opdracht, want je hebt de medewerking van die landen van herkomst nodig.
1: Ja, en daar
0: we zien wel
1: een
0: daling in het aantal mensen zonder wettig verblijf in onze gevangenissen. En dus dat is dossier per dossier, land per land, hard werken om ervoor te zorgen dat die uit onze gevangenissen teruggaan naar hun land van herkomst. Maar opnieuw, het is geen gemakkelijke problematiek, maar ik ben de laatste om de handdoek in de ring te gooien. En ik vind dat het onze opdracht is om ervoor te zorgen dat we die veiligheid in de gevangenissen verbeteren. Omdat, en dat wordt ook treffend gezegd in de reportage, vandaag zitten die mensen in de gevangenissen, maar als ze vrijkomen, zijn vaak nog jonge mensen, dan kan het uw buurman zijn, dan kan het uw collega zijn. En dan willen wij allemaal dat die kans op recidive en op nieuwe criminaliteit zo klein mogelijk
1: is. Is dat besef er binnen de regering en wordt dat dan vertaald in voldoende middelen?
0: Wel, ik kan alleen maar zeggen dat het mijn overtuiging is en dat ik er alles aan doe om mijn collega's binnen de regering te overtuigen. Dat is ook de reden waarom ik eerder heb gevraagd om voldoende te investeren in justitie, zowel in de rechtsketen, zodat procedures snel kunnen gaan, de duurtijd van voorlopige hechtenis verkort kan worden en men heel snel tot de uitvoering van de straf kan overgaan. Maar ook de investeringen in het gevangeniswezen zijn nodig, want als ik daarnet spreek over 3000 gedetineerden meer sinds 2020, dan heb ik het over nieuwe capaciteit. Maar u ziet ook dat de huidige capaciteit heel vaak verouderd is. Dat is in Mechelen zo, dat is in Bergen zo, dat is in Oud-Antwerpen zo. En ook daar natuurlijk kunnen die humane detentieomstandigheden niet gegarandeerd worden. En voor mij zijn veiligheid en humane detentie geen tegenstrijdigheden, maar dat kan hand in hand gaan. En dat is onze opdracht, omdat ik denk dat we ons blaasjes wijs maken dat als we dit soort dingen laten voortduren, we uiteindelijk een veiligere samenleving hebben. En de eerste die de ogen daar niet voor moet sluiten, dat ben ik als minister van Justitie. En daarom dat ik die veelheid van puzzelstukken op tafel leg.
1: Ja, en het zijn er inderdaad veel meer capaciteit, uitrol van detentiehuizen, wat ook moeizamer loopt dan eerst gehoopt. Een noodwet, twee noodwetten die er zijn gekomen. Dat heeft gezorgd voor hoeveel gedetineerden minder?
0: Dat is moeilijk te zeggen. Vandaag zijn er inderdaad minder grondslapers dan enkele weken geleden voor de inwerkingtreding van de noodwet. Tegelijkertijd hopen we dat...
1: Maar eigenlijk een druppel op een hete plaat.
0: Wel, het is allemaal draagt bij aan de oplossing. Ik heb altijd gezegd dat die noodwet niet het enige instrument is, maar die past in een hele gezamenlijke globale aanpak vanuit de regering. Mochten we die instrumenten niet hebben ingezet, was de situatie nu dramatisch. Ik weet niet waar we zouden geweest zijn. Er zijn theorie laatste cijfers over. Maar, we hebben
1: maar is de situatie niet nog altijd dramatisch?
0: Ze is dramatisch, maar mochten we de noodwet en mochten we de andere maatregelen niet gehad hebben, waren er een onnoemelijk groter aantal grondslapers geweest. En dus het is goed, maar dat betekent niet dat wij nu op onze lauweren rusten. Integendeel, zou ik zeggen, zo'n reportages die engageerden mij nog meer om ervoor te zorgen dat we oplossingen die we al lang hebben voorgesteld, al lang ook in de regering hebben besproken, zo snel mogelijk tot uitvoering brengen.
1: Zal de reportage ook de begrotingsonderhandelingstafel bereiken?
0: Dat weet ik niet. Er zijn daar natuurlijk nog veel zorgen en ik hoop dat we die begrotingsbesprekingen zo snel mogelijk tot een goed einde kunnen brengen, omdat elk uitstel, ook voor een departement als het mijne, uitstel betekent. Zolang wij geen zekerheid hebben over het financiële plaatje waarmee wij in 2027 aan de slag kunnen gaan, zolang kunnen wij die maatregelen niet echt voorbereiden en wordt dus alles een stuk uitgesteld, terwijl we eigenlijk geen uitstel kunnen verdragen, want de urgentie blijft groot.
1: Bedankt om tot hier te komen. Minister van Justitie, Annelies Verlinde.
0: Alsjeblieft.

0: force field.
1: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholé Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
2: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
6: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
10: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
11: Bij Alistair weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt, zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress.
12: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
14: En nu nog meer.
13: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
15: Amai, zeg, je straalt zo.
16: Ja.
15: Een feestje of wat?
16: Nee, naar kantoor.
15: Aha.
17: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
18: Wij verbruiken minder energie dan vorig jaar en toch betalen we meer.
19: Ja, niet alleen hoeveel je verbruikt telt, ook wanneer.
18: Wanneer?
19: Wel ja, stroom is niet altijd even duur. De gratis energiescan van NWise toont hoeveel jij op dure momenten verbruikt en hoe het slimmer kan. Vraag hem aan op nwise.be. NWise. Energiewijs ondernemen.
1: VRT Radio 1.
20: De ochtend.
21: 8:30, Jasper. In ons nieuws, gas en elektriciteit zijn duurder geworden sinds Israël en de VS de oorlog begonnen tegen Iran, fors duurder.
22: Ja, onze redactie onderzocht zo goed als alle contracten in Vlaanderen. En vooral voor gas is de prijs sterk gestegen. Op jaarbasis kan een Vlaams gezin tot 900 euro meer betalen. De prijsstijging voor elektriciteit is de afgelopen maanden nog wat gemilderd door de zonne-energie. Maar verwacht wordt dat ook stroom de komende maanden een stuk duurder zal worden. In Brussel beginnen de Europese leiders vandaag aan een tweedaagse Europese top. Op de agenda onder meer die hoge energieprijzen. En er wordt ook voortonderhandeld over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie.
21: Ja, zo meteen gaan we naar collega Heidi van Rompuy, die de top voor ons daar volgt.
22: En Oekraïne gaat opnieuw Russische raffinaderijen aanvallen, omdat ook Rusland niet ophoudt met het bestoken van Oekraïnse energieinstallaties. De Amerikaanse president Trump had gevraagd om geen raffinaderijen meer aan te vallen. Hij hoopte dat zo de dieselprijs in eigen land weer naar beneden zou gaan.
21: Sabine Hagedoren, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
21: We mogen ons verwachten aan 21 graden vandaag.
0: Ja, dat klopt. Het wordt een mooie oktoberdag met veel zon, af en toe wat wolkenvelden en temperaturen tussen 15 en 21 graden. In het zuidoosten is er lokaal nog wat ochtendgrijs. En het is dus die zuidelijke wind die die temperaturen zo hoog duwt, een zwakke wind, soms matig. Vanavond weinig wolken aanvankelijk, want in de loop van de nacht komen er alweer meer wolken opdagen. Eerst in het westen, later in het centrum van het land. In het zuidoosten kan opnieuw wat nevel of mist ontstaan. Bij temperaturen tussen 12 en 15 graden voor Vlaanderen. In de Ardennen wordt het wel kouder met 5 tot 11 graden. Vrijdag zien we dan stilaan de hemel dichttrekken. Voor de middag kunnen er nog een paar opklaringen zijn en blijft het ook nog droog. Maar na de middag gaat het regenen vanaf de kust. Het wordt wel nog zacht met temperaturen rond 18 of 19 graden. Zaterdag verwachten we buien, vooral aan zee, maar ook in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er hier en daar een paar buien vallen. Er waait dan een onaangename noordenwind en die temperaturen blijven steken rond 13 of 14 graden. Het wordt dus een pak frisser. Zondag nog kouder met temperaturen rond 10 graden. Eerst zon, in de loop van de dag alweer meer wolken en de regen is voor 's avonds en 's nachts. En ook maandag blijft dat nog een beetje slepen. Daarna gaat de zon er opnieuw doorkomen. Ook dinsdag gaan we geregeld kunnen genieten van de zon en het wordt opnieuw zachter, want we gaan naar temperatuur.

0: door een ongeval op de E19, 35 minuten vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Antwerpen-Oost op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring een kwartier tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Er staat een kwartier file en je kan niet op en rond het Schumannplein door die Europese top. Traag naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12 een half uur vanaf Londerzeel. Op de E19 vanaf Zemst tot Machelen door een ongeval op de linkerrijstrook 40 minuten file. Op de E40 vanaf Heverlee in Krainum is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval, 40 minuten erbij. En op de E411 vanaf Overijse 20 minuten. Op de E17 richting Gent verlies je een half uur tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk door een ongeval op de linkerrijstrook. Er staat drie kwartier file op de E403 naar Kortrijk tussen Brugge en Ruttervoorde door een ongeval. Hou ook rekening met 10 minuten kijkfile vanaf Lichtervelde. Verder verlies je nergens meer dan een kwartier. En dan nog in Wallonië sta je 1 uur in de file op de E19 van Bergen naar Brussel tussen Veluwe en Nijvel.
1: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: nieuws dat gelovigen wereldwijd aangrijpt.
1: Yeah, I was very concerned. What I first heard was they thought it was benign, but then we heard that after they went in, they found it was cancerous. So I know enough about cancer that it's encapsulated, and so it looks like he's going to be okay. So that was good news.
2: I was looking forward to see him, but because he's sick, but I said, let me just pray for the Holy Father.
3: Let's hope the Lord's with him and things, you know, turn out to be okay for him. You know, he's so vibrant. And then to be diagnosed, yeah, let's hope that they've caught it in time.
4: Goedemorgen, monseigneur Karel Kasteel. U bent eersecretaris van de Pauselijke Raad Cor Unum. U woont en werkt al decennia lang in het Vaticaan. Hoe bezorgd bent u?
5: Nou, we waren allemaal bezorgd en geschrokken. Dus daar hoorde ik ook bij. Het is natuurlijk, en als je hoort dat iemand longkanker heeft, dan schrik je even, ook al komt het natuurlijk veel voor. Maar gezien de paus nooit gerookt heeft, en was dat niet in de verwachting. Maar het kan iedereen overkomen. Ja. Maar zoals net meegedeeld werd, vandaag alweer uit bed en gisterochtend ook alweer uit bed voor ontbijt. Dus de operatie op zichzelf is goed verlopen. De paus heeft veel moed zelf. En dat helpt ook. Als je beter wil worden, dan dat helpt ook om beter te worden. Dus laten we hopen dat de lieve Heer zijn plaatsbekleder op aarde spoedig weer de gezondheid geeft die hij nodig heeft.
4: Absoluut.
5: Maar we zijn natuurlijk wel gewend aan, de meeste pausen zijn al op leeftijd, hebben we kwalen. Dus we hopen dat dit zijn werk niet zal te veel zal hinderen. En zoals u weet, in Argentinië wacht men met grote spanning op zijn bezoek. Ja. Want zijn voorganger, paus Franciscus, die zelf Argentijn was, die is nooit meer terug geweest in Argentinië nadat hij paus werd. En de mensen willen graag de paus zien in Argentinië en vanzelfsprekend ook in Peru, waar de huidige paus zo lang als missionaris gewerkt heeft, vaak in de moeilijkste omstandigheden. Ik ben wel eens geweest op de plaats, ik geloof wel 2000 meter hoog, waar hij dus bij die autochtonen alles deed om ze te troosten en te helpen. En ik verzeker u, dat was geen makkelijk, geen eenvoudig werk. En dat heeft hij geweldig goed gedaan. En later ook als generaal van de overste van de alle Augustijnen, die in bijna 50 landen zijn, overal naartoe getrokken, overal mensen aangemoedigd. En nu moedigt de wereld hem aan, dus dat is natuurlijk wel...
4: En dat reizen wat u aanhaalt, dat is inderdaad een erg belangrijk deel ook van zijn werk. Dat kunnen jullie niet echt overnemen, zo'n taak, denk ik. Maar dit zal wel een impact hebben op de werking van het Vaticaan. Welke taken kunnen jullie wel overnemen?
5: Nou, ik denk dat het hele programma, wat de reis betreft, de apostolische reis, zoals dat heet, ik denk dat dat... Hallo?
4: Ja, hallo? Ik ben er nog.
5: Ja, dat moet natuurlijk helemaal bekeken worden of dat wel in overeenstemming is, zoals het gepland was, met de gezondheidstoestand, als het zover is. Dus in de eerste plaats weten we nog niet met zekerheid of de reis door kan gaan op de tijd die gepland was. En als het nodig is, wordt het iets wat verlaat. Maar dat zijn hele moeilijke operaties. Want u weet, zowel kerk als staat, er komt zoveel bij kijken. Transport, het gevolg, de journalisten. En het is voor iedereen altijd een inspannend iets, zo'n pausreis.
4: Ja,
5: omdat er zoveel op het programma staat. Dus laten we hopen dat het door kan gaan. Zo niet gedurende de geplande dagen, dan toch spoedig daarna. Maar alles ligt natuurlijk aan de verdere ontwikkeling. En of hij chemio moet hebben, of andere behandelingen die nodig zijn voor iemand. Maar ik denk niet dat dat tot nu toe allemaal besloten is. Ik denk dat het college van artsen die zich daar mee bezighoudt, daar nu over aan denken is, hoe ze hem het beste weer snel op de been kunnen helpen.
4: Ja, ja.
5: Laten
4: we
5: kunnen
4: hopen
5: bijstaan.
4: En jullie zeker ook bidden voor dat zeer spoedige herstel. Monseigneur Karel Kasteel, dank je wel.
5: Dank u, ja.
6: De ochtend.
4: Het is voor onze premier De Wever hollen van het ene naar het andere deze dagen, want tussen de gesprekken over de federale begroting door moet hij vandaag en morgen naar de Europese top in Brussel om ook daar te praten over, jawel, de begroting. Heidi van Rompuy, goedemorgen.
7: Goedemorgen Helen.
4: Jij bent daar op die Europese top in Brussel met als een van de belangrijkste thema's dus op de agenda die discussie over die Europese begroting.
7: Ja, over de nieuwe meerjarenbegroting van 2028 tot 2034 voor 7 jaar dus. En het doel was altijd om dat tegen het einde van dit jaar af te kloppen. De Ieren zijn op dit moment voorzitter van de EU en zij hebben afgelopen weekend een nieuw compromis op tafel gelegd. Maar ondertussen is wel duidelijk dat het water tussen de lidstaten zeer diep blijft. Dus een beetje een déjà vu, denk ik, voor premier De Wever. De landing is ook hier nog niet ingezet, horen we. Want in dat nieuwe voorstel is de totale pot van de Europese begroting wel fors verlaagd met 8% in vergelijking met wat de Europese Commissie had voorgesteld. Maar een deel van de lidstaten vindt dat nog altijd veel te hoog, vinden ook dat hun eigen bijdrage nog te sterk stijgt. Andere lidstaten die willen dan weer kost wat kost de budgetten voor landbouw bijvoorbeeld beschermen. Er is ook nog veel discussie over welke eigen inkomsten de EU moet hebben. Dus ja, je kan je wel een beetje beginnen afvragen of december nog wel haalbaar is. Uh-huh. Want steeds meer leiders die zeggen ja, liever een goede begroting dan eentje die in december klaar is. En in de voorlopige conclusies van deze top lijkt die deadline toch ook een beetje afgezwakt.
4: Ja, en in welk kamp zit ons land?
7: Wel, ons land wil ook dat totale budget verder naar beneden, want de Belgische bijdrage aan de EU-begroting zou in het huidige voorstel nog altijd stijgen met 44%, horen we. En natuurlijk, onze begroting die al in het rood staat, die kan dat niet aan. Wij kunnen niet meer geven aan de EU, klinkt het. En er zijn ook al wat twijfels bij die eigen inkomsten van de EU. Eén idee dat op tafel ligt is bijvoorbeeld dat de EU meer van de douaneheffingen zelf zou inhouden en dat de lidstaten dus minder daarvan kunnen bijhouden. En dat is natuurlijk iets dat niet goed zou zijn voor ons land, want met onze havens en onze grenzen, wij krijgen heel erg veel binnen. Dus ook dat zijn dingen waar ons land wel op drukt.
4: Er wordt, kan ik me inbeelden, ook wel gepraat over de hoge energieprijzen.
7: Ja, dat staat hier ook heel hoog op de agenda. Dat is in elke lidstaat een probleem. Nu, we horen dat de lidstaten vooral daarvoor naar de Europese Commissie kijken. Dat ze ook gaan vragen om nog met bijkomende maatregelen te komen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Hè. De EU heeft geen 25 dingen die het daar kan doen. Nu, de Commissie heeft gisteren wel al aangekondigd dat het de nieuwe strengere regels voor methaanuitstoot die het wou invoeren bij de invoer van olie en gas, dat ze die met een jaar gaan uitstellen om dus de druk op de energieleveranciers niet nog te verhogen. Mm-hmm. De commissie is ook van plan om in gesprek met de Europese olieraffinaderijen om daar te bekijken hoe de bevoorrading nog beter kan. En dan blijft er natuurlijk ook altijd de discussie over die ETS, die uitstootrechten die bedrijven moeten betalen. Sommige lidstaten blijven er ook op aandringen dat dat nog verder gemilderd moet worden.
4: Ja, en we hadden het hier daarnet al over, ook een belangrijk dingetje, de concurrentie uit China, hè?
7: Ja, inderdaad. Dus de commissie heeft net wel een deal gesloten met China over dat aantal hybride wagens dat beperkt wordt vanuit China. Die deal haalt wel wat druk van de ketel hier, van het gesprek top. Maar het is duidelijk dat dat voor veel lidstaten nog lang niet genoeg is. Er moet een deal komen voor alle sectoren, klinkt het. En dan wordt er ook weer gekeken naar de Europese Commissie om dus met instrumenten te komen die de EU zelf beter kunnen beschermen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een verplichte diversificatie om bijvoorbeeld bedrijven in Europa te verplichten om ook andere partners te zoeken dan China. En dan is er natuurlijk die noodknop. Hè. Je had het er daar straks ook al over. Die Merz en Macron, de Duitse bondskanselier en de Franse president, hebben voorgesteld waarmee de commissie China zou kunnen uitsluiten van delen van de Europese markt. Ook dat gaat hier zeker besproken worden.
4: Ja, er is ook een oud spook terug. Dat van de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel.
7: Ja, de Oekraïnse president Zelensky die komt morgen ook naar de top hier. En er zal hier zeker gesproken worden over de financiële noden van Oekraïne. Want het is nu al duidelijk dat ze in 2027 een tekort zullen hebben. Die lening van 90 miljard die de EU is aangegaan voor Oekraïne, dat zal niet volstaan. En dus zeggen meer en meer lidstaten van oké, dan moeten we toch naar die Russische tegoeden beginnen kijken. En wat zeker niet zal helpen is dat Marine Le Pen nu gezegd heeft van kijk, als ik president word van Frankrijk, dan stoppen we met die financiering aan Oekraïne na 6 maanden. Mm-hmm. Dus dat zal ook wel de druk op een Europese oplossing verhogen.
4: Ja, premier De Wever heeft zich vorige keer fors verzet. Daartegen gaat dat zo blijven?
7: Daar lijkt het wel op. We horen dat het Belgisch standpunt niet veranderd is. Bart De Wever heeft dus altijd gezegd dat hij bang is dat België alleen moet opdraaien voor eventuele schadeclaims uit Rusland als we dat geld gebruiken. Nu, er circuleert nu wel een ander soort idee, dus om die bevroren tegoeden weg te halen bij Euroclear in Brussel en dan onder te brengen in een soort apart vehikel onder de Europese Unie, zodat ons land, om het cru te zeggen, er vanaf is. Mm-hmm. En dat de EU dan die tegoeden zal beheren. Maar ook daarvan zegt ons land van kijk, Rusland kan ook dat als een pure confiscatie zien. Dat is dan ook nog altijd geen garantie dat België helemaal buiten schot blijft. Dat voorstel staat ook voor alle duidelijkheid nog nergens op papier. De Europese Commissie legt hier vandaag ook voorlopig niets nieuws op de tafel. Maar het is wel duidelijk dat de andere lidstaten gaan proberen om de druk op België opnieuw op te voeren.
4: En jij gaat dat allemaal voor ons volgen. Drukke dag, Heidi van Rompuy. Bedankt.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: De ochtend.
0: Paus Leo heeft longkanker, maar Jasper, we kregen net een opgevende update binnen, hè?
2: Ja, de paus heeft een goede nacht achter de rug in het ziekenhuis en heeft ook al zijn ontbijt binnen, heeft het Vaticaan zo net meegedeeld. En dat de paus longkanker heeft, dat is

0: à toi.
1: De ochtend.
0: Oekraïne gaat opnieuw Russische raffinaderijen aanvallen. Dat heeft president Zelensky gezegd in een interview. De Amerikaanse president Trump had hem opgedragen daarmee te stoppen, omdat het de dieselprijs de hoogte injaagt. Chris Colijn, journalist voor BNR in Kiev. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom gaat Oekraïne nu toch door?
2: Ja, Oekraïne gaat door omdat ze zien dat de deal die Trump had aangekondigd afgelopen weekend eigenlijk niets voorstelt en geen werkelijkheid is. Trump had aangekondigd op zondag dat er een staakt het vuren op energiegebied was, maar daar wist eigenlijk niemand iets van af. Nog Oekraïne, nog Rusland had daar formeel mee ingestemd. Mm-hmm. Maar Oekraïne zei, oké, als er dan een staakt het vuren is, dan doen wij mee. Dus wij willen best wel een paar dagen stoppen, voor het geval Rusland ook mee wil doen. En Oekraïne interpreteerde het zo dat Oekraïne zou stoppen met de aanvallen op olieraffinaderijen en Rusland zou stoppen met aanvallen op energiecentrales. Nou, Rusland heeft dat duidelijk niet gedaan. En nu zegt Oekraïne, dan gaan wij ook maar verder.
0: Ja. Kan je dit nu dan interpreteren als een volledige breuk met de Verenigde Staten?
2: Ja, daar begint het wel op te lijken, want de Verenigde Staten hebben natuurlijk een dieseldeal gesloten met Rusland en hebben daarom gezegd dat Oekraïne geen raffinaderijen in Rusland mag aanvallen. Nou, nu gaat Oekraïne dat wel doen, want ze zeggen dat het in hun eigen belang is. Oekraïne voelt zich verraden. Zelensky heeft meermaals gezegd in de afgelopen 24 uur dat hij zich verraden voelt door Donald Trump. Mm-hmm. En je merkt echt in zijn toon een verschuiving dat hij zegt, ja, Donald Trump en hij staat te veel aan de kant van Poetin. Mm-hmm. En hij is geen bemiddelaar zoals Washington zichzelf heeft opgesteld de laatste 2 jaar. Dus het lijkt er steeds meer op dat Oekraïne zegt, wij gaan het zelf doen. Wij willen niet meer afhankelijk zijn van de Amerikanen. En we hebben ook helemaal geen vertrouwen meer in het vredesproces waar Amerika mee bezig is.
0: Ja, verraden voelt misschien niet enkel door de Verenigde Staten. Hè. Ook de Franse steun wordt nu in vraag gesteld. En Marine Le Pen van Rassemblement National heeft gezegd dat als ze president wordt, Frankrijk dan al 6 maanden alle steun aan Oekraïne zal stoppen. Hoe belangrijk is die Franse steun voor Oekraïne?
2: Ja, op zichzelf is het natuurlijk niet heel belangrijk, maar het is een component van de bredere Europese steun. En Oekraïne is juist heel erg afhankelijk geworden van die Europese steun, omdat Amerika zo weg is gevallen. Dat is natuurlijk een lopend proces geweest over de laatste 2 jaar, sinds het begin van Donald Trump's tweede termijn, zijn de Verenigde Staten een steeds kleinere rol gaan spelen, financieel en militair gezien. En daarmee is Oekraïne steeds meer afhankelijk geworden van Europa. Nou, als Frankrijk, dat is toch een van de voortrekkers binnen Europa op dit moment, als zij zeggen wij doen niet mee, dan heeft dat echt wel impact. Op zichzelf niet, maar het geeft een groter signaal af. Macron is op dit moment toch een van de grote bondgenoten binnen Europa en zorgt ervoor dat Frankrijk toch wel wapens levert en ook politieke steun. En als Frankrijk dus wegstapt, ja, dan zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over als de grote bondgenoten van Oekraïne.
0: Ja, is er meer algemeen in Oekraïne een gevoel aan het ontstaan dat ze beetje bij beetje in de steek gelaten worden?
2: Ja, in Oekraïne is men echt heel, heel erg boos en teleurgesteld in de Amerikanen. Iedereen die je spreekt hier, die zegt dat Amerika ze in de steek heeft gelaten. Dat Amerika samenspant met Rusland en gewoon niet te vertrouwen is. En het is natuurlijk niet de eerste keer. Hè? We weten allemaal nog de ontmoeting van Zelensky en Donald Trump in het Witte Huis in 2025. Toen aan het begin van Trumps tweede termijn. Dat was al een soort waarschuwingsmoment waarin voor Oekraïners duidelijk was, oké, de Amerikanen kunnen we niet meer vertrouwen. Want als we iets zeggen wat zij niet leuk vinden, dan doen de Amerikanen alsof de hele oorlog onze schuld is. Mm-hmm. En nou, dat gevoel is zich steeds meer gaan ontwikkelen en dat zien we nu dus weer.
0: Misschien kort nog, Zelensky komt morgen naar de Europese top hier in Brussel. Wat hoopt hij te bereiken?
2: Hij zal meer politieke steun willen. Hij zal duidelijk maken wat het verhaal is van Oekraïne. Namelijk dat Oekraïne door moet gaan met het aanvallen van raffinaderijen, omdat het geen andere keus heeft, okay, Volgens zijn eigen logica. En het zal ook willen pleiten voor meer en snellere levering van militaire steun uit Europa.
0: Chris Colijn, hartelijk dank om dat te schetsen.
1: De ochtend.
0: premier Bart Wever die gooit het over een ander boeg in de begrotingsonderhandelingen intussen.
3: Ja, hij wil voorlopig enkel de begroting van 2027 bekijken in plaats van meteen een begroting tot 2029 uit te werken. En in een nieuw voorstel laat hij de BTW-hervorming vallen. Dat is wat hij heeft voorgesteld aan de coalitiepartners. De MR heeft daarmee zijn slag thuis gehaald, want voorzitter Georges-Louis Boucher heeft zich altijd hard verzet tegen een BTW-verhoging. Maar het kan de dynamiek van de begrotingsgesprekken wel veranderen, dat zei Ivan de Vadder hier vanmorgen.
4: Je hebt natuurlijk nu wel een idee, en dat hoor je ook bij de andere coalitiepartners, dat één van de vijf partners, in dit geval de MR, het pleit gewonnen heeft.
0: Ja.
4: En de anderen, de eerste minister op kop, het onderspit heeft moeten delven. Want wat krijgt de MR? Geen BTW-hervorming, dus ook geen verhoging. Dus de MR heeft met dit voorstel alles binnengehaald, tussen aanhalingstekens, wat ze zouden willen. Alleen ja, zullen we zien wat de dynamiek de komende weken zal worden.
0: Ja, we hebben deze ochtend ook nog om reacties gevraagd van verschillende partijen.
3: Ja, maar de regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit wilden niet reageren bij ons. Vooruit laat wel weten dat ze kunnen leven met de aanpak van de premier om te focussen op de begroting van 2027. Maar de partij herhaalt wel dat er ook een bijdrage moet komen van vermogende mensen.
0: Dankjewel, Jasper.
5: Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
6: Sluit je ogen. Adem in. Denk aan 50 medewerkers. 50 treintickets. Vergeet de bonnetjes. Foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
7: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
6: Namaste.
7: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
8: Yuki stelt voor.
9: Sylvia, ondernemer.
8: En Mark, haar accountant.
10: Wij kijken altijd naar dezelfde cijfers op hetzelfde moment.
8: Wacht. 1, 2, hetzelfde moment.
11: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki,
12: Bright Accounting.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe hoort het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
17: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
18: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
19: We moeten eens praten als je dat hoort in een relatie. Dan weet je hoe laat het is. En dan kan je misschien op relatietherapie gaan. En daar gaan we het zo dadelijk in weet ik veel over hebben. Relatietherapie.
5: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Justitie Annelies Verlinde erkent dat de toestand in veel gevangenissen in ons land erbarmelijk is, maar zegt ook dat er al veel maatregelen genomen zijn. Ze reageert op de Pano-uitzending van gisteravond met schrijnende taferelen uit de gevangenis van Mechelen. Daar zitten bijna dubbel zoveel gevangenen als er plaats is. De helft van de gevangenen is ook drugsverslaafd en er is een groot probleem van veiligheid en personeelsbezetting. Verlinde wijst op de sterke toename van het aantal gevangenen in ons land.
9: Sinds 2020 zijn er meer dan 3000 gedetineerden bijgekomen. Als je dat vergelijkt, dat zijn ongeveer de capaciteit van 7 gevangenissen. In euro's omgezet is dat 1,5 miljard euro. Mm-hmm. Dat is een gigantische problematiek. De oorzaken daarvan zijn uiteraard divers. Onder meer de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Maar dat moeten we dus aanpakken op korte termijn. We hebben maatregelen genomen, maar ook op lange termijn moeten we hieraan werken.
20: Verlinde zegt ook dat ze inzet op het terugsturen van mensen zonder wettig verblijfsrecht naar hun land van herkomst. Zowat 1/3 van de gedetineerden in ons land heeft geen verblijfsrecht. In Brussel beginnen de Europese leiders vandaag aan een 2-daagse Europese top. Ze zullen er onder meer praten over wat de Europese Unie kan doen tegen de hoge energieprijzen. En er wordt ook onderhandeld over de nieuwe begroting van de Europese Unie. Heidi van Rompuy.
12: Onze premier Bart De Wever worstelt nog altijd met zijn eigen begroting, maar straks mag hij zich hier op de Europese top ook opmaken voor een stevige begrotingsdiscussie. Het doel was dat er tegen het einde van dit jaar een akkoord zou zijn over een nieuwe Europese begroting voor 7 jaar, maar alles zit voorlopig nog helemaal vast. Een aantal landen zoals België vindt dat de eigen bijdragen van de lidstaten nog te hoog zijn in wat er nu op tafel ligt. En ook de rest van de agenda op deze Europese top belooft pittig te worden. Er wordt gepraat over de hoge energieprijzen, over de moordende concurrentie uit China en over waar de EU nog geld kan vinden om Oekraïne te steunen. Meer en meer lidstaten leggen daarvoor de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel opnieuw op tafel, maar ons land blijft dat nog altijd afhouden.
20: De Oekraïnse president Zelensky zal overigens de top bijwonen. Supermarktketen Albert Heijn heeft in Nederland zijn computersysteem weer kunnen opstarten. Na de cyberaanval van afgelopen weekend kunnen ook de verdeelcentra weer hun werk doen. Door het computerprobleem raakten in veel winkels rekken leeg en het kan nog enkele dagen duren voor alles weer is aangevuld. In de Turkse stad Istanbul zijn zeker 2 doden gevallen bij zware overstromingen. Ook wijken waar veel toeristen verblijven zijn zwaar getroffen. De overstromingen worden veroorzaakt door aanhoudende stortregens. Ook de komende dagen wordt in het westen van Turkije nog veel regen verwacht. Hier is het vaak zonnig met soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook wat regen. Vanaf zaterdag gevoelig frisser, nog hooguit 14 graden met af en toe nog een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: File rijden richting Antwerpen op de E313 met 10 minuten bij in Geel-Oost. Daar is de weg vrijgemaakt. Verder vanaf Massenhoven een 30 minuten extra. Op de E17 een 30 minuten bij vanaf Haastonk. Hinder op de E34 in Brugge-Zeehaven. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En dan verlies je 35 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Antwerpen-Oost. Die staat daar op de rechterrijstrook. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier file. Golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Stroombeek is een ongeval gebeurd voor wie de A12 op wil. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Daar verlies je 15 minuten en je kan niet op en rond het Schumannplein door de Europese top. Vertragen naar Brussel doe je met 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. 20 minuten op de E19 van Zemst tot Machelen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Een 30 minuten bij op de E40 vanaf Heverlee. Goed uitkijken in Kruinen, want daar is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval en 20 minuten bij op de E411 vanaf Overijse. Op de E17 naar Gent verlies je 30 minuten. Dat is tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Nog een ongeval op de E40 richting Kust. Daar is de weg in Aalten grotendeels versperd. Je verliest 40 minuten vanaf Nevelen. Verder verlies je naar is meer dan 15 minuten. In Wallonië sta je wel 1,5 uur in de file en dat is op de E19 van Bergen naar Brussel tussen Veluwe en Nijmegen.
22: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
23: Radio 1.
24: Weet ik veel.
23: Met Kobe Ilse.
25: Bijzonder goedemorgen, Jaap Moester is van komen met het verkeer vandaag. Mijn gasten is er nog niet, maar we gaan een plaatje draaien. Het gaat zo dadelijk over relatietherapie in Weet ik Veel. En Vanessa Muldermans, relatietherapeute, is mijn gasten. Eerst even doe maar met een toepasselijk plaatje. Goedemorgen.
26: Ga zitten.

0: Ja, een vraag die je wel eens stelt als je in een relatie zit. Is dit nu alles? En als je jezelf dat afvraagt, dan kan je op relatietherapie gaan. Daar gaat het vandaag over in Weet ik Veel. Als we ooit natuurlijk een expert hier in de studio krijgen. Want Vanessa Mulderman staat in de lift, heb ik me laten vertellen. Wie wel al relatietherapie heeft gedaan, is Michelle Obama en haar man, ene Barack Obama.
1: We have a great relationship, but the thing about marriage counseling is like, I was one of those wives who thought, I'm taking you to marriage counseling so you can be fixed, Barack Obama. Because I was like, I'm perfect. Marriage counseling was a turning point for me, understanding that it wasn't up to my husband to make me happy. That I had to learn how to fill myself up and have to put myself higher on my priority list.
0: Mooi gezegd van Michelle Obama. Van ja, ik ging naar die relatietherapie met het idee fix van ik ben perfect. Mijn man moet maar veranderen en mijn man moet mij gelukkig maken. Maar wat blijkt, wat gebeurt er in die therapie? Dat je eigenlijk als man of als vrouw naar jezelf begint te kijken. En dat je je partner niet kan verantwoordelijk maken voor jou. Geluk, daar wil ik het graag straks heel graag over hebben met dus relatietherapeute Vanessa Muldermans. Maar ze staat nog in de lift, dus moet ik het even vol lullen met de Beatles onder andere. We Can Work It Out. Toepasselijk. Goedemorgen.

0: Je daar heel gespannen of zo wat zenuwachtig over voelen. Want je weet natuurlijk niet wat er uit de bus gaat komen en of dat er allemaal dingen gaan bovenkomen die dat aan je schelen of zo. Maar dat is eigenlijk heel snel gevormd tot een soort van self-care waar dat wij alle twee heel veel deugd aan hadden. Iedereen is gewoon een pakketje eigenschappen. Een relatie is een spiegel. En ik denk dat dat gewoon dingen naar boven haalt of zo, of dingen kan triggeren waar dat je mee aan de slag kunt. En ik denk dat dat net super interessant is, zelfs als je jong bent, om jezelf beter te leren kennen. Ik doe echt al heel lang therapie, maar ik denk dat ik nog nooit zoveel geleerd heb over mezelf als in die relatietherapie.
1: Dankjewel Emma Beel voor deze getuigenis. Ja, het is wel wat. Relatietherapie, voor heel veel mensen is het nog altijd een beetje taboe. En dan kijk ik vooral naar de mannen in mijn omgeving, als ik heel eerlijk ben. Maar moet het taboe zijn? Dat vragen we straks aan de relatietherapeute Vanessa Muldermans, die nog altijd in de file staat. Dus het wordt straks een speeddate, qua weet ik veel. Ik vraag het ook graag aan jou. Doe jij wel eens therapie? Kom maar binnen, ze is er net. Doe jij wel eens aan therapie? Laat het ons weten via de Radio 1-app. En dan leggen we jouw vragen, jouw bedenkingen, jouw opmerkingen misschien wel voor aan de persoon die net binnenwandelt. Dag Vanessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Wat fijn dat je er bent. Zet u, installeer u rustig, zet de koptelefoon op. De file was een drama.
2: Vreselijk.
1: Ja, het is me wat in Brussel.
2: Oh.
1: Ben je tot rust gekomen in de wagen?
2: Nou, jouw stem brengt mij helemaal tot rust.
1: Ah, je hebt mij nog een beetje gehoord? Of zo.
2: Ja, nee, nu met binnenkomen.
1: Ah, oké. Okay. We hebben al wat muziek gespeeld over relatietherapie. We hebben de Beatles al gehoord, We Can Work It Out.
2: Oh,
1: we hebben
2: leuk.
1: Doe Maar gehoord van Is Dit Alles? Dus de inleiding is gegeven voor de luisteraar.
2: Top.
1: Fijn dat je er bent, relatietherapeuten en seksuologen. Ben je in staat om er onmiddellijk te beginnen?
2: Ja,
1: of wil je graag
2: ja,
1: even
2: tuurlijk.
1: Tot
2: nee,
1: rust
2: nee,
1: komen?
2: Nee.
1: Want dat zou ik begrijpen, hoor. Nee,
2: geen
1: alles
2: probleem.
1: Goed?
2: Ja, hoor.
1: Vanessa, wat is relatietherapie precies?
2: Ja, goeie vraag. Wel, relatietherapie, ik weet die term. Zo, het therapiestukje, dat vinden mensen wel vaak moeilijk. Zo van, oei, therapie, moet
1: ja,
2: ik in therapie?
1: Ja, een drempel toch, hè?
2: Ja, hè? Dus ik probeer altijd zo'n beetje een mopje te maken van, oh ja, dat is misschien niet zo'n goed woord, hè? Maar eigenlijk houdt dat in dat we met z'n tweeën of met z'n drieën, meestal met z'n drieën, dus de therapeut en het koppel, eigenlijk eens gaan kijken naar de relatie op een rustige, objectieve manier. Veilige manier voor beide partners. En ik beschrijf het altijd een beetje als een driehoek. Je weet zo, een driehoek, maar ik was eigenlijk niet zo goed in wiskunde, maar ik geloof zo een driehoek met één kleiner en twee langere zijdes.
1: Mm-hmm. Ja. Is dat gelijkbenig?
2: Ik was aan het denken gelijkbenige.
1: Denk het
2: ja,
1: wel. We vragen het aan de radio 1 luisteraar.
2: Ja, de gelijkzijdige was drie gelijke, denk ja. ik. Hè. Maar dus, om te zeggen, zo een driehoek, de twee mensen zitten aan één kant en ik zit eigenlijk aan de andere kant. Ik zit niet tussen hen. Ik zit wel in het midden. Hè. Als een soort regisseur zeg ik ook wel eens zo van, ik kijk naar wat er gebeurt en ik luister naar wat er gezegd wordt. En ik probeer dat eigenlijk te vertalen en terug te geven.
1: Ik ben blij eraan zegt, want ik heb zelf ook ooit relatietherapie gevolgd en dat vond ik zo mooi daaraan, dat je kan je grief zeggen.
2: Mm-hmm.
1: Wat als je dat normaal doet in een huiselijke context dikwijls op fight-or-flight-modus
2: ja,
1: botst.
2: Ja.
1: Maar omdat die derde persoon erbij zit en die letterlijk gaat zeggen van kijk, komen. Wat ik hoor is dit. Bedoel je dat ook?
2: Ja. Ja.
1: En dan de andere persoon hierbij. Hoor jij wat Kobe zegt?
2: Ja, klopt,
1: hoor jij
2: helemaal.
1: Wat ik hoor? Snap, dat ja. vond ik zeer, zeer, zeer goed.
2: Ja. Als we tussen twee partners, en dat is voor iedereen zo, dat is ja. overal. Mensen vragen dat wel eens aan mij. En dan zeg ik van, als ik thuis met mijn partner gesprekken voer die ik wat moeilijk vind, is dat hetzelfde. Want dan ben ik partner, dan ben ik onderdeel van de relatie.
1: En zit die emotie daar
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja, ik ben emotioneel ja. betrokken. Want alles wat er gezegd wordt, gaat voor de helft ook over mij.
1: Tuurlijk.
2: Over mijn relatie en over de persoon die ik graag zie. Hè. In therapie zijn we met drie en is daar zo die regisseur of het wordt ook wel eens zo traffic controller genoemd, die eigenlijk daar wat tussen zit en eigenlijk bewaakt of het natuurlijk veilig blijft en evenwichtig is. En die soms heb je een keer een partner die wat mondiger is en een andere die misschien wat minder mondig is.
1: En jij kan dat wat bufferen,
2: ja,
1: hè?
2: Kan, ja, je kan dan zeggen van, oh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat dit met jou doet. Hè? Wat vind jij hiervan? Wat voel jij als jouw partner dit nu vandaag zo zegt? heeft. Hè. Dus je kan dat evenwicht bewaken, maar inderdaad ook dat juist vertalen. Soms horen mensen een bepaald woord of een bepaald manier van iets zeggen.
1: Trigger.
2: En flip. Hè.
1: Tuurlijk.
2: Ja, pong, pong, pong, pong.

0: En ze gaan daarop in. En ik, dan, ik gebruik ongelooflijk veel beeldspraak. Dus dan zeg ik, ja, dat zijn wel pingpongen. Of tennis, je mocht kiezen. Ooit
1: padel is tegenwoordig heel
0: even. Ja, nee, maar dat mag ik niet zeggen, want dat doe je blijkbaar met vier. Yes. Dus ik mag dat niet meer zeggen.
1: Kan je niet met twee, kan je niet met twee padel?
0: Geen idee.
1: Zwat, pong, maar
0: ja, zwat. Dus daarom, ik doe maar pingpongen of
1: de Mark, onze redacteur, zegt, ja, ik heb twee padel.
0: Sorry. Val ik door de mand dat ik helemaal niet sportief ben.
1: Nee,
0: maar dus zo, je slaagt een bal en als iemand een bal naar u slaagt, ja, tuurlijk, wat doet je? Je slaagt terug. Je gaat je kaart op je lichaam laten komen, want dat doet pijn. Dus je gaat je krap zitten om die terug te kunnen slagen. En dat is wat er gaat gebeuren. We gaan zo heen en weer zitten, heel vaak ruzie maken of discussiëren naar iets wat over iets wat eigenlijk niet de kern is. Hè. Tegenover, als daar dan zo een derde persoon neutraal tussen zit, dan kan die zeggen, ja, maar wacht. Dat en dat is gezegd en je reageert nu op dat stukje. Heb je ook eventueel dat andere stukje gehoord? Nee, kan je dat dan misschien nog eens herhalen? Oké, wat doet dat nu dat je dat wel even hebt kunnen beluisteren? Dan kan je dat inderdaad allemaal bewaken, dat dat evenwichtig verloopt. En ook uitdiepen. Zo van, ik hoor hier een aantal woorden vallen. Ik zie dat jullie daar blijkbaar toch wel heel emotioneel onder worden. Wat maakt dat dat woord jou emotioneel maakt, bijvoorbeeld?
1: Tuurlijk. Vanessa, ik merk dat je nog een beetje opgenaaid bent door de file.
0: Ja?
1: Ja, je ademt nogal uit, dus ik ga eventjes de walvismeditatie muziek opzetten. Dat wat rustiger wordt.
0: Oké.
1: Okay. We gaan in therapie.
0: Oké, goed.
1: Een koppel komt binnen.
0: Ja.
1: Heb je zoiets van muziek opstaan, zoiets om rustig te worden?
0: Er staat muziek in de wachtruimte, maar niet in de therapie.
1: En is dat in de wachtruimte zo, The Clash met Should I Stay or Should I Go? Zo van dat soort knipogen? Nee. Gewoon neutraal?
0: Ja.
1: Dus ook niet van deze irritante walvismeditatie?
0: Nee.
1: Maar bon, we laten het even op, we worden eventjes rustig. Het is de eerste keer dat je dat koppel ziet.
0: Ja.
1: Je stelt jezelf voor, neem ik aan. Dag, ik ben Vanessa. We zijn al heel penetrant. We gaan ze wat zachter. Ga je dan onmiddellijk naar, wat is het probleem?
0: Nee.
1: Want ik neem aan dat een koppel zeer goed weet, of verbeter mij, zeer goed weet wat er het probleem is, of net niet.
0: Ja, ze komen wel met iets aankloppen. Hè?
1: Ja, of bedrogen dat dan, of eender wat.
0: Ja, of dat dan het werkelijke probleem is. Of dat inderdaad het wat dekt wat er werkelijk aan de hand is. Dat weet je niet. Hè?
1: Okay.
0: Maar ze komen wel met iets aankloppen meestal. Hè?
1: En wie, in jouw ervaring, wie begint er eerst te praten? Is het dikwijls de vrouw die blij is van, ik kan hier eindelijk mijn lief zeggen. Is het de man die wat verliest? Want met het cliché denken, en verbeter mij alsjeblieft als ik fout ben, dat de man altijd wat defensiever naar zo'n therapiesessie komt.
0: Ja, wel, eigenlijk, je zou daarvan schrikken. Ik zou dat moeten durven, hè, maar ik denk dat echt dat allemaal een beetje 50-50. Man, vrouw, wie begint, wie het meest openstaat, wie het meest...
1: Dat is fijn om te horen, want ik zou denken, zeker als ik in mijn omgeving kijk, ik ben 40+, ik heb heel veel vrienden 50-60+. Als je daarover relatietherapie praat, zeggen die mannetjes, die zever... Dat wordt toch nog vaak gezegd.
0: Ja, ik weet het. En toch, nu, je moet ook altijd wel rekenen. De mensen die bij mij komen, zijn mensen die natuurlijk al een keuze hebben gemaakt. Die hebben er al over nagedacht en die hebben al beslist dat ze dat willen doen.
1: Ja, natuurlijk. Dus die zijn bereid.
0: Dus dat is al wel, daar is al een filter gebeurd. Hè?
1: Ja, of het is een van de twee partners die gezegd heeft, als je niet meegaat, dan stopt het.
0: Ja. En dat zie je dan wel als... Dat is ook niet dat dat in een meerderheid van de verhalen zo is. Hè. Maar dan zien we wel dat meestal degene die zo het initiatief genomen heeft en de afspraak gemaakt heeft, degene is die wat begint te praten. Zo, hè.
1: Ja.
0: Dat is wel vaak zo. Of als bijvoorbeeld... Als het gaat over in hun aanvoelen dat de een iets meer als problematisch aanvoelt dan de ander, dan hoor ik ook wel vaak dat zo degene zegt die het minst problematisch vindt aanvoelen. Hè. Begin jij maar, want eigenlijk ben jij degene die het meest vragende partij is voor dit gesprek.
1: En natuurlijk, elke relatie is anders. Elke case die jij binnenkrijgt zal anders zijn. Maar is er een soort top 3 te maken van de meest voorkomende problemen? Ik neem aan, bedrog zal wel iets heel essentieels zijn, waarmee mensen tot bij een therapeut komen, maar ook sleur lijkt mij iets.
0: Ja, zeker.
1: We zijn broer en zus geworden.
0: Ja.
1: En dan misschien ook gewoon emotionele onbeschikbaarheid. Dat soort zaken.

0: Ja, wel, ook daar weer. Hè. Er is natuurlijk een verschil met welke vraag komen mensen aankloppen. Hè, of wat denken ze dat er zo initieel aan de hand is. En als we dan gaan kijken en we gaan praten, wat lijkt er werkelijk aan de hand te zijn? Hè? Dus als ik eventjes alles tegelijk mag beschouwen, dan denk ik dat natuurlijk nummer één is dat het koppel uit elkaar gegroeid is. Hè? Ja. En het kan zijn dat zij dat merken en dat dat de reden is waarmee ze komen aankloppen. We voelen dit en we willen daar iets aan doen. Het kan ook zijn natuurlijk dat dat gebeurd is en dat er dan inderdaad op hun weg wat andere dingen nog gebeurd zijn. Zoals bijvoorbeeld, we zijn uit elkaar gegroeid, het liep niet goed. En dan is er ergens ook een misstap along the way gebeurd. Hè. Mm-hmm. En ja, dan is het natuurlijk wel vaak dat ze bijvoorbeeld met de vraag rond het bedrog komen aankloppen. Hè, maar dat we natuurlijk ook wel heel snel zien van, hè, dat is gebeurd en dat is zeker iets wat we moeten bekijken. Maar het ging eigenlijk ervoor ook al lange tijd niet zo goed. Er waren ervoor ook al wel een aantal dingen die niet zo fijn liepen. Hè. Het zit veel meer daar.
1: Dus het bedrog is altijd het gevolg van...
0: Dat zeg ik niet. Maar ja. zo komt het ook wel vaak voor. Hè. Mensen zijn uit elkaar gegroeid en beseffen dat en willen daar iets aan doen. Of soms beseffen ze het misschien niet, of wel, maar ja, hebben ze geen tijd of... Hè. En gebeurt er dan nog iets anders en brengt dat nog iets anders hen bij de relatie
1: te brengen? Ja, het is nooit één ding. Het is altijd een kettingreactie van zaken. Nee. Ben je nog altijd getraumatiseerd door het verkeerde deze ochtend? Dan zou ik even mijn oren sluiten, want ik vrees dat er nog narigheid op komst is.
0: Echt?
2: Inderdaad, het blijft een drukke ochtendspits met richting Antwerpen een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten bij op de A12 vanaf Boom, hetzelfde op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 15 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Er staat een defect voertuig op de E313 richting Lummen in Antwerpen-Oost, die staat daar op de rechterrijstrook. Rond Brussel op de binnenring 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Mag. In Brussel is de Rijer Centrumtunnel afgesloten en je kan niet op en rond het Schumannplein door de Europese top. Vertragen naar Brussel doe je met 15 minuten op de A12 vanaf Stroombeek, op de E19 vanaf Peutie, op de E40 vanaf Bertum 20 minuten en 10 minuten op de E411 vanaf Jezuseik. Op de E17 richting Kortrijk verlies je 10 minuten bij Deerlijk. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Door een eerder ongeval op de E40 richting Kust staat er 20 minuten file tussen Nevelen en Aalter. Op de N45 of de expressweg van Nienhoven naar Aalst sta je een half uur in de file tussen de Churchillsteenweg en de E40. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. In de omgekeerde richting verlies je daardoor ook 15 minuten. En in Wallonië sta je anderhalf uur in de file op de E19 van Bergen naar Brussel tussen Veluwe en Nijvel.
1: Dankjewel Mona.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Weet ik veel?
1: We praten zo dadelijk voort met Vanessa Muldermans over relatietherapie. Er komen wel wat vragen binnen via de app. Dat mag natuurlijk. Ik ga geen namen voorlezen voor alle duidelijkheid, want je weet nooit dat je iets triggert wat je niet wil triggeren. Maar eerst nog heel even. The Clash. Should I stay or should I go? Goedemorgen.

0: Ja, ik neem aan, Vanessa Muldermans, relatietherapeute en seksuoloog. Moet ik blijven of zal ik vertrekken? Should I stay or should I go? Dat lijkt mij een existentiële vraag waar heel veel koppels of heel veel partners in koppels voor staan. Hè? En dat een heel moeilijke vraag is om te beantwoorden. Wanneer vertrek je en wanneer doe je de moeite om toch bijvoorbeeld de relatietherapie te gaan? Daar praten we over vandaag in Weet ik Veel. James Cook heeft iets verteld in De Slimste Mens.
1: Alles gaat goed, maar het gebeurt wel zo. Ken je dat? Iedereen kent, denk dat de mensen dat wel kennen. En zo op hun opret treedt en dan denkt, ah, ik heb dan even wachten om je het licht uit is.
2: Oh, James.
1: Dan weet ik, hij is gaan slapen. Maar wacht even. Kom aan, jullie hebben dat allemaal al een keer gedaan. Dat je denkt, ik zie hem doodgaan, maar dan denkt, oh nee, dat ga ik niet. Ik ga even wachten. En dan wacht ik beneden in mijn auto.
2: Nee.
1: En dan zie ik daar ligt net daar. En dan denk ik, oké, okay, nu is hij bijna in slaap. En dan
2: ga ik,
1: maar nee, dat is niet erg.
0: Is dit erg?
3: Nee, helemaal niet erg.
0: Ik neem aan dat dit ook een soort van therapie is. Als je inderdaad zegt, ik ben opgenaaid van het werk, ik heb stress, ik heb eigenlijk niet veel zin meer om te praten, dat je gewoon inderdaad de emotionele intelligentie hebt om te zeggen, zowel voor mijn comfort als voor het comfort van mijn partner, ik wacht gewoon even.
3: Ja, absoluut. En je kan dat natuurlijk op verschillende manieren doen.
0: Tuurlijk, als dat elke dag gebeurt en als je blokjes om begint te rijden om je partner niet te zien, dan heb je een probleem.
3: Ja, dan moet je wel beseffen, als
0: hier
3: die
0: zit
3: dag
0: iets mis.
3: Ja, nee, maar ik denk dat dat superbelangrijk en supergoed is als je echt van jezelf voelt van iets gaat even niet. Hè. Dat heeft inderdaad meestal niet met de partner te maken. Soms hebben we een vreselijke dag gehad.
0: Hebben we in de file gestaan, zijn we te laat op de radio. Voilà.
3: Ja, moesten ze waarschijnlijk zo 5 minuten geleden, of 10 minuten ondertussen gebeld hebben, dan zou ik misschien ook wel wat korter geantwoord hebben. Zo, hè. Ja. Dus dat gebeurt. En net omdat je, als je dat weet en je wil dat niet, dat je zegt, oh, ik ga dus bijvoorbeeld niet opnemen. Of ik ga inderdaad even op mijn oprit wachten. Of andere mensen. Ik ga het gewoon lief verwoorden. Hè. Maar dat moet je natuurlijk dan ook kunnen op die moment. Van, oh schatje, weet je, ik ben opgenaaid. Gaat even niet. Ik ga even wandelen. Of ga mij even een bad nemen. Of wat je dan ook leuk vindt. Hè. Sommige mensen kunnen het in woorden aangeven. Anderen vinden dat wel moeilijker.
0: Merk je in therapiesessies dat moeilijk is? Die eerlijkheid van, laat mij gewoon even. Ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is om eerlijk te zijn. Omdat je heel veel schrik hebt om je partner een afgewezen gevoel te geven. En dat wil je natuurlijk niet, maar het gaat gewoon even niet.
3: Ja, dat is, ik denk, altijd zo wat het moeilijkste in relaties. We zijn natuurlijk 2 mensen en er is het leven. Dus tuurlijk zullen er altijd wel dingen moeilijk lopen. En tuurlijk zullen er zaken zijn die dat je partner doet, dat jij niet leuk vindt, enzovoort.
0: En wat raad je dan aan? Neem dat niet persoonlijk, denk
3: ik? Ja, ik adviseer altijd, spreek het wel uit. Want als je het niet uitspreekt, dan blijf jij ermee zitten en dan blijft het daar groeien. En dan gaat het elke keer als er iets klein gebeurt er zo wat bij komen en dat verzwaren. Maar de ander weet eigenlijk ook van niks. Dus hij of zij kan daar ook niks mee doen.
0: Nee, maar je moet je wel veilig voelen om dat uit te spreken.
3: Klopt, klopt. En dat is het allermoeilijkste. En dat is denk ik iets wat mensen moeten leren. Zo, ik noem dat emotioneel moeilijke gesprekken voeren in relaties. Hè? En niemand vindt dat leuk. En niemand kan dat goed. En dan zeggen mensen, ik kan dat niet goed. Niemand kan dat goed.
0: Is dat zo? Niemand kan dat?
3: Nee.
0: Iedereen vindt dat?
3: Iedereen vindt dat moeilijk. Ik vind dat ook moeilijk als ik dat in mijn privé moet doen. En dan doe ik dat ook helemaal niet vlekkeloos. Integendeel, ik zie u lachen nu.
0: Maar ja, want jij hebt het gestudeerd.
3: Daar gaat het net over. Omdat wij zijn dan de emotioneel betrokkenen. Hè? Dus het gaat erover, weet dat dat moeilijk is en dat dat ook is dat moeilijk is.
0: Oké, we doen een rollenspel. Gaan we een rollenspel doen?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Wij zijn 20 jaar

0: humor. Ik zou zo wat... Oh, waarschijnlijk zou ik iets zeggen van... Oh, schatje of zo. Hè. Dat is super lief dat je het vraagt. Maar echt waar... Ik plak hier tegen het plafond. Laat mij even gerust zinnen. Want amai, ik heb in de file gestaan en je kent mij.
1: Oké, dat ontleden we. Super lief dat je het vraagt. Dus je bevestigt...
0: Ja. Ja.
1: De interesse.
0: Ja, klopt.
1: Je apprecieert, klopt. Je waardeert de interesse.
0: Je begint positief wel te zeggen van, oh, tof dat je het vraagt, want dat is ook wel tof.
1: Dat is zoals een mail van de baas, bedankt voor de tijd, bedankt voor je mailtje. Ja. Maar eigenlijk denk je, oh, hè? Snap je zo, eerst even bevestigen.
0: Maar je meent dat dan wel, dat dat lief is om te vragen.
1: En dan zeg je, maar ik plak tegen de plafond.
0: Ja.
1: Ik gebruik dat eerder in een seksuele context, maar jij dus niet.
0: Nee, ja.
1: Okay.
0: Je moet, waarschijnlijk ken je elkaar dan wel en het woord gebruik een beetje
1: tegen
0: zo van...
1: Tegen de plafond plakken.
0: Maar ik denk, als mensen weten dat ik in de file heb gestaan, mensen die mij goed kennen, die weten al wat dat betekent.
1: Dus dan geef je aan wat je eerst bevestigt van bedankt voor de interesse,
0: ja, en dan
1: maar
0: geef
1: ik zit
0: aan,
1: daar.
0: Ik zit inderdaad daar, ik ben opgedraaid, ik ben even... En ik heb even zo geen ruimte om nu te praten en ik moet even kalmeren, ik moet even downen.
1: Ik moet even downen?
0: Mm-hmm.
1: Dat moet je ook uitspreken. Dat heb je daarnet ook gedaan.
0: Ja.
1: Hè? Want onmiddellijk ook aanreiken wat jouw behoeften is, lijkt me essentieel.
0: Ja.
1: Want gewoon zeggen van, ik laat mij even...
0: Ja.
1: Wat moet de partner daarmee?
0: Ja, klopt. En wat ook wel belangrijk is, als je dat kan, is dat je dan toch even nog iets kan aangeven van... misschien kunnen we straks even rustig babbelen. Of, dus dat je
1: wel
0: het alternatief... Hè, want je gaat niet je partner zomaar wegsturen en trekt je plan.
1: Nee, want dat is zeker... Mannen zijn daar heel gevoelig aan. Afwijzing...
0: Mm-hmm.
1: Uiteraard seksuele afwijzing, dat is nooit leuk. Maar ook emotionele afwijzing of interesseafwijzing, dat is ook nefast in een relatie, denk ik.
0: Ja, absoluut. Hè. Terwijl het hier, hè, in ons voorbeeld, daar helemaal niet over gaat. Het gaat niet over de ander afwijzen. Het gaat over, wow, ik
1: even ruimte voor jezelf.
0: Ik heb even geen ruimte. Hè.
1: Een Jameske doen, je kan gewoon op de parking blijven staan. Of je kan het gewoon uitspreken.
0: Ik ga het gebruiken vanaf nu, een Jameske doen. Inderdaad, of het gewoon uitspreken. En ik zeg dat ook soms tegen mensen van, spreek dat eventueel ook af. Wat is zoiets dat u ruimte geeft? En soms zeggen mensen zo van, bijvoorbeeld, wij hebben huisdieren, wij hebben honden, hè. Zo, dan zeg ik, even met een hond gaan wandelen, dat brengt mij altijd rust. En zo, ik kom dan thuis van, even nog niet, ik ga even met een hond wandelen. Zo, hè.
1: En dan weet je dat dat is wat jij nodig hebt.
0: Als ik terug ben, dan kunnen we samen misschien even, weet ik veel, samen koken en het er verder over hebben of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan weet een ander van, oké.
1: Okay. Rollenspel gaat voort.
0: Ja, oké. Okay.
1: De man is aan het koken. Hij zegt, godverdomme, dat is nu elke dag hetzelfde. Ik doe mijn best hier in de keuken, ik ben aan het koken en jij komt altijd slecht gezind thuis. Pak je momentje maar, zal ik wel zorgen dat er eten op tafel staat. Tot ze biedt. De man reageert.
0: Ja.
1: Of de vrouw, zwat.
0: Ja.
1: Wat doe je daar dan mee? Want de ander heeft ook recht om zijn of haar gerieven te uiten van, ik heb wel nood aan een beetje partner op dit moment.
0: Klopt, hè. Dan zou ik zeggen van, ik begrijp het en ik heb het gehoord en... We gaan het er straks over hebben.
1: Maar het gaat nu even niet.
0: Het gaat nu even niet, maar straks gaan
1: we het
0: Maar
1: wel mijn vleesje hebben. Graag à point. Dat zou ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Alright, oké. Okay.
0: Dus soms moeten mensen ook wel... Weet je, wij moeten als partners ook niet constant vingerknip klaarstaan om mekaars behoeften te bevredigen. Soms moeten wij even ook kunnen dat parkeren en even wachten tot... misschien binnen een half uur of binnen een uur... of misschien morgen kan het wel.
1: Ja, je maar kan we het moeten, uit... Sorry, zeg maar. Ja,
0: we moeten wel die zekerheid hebben. Dus je kan niet elke keer zeggen... nu niet. Morgen. En dan het morgen niet opnemen. Dat werkt niet natuurlijk. Het moet dan wel opgenomen worden. Dat is wel heel belangrijk. Hè?
1: Dus zeggen van... Kijk, schat, ik apprecieer enorm dat je aan het koken bent. Zullen we tijdens het eten... rustig praten waarover jij wil praten. En dan kan ik ook even uitleggen hoe mijn dag gegaan is.
0: Ja, absoluut.
1: Zoiets.
0: Ja, en ik adviseer dat nu, zoals in deze situatie, maar ook bij ruzies, maar ook gewoon los van een ruzie, wanneer er moeilijke thema's zijn, is het veel handiger. En ik weet, mensen gaan dan vaak zo zeggen, oh nee, hè. Maar plan dat in, spreek af, wanneer gaan we het daarover hebben? Zeg echt van, kijk eens in uw agenda, wanneer heb je even...
1: Samsonseks, echt, zo dat.
0: Ja.
1: We vrijen zondagochtend... als Samson is, dat de kinderen bezig zijn.
0: Ja.
1: Ik hoor dat vaak zeggen door therapeuten van plan dingen in, helderheid, duidelijkheid,
0: structuur.
1: Maar het is niet romantisch, hè.
0: Nee, maar ja, goed, een moeilijk gesprek voeren is niet romantisch.

0: Antist, dat is waar, dus
1: dat is waar, dat moet niet romantisch.
0: Maar dan weten we beiden wanneer dat we dat gesprek gaan voeren. We weten van, oké, ik moet daar niet meer over nadenken. Ik moet daar niet meer zitten over. Hè. Ik weet, straks gaan we of morgen gaan we het daarover hebben. En het voordeel is dat vaak ben je dan allebei ook al een beetje gekalmeerd. Is eigenlijk die emotie al wat kunnen gaan liggen.
1: Het antwoord op de mail, 24 uur wachten. Dat wordt ook zoiets gezegd.
0: Voilà.
1: Als je boos bent en je wil mailen, wacht 24. Als het dan nog altijd zo aanvoelt... Dan mag je
0: het schrijven, ja.
1: Dus, en
0: mensen kunnen bijvoorbeeld ook als ze zeggen van... Ah, maar ik heb de behoefte om daar wel iets mee te doen nu. Ik kan niet wachten, zeg ik altijd. Ja, maar jij kan daar bijvoorbeeld voor jezelf iets mee doen. Je kan op die wandeling met je hond misschien een keer nadenken over... wat je juist tegen de partner wil zeggen, hoe dat je dat wil zeggen. Of iemand anders, schrijf het even op of zo. Dat je zegt van, ik wil een aantal dingen niet vergeten. Hè, maar dan ga ik eerder zeggen, schrijf het op. Ga het niet onthouden, want dat willen we eigenlijk net weer niet. Dat we zo heel actief in ons hoofd houden. Zo.
1: We willen het ook niet sms'en terwijl de partner aan het wandelen is met de hond.
0: Nee.
1: Toch nog eens goed, een ambetant. Dat gaan we ook niet doen natuurlijk. Hè.
0: Nee.
1: Er komen heel veel vragen binnen.
0: Ja? Ja,
1: Mark heeft er een paar omcirkeld.
0: Okay.
1: Met goede vragen. Dus ik ga me daarop baseren. Mark, als het niet in orde is, vriend, ik weet u te vinden. We houden het allemaal anoniem voor alle duidelijkheid. Hè, want we willen niemand in een lastig parket brengen. Mijn vrouw schrijft iemand... Ik wil al enkele jaren niks meer van vrijen en seks hebben en ik ben daardoor al enkele keren vreemd gegaan bij een sekswerkster om mijn behoefte te hebben. Intussen groeien wij alsmaar meer uit elkaar op dit gebied. Ja, dat denk ik is een onwaarschijnlijk vaak voorkomend probleem.
0: Absoluut.
1: Dat een van de twee partners meer seksualiteit verlangt dan de ander.
0: Ja, op een gegeven moment, hè, want het is ook niet altijd in elke fase van uw leven zo natuurlijk. Wat ik dan altijd probeer te zeggen van... Goh, heb je al geprobeerd hierover een gesprek met uw vrouw, is het denk ik in dit voorbeeld?
1: Man of vrouw, dat weet ik
0: maakt
1: niet.
0: Maakt niet uit. Aan te gaan... Heb je dat eigenlijk al gezegd? Van, goh, eigenlijk mis ik jou op die manier. Hè? Mis ik het om intiem met jou te zijn? Ik mis die intieme, ik mis die seksuele verbinding. Hè? Heb je haar... Ik ga even gewoon haar zeggen, bij wijze van voorbeeld. Heb je haar dat al laten weten? Weet zij dat? Hè? Weet zij dat ook effectief, hoe hard jij dat mist? Hè? Want wat ik heel veel in therapie hoor, is dat mensen zeggen... Ja, maar ik heb jou dat toch verschillende keren gezegd? En dan zegt de ander... Ja, dat klopt. Om het even over welk voorbeeld. Hè? Je hebt mij dat gezegd, maar ik wist niet met welke... intensiteit dat je daar werkt.
1: De urgentie was bij niet duidelijk.
0: Ik wist niet dat zo 5 voor 12 voor jou aanvoelde. Je hebt dat gezegd, maar niet. Het is bij mij niet in die mate.
1: Mag ik nog eens in een ongelooflijk cliché, en ik wil echt niet seksistisch zijn, maar heel vaak hebben mannen niet door wat vrouwen zeggen. Omdat vrouwen heel vaak... Nee. Sommige... Oh, de mens moet opletten tegenwoordig.
0: Nee.
1: Snap je dat vrouwen heel vaak signalen geven en hopen dat dat opgepikt wordt?
0: Ja, goh, maar ook...
1: En dat mannen zoiets... Mannen zijn honden, hè. Je moet zeggen, zit. Sta.
0: Oei, dat heb jij gezegd. Hè?
1: Nee, maar ik maak er nu... jongens, toch tegenwoordig.
0: We mogen met humor een beetje erover
1: Ik moet opletten wat je zegt. Maar snap je wat ik wil zeggen?
0: Ja, absoluut. Maar... ook daar heb ik de indruk dat ik dat evenveel in de andere richting hoor. En dat ik dat ook tussen twee mannen en twee vrouwen hoor.
1: Okay,
0: dat vind ik altijd boeiend om dat mogen vast te stellen. Maar dat is zo. Maar dat is ook heel vaak een vraag. En dan zeg ik zo, heb je dat gezegd? En dan, ik heb het laten verstaan. Nee, ik heb gevraagd, heb je het gezegd? Ja, maar ik heb het laten verstaan of ik heb het laten voelen. Of je zou toch kunnen veronderstellen dat... Of...
1: Dat bedoel ik. Ja. Jij hebt mij verwoord het veel slimmer dan.
0: Wij kennen elkaar... Zelfs iemand heeft mij ooit gezegd... Ga jij mij mijn man leren kennen?
1: We zijn echt een therapiesessie aan het doen, want de persoon in kwestie...
0: Ja.
1: Stuur het via de app. We zijn echt een sessie aan het doen. Leuk. Ja. Ik heb het haar verteld dat ik meer seks wil. Maar zij vertelde me per direct dat vrijen en seks niet meer hoeft voor haar.
0: Ja, oké.
1: Dan kun je misschien wel een pasje vragen, een free pass, om naar een sekswerker te gaan.
0: Ja.
1: Of is dat ineens een brug te ver?
0: Je gaat misschien nogal snel een paar... honken ineens verder, kan. Hè? Maar ik denk dat daar ook nog gesprekken tussen kunnen zitten van... wat betekent seksualiteit voor jou en voor mij? Wat betekent intimiteit? Dat is zo'n ruim scala. En misschien zijn er voor mevrouw nog wel een aantal dingen wel mogelijk. Hè? En wie weet is dat iets wat ook wel heel fijn is voor meneer... en misschien kan dat zijn behoefte wel invullen. Misschien niet. En als dat zijn behoeftes niet of niet voldoende invult, kan er opnieuw gepraat worden en gekeken worden van...
1: ik heb het wel nodig. Ja, waar kan ik het dan vinden?
0: Ja, of op welke manier kunnen wij iets installeren dat voor ons beiden veilig is en werkt? En dat ik misschien inderdaad buiten de relatie dat stukje kan invullen.
1: We zijn nu echt... De man heeft weer...
0: Is het waar? Ja, maar leuk.
1: Ja, ben ooit eens bij een sekstherapeut geweest en stelde voor om samen te komen bij een sekstherapeut, maar voor haar hoefde dit niet.
0: Ja.
1: Hij botst, of zij, ik weet niet wie het is, iemand botst duidelijk op een muur, mm-hmm, en gaat dan achter de rug om naar sekswerkers. Dit lijkt mij op langere termijn nefast voor een gezonde, goede relatie.
0: Ja.
1: Er komen geheimen, mm-hmm, vol is er bedrog, de andere partner wijst de behoefte van de partner volledig af. Dat lijken geen fundamenten om een duurzame relatie verder te zetten.
0: Nee. Nu, de vraag is ook daar, want ik heb dikwijls zoiets van... weet hij dat echt niet?
1: We vragen aan de man, weet uw partner het echt niet?
0: Ja.
1: We weten het binnen een paar secondjes.
0: Ja, want vaak weten mensen wel dingen, maar vinden ze het soms ook wel makkelijker om het niet te weten, om het er dan niet over hoeven te hebben. Hè?
1: Hoeveel koppels doen dat eigenlijk? Hoeveel vrije passen worden er gegeven? Meer dan
0: als in geweten?
1: Als in, doe maar, ik wil het gewoon niet weten.
0: Ja,
1: Wordt dat vaak
0: Ja, ik kom dat echt toch wel regelmatig tegen. Maar ook daar is weer een heel groot verschil tussen mensen die dat voor een heel groot stuk wat samen beleven. Al zien wij praten daarover.
1: Swingen, dat soort zaken.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, het kan ook bijvoorbeeld in vakjargon noemen ze dat dan bijvoorbeeld ook wel eens monopoly. Hè? En niet van het spelletje, maar dat maar één van de twee dingen verkent. Hè? Die is dan poly. En de
1: andere wel met toestemming.
0: Mono, met toestemming. Hè? Dus daar is heel veel mogelijk. Ik ken ook mensen waarvan de ene partner dat weet, maar dus werkelijk stoot op. Kijk, voor mij, ik heb een aantal dingen geprobeerd, maar voor mij lukt het echt niet meer. Hè? Maar ik begrijp dat dit een nood voor jou is. En dat ze daar vaste afspraken rond hebben. Dat zij daar zelfs vaste rituelen rond hebben. Van, in een bepaald stukje is dit iets van ons. Hè? Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wij eten altijd samen voordat een van de twee vertrekt naar zo'n bezoek. Hè? Bijvoorbeeld om dat een stukje van u beiden te maken, toch? Hè? Of soms... Wilt iemand ook, ik wil wel dat je erover vertelt. Iemand anders zegt, ik wil dat je er niets over vertelt. Iemand anders zegt, ik wil bijvoorbeeld wel weten wanneer en naar waar en met wie, maar niet wat er gebeurt. Iemand anders zegt, ik wil niet weten wanneer het gebeurt. Ik weet dat het gebeurt, maar ik wil niet weten wanneer het gebeurt.
1: We denken aan een sketch van In de Gloria. De man die samen met zijn vrouw op bezoek gaat bij de sekswerker. Met het zoontje en dan de man en de sekswerker gaan in de kamer en de vrouw blijft achter met het zoontje van de sekswerker. Een hallucinante sketch, maar het zal wel ergens gebaseerd zijn op waarheid. De persoon in kwestie stuurt nog één en dan gaan we dit mooi afronden.
0: Ja.
1: Mijn vrouw weet niet dat ik vreemd ga en dit zint me niet.
0: Ja, dat is jammer.
1: De man of de vrouw moet in een zeer moeilijke positie.
0: Ja.
1: Maar ik ga even een quote van Esther Perel. Even duiden, mm-hmm, wie dat is. Dat is een Belgische vrouw, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, klopt.
1: Die in de VS, Verenigde Staten, een ongelooflijk succesvolle podcast heeft over relatietherapie.
0: Heel bekende, gerenommeerde.
1: Ja, echt een guru. Ja. En zegt dit over, ik vertaal onmiddellijk, want het is wat in het Engels, zegt dit over bedriegen.
2: If there is an affair, there must be something missing. And either there's something missing in our relationship, or there's something missing in you. Often, when you are attracted by the gaze of another, it isn't just because you want to leave the person that you are with, but it is because you want to leave the person that you have yourself become. And it isn't just that you want to meet somebody else, but you want to meet another self. There is no greater other than a different version of yourself.
1: Als je bedriegt, ben je eigenlijk... Vlucht je ook een beetje weg van de persoon die je bent geworden, of die je bent op dat moment, om iets anders te ontdekken. En dat zie je ook aan de persoon die nu even met ons in therapie gegaan is. Hij houdt niet van de persoon die hij is, want hij bedriegt, mm-hmm, zijn partner, of haar partner, dat weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar heeft wel de behoefte, dus gaat die behoefte wel opzoeken wat heel menselijk is.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me een heel ambtante, lastige situatie. Waar ik ben zeker niet pro-bedriegen, Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een bepaald moment die stap zet.
0: Ja.
1: Omwille van de omstandigheden.
0: Ja, ik probeer altijd naar gezonde relaties te kijken. Als er zijn twee partners, laat ons even uitgaan van een relatie met twee partners. En die hebben beide behoeftes en beide grenzen. Al die vier stukjes zijn evenwaardig. Ze hoeven niet gelijkaardig te zijn, maar ze zijn wel gelijkwaardig. Hè? Dus beide partners moeten hun behoeften ingevuld krijgen. Uiteraard moeten we dan een beetje kijken naar omstandigheden. Het kan niet elke dag kermis zijn, maar laten we zeggen, uw behoeften moeten toch wel ingevuld worden. Tegelijk is er ook een grens. Hè? Het kan ook niet zijn dat je om een behoefte van je partner in te vullen een grens voor u moet overgaan, waar dat jij je super ongemakkelijk en onveilig bij voelt. Hè, of een grens moet laten overgaan. Dat kan ook niet.
1: Ja, maar dan heb je toch echt een existentieel probleem als koppel. Hoe ga je daarmee om in een therapiesessie? Want dat is zwart en wit met elkaar.
0: Ja.
1: Dat is P van de A die met Vlaams Belangen in coalitie gaan. Dat is dat, hè.
0: En als wij in gesprek gaan, zien we vaak dat dat niet zo is. Dat dat niet zwart-wit altijd, of meestal zelfs zo niet is, maar dat er heel veel grijs tinten mogelijk zijn.
1: Ja, ze pleiten allebei voor een pensioen van 1500 euro. Dat klopt. Heb ik het juist? Ja, toch? Een soort standaardpensioen. Kijk even naar de verstandige mensen aan de andere kant van het glas.
0: Maar zo van, wat is er wel nog mogelijk? Hè? En als we proberen gesprekken op gang te brengen, dat vinden mensen vaak al heel vaak dan die partner wiens behoeften niet worden ingevuld. En als we zo toch daar kunnen over praten en we luisteren naar elkaar, dan zie je heel vaak die persoon al, ik mag het al zeggen zonder dat er ruzie van komt of dat ik zo'n een slechte of een rare of zo ben. En dat is ook al superveel. Hè? En dan kunnen we kijken, wat kan er misschien wel nog? En we zien dikwijls dat er vaak veel wel nog kan. Hè? En dan kan het soms zijn natuurlijk dat we op een limiet stoten. Van kijk, dit is mijn grens en blijkbaar zijn er toch nog een aantal behoeften van jou niet ingevuld. Dan moeten we inderdaad gaan kijken. Maar als dat is vanuit verbinding, als we eerst met dat koppel al hebben gewerkt rond, we zijn terug meer verbonden als koppel en we luisteren naar elkaar en we proberen ook die moeilijke gesprekken te voeren, hè, en we hoeven niet perfect te zijn, hè, dan zijn we al een hele weg onderweg geweest. Hè. En als we dan kunnen gaan kijken, naar, kan er mogelijk iets opgezet worden? Bijvoorbeeld zoals een bezoek aan een sekswerker of wat dan ook. Hè. Zou dat kunnen? Mogelijk. We gaan dat niet morgen doen, maar hypothetisch zou dat kunnen.
1: Inmasseren eigenlijk.
0: Hè? En op welke manier zouden we dat dan kunnen?
1: Wat je nu zegt, op termijn, we zouden naar, hoe lang is zo'n sessie? Ik neem aan een uurtje, maar hoe vaak heb je nodig om toch tot een soort van verbetering in de relatie te komen?
0: Ja,
1: dat is natuurlijk heel moeilijk om vast te leggen.
0: Inderdaad, heel moeilijk. Dat is van koppel tot koppel verschillend. Bij sommige mensen gaat dat heel snel. Bij anderen heeft dat wat meer tijd nodig, maar dat is ook prima. Natuurlijk.
1: En is het 100% succes gegarandeerd? Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar ook daar, wat is succes? Ik benoem succes als we kunnen zeggen, we hebben samen een weg afgelegd en waar dat we uiteindelijk uitkomen, dat is een beter plekje als waar dat we begonnen zijn. En een beter plekje is op zijn minst al, we zijn heel veel te weten gekomen over onszelf, over elkaar. We hebben leren luisteren naar elkaar. We hebben leren dingen uitspreken, ons gevoelens uitspreken. We hebben leren moeilijke emotionele gesprekken voeren. Mm-hmm. Ik heb jou beter leren begrijpen en jij hebt mij beter leren begrijpen. Hè. En hierin staan we dichter tegen elkaar. Hè.
1: Of is de conclusie soms ook dat jij misschien zegt als therapeut, alhoewel dat lijkt me moeilijk, maar toch, ga uit elkaar. Want
0: wel, dit kan
1: te toxisch of dit is te destructief. Gewoon rustig uit elkaar.
0: Het kan zijn dat twee mensen super veel werk verrichten en inderdaad elkaar veel
1: niet
0: beter
1: meer vinden,
0: begrijpen.
1: Ja.
0: Maar toch moeten concluderen, we krijgen onze puzzel hier niet meer gelegd. Hè, die puzzel van onze behoeftes en onze grenzen. Dat werkt blijkbaar op dit moment niet meer. Hè. En dat is heel jammer en heel pijnlijk. Mm-hmm. Maar dan moeten we proberen respectvol en liefdevol los te laten. En dat beschouw ik ook als succes. Want moesten we die weg niet afgelegd hebben, dan zouden we misschien op een zeer onprettige manier uit elkaar gaan. Hè.
1: Tuurlijk.
0: En soms, in heel veel situaties zijn er wel kinderen, is er nog een gezin en we blijven wel nog ouders en het is wel prettig dat we dat op een fijne manier samen verder kunnen doen.
1: Ik vind het belangrijk om dit ook. Dit is wel degelijk van een verhaal. Ja? Ik ga uiteraard geen namen noemen, Maar om te zien dat het seksuele aspect niet alleen een mannelijk probleem is. Mm-hmm. Mijn man heeft erectiestoornissen sinds jaren. We hebben al jaren geen intimiteit meer en het is onbespreekbaar tot nu toe. We leven wel goed samen als broer en zus. Ik had wel lange jaren seksuele relaties met, of een seksuele relatie met een collega. Mijn man was niet op de hoogte, of misschien toch, vraagteken, ik weet het niet. Ja, ja. Het werkt in twee richtingen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Hè. Dat is wat ik daar straks ook zei. Ik zou echt moeten durven, maar ik zou echt wel ongeveer rond 50-50 uitkomen.
1: Terwijl erectiestoornissen, ik ben geen dokter, maar ik heb hier wel al met Piet Hoebeke bijvoorbeeld mm-hmm. gezeten, die zegt van, er is heel veel te doen daaraan.
0: Ja,
1: er
0: ja.
1: is ongelooflijk veel medicatie, psychotherapie,
0: absoluut,
1: wat is het allemaal? Of
0: absoluut, absoluut. En dat is dan weer het mooie. Maar het probleem is vaak die eerste stap. En waarschijnlijk ook misschien bij die persoon in ons eerste casusje. Die zegt, voor mij lukt dat niet meer, er is geen gesprek over mogelijk. Zit vaak het probleem, die blokkade. Ik schaam mij, of ik voel mij schuldig. Of mensen zeggen dikwijls ook zo van, ah, ik ben kapot. Of, hè.
1: Ja, en het feit dat je alleen die erectiestoornis kan je toch niet benoemen. Dat is heel visueel. Dat letterlijk.
0: Ja, maar dat is niet zo evident voor die persoon in kwestie om dat te benoemen. Hè. En wat ik dan heel vaak zie, is dat dan mensen, mannen in dit geval, hè, eerder dat gaan proberen te vermijden. Ze gaan seks proberen te vermijden.
1: Ja.
0: Zelfs, en dat gaat elke keer verder en verder.
1: En dus ook intimiteit, dus ook die knuffel misschien.
0: Ja, want
1: de kus, geen aanzet meer geven tot.
0: Voilà, we gaan alles uit de weg, zodat we zeker niet in die situatie komen waar mogelijk dat issue weer opduikt en ik dan, ja, ik voel mij dan niet prettig, maar ik ga mijn partner ontgoochelen, mijn partner gaat zich afgewezen voelen, niet graag gezien mm-hmm. voelen, er gaat misschien weer ruzie van komen. Nee, hap, ik blijf daar kilometers ver vandaan.
1: Mm-hmm.
0: En heel vaak hoor ik dan verhalen dat ze dan 's avonds zelfs niet meer naast elkaar in de zetel durven zitten uit.
1: Ja.
0: Oh, Ik durf niet lief zijn, iets lief zeggen of een keer een knuffel geven of een compliment, want mogelijk wordt dat verkeerd geïnterpreteerd als een soort aanleiding.
1: Ja.
0: En dat is wel heel jammer. En ook daar, hè, als wij daar zouden kunnen over praten, hoe fijn zou het zijn dat die knuffel wel terug kan en die zoen wel kan en dat compliment al wel terug in een veilige context. En dat we dan rustig kijken naar stap voor stap die volgende stukjes.
1: Jammer dat je te laat was, Vanessa, want ik had nog zoveel vragen.
0: Nee,
1: dat is stout. Dat is stout van mij. Nee, sorry, dat wou ik niet zeggen. Maar er komt gewoon heel veel binnen en ik heb zelf ook nog 100 vragen. Dus laat ons dit zeker nog eens een relatietherapie 2.0 en 3.0. En dan plannen we dat op een schappelijker uur voor jou.
0: Oké, dat is goed.
1: Ik ga je danken voor je tijd, Vanessa Mulderman. Ik dank de luisteraar voor de massale reacties en de vragen. We gaan er beloofd echt meer mee doen dan dit. Sophie Lemeyre staat hier al te trappelen. Veel plezier met Sophie.
3: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
4: Vanavond op VRT1.
5: Er wordt wel eens gezegd, if you don't love New Orleans, it won't love you back. Het kruipt onder uw vel. Het is moeilijk om hier te vertrekken.
6: Ja?
5: Ja.
4: Op VRT1 in Home Sweet Home ontmoet je de Vlaamse Julie in New Orleans. Op VRT Canvas voetbalt Dynamo Zagreb tegen Anderlecht in de Europa League. En op VRT Max kan je met Arnoud op wandeltocht in dwars door de Pyreneeën. Tot vanavond.
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
9: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Zeg, ik ben niet mee met onze...
11: Jullie cafetariaplan?
10: Ja.
11: We bekijken het even samen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
14: En wat er overblijft is voor morgen.
15: Daar gaat dus niks overblijven.
13: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Waarom zijn zoveel mensen in de ban van de beer? De Winnie de Poebeer. Dat willen we, nu dat beestje 100 jaar geworden is, onderzoeken. In de wereld van Sophie. Na het nieuws.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vakbonden blokkeren ook vanmorgen de vestigingen van het Britse farmabedrijf GSK in Rixensaar en Waver in Waals-Brabant. De vakbonden zetten er gisteren stakersposten op nadat het bedrijf had aangekondigd dat 1217 jobs zouden verdwijnen. Straks komen de vakbonden samen om volgende stappen te bepalen. Rond deze tijd start in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het hebben over enkele belangrijke dossiers, zoals de hoge energieprijzen en de concurrentie met China. Maar er wordt ook voort onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting. De hoop is om die begroting rond te krijgen tegen het einde van het jaar. Wat nu op tafel ligt, volstaat niet voor de Nederlandse premier Rob Jetten.
20: We hebben de komende weken en maanden nog heel veel van dit soort toppen in de agenda staan. En ik zal pas ja zeggen als het ook voor Nederland goed genoeg is. Er is zoveel aan de hand in de wereld dat je ook wil dat er op een gegeven moment een deal ligt. Maar die deal moet wel echt goed genoeg zijn. En het voorstel wat nu op tafel ligt, is dat nog bij lange na niet.
19: Ook de Oekraïnse premier Zelensky zal later op de top aansluiten bij de gesprekken. Hij hoopt meer financiële steun te kunnen krijgen van de Europese Unie. Marine Le Pen, die volgend jaar in Frankrijk kandidaat-president is, waarschuwde gisteren nog dat als zij de verkiezingen wint, de geldstroom naar Oekraïne na een half jaar zal ophouden. Die Franse steun is nogthans heel belangrijk, zegt journalist Chris Collijn in Kiev.
21: Sinds het begin van Donald Trumps tweede termijn zijn de Verenigde Staten een steeds kleinere rol gaan spelen, financieel en militair gezien. En daarmee is Oekraïne steeds meer afhankelijk geworden van Europa. Nou, als Frankrijk, dat is toch een van de voortrekkers binnen Europa op dit moment, als zij zeggen wij doen niet mee, dan heeft dat echt wel impact. Macron is op dit moment toch een van de grote bondgenoten binnen Europa. En als Frankrijk dus wegstapt, ja, dan zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over als de grote bondgenoten van Oekraïne.
19: In Rusland is intussen opnieuw een grote olieraffinaderij getroffen door een Oekraïense drone. Dat zegt de regionale gouverneur. Ook een opslagplaats bij de stad is getroffen. De aanvallen vonden plaats op zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Moskou. De Amerikaanse president Trump kondigde eerder aan dat beide landen het eens waren om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Als er al een akkoord zou geweest zijn, dan houdt het dus niet stand. En in Peshawar in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 kinderen en een leraar omgekomen toen het dak van hun school instortte. 6 gewonden zijn er ook erg aan toe. Wat het dak heeft toen instorten is nog niet duidelijk, maar in Pakistan gebeuren instortingen wel vaker door een gebrek aan controle op bouwwerven en door het gebruik van minderwaardige bouwmaterialen. Het weer, vaak zonnig, soms wolkenvelden en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag flink frisser, dan halen we nog hooguit 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: 129 kilometer file. Op de E17 van Antwerpen naar Gent gaat dat 20 minuten trager tussen Beervelde en Gentbrugge. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E313 richting Lummen verlies je een half uur tussen Geel-Oost en Ham, ook daar. maar komt dat door een ongeval. Je moet er een reddingstrook maken. En naar Antwerpen op die E313 is het 25 minuten extra rijden vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De binnenring rond Brussel, kwartiertje filegolven tussen Strombeek en Machelen. In Brussel is de Reijer Centrumtunnel afgesloten en kan je niet op en rond het Schumannplein door de Europese top die daar vandaag doorgaat. En dan is het vertragen nog naar Brussel op de E19 vanaf Beuty, 10 minuten. En op de E40 vanaf Everberg, 15 minuten.
0: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
22: Zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Heel blij dat je luistert naar de wereld van Sophie. Dit is Bruce Hornsby.

0: Qua piano kan dat tellen, hè? In deze The Way It Is van Bruce Hornsby. Het is hij zelf natuurlijk die de piano bespeelt. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Gisteren was het precies 100 jaar geleden dat het schattige beertje Winnie de Pooh voor het eerst in een boek verscheen. Het is een beer die iedereen kent, die iedereen kan benoemen wanneer die het beertje ziet, die al jaren ontelbaar veel pyjama's en brooddozen en schermen siert en waar we, beseften we, zelf dan toch niet zo gek veel over weten. En dus dachten we, we duiken daar eens in vandaag, in dat universum van het bekende beertje, om te ontdekken waarin de aantrekkingskracht van Winnie de Pooh schuilt. Want als je zo'n imperium rond een plusje beer kan bouwen, ja, dan is daar vast veel over te vinden. Een heel goeiemorgen, Els Aerts.
2: Goeiemorgen.
0: Te beginnen misschien met de geestelijke vader van Winnie de Pooh, A.A. Milne.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Alan Alexander Milne. Die was in de jaren 80 een bekende Londense schrijver van toneelstukken en humoristische stukjes voor het blad Punch. In 1924 wilde hij wel eens iets anders doen. En terwijl hij dus aan het kijken was naar zijn jonge zoon die zat te spelen met zijn knuffeldieren in zijn eigen fantasiewereld, besloot hij om een gedicht te schrijven over de teddybeer van zijn zoon Mr. Edward Bear. Daar zat op dat moment geen groots plan achter om de wereld te veroveren. Hij wilde gewoon heel liefdevol een vluchtig moment vangen uit de kinderlijke verbeelding van zijn zoon. Zijn gedicht werd gepubliceerd in Punch en het werd heel goed onthaald door de lezers.
0: Oké.
2: Dus ja, gesteund door die positieve commentaar denkt Milne, uit dat vaatje wil ik nog wel eens stappen. En op kerstavond 1925 volgt in de krant Evening News het eerste verhaal over Winnie de Pooh. Wederom een liefdevolle appreciatie voor zijn werk van het lezerspubliek. Dus op 14 oktober 26 volgt het eerste boek met tekeningen van een bevriende cartoonist van bij Punch. Dat was dan Ernest Shepherd.
0: Dat zijn de tekeningen die we kennen nog.
2: Ja, uit dat boek, ja. Dat boek dat bestaat uit 10 losse verhalen in het Honderdbunderbos. Er is Pooh, de beer, met heel weinig verstand, die vooral aan honing denkt. Er is Eeyore, de sombere ezel, die zijn staart kwijt is. Er is Konijn, de regelneef. Uil, die alles lijkt te weten, maar wel zijn eigen naam niet kan spellen. Er is Mama Kanga, met de kleine roe. Het overenthousiaste tijgertje, maar die springt wel pas binnen in het tweede boek. En er is natuurlijk Noortje. Klein en altijd bang. In 1929 las Milne zijn verhalen zelf in voor een grammofoonplaat. Hier probeert Knorretje zich uit de voeten te maken als het spannend wordt.
3: I think, said Figlet, when he had licked the tip of his nose too and found that it brought very little comfort, I think that I have just remembered something. I have just remembered something that I forgot to do yesterday and shan't be able to do tomorrow. So I suppose I really ought to go back and do it now.
0: Amai, je was gehaast precies.
2: Ja, maar Knorretje die spreekt ook altijd zo'n beetje snel. Ah, ja, want die is natuurlijk een beetje bang altijd. Hè? Knorretje herinnert zich plots iets dat hij gisteren vergeten is en dat hij morgen niet kan doen. Dus moet hij nu echt dringend naar huis. Dan is er ook nog het jongetje in wiens fantasiewereld dat alles zich afspeelt. Dat is Christopher Robin. Oftewel Janneman Robinson, zoals hij in het Nederlands heel lang heten.
0: Ja, en die Christopher Robin, dat was een echt jongetje, hè?
2: Ja, en daar maakte Milne misschien wel een fout. Hij stoffeerde heel zijn fantasiewereld met stukjes uit zijn eigen leven. Het jongetje in het boek, dat kreeg de naam van zijn eigen zoon. Al noemden ze de jongen thuis wel allemaal gewoon Billy, maar die heette eigenlijk Christopher Robin. En de dieren, dat zijn ook de echte knuffels van de echte Christopher.
0: Ah ja.
2: Die kan je zelfs vandaag nog gaan bezoeken in de New York Public Library. Die staan daar.
0: Moh.
2: Ja, alleen Uil en Konijn, die heeft Milne zelf verzonnen. Het Honderdbunderbos, dat is ook het bos vlakbij hun huis, met daarin ook het bruggetje echt waar dat de beer en de jongen samen met stokjes spelen in de rivier.
0: Oké, ik ken de brug niet, sorry, ik weet echt heel weinig.
2: Ja, ze gooien stokjes in de rivier en dan gaan ze kijken wanneer dat het eerste stokje er aan de andere kant uitkomt. Heel onschuldig allemaal. Zelfs die naam Winnie, die komt ook uit het echte leven. Dat was van een beer die in de London Zoo zat en waar Christopher dol op was. Sommigen zeggen zelfs dat Milne zijn trauma's die hij opdeed aan het front in Wereldoorlog 2 verwerkte in de onschuldige verhalen en personages. Heel leuk en schattig allemaal, alleen de echte Christopher Robin, die wordt daardoor een beetje een bezienswaardigheid. En hij moet voor van alles en nog wat opdraven. Hij beantwoordt honderden fanbrieven, hij poseert voor foto's.
0: Omdat dat meteen zo'n gigantisch succes is.
2: Ja, dat was meteen een geliefd kinderboek van in Groot-Brittannië tot in Amerika. Als zevenjarige werkt Christopher Robin, ook de echte dus, mee aan een plaatopname van de boeken. En een jaar later draagt hij ook nog eens stukjes voor op een feest voor 350 gasten. Ja, maar en dat kleine jongetje, dat wordt natuurlijk ook ouder. Hij gaat naar kostschool en daar wordt hij genadeloos gepest. Ja, die boeken, die plaatopname waarin hij te horen is, ja, dat is natuurlijk voor jongens van die leeftijd. Mm-hmm. Ja. Als volwassene raakt hij ook moeilijk aan werk. Het leek wel, schrijft hij later, alsof zijn vader op zijn kinderschouders was geklommen om hogerop te geraken.
0: Oei, oei.
2: Ja, hij keert zich later af van zijn ouders en hij opent een boekhandel. Hoe hij er allemaal mee omging, dat vertelde hij zelf aan de BBC.
4: And how have you got round that?
5: Well, mainly by avoiding it and running away when people bring up the subject. And also, let me put in a word for something that I've done, by writing a book about it and by writing it out of my system. That helped a bit.
2: Ja, dus hij probeert vooral het onderwerp te ontwijken, weg te lopen als mensen erover beginnen en door er ook zelf een boek over te schrijven, om het uit zijn systeem te krijgen.
0: Amai, amai, amai. Dat is voeren voor bij de therapeut.
2: Ja, ja, ja. En die vader, Milne zelf, die wilde na 4 kinderboeken wel nog eens terug iets anders maken, maar niemand wilde nog iets anders van hem. De lezers van Punch die haken af. Hij schrijft dan een nieuw toneelstuk en daarover schrijft een criticus dat de held eigenlijk gewoon een volwassen Christopher Robin is. Hij geraakt daar niet aan af. Hij wil daarvan ontsnappen, schrijft hij, maar het lukt niet. Zelfs de tekenaar Ernest Shepherd die krijgt later spijt dat hij er ooit aan is begonnen. Of zoals Christopher het later zelf samenvat, we hadden elk ons verdriet.
0: Amai jong, iedereen ongelukkig. Ja. Terwijl de beer een succes was en een goudmijn ook waarschijnlijk.
2: Ja. Dat stuk van het verhaal begint in 1930. De Amerikaanse agent Steven Schlesinger die had een ongelooflijke neus voor zaken en die koopt van Milne voor $1,000 en een deel van de opbrengst de rechten om Pooh in Noord-Amerika te verkopen. Speelgoed, spelletjes, platen, radio, merchandise bij de boeken in feite.
0: Mm-hmm.
2: En nog eens dik 30 jaar later, in 1961, sluit de weduwe van Milne een deal met Walt Disney om hen toestemming te geven om de personages en de verhalen uit de boeken te gebruiken. En de weduwe van Schlesinger die verkoopt op dat moment ook haar merchandisingrechten door aan Disney. Disney gaat meteen aan de slag en in 1966 volgt de eerste tekenfilm Winnie the Pooh and the Honey Tree. Disney trekt de beer een rood shirtje aan, laat de gebroeders Sherman de liedjes schrijven. Dat zijn diezelfde broers die de muziek van Mary Poppins maakten.
0: Oh ja.
2: En ja, dat heeft allemaal heel veel succes. Zoveel zelfs dat het tweede filmpje over een stormachtige dag een Oscar wint.
6: Hello, I'm Tigger.
7: Oh, you scared me.
6: Yeah, sure I did. Everyone's scared of Tiggers. Who are you?
7: I'm Pooh.
6: Oh, Pooh. Sure. What's a Pooh?
7: You're sitting on one.
6: I am? Oh, well, glad to meet you. Name's Tigger. T-I-double-G-R. That spells Tigger.
7: But what is a Tigger?
6: Well, he asked for it. The wonderful thing about Tiggers is Tiggers are wonderful things. Their tops are made out of rubber, their bottoms are made out of springs. They're bouncy, trouncy, flouncy, pouncy, fun, fun, fun, fun, fun. But the most wonderful thing about Tiggers is I'm the only one. I'm the only one.
2: De introductie van Tijgertje. De allereerste keer dat we Disney's Tijgertje tegenkomen op het grote scherm.
0: Ja, licht vervelend hè, dat het Tijgertje is. Heb je dat niet?
2: Ja, dat is nu. Maar
0: dat je de kinderen, ook, echt wil zeggen.
2: Dat klopt. Maar hij doet zelf wel heel goed de rrr op het einde.
0: Zou een taalkundig fenomeen kunnen zijn. Zo verplicht worden om een fout uit te spreken. En daar toch heel ongemakkelijk van worden. Swat, tussendoor, sorry.
2: Daarna is het hek van de dam. Pooh Bear die wordt een volledige geldmachine. TV-reeksen, films, pretparken, bergen, knuffels, you name it.
0: Dan komt er een bras van?
2: Sowieso, en geen klein beetje. De familie Schlesinger die vindt dat Disney te weinig royalties betaalt, op, onder meer op video's en dvd's. Dat wordt een juridische strijd van decennia met verhalen over vernietigde dozen bewijsmateriaal, een privédetectieve die in de vuilnisbakken van Disney

0: Disney ging snuffelen, dat ging heel ver. Uiteindelijk wint Disney in 2009. En in 2001 koopt Disney ook nog de resterende rechten van de erfgenamen van Milne voor zo'n $350 miljoen. Een groot deel van dat geld dat gaat trouwens naar instellingen die Milne in zijn testament zelf had bedacht. Zijn oude school, een Londense herenclub en een fonds voor schrijvers in geldnood.
1: Zo zijn er wel wat.
0: Ja. Maar je weet, auteursrecht, dat is niet eeuwig. In de Verenigde Staten geldt het tot 95 jaar na publicatie. Dus sinds 1 januari 2022 mag iedereen daar met de poe uit het eerste boek aan de slag. En sinds 24 ook met tijgertje. Dus uiteraard gingen mensen meteen aan de slag en... Er maakte direct iemand een horrorfilm met Winnie de Pooh en Knorretje in de hoofdrol.
1: Oh jee.
2: You should be close now.
3: We're not going to find them.
2: We will. Pooh, Piglet, Eeyore. We were friends for many years. And they're out now.
3: Christopher, we need to leave. Now.
2: I really need to find out what's happening, okay?
0: Ja, Christopher Robin die is naar de universiteit getrokken. Die heeft zijn knuffeldieren helemaal verwaarloosd. En die zijn helemaal verwilderd. Die zijn meedogenloze killers geworden. Ja, dat is een film die is gemaakt voor minder dan $100.000. En die heeft wereldwijd toch bijna 8 miljoen opgebracht.
1: Wauw.
0: Alleen de Disney-versie met het bekende rode shirtje, dat is volledig verboden terrein. Dat is nog altijd auteursrecht.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: En bij ons, in Europa, blijft een boek beschermd tot 70 jaar na de dood van de auteur. Milne die stierf in 56, dus op 1 januari 2027, over amper 2,5 maand, worden zijn poeverhalen dus ook in België vrij.
1: Aha.
0: Ja, met wel een klein addertje. De tekeningen van Ernest Shepherd die blijven beschermd tot 47. Iedereen mag straks Milne's verhalen herwerken, maar van Shepherd's tekeningen, als je die wilt overnemen, dan moet je nog 20 jaar wachten. Okay. Ja, en die Disney Pooh die blijft natuurlijk gewoon van Disney. Hè. Dus 100 jaar oud, bijna van iedereen. Tijd voor een feestje, zou ik zo zeggen, met een hapje van het een of het ander. En de jarige die is er altijd zeker bij.
4: Ik vergeet heel veel dingen, maar feestjes vergeet ik nooit.
1: We kunnen beginnen nadenken, zeg. Hoe wij Winnie voortaan willen neerzetten en ons eigen simpele berenimperium gaan opstarten. Heel interessant dat verhaal. En ook wel een beetje droevig, hè, dat de familie zo gebukt ging onder dat gigantische succes. Dankjewel, Els. We onderzoeken vandaag waarin de kracht van Winnie de Pooh schuilt. Ik vraag het dadelijk ook even aan een professor jeugdliteratuur. Maar als u daarover bepaalde inzichten heeft, misschien bent u wel reuze van, laat het gerust weten, dat kan via Radio 1 op VRT Max.
5: Radio 1.

0: Nubian Twist samen met Eniola en Homecoming.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Winnie de Pooh is gisteren 100 jaar oud geworden. Al 100 jaar genieten mensen van de avonturen van een simpele gele beer met wat malle dierenvrienden. En dus willen we graag te weten komen waarom die zo populair is. Waarom hij lezers blijft aantrekken. Een zeer goeiemorgen, professor jeugdliteratuur Vanessa Joosen.
3: Goeiemorgen, Sophie.
0: Professor aan de Universiteit Antwerpen. Waarom, denkt u, hebben we het 100 jaar later nog altijd over dat ene beertje?
3: Ja, dat zit in een combinatie van elementen, denk ik. Maar een heel belangrijk gegeven is toch die prachtige fantasiewereld die A.A. Milne geschapen heeft. Dat bos dat tot de verbeelding spreekt. Al die fantasiewezens die daarin leven. Die ook elk hun eigen persoonlijkheid hebben. Waarin mensen zich ook kunnen herkennen. Mm-hmm. Ik had een vriendin die zei daarnet, ik ben eigenlijk Winnie de Pooh. Ik ben echt zo'n levensgenieter. Ik hou ook van lekker eten, gezelligheid. Ik heb ook wel eens iemand in mijn team gehad die zei, ik ben een beetje een Eeyore, ik zeg het maar al, ik ben een beetje een brompot. Maar dat was ook helemaal niet erg, want net zoals Eeyore hoorde die er ook helemaal bij in het team. Eeyore wordt nooit achtergelaten of zo, omdat die moppert. Je hebt een wijsneus, je hebt die uil die zich slimmer voordoet dan die is. Het zijn allemaal dingen die mensen wel herkennen uit zichzelf of uit andere mensen.
0: Hey, en die dat zij samen dan avonturen beleven, dat spreekt dan aan.
3: Ja, exact. En dat die allemaal kunnen samenleven op de een of andere manier met wel eens kleine akkefietjes, maar toch ook echt heel veel vriendschap. En een heel belangrijk element daarin is natuurlijk ook de humor. De humor die zich op verschillende niveaus afspeelt. Mm-hmm. En dat is ook deel van het geheime recept van Winnie de Pooh, denk ik. Dat het een boek is dat zowel kinderen als volwassenen kan aanspreken. Dus die humor die zit op een slapstick niveau. Ik denk dat een scène uit Winnie de Pooh die veel mensen wel kennen, het moment is waar die bij konijn op bezoek gaat, te veel honing eet en dan vast komt te zitten in het hol. En dan raakt die er niet meer uit. Dat is een hele slapstick scène. Maar tegelijkertijd zitten er ook heel veel subtiele grapjes in het verhaal.
0: Ah, ja?
3: Grapjes die soms zelfs boven het hoofd van de kinderen gaan.
0: Die vooral de volwassenen die het dan voorlezen oppikken.
3: Exact. En een heel mooi voorbeeld.

0: voorbeeld daarvan vind ik het hoofdstuk waarin Ior jarig is. Mm-hmm. En Winnie de Pooh die wil hem graag een potje honing cadeau doen. Maar onderweg naar Ior eet hij dat potje honing al per ongeluk op. Dat is een soort van humor, denk ik, die kinderen ook al wel heel grappig vinden. Mm-hmm. Maar dan zegt hij, oké, dan geef ik maar gewoon dat lege potje. Dat is eigenlijk ook wel een mooi potje. En dan vraagt hij aan Uil om erop te schrijven, gefeliciteerd. En Uil, dat is een personage die doet alsof die heel slim is. Maar eigenlijk ja, kan je toch wel denken, zoveel weet hij toch niet. En die kan helemaal niet goed spellen. Dus de volwassene die het boek dan voorleest aan het kind, die ziet dat Uil gefeliciteerd totaal verkeerd schrijft. Het is nog nauwelijks te ontcijferen, dat woord. Maar Winnie de Pooh die kijkt daar vol bewondering naar en die zegt, wauw, zoveel letters.
1: Ah ja.
0: Dus dat zijn van die momenten die grappig zijn. Ook wel een beetje boven het hoofd van het kind gaan als dat kind zelf nog niet kan lezen. Uh-huh. Maar op die manier ja, zitten er verschillende lagen van humor in. En dat is een combinatie die wel goed werkt.
1: Ja, ja, absoluut. Zijn de boeken ook literair sterk? Zijn ze goed geschreven?
0: Ja, ik vind het wel. Ik geniet altijd heel erg als ik Winnie de Pooh zelf herlees. Er zit heel veel taalspel in. In het origineel, het is eigenlijk een heel moeilijk boek om te vertalen. Net door al dat taalspel, al die woordgrapjes. Voorbeeld daarvan is wanneer ze op expeditie gaan naar de Noordpool. En dat doen ze allemaal heel serieus. Ze vragen dan, wat is dat eigenlijk? Een expeditie? En dan zegt Christopher Robin, die zich ook wel graag slimmer voordoet dan hij is, wel, dat is als je allemaal samen op een rij loopt. En dan gaan ze dus naar de North Pole in het Engels. En in het Engels is het woord pool ook een woord voor paal. En dus uiteindelijk vinden ze dan een paal en dan hebben ze de North Pole gevonden. Dus dat zijn slimme grapjes waar ook heel veel woordspel in zit. En dat maakt het ook vandaag de dag nog heel leuk leesbaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Nostalgie speelt ook een rol natuurlijk in het succes.
0: Ja, absoluut. En ik moet zeggen, ik ben elke keer weer ontroerd door het einde van Winnie de Pooh. Want Winnie de Pooh is een verhaal dat gaat over de kindertijd. Maar het gaat ook over opgroeien en uiteindelijk het afscheid nemen van die kindertijd. En er is een heel ontroerende scène aan het eind waar Christopher Robin ook echt nog een keer naar het bos gaat voor hij naar de kostschool gaat. En dan gaat hij afscheid nemen en dan vraagt hij aan Winnie de Pooh, zul je mij nooit vergeten? En dat is eigenlijk een heel ontroerend moment, omdat het natuurlijk omgekeerd zal zijn. Hè? Als volwassene die is opgegroeid, voel je aan, het zal wel Christopher Robin zijn die zijn speelgoeddieren zal vergeten. Mm-hmm. En ja, dat is een heel droevig, beetje melancholisch moment. Maar het hoort natuurlijk bij het leven dat je op een bepaald moment de kindertijd ontgroeit en andere dingen gaat doen.
1: Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Een droevige scène. De fantasiewereld die achtergelaten wordt.
0: Ja, ja.
1: En de realiteit van alle dag.
0: Inderdaad. Christopher Robin zegt, vanaf nu ga ik geen tijd meer hebben om niets te doen. Oh. Ja.
1: Een vlugge filosofie zit er toch ook altijd ergens aan, precies, hè?
0: Ja, absoluut. En dat is wel grappig, want Winnie de Pooh is eigenlijk al zo vaak geanalyseerd ook. En je kan er heel veel verschillende filosofische theorieën uithalen. Er zijn boeken waar men zegt, Winnie de Pooh illustreert het postmodernisme of de filosofie van Derrida of de filosofie van Levinas. Er is zo'n hele publicatiecultuur rond ontstaan. En dat komt omdat er inderdaad wel veel in het boek zelf zit. Ook heel veel existentiële vragen. Op een bepaald moment hoort Winnie de Pooh gezoem. En dan denkt hij, ah ja, dat is een bij. Waarom bestaan bijen eigenlijk? Zo'n soort existentiële vraag. Maar zijn antwoord is dan weer heel licht. Ah ja, omdat die honing maken natuurlijk. Dus het antwoord is grappig, maar de vraag op zich is wel diepgaand.
1: Ja. Is de invloed van Winnie de Pooh of van het werk van Milne belangrijk?

0: belangrijk, groot geweest voor wat daarna volgde in jeugdliteratuur?
1: Ja, zeker. Milne bouwt natuurlijk zelf voort op een aantal tradities. Hij is zeker niet de eerste die spreekt.

0: gebied, ja, wel in die erfenis kunnen plaatsen. Hè. Tontelligen, ja, die schrijft ook over dieren die in een bos wonen, die bij elkaar op bezoek gaan en die dan vaak heel diepzinnige gesprekken voeren met ook een vleugje humor en die ook houden van lekker eten.
1: Ja,
0: dus
1: ja, ja.
0: Ja, die invloed is er zeker.
1: Ja, ja. Casper en Hoppes moet ik ook plots aan denken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zit er ook wat in. Hoe belangrijk is Disney geweest voor het voortbestaan van Winnie de Pooh?
0: Ja, zulke klassiekers zoals Winnie de Pooh, die hebben bewerkingen nodig om te overleven. Dus Disney is daar zeker heel belangrijk in geweest. Disney heeft ook een heel imperium uitgebouwd rond Winnie de Pooh. Het is niet alleen meer die eerste film, maar het zijn ook televisiereeksen daar rond. Er is ook een computeranimatiereeks rondgemaakt enzovoort. En dat zijn manieren om een verhaal actueel te houden. En dat is een sterk recept. Want enerzijds spreek je met die nieuwe versies nieuwe generaties van kinderen aan. En tegelijkertijd kennen hun ouders en grootouders het verhaal ook nog van vroeger. En dat vinden volwassenen heel leuk. Om verhalen te delen met kinderen die ze zelf ook heel leuk vonden als kind. En Disney pakt dat slim aan door ook telkens die nieuwe versies uit te brengen, waardoor er telkens nieuwe generaties mee bij het verhaal betrokken worden.
1: Ja, je hebt de films, maar worden de boeken ook nog echt veel gelezen, denkt u?
0: Wel, ik hoop van wel. Er is een heel mooie nieuwe uitgave nu ook verschenen die alle verhalen weer samenbrengt. Ik moet wel zeggen dat ik moeite had om een vertaling te vinden de voorbije dagen.
1: Ah ja?
0: Ja, want ik heb zelf het Engelstalige boek thuis. Dus het was, laat ons hopen dat het overal uitverkocht was. En anders hoop ik dat boekhandels het nu massaal terug gaan inslaan. Want ik vind het eigenlijk wel een boek dat elke boekhandel met een kinderafdeling in huis zou moeten hebben. Het is echt een klassieker.
1: Een klassieker, inderdaad. Ja. Ja, rond wel wat oudere kinderboeken bestaat controverse, zoals die van Roald Dahl bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Winnie de Pooh lijkt daar aan ontsnapt te zijn, of vergis ik me?
0: Ja, toch min of meer. Er zijn wel andere tijdgenoten van Winnie de Pooh die het zwaarder te verduren hebben gekregen in de kritiek. Volgens mij ook wel terecht dat we ons vragen moeten stellen bij sommige van de wereldbeelden die kinderboeken overdragen. Ik denk dan aan Peter Pan bijvoorbeeld. Die is een 15-tal jaar ouder dan Winnie de Pooh, maar daar krijg je een hele stereotype type weergave van Native Americans. En daar is discussie rond ontstaan. Nu, wat dat betreft heeft Milne het slim aangepakt. Misschien niet bewust, maar door dierpersonages te gebruiken. Ja, spelen die menselijke eigenschappen wel mee, maar op een veel minder directe manier. Dus die dieren zijn niet meteen identificeerbaar als een bepaald ras bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ze zijn natuurlijk wel menselijk. Ze zijn ook vooral mannelijk. Dus dat is wel een punt van kritiek dat er al is geweest. Hè. Er is eigenlijk maar één vrouwelijk personage, dat is de mama kangaroo, Kanga. Voor de rest zijn het allemaal mannelijke figuren. Maar de discussie is toch minder intens geweest dan voor sommige andere kinderklassiekers.
1: Tot de ezelfederatie dit hoort natuurlijk.
0: Ja.
1: En plots beseft dat alle ezels als kniezoren worden neergezet.
0: Maar ze horen er wel bij.
1: Ja, dat is wel waar. Het zijn herkenbare, grappige beestjes die zich de vragen stellen die wij ons ook nog elke dag stellen. En er zit voor elke generatie iets in. Het zijn een paar van de ingrediënten die Winnie de Pooh zo succesvol maakten. Dankjewel om dat voor ons te duiden. Professor jeugdliteratuur Vanessa Joosa.
0: Graag gedaan. Radio
2: 1. Alles begint bij luisteren.

0: met Through the Changes. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen is het 40 minuten file rijden tussen Geel-West en Ham. Komt door een ongeval. Je moet een reddingstrook vormen voor de hulpdiensten. Ook naar Antwerpen op de E313, 20 minuten extra vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 10 minuten aanschuiven richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E17 naar Gent is het vertragen in Destelbergen. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel is nog een kwartiertje extra tussen Wemmel en Machelen. Op de buitenring is voorbij Groot-Bijgaarde één rijstrook versperd door een ongeval. En in Brussel zelf is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
0: Nu Winnie de Poe 100 geworden is, onderzoeken we waarom net dat beertje al zoveel harten heeft weten te veroveren. En dan moet je natuurlijk ook bij de superfans langsgaan. Actrice en theatermaker Louise Berger stond deze zomer op Theater aan Zee met haar voorstelling Tamalou. Een voorstelling over chronisch ziek zijn, vertrekkende vanuit haar eigen ervaringen en over hoe onze samenleving omgaat met een ziek lichaam. Kan je trouwens nog steeds zien. Maar binnenkort, of toch in 2028, zal ze hoogstwaarschijnlijk met iets helemaal anders op de planken staan. Een voorstelling over Winnie de Poe. Want als kind was ze al gebeten door de verhalen en de echte fascinatie die ontstond later, toen ze het boek Het Touw van Poe van Benjamin Hoff las. Daarin toont de auteur hoe de personages en verhalen van Winnie de Poe eigenlijk het Taoïsme verbeelden. Dat boek wierp voor Louise een nieuw licht op de kinderverhalen en op haar eigen leven.

0: Winnie de Pooh is een beetje een kleine held eigenlijk voor mij. Het is een beetje, voor mij is dat echt de mooiste odyssee ooit geschreven eigenlijk. Ik denk dat dat een mega moderne odyssee is. En dat, het een, dat we daar heel veel van kunnen leren, nog altijd. Ik heb hier een hele mooie uitgave van de complete verzameling verhalen en gedichten van Winnie de Pooh. Het staat zo'n beetje thuis op mijn altaartje. Het is zo'n beetje een herinnering elke dag aan Wees maar Pooh.
1: Goedemorgen, Janneman Robinson.
2: Ook goedemorgen, Poehbeer.
3: Goedemorgen, Winnie de Pooh.
4: Goedemorgen, Poehbeer.
5: Nou, goedemorgen, Vintje.
0: Ja, mijn oma vertelde eigenlijk altijd hetzelfde verhaal over een beertje die een heel avontuurlijke tocht moest afleggen om aan honing te geraken. Zo'n beetje gebaseerd op losjes op Winnie de Pooh. En dan natuurlijk veel beginnen lezen. Ik kreeg altijd veel boeken van mijn papa ook en zo. En dan kwam die beren in mijn leven. En tekenfilmpjes en zo ook wel.
2: Winnie, wat loop je te zoeken?
1: Ik heb iets hoog nodig. Heel hoog heb ik iets nodig. Zoiets als...
2: Een ballon? Wat moet jij nou met een ballon?
1: Honing pakken.
2: Dat kan je hier niet mee.
0: Ik denk een van de meest bekende verhaaltjes is Ior die zijn staart kwijt is.
6: Hallo Ezelino. Hey, ik herkende je haast niet zonder je staart.
0: En dan maken ze eigenlijk allemaal soorten staarten. Het is ongelooflijk mooi hoe dat ze dus voor elkaar ook de problemen proberen oplossen. En dan creëren ze eigenlijk allemaal nieuwe staarten voor Ior en zo. Dat is een heel mooi verhaaltje. Ook als ze verdwalen.
7: Ik word gevolgd door wie? Ik zie het aan het spoor.
2: Wat zie je?
7: Er is nou iets geks met dit spoor. Er is een nieuw spoor bijgekomen. Kijk!
0: Ja, of Winnie de Pooh die helemaal in de boom klimt om honing te gaan halen als een bij. En elk verhaaltje heeft zowel iets. Het is ook wel even verdwenen of zo. Ja, als je pubert, dan zijn ze echt niet bezig met Winnie de Pooh. En later is hij zo terug in mijn leven gekomen eigenlijk. Door een supermooi boekje van Benjamin Hoff, als ik mij niet vergis. En dat heet De Tao van Pooh. En hij spreekt eigenlijk over het Taoïsme in Winnie de Pooh. En ik vond dat echt het beste zelfhulpboek ooit. Hij spreekt zo mooi over wat wij kunnen leren van Winnie de Pooh. Dat ik wel zo weer helemaal dacht van, ik moet daar terug in duiken.
7: Oh, Knorretje. Knorretje, ben je hier? Of hier ergens?
0: Winnie de Pooh die leeft eigenlijk mega in het nu. Er is zo'n heel mooi stukje bijvoorbeeld in een verhaaltje van Winnie de Pooh, waarin de Winnie de Pooh vraagt aan Uil welke dag het is. En er is wat verwarring over de dagen. En dan zegt Knorretje, ja, maar het is vandaag. En dan zegt Winnie de Pooh, ja, mijn lievelingsdag. Dus het is zo, elke dag is mijn lievelingsdag.
7: Wat voor dag is het?
8: Het is vandaag.
7: Oh, mijn lievelingsdag.
8: De mijne ook, Pooh. De mijne ook.
7: Gisteren, toen dit nog morgen was, was iets te veel dag voor mij.
8: Malle oude beer.
0: Ze gaan ook op een heel andere manier om met tijd. Wij denken heel snel dat wij tijd kunnen besparen, dat we dan moeten werken en dan kopen we een afwasmachine en dan hebben we tijd bespaard. En het is zo heel duidelijk in Winnie de Pooh dat dat niet bestaat en dat je ook niet kunt besparen op tijd, dat je tijd eigenlijk alleen maar in het moment kunt beleven. Het is hier en nu te doen of zo. En later ga ik geen doos met uren krijgen die ik opgespaard heb of zo.
9: Poehbeer, wat als er ooit een morgen komt en we zijn alleen allebei?
7: Ach, zolang we maar samen alleen zijn, redden wij ons wel.
2: Ja, dat is waar.
0: Taoïsme is een soort van geloofsleer. Die gaat denk ik over de stroom des levens. En als je openstaat voor de stroom en meegaat op de omstandigheden, dan zal het leven je leiden of zo. En gaat alles gestroomlijnd voelen. En de ervaring staat geopend voor de omstandigheden die er zijn. Het staat best ver van ons westerse denken. Blijkbaar Poe is ook Po. Po is eigenlijk in Taoïsme dus het moment. Dus in het moment. Dus het is ook wel in de namen en zo. Kun je soms zo, het zit misschien toch meer in dan dat ik dacht op voorhand of zo. Of helemaal niet een link die ik had gelegd als ik het las. Benjamin Hof heeft de Tao van Poe geschreven en ook de Tse van Knorretje. Ik denk niet dat Milne zelf zegt van ik heb het Taoïsme verwerkt in Poe. Dus ik denk wel dat hij daarin is gedoken en enorm veel verbanden heeft gezien. Als je dan opnieuw begint te lezen, dan voel je wel van wow, het is ongelooflijk. Maar Winnie de Poe is echt een beer die zich alleen maar laat leiden door de omstandigheden. Winnie de Poe denkt eigenlijk niet echt na of zo. Die is gewoon.
1: Is daar iemand?
4: Nee.
1: Trommels. Echt niemand?
4: Niemand.
1: Iemand roept niemand. Wie is dat dan? Ben jij iemand, konijn?
4: Nee.
1: Je hebt net zo'n stem.
0: Het is ook een beetje een moderne clown. Ik denk eigenlijk dat Winnie de Poe de eerste clown is waarmee ik in aanraking kwam. En ik hou wel van clowns. Ik vind Mr. Bean ook een heel fascinerend figuur. Omdat zij vaak op een heel slimme, grappige manier een vraag stellen hoe wij de dingen doen. Winnie de Poe gaat bijvoorbeeld zo omgekeerd van de trap, omdat hij denkt dat het zo gaat. Dus die snapt niet dat je op... Ja, die gaat zo van de trap. En dan denk ik, ja, het is mooi eigenlijk, omdat hij de regels niet kent of zo. Dus dan gaat hij op super verbeeldingsvolle, leuke manieren door het leven. Ik vind eigenlijk Winnie de Poe is een beetje een mini-maatschappij, waar wij als maatschappij veel van zouden kunnen leren. Hoe zij omgaan met elkaar. En ze hebben allemaal wel specifieke moeilijkheden, zwaktes. Knorretje is heel angstig. Tijgertje heeft zo wat, hoe dat we misschien nu ADHD zouden beschrijven. Of ze hebben allemaal wel iets waarmee ze moeten dealen. Maar het is zo mooi hoe in zo kleine, korte verhaaltjes eigenlijk van die zwaktes of zo sterktes worden gemaakt. Als je dat kunt, van je zwakte je kracht maken of zo, dan beleef je een heel fijne tijd op in het leven.
1: Oh ja, tijd voor mijn aankomoefening. Op, neer, op. Als ik op, neer, nog een keer, doe ik met een door. Op, neer, nog een keer, voor een hongerig gevoel.
0: Zelfs in groepsverbanden of zo, in samenwerkingen met veel mensen of... Dan denk ik vaak aan hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij samen leven met elkaars moeilijkheden, met elkaars... Het is een mooi voorbeeld om mee te nemen in elke groep of zo, in zorgzaam zijn. En zelf ook, ik denk dat ik kan denken, maar vandaag ben ik iets meer Igor. Of ook bij mijn vrienden of zo. Het is grappig om te denken van, ah, wow, ik heb een beste vriend die echt een stijgertje...
6: Bijna uit het boek gestuiterd, zag je dat? Goed ben ik, hè? Oh,
0: Het is een droom om het ooit op het podium te brengen. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, ik denk dat de tijd gewoon echt Winnie de Poe kan gebruiken. Dus ik zou iedereen aanraden om het opnieuw te gaan lezen. Er zijn al veel gedachten en manieren en ja, grootse dromen geweest erover. Ik had sowieso het gevoel dat de tijd terug wat meer dierenverhalen kan gebruiken en wat meer fictie kan gebruiken. Aangezien dat de realiteit waarin we leven best donker is. Dus ik wou een beetje een odyssee maken eigenlijk van Winnie de Poe. Want die beleeft natuurlijk superveel avonturen. Maar er zijn nog veel dromen over. En er is nog een theatercollectief, Camping Sunset, waarmee het ook misschien heel leuk zou zijn om het te doen. Of het klopt, het voelt wel kloppend om dat met hen te doen. Het wordt concreter en concreter. Ja, keileuk, hè?
9: Poe?
1: Ja?
9: Wat vind jij nou het leukste om te doen?
1: Het leukste vind ik het om jou op te zoeken en dat jij dan zegt, heb je trek in een likseltje honing?
9: Dat vind ik ook leuk. Maar het leukste vind ik nog om gewoon niets te doen.
1: Hoe doe je dat, niets doen?
9: Nou, als grote mensen je vragen wat ga je doen, dan zeg je niets. En dan ga je naar buiten. En dan doe je dat.
1: Dat lijkt me leuk. Zullen we dat gaan doen?
10: Theatermaker Louise Berger in een reportage van Anke van Meer. Als alles goed gaat, is haar voorstelling over Winnie de Poe in 2028 te zien op een podium bij u in de buurt. Dat van die Tao, daar gaan we het straks nog verder over hebben na het nieuws van 11.

0: By the light of the silvery moon van Al Jolson. Het is iets voor elf. Nieuws.
1: Van diepe soul tot meeslepende beats. Geniet dit najaar van vernieuwende soundpioniers in Brussel. De magie van Elmin, Ibi, Selassou en de Galaxy.

0: met Radio 1.
1: Vaar met Clara langs de Donau op het ritme van muziek en cultuur. Laat u inspireren door Dirk de Wachter en beleef uitzonderlijke concerten van Anneleen Leenaert, Capriola di Gioia en Jeff Colagny. Van 9 tot 20 juni 2027. Meer info op VRT Max en via Rivage du Monde.
2: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: opgelost.
1: Weet jij wel wat dat kost?
0: Ja, mijn budget is wel wat krap.
1: Fix gewoon de app.
0: Van dagelijkse kost.
1: Dan zijn je nooit gejost. Nooit gejost. Met de app van dagelijkse
2: kost. Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt, met aandacht voor wie na hen komt, maar altijd met onze focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication... Deutsche Bank.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière-switch?
10: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
13: Ontbijt op bed gelijk een koning.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
13: King size.
12: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Ah, geef toe. Soms heb je even genoeg van al die smalltalk op je werk. En wilt je gewoon in alle rust lunchen. En niet naar je collega's luisteren. Maar naar iets anders.
15: Zoals naar je favoriete radio of een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
14: de max.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 11 uur en goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 banen schrappen in Antwerpen. Dat is ruim een kwart dus, meldt het bedrijf zelf. Covestro wil zijn Antwerpse site reorganiseren omdat er wereldwijd een overcapaciteit is. In overeenstemming met de wet Renault start het bedrijf vandaag nog de informatie- en consultatiefase op met de sociale partners. Paus Leo XIV heeft opnieuw een goede nacht gehad in het ziekenhuis na een operatie waarbij een kwaadaardig zwel is verwijderd uit zijn rechterlong. Dat meldt het Vaticaan. De paus herstelt goed en heeft gisteren zelfs een mis opgedragen in het ziekenhuis. De artsen voeren nog bijkomende onderzoeken uit om eventuele uitzaaiingen op te sporen. Op basis daarvan wordt bekeken welke behandeling de paus nog zal krijgen. Oekraïne zegt dat het opnieuw volledig gebruik kan maken van het Amerikaanse militaire satellietennetwerk Starshield. De voorbije dagen was de toegang tot Starshield beperkt, waardoor Oekraïne zich moeilijker kon verdedigen tegen Russische drone- en raketaanvallen. Oekraïne heeft de voorbije nacht opnieuw een Russische raffinaderij aangevallen op zo'n 150 kilometer van Moskou. Sport onze landgenoot Milan Vreetijn heeft in China de derde en langste etappe gewonnen in de wielerronde van Guangxi, de laatste World Tour koers van het seizoen. Vreetijn was de snelste in een massaspurt voor de Nederlander Paul Bijsterbos, die de nieuwe leider is. Voor Vreetijn is het ook zijn eerste overwinning op World Tour niveau. Het weer vaak zonnig, soms wolken en zeer zacht tot 21 graden. Morgen meer wolken en geleidelijk ook regen. Vanaf zaterdag wordt het gevoelig frisser en halen we nog hooguit 14 graden met af en toe een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
16: Radio 1.
5: De wereld van Sophie.
16: Met Sophie Lemaire.
9: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over een van de werelds meest populaire beren, over Winnie de Pooh. Want die is 100 jaar geworden gisteren. En dus onderzoeken we wat die zo onweerstaanbaar maakt. Na Daft Punk.

0: Instant Crush. Een zeer goede morgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: 15 oktober al, zegt donderdag ook alweer. En het was gisteren de 100ste verjaardag van Winnie de Pooh. Of toch, ja, van de verhalen over Winnie de Pooh. 100 jaar geleden verscheen het eerste verhaaltje over de kleine jongen Christopher Robin en zijn lieve Poehbeer. Naar aanleiding van dat ongelooflijke succes dat dat beertje geworden is, wilden we graag weten waarin de kracht van Winnie schuilt. En dus onderzoeken we dat vandaag. We weten al dat de schattige, herkenbare dierenpersonages een belangrijke factor spelen in het succes, de humor, de gelaagde verhalen, waarin existentiële levensvragen niet uit de weg gegaan worden. Theatermaker Louise Berger vertelde eind vorig uur dat ze helemaal in de ban van het beertje was toen ze een boek las waarin uitgelegd staat hoe de verhalen en de personages het Taoïsme verbeelden. Dat boek, dat is De Tao van Pooh, een bestseller van de Amerikaanse schrijver Benjamin Hoff uit 1982. Hoe taoïstisch is die beer? Dat vraag ik aan Paul van Els. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Universitair docent aan het Instituut voor Regiostudies aan de Universiteit van Leiden. U doseert onder meer Chinese filosofie en bent taoïsme-expert. Die Tao of Pooh, dat boek, wat wordt daar precies in verteld?
3: Ja, in het boek De Tao of Pooh, daarin presenteert de schrijver, en dat is Benjamin Hoff, hij presenteert Winnie de Pooh in feite als een voorbeeld van het Taoïsme. Een ras-Taoïst, zonder dat hij het misschien zelf doorheeft.
0: Oké, een ras-Taoïst, Winnie de Pooh. Misschien moeten we eerst even het Taoïsme zelf zetten. Waarover gaat dat in het Taoïsme? Wanneer is dat ontstaan?
3: Ja, Taoïsme is ongeveer 2500 jaar geleden ontstaan. Het was aanvankelijk een filosofie, althans het wordt uitgelegd in teksten. Onder andere de Tao Te Ching en de Zhuangzi. Dat zijn twee belangrijke oorspronkelijke teksten van het Taoïsme. En in die teksten, daar komt een levenswijze uit voort. Die gaat over het handelen in overeenstemming met de Tao. Daar komt de naam vandaan, van het Taoïsme. En de Tao is in feite de natuurlijke gang van de natuur, de natuurlijke gang van zaken. Dus het is aan ons mensen om onze weg daarin te vinden, in die Tao.
0: Mm-hmm. Oké, op welke manier is Winnie de Pooh dan bijna een goede illustratie van een Taoïstische levenshouding? Waarin zien we dat?
3: Ja, het grappige is, dit zit dus niet in de oorspronkelijke tekst. Althans, er is geen bewijs dat Milne Winnie de Pooh heeft bedacht als een Taoïst. Dus dat is echt iets, een inzicht dat Hof heeft gekregen. Mm-hmm. En op basis waarvan hij zijn tekst heeft geschreven. En hij ziet Winnie de Pooh als een groot voorbeeld van het Taoïsme, omdat Winnie de Pooh eigenlijk niet probeert om een Taoïst te zijn. Hij is eenvoudigweg Winnie de Pooh. En meer niet. En dat is een van de kerngedachten in het Taoïsme. Dat is vooral niet te veel nadenken over wat je zou moeten doen, maar gewoon doen. Punt.
0: Gewoon zijn.
3: Gewoon zijn, inderdaad. Ja.
0: Oké. Ja, blijkbaar zou Pooh zelf ook klinken als een Chinees begrip dat voor het Taoïsme van tel is.
3: Ja, dat klopt. Dat is een heel grappig toeval. Dat is iets wat waarschijnlijk niet in de oorspronkelijke tekst zat. Maar het woordje Pooh in de naam van Winnie de Pooh, dat klinkt vergelijkbaar met het Chinese woord Pooh. En Pooh betekent zoiets als onbewerkt hout. Hof noemt het in zijn boek het ongekerfde blok. En je zou dit kunnen vergelijken met het hout dat we gewoon in de natuur tegenkomen. Dus een boom of een tak die op de grond ligt of een stronk. En dat hout is niet perfect. Bomen zijn nooit kaarsrecht. Takken die zijn kronkelig, daar zitten knoesten aan. En daar zou je misschien, dus een houtbewerker heeft daar misschien moeite mee om daar iets van te maken. Maar voor een Taoïst is dat juist het grote voorbeeld. Omdat dat hout is zoals de dingen oorspronkelijk van nature zijn. En zij stellen voor dat wij als mens ook weer onze eigen ware aard vinden. Dus weer zijn zoals dat onbewerkte hout. En ik kan misschien heel kort iets zeggen over waarom Taoïsten dit zeggen.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Ze reageren hiermee op Confucianisten. Dus de leer van Confucius stelt eigenlijk dat de mens niet perfect is. En dat wij moeten leren om onszelf goed te gedragen, vooral in reactie met anderen, zodat er een harmonieuze samenleving kan ontstaan. En zo moeten we dus allerlei gedragsregels leren. We moeten onszelf netjes voorstellen, altijd beleefd blijven, rustig blijven enzovoort. En een Taoïst zou zeggen, we begrijpen dat, we snappen dat daardoor een harmonieuze samenleving kan ontstaan, maar daardoor geraken we eigenlijk steeds verder af van onze eigen ik, van hoe we ons eigenlijk spontaan, natuurlijk zouden willen gedragen.
0: Mm-hmm. En dus een beer die gewoon door het bos gaat gezellig wandelen en geniet van zijn potje honing, dat sluit dan aan bij een Taoïstische levenshouding.
3: Ja, en ergens in het boek legt Hof uit dat Winnie de Pooh komt er dan achter dat hij houdt inderdaad van die honing, maar misschien nog wel meer van het moment voordat hij die honing eet. Dus het genieten van het genieten van het gaan eten van de honing. En wat Hof daaruit afleidt is dat wij leven tegenwoordig in zo'n gehaaste maatschappij, waarin we voortdurend toestreven naar een bepaald doel. We willen dit doen, we willen dat bereiken. En we vergeten misschien gewoon te leven in het moment, te leven, te genieten van het moment waarop we onze doelen willen gaan bereiken. Mm-hmm. En dat is Winnie de Pooh. Die heeft dat, die leeft gewoon. Die heeft spontaan zin in honing en geniet er dan van dat hij die zin heeft en gaat vervolgens eten.
0: Ja, ja. Want een ander kernbegrip van het Taoïsme is Wu Wei, als ik dat goed zeg. Dat betekent ook niks forceren?
3: Ja, dat klopt. Wu Wei is een belangrijk kernbegrip in het Taoïsme. Het wordt soms uitgelegd als niet handelen of niet doen, maar het is niet volledig niets doen. Het is inderdaad niet forceren, niet ingaan tegen de natuurlijke gang van de wereld, van het universum. Proberen om daarin juist mee te gaan. En er zijn verschillende voorbeelden. Een voorbeeld uit het boek van De Tao van Poe is dat op een gegeven moment ligt Ior in het water. En ze kunnen natuurlijk zelf proberen hem heel actief uit het water te duwen, te trekken. Maar Winnie de Pooh heeft een plannetje. Hij kan ook een grote steen in het water gooien. En dan door de stroming die daar ontstaat, spoelt Ior als het ware vanzelf uit de rivier. Dus hij maakt gebruik van de natuurlijke krachten die al aanwezig zijn in dat water. Mm-hmm. En dat is een voorbeeld uit de Tao van Pooh. In de Taoïstische geschriften, zoals de Zhuangzi, zien we soortgelijke voorbeelden waarin mensen proberen niet actief in te gaan tegen de natuur, maar daarin juist mee te gaan. Bijvoorbeeld in de Zhuangzi, een belangrijk geschrift, mm-hmm. daarin staat dat een slager die aanvankelijk moeten we misschien leren hoe je een os moet slachten. Je moet weten waar de botten, waar de pezen zitten. Maar een ervaren slager, die voelt dat aan. Die weet, die denkt niet meer na hoe hij een os moet slachten. Die doet dat als het ware vanzelf. En die is zo kundig dat het mes niet meer bot wordt. Dat is, zo zien zij Taoïsten voor zich, als een soort levensexperts die precies weten wat de loop van het leven is en daarin meevloeien.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk net zoals die Zhuangzi, als ik dat goed zeg.
3: Heel goed, ja.
0: Het Taoïsme probeerde te duiden aan de hand van verhalen en personages. Doet die Benjamin Hof dat dan in de jaren 80 opnieuw aan de hand van Winnie de Pooh en de personages erin?
3: Ja, dat klopt. En dat maakt levert denk ik ook de kracht van het boek. Ja? Het is heel gemakkelijk, want het is natuurlijk een populair wetenschappelijk boek. En wellicht dat geleerden daarop op neerkijken, omdat het niet geen serieuze inleiding is tot het Taoïsme. Maar wat heel knap is aan Hof, is dat hij eigenlijk een voorloper heeft in de Zhuangzi. Het is juist ook de Zhuangzi, die tekst die al 2000 jaar oud is, die de wijze levenslessen biedt door verhaaltjes, door fabels en enzovoort. En daarmee bewust ons denken, onze ratio probeert te doorbreken. Mm-hmm. Hoe meer wij nadenken over hoe het leven in elkaar zit, hoe meer we proberen te bedenken hoe we zouden moeten leven, hoe minder goed het eigenlijk gaat. En door allerlei absurde verhalen aan te bieden en ons daarvan gewoon te laten genieten, leren we in feite zijn. Yeah. In plaats van te denken over hoe we moeten zijn. En dat doet Hof dus eigenlijk ook heel goed met de Tao van Pooh. Hij, Hij verkondigt het Taoïsme, maar niet door te zeggen het Taoïsme is 1, 2, 3, 4, maar gewoon door Poe het Taoïsme te laten vertegenwoordigen.
0: Ja, ja. Heeft hij ook gelijk? Deelt u zijn mening dat Winnie de Poe bijna een Taoïst van nature is?
3: Het voorbeeld dat hij geeft van Winnie de Poe is, werkt heel goed, denk ik. Een kleine kanttekening is dat Hof een iets wat eenvoudig beeld geeft van het Taoïsme. Het is veel breder dan dat. Het heeft zich in China ontwikkeld ook tot een grote religie, waarin goden worden vereerd, waarin rituelen worden uitgevoerd enzovoort. Het Taoïsme als filosofie heeft ook een politieke kant en die laat Hof buiten beschouwing. Maar hoe hij Winnie de Poe heeft neerzet in het boek is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe een Taoïst zich zou kunnen gedragen. Ja. Mm-hmm.
0: Een zeer goede inleiding dus voor de totale leek om het Taoïsme te leren kennen. Wil hij het ook gewoon zo leren kennen of promoot hij het ook een beetje?
3: Nou, ik geef zelf les hier aan de Universiteit Leiden en ik promoot het boek graag onder mijn studenten. Het is een hele mooie inleiding. En als ze weten wat de kleine kanttekeningen bij het boek zijn, dan kunnen ze dat heel goed leren. Juist ook omdat begrippen zoals Poe, dat onbewerkte hout, en ook Wu Wei, niet handelen, die worden vaak verkeerd begrepen. En die zijn moeilijk om te begrijpen. En door het voorbeeld van Winnie de Poe kan Hof die heel makkelijk duidelijk maken. Ja. Want iedereen begrijpt een beer die gewoon gelukkig in het bos lekker honing eet en zich niet te veel zorgen maakt over de dingen. Mm-hmm. En Hof zet in zijn boek Winnie de Poe duidelijk af tegen de andere dieren in dat 100-bundelbos. Bijvoorbeeld de uil, die is heel erg bezig met kennis. Voor de uil is het belangrijk hoe je dinsdag spelt in het boek bijvoorbeeld. Of dat het nu met een D of een T aan het begin is. Uh-huh. En Ior maakt zich druk om allerlei dingen. Die ziet overal problemen. Een konijn is voortdurend bezig met plannen en organiseren. En Winnie de Poe is eenvoudigweg zichzelf. Hij leeft gewoon. Hij maakt zich daar niet druk om. Hij maakt zich niet druk om hoe andere mensen over zich denken. Hij is gewoon.
0: Ja, ik hoop vanmiddag ook een beetje gewoon te kunnen zijn in het zonnetje dat vandaag voorspeld is. Zoals Winnie de Poe, zoals de Tao het ook voorschrijft. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Universitair docent, Taoïsme-expert Paul van Els.
3: Graag gedaan.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
4: Alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen.

iemand u zag. Wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets wat je zei. Om alle

0: Niemand weet hoe het moet van Young Yellow.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Winnie de Pooh vierde gisteren zijn 100ste verjaardag, of toch de boeken. Proficiat, Winnie, en ter gelegenheid van die eeuweling onderzoeken we waarin het succes van de beer schuilt. En het is verrassend eigenlijk, hè, wat je dan allemaal te weten komt. Dat hij een taoïstische levenshouding heeft, bijvoorbeeld. Rustig levend, in harmonie met de natuur en met zichzelf, niks forcerend, rustig ontvangend wat op zijn pad komt. Dat spreekt blijkbaar veel mensen aan. Zeker in deze tijd waarin we willen maken en pushen en dingen bereiken. Winnie, die wil alleen een beetje honing en genieten van de zonsondergang. Hij gidst mensen in het leven. Maar, Ward Bogaert, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Hij gidst ook wetenschappers.
3: Zeker. Sociale wetenschappers, sociaal-psychologen, journalisten mogen zich zelfs ook aangesproken voelen. Want in al die disciplines bestaat zoiets als het woezel-effect.
0: Woezel?
3: Woezel. Het is voor het eerst met die naam beschreven, woezel-effect, in 1979 tijdens een conferentie van de American Society of Criminology. Ik leg dat straks allemaal uit, wat er op die dag allemaal gebeurd is. Maar misschien toch eerst even uitleggen wie of wat een woezel is.
0: Graag.
3: Of nog beter, laten we het A.A. Milne, de geestelijke vader, zelf uitleggen. Els vertelde het al in het begin van het programma. De man heeft zijn hele boek ingelezen op een grammofoonplaat, een soort audioboek avant la lettre, met tussentiteltjes en al die hij ook zelf inlas. En dit is de titel van hoofdstuk 3.
4: Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a woezel.
3: Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a woezel. Pooh en Knorretje gaan jagen en vangen bijna een woezel.
0: Mm.
3: En dan komt er een verhaal van Knorretje die, terwijl hij de sneeuw die de vorige nacht is gevallen wat probeert weg te scheppen, Pooh ziet. En Pooh, die is rondjes aan het lopen in de sneeuw.
4: Pooh was walking round and round in a circle. And when Piglet called him, he just went on walking.
3: En Knorretje vraagt aan Pooh, maar wat ben je aan het doen? En Pooh zegt, ik ben aan het jagen. Waarop? Vraagt Knorretje. Dat weet ik niet, dat zal ik pas zien als ik er een gevangen heb. Typisch Pooh. Ja. Gelukkig is Knorretje daar om het mysterie op te lossen en hij doet dat door luidop na te denken.
4: Oh, Pooh, do you think it's a woezel?
3: Is het misschien een woezel? Knorretje durft het bijna niet vragen, maar Pooh bevestigt zijn vermoeden en hij vraagt aan Knorretje of hij mee wil, of hij hem wil vergezellen op woezeljacht.
4: Would you mind coming with me, Piglet? In case they turn out to be hostile animals?
3: Ja, wie weet is die woezel wel een heel gevaarlijk beest, dus kom voor de veiligheid toch maar mee. En dan gebeurt iets heel eigenaardigs. Pooh en Knorretje, die beginnen samen rondjes te lopen en bij ieder rondje dat ze lopen, denkt Pooh dat er meer woezelsporen te zien zijn. Tja, nu zijn er 2 woezels. En bij het volgende rondje, tja, nu zijn het er 3 en 4 enzovoort. En het is uiteindelijk Janneman Robinson, die Pooh en Knorretje van op een afstand wat zit gade te slaan. En hij wijst Pooh en Knorretje erop van, jongens, jullie zijn in rondjes aan het lopen en je volgt alleen maar je eigen voetstappen.
4: I have been foolish and deluded, said he, and I am a bear of no brain at all. You are the best bear in all the world, said Christopher Robin.
3: Ik ben zo dom, klaagt Winnie de Pooh. Ik ben een nietsnut, ik heb geen hersenen. Maar nee, zegt Janneman Robinson, jij bent de beste beer van de wereld.
0: Hmm.
3: Mooi, hè?
0: Het is echt heel mooi.
3: Ja, hè? Ja. En nu terug naar dat congres in 1979 van het Amerikaanse Criminologische Genootschap. Maak je geen zorgen, ik kan dat. Daar vertelt een zekere Beverly Houghton, dat is een doctoraatstudent op dat moment in de sociale wetenschappen, in een lezing over, ik citeer, het snel groeiende geloof in een mythe of archetype dat voortkomt uit vrijwel onbestaande literatuur en de populaire pers. Ik heb geen fragment gevonden waarin A.A. Milne uitlegt wat ze daar precies mee bedoelt. Dus ik zal het maar zelf uitleggen.
0: Graag.
3: Het heeft met bronnen checken en met juist citeren te maken. Wat ze bedoelt is dat wij als mens, als soort, nogal geneigd zijn om, Als we de dingen maar vaak genoeg te horen krijgen, die dingen boven elke kritiek of elk nader onderzoek te stellen. Als iets maar genoeg beweerd wordt en herhaald wordt, ja, dan gaan we de oorspronkelijke bron niet meer checken.
0: Dat is zeker waar, hè?
3: Ja, dat is zeer herkenbaar. En als dat dan gaat over academische artikels, studies, is dat natuurlijk een groot probleem, hè? Want soms is een conclusie van een artikel niet nauwkeurig of niet genuanceerd genoeg geformuleerd. Die ongenuanceerde conclusie wordt dan bijvoorbeeld door de populaire pers, waar ze in het citaat naar verwijst, in al zijn ongenuanceerdheid overgenomen en nog eens overgenomen. En omdat ze zo goed klinkt, nog eens overgenomen enzovoort enzovoort. Tot we er zo aan gewend zijn dat we niet meer de reflex hebben om naar het oorspronkelijke onderzoek te gaan kijken. Dat is waar Beverly Houghton voor wilde waarschuwen. En dat noemde ze dus het woezeleffect. We lopen altijd maar in de rondjes en we weten op den duur al lang niet meer welk spoor we nu precies aan het volgen zijn. Net als Poe en Knorretje op hun woezeljacht. Ik geef een voorbeeld, een heel bekend voorbeeld daarvan. Ik heb daar muziek voor nodig. Dit is een sonate voor viool en piano in D groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Prachtig, hè? En de luisteraars die moeten nu misschien aan hun kinderen, als die een dag vrij zouden hebben van school, je weet nooit, die moeten nu misschien aan hun kinderen zeggen dat ze meeluisteren, want daar worden ze slimmer van.
0: Ah ja.
3: Dat is zoiets wat je al wel eens hoort passeren. Hè? Als je aan kinderen of baby's of zelfs aan foetussen veel klassieke muziek en zelfs specifiek veel Mozart laat horen, dit dus, ja, dan worden ze slimmer. Het krijgt zelfs hier en daar een naam, het Mozart-effect. Je hebt dat ongetwijfeld al wel eens gehoord. Er zijn zelfs zwangere vrouwen die omwille daarvan 9 maanden lang naar niets anders luisteren dan naar Mozart om toch maar een heel slim kind te krijgen. Wel, spoiler alert, het Mozart-effect is een typisch, een schoolvoorbeeld van het woezeleffect.
0: Oh my god.
3: Want als we nu eens helemaal teruggaan naar de allereerste keer dat iets gelijkaardigs beweerd wordt in een artikel, dan zie je dat het gaat over een bescheiden experiment dat in 1993 in het tijdschrift Nature beschreven wordt. Een experiment waarbij 36 middelbare schoolkinderen in 3 groepen worden onderverdeeld. De ene groep krijgt 10 minuten Mozart te horen. Een andere groep krijgt relaxatiemuziek te horen, zoiets bijvoorbeeld. Heel ontspannend. Zen, relaxerend. En dan is er een derde groep die 10 minuten lang niets te horen krijgt. Stilte. En daarna moeten die 3 groepen een aantal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld voorspellen welke geometrische figuur je te zien zal krijgen als je knipt in een blad dat verschillende keren gevouwen is. En lang verhaal kort, de groep Mozart-luisteraars was daarin iets beter dan de rest. Maar meer was het niet. Het ging over een klein testje op 1 dag in 1 school met toch garme een paar tientallen proefkonijnen.
0: Ah, die toevallig misschien een goed ruimtelijk inzicht of zo.
3: Ja, voilà, dat wilden ze dan even testen. Maar goed, die studie die wordt groot opgepikt, ook omdat het verschijnt in dat belangrijke wetenschappelijke tijdschrift. En daar staan dan koppen boven, geleidelijk aan. Mozart verhoogt je ruimtelijke inzicht. Of van Mozart word je slimmer. En wat gebeurt er? Muziekverkopers, ja, die beginnen stickertjes op Mozart-cd's te plakken. Luister en word slimmer. En geleidelijk aan wordt ook vergeten dat die test bij middelbare scholieren was afgenomen. En dan krijg je te lezen dat baby's en zelfs foetussen heilzame effecten van Mozart-muziek kunnen ondervinden. Het gaat heel ver. In 1998 beslist de gouverneur van de Amerikaanse staat Georgia om aan elke kersverse mama een cd van Mozart cadeau te geven. Oh, en in Florida wordt crèches aangeraden om symfonieën van Mozart door de boksen te laten schallen in plaats van al die vreselijke tingeltangel die er anders klinkt. ongelooflijk hoe ver dat kan gaan.
0: Ja, ja.
3: Maar waar het idee vandaan komt, ja, dat wist op den duur niemand meer. Iedereen was altijd maar hetzelfde rondje aan het draaien. Net zoals Winnie de Poe en Knorretje op zoek naar de woezel. Waarvan eigenlijk ook nog altijd niemand echt weet wat dat is, zo'n woezel. Dat is dus het woezeleffect.
0: En dat is weer razend interessant. Waarvoor dank, Bart Bogaert.
3: Alsjeblieft.
1: Radio 1.

0: Maria van Zita Swoon. Op de E313 10 minuten extra naar Antwerpen van voor Massenhoven. Ook op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Strombeek en Machelen. In Brussel is de Reijer-Centrum-tunnel afgesloten en verder alleen maar kleinere vertragingen gemeld.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja, over Winnie de Pooh hebben we het al de hele voormiddag, want we vieren de 100ste verjaardag van Winnie de Pooh. En eerlijk, we waren op voorhand zeer benieuwd of die extreem populaire beer ons zo lang zou kunnen boeien. Zo'n brave gele goedzak die met wat maatjes honing zit te eten in een bos klinkt niet spannend. Is het wel. Hij blijkt een soort van verlichte taoïst te zijn. Een inspiratie voor wetenschappers en voor alle mensen die een pad zoeken in het leven. Wie had dat kunnen inschatten? En er is trouwens nog een aspect van Winnie de Pooh waarover we het niet hebben gehad. Goedemorgen, Vincent Bilo.
3: Goedemorgen, Sophie. Het is nogthans een opvallend aspect. Een uiterlijk aspect. Een opvallend kenmerk van Pooh. Dat hier, mag ik toch wel zeggen, een beetje zedig onderbelicht of zelfs onbelicht is gebleven. En derhalve dus onbesproken, onterecht. En ik heb het niet over...

0: Een vriendelijke tronie of zijn bolle buik kennen we allemaal. Het zijn allemaal aspecten van zijn uiterlijk dat we met poe associëren. Ik heb het over zijn uitdossing. Of beter het gebrek daaraan. Want heb je er al eens bij stilgestaan welke kleren poe draagt?
1: Rood.
0: Of beter dus niet draagt? Het enige wat die honingvretende papzak aan heeft, is een t-shirt. Een t-shirtje, moet ik dan eigenlijk zelfs nog zeggen. Want technisch gezien moeten we het misschien een crop top noemen. Komt maar tot aan zijn middenrif eigenlijk. Dat truitje laat zijn hele berenbuik bloot. Maar ook alles wat daaronder zit.
1: Ja.
0: Met andere woorden, Winnie de Pooh draagt geen broek.
1: Ja.
0: Om het met In de Gloria te zeggen.
2: J'ai pas de culotte. Hij heeft geen onderbroek aan.
0: Onze Winnie n'a pas de culotte. Hij heeft geen onderbroek aan. En zo wandelt, wat zeg ik, banjert die poe in zijn blote berenbidden, dus door maar dat honderd bunderbos, zo goed als in zijn Adamskostuum. En Knorretje en Tijgertje en al die andere vriendjes, die vinden dat perfect normaal. Wat weinig mensen nog weten trouwens, is dat poe aanvankelijk bij zijn debuut, deze week precies 100 jaar geleden dus, zelfs niet eens een bovenstuk droeg. Hij kwam ter wereld, zoals wij allemaal, in zijn pure.
1: Mm-hmm.
0: Het is pas wanneer Disney hem in 1966 voor het eerst in geanimeerde vorm opvoert, in een tekenfilm, dat ze hem daar bij Disney een bovenstukje aanmeten. Zijn intussen karakteristieke rode truitje, t-shirtje, crop top. Maar dus, opvallend genoeg, geen broek.
1: Nee, krijgt hij niet.
0: Zelfs geen onderbroek. En over die beslissing, Sophie, daarover breekt het internet vandaag nog altijd het hoofd.
1: Is dat zo?
0: Ja. We zijn intussen 60 jaar later. 60 jaar loopt Winnie rond in zijn blote kont. En nog is de wereld er niet uit, uit die broekkwestie. Het raakt maar niet verwerkt. We kunnen het geen plaats geven. Want je hebt geen idee op hoeveel plekken op het internet daarover hoogoplopende discussies woeden. De fora, blogs, sociale media, discussieplatformen, debatkanalen die gewijd zijn aan de broekloze beer, ze zijn niet bij te houden. En in die discussies ontwaar je toch ook wel een aantal strekkingen, heel uiteenlopende strekkingen. Ik som er een paar op. Je hebt de naturalisten die betogen dat hij tenslotte een beer is,
1: ja.
0: Winnie de Pooh. En dat hij dus helemaal geen kleren hoeft te dragen. Ah nee, waarom zou een dier zich moeten conformeren aan onze menselijke kledingvoorschriften?
1: Ja.
0: Dat zijn de naturalisten.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt de pragmatici die het louter benaderen als een vestimentaire ingreep van de tekenaars. Die erop wijzen dat een cartoonfiguur nu eenmaal makkelijker te tekenen valt zonder kleren dan met.
1: Ah ja, het is luiheid.
0: Die verwijzen daarbij trouwens naar nog een aantal andere bekende voorbeelden. Want heb je er al eens bij stilgestaan dat de andere, minstens even beroemde cartoonfiguren ook broekloos over het scherm wandelen?
1: Mm-hmm.
0: Donald Duck bijvoorbeeld.
1: Exact.
0: Ja, draagt ook een bovenstuk, met name een blauw hemdje. Maar onderaan, niks. Nada, noppes, nul. Die waggelt ook met zijn blote eendenbillen door al zijn Disney-films.
1: Ja, bedenk daar eens een broek voor, hè, voor een eend.
0: Idem voor het varkentje Porky Pig. Die etaleert ook twee onbedekte hespen. En in SpongeBob SquarePants, die dus wel pants draagt, loopt er ook een sans-culotte rond, te weten de inktvis Squidward Tentacles.
1: Ah bon?
0: Het wemelt van de naaktlopers in onze zogenaamd kindvriendelijke tekenfilms.
1: Semi-naaktlopers.
0: Ja, en naast de naturalisten en de realisten heb je ook nog bijvoorbeeld de symbolisten. Die in Poes broekloze bestaan vooral een symbool zien voor zijn vrijgevochten karakter.
1: Couldn't care less.
0: Voilà, zijn zorgeloze sans-foutisme. Echt zo'n liberale vrijdenker, zeggen die symbolisten, die er zich niet eens om bekommert om zoiets banaals als een broek te dragen.
1: Ik ga me hier niet conformeren. Ja?
0: Voilà, in die zin is zijn nudisme zeg maar een kenmerk van zijn verlichte taoïsme, hè, waarover we het hier eerder al hebben gehad.
1: Ja.
0: Maar er zijn in al die online discussies op het internet ook strekkingen die uit het onbedekt blijven van poes poep verborgen boodschappen afleiden.
1: Aha.
0: Bijvoorbeeld over poes gender. Is Poe wel een jongetje waar intussen al 100 jaar gemakshalve een beetje van wordt uitgegaan? Hè? Waarom zien we dan geen piemel of een ander geslachtsorgaan onder zijn berenbuik bengelen? Ah ja,
1: ah, ja.
0: Daar al eens over nagedacht. Misschien is Poe wel een meisje? Of een hermafrodiet? Nee, transgender betoogt dan weer iemand anders op een forum, waarop nog iemand anders replied, ik zou zeggen intersex.
1: Ja.
0: Interessante, boeiende discussies, maar die gaan misschien wel voorbij, Sophie, aan de manier waarop Winnie al 60 jaar lang elke aflevering geïntroduceerd wordt bij de kijkertje.

0: Silly old man.
1: Voor de kindjes achteraan in de zaal spoel ik nog even terug. He's Winnie the Pooh, zingen ze in het inleidende muziekje van de tekenfilms. Dus ons teerbeminde teddybeertje is wel degelijk een jongen.
2: Klaar.
1: Case closed. Zou je denken?
2: Nee.
1: Maar toch niet, want in 2014 lokt ons onschuldige berenwelpje een ware cultuuroorlog uit in Polen. Het begint allemaal in Tuscin, een stadje in Centraal-Polen, niet zo heel ver van Warschau. Daar zoeken ze in 2014 een mascotte. Een kindvriendelijke mascotte voor alle communicatie over de jeugdwerking van de stad. Een beeltenis die bijvoorbeeld aangeeft waar er speeltuintjes zijn of andere voorzieningen voor kinderen. Mm-hmm. En één gemeenteraadslid daar in Tuscin stelt Winnie de Pooh voor. Waarom ook niet? Ook in Polen is de schattige teddybeer bekend en geliefd als grote kindervriend. De perfecte mascotte, qua.
2: Mm-hmm.
1: Maar daar is niet iedereen in de gemeenteraad het mee eens. Het komt tot een hartige woordenwisseling. Om niet te zeggen, een bits debat. Een identitaire discussie waarbij de voordracht van Winnie de Pooh als kindvriendelijke mascotte al even snel weer wordt afgewezen als ze werd voorgesteld. Dat arme Winnie daar in de gemeenteraad genadeloos wordt weggestemd als mogelijke mascotte, dat nieuws, Sophie, dat gaat de wereld rond. Waarbij er wel, dat moet gezegd, misschien een paar kleine nuances verloren gaan.
3: Well, some small-town officials in Poland, they seem to have too much time on their hands. Winnie the Pooh is causing outrage. The much-loved animated bear has been banned from a Polish playground. The reason, his dubious sexuality and what they call his inappropriate dress. In other words, the bear has no pants on.
1: Ja, jongens, Pooh zorgt voor outrage onder Poolse gemeenteraadsleden met, ik citeer, te veel tijd om handen.
2: Ja, wauw.
1: De arme beer wordt gebannen van het plaatselijke speelplein. Dat is natuurlijk wat kort door de bocht, maar de reden, die klopt wel. Sommige conservatieve gemeenteraadsleden die voeren wel degelijk zijn dubieuze seksualiteit aan. Als ook zijn onzedige kledij. Met andere woorden, we gaan onze kindjes toch niet blootstellen aan een halfnaakte beer waarvan niet eens duidelijk is of hij een jongen of een meisje is. Hey, hoe zeggen ze dat ook alweer in The Simpsons?
4: Think of the children. Won't somebody please think of the children?
1: Ja, een ander gemeenteraadslid kan er met haar verstand niet bij dat Pooh als jongetje wordt geportretteerd, maar dus geen geslachtsdelen heeft.
3: At a local council meeting in the town of Tuscin, one official says that the bear is a hermaphrodite and is inappropriate for children.
1: Daar heb je het weer, hè. Dat gemeenteraadslid is duidelijk ook in zo'n konijnenhol op het internet beland, waar ze Pooh catalogeren als een hermafrodiet. Want ik citeer even uit de notulen van de bewuste gemeenteraad. Hoe verontrustend, zegt dat gemeenteraadslid, dat de 60-jarige bedenker Pooh zijn testikels heeft afgesneden met een scheermesje, waarschijnlijk omdat hij zelf worstelde met zijn identiteit. Einde citaat.
2: Met een scheermesje?
1: Dus ja.
5: Think of the children. Won't somebody please think of the children?
1: Het voorstel wordt dus wel degelijk weggestemd. Geen Pooh als mascotte in Polen. Sterker nog, in tal van crèches, kleuterscholen en lagere scholen in heel Polen beslissen ze om de aanwezige Winnie de Pooh's of afbeeldingen van Pooh te verwijderen omdat ze bang zijn voor mogelijke controverse, bang zijn voor reacties van ouders die hen ervan zouden beschuldigen om hun kindjes bloot te stellen aan zoiets onzedigs als een beer zonder broek.
2: Wauw.
1: En natuurlijk de hele identitaire ideologie die daarachter schuil gaat. Ja. Er worden zelfs petities gestart om Winnie de Pooh, als ze hem dan toch niet uit de wereld kunnen bannen, alsjeblieft alsnog een broek te geven.

0: Maar daar hangt niks. Als daar nu nog iets gigantisch had hangen floeberen.
1: Maar niet, hè?
0: Nee,
1: vandaar
0: niet.
1: Dus die beschuldigingen van hermafrodiet. Wat allemaal vergeefs natuurlijk, die petities. Ook 100 jaar na zijn nudistische entree op deze wereld gaat Winnie nog altijd blootkonts en broekloos door het leven. En kinderen, die zien hem nog altijd even graag. En ze kopen nog altijd even massaal de beertjes en andere Winnie de Pooh merchandise. Want weet je wat je in de online winkel van Disney ook kunt kopen van Winnie de Pooh?
0: Nee.
1: Een broek. Dat bestaat dus wel. Een broek met prints erop van Winnie de Pooh. De Sakkerse sans-culotte. Die bestaan dan weer wel.
0: Waanzin. Totale waanzin is het. Dankjewel, Vincent Bilou.
2: Radio 1.

0: Tori Amos met Gasoline Girls.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: We hadden het vandaag over Winnie de Pooh en het gigantische of de gigantische aantrekkingskracht die het kleine gele beertje heeft op miljoenen, miljoenen mensen wereldwijd al 100 jaar lang. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Ik heb er nog eentje en dan is het tijd voor Lieven en zijn nieuwe feiten na het nieuws van 12. Dit is nog Gorillaz.

0: Makkelijk. Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
1: De Malinese zangeres Fatoumata Diawara. Op 24 november...

0: samen met Radio 1.
1: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
2: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Die desregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Yuki stelt voor.
6: Sylvia, ondernemer.
7: En Mark, haar accountant.
8: Cijfers met elkaar afstemmen. Dat is een beetje zoals zingen in een koor.
9: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
5: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki,
10: Bright Accounting.
11: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
12: Smaakt het eten dat je vandaag gemaakt hebt morgen nog lekkerder? Dat is nu wetenschappelijk onderzocht. En het resultaat hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Europese leiders praten in Brussel over volgehouden steun aan Oekraïne. Het chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen in Antwerpen. En ook in Vlaanderen zijn nu twee mensen overgekomen.

0: overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. De Europese Unie moet laten zien dat het nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS onder druk staat. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de top in Brussel. De leiders zitten vandaag en morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar ook over de eigen Europese begroting. Heidi van Rompuy.
1: Eigenlijk is de Oekraïnse president Zelensky pas morgen te gast hier op de top, maar hij beheerst nu al het gesprek. Oekraïne dreigt volgend jaar zonder geld te vallen en dus moet er een oplossing komen, zegt de Letse premier.
2: Come on, supporting Ukraine is still money. It is one beer less for one European a year. We can afford that.
1: Volgens de Nederlandse premier Jette moet de EU opnieuw durven kijken naar de geblokkeerde Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel.
3: We kennen de gevoeligheden van dat dossier ook hier in België. Maar we zien ook dat er de komende jaren weer veel extra geld nodig is voor steun aan Oekraïne. Dus zonder taboes overal naar kijken.
1: Maar eerst praten de leiders vandaag nog over wat de EU kan doen tegen de hoge energieprijzen en ook over de eigen Europese meerjarenbegroting. Al zitten die onderhandelingen muurvast, zegt de Duitse bondskanselier Merz.
4: We staan voor schwierige verhandelingen. We brauchen eenstemmigheid im Rat. En van deze eenstemmigheid zijn we weit entfernt.
1: Verschillende landen hebben het nieuwe compromis dat op tafel ligt al naar de vuilbak verwezen.
0: Premier Bart De Wever wil de begrotingsonderhandelingen uit het slop trekken met wat hij een schuldenrem noemt. Die moet ervoor zorgen dat wanneer de regering er niet in slaagt om een groot akkoord te sluiten over de begroting tot 2029, er toch minstens een begroting is voor volgend jaar. En hoe gaat het dan precies, Sissy Michiels?
5: Wel, De Wever wil dus absoluut vermijden dat ons land in een politieke en financiële crisis terechtkomt. En daarom moet er zeker een begroting zijn voor volgend jaar. Die wil hij dus invoeren, inderdaad, via wat hij een schuldenrem noemt. Je moet het een beetje zien als een vangnet. Als hij tegen het einde van het jaar geen akkoord vindt over die 10 miljard, de begroting dus tot 2029, dan wordt er enkel een begroting voor 2027 ingediend, waarbij de focus dan ligt op het bevriezen van bepaalde overheidsuitgaven. Die schuldenrem wil De Wever zo snel mogelijk klaar hebben, zodat hij klaar staat om door het parlement te worden goedgekeurd als de zoektocht naar 10 miljard euro dus mislukt.
0: Ja, maar ook daarvoor heeft hij dus de goedkeuring van zijn coalitiepartners nodig.
5: Inderdaad, het is dus niet zo dat hij dit nu als drukkingsmiddel kan gebruiken dat enkel hij in de hand heeft. Hij moet er een akkoord over vinden binnen zijn coalitie en dat lijkt opnieuw niet eenvoudig te worden. Want ook over de maatregelen die De Wever voorstelt binnen die schuldenrem is meteen veel discussie. Volgens Vooruit gaat het veel te veel om het bevriezen van die overheidsuitgaven. En dat zou bijvoorbeeld een indexsprong betekenen als het gaat over lonen van overheidspersoneel, maar ook pensioenen en uitkeringen. Wat de andere partijen vinden van het voorstel is voorlopig niet duidelijk.
0: Dankjewel, Sissel. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 jobs schrappen op zijn site in Antwerpen. Covestro wil er verschillende productielijnen voor polycarbonaat en de bijbehorende grondstof stopzetten, omdat er wereldwijd een overcapaciteit is. Patrick Collier van de Christelijke Vakbond.
6: Er is een collectief ontslag aangekondigd, dus een serieuze impact naar productie, maar ook naar personeel en de gezinnen die daarmee verbonden zijn natuurlijk. De directie geeft als uitleg dat de groei in Europa te klein is en dat er vooral capaciteitsuitbreidingen in Azië zijn die invloed hebben, waardoor de types die daarbij maken niet meer winstgevend zijn.
0: In Jette is opnieuw sporenonderzoek aan de gang in de laan waar maandagavond een politieagent is doodgeschoten. Een onderzoeksteam is ter plaatse en doorzoekt met een metaaldetector riolen en de middenberm. Ze zijn ook binnengestapt in een woning. Politie en parket zeggen niks over het verloop van het onderzoek. Maandagnacht zijn 3 verdachten opgepakt. Zij zouden intussen voor de onderzoeksrechter gekomen zijn. Het is niet duidelijk of er nog iemand aangehouden is. In een moskee in Anderlecht vindt straks de begrafenis. Begrafenisplechtigheid van de agent plaats. Wie opgelicht wordt en geld verliest door phishing, moet de dag nadien van de bank meteen het geld teruggestort krijgen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie na een vraag over een Poolse rechtszaak. Een Poolse vrouw verloor 700 euro nadat ze persoonlijke bankgegevens had gegeven aan fraudeurs en moet nu dus door haar bank vergoed worden. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor alle phishingzaken. Stefan van der Jeugd van het Europees Hof van Justitie.
7: heel belangrijk in deze uitspraak is dat dus de bewijslast bij de bank wordt gelegd. Dus de klant krijgt in principe meteen het geld teruggestort en dan kan er eventueel een procedure volgen waarbij de bank dus moet bewijzen dat er sprake is van grove nalatigheid door de klant. Dus het is een Poolse zaak, maar de uitspraak van het Hof die gaat dus over Europese regels die consumenten beschermen en die gelden dus ook gewoon in België en in alle andere landen van de Europese Unie.
0: Er zijn nu ook in Vlaanderen voor het eerst 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus na een besmetting die ze in Vlaanderen hebben opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen en kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. Het zijn vooral personen die behoren tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerster Anneleen de Sadeleer.
8: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
0: In Nederland zijn de afgelopen weken al 10 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Het is vandaag dag tegen kanker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft Kom op tegen kanker een steunmuur gezet met daarop een groot geel lint, waarop voorbijgangers een boodschap kunnen schrijven voor iedereen die te maken krijgt met de ziekte. Onder meer op de Grote Markt in Mechelen. Daan de Scheemaker ging kijken.
9: Een metersbrede muur met veel plaats voor steunbetuigingen.
10: Met deze irisbloem wens ik u veel sterkte met deze licht vol hoop, dus geef niet op.
11: Voor mijn lieve opa, ik denk elke dag aan jou. Heel veel liefs, Mauro.
12: Ik zou willen dat ik iedereen kon genezen, dat mijn superkracht was, maar tot zolang hou ik jullie gewoon vast.
9: Iedereen heeft hier zowel zijn reden om iets op te schrijven.
10: Mijn vader is zelf gestorven aan kanker, dus... Het is gewoon een steun, een kleine steun.
13: Ik ben zelf kankerpatiënt, dus belangrijk denk ik dat we dat steunen, dat we daar aandacht voor hebben.
12: Ik denk, net als iedereen, dat ik heel veel mensen in mijn omgeving wel ken die kanker hebben gehad, die ook genezen zijn. Mijn vader is ook genezen van prostaatkanker enkele jaren terug.
9: Na vandaag verhuist de muur naar een nieuwe plaats, zegt Caroline Verscharen van Kom op tegen kanker.
14: Nadien proberen wij die panelen een plek te geven in de ziekenhuizen, zodat ze daar ook nog eens een hart onder de riem betekenen voor de mensen die in de afdelingen oncologie behandeld worden.
9: Tot 5 uur vanavond staan er ook steunmuren in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen en Tongeren-Borgloon.
0: Het weer vaak vrij zonnig, vooral in het noordwesten wat meer wolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar, tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt de regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. En het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien en hooguit 15 graden. We begonnen met de Europese top in Brussel, die onder meer bekijkt hoe de Unie Oekraïne kan blijven steunen. Ook het Russisch geld bij Euroclear in Brussel komt weer ter sprake. Meer op vrtnieuws.be.
15: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
16: Nieuwe feiten.
15: Met Lieven van den Houten.
17: Dankjewel Gert van Boksel voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch de Harryflatie in Nederland. Harryflatie of Harryflatie. Want popidool Harry Styles doet daar de inflatie stijgen. In april stond die inflatie nog op 2,8%. In mei 3,5% alstublieft. En allemaal omdat zijn stijligheid, ja dat heb ik zelf bedacht, in die maand 8 concerten in Amsterdam gaf en nergens anders in Europa, waardoor 200.000 buitenlandse fans de stad overspoelden en bijvoorbeeld de hotelprijzen stegen met 22%. En ook concertkaartjes werden duurder, met 4 procentpunten. Dat belooft voor de Clouseau-concerten op de Heizel.
15: Het is donderdag 15 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
17: Eindelijk weten we het zeker, want het is wetenschappelijk onderzocht of de restjes sanderendaags beter smaken. De Amerikanen die werken aan hun eigen wereldgezondheidsorganisatie. Moet ik mijn hopeloze liefde opbiechten aan mijn goede vriendin? Een vraag voor Rika. En Annelies Bontjes ontdekt België weer een beetje meer. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Uit Canada komen ze, Harpoonist and the Ex-Murderer en In and Out of Love.
1: Nieuwe feiten.
0: Smaken de restjes sanderendaags beter? Daarover is veel discussie aan tafel, al eeuwenlang. Maar nu weten we het zeker. Met dank aan wetenschappelijk onderzoek. Joël Broekaert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Joël, jij bent culinair journalist. Je hebt prachtige boeken geschreven over eten. Het is in Australië gebeurd, hè. Daar hebben ze een soort van blindproeverij gedaan. Behoorlijk wetenschappelijk, hè?
2: Ja, ik vind het echt ontzettend leuk. Er zijn zo vreselijk veel waarheden, of tenminste de dingen die wij voor waar aannemen. Nou ja, je staat er helemaal niet bij stil. Er zijn zoveel, net zoals dat we 150 jaar gedacht hebben dat je je vlees moet dichtschroeien om te zorgen dat de sappen erin blijven te zitten. Dat bleef iedereen maar vertellen aan elkaar en dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Aha. En nu is er weer zo'n mythe waarvan iemand gezegd heeft, jongens, alles leuk en aardig. En iedereen heeft ook het gevoel dat het zo is, maar is het eigenlijk wel zo? En dat is nu voor de eerste keer toch op een behoorlijk wetenschappelijke, goed dichtgetimmerde
0: manier getest. Manier onderzocht. Ze hebben dus exact dezelfde gerechten, dezelfde recepten, maar telkens eentje vers en eentje een dag oud laten proeven door een proefpanel.
2: Zoiets. Ze hebben eigenlijk drie verschillende dingen gedaan. Ze hebben eerst gekeken, even los van of het lekkerder is of niet, hebben ze gewoon gekeken, zijn mensen eigenlijk wel in staat om het verschil te proeven tussen een vers sample en een dag oud sample. Dus ze hebben in gecontroleerde omstandigheden compleet gerandomized, dus hoe zeg je dat in het Nederlands? Willekeurig, verschrikt willekeurig, hebben ze mensen samples aangeboden. Sommige waren hetzelfde, sommige waren verschillend en gewoon gevraagd, proeven jullie verschil, los van of je het lekker vindt. Aha. En daar bleek altijd, daar was het al de eerste grote verrassing. Ze hebben vier gerechten geselecteerd om dit mee te testen. Gerechten waarvan je zou zeggen, nou, dat zijn toch wel echt dingen die de volgende dag lekkerder zijn. Namelijk een linzencurry, een dal, een butter chicken, een Indiaanse kipcurry, een lasagne. Dus echt een bolognese lasagne en een appeltaart.
0: Appeltaart. Een apple crumble. En wat is een daal ook alweer?
2: Ja, het is een linzencurry eigenlijk. Ja. Dus een
0: kruidige Indische gerechten meestal?
2: Ja, zeker. En nou ja, je zou toch zeggen, ik en jij denk ik zouden toch zeggen, lasagne is altijd lekkerder de volgende dag. Uh-huh. En wat bleek, de eerste verrassing was dat mensen niet in staat waren om verschil te proeven tussen een verse lasagne en een dag oude lasagne. Ja. Daar werd geen onderscheid, geen significant statistisch onderscheid kwam daar uit die test.
0: En dat is dus voor lasagne? Haalden proefpersonen bij andere gerechten de opgewarmde kost eruit?
2: In die zin, ze haalden een verschil eruit. Dus ze konden proeven dat er een verschil zat, dat wil nog niet zeggen welke dan de verse en welke de dag oude was. Het wil ook niet zeggen welke ze lekkerder vonden. Bij de daal, dus bij die kruidige linzencurry, daar was het duidelijkst dat mensen in ieder geval een verschil proefden. Maar dan gaan we naar de volgende test. Uh-huh. Dan wordt er vervolgens gekeken, ook weer in een volledig willekeurig aanbod, welke vind je lekkerder? En daarbij blijkt dus niet dat het feit dat er verschil geproefd kan worden, wil niet zeggen dat daarmee dan ook de verse of de dag oude daarmee lekkerder wordt. Dat was ook weer ontzettend verrassend in die uitkomst. Dat eigenlijk alleen de butter chicken, dus de Indiaanse kipcurry, die werd wel echt heel significant als lekkerder ervaren in de dag oude versie.
0: Eigenlijk een mager resultaat.
2: Nou ja, dat hangt er vanaf. Ik vind het juist een heel goed, het is een waanzinnig leuk resultaat. Want het betekent namelijk dat
0: hier voor de opgewarmde wordt kost.
2: Alleen zeker.
0: Alleen in bepaalde, heel bepaalde gevallen wordt die lekkerder gevonden.
2: Er is natuurlijk ontzettend, wat heel leuk is aan dit onderzoek, is dat het echt ontzettend goed is opgezet. Want ze hebben nog een derde test gedaan en daarbij hebben ze gewoon van alle vierde gerechten alle versies laten proeven aan de mensen en gewoon gezegd, ook los van elkaar, dus zeg maar enkel één gerecht per keer, en daar gewoon een score laten geven van hoe lekker ze die vonden. Dus ze hebben echt op verschillende manieren, ze hebben dit ook 2 dagen later nog eens herhaald met iedereen. Dus het is echt een ontzettend goed opgezet onderzoek. Maar je ziet gelijk ook dat er nog vreselijk veel te onderzoeken is. Hier valt nog geen enkele keiharde conclusie aan te verbinden.
0: Wat mij wel verbaast is dat die appeltaart niet... De verse appeltaart is toch lekkerder, nee?
2: Dat zou je zeggen. Maar goed, dit is het interessant. Want nu kun je gaan bedenken... Oké, wat zouden we nog meer moeten onderzoeken om hier iets over te kunnen zeggen? Het zou misschien kunnen zijn dat veel mensen eigenlijk gewend zijn om appeltaart te eten uit de supermarkt die ze opwarmen, of die misschien al een dag bij de bakker ligt. En als dat je benchmark is, als dat is wat je gewend bent, ja, zou je dat misschien als lekkerder kunnen...
0: Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee aan je verwachtingen.
2: Exact, ja. Want dat is ook iets dat ze doen wel ook een aantal in de conclusie, doen ze wel een aantal interessante... werpen ze wat interessante theses op. Dat het ook wel eens te maken zou kunnen hebben met het feit dat als je zelf aan het koken bent, dan worden je zintuigen een beetje moe. Hè? Je geurzintuigen, je zicht en je smaak. En als je dan de volgende dag iets eet wat je niet eerst zelf hebt klaargemaakt, dat je dan eigenlijk veel scherper proeft, ja, en dat het daardoor lekkerder lijkt. Dat zou kunnen. Ja. Het zou ook met een herinnering of een verwachting kunnen maken. Ik vind het zelf waanzinnig interessant dat ik vind niets lekkerders dan ontbijten met koude pizza van de vorige dag.
0: Jawel.
2: Ja, maar dat is toch...
0: Jawel, dat is gewoon, ja, degoutant.
2: Nee, dat is echt... Ik vind dat heerlijk. En het is heel raar, want het is onverklaarbaar. Want het is eigenlijk veel minder lekker. Dat deeg is taai geworden, die een kaas is tot een klont. En die saus zit daar dan tussen gevangen. Dus voordat de
0: aroma... Ik hoor je het graag zeggen.
2: Ja, maar en toch vind ik dat vreselijk lekker. Dat zal dus met heel veel andere dingen dan alleen maar...
0: Jeugdtrauma's.
2: wellicht, ja, precies. Nou ja, goed, zo zie je maar dat er nog van alles meespeelt.
0: Zou er een mogelijke verklaring zijn waarom die linzencurry sanderendaags lekkerder wordt gevonden in een wetenschappelijk proefpanel? Heeft dat met die kruiden te maken?
2: Nee, het is de kipcurry, hè, is het, die significant lekkerder wordt gevonden van een dag. Ja, wat het was, het kan... Ik zou logisch achten... Het is natuurlijk een vloeibare saus. Dus je hebt meer ruimte voor aromatische moleculen of anderszins smaakmakers om zich nog beter te verspreiden door de saus gedurende zo'n nacht in de koelkast. Aan de andere kant kun je zeggen, dat zou bij een linzencurry toch ook het geval moeten zijn. Maar zo'n butter chicken is veel vetter en vet... Daar lossen aroma's veel beter in op. Dus je hebt kans dat dat toch de verspreiding en de verdeling en de gewaarwording van die aroma's toch wel bevordert. Het kan ook zijn, er is ook een proces. Als je vlees laat liggen, dan kan het vet in het vlees gaan oxideren. Daar wordt het minder lekker van. Het kan zijn dat door

0: die enorm kruidige, vettige saus rondom die kip, dat we dat specifiek in dit gerecht niet zo door hebben. Dus dat in een ander gerecht, bijvoorbeeld in een lasagne of een ander kipgerecht, eigenlijk het vlees minder lekker gaat smaken, maar door deze kruidige vette saus wij dat niet door hebben en dat die daarom hoger gewaardeerd wordt. Zo zijn er, er zijn meerdere.
1: Ja. Er is in ieder geval nog stof voor een tiental vervolgonderzoeken, maar in het algemeen kunnen we zeggen dat restjes niet lekkerder smaken standaardendaags.
0: We kunnen zeggen dat in het algemeen restjes niet op basis van de aromatische kwaliteiten of in een blinde smaaktest niet lekkerder smaken. We kunnen nog steeds niet zeggen dat voor onze perceptie, op het moment dat we niet in een gecontroleerde omgeving zitten, kan het toch echt wel zijn dat ze voor ons lekkerder smaken. Maar dat heeft dan met andere dingen te maken.
1: Ja maar puur wetenschappelijk, zeg maar, los van de perceptie, is dat in de meeste gevallen niet zo.
0: Nee, en het is bij lasagne niet zo. En dat blijf ik nog steeds moeilijk te geloven vinden. Maar het is toch echt niet zo.
1: Het kost ons enige moeite. Maar we moeten het toegeven. Joël Broekaert, nog een fijne dag. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel.

0: Ja, Joël is dus niet de enige. Christine Lavin is het met hem eens, of Levin, hoe spreek je het uit? Ik weet het niet. Cold pizza for breakfast, Jezus. Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden vanaf Haasdonk. De rechterrijstrook is versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen kleine vertragingen. In Brussel is de Reijerscentrumtunnel tot morgen afgesloten voor een Europese top.
1: Vraag het aan Rika.
2: Dat is altijd een goed idee, om het aan Rika te vragen. Als je ergens mee zit en je weet de oplossing niet, misschien moeten we dat aan Rika Ponet vragen. Goedemiddag, Rika.
3: Dag, lieven.
2: Onze relatiedeskundige, ik heb post voor jou gekregen van Rick, die schrijft. Ik ben begin 60 en sinds 2 jaar feitelijk gescheiden. Na een moeilijke periode van twijfel, aan mezelf in de eerste plaats, is het een work in progress om mijn leven opnieuw op de rails te zetten. Na meer dan 30 jaar huwelijk is het buiten mijn comfortzone om nieuwe sociale contacten te leggen. Toch lukt dat aardig. Sinds begin dit jaar ben ik lid van een sportclub waar ik al veel vrienden en vooral vriendinnen gemaakt heb. Smiley. Op één daarvan, laten we haar Louise noemen, schrijft Rick, ben ik geleidelijk aan stapel verliefd geworden. Maar ik voel dat het niet wederzijds is. En daar gaat mijn vraag over. Als vriend wil ik eerlijk zijn en het haar vertellen. Maar wat als het voor haar dan heel ongemakkelijk wordt? Elkaar vermijden is niet altijd mogelijk. En stoppen met die club zou zonde zijn, want ik haal er heel veel energie uit. Is opbiechten dan wel zo'n goed idee? Moet ik misschien wachten tot ik volledig aanvaard heb dat het niets wordt? Of moet ik juist in tegendeel het zo snel mogelijk zeggen om haar sneller

0: uit mijn hoofd te kunnen zetten? Of kan ik beter snel met andere dames daten om haar te vergeten? Hoe pak ik het aan, Rika? Help mij, schrijft deze Rik over zijn Louise.
1: Het slechtste idee is dat laatste daar. Daten met anderen.
0: Daten terwijl je eigenlijk verliefd bent op een ander. Dat doen we niet.
1: Dat is ethisch niet direct een...
0: Ook ethisch niet, maar het heeft ook weinig zin.
1: Maar het levert ook niks op. Integendeel, je bent dan heel de tijd aan het vergelijken. En uiteraard is die onbereikbare waarop je verliefd bent altijd de ideale.
0: Ja, dus
1: ideale.
0: Iemand daten om een ander te vergeten.
1: Schrap dat idee.
0: Het andere was het zeggen of niet zeggen. Mm-hmm. Want ja, je bent bevriend...
1: Ja,
0: dan heb je de neiging om eerlijk te zijn.
1: Mm-hmm. De consequenties zijn dezelfde. Mogelijks. Het niet zeggen, daar ben ik bijna zeker dat dat een stuk wat je deelt met die persoon onderuit haalt. Hè. Er komt bij jezelf dan een vorm van ongemak. Eigenlijk ga je die een stukje vermijden omdat dat te veel pijn doet. Omdat dat een last is, een spanningsveld waar je van wegblijft. En er is een vorm van niet eerlijk zijn over wat je echt voelt voor die ander. Dus een diepe vriendschap staat dat in de weg.
0: Ja.
1: Het opbiechten kan er inderdaad voor zorgen dat er aan de andere kant een soort van ongemak komt.
0: Met hetzelfde resultaat.
1: Maar
0: Oosje.
1: De wijze waarop dat je dat opbiecht of de wijze waarop dat je dat vertelt of zegt, kan dat in zeer grote mate beïnvloeden. In die zin dat de andere dat dan
0: dikke
1: niet
0: dikke bosbloemen, fles wijn, uitnodiging. We gaan eten.
1: Ja.
0: Dat is niet het goede plan.
1: Nee, want dan zit je nog met de verwachting. Misschien wordt het nog wat. Ja.
0: Want daar gaan we vanuit, daar is hij zeker van. Dat vind ik wel van zelfkennis getuige. Mm-hmm. Hij maakt zichzelf niks wijs.
1: Ja, ik vermoed dat hij al wat pogingen ondernomen heeft. En ik had vorige week een vrouw die ook in diezelfde levensfase zit. En die zei van ja, ik spreek wel vaak af met mannen. En ik zou eigenlijk wel graag daar verder contact mee houden. Maar mannen willen altijd allemaal direct seks. En ik vermoed dat hij misschien ook al wel eens uiting gegeven heeft aan het feit dat er fysieke verlangens zijn. Door dat gevoel van verliefdheid. Hè. Mannen bewegen zich heel snel dan in dat veld en gaan dan inderdaad ook op die manier een vrouw benaderen. De blik, de manier van met u om te gaan, maakt dat het heel snel duidelijk is. Ja, die man voelt wat meer en wil wat meer. En haar reactie zal voor hem ook heel duidelijk zijn. Ja, hier komt dat niet in orde of dit komt niet in orde.
0: Ja.
1: Nu, hij waardeert haar enorm. Hij wil haar ook in zijn leven houden.
0: Die trein
1: houden.
0: Is vertrokken.
1: Ja.
0: Daar gaan we het niet meer over hebben.
1: Nee.
0: Okay, en, dus nu hoe nu verder?
1: Ja, dan denk ik dat...
0: De manier van opbiechten is...
1: Is heel belangrijk. En waar ik vandaag een pleidooi wil verhouden is voor het eerherstel van de platonische liefde.
0: Oké. Okay. We zullen daar een comité voor in het leven roepen.
1: Dat wil zeggen, kan je iemand graag zien op een diepe manier, daar een vorm van soulmateschap mee opbouwen, zeker in deze levensfase. Ik zie dat ook gebeuren.
0: 60 plus.
1: Ja, absoluut. Daar de grote waarde van zien. Daar
0: de vrouw is misschien 38 of 28.
1: Ja, dat kan ook wel.
0: Ja, platonisch, 60
1: maar,
0: plus.
1: Maar daar, en dat hoeft niet alleen bij 60-plussers te zijn. Hè. Dat kan in elke levensfase. Het is alsof dat niet meer kan. Hè. Het gegeven, ik zie iemand heel graag. We geven geen vorm aan de fysieke dimensie van wat een romantisch contact is. Of wat graag zien is.
0: Ja.
1: Ik heb al vaak gemerkt, en eigenlijk ook in mijn eigen leven, als dat niet wederkerig is... Je spreekt dat uit en je leert dat dragen en verdragen, dat nu eenmaal iets is wat de andere niet met jou wil, maar wat daarom niet een verder contact in de weg hoeft te staan. Ja. Door het ook zo uit te spreken van, ik ben verliefd op jou, maar weet je, jij
0: maar
1: moet daar niets mee.
0: Niet. Jij moet daar niet op reageren.
1: En ik zou het super erg vinden mocht dat, maar ik wil het wel uitspreken omdat ik dat spanningsveld weg wil en omdat ik ervan uitga of dat ik vermoed dat jij wel door hebt dat ik iets meer voel. En ik wil dat niet te ergens van ons instaat.
0: Ik ben ongevaarlijk.
1: Ja, want ik wil wat er wel is. Ik wil dat verder voeden en ik wil daar verder betekenis kunnen aan geven. Of dat verder in mijn leven toelaten, want ik vind jou een heel waardevol iemand. En dan kom je in een ruimte waar er heel veel mogelijk is. Misschien ook net doordat de druk er dan af is, ook aan de andere kant, ontstaat er dan, want zo'n man die dan na 30 jaar

0: stapel verliefd is. Je kan je daar misschien ook wel iets bij voorstellen.
1: Dat zijn projecties ook, hè. Hopen.
0: Ja. Invulling dromen, van... Ja. Voilà. En misschien ook in zijn gedrag. Hè. Die worden dan zo... Ja, toch soms heel nabij, als ik het zo mag uitdrukken. En misschien dat zo'n vrouw dat dan ineens veel te veel vindt. Het kan ook heel goed zijn door net te tonen dat je dat wel kunt dragen en verdragen en beheersbaar kunt houden. Ja, dat er dan een ruimte komt waarin die vrouw je op een andere manier leert kennen en er op latere datum misschien alsnog wel iets van komt. Maar het hoeft ook niet, daar gaat het over. Ja. Kan je met wat er wel is verder. En,
1: de voltage van de gesprekken zal wel naar beneden gaan.
0: Ja,
1: de spanning zal een beetje weg.
0: Voilà. En dat maakt ook ruimte voor
1: de verwachtingen
0: een soort
1: diepgang.
0: Ja, dat kan uw beste vriendin worden. Weet je wat de waarde daarvan is? Dat is dan iemand die ja, misschien haar liefdesleven met jou bespreekt, zoals sommige vrouwen met elkaar zijn. Dat heb je dan als man in je leven, zo'n vriendin. Dat is van een onwaarschijnlijk grote waarde.
1: Ja. En, dat valt buiten elk patroon, hè?
0: Ja, maar dat is wat misschien dat platonische. Nogmaals, dat is een vorm van soulmateschap waar ik van denk... Laat ons dat soort vriendschap is wat vaker
1: een culturele revolutie wordt hier ontketend.
0: Ik meen het, hè, lieve?
1: Ja, maar ik ook. Nee, ik juich het volledig toe.
0: Ja, okay.
1: Ik juich het volledig toe.
0: Ja,
1: tuurlijk
0: ja,
1: wel.
0: Ja. Absoluut.
1: Al die hokjes en al die patroontjes, laten we daar een klein beetje...
0: Het is altijd alsof het het ene of het andere
1: juist
0: is. Hè? Ofwel ben je romantisch in mij geïnteresseerd en als dat niet zo is, dan wijs je mij af en dan kan er niks.
1: Het is het een of het ander.
0: Ja, terwijl er is zoveel schoon.
1: We raken elkaar ook niet meer aan, hè?
0: Ja, ja, ook al.
1: Vroeger was dat ook veel... Vroeger was dat toch normaal om veel... Nu zijn we bang dat we...
0: Ja, dat daar direct ook een interpretatie wordt aangegeven, want ook dat wordt veel vrijer. Hè? Als je eigenlijk weet, er zit geen andere bedoeling onder, dan kan ik jou heel vrij ook een knuffel geven. Hè?
1: Ja.
0: Zonder dat jij moet denken, oké...
1: Okay, dat is de eerste stap naar
0: dat
1: meer.
0: Dat is de eerste stap naar meer en er wordt hier druk gezet of druk uitgeoefend enzovoort enzoverder. Ja.
1: Ja, laten we de vriendschap en de liefde gewoon elke dag opnieuw heruitvinden.
0: Ja.
1: Tuurlijk wel. Dankjewel voor deze goede tip en ik hoop dat Rick het in de praktijk kan brengen. Hou ons op de hoogte. Als er nog mensen zijn met knopen voor Rika Ponet, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
0: Graag.

0: Een avontuur dat al enkele jaren aan de gang is voor Annelies Boontjes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieve.
0: Inmiddels halve Vlaming geworden, halve Brusselaar.
1: Dankjewel voor het compliment.
0: Want aan het werk als journalist bij de Standaard, maar je blijft natuurlijk...

0: gezien. De stad is echt weer kort en klein geslagen. Ja. Vrijdag, bushokjes kapot.
1: Vlakbij het station, Centraal Station, bup,
0: ja,
1: weg.
0: Ja. Al die deelfietsen die in rook opgaan. Mensen die met stenen gooien tegen gebouwen aan. Alles is kapot. Alles is kapot.
1: Ja. En dat is niet zo als er in Nederland betoogd wordt?
0: Nou ja, het is natuurlijk best wel gek misschien überhaupt om te betogen in het centrum van zo'n stad. Hè. Ik bedoel, in Nederland doen we dat dan vaak op het Malieveld.
1: Het Malieveld, dat is...
0: Oh, dat is in Den Haag.
1: Ja, dat is een ruim groot veld bij Den Haag.
0: Groot veld, ja.
1: En ga daar maar protesteren.
0: Geen standbeelden die je van een sokkel kan trekken. Of het Museumplein in Amsterdam.
1: Zouden wij ook moeten hebben, zo'n betogingsplein.
0: Ja, maar nee hoor, hier kan het gewoon in de stad. En dat wordt dan al verzameld aan het Centraal Station. En dan wordt er daarna ook nog gezegd tegen die aanbieders van die deelstepjes van, ja, die hadden jullie misschien aan de kant moeten doen. Maar dan denk ik, nee, dat is een beetje de wereld op zijn kop natuurlijk, ja. Het is gewoon een bepaalde dynamiek die ik de hele tijd zie.
1: Wij vinden dat normaal.
0: Nou, dat je blijkbaar in Brussel betoogd, maar gewoon kan doen wat je wil.
1: Ja, en je kan je auto's in brand steken en verkeerspalen.
0: Ja.
1: Ik herinner mij een boerenbetoging in de jaren 70. De stad was vernield.
0: Nou ja, de jaren 70, dat is 2 jaar geleden hier nog gebeurd. Want daar stond ik ook. Ja. Ja.
1: Ik was nog een kind toen.
0: Nou, ik heb dat inderdaad, al die tractoren, daar werd ik 's ochtends van wakker. Want die gingen gewoon langs mijn huis. En dan werd er inderdaad met aardappels gegooid en vuurwerk. Maar... Dat gebeurt er de hele tijd. Vanaf 1 september bijvoorbeeld zijn er ook weer 1000 opvangplekken bezuinigd in de dakloze opvang. Dus dat betekent die 1000 parkeerplaatsen of 1000 kantoorpanden. Nee, 1000 bedden. Dus 1000 mensen die meer op straat komen slapen. En dat is dan een beslissing die gemaakt wordt op federaal niveau. En dan wordt er steeds gezegd, ja, in Brussel is het een rommeltje en zo. En vervolgens worden dan dat soort keuzes gemaakt. En nog iets natuurlijk, deze zomer was er veel te doen over de aanvliegroute van de vliegtuigen. Er is een nieuwe aanvliegroute, dus die gaan nu over het noorden van Brussel heen. Nou, ik ben bij die mensen thuis geweest voor de standaard. Die hebben gewoon soms om de paar minuten een vliegtuig over hun huis, over hun slaapkamer. Die mensen slapen niet meer. En dat is dan een tijdelijke route, maar nee, die is er nog steeds. En ineens wordt dat een soort van half permanent en zo.
1: En de rest van het land haalt zijn schouders.
0: De gemene deler is, ja, in Brussel kan je gewoon doen wat je wil. En iedereen die komt hier maar naartoe met zijn problemen. En die spreidt ze uit over de stad alsof hier geen mensen wonen. Ja, het begint me een beetje te irriteren.
1: Ja, en wij vinden dat normaal. Maar jij als Nederlander, als buitenlander, ziet hoe bijzonder dat is eigenlijk.
0: Ja, want zo ga je toch niet om met de hoofdstad. Alsof daar... Alsof
1: anderzijds, daar geen... ik denk in Parijs zijn er ook rellen en daar worden ook dingen vernield.
0: Ja, maar dan... Ja, dus dat vind je wel goed.
1: Nee. Ik denk, we zijn toch niet zo uniek Belgisch daarin.
0: Ik denk dat er wel weinig ambassadeurs zijn die zeggen, we gaan dat anders doen. Ik bedoel, ook vanuit de politiek klinkt er weinig positiefs over Brussel. Sowieso. Zo, het viel me namelijk zo op dat ik deze week Angèle hoorde, die haar nieuwe album presenteert. En die gaat vrijdag een gratis concert geven op de Grote Markt in Brussel. En die zei in het interview van, ja, ik ben in Parijs geweest, ik heb in New York gewoond en ik blijf altijd terugkomen naar Brussel. En toen dacht ik, wow, dat is nog eens een keer iemand die wat positief zegt. Dat valt gewoon op.
1: Juist terwijl de doorsnee Belg, de doorsnee Vlaming, zelfs de doorsnee Waal, die is geen grote fan van Brussel.
0: Nee.
1: Vlamingen komen naar Brussel om er te werken. Doorsnee Vlamingen.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat bij de jongere mensen aan het keren is.
0: Ja, maar hier wonen ook gewoon mensen die hard werken. En wie moet die straat weer schoonmaken? Dat zijn gewoon allemaal de afvalophaaldiensten. Maar er zijn ook mensen die gewoon weer de volgende dag hun kinderen naar school brengen. Ik vind gewoon dat Brussel beter verdient dan hoe we nu met die stad omgaan.
1: Ja. Het heeft natuurlijk ook met die diverse staatshervormingen te maken, waar Brussel eigenlijk nooit helemaal goed is uitgekomen.
0: Tuurlijk, en ook met de provinciale kieskringen. Dat het misschien minder evident is om je hier in te zetten. Maar ik... Ja.
1: Jammer.
0: Jammer.
1: Inderdaad. Goed dat je ons dat nog even in het gezicht wrijft, als het ware.
2: Examen Vlaams.
1: De kop gaat naar beneden.
0: Ja, nee.
1: Hoewel, het gaat de voorbije maanden gaat het uitzonderlijk goed, hè?
0: Ja, ja.
1: Wat is een schuif?
0: Een schuif is een lade.
1: Wauw.
0: We trekken het uit de schuif.
1: Wauw.
0: Heb je nog wat in de schuif?
1: In de bovenste schuif liggen.
0: Ja, in de bovenste lade liggen, toch?
1: Nee, dat betekent nog... Dat is een uitdrukking.
0: In de bovenste schuif liggen... Dat was echt on top of mind of zo? Of dat,
1: Niet helemaal.
0: Niet echt.
1: Nee, dat wordt meestal over iemand gezegd. Hij ligt of zit in de bovenste schuif.
0: Hij staat op de eerste plek of zo?
1: Hij staat in de gunst, ja.
0: In de gunst?
1: Ja, hij staat in de gunst.
0: Oké.
1: Hij ligt in de bovenste schuif. Bij de baas. Schuif af.
0: Ik ben er helemaal klaar.

0: Waarmee? Ik schuif af.
1: Nee, het is een ding.
0: Oh.
1: Een schuif af.
0: Ik dacht misschien als je naar huis gaat op het café of zo. Zo van, ik schuif af. Nee. Een ding.
1: Een, een schuif af. Kom op.
0: Is het misschien iets waarmee je de tafel schoonmaakt?
1: Nee, het is een glijbaan. Een schuif af.
0: Oh.
1: Een glijbaan. Ja, echt waar.
0: Ja, want je schuift eraf.
1: Juist.
0: Ja. Ja.
1: En dan nog een laatste. Inschuifjes.
0: Inschuifjes. Instapjes of zo?
1: Ja.
0: Met kleine stapjes?
1: In fases. In fasen.
0: We doen het in schuifjes?
1: We doen het in schuifjes.
0: Nee, ook echt nog nooit.
1: Prachtig,
0: voor.
1: Hè?
0: Ja, mooi.
1: Oké, okay, het is geen afgang. Het was geen afgang.
0: Ik schuif weer af.
1: Het was geen afgang. Nee, speciaal om jou te troosten heb ik een plaatje mee uit Den Haag voor jou.
0: Oh, leuk.
1: Prachtig.
0: Mooi.

0: Jij bent het voor mij, zeg ik in mijn beste Haags. De reigers. De reigers. Want er staat een reiger op de vlag van Den Haag. Dat zeg ik toch goed? Annelies Boontjes wist me dat te vertellen. De reigers. Ziggy en Chico uit Den Haag. Maar dat was er ook een klein beetje aan te horen.
1: Nieuwe feiten.
0: De Amerikanen die werken nu aan hun eigen wereldgezondheidsorganisatie, hun eigen WHO. Eline Spillebeen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent journalist bij Mo Magazine. Begin dit jaar stapten de Verenigde Staten uit de WHO. En nu werken ze aan hun eigen versie daarvan. Hoe zit dat?
2: Ja, wat kan je zeggen? Ze zijn uit de WHO gestapt. Dat heeft gevolgen voor de wereld, maar ook voor hen. Een ebola-pandemie of epidemie voorlopig nog onder controle houden. Dat vraagt toegang tot informatie, dat vraagt samenwerking. Dus ze hebben zichzelf ook wat afgesneden. Bovendien hebben ze ook USAID, dat voor gezondheidszorg wereldwijd geweest, voor ontwikkelingssamenwerking ook wereldwijd stopgezet. En ze hebben die twee problemen, zeg maar, of gebreken nu opgelost door een nieuwe structuur uit te bouwen onder de noemer de America First Global Health Strategy uitgewerkt. Hun eigen strategie, hun eigen belangen staan voorop. Maar dus
0: America budgetting... First Global, dat vind ik wel grappig.
2: Het is geen tegenstelling, het is hoe zij kijken naar de wereld. Ergens beseffen ze wel dat ze niet alles alleen kunnen doen, maar hun eigen belangen zetten ze wel voorop. America first, dus wat zij er willen uithalen, wat zij nodig hebben, stellen zij voorop. En zij hebben geld, dus voor wat hoort wat, zo pakken ze het ook aan, die strategie.
0: Ja. Maar waarom zijn ze nu eigenlijk uit die WHO gestapt? Dat was toch ook simpeler om erin te blijven?
2: Ja, Trump is natuurlijk sowieso internationale instellingen, de VN, niet erg genegen. Bovendien is zijn minister van Onderwijs, Kennedy, een grote antivaxer. Dus sinds de COVID-pandemie heeft hij heel erg campagne gevoerd tegen vaccins, tegen de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus het was helemaal geen verrassing dat het dus deel of binnen de ideologie van die regering past, dat ze er helemaal zijn uitgestapt. Ja. Een anti-gevoel, anti-campagne, wantrouwen tegenover alles wat vaccins en eigenlijk ook wel wat medische kennis betreft. Dus,
0: dus de Amerikanen willen nu een nieuwe variant daarvan, waarbij Amerika de lakens uitdeelt. Hoe pakken ze dat aan? Zijn ze land voor land aan het benaderen?
2: Ja, dat is het grote verschil. En daardoor is er misschien ook weinig aandacht

0: aan besteed, omdat men land per land inderdaad een contract afsluit. Eigenlijk zijn heel veel landen financiële middelen voor hun gezondheidszorg verloren door het stopzetten ook van USAID. De investeringen in gezondheidszorg zijn meer dan 20% gedaald ten opzichte van 2024, voor Trump, zeg maar. Dus veel landen zitten in nood, zijn op zoek naar nieuwe Amerikaanse middelen. En die positie, zeg maar van schaarste, gebruiken de VS nu maar meer in hun eigen belang. Ze zijn bereid geld te geven aan landen om te investeren, niet via NGO's, maar in hun nationale gezondheidscentra. Maar daar staat iets tegenover. Ze vragen iets terug, zeg maar. En wat vooral onze aandacht trekt, is dat men heel vaak de eis stelt bij die landen om medische data te geven. Vaak voor een langere periode dan eigenlijk de duur van die investeringen. Kenia bijvoorbeeld, 5 jaar krijgen ze geld, maar 7 jaar lang zouden zij hun medische data, ook pathogenen, medische informatie over ziektekiemen die circuleren, moeten delen met de Verenigde Staten, zonder enige garanties dat het ooit ook voor die Kenianen zal gebruikt worden, of bijvoorbeeld ook niet tegen die Kenianen zal gebruikt worden. Jeetje.
1: En hoe zit het met de privacy van die Kenianen?
0: Ja, dat is dus wat Keniaanse activisten dus meteen ook daarvoor gewaarschuwd hebben. Is dat er geen privacygaranties zijn. Zo gezegd zijn het anonieme data. Maar die akkoorden bestaan uit heel weinig details. Kunnen we de Verenigde Staten vertrouwen? De WHO heeft ook een nieuw systeem opgezet om informatie onder de leden te delen. Maar daar zijn wel heel strenge voorwaarden aan gekoppeld qua uitwisseling, vrije toegang, gelijkheid ook onder de lidstaten, maar ook het beschermen van de data. De Verenigde Staten geven geen enkele garantie. Bovendien weten we ook wel dat die regering heel dicht staat bij de industrie en de industriële belangen. De pharma-industrie heeft daar rechtstreekse belangen bij om te kunnen blijven toegang krijgen tot die informatie, medische informatie, om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen. Ja. Maar of dat in het belang zal zijn, of bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van medicijnen of vaccins, of die Afrikaanse burgers ook prioritaire toegang dan krijgen tot die oplossingen. Nee, dat vrezen we en dat vrezen de mensen natuurlijk van niet.
1: Dus de data van die Kenianen kunnen gebruikt worden eventueel om medicijnen te maken waarvan die Kenianen geen gebruik zullen kunnen van maken. Of althans, er is geen garantie dat ze dat zullen hebben.
0: Ja, dat hebben we ook wel gezien in die COVID-pandemie, dat er heel veel onderzoeken en testtrials georganiseerd werden in Afrikaanse landen, maar ze achteraan de rij stonden wanneer de vaccins beschikbaar waren. En daar wilden de leden van de WHO nu iets aan doen, maar de Amerikanen zien dat natuurlijk wel anders. America first. Bovendien, we spreken nu nog over eventuele positieve medische oplossingen. Maar de vrees is ook dat bijvoorbeeld een Palantir ook die data zou kunnen gebruiken voor biowapens bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk, misschien klinkt als een worst case scenario. Maar je moet er rekening mee houden in de wereld van vandaag.
1: Jeetje. En dat geld, want er staat ook iets tegenover. Er staan miljarden tegenover, miljarden voor Kenia. Dat geld, je zegt dat gaat niet naar NGO's, dat gaat naar de staat. Die staat kan dat naar believen uitgeven. Is er of moet dat naar gezondheidszorg gaan?
0: Ja, in het contract staat wel dat het naar gezondheidszorg moet gaan, naar nationale gezondheidszorginstellingen. Bij sommige landen worden er ook heel specifieke voorwaarden aan gekoppeld. Bijvoorbeeld in Nigeria zou het bijvoorbeeld niet mogen gaan naar landen die een moslim, instellingen die ook de moslimpopulatie benieuwd.
1: Het moet naar christelijke organisaties gaan.
0: Ja. Zo.
1: Okay.
0: Het verschilt wat land per land, maar inderdaad niet naar NGO's.
1: Maar het zijn met name Afrikaanse landen.
0: Het zijn vooral Afrikaanse landen. Momenteel hebben 36 landen zo'n akkoord ondertekend. Daarvan 25 Afrikaanse landen. Dat klopt. Ja.
1: Oké. Okay. Het doet een beetje koloniaal-imperialistisch aan, toch? Terug naar toen.
0: Ja, absoluut. Extractie, zeg maar, van data. Data kolonialisme wordt het ook wel genoemd. Zo voelen mensen het ook wel aan. Die leiders worden ook op die manier onder druk gezet. Je zag dat in Zambia er wel wat bedenkingen bij waren, want bovendien werd die deal ook nog eens gekoppeld aan mijnbouwconcessies. Dus men stikt het niet onder stoelen of banken dat het America First is. Toen protest kwam, bijvoorbeeld Zimbabwe heeft ook even gezegd, nee, we gaan hier niet mee door, werd onmiddellijk de druk opgevoerd. De Verenigde Staten hebben sinds vorige maand alle hulp, medische hulp uit nog oudere programma's aan Zimbabwe stopgezet. Ja. En met diezelfde houding en manier van onderhandelen is uiteindelijk vorige week nog Zambia dan toch overstag gegaan. Ja. Zo gezegd hebben ze een paar aanpassingen gedaan, maar het is niet duidelijk of er echt een betere bescherming is van die datagegevens. Het is te nemen of te laten. Dat is de manier van onderhandelen bij de Verenigde Staten.
1: Amerika, nieuwe stijl. Eline Spillebeen, dankjewel. Nog een fijne dag.
0: Graag gedaan.

0: En daarmee schuiven we rustig richting middagjournaal. Het middagjournaal dat deze week wordt bijgehouden door de koning van het middagjournaal zelf. Hier is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik ontving gisteren een e-mail van een luisteraar. Hij maakte zich zorgen en ik zal u die mail voorlezen. Beste meneer Dijkshoorn, als ik u zo mag noemen. Mijn vrouw en ik vragen zich af wat er is gebeurd met het fijne, hey hallo, daar is het weer, hey wat fijn, het is Nico Dijkshoorns vogeljournaal. Houdt u nog wel van vogels? En luisteraars, ik wil hier het boetekleed aantrekken. Ik ben de vogels inderdaad een beetje vergeten. En dat heeft, denk ik, met het wereldnieuws te maken. Zo werkt dat blijkbaar bij mij. Als Donald Trump aankondigt dat homoseksuelen voortaan allemaal dezelfde voornaam krijgen, of dat hij een zwembad van 6 kilometer lang laat bouwen dat vanuit de lucht exact op zijn lulletje lijkt, dan ben ik geneigd de vogels te vergeten. En luisteraars, ik trek mij dat aan. Dit middagjournaal had dus kunnen gaan over een half verwoeste stad in Oekraïne, maar ik ben er voor u, luisteraars. Vogelnieuws dus. Daar gaan we. Steeds meer mensen geven vogels het verkeerde voer. Het is allemaal natuurlijk goed bedoeld, maar je maakt een koolmeesje niet blij met een achterloos in de tuin geworpen shawarma-schotel. Het is allemaal uit een goed hart, dat begrijp ik, maar de uiterst zeldzame gele steensluiper heeft weinig aan een keihard stokbrood van 3 weken oud. Luisteraars, probeert u zich eens te verplaatsen in de vogels. Hoe zou u dat vinden wanneer u al een week niet hebt gegeten en dat iemand u dan een langspeelplaat van Jacques Herp geeft? Daar zit je dan toch helemaal niet op te wachten. Je wil een aardappel om je kind te kunnen voeden. Verplaats u nou eens 1 minuut in een koolmeesje en u weet, die zal niet met zijn vleugels dan klappen wanneer u een fonduepan in de tuin zet. Dat was het dan weer, luisteraars. Volgende maand zal het hier gaan over een graag geziene wintergast, de schele reiger.
0: Hele steensluiper had ook gekund natuurlijk. Nico Dijkshoorn, mensenvriend, maar ook vogelvriend in het middagjournaal deze week. Ook morgen, hoewel wij morgen niet op deze plek zitten, maar in Antwerpen in de Elisabethzaal op de uitreiking van de grote prijs Martien Tange. Dat belooft. Zometeen Ilse Liebes voor u. Na het nieuws, blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de 2e editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholé Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op 4.

0: RT Max.
1: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon vandaag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
2: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi Keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
4: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
6: De toekomst is zwart. Voilà.
7: Oh, amai. Oh, goedemorgen.
6: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, allee, ja, in hun toekomst.
7: Ah, oké. Zwart zoals de koffie.
6: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
4: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgie.be. Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeestplannen, nog meer mails beantwoorden. Of 11 uur lang helemaal niks.
11: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
10: Zalig.
11: Umbrella, het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
12: Of je nu kiest voor een dagje op het water...
13: Kom aan, roeien, schatje, roeien!
12: Een dagje cultuur...
14: Mij, dat is een mooie schilderij.
15: Dat is nu de Vlaamse meester, zeg.
14: Wauw.
12: Of gaat wandelen in het midden van de natuur...
14: Wij zijn precies op safari.
12: Je vindt het allemaal in...
16: Vlaanderen vakantieland.
12: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik... En een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer... Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
18: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
19: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
7: Oh, zwart zoals de koffie.
19: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
0: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese leiders bespreken blijvende steun aan Oekraïne. Het chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen in Antwerpen. En ook in Vlaanderen zijn er nu 2 mensen overleden aan besmetting met het Westnijlvirus. Goedemiddag. De Europese Unie moet laten zien dat ze nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS steeds moeilijker loopt. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de Europese top in Brussel. De leiders zitten vandaag en morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar ook over de eigen Europese begroting. Een verslag van Heidi van Rompuy.
1: De Oekraïense president Zelensky schuift pas morgen aan hier op de top, maar toch beheerst hij nu al het gesprek. Oekraïne en de VS zijn in een ruzie verzeild geraakt over aanvallen op energieinfrastructuur en het delen van inlichtingen. En dus moeten wij nu pal achter Oekraïne staan, zegt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kallas.
5: We definitely have different approach to this war. We see that we have to pressure the aggressor, not the victim. Squeezing Ukraine is not the right approach.
1: Oekraïne dreigt volgend jaar ook zonder geld te vallen. Voor de Nederlandse premier Jette moet de EU dan toch durven kijken naar de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear.
22: We kennen de gevoeligheden ook hier in België, maar we zien ook dat er de komende jaren weer veel extra geld nodig is. Dus zonder taboes overal naar kijken.
1: Maar eerst praten de leiders vandaag nog over hun eigen problemen, zoals de hoge energieprijzen en over de eigen Europese meerjarenbegroting. Maar die gesprekken lopen moeilijk, zegt de Duitse bondskanselier Merz.
23: We staan voor moeilijke verhandelingen. We brauchen eenstemmigheid en van deze eenstemmigheid zijn we wijd entfernt.
1: De standpunten van de lidstaten liggen nog mijlenver uit elkaar.
21: Premier Bart De Wever wil de begrotingsonderhandelingen uit het slop trekken met wat hij een schuldenrem noemt. Die moet ervoor zorgen dat, als de regering er niet in slaagt om een groot akkoord te sluiten over de begroting tot 2029, er toch tenminste een begroting is voor volgend jaar. Sissy Michiels, hoe zit dat precies?
24: De Wever wil absoluut vermijden dat als er een politieke crisis ontstaat, dat dat ook een financiële crisis wordt voor ons land. Daarom moet er dus zeker een begroting zijn voor volgend jaar. En die wil hij invoeren via wat hij een schuldenrem noemt. Je moet het een beetje zien als een vangnet. Als er tegen het einde van het jaar geen akkoord is over die 10 miljard, dat is dus de begroting tot 2029, dan wordt er enkel een begroting voor volgend jaar ingediend.
21: Ja, en hoe zou dat er dan concreet kunnen uitzien?
24: Het zou gaan om maatregelen die het gat in de begroting volgend jaar verkleinen met 3 à 4 miljard euro. De Wever zet daarvoor in de eerste plaats een rem op de uitgaven van de overheid, door bepaalde van die uitgaven te bevriezen. Ook over die schuldenrem moet hij dus eerst wel een akkoord vinden binnen zijn coalitie, liefst zo snel mogelijk. Maar dat zal niet eenvoudig worden. Vooruit verzet zich omdat die bevriezing van overheidsuitgaven ervoor zou zorgen dat de lonen van overheidspersoneel, uitkeringen en pensioenen niet geïndexeerd zouden worden. Wat de andere partijen daarvan vinden, is voorlopig niet duidelijk.
21: Oké, Sisse, dankjewel. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 van de 972 jobs schrappen op zijn site in Antwerpen. Covestro wil er verschillende productielijnen voor polycarbonaat en de bijbehorende grondstof stopzetten. En dat wegens wereldwijde overcapaciteit. Patrick Collier van de Christelijke Vakbond.
25: Er is een collectief ontslag aangekondigd, dus een serieuze impact naar productie, maar ook naar personeel en de gezinnen die daarmee verbonden zijn natuurlijk. De directie geeft als uitleg dat de groei in Europa te klein is en dat er vooral capaciteitsuitbreidingen in Azië zijn die invloed hebben, waardoor de types die wij maken niet meer winstgevend zijn.
21: In Jette is opnieuw sporenonderzoek aan de gang in de laan waar maandagavond een politieagent is doodgeschoten. Een onderzoeksteam is ter plaatse en doorzoekt met een metaaldetector riolen en de middenberm. Ze zijn ook binnengestapt in een woning. De politie en het parket willen niet zeggen over het verloop van het onderzoek. Maandagnacht zijn 3 verdachten opgepakt en die zouden intussen voor de onderzoeksrechter zijn verschenen. Het is nog niet duidelijk of er op dit ogenblik nog iemand aangehouden is. In een moskee in Anderlecht vindt straks de begrafenisplechtigheid van de agent plaats. Er zijn nu ook in ons land voor het eerst 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus na een besmetting die ze in Vlaanderen hebben opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen. Wie besmet raakt, merkt daar meestal niets van, maar soms krijg je koorts, hoofdpijn en spierpijn. De 2 overleden personen behoorden tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerder Anneleen de Sadeleer.
26: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
21: Ook in Nederland zijn er de afgelopen weken al 10 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Het is vandaag dag tegen kanker. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft Kom op tegen kanker een steunmuur gezet met daarop een groot geel lint waarop voorbijgangers een boodschap kunnen schrijven voor iedereen die met de ziekte te maken krijgt. Onder meer op de Grote Markt in Mechelen. Daan de Scheemaker ging er kijken.
27: Een metersbrede muur met veel plaats voor steunbetuigingen.
28: Met deze irisbloem wens ik u veel sterkte met deze licht vol hoop, dus geef niet op.
29: Voor mijn lieve opa, ik denk elke dag aan jou.
2: Heel veel liefs, Mauro.
3: Ik zou willen dat ik iedereen kon genezen, dat dat mijn superkracht was. Maar tot zolang hou ik jullie gewoon vast.
27: Iedereen heeft hier zowel zijn reden om iets op te schrijven.
28: Mijn vader is zelf gestorven aan kanker, dus... Het is gewoon een steun, een kleine steun.
4: Ik ben zelf kankerpatiënt, dus belangrijk denk ik dat we dat steunen, dat we daar aandacht voor hebben.
3: Ik denk, net als iedereen, dat ik heel veel mensen in mijn omgeving wel ken die kanker hebben gehad, die ook genezen zijn. Mijn vader is ook genezen van prostaatkanker enkele jaren terug.
27: Na vandaag verhuist de muur naar een nieuwe plaats, zegt Caroline Verscharen van Kom op tegen kanker.
6: Nadien proberen wij die panelen een plek te geven in de ziekenhuizen, zodat ze daar ook nog eens een hart onder de riem betekenen voor de mensen die in de afdelingen oncologie behandeld worden.
27: Tot 5 uur vanavond staan er ook steunmuren in Gent, Leuven, Brugge, Antwerpen en Tongeren-Borgloon.
8: Lotte Kopecky heeft op het WK baanwielrennen in China zo net voor een eerste Belgische medaille gezorgd. Kopecky won goud op de afvalling. Dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Kopecky controleerde de hele wedstrijd. Het is al haar 3e wereldtitel op dit nummer. Ze is ook regerend Europees kampioene op de afvalling. En taekwondoka Sara Shari krijgt een nationale trofee voor sportverdiensten. Dat is een jaarlijkse prijs voor een Belgische sporter of sportploeg die uitblonk. Meer uitleg door Steffi Merlevede.
1: Sara Shari geldt op haar 21ste als een van de absolute wereldtoppers in haar sport. In Parijs behaalde ze brons op de Olympische Spelen en ze schreef ook geschiedenis door als eerste Belgische vrouw ooit een wereldtitel in het taekwondo te behalen. Het voorbije jaar bevestigde ze haar status met een nieuwe wereld- en Europese titel in haar klasse. Ze is ook de nummer 1 van de wereld en combineert haar sport bovendien met studies geneeskunde. Een sporter kan de trofee maar 1 keer winnen. Het is dus een prestigieus onderscheiding die voor het 3e jaar op een rij naar een vrouw gaat. Shari volgt op de lijst Emma Meeseman en Lotte Kopecky op.
8: Het weer vrij zonnig met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt een regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien en dan nog hooguit 15 graden. Vooraan in het nieuws zat de Europese top in Brussel die onder meer bekijkt hoe de Unie Oekraïne kan blijven steunen. Ook het Russisch geld bij Euroclear komt weer ter sprake. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 1.
0: Ilse Liebens.
18: 15 oktober, jawel, 21 graden. Amai, een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1 en naar Silo Green, Bright Lights, Biggest City.

CeeLo Green en Bright Lights, Bigger City. Het is donderdag, dus gaan we opnieuw quizzen bij Radio 1. Dat doen we rond 14:15. Frank van der Linde heeft opnieuw een nummer gekozen uit zijn classic album van de week. Het is eentje van Neil Young. En ik ga tickets weggeven voor Mickey volgende week in de AB in Brussel. Dit zijn de Rolling Stones, Undercover of the Night.

Ze zijn al actief in 7 decennia ondertussen, de Rolling Stones. Dit waren ze in de jaren 80, Undercover of the Night. Dit is Joy Crooks samen met Denzel Curry, Painkiller.

0: Classic Album van de Week.
1: Frank van der Linden, die kan je in november en in december opnieuw met de mensen aan het werk zien in de theaters met hun late night shows. En aan het einde van het jaar toe zijn er ook nog de Mens kerstshows in het Depot in Leuven. Met als gasten daar Kaat van Stralen en Stijn Meuris en Bart Peters. Lijkt me heel leuk. Ze gaan twee keer spelen daar. En voor de show van 18 december zijn er nog tickets te kopen. Frank van der Linden, die koos Tonight's the Night van Neil Young als Classic Album van de Week. Een plaat die hij kreeg op cassette destijds. Hij was toen een jaar of 14. Kreeg het van zijn toenmalige schoonbroer. En Frank, die toen vooral naar glamrock luisterde, die was wel meteen verkocht, zonder te beseffen wat voor een heftige plaat het eigenlijk wel niet was, inhoudelijk dan. Hè. Want Neil Young die zat op een heel donkere plaats toen. Na het succes van Harvest wist hij niet goed welke richting hij uit moest, wat hij met dat succes aan moest ook. We zitten begin jaren 70, drank en drugs zijn een vast onderdeel van het leven geworden.

0: Dat eist zijn tol. Hij verliest op een heel korte tijd een aantal dierbaren uit zijn omgeving, waaronder de gitarist en de roadie van zijn band. En hij schrijft eigenlijk een deel van dat verdriet van zich af op die plaat Tonight's the Night. Het volgende nummer schreef hij een paar jaar eerder en daardoor klinkt het ook wat anders. Lookout Joe.
1: Lookout Joe is het, ja, het meest mysterieuze nummer van Tonight's the Night. Er zit ook van alles in dat we later beter konden begrijpen. De stijl die Neil Young daarna meer is gaan spelen, waarmee hij nog bekender is geworden, is die van samen met Crazy Horse heel luid gitaar te spelen met veel solo's. En er is wel eens gezegd dat hij daarmee ook echt de voorloper van de grunge was eigenlijk. En raar genoeg hoor je dat in dit nummer, dat op zich niet helemaal bij die stijl aansluit, maar toch al een soort akkoorden bevat die je later ook terugvindt in bekende grunge-nummers, zoals Plush van de Stone Temple Pilots. Dat is een bepaalde akkoordopvolging die je kan terugvinden jaren voordien in Lookout Joe van Neil Young. Wat daar verder nog interessant is, is de tekst. Die gaat over hoeren, verslaafden, dealers, drag queens die rondlopen op Hollywood Boulevard. Dus een heel decadent sfeertje dat zeker reëel zal geweest zijn op de straten van L.A. in 1972.

0: Een hele week luisteren we naar nummers uit Tonight's the Night van Neil Young. Classic album van de week, gekozen door Frank van der Linden van de Mens. Waarvoor dank. Dit was Lookout Joe.
1: Mijn zus zit zingend op haar fiets. Mijn oma lachend naar het niets.

0: er nog bij.
1: Grof geschut en Tenerife. Deus heeft vandaag een nieuwe single op de wereld losgelaten. Ik ga hem zelfs draaien en ik ga er ook even over bellen met Tom Barman na dit. Het is bijna 1:30 en op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
2: Radio 1.

0: Prince, Radio 1 en Money Don't Matter Tonight.
1: Radio 1.
0: De voorbije jaren stonden in het teken van een beetje achteruitkijken. Althans, zo leek het toch, want Deus deed een aantal tournees in en ook een prachtige Radio 1-sessie opgebouwd rond de albums Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea. Maar vasthouden aan het verleden, dat past helemaal niet bij Deus. Want ze brengen vandaag nieuwe muziek uit, namelijk dit nummer, Kept Man.

0: Jazeker, ik heb mijn gloednieuwe single van Deus. Tom Baarman, een heel goede middag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Tom, doet dat nog iets met jou, zo'n dag waarop er dan nieuwe muziek naar buiten komt van Deus?
1: Absoluut. Ja, dat is lang, veel en lang werk. En dan, voilà, komen we naar buiten. Hè. Dat is niet meer van u.
0: Ja.
1: Dus nee, dat doet me, zelf nog meer dan vroeger, denk ik.
0: Ja. Nu, stond het sowieso al langer vast dat er nieuw materiaal zou komen van Deus? Want jullie zaten eigenlijk, denk ik, eind 2023, begin 2024 ook al in de studio, hè?
1: Ja, maar gelijk dat je zelf aangaf, die anniversary tours zijn heel plezant. En af en toe nodig. Maar wie zat de bedoeling geweest vandaag? Om daar direct nieuwe muziek en een nieuwe plaat aan te plakken. Zo doen we dat het liefst. En de energie is er nog en de goesting en de ideeën, hoop ik. Dus voilà.
0: Ja, heeft het proces dan versneld of misschien zelfs vertraagd aan het feit dat je sowieso met de band veel onderweg was voor die andere platen te spelen?
1: Nee, omdat we dat tussendoor ook konden doen en...

0: Daar neem ik zo losse flarden van op. En dit was er eentje van. En dan eigenlijk niet te veel over nagedacht. Direct een refrein aangeplakt en een outro. En dan voorgesteld aan een band. En dan is een paar keer geknald in de studio en opgenomen. Ja. Eigenlijk vrij simpel.
1: Ja. Is het nog altijd zo dat jij vaak buiten Antwerpen ergens zit aan het schrijven bent en dan met jouw ideeën richting Antwerpen gaat en daar begint te jammen met de band?
0: Ja, of we beginnen met jams, dat gebeurt ook. Maar ik werk voornamelijk niet in Antwerpen nu. Het grappige is dat de uiteindelijke opname van de plaat is de eerste plaat die we in Antwerpen opgenomen. Van de 8 of 9, denk ik. De 9e is dit. Ja. Dit is de eerste plaat die volledig in Antwerpen. Dat bedoel ik niet echt het schrijven van de nummers. Ik bedoel echt de plaat opnemen. Is de eerste die in Antwerpen is opgenomen. Dat is grappig. Want we hebben natuurlijk nog in België opgenomen. Maar dat was vanuit Brussel. Of Mol. In het ene Bar on the Sea. Was bijvoorbeeld in Mol.
1: De
0: Galaxie, ja. En ICP Brussel. En dan, de Wacht Engeland natuurlijk ook een paar keer. In Spanje. Maar dit is de eerste volledig opgenomen plaat in Antwerpen.
1: 100% Vantage Point Studios dan?
0: Yes, 100% Vantage Point, okay. Inderdaad.
1: Zalig. Nu, als je dit al zo lang doet, als jij dat doet, Tom Marman, zijn er dan bepaalde valkuilen waarvoor jij moet oppassen? Dat je zegt, oké, ik wil niet per se iets herhalen of mag dat allemaal iets meespelen als je in dat creatieve proces zit?
0: Je moet een beetje mild zijn tegenover je eigen op dat gebied, vind ik. Nee, we herhalen niet graag. Maar soms is iets te goed om te laten liggen. En je komt altijd wel op iets nieuws. Ik heb niet op de plaat die volgend jaar pas uitkomt, is een soort van tekstschrijver gekomen dat volledig nieuw is voor mij. Heel klein en heel specifiek en heel quotidien. En daar dan het grotere en het universele in vinden, ik weet het niet. Door in herhaling te vallen, komt er altijd wel de verveling daardoor of de goesting om dat niet te doen, stoot je wel op iets nieuws. Ja. En, maar aan de andere kant, gelijk dat ik al zei, als iets een beetje doet denken aan iets van vroeger, dat is ook het einde van de wereld. Niet te veel de loep erop leggen. Het is al niet makkelijk om een nummer te schrijven. Het komen er al niet zoveel. Dus als er dan een goeie uit de lucht valt, go for it.
1: Ja. Die plaat waar je het over hebt, die dan volgend jaar uitkomt, in welke fase zitten we? Is die helemaal af? Is daar al een titel voor?
0: Die is zo goed als af. Okay. Die is zo goed als af. Dus we zijn in de finale fase van de mix, dan de mastering. Dus deze maand gaan we die afkloppen. en dat komt in april.
1: Ja, waarom moet je daar zo om lachen? Omdat je denkt dat gaat nog even duren? Ah ja.
0: Omdat ik blij ben, opgelicht ben. Echt heel blij ben. En ook echt blij mee ben, is een goede periode.
1: Ja, fantastisch. Wat is een Captain Man? Want het is in één woord geschreven. Hè? Een Captain Man in twee woorden, denk ik dan, een man die onderhouden wordt, al dan niet door zijn partner.
0: Ja, dat is een tipfout van de engineer waar ik hier in Portugal mee werk. Ik denk omdat hem het snel tipte, schreven ze aan elkaar en ik dacht dat ik ga houden. Maar de titel duidt wel degelijk naar de verschillende betekenissen van Captain Man uit elkaar geschreven. Maar aan elkaar vond ik het wel. En ik heb ook altijd zo'n lijst van titels, sowieso wel veel. Schrijvers, denk ik, de titels en goede quotes en weet ik wel, en mijn gedachten en pensées en whatever. En dit stond er ook al, denk ik, in voor een mogelijke groepsnaam, zoals ik nog eens een projectje begin. Maar ik vind wel een goede groepsnaam. Maar dan is het toch een song geworden. Voilà, zo gaat dat.
1: Ja, en een heel erg fijne song, echt, met die baslijn in het begin die meteen dreigend is, gitaarriff, handclaps hoor ik erin, een stukje parlando. Ik denk dan, dat is Deus DNA, hè, punt.
0: Ja, ik denk het. En weer veel chaos. Ja, ik hoop het. Ik weet het niet. Ik vind dat ik zeg, het komt uit. Ik vind dat spannend. En dan zien we wel en horen we wel. Je zit daar zo diep in voor vele maanden. Dat je dat een beetje... Ja, dat je geen flauw idee hebt wat dat gaat doen. Voilà. Ja. Dus dat is ook leuk.
1: Tom Barman, heel fijn dat ik jou even mocht bellen vandaag. We gaan nu met veel plezier luisteren naar die nieuwe single van Deus, naar Captain Man. Tot de volgende keer, hè.
0: Oké, tot snel.
1: Jo, dag.
0: Bye.

gloednieuwe single van Deus vandaag uitgekomen. Kept Man, voorbode van een nieuwe plaat. Daar wordt deze maand de laatste hand aangelegd door een tombarman die duidelijk een heel goede doen is. En dan volgend jaar in april gaat die plaat uitkomen. Sowieso iets om naar uit te kijken. Deus, Kept Man, dit is Walter Verne.

Walter Verdijn, ook vandaag nog relevant. Ik heb dit jaar nog een plaat van hem gekocht, is te zeggen. Een plaat waarop 12 artiesten aan de slag zijn gegaan met een van zijn nummers, met Minimalize. Dat schreef hij 45 jaar geleden. En daar zijn nu een aantal artiesten mee aan het werk gegaan. Minimalize Your Reworks, zo heet die plaat. Dit was Er Is Iets van Walter Verdijn. En dit is Dressed Like Boys.

0: Wie wint de grote prijs Martien Tangen?
1: Dat ik dat nog mag meemaken.
0: Wie stuurt het Nederlands naar de toekomst?
1: Prettig en spannend en leerrijk.
0: Farouk Özgenes misschien? Of Kobe Ilsen?
2: Moh, echt?
0: Christine Bonheure? Tom de Kok? Of toch Christophe van der Goor?
3: Merksiaans, maar is bijna meer dan Merksiaans.
4: Maak het mee tijdens het taalfeest in de Elisabethzaal in Antwerpen. Morgenmiddag van 12 tot 1 en live op Radio 1.
5: De U10 SK Stormvogels groepschat.
6: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
7: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
6: Niet nodig, coach. Nog plaats in de koffer, uitroepteken.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Oh, wat een rusthuis, mijn thuis.
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
13: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
14: Ja.
13: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
14: Oh, ja.
13: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
14: Ja.
13: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
14: Ja!
13: Mevrouw, welke kiest u?
14: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
15: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
15: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
16: Go Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, kan eens gaan kijken.
19: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Yes!
20: Wat hè?
14: Mijn verlofdagen zijn op!
20: Nee!
14: Yes!
20: Ja! Gelukzak!
21: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be.
14: Chassar!
21: Atentia. Feeling good works great.
22: Met Bolselect krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Relaxed.
22: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
25: Oh, een eekhoorn.
24: Een safari in de jungle.
25: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
24: Of maak van je koffiezet...
25: Voilà, uw koffie.
24: Een professionele espresso-machine.
25: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
26: Make it extra.
24: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
27: VRT Radio 1.
28: Alles begint bij luisteren.
29: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn nu ook in ons land voor het eerst 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus na een besmetting die ze in Vlaanderen hadden opgelopen. Dat meldt het departement Zorg. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen. Wie besmet raakt, merkt daar meestal niets van, maar soms krijg je toch koorts, hoofdpijn en spierpijn. De 2 overleden personen behoorden tot een risicogroep voor een ernstig ziekteverloop, zegt woordvoerder Anneleen de Sadeleer.
30: Dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop. We weten dat het virus de voorbije maanden lokaal circuleerde in Vlaanderen en dat ongeveer 1% van de besmette personen ernstig ziek kan worden.
29: Ook in Nederland zijn de voorbije weken al 10 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenis aan de gang van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Honderden mensen zijn aanwezig. Vele tientallen moeten het afscheid op straat volgen omdat ze niet meer binnen kunnen. Maandagavond werd de politieman gedood bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of er op dit ogenblik iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over de stand van het onderzoek. De Europese Unie moet laten zien dat ze nog altijd de trouwste bondgenoot is van Oekraïne, nu de relatie met de VS steeds moeilijker loopt. Dat hebben verschillende Europese leiders gezegd bij de start van de Europese top in Brussel. De leiders zitten vandaag en ook morgen samen om te praten over de financiering voor Oekraïne, maar het zal ook gaan over de eigen Europese begroting. Een verslag van Heidi van Rompuy.
0: De Oekraïnse president Zelensky komt eigenlijk pas morgen langs op de Europese top, maar toch beheerst hij hier nu al het gesprek. Oekraïne en de VS zijn in een discussie verzeild geraakt over aanvallen op energieinfrastructuur en het delen van inlichtingen, maar hier in Brussel krijgt hij wel nog veel steun. Zelensky heeft vanavond en morgen ook individuele gesprekken gepland met enkele Europese leiders. Wellicht om ook te praten over extra geld voor Oekraïne, bijvoorbeeld via die bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel. Maar eerst gaan de Europese leiders hier nog praten over hun eigen problemen, bijvoorbeeld de hoge energieprijzen en ook over de eigen Europese begroting. De onderhandelingen daarover lopen moeizaam. Een nieuw compromisvoorstel is door verschillende landen al van tafel geveegd.
29: Op het WK baanwielrennen in China heeft Lindsay de Vijlder zo net voor een tweede Belgische medaille gezorgd. Hij pakte brons in de Scratch, dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. Eerder vandaag won Lotte Kopecky goud op de afvalling. Dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Karel Bertelen met het verslag.
1: Op de keper beschouwd kwam Lotte Kopecky gedurende de hele koers geen moment in de problemen. De eerste afvallingen gebeurden ver achter haar rug. Ze liet zich ook niet uit haar lood slaan door de 2 valpartijen en reed soeverein naar de strijd voor de medailles tegen een Amerikaanse en een Japanse. Voor Kopecky waren die 2 duidelijke maatjes te klein en met veel overschot behaalde de leading lady van de piste al voor de 3de keer de wereldtitel op dit nummer. Het is al haar 7e gouden medaille op een WK op de baan. In al die jaren stond Lotte Kopecky iedere keer op het podium van het afvallingsnummer. Ze was dus 3 keer de beste en won ook 2 keer zilver.
29: Kopecky zelf is uiteraard erg tevreden met haar wereldtitel.
2: Ik denk best dat ik ook gewoon tactisch een goede race heb gereden. Niet te vaak met mijn neus in de wind. En, ja, ook vooral die laatste 5 sprints heel goed aangepakt. En op het einde, ja. Als je aanzet voor die laatste sprint is het altijd... Ja, hopen dat die tweede zich recht zet natuurlijk, wat nu het geval was. Ja, heel blij met deze overwinning.
29: En taekwondo-atlete Sarah Shari krijgt dit jaar de nationale trofee voor sportverdiensten. Dat is een jaarlijkse prijs voor een Belgische sporter of sportploeg. Shari is 21 en ze is een van de absolute wereldtoppers in het taekwondo. Het afgelopen jaar won ze een nieuwe wereldtitel en ook de Europese titel in haar klasse. De trofee gaat trouwens voor de 3de keer op rij naar een vrouw. Shari volgt Emma Meeseman en Lotte Kopecky op. Vrij zonnig weer met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt een regenzone van de kust naar het oosten. Aan zee kan het ook krachtig gaan waaien. Meer op vrtnieuws.be.
3: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.

fijn om ernaar te luisteren met een hoofdtelefoon op. Dan kan je echt zo wat verliezen in al die geluidjes. Serge Gainsbourg en Requiem pour un con. Een heel goede middag en fijn dat je luistert naar Radio 1. We gaan zelfs opnieuw quizzen met eeuwige roem. En vooral twee filmtickets als inzet. Een quiz die een beetje alle kanten uitgaan, waar sowieso een paar muziekvragen in zitten. Ik heb twee kandidaten nodig als je zin hebt om mee te doen. Zo rond 14:15, quizzen bij Radio 1. Dan heb ik even jouw naam en jouw telefoonnummer nodig. Dat kan je doorsturen via de app van VRT Max. Je naam en je telefoonnummer als je zo meteen wil meekwissen. Doorsturen via de app van VRT Max. Waarvoor dank. Dit is Floris Francis Arthur. De opdracht.

0: The Magic Numbers bij Radio 1 en Forever Lost.
1: De Radio 1 quiz.
0: Bijna 14:15 en dan stel ik altijd graag wat vragen aan twee kandidaten. Leo Verdonk is de eerste uit Schoten. Dag Leo.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hoe gaat het met jou?
2: Goed, ja. Leuk om iets mee te doen.
0: Oké, okay, is het de eerste keer?
2: Ja.
0: Welkom. Wat heb jij vandaag al gedaan, Leo? Hoe is jouw dag al geweest?
2: Ik ben aan het schilderen. Ik ben tekenen en ik ben een muurschildering aan het maken ergens, dus dat is heel plezant.
0: Oh, dat is beroepsmatig of dat is jouw hobby? Of?
2: Nee, dat is beroepsmatig, ja.
0: Ah, oké. Okay. En mag ik weten wat je vandaag moet schilderen? Allee, welke tekening het is?
2: Een grote krab.
0: En is dat dan bij mensen thuis? Ik ben heel nieuwsgierig, hè?
2: Ja.
0: Oh, zalig. In een kinderkamer of zo dan?
2: Nee, voor volwassenen eigenlijk.
0: Oké, okay. En daar is bij iemand thuis een heel grote krab aan het schilderen op een muur. Ik ga kijken of Kim de Batselier daar tegenop kan. Kim, goedemiddag.
3: Daar kan ik niet tegenop.
0: Wat doe jij vandaag?
3: Ja, ik ben vandaag op de baan voor energiescans te doen.
0: Oké. Okay.
3: Bij mensen, ja.
0: Heel veel mensen maken zich zorgen, hè, over de energiefactuur sowieso.
3: Echt?
0: Ja.
3: Ja, het is een hot item tegenwoordig.
0: Ja, je zal ongetwijfeld veel.
3: Ja, en we doen er alles aan om de bedragen op hun energiefactuur toch een beetje naar beneden te halen. Allerlei tips geven over verwarming, over warm water. Hoe dat ze energiezuiniger kunnen omspringen met energie.

0: dat is een beetje de bedoeling.
1: Ja, dat is goed, Kim. Blijf jij na de quiz even hangen aan de lijn? Ik heb wat vragen. Nee, dit is oké. Okay. We gaan focussen op de quiz. 7 vragen. Zolang je juist antwoordt, dan blijf je aan de beurt. Bij een foute vraag ga ik eens horen bij de tegenkandidaten. Het is vooral belangrijk om mij als laatste een juist antwoord te geven, want dan win jij 2 filmtickets.
0: Okay.
1: En we zijn vertrokken. En bij vraag nummer 1, die is voor Leo, hoort meteen dit fragment. I got my first real six string. Leo, hoe heet dat nummer?
2: The Summer of 69.
1: Dat is goed. Nummer 2 ook voor jou, Leo. De zomer van 69. Geen gewone zomer, want eentje met veel historische gebeurtenissen. Woodstock. Eddie Merckx die zijn eerste ronde van Frankrijk won. De eerste mens ging wandelen op de maan. Dat was Neil Armstrong. Met welke Apollo-vlucht was dat? Apollo hoeveel? Ik moet het nu
2: 13?
1: Horen.
2: 13.
1: Dit is niet 13, Kim, wat denk jij?
0: 11.
1: Wat zeg je?
0: 11.
1: 11. Is een juist antwoord.
2: Nee, okay.
1: Dan ben ik... geen probleem, Leo, alles kan nog. Ik ben bij Kim voor vraag nummer 3. 11. Dat is het aantal spelers dat bij 1 voetbalploeg aan de aftrap staat. Maar hoeveel spelers staan er bij een volleybalploeg op het veld, Kim?
0: Ik dacht dat er 6 waren.
1: Ja. Het leek even alsof je ze in je hoofd aan het tellen was, maar het zijn er inderdaad 6. Ik blijf bij jou, Kim. Hoe heet de zanger van het 6e metaal? Je ziet hem voor je, hè?
0: Ja, tuurlijk. Wannes van de Capelle.
1: Zeg het nog eens.
0: Van de Capelle. Is achternaam genoeg?
1: Nee, maar ik kan het niet goed.
0: Wannes van de Capelle.
1: Nee, ik kan het niet goedkeuren. Leo, wat denk jij?
2: Ja, Wannes van Capelle.
1: Nee, het is Wannes Capelle. Wannes Capelle, zonder de van.
0: Ah.
1: Ja, soms moeten we heel streng zijn hier. Geen probleem, dan blijf ik gewoon, ben eigenlijk terug gewoon bij Kim. Capelle. Wie schreef het boek De Capellekesbaan?
0: Louis Paul Boon.
1: Yes. Vraag nummer 6. Kim, van Louis Paul Boon gaan we naar een Engelse snijboon, naar Mr. Bean. Welke acteur, speelt de rol van Mr. Bean?
0: Rowan Atkinson.
1: Mm-hmm. Dat heb jij gewoon paraat zitten. We zitten bij Rowan en we hebben ook al een kapel zien passeren vandaag. Dat brengt ons naadloos bij

0: Bij wie komen we uit, Kim? Dat is de vraag. Wie hebben we gehoord?
1: Chapel Room.
0: Maar ja, hopla. Leo, daar was het weinig aan te doen. Goede kandidaat, hè, Kim?
2: Ja, dat ging niet meer gaan.
0: Maar... ja, je wist misschien ook nog veel van de vragen.
2: Ja, uiteindelijk wel nog. Het is een beetje...
0: Oké, okay, maar kijk, doe sowieso nog een keertje mee met de quiz, want ik ben gewoon heel benieuwd om te weten waar je volgende keer zit en wat je dan ergens bij iemand op een muur aan het schilderen bent. Sowieso. Kan je, mag dat privacygewijs een foto doorsturen van de krab?
2: Ja, dat kan ik zeker doen.
0: Oké, okay, dat is goed. Ik ben benieuwd. Nog een heel fijne dag, sowieso. Kim, voor jou hetzelfde. En die filmtickets die komen jouw richting uit, hè?
1: Ah, super. Dank je wel.
0: Allright, fijne dag. Dag.
1: Ja, dag. Radio 1. Alles begint bij

Ap en Apple daarvoor, of Apple, ja. Angèle daarvoor met Une seule vie. Morgen komt de lang verwachte nieuwe plaat van Angèle uit. En maandag, zo heeft ze beloofd, komt ze langs hier bij Radio 1 in Wonderland. Het is ruim 2:30 geworden. Op de Antwerpse ring is het 3 kwartier file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. Richting Nederland, 1 kwartier aan.

0: aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E34 vanaf Waasland-Haven-Oost, op de A12 vanaf Ekeren en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Groot-Bijgaarde is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

Frans Kalf en jij en ik. Volgende week donderdag, dan is het 22 oktober en dan speelt Mickey in een uitverkochte AB. Maar ik heb nog tickets voor dat concert. Voor Mickey, Franse artiesten, voor wie het heel snel is gegaan met Graouge en Industry Plant, heeft zij vorig jaar op een half jaar tijd en een EP en een album uitgebracht. Met nummers die eigenlijk, ja, dat zijn precies pagina's uit haar dagboek. Alsof je meeluistert naar een gesprek dat zij heeft met haar vrienden op café. En vorig jaar heeft ze al een keertje in Brussel gespeeld in de Botaniek. En toen las ik in de Morgen: Mickey heeft de zachte stem van Angèle, de zwier en de présence van Zaz. En ze rapt met de flow van Loyal Carner. Bon, daar wil je misschien wel bij zijn. Volgende week donderdag dus, 22 oktober, in de AB. Als je wil gaan, dan heb ik van jou nodig jouw naam en jouw e-mailadres in de app van VRT Max. En ook de titel van dit nummer. Een nummer over een onmogelijke liefde. Titel, naam en je e-mailadres doorsturen via de app van VRT Max. Voor een duo-ticket voor het concert in de AB.

is een familiebedrijfje. Zoals zoveel van haar hits werd ook dit nummer geschreven door haar broer en haar vader Kim Wilde en Kids in America. En daarvoor Miki met het nummer Particule. Meteen ook het juiste antwoord dat je moest sturen in de app voor die tickets. Ze zijn ondertussen uitgedeeld, de duo-tickets voor de AB. Als je hebt meegedaan, ga even kijken in de app van VRT Max. Want de winnaars hebben ondertussen een berichtje teruggekregen.

0: Muziek van Noska samen met Sofia Amman en Then They Spoke in Anthems. Je hoorde The Mountain. Het nieuws komt eraan. Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
3: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoscoopman!
6: Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
6: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
7: Amai.
6: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
9: Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
8: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business.
10: Proximus. Think possible.
11: Stap af van je verkeersstress.
12: Keer om. Keer om.
13: Ja, hallo. Ik kan hier helemaal niet keren.
14: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
15: Yuki stelt voor.
16: Sylvia.
17: En Mark.
16: Ondernemer.
17: En accountant.
16: Zeg Mark, mijn bonnetje zit al in mijn gsm, hè?
17: Ah, top. Nu nog tot bij mij.
16: Ah ja, dat detail.
18: Dat is in sync.
19: 4 op 5 ondernemers denken dat hun bonnetjes op tijd binnen zijn. Met Yuki is dat ook zo. Meer in sync zijn? Ontdek hoe op yuki.be. Yuki.
20: Bright Accounting.
21: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
22: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
21: Ja.
22: Wauw.
21: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
22: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
21: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
22: Om de 6 seconden?
21: Nee, 1 keer per maand.
22: Ah.
21: Meer info op luminus.be.
23: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
24: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
23: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
0: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Goedemiddag, het is 3 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenisplechtigheid gehouden van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Er waren honderden mensen en vele tientallen moesten het afscheid ook op straat volgen omdat ze niet meer binnen konden.
27: Voor het beschermen van de maatschappij, mensen zoals u en ik, heeft hij zijn leven gelaten, ja. Dat is heel hard binnengekomen en dat heeft mij vandaag gemotiveerd om ook hier vandaag aanwezig te zijn.
28: Je suis venu pour lui dire au revoir et lui rendre un dernier hommage. Et je suis très triste de ce qui lui est arrivé. C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
26: Maandagavond werd de politieagent doodgeschoten bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is onduidelijk of er op dit ogenblik nog iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over de stand van het onderzoek. De begrotingstoestand van de Brusselse gemeente is vrij goed, maar er komen wel grote financiële uitdagingen op hen af. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Belfius over de financiële situatie van de gemeente van het Brussels gewest. Alle Brusselse gemeenten samen geven dit jaar ruim 3 miljard euro uit en hun begroting bereikt een precair evenwicht. Maar er zijn grote uitdagingen in de toekomst, zegt Anneleen Erouw van Belfius.
1: Je hebt hun uitgaven die ondervinden enorme druk. Hè. Van, ja, je hebt de inflatie die toeneemt. Dat wil zeggen dat personeelskosten gaan stijgen, werkingskosten gaan stijgen. Je hebt de hervorming van de werkloosheidssteun. Die maakt dat er veel meer beroep wordt gedaan op het leefloon. Dat ook de rente die aan het stijgen is. Dat maakt, ook al is de schuld binnen de perken, dat het toch een druk geeft, een opwaartse beweging op uitgaven.
26: Gemeenten mogen hun begroting niet in het rood laten gaan, maar toch zijn er 4 gemeenten in Brussel die dat wel doen. Het gaat om Anderlecht, Molenbeek, Vorst en Schaarbeek. Wie opgelicht wordt en geld verliest door phishing, dat is online oplichting, moet de dag nadien van de bank meteen het geld teruggestort krijgen. Dat zegt het Europees Hof van Justitie na een vraag over een Poolse rechtszaak. Een Poolse vrouw verloor €700 nadat ze persoonlijke bankgegevens had gegeven aan fraudeurs en moet nu dus door de bank vergoed worden. Maar de uitspraak heeft ook gevolgen voor alle phishingzaken. Stefan van der Jeugd van het Europees Hof van Justitie.
2: Heel belangrijk in deze uitspraak is dat dus de bewijslast bij de bank wordt gelegd. Dus de klant krijgt in principe meteen het geld teruggestort en dan kan er eventueel een procedure volgen waarbij de bank dus moet bewijzen dat er sprake is van grove nalatigheid door de klant. Dus het is een Poolse zaak, maar de uitspraak van het Hof die gaat dus over Europese regels die consumenten beschermen en die gelden dus ook gewoon in België en in alle andere landen van de Europese Unie.
26: Voor de kust van Roemenië zijn na een brand op een tanker 8 matrozen vermist. Het schip kwam van Tunesië en was op weg naar een Roemeense haven. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt, maar eerder die nacht vlogen Russische drones boven Roemeense wateren. Eerder deze week werd ook al een olietanker op weg naar Roemenië getroffen door een drone. En voor de kust van buurland Bulgarije zijn al schepen getroffen ook. Op het WK baanwielrennen in China heeft Lindsay de Veilder ons land een 2e medaille bezorgd. Hij pakte brons in de scratch. Dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. Eerder vandaag won Lotto Kopecky goud op de afvalling. Dat is een race waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. Het weer vrij zonnig met vooral in het noordwesten wat meer wolken en zacht tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en na de middag trekt er een regenzone van west naar oost. Aan zee kan het dan ook krachtig waaien. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.

Mike Oldfield en Maggie Riley samen met Moonlight Shadow. Je hebt vandaag nog van mij te goed een nummer uit ons album van de week. Dat is die liveplaat van Cameron Winter, live at Carnegie Hall. Ik zie ook Luther Vandross nog staan en de Waterboys onder andere. En deze vrouwtje, die afgelopen vrijdag bij Aiko te gast was, die daar live kwam spelen, kan je herbekijken bij Radio 1 op VRT Max. Dit is een vrouwtje en geen rem.

Ze kwam live spelen bij Aiko en ze kwam ook praten op, over haar nieuwste plaat. Beter kijk je naar mij, vrouwtje en geen rem. Morgen trouwens, dan komen Kids with Buns live spelen bij Aiko. Dit is Leila McCullough.

0: day for the hunter, a day for the prey, Lila Magala.
1: Lonely as hell and I'm writing it all down, saying love takes my...
0: Dit is het album van de week.
1: Love takes years.
2: Radio 1.
0: De voorbije 2 jaar kon je nauwelijks om Cameron Winter heen. Met zijn solo-debuut Heavy Metal aan de ene kant en dan met zijn band Geese bracht hij Getting Killed uit. En die beide platen waren in respectievelijk 2024 en 2025 een beetje overal. In 2025 sloot Cameron Winter af met een concert in de Carnegie Hall in New York. Legendarische Carnegie Hall. 11 december 2025, 1 Cameron Winter, 1 piano, 1 prachtige concertzaal en 1 jong, maar wel al rijk. Die avond is ook vastgelegd door filmmaker Paul Thomas Anderson. Die film die is trouwens morgen nog te zien op het Filmfest Gent, de concertfilm, dus live at Carnegie Hall. Cameron Winter heeft tijdens die show vooral materiaal gespeeld uit Heavy Metal, zijn solo-debuut dus uit 2025. Een plaat die ondertussen is uitgegroeid tot een cultfavoriet. Maar dit nummer dateert van nog net voor die debuutplaat. Een pianoballad die hij naar verluidt al schreef op zijn 16e. Vines is dit van Cameron Winter.
3: Radio 1.

0: Thank you for coming, everybody.
1: Het was een thuismatch, want hij is een New Yorker, Cameron Winter. Vanop zijn nieuwe plaat Live at Carnegie Hall hoorde je Vines. En die plaat die kan je trouwens winnen bij Radio 1 op VRT Max. Plaat van Cameron Winter, ons album van de week. Zometeen The Waterboys op je radio. Na Amy Winehouse. Back to Black.

The Waterboys and a Girl Called Johnny. Morgen komt een nieuwe plaat uit van Fontaines D.C. Die heet Dopamine Chamber. Heel veel mensen kijken daar naar uit. Ook naar dat concert in november in de AFAS Dome. Een concert dat hopeloos is uitverkocht. Op dit nummer komt Dublin samen met Barcelona. Fontaines D.C. samen met Rosalia. And Where Is Gone.

0: Dat is mooi, die twee stemmen samen. Fontaine's DC samen met Rosalia. En Where Is Gone. Het is ruim 3:30 ondertussen op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. En ook 15 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: Wie wint de grote prijs Martien Tange?
2: Dat ik dat nog mag meemaken.
1: Wie stuurt het Nederlands naar de toekomst?
2: Prettig en spannend en leerrijk.
1: Farouk Özgenes misschien? Of Kobe Ilsen?
3: Moh, echt?
1: Christine Bonheure? Tom de Kok? Of toch Christophe van der Goor?
4: Merksiaans, maar is bijna meer dan Merksiaans.
5: Maak het mee tijdens het taalfeest in de Elisabethzaal in Antwerpen. Morgenmiddag van 12 tot 1 en live op Radio 1.
6: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

materiaal voor onze lage landenlijst natuurlijk. Deze verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. En dit is Groot uit ons eigen land. Het is muziek van Au. Het lijden, sufrimiento.

0: Ze hebben een eigen universum gecreëerd. En wat is het leuk om daarin te vertoeven. In het universum van Aoi hoorde Sofrimento.
1: Radio 1.
0: Naar de harde realiteit nu, naar het hier en nu. Met Ruud Roets, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Word je ook niet vrolijk van?
0: Ja, ik was even weg aan het dromen in de
2: muziek.
0: Ja,
2: maar dacht het is ik, geweldige ouwe.
0: Wauw, het is fantastisch. Dan dacht ik, ja, de wereld is er ook nog. En er is op dit moment een Europese top bezig in Brussel over de Europese begroting. En de Oekraïnse president Zelensky die gaat daar langskomen.
2: Ja, en die komt met dezelfde vraag als altijd, denk ik. Hè. Geld vragen voor de oorlog in zijn land. Ik heb dat al dikwijls gezegd, het is een belangrijke top voor hem, alweer. Maar zeker nu, als je ziet dat er toch weer spanning zit op die lijn met de Verenigde Staten, zal hij denk ik nog dichter bij die Europese partners willen aanschuiven. Europese partners waar er ook verdeeldheid is over die steun die nu al jarenlang duurt. Dus we gaan toch eens met Michiel Driebergen, die heel vaak al in Oekraïne geweest is de voorbije jaren, kijken naar die rol van Zelensky, hoe hij zich ook altijd aanpast aan wat er verandert in de wereld rondom hem. Dus ik denk dat dat wel een interessant gesprek wordt. Het gaat op die Europese top over de Europese begroting, terwijl wij zelf met een federale begroting zitten die nog niet rond is. Er is nu een soort tussenoplossing gevonden, hè? Een schuldenrem. Dat is eigenlijk een begroting voor volgend jaar, omdat we dan niet met voorlopige 12e zouden moeten werken. Vraag is dat een goede oplossing? Dat is een soort van tussenoplossing, want dan moet je niet over 3 jaar nadenken, maar over 1 jaar. Wat betekent dat op de langere termijn? Ook dat gaan we proberen uitzoeken. Er is nieuws vanuit de Antwerpse haven. Daar zouden mogelijk jobs sneuvelen bij het Duitse chemieconcern Covestro. Gisteren was er al slecht nieuws uit de farmawereld, nu uit de chemie. Gaan we ook eens eventjes proberen te wegen. En dan was er dat bericht van morgen op CNN dat het Amerikaanse leger overweegt om in Iran de moeder aller bommen in te zetten. Dat zijn dan van die grote woorden. We gaan er Jens Fransen bij halen om toch een beetje te begrijpen waarover spreken we hier. Wat voor een bom is dat? Is dat realistisch dat die mogelijk wordt ingezet? En waarom dan nu dat bericht of waarom dan nu die actie? Ik denk dat dat ook een heel belangrijke vraag is vandaag.
0: Zeker. Allemaal na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag.

grappig en nu al heel veel zin krijgen in het weekend. Dat is het Luther Vandross effect. Dat effect heeft die man en zeker dit nummer altijd op mij. Never Too Much. Dit is nieuwe muziek van U2, Silencio. MUZIEK.

0: Dat is een van de dingen waar het over gaat gaan. Na het nieuws van 4 uur is dat in de wereld vandaag natuurlijk met Ruud Roets. Dit was nog En Vogue en My Loving, You're Never Gonna Get It.
1: Vanavond op VRT1.
2: Er wordt wel eens gezegd, if you don't love New Orleans, it won't love you back. Het kruipt onder uw vel. Het is moeilijk om hier te vertrekken.
3: Ja?
2: Ja.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home ontmoet je de Vlaamse Julie in New Orleans. Op VRT Canvas voetbalt Dynamo Zagreb tegen Anderlecht in de Europa League. En op VRT Max kan je met Arnoud op wandeltocht in dwars door de Pyreneeën. Tot vanavond.
4: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
5: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
4: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
5: Ja,
4: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
5: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met 2 lagen is het perfect. Oeh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
5: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee zie ik.
4: Oh.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
7: Jij bent ook helemaal in het nieuw.
8: Ja.
7: Je bent zo wat stoerder. Een baardje,
8: ja,
7: je hebt een nieuw haartje.
8: Ja.
7: Een oorbel erin gejankt.
8: Helemaal in mijn midlife.
7: Het is een beetje zo de metro-hetero-man.
8: Metroseksueel. Als ik babbel is het weg, hè.
7: Ja, je moet wel je mond houden.
8: Ja, ik zal het weg.
1: Elke vrijdag een nieuwe aflevering van Daan en Jani. Op je favoriete podcastplatform en in de app van Play.
9: Sluit je ogen. Adem in. Denk aan 50 medewerkers, 50 treintickets, vergeten bonnetjes, foute kilometervergoedingen, payrollcorrecties van mij, die lunchbonnetjes van Mark. Adem uit. Laat Embrella dat maar doen.
10: Embrella automatiseert het mobiliteitsbudget volledig en bespaart HR tot 11 uur stress per maand.
9: Namaste.
10: Embrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
1: Zaterdagnacht in de gezinschat.
11: Papa, kom je mij halen van de vijf?
12: Oké.
11: En dan kan Noor ook ineens mee.
12: Oké.
11: En Emma?
12: Oké.
11: En hem Simon?
13: Oh, en mijn step, want die is plat.
12: Oké.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
13: Voor mijn step. Hè.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
14: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
15: De Tijdloze Tribute Festival.
16: 5 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. The Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. Rise Rise rocken zoals Rammstein. En High Voltage speelt AC/DC. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
17: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. Je weet zelfs hoe je de koffiezet moet resetten. Wat wij daaraan toevoegen, onze expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel één die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be. VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit is tevreden met een arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online oplichting al de dag nadien moeten vergoeden, ook als ze vermoeden dat de klant onvoorzichtig is geweest. Als banken dat geld later toch nog willen terugvorderen, dan moeten ze zelf bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister Beenders vindt het vonnis een belangrijk signaal.
3: dat toont opnieuw dat slachtoffers veel meer rechten hebben dan dat in het verleden door banken werd gegeven. En ik vind het heel erg dat banken altijd gezegd hebben, het is uw fout, we betalen u niet terug. En daardoor tegen slachtoffers gezegd hebben, ga maar naar de rechtbank om het aan te vechten. Dus mensen die al hun geld kwijt zijn, moeten dan door banken, die vorig jaar toch 8 miljard winst hebben gemaakt, nog eens geld uitgeven om naar een rechtbank te gaan, om dan hun gelijk te krijgen. Ja, dat kan ik niet aanvaarden.
12: Vandaag start de vaccinatiecampagne tegen de griep. Het vaccin wordt aanbevolen voor iedereen vanaf 65 jaar. Ook voor zwangere vrouwen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zorgverleners is het aangeraden. Je laten vaccineren kan bij de huisarts of de apotheker en het gebeurt best voor eind november. Momenteel is een kwart van de griepvaccins wel nog niet beschikbaar. En dat komt door een vertraging bij de levering. Maar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verwacht geen tekorten. Het griepvaccin wordt grotendeels terugbetaald. De begrotingstoestand van de Brusselse gemeente is vrij goed, maar er komen grote financiële uitdagingen op hen af. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Belfius over de financiële toestand van de gemeente van het Brussels gewest. Alle Brusselse gemeenten samen geven dit jaar ruim 3 miljard euro uit en hun begroting bereikt een precair evenwicht. Maar er zijn dus grote uitdagingen in de toekomst, zoals de verhoging van het aantal mensen dat een leefloon krijgt, zegt Anneleen Erouw van Belfius.
22: Je ziet mensen die uit de werkloosheid uitstromen en een groot deel daarvan gaat naar het OC&W om steun vragen. Dat is een leefloon, dat keert het OC&W uit, maar de gemeente draagt eigenlijk het tekort daarvan. En we zagen al de voorbije 10 jaar dat het aantal leefloners in Brussel sterk toenam, met de helft. Nu komt daar nog eens een aantal duizend leefloners bij.
12: Gemeenten mogen hun begroting niet in het rood laten gaan. Toch zijn er 4 gemeenten in Brussel die dat wel doen. Anderlecht, Molenbeek, Vorst en Schaarbeek. Rond deze tijd ontvangt koning Filip de Oekraïense president Zelensky op het paleis. Zelensky is in Brussel omdat hij morgen aansluit bij de Europese top. Onder meer om te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de EU. Vanavond heeft Zelensky ook al enkele individuele gesprekken met verschillende Europese leiders, onder wie ook onze premier Bart De Wever. In Rusland is de hoofdredacteur van het onafhankelijke mediaplatform Novaya Gazeta opgepakt na een huiszoeking in zijn woning. Novaya Gazeta is een van de weinige onafhankelijke nieuwsmedia in Rusland. Het was in het verleden al vaker het doelwit van de Russische autoriteiten omdat het onderzoek voert naar mensenrechten schendingen. 20 jaar geleden werd een van hun bekendste journalisten, Anna Politkovskaya, doodgeschoten in haar appartementsgebouw in Moskou. Zij schreef toen over mensenrechten schendingen in de Russische regio Tsjetsjenië. En op het WK baanwielrennen in China heeft ons land deze namiddag 2 medailles behaald. Lotte Kopecky won goud op de afvalling. Dat is een wedstrijd waarbij om de 2 ronden de laatste renster afvalt. En Lindsay de Vijlder pakte brons in de scratch. Dat is een wedstrijd met een massastart over 15 kilometer. En hij is tevreden, maar denkt dat er meer in zat.
23: Ik had eigenlijk gehoopt dat we dan een aanval konden opzetten met meerdere mannen, maar het waren altijd enkelingen. Dus daar wil ik dan ook niet direct zelf op reageren, omdat ik op die manier, ik wil zeker niet naar een massasprint gaan met al die rappe mannen. Dus ja, uiteindelijk heeft Bostock de Britten een enorme sterke effort gedaan en dat denk ik dat hij vandaag wel echt de benen had om wereldkampioen te worden.
12: Bewolkt op dit ogenblik en erg zacht. Ook morgen veel wolken en na het middag kan het regenen. Aan zee staat er morgen ook een krachtige wind. Temperaturen dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
24: Er staat 148 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En een half uur op de A12 vanaf Stabroek. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Even lang op de binnenring tussen Grootbijgaarden en Tervuren.
25: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
26: Radio 1.
27: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
24: Goedemiddag en de wereld vandaag is goed gevuld. We gaan het hebben over het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan de Europese top hier in Brussel. Over de federale begroting, die wordt in stukjes opgedeeld. En over de schrikkelseconde, die wordt dan weer afgeschaft. Heel fijn dat je er ook bij bent vanmiddag.

0: Mooi om mee te beginnen. Wolf Alice en Just Two Girls. Gisteren hadden we het hier in de wereld vandaag over slecht nieuws uit de farmawereld. Want bij farmabedrijf GSK zouden mogelijk 1200 jobs verdwijnen. En vandaag kwam een gelijkaardig bericht uit de Antwerpse haven. Want de Duitse chemieconcern Covestro wil daar zijn productie fors terugschroeven. En daar worden mogelijk 260 mensen ontslagen. Wouter van Bokhaven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En professor strategie en innovatie aan de Antwerp Management School. Covestro wil stoppen met de productie van polycarbonaat. Waarom?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat onze chemie sector zich vandaag in een soort perfecte storm bevindt. Aan de ene kant zien we dat ze een gigantisch kostennadeel hebben als het gaat over de energiekosten. Dat is in die chemische productiesector is dat de belangrijkste kostenbasis. En daar zijn wij in België alleen al iets van een 3,5 keer duurder dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus dat wordt heel moeilijk concurreren. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we dat de oorlogen in Oekraïne, wat Trump aan het riskeren is in Iran enzovoort. Ja, dat heeft er ook niet toe bijgedragen. Die Amerikaanse markt wordt door de tarievenoorlog ook afgeschermd. Dus we verliezen afzetmarkt, we hebben een kostennadeel. En we krijgen hier in Europa dan ook een toevloed van goedkope Chinese volumes die ook die afzetmarkt in de Verenigde Staten verloren zijn. Dus dat zijn allemaal factoren die geen mooi plaatje schetsen. Nee. En het helpt dan ook niet dat we hier in België natuurlijk heel moeilijk ook nog van alles vergund krijgen.
0: Ja, en dan krijg je dat woord perfecte storm. Vorig jaar waren er ook al problemen bij BASF, ExxonMobil. Is dat dan een trein die in gang is? Verwacht u dat er nog bedrijven zullen volgen?
1: Ja, er zijn ook al aankondigingen in die richting geweest. Hè. Dus wat was het? Ik geloof dat er 39 miljoen ton of zoiets nog verwacht werd te verdwijnen hier uit Europa. Mm-hmm. Dat is dan niet enkel bij ons natuurlijk. Maar ja, wij worden wel disproportioneel hard getroffen. Hè, want wij zitten hier met de tweede grootste chemiecluster ter wereld. Dus er gaat nog komen. En eigenlijk het grote probleem is dat alles wat verdwijnt, komt niet terug. Hè. Dit is structureel.
0: Het is geen tijdelijk probleem. Het is iets dat weg is en dat dan voor altijd daar niet meer terugkomt. Kan onze overheid iets doen om hier weerstand aan te bieden, om die energie of die chemie sector te ondersteunen?
1: Ja, dat is... Dat is de vraag van 1 miljard zeker. Hè? We zijn nu op zoek naar 10 miljard. Dus wat kunnen we doen? Hè? Het is niet dat we nu heel veel hendels hebben. Ik denk in het verleden zijn er misschien wat keuzes gemaakt die ons ontzettend kwetsbaar hebben gemaakt. Dus noem maar de sluiting van de kerncentrales om er een te noemen. Maar wat kan je dan nu doen? Toch een klein beetje op korte termijn toch proberen de schok op te vangen. Mm-hmm. Naar ik begrijp, zijn er toch ook, staat dat ook wel op de agenda van de huidige begrotingsonderhandelaars. Maar ook op langere termijn moet je meer investeringszekerheid bieden, echt werk maken van nieuwe energie enzovoort. Ik denk dat we ook, die hendel hebben we niet enkel in België. Hè, dus dat is eigenlijk op Europees vlak. Hè, worden er ook maatregelen getroffen om natuurlijk de oneerlijke concurrentie vanuit China enzovoort, die veel minder aan milieunormen moeten voldoen en zo, om daar ook paal en perk aan te stellen. Mm-hmm. Ik denk dat daar ook haast mee gemaakt moet worden. Hè, dus CBAM bestaat wel, gaat invoegen, maar... Ook daar denk ik, het is al voorbij 5 voor 12, denk ik.
0: Ja, het is ook niet België alleen, maar het is ook Europa. Mm-hmm. Want de impact op onze economie van wat er nu gebeurt, kunnen we dat op de een of andere manier berekenen?
1: Ik heb daar nu nog geen exacte berekening van gedaan, maar ik weet wel dat de chemiesector... Op Vlaams niveau goed is voor ongeveer 30% van van de toegevoegde waarde. Zelfs meer dan 30%. En ook iets van een 30%, dacht ik, van onze export. Dus als je weet dat daar sinds 2022 ongeveer 10% aan capaciteit verloren is, dat kan je wel makkelijk gaan extrapoleren. Ja. Dus dan weet je, dat is niet marginaal.
0: Nee, en dat heeft ook een gevolg voor onze welvaart.
1: ja, onvermijdelijk. En daar moeten we heel snel en werk maken van, ik denk, een tweesporenbeleid. Dus enerzijds ja, toch proberen te beschermen wat er nu is. Hè, want die chemiesector is goed voor in totaal een 65.000 al jobs ook. Dat is ook niet min. En anderzijds ja, zullen we toch ook een stukje moeten gaan zoeken. Hè, als we weten dat die verliezen, hetgeen dat we nu verliezen, dat structureel is, dan zullen we ook op zoek moeten van naar ja, de niches waar dan nog wel groei in zit. Dus hoe zal die chemie van de toekomst eruit zien? Het zal een beetje te zoeken zijn in nog meer specialty chemicals. Spijtig genoeg zijn dat wel lagere volumes doorgaans. Duurzame chemie, kritische materialen enzovoort. Maar de sector zal zichzelf ook een stukje moeten gaan heruitvinden. Want meer van hetzelfde zal niet werken.
0: En zo legt u heel helder uit waarom het zo complex is. Wouter van Bokhaven, dank je wel daarvoor.
1: Met plezier.

0: vroeg, wat kan de overheid doen om de chemiesector te ondersteunen? Ja, dat is niet makkelijk in budgettair moeilijke tijden. We weten dat die onderhandelingen over de federale begroting vastzitten. En om te vermijden dat we volgend jaar weer zouden moeten werken met een noodbegroting, voorlopige 12e, zo heet dat dan, komt de premier met een tussenoplossing, een schuldenrem. Willem Sas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Professor publieke economie, begrotingsexpert ook. Geen noodbegroting dus, maar wel een schuldenrem. Wat is dat? Wat houdt dat in?
1: Ja, goed, het is eigenlijk een noodbegroting met een, ja, toch een beetje een verdoken indexsprong in. Want eigenlijk is het geen schuldenrem zoals bijvoorbeeld Duitsland heeft ingevoerd destijds, waarin dat, ja, dat is die fameuze schuldenbremse, waarin eigenlijk bij grondwettelijke macht wordt beslist dat je geen deficit van onder de, ik denk dat zelfs 0,35% van het BBP was. Dus je legt daar echt, ja, dat is een begrotingsregel, hè, je legt daar echt een minimum op, aan het, enfin, een maximum aan het tekort. En zo vermijd je dat de schuld opbouwt. Dat is een redelijk draconische maatregel trouwens.
0: Ja?
1: Ons tekort is 5%. En dus dat nu doen is, ja, dat is ondenkbaar. Zo'n scenario. Ze hebben dat destijds gedaan na de financiële crisis. Mm-hmm. Duitsland had heel veel fiscale ruimte, dus zij konden dat. Wat dat Wever voorstelt, naar mijn inzichten, want de plannen zijn nog niet helemaal duidelijk, is eigenlijk een soort van bevriezen van alle overheidsuitgaven voor een jaar. Nu, wat is het verschil met die voorlopige 12e? Daar is eigenlijk niet zoveel verschil. Mm-hmm. Voorlopige 12e is eigenlijk ook zeggen, kijk, je mag niet meer uitgeven dit komende jaar dan het vorige jaar.
0: Ja.
1: En we kappen dat dan in 12 stukjes en dan weet je hoeveel je mag uitgeven elke maand. Nu, dat klinkt alsof een besparing daar automatisch door wordt opgelegd, maar eigenlijk zit er wel een uitzondering in. Dus je kan de index, dus bijvoorbeeld het indexeren van de ambtenarenlonen, de pensioenen, alle uitkeringen, die zijn wettelijk vastgelegd. En daar wordt dan bij het ingaan van die voorlopige 12e wordt er een soort van speciale provisie gestemd, zodat er wel budget is voor die indexeringen. Wat een stevige som is, hè. Dus voorlopige 12e zijn eigenlijk geen automatische besparing. Dat is alleen maar zo voor investeringen en voor, ja, vaste werkingsmiddelen, noemen ze dat. Maar dus voor de lopende uitgaven, ja, blijft die toename er wel zijn, want dat is wettelijk verplicht. Wat de Wever voorstelt, denk ik, dus het is eigenlijk geen schuldenrem, het is gewoon een soort van indexsprong voor alles sinds het volgende jaar, dat al dat ook niet stijgt, dus alles stopt. En dan vraag ik mij af, gegeven de decentenindex, die zo moeilijk is onderhandeld, of dat dan wel haalbaar is voor alle partijen aan tafel.
0: Ja, dus eigenlijk is het een, ja, regeling voorlopige 12e plus nog iets extra. Gezien het feit dat de situatie zeer ernstig is, er wordt dan gezegd 4 miljard moet er worden bespaard tegen volgend jaar. Dan moet er het vervolg nog gemaakt worden. Door dat nu in stapjes te doen, maak je dat nu ingewikkelder of net ontrafel je daar toch een beetje het probleem mee?
1: Wel, ik denk eigenlijk dat je het ingewikkelder maakt, want als je er niet uit geraakt nu en je moet eigenlijk dezelfde beslissingen nemen tussen snijden in uitgaven of inkomsten laten toenemen, ja, dan zie ik niet in waarom andere partijen die nu dwars liggen ineens wel gaan zeggen, oké, we gaan gewoon snijden in de uitgaven dan, dus die indexering, die toename niet doen, over in de hele lijn, zonder echte beleidsprioriteiten. Ik zie niet meteen, ja, hoe dat politiek haalbaar is, zoals ik al zei daarnet.
0: Waarom doet de premier dat dan wel?
1: Het lijkt eerder een soort van, goh, afleiding is een groot woord, maar het is een tijdswinst.
0: Ja.
1: Die, ik denk dat de hoop is dat de financiële markten misschien een beetje zou kunnen geruststellen als iedereen daarmee akkoord gaat. Maar gegeven dat het vast zit, lijkt mij dat ook niet echt te gaan lukken voor een jaar als dat de uitgangspositie is, een soort van verdoken indexsprong.
0: Ja.
1: Dus ja, ik weet eigenlijk niet waar dit naartoe gaat leiden.
0: Het haalt misschien de schijnwerpers een beetje weg.
1: Ja, als dit betekent dat ze nu achter de schermen echt verder kunnen onderhandelen, dan wel. Maar het zet natuurlijk weer de schijnwerpers op, ja, dan de korte termijn, terwijl de moeilijkheid net is dat op lange termijn er in de begroting eigenlijk een angel zit in 2028, 2029. We zijn dat een beetje collectief vergeten, maar dus wanneer N-VA zegt die btw-verhoging,

0: Dat is eigenlijk een soort van fiscale hervorming, want we hebben de belastingen op arbeid verlaagd. In het regeerakkoord staat dat, hè? Dat klopt eigenlijk. Dat is 4 à 5 miljard, plus dan nog eens voor de gewesten een extra miljard, door de uitbreiding van vooral dan de belastingvrije som. Dat is een cadeau die je geeft aan iedereen. Mm-hmm. Dat staat in de begroting, dat is deel van die 10 miljard. Doe je dat niet, en dat is toch wat heel veel experten nu toe aan het zeggen zijn, ja, dan is de oefening ineens half zo groot, dan moet je nog maar 5 miljard besparen. Dus waarom dat bijvoorbeeld geen optie is die op tafel wordt gelegd, aangezien die belastingverlaging, die is eigenlijk onderhandeld in een andere wereld. Dat was voor de Iran-crisis, dat was voor nog wat importtarieven die tegenvallen. Dat was voor eigenlijk een wereld die nog wat meer in brand staat. Dus om nu te zeggen, ja, we gaan dat nog niet doen, dat is eigenlijk wel zinnig. Vooral omdat ze zeggen nu dat dat een groeipakket is. Maar er zijn heel veel experten, bij alle experten eigenlijk, het over eens dat het uitbreiden van die belastingvrije som is niet noodzakelijk goed voor de economie. Dat gaat niet noodzakelijk economische groei opleveren, aangezien dat een cadeau is voor iedereen van pakt 100 euro.
1: Ja.
0: Gaan daar mensen in de middenklasse, hoger middenklasse, meer door werken?
1: Vanuit rationeel, vanuit rationeel economisch standpunt zegt u ja, dat is eigenlijk niet te begrijpen. We hebben daar natuurlijk verschillende partijen rond tafel en een akkoord dat weliswaar in een andere tijd gemaakt is.
0: Iedereen moet nu bijdragen, dan is het vreemd dat je tegelijkertijd ook een cadeau geeft aan iedereen.
1: Ja.
0: Kan je even goed zeggen, kijk, we gaan die cadeau nog niet geven, want het zit even tegen. En we gaan wel de fiscale werkbonus verhogen, want dat is echt ingrijpen op de lagere loonschijven en dan maak je werk meer lonend. Hè. Dat zit ook in hervorming, maar dat is maar 500 miljoen, niet eens. Dus dat kan je misschien wel wat optrekken, maar dat is veel minder duur. Je kan ook andere ondernemingskredieten, dat kan je optrekken. Dat is goed voor de groei. Dus doe dat. Maar als je heel die hervorming wilt doen, moet je inderdaad, om te voorkomen dat het weer geen tax cut is, hè, die niet gefinancierd is, ergens anders inkomsten gaan halen. En het voorstel was de BTW.
1: Ja.
0: Je kan dat ook doen door de fiscale koterijen wat aan te pakken. Hè? Door al de inefficiënties die zitten in ons systeem. Zoals in de nacht- en ploegenarbeid kan je het beter doen met die fiscale voordelen. Ook de bedrijfswagens, hè, de salariswagens kan je aanpakken. Dus het is niet alsof dit de enige optie was.
1: Nee,
0: duidelijk waar de rode lijnen lagen. En ik zie nu niet in waarom die rode lijnen ineens zouden verdwijnen omdat we het op 1 jaar gaan aanpakken.
1: Maar als u als econoom, en u zegt ik en ook andere van mijn collega's kijken er zo naar, als u eigenlijk zegt het hoeft niet zo moeilijk te zijn, waarom is het dan wel zo moeilijk?
0: Wel, het is al een besparingsoperatie is altijd moeilijk. Hè? Maar je maakt het jezelf heel moeilijk als je je rode lijnen vooraf uitzet en daar niet van kan afwijken tijdens een onderhandeling, dat onvermijdelijk een soort van compromis is waarin iedereen inderdaad moet bijdragen, liefst dan naar draagkracht. En daar moet iedereen dus een beetje opofferingen voor doen. En we zijn daar blijkbaar niet toe in staat. En politicologen zullen nu waarschijnlijk zeggen dat dat is omdat de extreme flanken zijn toegenomen. Dus centrumpartijen, die zitten als een havik op hun rode lijn. Dat moeten zo goed mogelijk doen uitschijnen dat zij echt wel hard zijn geweest en het de anderen is die heeft ingeleverd. Maar dat is een collectief probleem. Dat is eigenlijk een prisoner's dilemma. Uiteindelijk komen ze er allemaal slechter uit, want de extremen gaan winnen. Hè. Dit voedt wantrouwen, maakt het centrum nog kleiner.
1: Dankjewel voor deze analyse. Willem Sas, professor publieke economie. Goedemiddag.
0: Heel graag gedaan. Goedemiddag.
2: De wereld vandaag.
1: En er is nieuws pas binnengelopen. De executie door een vuurpeloton van een voormalig militair wordt dan toch niet live uitgezonden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president heeft dat net zelf meegedeeld. Herinner je, het was minister van Defensie Pete Hegseth die voorstelde om een vuurpeloton in te schakelen voor de executie tijdens een interview met een televisiezender. En om dat dan live uit te zenden. Maar de president zelf zegt nu dat hij dat eigenlijk een slecht idee vindt. Er staat 177 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Is het 1 uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. E17 vanaf Kruibeke een half uur ook op de E313 vanaf Massenhoven. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file gehoven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En even lang op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
3: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
2: Wie wint de grote prijs?

0: Hij is Martien Tange.
1: Dat ik dat nog mag meemaken.
0: Wie stuurt het Nederlands naar de toekomst?
1: Prettig en spannend en leerrijk.
0: Farouk Özgenes misschien. Of Kobe Ilsen.
2: Moh, echt?
0: Christine Bonneure. Tom de Kok. Of toch Christophe van der Goor.
3: Merksiaans, maar is bijna meer dan Merksiaans.
4: Maak het mee tijdens het taalfeest in de Elisabethzaal in Antwerpen. Morgenmiddag van 12 tot 1 en live op Radio 1.
5: Chocoladebruin
6: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi Keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Wat doet een HR-manager in 11 uur? 2 onboardingsgesprekken, een loonsverhoging doen, een ergonomische stoel bestellen, 42 mails beantwoorden, het kerstfeestplannen, nog meer mails beantwoorden. Of 11 uur lang... helemaal niks.
11: Met Umbrella bespaar je als HR elke maand tot 11 uur op het mobiliteitsbudget. Omdat je medewerkers alles zelf regelen.
10: Zalig.
11: Umbrella. Het mobiliteitsbudget zo geregeld. Ontdek meer op jouwmobiliteitsbudget.be.
12: Yes! Wat hè? Mijn verlofdagen zijn op.
13: Nee!
12: Yes!
13: Ja!
12: Gelukzak!
14: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
15: Eurodreams Droomcentrale.
16: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
15: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
16: Amai.
15: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik.
14: Speel nu mee, online of in je winkel.
17: Eurodreams.
18: Er gebeurt iets. In jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
4: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
19: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
20: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
14: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
21: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
22: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
21: is wie er mag rijden. Yes, munt.
22: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
23: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik... en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
24: Radio 1.
25: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: zeker mee.
1: Katie Ten Stal, het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat klanten die opgelicht zijn door phishing, dat die binnen één werkdag moeten worden terugbetaald door hun bank. De aanleiding is een rechtszaak in Polen. Een vrouw werd daar opgelicht voor €700. Maar haar bank weigerde om dat geld terug te betalen. Ze ging in beroep. En de Poolse rechter vroeg advies aan het Europese Hof van Justitie. En daar krijgt de vrouw nu gelijk. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders pleit daar al langer voor. Dat het aan de banken is om gestolen geld terug te geven aan slachtoffers. En benadrukt ook dat banken de bestaande wetgeving moeten naleven. En vanmiddag heeft hij dus tevreden gereageerd bij de collega's van Villa Politica.
2: Maar dat is een heel belangrijk arrest en er zijn al heel veel uitspraken geweest de laatste jaren en maanden. En steeds opnieuw bevestigt dat eigenlijk dat banken de afgelopen 10 jaar de wet niet hebben gevolgd om slachtoffers van phishing te geven waar ze recht op hebben. Banken moeten nu zorgen dat ze vooral de definitie van toegestaande en niet toegestaande betaling aanvaarden. Dat wil eigenlijk zeggen, een bank kan niet zomaar zeggen, je bent dom geweest, het was uw fout en we gaan u niet terugbetalen. En daar helpt dit wel in.
1: Ja, Geert Lenses, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: U bent advocaat en gespecialiseerd in phishing. Bent u het eens met de minister dat dit wel een heel belangrijk oordeel is?
3: Absoluut. Dit is zwaar kaliber, laat ons zeggen. En ik zal dat even uitleggen. Dus het Europees Hof van Justitie is wat de ver van mijn bed show voor de meeste mensen. Mm. Maar dat is dus eigenlijk de hoogste rechter in heel Europa. Dat is dus eigenlijk een superrechter. En als die iets beslissen, ja, dan is dat natuurlijk heel belangrijk en heeft dat verstrekkende gevolgen. Nu, wat heeft het Europees Hof van Justitie deze morgen beslist? Want wij zaten live eigenlijk verbonden met de zitting. Het Hof zegt, kijk, als een klant slachtoffer is van phishing en hij doet aangifte, dan moet hij binnen de 24 uur, in de wet staat een werkdag, terugbetaald worden door de bank. En de bank kan dat niet weigeren. De bank kan geen discussie voeren over grove nalatigheid of over een onderzoek. De bank moet terugbetalen. En er is maar één uitzondering. Dat is het geval waar de klant zelf fraudeert. Maar ik heb een lange ervaring in die zaken. Ik ben trouwens wel gespecialiseerd in phishing, maar veel breder dan dat. In het financiële recht. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat een klant zelf fraude pleegt en zegt, ja, ik ben slachtoffer van phishing. Dat is dus eigenlijk een theoretisch geval. Dus mijn besluit is dat de banken voortaan in 99,99% van de gevallen moeten terugbetalen zonder vorm van discussie.
1: Eigenlijk moeten ze dat al doen, maar heel vaak roepen banken dan nalatigheid door de klant in, hè?
3: Wel, ik ga alle banken niet over dezelfde kam scheren, maar er zijn banken die altijd weerkeren. En ik durf zeggen dat sommige banken zich inciviek gedragen. Dus dat ze de wet naast zich neerleggen en dat al gedurende jaren. Dat is inderdaad een vaststelling die wij doen.
1: Terwijl er in ons land ook

0: gaat beslissen. En die ja, een interpretatie geeft van een rechtsregel die we voortaan niet meer kunnen bediscussiëren. Dus dat wil zeggen dat de banken die discussie niet meer kunnen voeren. En ik zou zeggen, as we speak zijn er mensen die opgelicht worden. Dat is de trieste realiteit.
1: Ja.
0: Als dat het geval is, dan zou ik zeggen, doe aangifte en eisbetaling binnen de 24 uur. En als je dat niet krijgt, stap naar de rechter.
1: Voilà. De Federatie van de Belgische Bankensector, Febelfin, zegt, hè, banken zullen zich schikken naar dit oordeel. Gelooft u dat dat ook zal gebeuren? Want u zegt wel meteen, doe aangifte, eis dat de bank je terugbetaalt en als niet, ga onmiddellijk naar de rechter. Dus u heeft er niet het volste vertrouwen in dat alle banken dit spontaan en snel zullen doen?
0: Wel, deze vraag is natuurlijk waarom, zoals de minister zegt, doen ze dat al gedurende 10 jaar niet, want die wet bestaat al langer dan vandaag. En ten tweede, inderdaad, ik ga alle banken niet over dezelfde kam scheren. Ik zou zeggen, de bank die nu die omerta tussen de banken doorbreekt en die visieuze cirkel en die de klanten uitbetaalt, die gaat scoren bij de klanten. Dat is een klantvriendelijke bank. Maar of dat gaat gebeuren, ik heb vernomen dat men verwijst naar een verordening, maar die verordening, een Europese verordening, dan is er nog niet, die moet nog gestemd worden. Daar kan nog van alles aan veranderd worden. Ik heb de indruk dat de banken altijd wel een antwoord klaar hebben. Maar hier zitten we met een duidelijke situatie. Ik wil wel eventjes benadrukken, dit gaat over de voorlopige terugbetaling. Dus dat wil zeggen, dat wil ik eventjes toelichten. Dan is er een mogelijkheid dat de bank die betaling achteraf gaat betwisten. Maar, ten eerste, de bank moet zelf naar de rechter gaan. Ten tweede, de bank moet ook alles bewijzen, bijvoorbeeld grove nalatigheid. En drie, bijvoorbeeld die grove nalatigheid, ja, dat komt in de praktijk weinig voor. Ten eerste zegt de wet, en daar is ook rechtspraak over, dat als een klant vaststelt dat er fraude is na de betaling, dan telt die grove nalatigheid niet, dat speelt dan geen rol.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaat al heel wat zaken eruit halen. En tenslotte heeft het Hof van Cassatie deze zomer een belangrijk arrest geveld en heeft het die grove nalatigheid aan banden gelegd. Dus de banken zitten daar met een zeer zware bewijslast. Dus ik betwijfel in de praktijk of de banken massaal naar de rechter zullen trekken. Want als die rechters hen dan niet volgen, is dat natuurlijk ook niet goed voor de reputatie. Dus,
1: straffen eigenlijk, meneer Lentzes, dat banken, of sommige banken in elk geval, daar nu op deze manier mee omgaan?
0: Wel ja, en ik ga daar niet voor over uitweiden, maar vandaag hebben we dus een tuchtrecht voor banken. En ik denk dat de banken toch eens ernstig moeten gaan nadenken als ze beleidsmatig phishingklanten niet uitbetalen. Ik ga daar niet meer over zeggen, maar dat is een bijkomend aspect.
1: Is dat omdat banken zelf in de problemen kunnen komen misschien als ze dat wel doen?
0: Wel, dat wil ik zeggen. Er is dus een tuchtrecht voor banken. Ik ga daar verder niet over uitweiden. Maar als blijkt dat er beleidsmatig weigeringen zijn ten opzichte van zeer veel klanten, dan denk ik dat die bank in kwestie een probleem heeft. Bovendien zijn er ook strafsancties. Hè? Dus dat is allemaal nog niet vermeld. Maar ik denk dat de banken aan bezinning toe zijn en dat ze eindelijk de wet moeten toepassen. En ik vind het jammer dat het zo lang moet duren en dat het Europees Hof van Justitie een bijna evidente regel nog eens moet uitleggen. Maar goed, dat is de realiteit van het recht. Het heeft lang geduurd, maar dit is toch wel een eindpunt, denk ik, voor die discussie.
1: Een belangrijk punt, ja. Moeten ook fishers zich gaan bezinnen? Ik wil eigenlijk vragen, is dit slecht nieuws voor fishers? Of misschien net niet. Misschien gaan mensen denken, ja, het maakt niet uit of ik voorzichtig ben of niet. Mijn bank zal toch wel terugbetalen.
0: Dat is een goede vraag, maar die wet eigenlijk die gaat uit van een foutloze aansprakelijkheid van de bank. Dus of de bank een fout heeft begaan, dat speelt geen rol voor die wet. Nu, ik denk dat de banken zich inderdaad veel meer moeten richten op de fishers zelf. En de banken zouden kunnen samenwerken, want zij hebben natuurlijk heel veel data. Fishers. En zij kunnen het gerecht helpen om die fishers op te sporen. En zeker als dat nationaal zou gebeuren, want banken hebben natuurlijk internationale relaties, dan kan dat toch wel zorgen dat het gerecht die fishers kan opsporen en laten veroordelen. En dat er een einde gaat er nooit komen aan die kwaal natuurlijk, maar het kan wel ingedijkt worden.
1: Meneer Lentzes, u zei daarnet, terwijl wij aan het spreken zijn, worden mensen opgelicht. Er zijn verschillende vragen in onze app binnengekomen tijdens dit gesprek van mensen die zeggen, ik was in het verleden slachtoffer of ik ken iemand die slachtoffer was. Kan dit arrest ook met terugwerkende kracht gebruikt worden? Mensen die een jaar, 2 jaar, 3 jaar geleden opgelicht zijn,

0: Kunnen zij dit ook gebruiken om hun geld nog terug te krijgen van de banken?
1: Absoluut, absoluut. Want die uitspraak gaat over een richtlijn die al heel lang bestaat en ook wetgeving die lang bestaat. Dus iedereen die een oud phishing dossier is en die eigenlijk alle hoop heeft opgegeven, die doet er goed aan om zijn dossier opnieuw te laten bekijken. In functie van die voorlopige terugbetaling. Want dat had al lang moeten gebeuren, in sommige gevallen jaren. Maar dan kan je ook interest vorderen. Hè. Dat is ook belangrijk, je kan interest vorderen. En de vraag of de bank nadien kan terugvorderen, dat is een compleet andere vraag. Ik heb daar straks op geantwoord. Voor mij is dat eerder de uitzondering dan de regel. Dus ik zou absoluut geen schrik hebben om de bank aan te spreken en om mijn dossier opnieuw te laten evalueren.
0: Ik denk dat u veel mensen geruststelt. Geert Lenses, advocaat, dank u wel daarvoor.
1: Dank u wel, alsjeblieft.

0: was echt toeval, maar goed gepast, Geldboom van Flip Kaulier. We kennen het schrikkeljaar, de schrikkeldag ook, maar er bestond tot vandaag ook zoiets als de schrikkelseconde. Tot vandaag, want zo pas heeft de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Parijs beslist om die schrikkelseconde af te voeren. Goedemiddag, Philippe Mollet.
1: Goedemiddag.
0: Van Volkssterrenwacht Mira, die schrikkelseconde. Wat was dat eigenlijk?
1: Ja, iets wat inderdaad weinig mensen wisten. En nochtans had men daar nu en dan kunnen mee geconfronteerd worden. Hoewel het is al van 2016 geleden dat het nog de laatste keer ingevoerd is. En eigenlijk heeft het allemaal te maken met sterrenkunde. Hè? Anders had u niet naar mij gebeld. Maar ons begrip tijd, hè, zoals wij dat zien en voelen, ja, dat heeft te maken met sterrenkunde, met maanden, jaren, dat is de aarde die rond de zon draait. Mm-hmm. Maar het uur van de dag, dat is de aarde die ronddraait, waardoor wij aan de hemel de zon lijken te zien bewegen. Vandaar de eerste toestellen om de tijd tijdens de dag te meten waren zonnewijzers. Dus tijd, letterlijk, is de rotatie van de aarde.
0: Ja.
1: En we hebben in de loop der duizenden jaren altijd maar nauwkeuriger toestellen ontworpen om die tijd te kunnen vastleggen. De zonnewijzers, uurwerken en van alles. En eigenlijk zitten we nu een beetje met, hoe zou ik het zeggen, een luxe probleem. Hoe bepalen we nu exact de tijd, of houden we die bij, beter gezegd, via... Het is niet via atoomklokken, maar via een netwerk van atoomklokken. Dus een beetje het gemiddelde van een heleboel atoomklokken.
0: Ja.
1: En dat is een luxe situatie. Want op die manier hebben we voor de eerste keer een systeem dat eigenlijk nauwkeuriger de tijd bijhoudt dan de echte tijd zelf verloopt. Ik bedoel dan hoe dat de aarde ronddraait.
0: Ja.
1: Want we weten al sinds lang dat die een beetje vertraagt. Dat is een regelmatig iets, dat komt door de invloed van de maan, de getijden en dergelijke. Dus die remt ons een beetje af. Nu goed, dat kan je allemaal incalculeren, geen probleem. Maar er zitten ook onvoorspelbare factoren in. Bekendste zijn aardbevingen. Bijvoorbeeld die grote aardbevingen met die tsunami in Indonesië en omstreken.
0: Ja.
1: Dat heeft een... Oké. Minuscule, maar wel meetbare impact gehad. En dus, het kan ook omgekeerd, het kan ook versnellen. Hè, maar dat is onvoorspelbaar.
0: Ja, ja.
1: Er spelen ook dingen mee als tumeren die leeglopen en van alles. Maar allemaal minuscuul, maar hè, als een klein beetje verschil, maar ja, dag na dag opgeteld, ja, dan kan het soms zijn dat die nauwkeurig gemeten tijd van die atoomklokken, ja, dat die begint seconden af te wijken.
0: Dat het niet helemaal meer overeenkomt. Ja.
1: Voilà.
0: U zegt, het is al lang geleden, maar 2016, dat is 10 jaar geleden. Ik zou dat eigenlijk nog moeten weten. En toch weet ik dat niet, dat daar een keer een schrikkelseconde geweest is.
1: Als gewone burger merk je daar niks van. Hè? Tenzij dat je echt heel aandachtig bent. Want het betekent eigenlijk... En meestal doet men dat op oudjaarsavond. Hè, de overgang naar nieuwjaar. Soms ook halverwege het jaar. Hè, afhankelijk van de noodzaak. Maar dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, op het moment dat u klaar stond met die champagnefles om te vieren nieuwjaar. Wel, normaal denk je 23 uur, 59 minuten, 59 seconden. Gaat over op 0 uur 00. Nee, men heeft het daar laten overgaan in 23 uur 60 minuten. Ja, dat kan toch niet? Ah ja. Dus eigenlijk hebben we daar 1 seconde langer moeten wachten met die champagnefles af te schieten.
0: Maar daar hebben wij niets van gemerkt. En nu wordt het afgeschaft, terwijl u net heeft uitgelegd wat allemaal mogelijke invloeden kunnen zijn waarom het nodig is. Ja. Zeggen ze nu niet meer nodig, waarom dan?
1: Maar ergens zou het kunnen een beetje luiheid of intellectuele luiheid. Maar het komt erop neer dat in onze huidige digitale tijd zijn we nog veel meer afhankelijk van die exacte tijd. Alleen moet die exacte tijd dan wel overal ingeprogrammeerd zitten. En dat blijkt toch veel moeite te zijn. Dus hebben ze dat maar laten varen eigenlijk.
0: Het is met te veel idee van, gedoe.
1: Ja, het is te veel gedoe. Hè? Dus die seconde, als het echt... Ik heb zo'n beetje een Jean-Luc Dehaene gevoel. We moeten het probleem niet oplossen als... we gaan het maar oplossen als het zich stelt. En dat is wat we nu gaan doen. En er zijn inderdaad al websites platgevallen omdat zij niet rekening hielden met de mogelijkheid dat die seconde ingevoerd werd. In principe kon er ook eens een seconde afgevoerd worden, maar dat is in de praktijk nog nooit gebeurd.
0: Eigenlijk hebben we gewoon tot nu heel correct gewerkt en wordt er nu gezegd, we zullen wel zien als het zich voordoet, dan gaan we eens kijken hoe we dat gaan oplossen.
1: Voilà, dat zal op lange termijn ook wel correct zijn. Hè? We moeten alleen vermijden dat die seconde nu en dan, als dat zich blijft opstapelen, maar dan spreken we van duizenden jaren, maar dat we echt ons gevoelsmatige tijd begint uit de pas te lopen met wat uw uurwerk zegt.
0: Ja.
1: Als je opeens zou merken van het is al middag, maar mijn uurwerk, volgens de zon is het nu al middag.
0: Dat kan eigenlijk
1: maar mijn uurwerk
0: niet.
1: Zegt nog maar 10 uur of zegt het is 4 uur. Ja, dat moeten we vermijden.
0: Nee.
1: Maar allee, die seconde, zoals u zelf zegt, dat voel je inderdaad.
0: Dat gaat het niet doen. Ze hebben daar nogthans wel, meneer Molay, u legt dat heel helder uit. En toch hebben ze daar heel lang over gediscussieerd.
1: Ja, omdat... Er zijn andere toepassingen waar dat wel cruciaal is. En eigenlijk is het een beetje de vraag, wie moet zich nu aanpassen aan de realiteit? En bijvoorbeeld, wie heeft er, hoor ik nu net, wie heeft er dwars gestemd? En dat verbaast mij dan niet. Als enige, Rusland.
0: Ja.
1: Omdat een van de dingen waar, want we spreken van heel nauwkeurig de tijd, maar tijd en plaats... Dat hangt heel nauw samen. Dus wie dat zegt, zegt GPS. En nu onze GPS-systemen, Amerikaans, Europees, ook Chinees, die hebben daar geen last van. Die houden daar nadien wel rekening mee. Maar in het Russische systeem heeft men dat eigenlijk als het ware hard gecodeerd. Dat GLONASS-systeem. En dus daar zit dat erin van op het moment dat er een schrikkelseconde besloten wordt. We gaan daarmee rekening houden. Dus zij moeten dat nu ombouwen om dat omgekeerd te doen. En vandaar dat zij een beetje dwars lagen.
0: Ja.
1: Want als je inderdaad 1 seconde fout zit, qua positie, dat is serieus. Hè?
0: Dat maakt wel een serieus verschil. Maar in elk geval is er beslist om hem toch af te schaffen. En dankzij u verstaan we ook waarom. Philippe Molay van de Volkssterrenwacht. Mira, dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Goedemiddag.

0: Bad Bunny. Het is tijd voor het nieuws van 5.
1: De Malinese zangeres Fatoumata Diawara. Op 24 november live in de AB. Met een nieuw album. Fatoumata Diawara. Live in Brussel. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
2: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
3: Lap, daar staat je dan. Te wachten op de trein. Een half uur, of wie weet, zelfs drie kwartier. En als je geen geduld hebt, dan duurt dat precies nog

0: dan heb je echt iets luchtig nodig om jezelf bezig te houden.
1: Zoals je favoriete radio en een pak ontspannende podcasts op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
4: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
5: Leontis. Zeg, wat doe ik met...
6: Langdurig zieke medewerkers?
5: Ja.
6: Heb je nu even tijd?
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: Luisteren naar
8: Radio 1.
1: Altijd en overal in de app van VRT Max. Download hem nu. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brussel hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Binnen de meerderheid is er oneenigheid over het nieuwe begrotingsvoorstel van premier De Wever. En slachtoffers van phishing moeten gestolen geld meteen kunnen terugkrijgen van hun bank. In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht is de begrafenisplechtigheid gehouden voor Nordin El Talbi, de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Duizenden mensen hebben de dienst gevolgd. Een verslag van Maite Piese.
12: In de grote moskee Al Amal in Anderlecht is plaats voor 2000 mensen. Maar dat is niet genoeg voor de vele familieleden, vrienden, collega's en buurtbewoners die bij de religieuze plechtigheid willen zijn voor Nordin El Talbi.
13: Het is onze landgenoot, het is triestig.
14: C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
12: Een jeugdvriendin vertelt over hoe ze een dierbare vriend kwijt is en de maatschappij een fantastische politieman.
15: Het is een laffe daad. Het is ondraaglijk voor het beschermen van de maatschappij, mensen zoals u en ik. Heeft hij zijn leven gelaten, ja.
12: Tot meters ver op de stoep bidden mensen om afscheid te nemen. Na afloop waren velen blij met de woorden van de imam. Hij bracht een boodschap van vrede. Morgen om 11:00 houdt de politie nog een officiële herdenkingsceremonie in het Brusselse Jubelpark.
11: De Partij Vooruit kan zich tegen het nieuwe voorstel van premier Bart De Wever om de begrotingsonderhandelingen uit het slop te halen. De Wever wil eerst werk maken van een begroting voor volgend jaar. Hij noemt dat zelf een schuldenrem. Die moet dan als vangnet dienen als het toch niet lukt om een groot akkoord over de begroting voor de komende 3 jaar te vinden. Een verslag vanuit het federaal parlement van Sisse Michiels.
16: Premier Bart De Wever die zit op de EU-top, dus is het zijn fractieleider Axel Ronsen die het nieuwe voorstel verdedigt.
17: Als we geen akkoord vinden binnen nu en een aantal weken, laat ons dan minstens een akkoord hebben over een knop die we kunnen induwen om de samenleving te beschermen tegen een rentetsunami.
16: Die noodknop bestaat uit zo'n 4 miljard euro aan besparingen voor volgend jaar. Maar Vooruit gaat niet akkoord, zegt vicepremier Frank van den Broeke.
18: Kijk, wij denken over een begroting die voor 1 jaar zou gelden juist hetzelfde als voor een begroting voor 3 jaar. De inspanning moet rechtvaardig zijn. Je kan niet zeggen dat het allemaal moet opgehoest worden door mensen met uitkeringen en pensioenen.
16: De andere partijen die willen nog niet zeggen of ze akkoord zijn. Aliek, minister van Begroting van CD&V, Vincent van Peteghem, verstaan dat hij nog steeds hoopt op een veel groter akkoord.
19: En die verantwoordelijkheid is te groot om ze voor ons uit te schuiven en enkel naar morgen te kijken.
16: Later deze week zouden de vicepremiers opnieuw samenzitten over de begroting.
11: Vandaag start de vaccinatiecampagne tegen de griep. Het vaccin wordt aanbevolen voor iedereen vanaf 65 jaar. Voor zwangere vrouwen, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en zorgverleners. Je laten vaccineren kan bij de huisarts of de apotheker en het gebeurt best voor eind november. Momenteel is wel een kwart van de griepvaccins nog niet beschikbaar. Dat komt door een vertraging bij de levering. Maar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verwacht geen tekorten. Het griepvaccin wordt grotendeels terugbetaald. Banken moeten de slachtoffers van phishing binnen 1 dag terugbetalen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Zelfs als de bank denkt dat een

0: klant onvoorzichtig was, dan moet ze het bedrag eerst uitbetalen. Alleen als de bank later kan bewijzen dat de klant een zware fout maakte, dan kan ze het geld terugvorderen. Maar banken zullen dat vaak niet doen, zegt advocaat en specialist in phishing Geert Lenses.
1: Ik zou zeggen, de bank die nu die omerta tussen de banken doorbreekt en die visueuze cirkel en die de klanten uitbetaalt, die gaat scoren bij de klanten. Dat is een klantvriendelijke bank. Dus ik betwijfel in de praktijk of de banken massaal naar de rechter zullen trekken. Want als die rechters hen dan niet volgen, is dat natuurlijk ook niet goed voor de reputatie.
0: Op de Europese top in Brussel praten de leiders vandaag onder meer over de hoge energieprijzen. De lidstaten bekijken wat de Europese Unie nog zou kunnen doen om die beter onder controle te houden. Een verslag van Heidi van Rompuy.
2: We horen dat het een moeilijke discussie is tussen de leiders. Iedereen kijkt naar de commissie om met extra maatregelen te komen. De Italiaanse premier Meloni vraagt bijvoorbeeld meer flexibiliteit om burgers financieel te kunnen steunen. Maar verschillende landen voeren ook de druk op om de volgende stappen in het ETS-systeem verder te versoepelen of zelfs uit te stellen. Dat zijn de uitstootrechten die bedrijven moeten betalen. Maar veel andere landen willen dat niet. Straks komen de leiders er nog op terug. En dan moeten ze nog beginnen aan dat andere zware dossier, de Europese meerjarenbegroting. En ook daar ligt alles ver uit elkaar, zegt de Litouwse premier.
3: I hope that we will find this consensus. It would be great to achieve the consensus until the end of the year, but it will be tough.
2: Nederland bijvoorbeeld is nog niet tevreden, zegt premier Jette.
4: De duidelijke boodschap is dat deze begrotingsvoorstellen nu echt niet goed zijn. We willen in Europa fors investeren in onze economie, in onze veiligheid, in grip op migratie. Maar daar is deze begroting geen antwoord op.
2: Een begrotingsakkoord is dus zeker nog niet voor vandaag.
0: De Oekraïense president Zelensky is ondertussen ook aangekomen in Brussel. Hij gaat morgen langs op die Europese top. Onder meer om te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de EU. Deze namiddag is Zelensky al ontvangen door koning Filip op het paleis. En vanavond heeft hij ook al enkele individuele ontmoetingen met verschillende Europese leiders, onder wie ook onze premier Bart De Wever. Essentia, dat is de sectorfederatie van de chemie in ons land, roept Europa intussen op om de chemiesector beter te beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit China. Ze reageert daarmee op de aangekondigde ontslagen bij chemiebedrijf Covestro in Antwerpen. 260 van de 970 jobs zouden daar verdwijnen als gevolg van een wereldwijde overcapaciteit. De energiekosten lopen hoog op en China dumpt bij ons door de staat gesubsidieerde producten. Dat zegt Barbara Veranneman van Essentia.
5: We zijn ervan overtuigd dat België nog steeds alle troeven in handen heeft om een sterke chemiesector te behouden, maar er moeten nu politieke acties genomen worden. Op Europees niveau is het absoluut nodig om de hoge energiekosten aan te pakken en de zware regeldruk. En daarnaast moet men ook de massale overcapaciteit die uit China komt en aan dumpingprijzen op onze markt terechtkomt aanpakken.
0: In de Verenigde Staten zal de executie van een veroordeelde militair door een vuurpeloton dan toch niet live worden uitgezonden. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De man had in 2009 13 militairen doodgeschoten op een Amerikaanse legerbasis. De minister van Defensie, Pete Hegseth, wilde de executie live laten uitzenden, maar dat leidde tot zware kritiek. En het zou wellicht ook op juridische problemen gestuit zijn. De executie op zich gaat wel door. Het is de eerste militaire executie in 45 jaar tijd in de VS. De laatste keer dat dat via een vuurpeloton gebeurde, dateert al van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Versailles in Frankrijk hebben wetenschappers van over de hele wereld vandaag beslist om de schrikkelseconde af te schaffen. Dat is een extra seconde die sinds 1972 om de zoveel tijd werd ingevoerd om de zeer precieze atoomklokken af te stemmen op de werkelijke duur van een dag op de aarde. Die is niet altijd exact 24 uur. Maar computersystemen, het internet en satellieten ondervinden soms problemen door die extra seconde. Daarom is nu beslist om de schrikkelseconde af te voeren en te wachten tot er over honderden jaren een uurverschil zit op de twee tijdsmetingen. Dat zegt sterrenkundige Katrien Kolenberg.
6: Dus het idee is niet om die tijdmeting voorgoed los te koppelen van de natuur, onze aardrotatie, maar wel om te vermijden dat we voor heel kleine verschillen voortdurend gaan ingrijpen, dus voor verschillen van één seconde, in een systeem waarop onze hele digitale wereld vertrouwt.
0: Het weer tot slot vannacht. Steeds meer wolken en minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. In de loop van de namiddag gaat het aan regen. Het blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Het weekend wordt frisser met kans op buien en nog hooguit 14 graden. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de politieman die maandag werd doodgeschoten tijdens een interventie in Jette. Dat was de opener van het nieuws. Morgen houdt de politie ook nog een officiële herdenkingsceremonie. Meer op vrtnieuws.be.
7: Er staat bijna 250 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Noord zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Naar Antwerpen hou je vast op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 kwartier. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 1/2 uur. Op de E19 1 kwartier tussen Rumst en de Kruibekstunnel. De weg is er vrijgemaakt. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1/2 uur. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring 1/2 uur tussen Grootbijgaarden en Tervuren.
8: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
7: Goedemiddag. Amerika wil de moeder aller bommen gebruiken in Iran. Maar wat doet die bom? Welk verschil zou dit wapen maken in het conflict? En waarom nu? Het zijn vragen die we dadelijk proberen te beantwoorden.

0: stond op CNN vanmorgen. De grootste niet-nucleaire bom in het arsenaal van de Amerikanen zouden ze willen gebruiken in Iran. De GBU-43B. Jens Fransen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Defensiespecialist voor VRT Nieuws. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een heel erg grote bom. De GBU-43 staat voor Guided Bomb Unit. Om je een idee te geven, dat ding weegt 9800 kilogram. Dat is ongeveer het gewicht van 5 auto's. En het is 9 meter lang. Het is zo zwaar dat een gewoon klassiek gevechtsvliegtuig, denk bijvoorbeeld aan de F-16 of de F-35 toestellen die wij in ons land hebben, dat die toestellen dat zelf niet kunnen dragen. Dus als je die bom wil inzetten, heb je daar een militair transportvliegtuig voor nodig. Zo zwaar is die.
0: Ja, en alleen de Verenigde Staten hebben zo'n bom of ook andere landen?
2: Andere landen hebben ook zo'n bom, maar niemand heeft zo'n zwaar als die van de Verenigde Staten. Het is eigenlijk de zwaarste niet-nucleaire bom. Met andere woorden, het is de zwaarste conventionele bom.
0: Wat kan je daarmee doen? Want ik herinner mij dat ze toch ook al eens die bunkerbusters hebben gebruikt. Dat waren ook al heel zware bommen. Wat is hier dan de bedoeling van?
2: Ja, het grote verschil tussen een bunkerbusterbom, die ook heel zwaar is, maar toch een stukje lichter. Die bunkerbusters, dat zijn bommen die ontworpen zijn met een heel harde top die door de kinetische energie zich door tientallen meters van aarde, steen of gewapend beton kunnen jagen om dan te ontploffen in zo'n bunker. Om een bunker uit te schakelen. Dat kan die GBU-43 niet. Eigenlijk is het een beetje het omgekeerde. Het is een bom die ontwikkeld is om zaken te gaan vernietigen of te gaan doden die zich net boven het aardoppervlak bevinden. Het is een beetje zoals bij een nucleaire bom. Hij ontploft niet bij aanraken op de grond, maar een aantal meters, en dat kan je instellen, 5 tot 10 tot 20 meters boven de grond, zodanig dat je een gigantische vuurbal krijgt, een luchtverplaatsing, een hitte. En het is die vuurbal en die hitte en die drukgolf die eigenlijk in een diameter van ongeveer 2 kilometer bijna alles zou kunnen vernietigen.
0: Maximaal effect.
2: Ja, ideaal bijvoorbeeld mocht je nu, ik zeg maar iets, een militair kamp willen uitschakelen. Niet ideaal wanneer je bijvoorbeeld in een bergflank een Iraanse bunker onder de grond zou willen uitschakelen. Wel weer ideaal mocht je bijvoorbeeld een van die uitgestrekte olieraffinaderijen willen gaan uitschakelen. Daarvoor kan je dat wel gebruiken.
0: Heel precies kan je daar dan toch ook niet mee werken. Ik bedoel, jawel, misschien wel, maar je neemt meteen een hele grote oppervlakte mee.
2: Ja, en dat is absoluut ook de functie van die bommen. Het is dus een bom waarmee je eigenlijk bijvoorbeeld een wijk zou kunnen gaan uitschakelen. Dit is het omgekeerde van die precisiebommen. Het omgekeerde van, wat je daarnet bijvoorbeeld zei, zo'n bunkerbuster.
0: Hebben de Verenigde Staten deze bom, dit type, al eens eerder gebruikt?
2: Ja, ze hebben hem één keer ingezet. Het is een relatief nieuwe bom. Hij is ontwikkeld rond het jaar 2003. En dan is hij één keer ingezet in 2017 tegen de terreurbeweging IS Khorasan in Afghanistan, in het berggebied. Dan is hij wel ingezet tegen gebieden waar heel wat grotten waren en kleine tunnels, omdat vreemd genoeg was het daar dus wel een stukje voor holtes en zaken die een stukje onder de grond zaten, maar nooit heel erg diep en gepantserd, omdat die bom is zo krachtig als je hem boven zo'n aantal grotten zou laten afgaan. Die enorme vuurbal zal eigenlijk alle lucht gaan zuigen uit zo'n grottencomplex en dood dus ook iedereen die zich daarin bevindt.
0: Ligt dit echt op tafel nu, denk jij?
2: Ik denk het niet. Je kan het natuurlijk nooit uitsluiten, maar als je zo'n wapen inzet, dan ga je dat niet doen met de fanfare voorop. Dan kondig je dat niet onmiddellijk aan. Je moet weten, er bestaat ook zoiets als een vorm van strategische communicatie. En dat is wat volgens mij die Amerikaanse president Trump nu doet. Hij zegt dat hij het heeft en hij zegt van kijk, wij denken erover na om dit eventueel te kunnen gebruiken. Iran weet ook dat dit zijn diepe ondergrondse bunkers niet zal raken. Maar het zou bijvoorbeeld wel, zoals gezegd, de raffinaderij kunnen raken. Dus eigenlijk zeggen de Verenigde Staten, want dit wordt wellicht ook gelekt met de bedoeling dat de wereld en dat Iran dit zou weten, van kijk, dit is iets waar we wel over aan denken, beste Iran. Het loopt allemaal heel erg moeilijk, we komen niet tot een akkoord, de dieselprijzen zijn hoog, maar we hebben nog wapens die we nog niet hebben ingezet. Voor alle duidelijkheid, mochten de VS dat inzetten, is dat natuurlijk wel een serieuze escalatie.
0: Ja, en waarom zou je dat nu doen?
2: Maar er zijn verschillende manieren. De Amerikaanse president Trump staat voor die verkiezingen. Nu heeft gezegd dat er voor de verkiezingen geen grote actie meer zou komen. Geen grote bombardementen meer komen. Maar natuurlijk, hij verhoogt daar wel weer een stukje de druk. Aan de andere kant kan het ook gebruikt worden voor interne doeleinden binnen de Verenigde Staten zelf. Om te zeggen van kijk eens wat wij allemaal hebben. Wat een krachtig, formidabel leger met de meest onwaarschijnlijke zware wapens. We kunnen die inzetten, we willen die inzetten, we durven die inzetten. Kijk eens wat een grote krachtpatsers wij zijn. Het zou zelfs kunnen gebruikt worden om eventueel in te zetten. Om dan te zeggen van kijk eens wat wij hebben gedaan, wat we gedurfd hebben. Voilà, en voor ons zit dit conflict er eigenlijk min of meer op.
0: Jens Fransen, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: will get back to you.
1: Ring Ring van De La Soul. Er zijn in Vlaanderen al 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Het Vlaams departement Zorg liet dat vanmiddag weten bij monden van Anneleen de Sateleer.
2: Het gaat om personen uit de risicogroep. Dus dat zijn ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus helaas 2 met fatale afloop.
1: En daarom roept het departement Zorg en het kabinet van minister van Welzijn Caroline Genee woonzorgcentra op om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Om iets heel simpel, om muggenbeten te vermijden. Candice de Wind, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Je bent CEO van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk. Die oproep, die is ook tot bij jullie gekomen?
3: Ja, die oproep is zeker tot bij ons gekomen en is ook breed verspreid onder onze leden die daar heel actief mee aan de slag zijn en vooral heel alert zijn naar mogelijke symptomen.
1: We zitten in het einde van het muggenseizoen, maar bewoners beschermen nu tegen muggenbeten. Hoe begin je daaraan?

0: Ja, ik denk vooral, we zitten inderdaad misschien gelukkig op het einde van het muggenseizoen. Dus dat betekent dat onze bewoners iets minder naar buiten komen. Waardoor dat risico natuurlijk op een muggenbeet op dit moment iets kleiner wordt. Maar het betekent toch ook wel onze bewoners sensibiliseren om iets langere mouwen aan te doen, indien mogelijk. Maar ook toch wel onze bewoners in te smeren met muggenwerende medicatie, met muggenwerende middelen. Om op die manier toch het risico te beperken. En gelukkig zijn we nu op het einde van het seizoen.
1: Ja, voelt een beetje gek, hè, zo half oktober om dan muggenspray te gaan gebruiken.
0: Klopt inderdaad, ja, want dat gaat ook gepaard met opwarming van de aarde. Dit zijn ook uitzonderlijke situaties dat we nog dergelijke temperaturen nu hebben. Hè. Dus laat ons hopen dat het snel wat kouder wordt, dat inderdaad ook dit virus hopelijk snel tot een einde kan
1: dat
0: komen.
1: Dat we daar vanaf zijn. Is dit iets waar jullie voor vandaag al mee bezig waren, actief aan dachten? Want ja, over het algemeen denk je zo'n muggenbeet, wow, dat kan niet zoveel kwaad toch?
0: Goh, sowieso proberen we onze bewoners altijd beschermen tegen muggenbeten. Dat hoort eigenlijk tot de normale voorzichtigheid. We worden zelf ook persoonlijk in ons eigen huis ook niet graag gestoken door muggen. Dus we moeten daar even omzichtig mee omgaan met onze bewoners. Of dat nu over het Westnijlvirus gaat of niet. Dus in die zin is eigenlijk die profilactie, letten op, al heel belangrijk. Geen stilstaand water op de terrassen laten staan en zo meer. Dat zijn basiszaken die we eigenlijk structureel ook inbedden in de werking van onze organisaties.
1: Zijn er maar, zegt u maar.
0: Ja, zegt u maar. Nee, maar nu komt inderdaad het Westnijlvirus heel erg op. Dus dat zorgt voor nog een verhoogde aandachtigheid.
1: Ja, vraagt het ook structurele aanpassingen? Ik denk bijvoorbeeld muggenramen en zo. Is dat iets waar dan naar de toekomst toe extra moet in geïnvesteerd worden?
0: Ik denk dat we daar inderdaad samen met het departement gaan moeten over nadenken hoe dat we daar een toekomstgericht verhaal van maken. We weten dat die opwarming van de aarde eraan komt. We hebben deze zomer een aantal hittegolven gehad. Dan moeten we niet flauw doen. Dan is dit geen alleenstaand iets en zal dit maar alleen maar toenemen. Dus ik denk dat we daar inderdaad samen over moeten nadenken hoe kunnen we investeren in klimaatbestendige gebouwen, maar misschien ook insectenveilige gebouwen om dit te voorkomen.
1: Ja, langs de andere kant, 14 besmettingen in Vlaanderen. Helaas ook wel 2 overlijdens. We moeten misschien ook niet panikeren over dat Westnijlvirus.
0: Nee, ik denk dat we het inderdaad moeten heel goed in de gaten houden. Gewoon heel, heel aandachtig zijn, wat we trouwens altijd zijn wanneer het over onze bewoners gaat. En vooral zorgen voor heel goede communicatie. Vanaf dat er een vermoeden van iets is, onmiddellijk de CRA, dus de coördinerend arts inlichten, de huisarts inlichten, symptomen melden, indien nodig, onmiddellijk doorgeven aan het departement. Die waakzaamheid is er, maar die is er ook ten tijde van een griepseizoen, ten tijde van COVID, ten tijde van respiratoire aandoeningen. Dus het is gewoon een extraatje in alles wat we momenteel al doen.
1: Candice de Vint van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, dankjewel.
0: Dankjewel, fijne avond. Dank u.

0: Michel de Lazoen en Echo Antoine. Dag Sabine, goedavond.
1: Hey.
0: Alweer mooie zichten, mooie luchten vanavond.
1: Ja, zeker. En het was ook warm vandaag. Temperaturen tot 20 graden, lokaal nog iets meer. Met momenten wel op voor sommige regio's, en dat is dan vooral voor Vlaanderen, waren er veel wolkenvelden. Ook vanavond kunnen er hier en daar toch nog wel wat wolkenvelden slepen. En dan voor vannacht zien we opnieuw over Vlaanderen meer wolken. Het zuiden van het land, daar is het te rustig en kan nevel en mist ontstaan. En dan hebben we temperaturen grosso modo tussen 11 en 15 graden, maar in sommige Ardense vallei kan dat kwik wel wegzakken richting 4 graden. En morgen beginnen we nog droog, met ook op vele plaatsen de zon, afgewisseld met wolken. Lokaal kan er een druppel vallen. En dan rond de middag bereikt een regenzone de kuststreek en die gaat dan stilaan het binnenland in, naar het centrum van het land in de loop van de namiddag en pas tegen 's avonds ook het oosten en het zuidoosten van het land bereiken. Maar aan de voorzijde van die regenzone zitten we wel nog in de warme lucht. Dus we halen nog 18, 19, misschien lokaal een 20 graden. Het weekend wordt een pak koeler, want dan zitten we achter die regenzone met dus die frisse lucht vanuit het noorden. Een matige wind voor zaterdag. Met redelijk wat zon, met in de loop van de dag wat buien. Eerst aan zee en later ook in het binnenland. En dan gaan we naar maxima rond 14 graden of 15 graden. Een pak minder dan vandaag en ook morgen. En zondag nog koeler, rond een graad of 11. En dan hebben we al gauw veel wolken. Daar volgt ook regen in de loop van de dag. En een tot matige noordoostenwind. Begin volgende week, maandag en dinsdag, zijn dan opnieuw mooie dagen met temperaturen rond zo'n 15 of 16 graden.
0: Oké, dankjewel.
2: Hoe kan jij efficiënter omgaan met energie? Ontdek het op nwise.be.
0: Er staat 274 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. Een half uur op de E17 vanaf Kruibeke. 25 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en op de E313. Dat is vanaf Massenhoven. En een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven in Ekeren is een ongeval gebeurd. Op de buitenring rond Brussel een uur. Filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring een half uur tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En ook een half uur op de E42 Luik-Bergen. Bij Spie in beide richtingen vertraag je daardoor werken en een ongeval.
3: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan,
8: maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
11: Die de mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
10: Oh.
11: En zijn visgrief.
10: Ah.
11: Waterskies.
10: Plezant.
11: Een pizza oven.
10: Allee.
11: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
10: Hé, wat? Laat zien.
12: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
11: Oh, ik wil ook met pensioen.
12: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb geluk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
14: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Amai, zeg, je straalt zo.
15: Ja.
8: Deze of wat?
15: Nee, naar kantoor.
8: Aha.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
17: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
18: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
17: Ja.
18: Wauw.
17: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
18: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
17: En daarom sturen we updates over je verbruik.
18: Om de 6 seconden?
17: Nee, 1 keer per maand.
18: Ah.
17: Meer info op luminus.be.
19: Radio 1.
20: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Tussen al deze zware onderwerpen is het goed om Robbie Williams ook eventjes te horen. Trippin' was dit.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: In Brussel is vandaag een Europese top bezig en op de agenda China, de Europese begroting, de hoge energieprijzen en natuurlijk ook Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky is in Brussel vandaag en morgen gaat hij spreken met de Europese leiders. Hij gaat om geld vragen, alweer op een moment dat het er dik tegen zit tussen Oekraïne en de Verenigde Staten ook. Michiel Driebergen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Fried.
0: Brengt al sinds het begin van de oorlog vaak verslag uit vanuit Oekraïne. We hebben al dikwijls gezegd, zo'n Europese top, dit is belangrijk, dit is een cruciale top voor Oekraïne. Is dat ook nu weer het geval?
3: Ja, zeker. Dat is het misschien nog wel crucialer dan ooit, zullen we dan dit keer toch maar erbij zeggen. Hè? Want inderdaad, ja, de relatie met Amerika die lijkt niet alleen te zijn verslechterd, want dat is natuurlijk ook al heel erg lang gaande, maar die lijkt eigenlijk bijna... ja, misschien wel tot een eind te komen, dat bondgenootschap. De laatste week was dat toch echt wel aan de gang. Hè? Trump die een dieseldeal sloot, plotseling, terwijl de Oekraïense delegatie notabene in Miami in de Verenigde Staten was, om te spreken over, ja, misschien moet er een staakt het vuren komen op energiegebied, misschien kunnen we de Russen daartoe bewegen. En opeens kwam Trump met een dieseldeal. Ja, en eigenlijk in de dagen daarna is de situatie alleen nog maar verslechterd. En ja, dan ben je dus aangewezen op de andere bondgenoten die er dan nog zijn. En dat zijn voor de Oekraïners natuurlijk de Europeanen.
0: Ja, dus Zelensky kan niet anders dan zich helemaal richten naar die Europese leiders. Nochtans, ook hier ja, zitten er wat barsten in die Europese steun. Je had die uitspraak van Marine Le Pen. Als ik verkozen word, dan krijgen ze nog 6 maanden geld. Maar daarna gaan we toch eventjes moeten zien of dat nog wel een goed idee is. In Polen, in Hongarije zijn er al langer ook wel wat bezorgdheden over die oorlog. We weten dat Europa geen eensgezind front is als het gaat over Oekraïne. Maar dat maakt het voor Zelensky niet makkelijk, ook vandaag niet.
3: Nee, je zou ook kunnen zeggen dat misschien is die top daarom nog wel crucialer, omdat er nu nog goede bondgenoten, sterke bondgenoten zijn in Europa. Le Pen noemde je, ja, het gaat natuurlijk ook over Duitsland bijvoorbeeld. Friedrich Merz, de bondskanselier, dat is echt een stevige bondgenoot van Zelensky. Ik denk ook vandaag en morgen tijdens deze top. Merz heeft vandaag nog maar eens benadrukt van ja, als wij Oekraïne niet steunen, dan gaat de hele veiligheidsstructuur van Europa schuiven. Hè, als Oekraïne mocht verliezen deze oorlog. En als wij Oekraïne blijven steunen, zei hij, ja, dan houden we het in stand. En dan kan Oekraïne dit ook echt volhouden. Dus hij, maar ja, ook in Duitsland zijn er natuurlijk ook weer bewegingen gaande. We hebben de winst van de AfD gezien. Mm-hmm. Dat is een, ja, vanuit Oekraïns perspectief gewoon ja, klaar uit een pro-Russische politieke partij. Wat als die straks aan de macht komen? Hoe stevig is die positie van die bondgenoten in Europa nog van Oekraïne? Bijvoorbeeld van Merz. Ja, dat is een angstig vooruitzicht voor veel Oekraïners.
0: Ja, is het dan echt bedelen voor Zelensky?
3: Bedelen zou ik niet zeggen. Kijk, Zelensky blijft het uitdragen als wij verdedigen ook Europa. En Merz die verklaart natuurlijk vandaag ook weer van ja, dat eigenlijk zo is. Hè? Als Oekraïne niet vecht, dan moeten wij vechten. Dat zegt Merz niet, maar dat zegt Zelensky wel.
0: Ja.
3: Als wij straks deze oorlog verliezen, dan staan de Russen aan de poorten. Ja, van jullie Europa. En jullie mogen ons toch eigenlijk ook wel dankbaar zijn. Dat is toch ook steeds meer de houding die Zelensky uitstraalt.
0: Dan gaan wij Oekraïne misschien ook nodig hebben, want zij zijn voorlopers in Europa.

0: Europa als het gaat over militaire innovatie, als we alleen maar kijken naar wat ze met hun drones doen bijvoorbeeld?
1: Ja, inderdaad. En natuurlijk vanuit België, vanuit Nederland, maar ook vanuit Duitsland zijn er grote wapendeals al gesloten de afgelopen maanden. De sfeer zag ik een jaar geleden, denk ik, ongeveer omdraaien op een bijeenkomst in Kiev, waar ook Zelensky bij was, maar allerlei hoge defensievertegenwoordigers. Ik herinner het me nog goed. Opeens was die sfeer anders van, hey, jullie, dat was toen net, hè, toen er een aantal drones het Poolse luchtruim binnenvlogen. Mm-hmm. Wat moeten we daar eigenlijk tegen doen? En dat kunnen de Oekraïners. De Oekraïners weten hoe dat moet.
0: Ja.
1: Die boodschap zal Zelensky ongetwijfeld nu ook weer uitdragen. Al gaat het denk ik toch ook vooral, hoe komen we de komende winter door, de korte termijn. Want we worden elke dag beschoten. Afgelopen nacht 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Dat waren aantallen waar we 2 jaar geleden niet aan dachten.
0: Nee, het wordt alsmaar erger, hè?
1: Op de energievoorziening, ja, hoe komt Oekraïne de winter door? Ik denk dat de Europeanen ook daar, ja, dat Oekraïne daar toch toezeggingen van verwacht voor steun, voor hulp.
0: Als we eens eventjes kijken naar Zelensky zelf. Hij was een president die uit de showbiz kwam, een man zonder ervaring. Als je nu ziet hoe hij zich gedraagt, hè, van het ene koninklijke bezoek naar het andere presidentiële hand dat moet worden geschud. Je zou wel kunnen zeggen dat hij ook vervuild is als iemand die strategisch weet te communiceren, hè, die zijn woorden op het juiste moment juist probeert te kiezen.
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, Zelensky was, en ik denk dat daarom zijn verstandhouding met Trump, ondanks veel conflicten, veel gedoe, ook al in die eerste periode van Trump eigenlijk, hè, toen was er een impeachmentprocedure rondom Trump, ging ook over Oekraïne. Eigenlijk is die verstandhouding toch best wel goed geweest. Die twee mannen hebben elkaar toch altijd lang begrepen. Trump komt natuurlijk ook uit de showbusiness, en Zelensky zei het al ook. Natuurlijk het volstrekt onervaren als politicus. Ja, en nu is hij natuurlijk door de wol gewassen. Hij is iemand die als geen ander, denk ik, toch ook begrijpt hoe Europeanen in deze oorlog staan. Mm-hmm. En die ook niet naïef is geweest. Oekraïners zijn eigenlijk nooit naïef geweest, denk ik, toch ook over de steun vanuit bondgenoten. Dat is toch altijd ook in eigen belang. Dat snappen Oekraïners. Maar goed, Oekraïners hopen natuurlijk ook. En zijn toch ook altijd met een nauwe, ja, een soort zijden draad verbonden aan die steun. En daarin heeft Zelensky altijd moeten schipperen. Hij heeft eigenlijk Trump tot deze week toch te vriend proberen te houden. Oké, staakt het vuren, zei hij begin deze week. Dan moeten we dat doen. Wij volgen jou, staakt het vuren. Kijk, de Russen doen het niet, maar wij doen het wel. Hij moest telkens weer zijn goede wil tonen, maar het lijkt alsof dat toch een beetje tot een eind komt. En dat hij toch steeds meer klare taal gaat spreken jegens Trump. En het woord verraad heeft hij zelfs al uitgesproken gisteren op de Amerikaanse televisie.
0: We gaan moeten zien wat hij morgen binnenhaalt in zijn gesprek met de Europese leiders. Michiel Driebergen, dankjewel.
1: Dank.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.

0: Ik ben zo blij met onze Vox-tip van deze week. Deze Leon Bridges en Fly Baby. Stem hem gewoon in onze lijst. Doe dat maar. In Noord-Ierland is een prominent politicus tot 15 jaar cel veroordeeld voor het misbruik van minderjarige meisjes. Het gaat over Jeffrey Donaldson, voormalig leider van de Democratic Unionist Party. 20 jaar lang was hij ook parlementslid in Westminster. Lia van Beckhoven, goedenavond.
1: Goedenavond, goed.
0: Jeffrey Donaldson, wij kennen die eigenlijk niet zo goed. Wie is die
1: naam? Nee, ik kan me voorstellen dat die naam je niks zegt, hoor. Maar in Noord-Ierland natuurlijk des te meer. Hè. Zoals je zei, hij was een heel lang, een hele dominante politicus. Niet alleen in Noord-Ierland, maar ook in Westminster, in het parlement in Londen, Brits parlement. Een conservatieve unionist, hè, protestant van de harde lijn eigenlijk. Hij was tegen het vredesakkoord van eind jaren 90 bijvoorbeeld. Hij was kamerlid en werd later leider van de grootste protestantse politieke partij daar, totdat hij 2 jaar geleden gearresteerd werd op verdenking van misbruik over een periode van 20 jaar.
0: Ja, het gaat over feiten, hè?
1: Het gaat over zware feiten. Hij is veroordeeld voor 18 gevallen van misbruik tegen 2 vrouwen die toen minderjarig waren, waaronder aanranding, grof onzedelijk gedrag, verkrachting. Hij was een paar maanden geleden was hij al veroordeeld, maar vandaag was het de dag van de strafmaat. Het waren trouwens ook die 2 vrouwen die hem jaren later dus aanklaagden.
0: Ja.
1: Nou, de strafmaat viel hoog uit, omdat Jeffrey Donaldson ontkent en onschuldig pleitte, en nog steeds trouwens. En de rechter zei ook, geen spijt, geen excuus aan de slachtoffers, geen schaamte, zei de rechter. En dat betekende dus een extra zware straf van 15 jaar. Trouwens, Donaldson ontkent nog steeds en hij zei ook in beroep te zullen gaan.
0: En hebben zijn slachtoffers daarop gereageerd?
1: Nog niet.
0: Nee. Hoe wordt het in het publiek binnengenomen, dit verhaal? Werd in 2024 al aangeklaagd. Nu dan die strafmaat. Is het een grote schok, deze zaak?
1: Absoluut. Ik bedoel, het is een cliché om te spreken van een politieke aardverschuiving, maar dat is het wel. Want nogmaals, kijk, iedereen Ruts in Noord-Ierland kende Jeffrey Donaldson. Hij ging al jaren mee en was echt een prominent, ambitieus, zelfverzekerd politicus. Goed gebekt al voor de camera's. Maar in Westminster was hij dus heel lang Kamerlid, deed van zich spreken. In Washington, herinner ik me nog, werd hij nog niet zo lang geleden geprezen toen hij een kwakkelend bestuur in Belfast toch weer op de rails wist te krijgen. Dat was net voordat hij gearresteerd werd. Hij had relatief grote invloed ook bij de Britse premiers. Hij was direct betrokken destijds bij dat vredesoverleg van bijna 30 jaar geleden. Ook weer bij het afwikkelen van het Brexit-akkoord. Mm-hmm. Weet je nog, de kwestie van de Ierse grens, waar we het zo vaak over gehad hebben. Nou, hij was voortdurend aan de bakkers, zal ik maar zeggen.
0: Ook, ja.
1: Hij was absoluut betrokken bij de onderhandelingen daarover. Dus dat hij een dubbel leven leidde, nou, dat dachten maar weinig mensen.
0: Dat
1: werd echt gezien. Nou, als een conservatief, een heel respectabele christen.
0: Dus dat zullen ze bij zijn partij ook allemaal niet graag horen.
1: Helemaal niet. De DUP, zijn partij, heeft zich onmiddellijk van Donaldson gedistanceerd. Ze noemen hem manipulatief. Dat hij zijn misdaden verborgen hield achter christelijke overtuigingen. Daar spreken ze schande van. Zojuist kwamen ze trouwens met een verklaring waarin ze stellen dat Donaldson iedere dag verdient van de lange gevangenisstraf die hij gekregen heeft.

0: Daarnet hadden we een gesprek over de maatregelen tegen muggen die wogenzorgcentra kunnen nemen nadat er twee mensen in ons land gestorven zijn aan dat West-Nijl-virus. Het is belangrijk om onze kwetsbare mensen te beschermen. En luisteraar Koen stelde ons de vraag in de Radio 1-app of we ook immuniteit opbouwen voor dat virus als we het gekregen hebben. We hebben die vraag snel even doorgespeeld aan onze wetenschapsredactie. En zij lieten ons weten dat dat inderdaad wel zo is, dat de meeste mensen levenslang immuun zijn na een besmetting. Laat dat een klein beetje hoop zijn voor dat West-Nijl-virus. Dat en het feit dat het muggenseizoen bijna afgelopen is. Ook afgelopen De Wereld Vandaag. Heel fijn dat je luisterde en ik wens je een mooi jaar bij Radio 1.
1: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholé Rezazade. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max. Ibrahim Alouf viert 20 jaar carrière. Op zaterdag 3 april 2027 komt de trompetist met zijn gloednieuwe tournee 20 ans de live naar Vorst Nationaal in Brussel. Een spectaculaire liveshow vol jazz, pop, wereldmuziek en meer. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1. Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
2: De toekomst is zwart. Voilà.
3: Oh, amai. Ook goedemorgen.
2: Allee, lees zelf. In Congo krijgen koffieboeren dankzij Fairtrade een eerlijke prijs. En zo kunnen ze investeren in onderwijs, gezondheidszorg, ja, in hun toekomst.
3: Ah, oké. Zwart zoals de koffie.
2: Het is beslist. Vanaf nu drinken wij Fairtrade koffie.
4: Verslik je niet meer in je koffie? De toekomst is zwart. Ontdek waarom tijdens de Week van de Fairtrade op oxfambelgië.be.
5: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
7: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
8: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
7: Ah ja?
8: Mm-hmm. Ik heb een energiescan laten doen bij Enwise en nu weet ik wat ik betaal, waarom ik dat betaal en wat slimmer kan. Vraag je gratis energiescan aan op nwise.be. Nwise. Energiewijs ondernemen.
9: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico. En win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Yuki stelt voor.
11: Sylvia, ondernemer.
12: En Mark, haar accountant.
13: Wij kijken altijd naar dezelfde cijfers op hetzelfde moment.
12: Ja, wacht. 1, 2,

0: hetzelfde moment.
1: In sync zijn met je accountant begint met Yuki. De online boekhoudsoftware voor accountants en ondernemers. Meer op yuki.be. Yuki.
2: Bright Accounting.
3: De toekomst is zwart. Zwart zoals Fairtrade koffie.
4: Oh, zwart zoals de koffie.
3: Verslik je niet meer. Switch naar Fairtrade. Op 17 oktober krijg je in je wereldwinkel in ruil voor een leeg koffiepak van eender welk merk gratis Oxfam koffie.
5: Ook in het kwartier van VRT Nieuws hebben we het vandaag over de steun aan Oekraïne die lijkt af te brokkelen, over de boeken van Sally Rooney die uit de Britse rekken verdwijnen en over de afschaffing van de schrikkelseconde. Tot zo, na het nieuws van 6.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Slachtoffers van phishing moeten gestolen geld meteen terugkrijgen van hun bank. Binnen de meerderheid is er oneenigheid over het nieuwe begrotingsvoorstel van premier De Wever. En op de Europese top in Brussel praten de staats- en regeringsleiders op dit ogenblik over de hoge energieprijzen. Goedenavond. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders is tevreden met een arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online oplichting al de dag nadien moeten vergoeden, ook als ze vermoeden dat de klant onvoorzichtig is geweest. Als de banken dat geld later toch willen terugvorderen, dan moeten ze zelf kunnen bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister Beenders vindt het arrest een belangrijk signaal.
9: Dat toont opnieuw dat slachtoffers veel meer rechten hebben dan dat in het verleden door banken werd gegeven. En ik vind het heel erg dat banken altijd gezegd hebben, het is uw fout, we betalen u niet terug. En daardoor tegen slachtoffers gezegd hebben, ga maar naar de rechtbank om het aan te vechten. Dus mensen die al hun geld kwijt zijn, moeten dan door banken, die vorig jaar toch 8 miljard winst hebben gemaakt, nog eens geld uitgeven om naar een rechtbank te gaan, om dan hun gelijk te krijgen. Ja, dat kan ik niet aanvaarden.
8: Minister Beenders werkt naar eigen zeggen met de nieuwe wetsontwerpen ook aan een duidelijke definitie van wat toegestane en niet toegestane betalingen zijn. Het wordt morgen besproken op de ministerraad. Ook advocaat en specialist in phishing Geert Lensens vindt het arrest een goede zaak. Het zal de discussie tussen klanten en banken vermijden, zegt hij.
10: De bank kan dat niet weigeren. De bank kan geen discussie voeren over grove nalatigheid of over een onderzoek. De bank moet terugbetalen. En er is maar één uitzondering. Dat is het geval waar de klant zelf fraude pleegt en zegt, ja, ik ben slachtoffer van phishing. Dat is dus eigenlijk een theoretisch geval. Dus mijn besluit is dat de banken voortaan in 99,99% van de gevallen moeten terugbetalen zonder vorm van discussie.
8: De Partij Vooruit kan zich tegen het nieuwe voorstel van premier Bart De Wever om het begrotingsonderhandelingen uit het slop te halen. De Wever wil eerst werk maken van een begroting voor volgend jaar. Hij noemt dat zelf een schuldenrem. Die moet dan als vangnet dienen als het toch niet lukt om een groot akkoord over de begroting voor de komende 3 jaar te vinden. Een verslag vanuit het federale parlement van Sissy Michiels.
11: Premier Bart De Wever die zit op de EU-top, dus is het zijn fractieleider Axel Ronsen die het nieuwe voorstel verdedigt.
12: Als we geen akkoord vinden binnen nu en een aantal weken, laat ons dan minstens een akkoord hebben over een knop die we kunnen induwen om de samenleving te beschermen tegen een rentetsunami.
11: Die noodknop bestaat uit zo'n 4 miljard euro aan besparingen voor volgend jaar. Maar Vooruit gaat niet akkoord, zegt vicepremier Frank van den Broeke.
13: Kijk, wij denken over een begroting die voor 1 jaar zou gelden, juist hetzelfde als voor een begroting voor 3 jaar. De inspanning moet rechtvaardig zijn. Je kan niet zeggen dat het allemaal moet opgehoest worden door mensen met uitkeringen en pensioenen.
11: De andere partijen die willen nog niet zeggen of ze akkoord zijn. Aliek, minister van Begroting van CD&V, Vincent van Peteghem, verstaan dat hij nog steeds hoopt op een veel groter akkoord.
14: En die verantwoordelijkheid is te groot om ze voor ons uit te schuiven en enkel naar morgen te kijken.
11: Later deze week zouden de vicepremiers opnieuw samenzitten over de begroting.
8: In een moskee in de Brusselse gemeente Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen de begrafenisplechtigheid bijgewoond van de politieman die begin deze week werd doodgeschoten. Familieleden, vrienden, collega's, maar ook buurtbewoners kwamen afscheid nemen.
15: Het is een laffe daad. Het is ondraaglijk. Dat is heel hard binnengekomen en dat heeft mij vandaag gemotiveerd om ook hier vandaag aanwezig te zijn.
16: Ik ben heel triste van wat qui lui est arrivé. C'était une personne incroyable, un merveilleux policier et un ami très très cher.
15: Voor het beschermen van de maatschappij, mensen zoals u en ik, heeft hij zijn leven gelaten, ja.
8: Morgen is er nog een officiële herdenkingsplechtigheid voor de agent in het Jubelpark. De man werd maandagavond doodgeschoten bij een interventie in Jette. Er zijn sindsdien 3 verdachten opgepakt, maar het is op dit ogenblik onduidelijk of er iemand is aangehouden. Vanochtend was er opnieuw sporenonderzoek op de plaats van de schietpartij, maar het parket wil niets kwijt over het onderzoek. De landbouwers die in augustus hebben meegeholpen om de grote natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden, krijgen elk een vergoeding van €750. Dat heeft het provinciebestuur van Luik aangekondigd. Ze hielpen de brandweer door water aan te voeren en door brandgangen aan te leggen met hun machines. In totaal werkten 110 landbouwers vrijwillig mee. Het bedrag dat ze krijgen dient om hun onkosten te vergoeden. Op de Europese top in Brussel praten de Europese leiders over de hoge energieprijzen. Ze bekijken wat de Europese Unie nog kan doen om die beter onder controle te krijgen. Heidi van Rompuy, jij volgt het allemaal. Weten we al wat die discussie heeft opgeleverd?
0: Nee, we weten nog niet wat er in de eindtekst zal staan. Die is nog niet naar buiten gekomen. Maar we horen dat de discussie vooral draait om het veelbesproken ETS-systeem. Dat is een systeem dat vervuilers doet betalen voor de uitstoot die ze produceren. En sommige lidstaten willen nu de tweede fase van dat systeem, dat focust op gebouwen en transport, dat willen ze versoepelen of zelfs helemaal uitstellen tot 2030. Ze vinden namelijk dat dat ETS-systeem de energieprijzen nu al te veel naar boven duwt. Maar sommige andere landen willen dat uitstel absoluut niet, omdat ze vrezen dat er zo alweer een klimaatmaatregel wordt afgezwakt. En nu is het dus afwachten tot welk compromis de Europese leiders gekomen zijn. Nu, het belooft hier sowieso ook nog wel een lange avond te worden, want ondertussen zijn de leiders ook al aan het volgende moeilijke onderwerp begonnen, namelijk de Europese meerjarenbegroting.
8: Heidi, dankjewel. De Oekraïense president Zelensky is intussen ook aangekomen in Brussel. Morgen gaat hij ook langs op de Europese top om er onder meer te praten over hoeveel geld Oekraïne volgend jaar nodig heeft van de Europese Unie. Zelensky is deze namiddag al ontvangen door koning Filip op het paleis. En vanavond heeft hij ook enkele individuele ontmoetingen met Europese leiders, onder wie ook onze premier Bart De Wever. In de Verenigde Staten zal de executie van een veroordeelde militair door een vuurpeloton dan toch niet live worden uitgezonden. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De man heeft in 2009 13 militairen doodgeschoten op een Amerikaanse legerbasis. De minister van Defensie, Pete Hegseth, wilde de executie live laten uitzenden, maar dat leidde tot zware kritiek en zou wellicht ook op juridische problemen gestuit zijn. De executie op zich gaat wel nog door. Het is de eerste militaire executie in 45 jaar tijd in de VS. De laatste keer dat dat via een vuurpeloton gebeurde, dateert al van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Versailles in Frankrijk hebben wetenschappers van over de hele wereld vandaag beslist om de schrikkelseconde af te schaffen. Dat is een extra seconde die sinds 1972 om de zoveel tijd werd ingevoerd om de zeer precieze atoomklokken af te stemmen op de werkelijke duur van een dag op de aarde. Die is namelijk niet altijd exact 24 uur. Maar computersystemen, het internet en satellieten ondervinden soms problemen door die extra seconde. Daarom is nu beslist om die schrikkelseconde af te voeren en te wachten tot er over honderden jaren een uurverschil zit op die twee tijdsmetingen. Dat zegt sterrenkundige Katrien Kolenberg.
2: Dat betekent natuurlijk niet dat onze klokken plots een uur anders gaan lopen, maar dat betekent wel dat we die kleine verschillen van maximaal 1 seconde niet meer voortdurend om de zoveel jaar moeten gaan corrigeren. Want elke keer dat we corrigeren, hebben we dus het risico op zaken die verkeerd gaan lopen.
8: Het weer vannacht steeds meer wolken, minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. In de loop van de namiddag gaat het regenen. Blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Het weekend, dat wordt frisser, met kans op buien en hooguit nog 14 graden. Vooraan in het nieuws staat het arrest van het Europees Hof van Justitie. Dat zegt dat banken de slachtoffers van phishing of online fraude al de dag nadien moeten vergoeden. Het is aan de bank om nadien te bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders is tevreden met die uitspraak. Meer op vrtnieuws.be.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal.
17: Zelensky die zei dat hij zich verraden voelt door de Verenigde Staten.
18: En dan heb je ook nog die uitspraak van Marine Le Pen.
19: Nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine.
20: Komt Oekraïne steeds meer alleen te staan.
21: Ze wordt wel eens the voice of a generation genoemd.
22: Ben jullie fan van Sally Rooney?
21: Je kent ze misschien van de boeken Normal People of Conversations with Friends.
20: In het Verenigd Koninkrijk verdwijnen haar boeken uit de rekken. Maar waarom?
17: Kennen jullie de schrikkelseconde?
1: Nee, ik had daar nog nooit van gehoord.
3: Ik val ook echt gewoon uit de lucht nu.
2: Vandaag vergadert de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten. En op de agenda staat dus een voorstel om die schrikkelseconde af te schaffen.
20: En welke gevolgen heeft het afschaffen van de schrikkelseconde? Een secondje meer of minder, ik zet mijn timer weer op een kwartier vandaag. Welkom, mijn naam is Lonne van Erp. Van Buckingham Palace tot het kasteel van Laeken. De Oekraïense president Zelensky zoekt steun. Want zeker na deze week lijkt Oekraïne die op sommige fronten te verliezen.
22: Je merkt wel natuurlijk dat de relatie tussen Zelensky en Trump sinds vorige vrijdag in heel woelig water zit.
20: Komt Oekraïne steeds meer alleen te staan? Met die vraag bel ik naar oud-collega Jan Baljouw, die de oorlog nu volgt als Rusland-expert voor het Egmond Instituut.
22: We hebben dat in het verleden nogal meegemaakt. Vooral als Poetin met Trump belt, dan gebeuren er altijd ongelukken. Dat is ook nu weer gebeurd. Dat wil niet zeggen dat Zelensky en de Europeanen niet in staat zullen zijn om dat weer bij te sturen, zoals in het verleden. Maar je ziet wel dat op dit moment Trump Oekraïne voor een groot deel weer heeft losgelaten. De gevolgen van dat telefoongesprek heeft Trump ingesteld met die zogenaamde dieseldeal, waardoor de Rusland een beetje, want het gaat niet over veel, diesel zou kunnen leveren aan de Verenigde Staten. Het gaat geen enkel invloed hebben op de prijzen, maar het is natuurlijk wel een enorme politieke kaalslag voor Oekraïne, voor Zelensky, omdat Rusland in ruil daarvoor niets moet terugdoen. Dan is het heel snel uit de hand gelopen. Dan heeft Trump ook geëist dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieraffinaderijen in Rusland, want dat zou de oorzaak van de problemen zijn. Terwijl iedereen weet dat de dieselproductie vooral in het Midden-Oosten zit. En wie heeft de oorlog in het Midden-Oosten gestart? Dat is Trump zelf. Dus hij is zelf de oorzaak van die hoge dieselprijzen.
20: Zelensky voelt zich verraden door Trump.
23: Do you feel betrayed?
24: Really, yes.
20: Trump herhaalde dat Oekraïne een nieuwe leider moet krijgen.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal.
20: De gevolgen van die ruzie waren deze week in elk geval meteen voelbaar aan het Oekraïnse front.
22: We weten dat Trump zeer gevoelig is voor kritiek aan zijn adres. En dus ik denk dat dit het gevolg is geweest van de kritiek die Zelensky heeft geuit aan het adres van Trump. Het feit dat hij die dieseldeal heeft afgesloten. En Oekraïne heeft nu eenmaal 3 zwakheden waarbij het heel sterk afhangt van de Verenigde Staten. Dat is levering van geavanceerde wapens, Patriot, luchtafweer in de eerste plaats. Dan ze moeten militaire inlichtingen krijgen van de Verenigde Staten. En dan is er ook nog de afhankelijkheid van Starlink, eigenlijk beter Starshield, een militaire afdeling van het Starlink-netwerk, waar de Oekraïners heel veel gebruik van maken. En dus we zien dus dat die levering van Patriot-raketten staat al heel zwaar onder druk. Dus dat zwaard van Damocles is al gedeeltelijk op de Oekraïners neergekomen. En dus Trump heeft ook gedreigd met die 2 andere zwaarden van Damocles. En dus gisteren was er plots ook die berichten dat inderdaad de drones in Oekraïne plots veel moeilijker te besturen waren omdat er een snelheidslimiet was ingesteld op het Starshield-systeem. Dat probleem zou intussen zijn opgelost. Volgens Washington, volgens de NAVO, ook volgens Oekraïne blijft het verstrekken van militaire inlichtingen blijft dat ook lopen. Dus ik denk dat het vooral speldeprikken waren om Oekraïne te laten voelen van pas op wat jullie zeggen tegen ons, want jullie zijn van ons eigenlijk nog altijd zeer afhankelijk.
20: En ook in Europa dreigt Oekraïne op termijn steun te verliezen. Toch als het aan Marine Le Pen ligt.
25: À partir de mon élection, durant 6 mois, nous maintiendrions les aides qui sont actuellement le cas pour ne prendre personne, encore une fois, mettre personne au pied du mur, mais que après nous cesserions l'aide financière à l'Ukraine.
22: Voor Oekraïne natuurlijk ziet die verkiezingskalender in Europa er niet zo goed uit. Er zijn verkiezingen in Spanje, waar het extreemrechts Vox opmars zou kunnen maken. Je ziet ook dat in Duitsland AfD het heel goed doet. En de kans is inderdaad niet gering dat we in april een president Le Pen krijgen. En dat Oekraïne dan Frankrijk echt als bondgenoot zou verliezen. En dan wordt het wel zeer ernstig. En dat is ook, Poetin kent die verkiezingskalender natuurlijk ook. En dat is de reden waarom dat hij op dit moment die escalatie aan de oostzijde van de NAVO aan het opvoeren is, om eigenlijk de bevolkingen in Europa angst aan te jagen, een signaal te geven van kijk, zolang jullie Oekraïne blijven steunen, zal ik jullie onder druk blijven zetten in de hoop dat dan een groot deel van die bevolking gaat kiezen voor partijen die tegen de steun zijn aan Oekraïne en die veel meer pro-Russisch gericht zijn. Zoals bijvoorbeeld het Rassemblement National van Marine Le Pen.
20: Al zal de Europese Unie Oekraïne zeker niet laten vallen, volgens Jan. Het thema staat vandaag ook nog eens op de agenda van de Europese top in Brussel.
22: Ja, het is een beetje de vraag of de Europese Unie op dit moment met nog meer extra concrete steunmaatregelen zal komen om Oekraïne door deze toch wel moeilijke tijd te helpen. Want ja, de winter staat eraan, grote delen van Kiev zitten weer zonder stroom. Dus het dreigen moeilijke momenten te worden voor Oekraïne. En elke steun vanuit de Europese Unie zal meer dan welkom zijn.
5: Did you ever think about asking me to the dips? I know it's such a stupid thing, but I'm curious whether you thought about it.
6: To be honest, no. I wish that I did.
20: Als je, net als ik, meegeleefd hebt met het turbulente liefdesverhaal van Marianne en Connell, dan heb je misschien dit fragment uit Normal People herkend. Een razend populaire serie van BBC, gebaseerd op het al even razend populaire boek van de Ierse auteur Sally Rooney. Je kan haar ook nog kennen van andere bestsellers, zoals Beautiful World, Where Are You? Of Conversations with Friends.
5: I know they're married, but I thought he was funny. You have a crush on her. Obviously, I have a crush on her.
20: Ja, ik ben fan, maar voor fans in het Verenigd Koninkrijk is er vandaag slecht nieuws. Want de boeken van Sally Rooney die verdwijnen daar uit de rekken. En dat heeft alles te maken met haar steun aan de organisatie Palestine Action, die door de Britse overheid als een terroristische organisatie wordt beschouwd.
7: De Britse regering heeft die beslissing genomen vorig jaar. En Rooney heeft als reactie daarop laten weten dat zij een behoorlijk deel van haar auteursrechten zou doorstorten naar Palestine Action om de acties van Palestine Action te ondersteunen. En daarmee maakt ze zich schuldig aan steun geven, zelfs financiële steun geven aan een terroristische organisatie.
20: Dat is Lieven Buijsen, professor Britse cultuur en Engelse taalkunde aan de KU Leuven.
7: Nu, wat hebben die boeken daarmee te maken? Wel alles, aangezien het gaat om de auteursrechten op haar boeken. Ze heeft dat zelf ook zo verklaard. En die auteursrechten die komen maar binnen als het boek ook effectief verkocht wordt. En dat betekent dan ook dat de uitgeverij Faber, dat die zich ook mogelijk schuldig maakt aan steun aan Palestine Action op een onrechtstreekse manier. Dus om dat risico in te dijken, heeft Faber beslist in onderling overleg met Rooney om de verkoop stop te zetten.
9: Those of us who have the extraordinary privilege of a public platform, it is not a question of paying a price. On the contrary, we should see and say that it is the honor of our lives to stand with Palestine.
20: Die Palestine Action, wat voor organisatie is dat eigenlijk? Want als die als terroristische organisatie beschouwd wordt, ja, dat zal de overheid ook niet zomaar doen.
7: Palestine Action is een paar jaar geleden in het leven geroepen vanuit het idee dat een soevereine Palestijnse staat alle steun zou moeten verdienen, ook uit het buitenland. Wat Palestine Action wel doet, is daar proberen zoveel mogelijk middelen voor in te zetten. En die zijn niet noodzakelijk wat je normaal gezien zou verstaan onder vreedzaam protest. Wat ze hebben gedaan is bijvoorbeeld ingebroken op de terreinen van een Israëlisch wapenbedrijf in de UK.
23: 4 Palestine Action activists have been found guilty of raiding an Israel-based defense firm's UK site and destroying equipment with sledgehammers and crowbars.
7: Daarnaast, en dat is wat de regering nog het meest hoog zat, zijn ze ook binnengedrongen op een luchtmachtbasis van de Britse luchtmacht. En daar hebben ze dan een aantal vliegtuigen beklad met verf. Maar in elk geval, ze schuwen dat soort van acties niet, die inderdaad niet alleen de grenzen van de wet opzoeken, maar daarover gaan. De acties van Palestine Action hebben al heel wat teweeg gebracht. In die zin dat er mensen zijn die uiteraard vinden dat de hele Palestina-kwestie maar snel moet verdwijnen. En die zijn uiteraard tegen. Aan de andere kant, wie de Palestijnse zaak goed gezind is, die steunt hen ook. Maar ook wie vrijheid van meningsuiting en vrijheid van protest goed gezind is, die is ook eerder geneigd om Palestine Action te steunen. Vandaar dat je veel demonstranten hebt die opkomen voor Palestine Action. Dat ertoe leidt dat op dit moment de teller al hoger staat dan 3000 demonstranten die zijn opgepakt puur en alleen omdat ze hebben aangegeven dat ze Palestine Action steunen.
20: Maar wat dan met de Britten die toch absoluut nog een boek willen kopen van Sally Rooney, bijvoorbeeld via een buitenlandse webshop? Dat is volgens Lieven niet strafbaar.
7: Het boek op zich hebben is niet strafbaar, want het boek is niet verboden. Laten we zeggen dat de gevolgen voor het boek zelf zijn niet zo gigantisch groot. De gevolgen voor Rooney wellicht daardoor ook niet, maar het is wel een symbooldossier natuurlijk.
20: Vandaag nemen we afscheid.
10: Zonder jou tikt de klok even snel.
20: Van een vriend die we al meer dan 50 jaar kennen.
10: Maar de tijden veranderen wel.
20: Het is het einde van een tijdperk, inderdaad.
10: Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan.
20: Want vandaag nemen we afscheid van de schrikkelseconde.
10: Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan.
20: Ja, een tikkeltje drama, daar zijn we niet vies van hier bij het kwartier. Maar als je nu denkt, een schrikkel wat? Je bent niet alleen, want ik had er tot vandaag ook nog nooit van gehoord. Dus tijd om een hulplijn in te schakelen.
11: Hallo.
20: Ik heb sterrenkundige Katrien Kolenberg opgebeld.
12: De tijd heeft zo van tijd tot tijd zijn grilletjes.
11: Wel, we hebben twee manieren om onze tijd bij te houden. Eén ligt voor de hand, dat is met de draaiing van de aarde. Die draait één keer om de 24 uur rond haar as. En we meten die ook met heel nauwkeurige atoomklokken. Zo'n atoomklok die gaat de eigenschappen van atomen, dus die kleine bouwsteentjes van alle materie, gebruiken als maatstaf. Het bijzondere is dat die atoomklokken die wij tegenwoordig dus hebben, dat die regelmatiger lopen dan onze aarde die ronddraait. Onze aarde die rond haar as draait, heeft soms wat onregelmatigheden. En dat is de reden waarom dat we soms de klokken op elkaar moeten afstemmen.
20: En dat afstemmen gebeurt door letterlijk een seconde toe te voegen aan de atoomtijd. Die schrikkelseconde dus. Het systeem werd ingevoerd in 1972 en werd intussen al 27 keer toegepast.
12: 88 begon niet alleen met een schrikkelseconde, het is ook nog een schrikkeljaar.
13: Klokken die de tijd dit jaar dus weer heel nauwkeurig willen aangeven, moesten bij gevolg vannacht om 1 uur 1 seconde stilgezet worden of een seconde worden teruggedraaid.
14: De Universiteit van Bonn heeft berekend dat het weer hoog tijd is voor een schrikkelseconde.
24: Vannacht om 1 uur 59 minuten en 59 seconden zal het 2 seconden duren vooraleer het 2 uur wordt.
20: Maar die schrikkelseconde is al een tijdje niet meer zo populair.
11: Tegenwoordig leven wij echt in een digitale wereld. Dus we zijn omgeven met computers en elektronica. En een computer verwacht doorgaans dat die tijd gewoon voortdurend vooruit gaat. En als ze een extra seconde toevoegt, dan kan dat eventueel zorgen voor een probleem. Het is ook zo dat sommige van die computersystemen die seconde in één keer helemaal gaan invoeren en andere spreiden die correctie over meerdere uren. En omdat verschillende systemen andere methodes gaan gebruiken, bestaat het risico dat die klokken tijdelijk uiteen gaan lopen. En dat geeft problemen. Denk maar aan satellietnavigatie. Daar gaat het vaak om hele kleine tijdsintervallen. Als daar een fout op zit, ja, dan zit je fout. Er is nog een complicatie. Het zou kunnen dat we in de toekomst voor het eerst 1 seconde gaan moeten overslaan. En daar zijn heel veel van die computersystemen nog minder goed op voorbereid.
20: En dus is nu beslist om die schrikkelseconde vanaf mei 2027 niet meer te gebruiken. Maar als onze klokken niet meer gelijk lopen met het ritme van de aarde, gaat het dan ooit om 2 uur 's middags al donker zijn buiten?
11: Nee, helemaal niet. We gaan daar niks van merken, dat die wordt afgeschaft. Maar op heel lange termijn gaat dat verschil inderdaad mogelijk oplopen. Maar dan spreken we over eeuwen en mogelijk zelfs duizenden de jaren. Het is ook zo dat we natuurlijk die draaiing van de aarde blijven opvolgen. Die wordt vertraagd door getijdenkrachten van de maan, maar ook kleine fluctuaties omwille van oceanen, smeltende ijskappen en zo, dat heeft ook een invloed. En we blijven dat heel nauwgezet opvolgen en we kunnen altijd bekijken of er een nieuwe aanpassing nodig is. Dus het idee is niet om die tijdmeting voorgoed los te koppelen van de natuur, maar wel om te vermijden dat we voor heel kleine verschillen
2: voortdurend gaan ingrijpen in een systeem waarop onze hele digitale wereld vertrouwt.
20: Mijn schrikkelseconden zijn op in elk geval. Morgen krijg je een nieuw kwartier van Lode. Ciao!
0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog.

0: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
1: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
2: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
6: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
7: Amai.
6: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
2: Speel nu mee, online of in je winkel.
8: Goedenavond. 190 kilometer file op dit moment op de Vlaamse wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen file rijden op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Daar komt een half uur bij. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten extra. 25 minuten komen erbij op de E313 vanaf Massenhoven. En 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Zaventem is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de binnenring ruim een half uur extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Kortrijk 20 minuten erbij op de E17 tussen Waregem en Deerlijk. Door een ongeval daar hinder op de linker rijstrook. Op andere plaatsen momenteel alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 1.
9: Sportza.
2: Met Jeroen Guns.
8: 4 Belgische voetbalploegen komen vanavond in actie in Europa. Wij volgen Union en Anderlecht in de Europa League. En AA Gent en Sint-Truiden in de Conference League. Heel fijn dat je erbij bent. Goeie avond en welkom.

0: If it makes you happy, dat was Sheryl Crow. Wat ons zeker en vast blij zou maken, jawel hoor, dat is een nieuw doelpuntenfestival in het voetbal vanavond. Beetje zoals gisteren in de Champions League. Ik weet het, dat is wishful thinking. Want in maar liefst 6 van de 9 wedstrijden werd daar 5 keer of meer gescoord. Nu, wat het ook wordt vanavond, wij gaan de Belgische ploegen natuurlijk van dichtbij volgen hier op Radio 1. Te beginnen met over iets minder dan een kwartier zal het al zijn. AA Gent Aarhus in de Conference League en Union Real Sociedad in de Europa League. Hoe de coach van Union, David Hubert, zijn ploeg in elkaar heeft gepuzzeld, dat horen we zo meteen van onze man ter plaatse. Maar puzzelwerk zal het zeker wel geweest zijn, want Union zit met een waslijst aan blessures. Gevolg, Hubert heeft zelfs enkele spelers van de belofte moeten selecteren om zijn bank vol te krijgen. En bovendien is de tegenstander van vanavond de niet onverdienstelijke nummer 6 in de Spaanse competitie. Een moeilijke opdracht dus voor Union, daar trap ik een open deur in. En daar hadden ook Gilles de Koster en zijn gasten het over in de meest recente aflevering van de Sportza-podcast 90 Minutes.
1: Ik denk dat ze wel gaan schrikken.
2: En wat bedoel je dan precies?
1: Ja, die...
3: Van het voetballend vermogen. Ja, het
4: contrast gaat heel groot
3: weggetikt worden.
1: Ik vrees het.
0: Ja, volgens onze analisten zal Union dus een meerdere moeten erkennen in een typisch Spaans voetballende ploeg, want dat is Real Sociedad. David Hubert had blijkbaar geen tijd om naar 90 Minutes te luisteren. Ja, die was natuurlijk druk bezig met puzzelen.
5: Dat ik daar nog niet naar geluisterd heb, maar dat is misschien een goede tip om die jongens aan te moedigen. Maar nee, kijk, voor mij is het heel duidelijk dat wij met respect die wedstrijd, die ploeg hebben geanalyseerd. Maar zonder schrik en met heel veel ambitie en met heel veel goesting naar die wedstrijd gaan toeleven. En nogmaals, op onze eigen manier die wedstrijd gaan proberen tot een goed einde te brengen.
6: Tegen een tegenstander als Sociedad is een gelijkspel voldoende? Ik weet jouw antwoord al, hoor, maar goed.
5: Dan hoef je die ook niet meer te stellen, maar nee, we gaan altijd voor de winst.
0: Voilà, de nuchtere zakelijkheid van David Hubert. En waarom ook niet, in die eerste wedstrijd moest hij ook serieus aan zijn ploeg sleutelen liever. En toen gaf Union een demonstratie, dat was het op het veld van Victoria Pilsen, 0-3 werd het daar. Dit is trouwens ook geen regelrechte thuismatch voor Union. De wedstrijd wordt gespeeld aan den Dreef in Leuven, in het stadion van Oud-Heverlee. Leuven, daar spelen de Brusselaars dit seizoen hun Europese thuismatchen. Wij gaan zo meteen alles naar Leuven, na deze van Selassou en de Galans.

0: Dat waren Stella Sue en de Galants. How does it feel? In de Jupiler Pro League liet Union afgelopen weekend in eigen huis punten liggen tegen Oud-Heverlee Leuven. De Brusselaars mogen vanavond op het veld van datzelfde OHL Real Sociedad partij geven in de Europa League. Eens horen hoe David Hubert de puzzel heeft gelegd. Geert Heremans is voor ons aan den dreef. Goedenavond, Geert.
1: Goedenavond, Jeroen. En inderdaad, Europees voetbal aan den dreef voor Union. Dat was ook al zo 4 jaar geleden. En dan even naar Anderlecht verhuisd. Dan naar het Koning Boudewijnstadion. Dan weer Anderlecht voor de Champions League vorig seizoen. En nu in de voorronde zelfs even naar Oostende. Union blijft een rondreizend gezelschap als het over Europees voetbal gaat. Dus nu weer in Leuven voor de komst van het Spaanse Real Sociedad. En volgende week zowaar in Düsseldorf. Omdat ze ook nog de pech hebben dat ze tegen een Israëlische ploeg moeten spelen. En die partij dus tegen Hapoel Beersheva van volgende week gaat in Duitsland worden gespeeld. Maar goed, eerst dus de Spaanse bekerwinnaar met Real Sociedad de San Sebastián. Op dit moment, Jeroen zei het al, nummer 6 in de Liga. Een oerdegelijke Spaanse ploeg dat op de openingsspeeldag wel met 1-2 thuis van het Engelse Bournemouth verloren. Zodat een nieuwe nederlaag eigenlijk niet gepermitteerd is. Union won wel op speeldag 1 met 0-3 bij Victoria Pilsen. Ook toen stond Union met een beetje een noodploeg op het veld. Veel afwezigen. En nu is het eigenlijk nog erger. Want om uiteenlopende redenen zijn er maar liefst 10 afwezigen. Geblesseerden vooral, maar ook geschorsten. En ook spelers zoals een El Hadj die niet eens op de Europese lijst staan. En dus niet mogen spelen. Het is dus inderdaad weer puzzelen voor David Hubert. En ook afwachten of Union beter voor de dag gaat komen dan vorige zondag tegen Oud-Heverlee Leuven. Toen er in het Dudenpark toch onverwacht puntenverlies werd geleden. Nu, wie houdt Hubert over? Koffie in de goal. Achterin Havenaar, Sila en Shibani. Op het middenveld Camille van der Perre en Zeneli. Op de flanken Guilherme Smit links en Louis Patrice rechts. En dan voorin Olaru achter Mofokeng en Biondic. Op de bank zitten nog 2 inzetbare spelers met De Roeve en Aquino. En Jeroen zei het al, de rest zijn gewoon spelers van de belofteploeg. Real Sociedad dan, ik zei het al, nummer 6 in de Liga. Met 2 bekende namen toch wel. Met ex-Anderlecht-speler Sergio Gomez op de linksachter. En Mikel Oyarzabal, WK-ster. Goed voor 5 doelpunten voor wereldkampioen Spanje. En niet meer weg te denken uit de ploeg van coach De La Fuente. En ze staan allebei aan de aftrap. Dat wil ook zeggen, of dat wil iets zeggen over de intenties van de Spanjaarden. In de competitie staan ze dus 6e. Vorige zondag nog nipt gewonnen thuis van Deportivo La Coruña met 3-2. Er zijn zo'n 7000 tickets verkocht voor deze eerste thuismatch van Union dit seizoen in de Europa League. Maar het ziet er toch nog redelijk leeg uit, moet ik zeggen. Ik denk dat er toch nog flink wat mensen moeten bijkomen. Hopelijk met wat sfeer ook vanavond. Het uitvak

0: met de Baskische supporters. Dat zit wel al zo goed als vol. Nog even kijken, een minuut of zes moeten we nog wachten. En dan krijgen we de aftrap van deze partij tussen Union in de Europa League tegen Real Sociedad.
1: Oké.

0: zijn. Maar daar is zo'n voetbalwijsheid die wil dat elke wedstrijd gespeeld moet worden. En dus gaan we ook daar eens horen wat we nog moeten weten voor de aftrap aan agent Arhus met Johan de Kaluwe. Goedenavond, Johan.
1: Goedenavond, Jeroen. Je hebt dat fantastisch verwoord. Inderdaad, Arhus niet goed bezig in de eigen competitie. Nog maar één wedstrijd gewonnen. Dat was afgelopen maandag tegen Zunder Joeske met 3-0. Zunder Joeske is de hekkensluiter en Arhus zelf staat pas tiende op 12 ploegen als regerende landskampioen. Een hele slechte beurt aan het maken. Er zijn wat verzachtende omstandigheden. Heel bepalende spelers die zijn getransfereerd. Er is er zelfs eentje die is gestopt met voetballen. En dus is de ploeg toch wat verminderd in kwaliteit en hebben ze blijkbaar ook een beetje pech. Ze hebben 5 keer gelijk gespeeld, maar wel 4 keer verloren. En dus moeten ze proberen misschien om hier in Europa toch een beetje het blazoen op te poetsen. We hebben daarnet gesproken met onze Deense collega's. We vergeleken de ploegsamenstelling van de winnende match tegen Zunder Joeske en de ploeg die nu hier in Gent zal aantreden. Wel nu de trainer Jacob Poelsen heeft maar liefst 8 wissels doorgevoerd. En dan is de logische vraag natuurlijk, is dit nu het sterkste team of niet? En de meest logische verklaring kwam er. Nee, dit is niet het sterkste Arhus hier vanavond. Waarom? Wel nu, omdat ze uiteraard de voorkeur geven en alles zetten op die competitie. Daar moeten ze omhoog. Zondag een hele zware uitwedstrijd bij de leider, bij Kopenhagen. En dus is dit eigenlijk een beetje een wedstrijd die wat ongelegen komt. Dus niet de sterkste ploeg. Ze vinden ook wel dat Gent een van de sterkste tegenstanders is waar ze moeten tegen uitkomen. Dus puntengewin. Graag gaan ze hun best doen, uiteraard. Maar als ze hier verliezen, is het geen drama. Ze hebben nog wedstrijden uit bijvoorbeeld in Andorra bij Escaldes. Ook thuis tegen een ploeg uit Albanië, Egracia. Dus daar rekenen ze dan wel op puntengewin. 8 wissels, dat is niet mis. En de bekendste naam die is er gelukkig wel bij. Dat is de aanvoerder, bekend hier in België, Christian Arnstad. Inderdaad, de nog maar 23-jarige Noor met een verleden bij Anderlecht. Om het nog eens op te rakelen in 2019 als 16-jarige naar Anderlecht gehaald van Stabæk door de toenmalige technisch directeur Frank Arnesen. Blijkbaar een van de grootste Scandinavische talenten. Toch niet helemaal kunnen doorbreken in Brussel. Wel 68 wedstrijden gespeeld voor Anderlecht, waarvan 11 Europese. Maar dan in 2024 getransfereerd naar Aarhus. Nu zijn 3e seizoen daar aan het spelen. En hij is de aanvoerder Christian Arnstad. Als we kijken naar Gent, dan zijn er 2 wissels doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd in Waregem. Lopez en Goré die zitten op de bank en de Vlieger en Volk kaart mogen zo meteen aan deze wedstrijd beginnen. En het zal toch zaak zijn voor Gent om ook nu niet te verliezen. Ze zijn nog ongeslagen, zowel in Europa in die voorrondes, ook al hadden ze het heel erg moeilijk om tot hier te geraken. Misschien dat er straks gelegenheid is om dat nog eens kort te overlopen, maar dus in de competitie nog niet verloren. En hopelijk zal dat ook zo zijn, liefst met winst natuurlijk, tegen Aarhus. Er worden 12.000 toeschouwers verwacht, zei men, maar die zijn er duidelijk niet of nog niet. Het bezoekersvak daar aan de overkant, dat zit helemaal vol. Zorgt ook wel voor de nodige sfeer. Heel veel mensen, supporters daarnet met een bloot bovenlijf. Nu hebben ze witte t-shirts aangetrokken. Dus ze maken toch een beetje sfeer hier in de Planet Groep Arena. De supporters die zijn meegereisd uit Aarhus, uit Denemarken. De scheidsrechter vanavond is een man uit Kazachstan. Hij is toe aan zijn 3e Europese opdracht dit seizoen. En hij luistert naar de naam Bulat Sariyev.
0: Voilà, de sfeer is gezet. Waarvoor dank, Johan. Ook bij jou heel graag. Tot straks. Sportza.

0: Hooverphonic en Jasper Erkes met Second Life. Hopen maar dat de laatste hamburgers intussen zijn weggewerkt daar in Leuven. Het is tijd voor Union Real Sociedad in de Europa League. Geert, ze zijn eraan begonnen.
1: Ja, er ligt er weer al eentje geblesseerd van Union tegen de grond. Guilherme Smit, hij krabbelt nu wel recht. Een duidelijke overtreding was het van de rechtsachter van Real Sociedad, van Igor Zubeldia. Want ja, heel veel overschot heeft Union niet aan spelers. Dus als er nu nog eentje uitvalt, dan wordt het echt wel stilaan dramatisch voor Union. Dat van achteruit probeert op te bouwen met Havenaar en met Sila. Ook hij al met een omzwachtelde, fel omzwachtelde linkerknie. En hopelijk kan hij ook fit blijven. Want afgelopen zondag tegen Leuven ook nog met een flinke grimas van het terrein moeten stappen. Maar uiteindelijk bleek het om een kramp te gaan. En kon hij dus wel spelen vandaag. Sila daar achterin toch al stilaan. Een vaste waarde bij Union met Masire Sila, Nicky Havenaar en dus Nohim Shibani achteraan. Ook een beetje noodgedwongen, jonge Fransman die ook uit de lagere afdelingen in Frankrijk kan meespelen met Union. Die Shibani, hij mocht een uurtje meedoen tegen Leuven. Dat was niet echt een groot succes, maar hij krijgt dus een nieuwe kans, ook omdat het niet anders kan. Zinelli zit tegen de flank met Camille van der Perre. En ik moet zeggen, toch wel wat publiek bijgekomen op het allerlaatste moment. Die 7000, waar sprake van was, 7000 verkochte tickets. Dat zal echt wel kloppen. En toch wel flink wat sfeer hier aan Den Dreef. Die er dus helemaal geel en blauw uitziet. Behalve achter het doel van Unai Marrero. Dat is de keeper van Real Sociedad. Daar toch wel een kleine 1000. Zo schat ik toch supporters van Real Sociedad. Smit met balverlies. Zubeldia die meteen diep speelt. En overtreding gezien van Havenaar door de Georgische ref. Met een hele moeilijke naam moet ik zeggen. Goga Kikashaisvili. Dus ik hou het wel op Georgische ref voor vanavond als u dat goed vindt. Twee keer kampioen overigens geworden. Real Sociedad ooit heel lang geleden in 81 en 82. Geweldige ploeg toen met een legendarische keeper ook. Luis Arconada. Misschien dat die naam u nog wel wat zegt. Vier keer de beker gewonnen. En dus de allerlaatste keer was vorig seizoen in 2026. Toen het de finale won van Atletico Madrid. Met de strafschoppen. Dat was dus nog eens een keer een prijs voor Real Sociedad. En vandaar dus dat ze in de Europa League mogen uitkomen. Want in de competitie zijn ze tiende geëindigd. Vorig seizoen balbezit voor de Spanjaarden in wit-blauwe uitrusting. Wit-blauw gestreepte uitrusting. En Union in de typische gele hemden en blauwe broekjes en blauwe kousen. De eerste 3,5 minuut zit erop hier aan de Dreef. Het is voorlopig voorzichtig rondspelen van de bal. Met vooral nu balbezit voor Real Sociedad. Nog even uitkijken met de versnelling daar aan de linkerkant. Met Sergio Gomez, ex-Anderlecht. Maar dan moet hij op zijn stappen terugkeren en de bal aan de centrale verdediger daar achterin geven. Dat is John Martin. En blijft even die bal rondspelen. Dus signaal om misschien eens te gaan kijken in Gent, Jeroen. Bij ja. Johan, hoe de match daar is begonnen.
0: Ja, inderdaad. Prima idee. We gaan van de hoofdstad van Vlaams-Brabant naar die van Oost-Vlaanderen. Van Leuven naar Gent, inderdaad. Agent Arhus, bij jou, Johan.
2: Het is 0-0 nog na 5 minuten spelen. Met een cliché kan ik zeggen dat de studieronde nog volop aan de gang is. De doelmannen zijn nog niet in actie moeten komen. Nog geen echt voldragen aanval gezien. Het is nog een beetje aftasten. En Gent neemt geen risico's. En Aarhus al zeker niet. Ik heb het geschetst. Het is niet de belangrijkste match natuurlijk voor de Denen. Met hun 8 wissels. En het komt erop aan, denk ik, om Gent vooral van het eigen doel te houden. Gent in de donkere uitrusting vandaag. Het is Aarhus dat helemaal in het wit speelt. En de Gentenaars zullen in de tweede helft naar de eigen spionkop spelen. En die 12.000, ja, die zijn er toch niet. Ik schat 8.000 zo ongeveer. En het bezoekersvak, ja, daar zijn ze de hele tijd aan het zingen, aan het springen en aan het sfeer maken. En dat is leuk natuurlijk voor de Deense spelers die zich gesteund weten, die de bal nu laten rondgaan. Met de Arnstad natuurlijk in een zeer belangrijke rol centraal op het middenveld. Die aanvoerder heeft al een paar keer geprobeerd om Chamche in positie te brengen. Maar Burgess, Van der Heijden, Volkaert, nee, die geven geen krimp. zou ik zeggen. En natuurlijk zou ik zeggen, daar hebben ze veel te veel kwaliteit. Voor een terugspeelbal nu wel van Van der Heijden bij Davy Roef. En dan gaat die Chamche, dat is een 20-jarige Deen, onmiddellijk druk zetten. Maar hij kan de bal niet afpakken van de Gentenaars, die nu een aanval gaan opbouwen over de linkerkant met Van der Heijden, met Aurocio. Die gaat zich misschien voor de eerste keer echt op gang trekken. Geeft de bal wel mee aan Sonko. Die moet draaien. Sonko helemaal draaien. Wordt dan op de huid gezeten door Kaal. En dan het 1-2'tje met De Lorge. Ja, die maakt zich mooi vrij. En het goede verdedigende werk is van Rösler, de linksachter, of de rechtsachter, pardon, van Aarhus. Die zo het gevaar in de kiem kan smoren. Het is ook gewoon inwerpen voor Aarhus uit Denemarken. Dus het moet allemaal nog een beetje openbreken. Het is wachten op een eerste voldragen aanval. En vooral wachten op de doelmannen die echt nog in actie moeten komen. Bij de Denen is dat een Noor, 25 jaar, 1,86 meter, Mats Hedenstad. Maar hij kan het voorlopig toch redelijk aankijken. Nu misschien kijken naar een counter voor de Denen. Met Andersen, die gaat de actie maken. Die gaat proberen om de doellijn te halen. En de eerste hoekschop, nee, de bal wijkt nog af. En Roef heeft het spel goed gelezen. Heeft de bal kunnen klemmen en gaat onmiddellijk het spel weer op gang brengen. Het ziet er naar uit dat ja, toch een beetje kantelt op dit moment in het voordeel van de Buffalo's. Maar Aarhus geeft voorlopig geen krimp. En zo na 7 minuten spelen nog 0-0 hier in Gent tegen Aarhus.
0: Dankjewel Johan. Zo is ook daar de kop eraf. En dan hebben we nog een paar minuten voor we er even uitgaan voor het nieuws van 7 uur. Geert, om nog eens bij jou te komen wat aan het doen is.
1: Ja, met de eerste hoekschop voor Union. Na een minuut of 7 spelen. Weggegeven door Mamadou Sarr centraal achterin. Een speler van Chelsea, maar die eigenlijk nauwelijks voor Chelsea heeft gespeeld. Telkens werd uitgeleend de laatste 2 seizoenen aan Strasbourg. En dus nu bij Real Sociedad. Hij gaf daar een beetje knullig een hoekschop weg. En we zijn aan het wachten, want de Georgische scheidsrechter is weer met wat richtlijnen aan het zwaaien ten opzichte van de verdedigers. En de lange jongens mee voorin bij Union. Maar ze konden niet echt koppen. Nog altijd wel balbezit voor de Unionisten. Met Olaru, die probeert Guilherme vrij te spelen. En Guilherme die wordt bijzonder hard aangepakt. Dat gebeurde ook al na amper 20 seconden. En nu gaat hij weer tegen de grond. En de Georgische ref heeft alvast ook een fout gezien. Dus een vrije trap voor Union. Tegen de zijlijn aangeprangd. Dus dat wordt wellicht een scherpe voorzet voor doel. En die lange jongens die blijven gewoon staan. Een Havenaar, een Shibani. En natuurlijk ook Sila mee voorin. En dan is Camille van der Perre gewoon de allerlaatste man. Als we even Hervé Koffie niet meetellen. De vrije trap met Bestvoort. Zeneli achter de bal. Dus tegen de zijlijn aan met rechts. Binnen draaiend. En wie kan er koppen? Die bal. Oh, die scheert daar. Die likt de paal. We zagen die erin gaan. Ik denk dat Sila het was die bal nog net kon aanraken met het hoofd. En aan alles en iedereen voorbij, zo leek het. Maar ook aan die paal. Ja, het is ook nog een speler van Real Sociedad, zien we. Die bal nog even aanraakt met het hoofd. En ik denk dat hij daardoor tegen de paal terecht komt. En uiteindelijk niet in doel. Maar dus een eerste kans toch wel voor Union. Na bijna 9 minuten voetballen. Met Sila die bijna kon koppen. En ik denk dat het Martin is, de centrale verdediger bij Real Sociedad, die bal nog even aanraakte. En daardoor veranderde die bal heel even van koers. En kwam hij tegen de buitenkant van de paal terecht. Maar dus een eerste degelijke mogelijkheid dus toch voor Union. Straks toch ook heel even Oyarzabal. Een eerste keer in actie weggestuurd. Maar er was een hele goede tackle van Shibani om Oyarzabal die kans afhandig te maken. Achteraf bleek het ook buitenspel te zijn. Maar toch een hele goede actie die hem zeker en vast vertrouwen zal geven. Die Shibani, die jonge Franse verdediger tegenover Oyarzabal. Toch een wereldster. Havenaar nog met het balbezit voor Union. Alle spelers op de helft van Real Sociedad. De eerste 10 minuten. Union dus toch vrij goed begonnen aan deze Europese wedstrijd tegen de Baskische topploeg. Voorlopig dus 1 goede kans. Buitenkant paal, maar nog altijd niet gescoord. 0-0 tussen Union en Real Sociedad.
0: Dankjewel Geert, tot zo.
3: Diepe soul tot meeslepende beats. Geniet dit najaar van vernieuwende soundpioniers in Brussel. De magie van Elmin, IBI, Selassou en de Galaxy.

0: Wie wint de grote prijs Martien Tange?
1: Dat ik dat nog mag meemaken.
0: Wie stuurt het Nederlands naar de toekomst?
1: Prettig en spannend en leerrijk.
0: Farouk Özgenes misschien? Of Kobe Ilsen?
2: Moh, echt?
0: Christine Bonheure, Tom de Kok of toch Christophe van der Goor?
3: Merksiaans, maar is bijna meer dan Merksiaans.
4: Maak het mee tijdens het taalfeest in de Elisabethzaal in Antwerpen. Morgenmiddag van 12 tot 1 en live op Radio 1.
5: Momenteel boost Eurodreams de jackpot van 20 naar 50.000 euro per maand, 30 jaar lang. En dat tot hij gewonnen wordt. Speel nu mee. Eurodreams.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Veel mensen denken...
8: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
7: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
8: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
9: Nee.
8: Oh. Mevrouw? Mevrouw?
10: Ja?
8: Rijdt u weg?
10: Nee, sorry.
8: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
10: Nee, ik blijf.
8: Oh.
7: Stap af van...
8: De bus nemen. Dat is toch mega frustrerend.
11: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn. Beweeg mee.
12: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Draait je vennootschap goed? Dan heb je je misschien al afgevraagd hoe je een deel van die opbrengsten naar je privévermogen kunt overbrengen zonder onnodig veel belastingen te betalen. Heb je het geld op korte termijn nodig? Dan kunnen een aangepaste verloning, bepaalde voordelen in natura of een dividendenuitkering interessante pistes zijn. Kan je wat langer wachten? Dan bieden systemen zoals VVPR BIS of de liquidatiereserve soms fiscale voordelen. Denk je vooral aan later? Dan blijft een individuele pensioentoezegging of IPT een van de interessantste manieren om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Want in alle vertrouwen bouwen aan je toekomst vraagt een plan op maat. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
13: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
14: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
13: Vogels spotten in een natuurpark.
14: Schat, kijk daar, kijk daar.
15: Pst, je jaagt ze weg.
13: Of met het gezin op citytrip gaat.
16: Gewoon stad, hè.
17: En helemaal niet ver.
13: Je vindt het allemaal in...
18: Vlaanderen Vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
19: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
20: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
21: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
22: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook

0: In actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Op de Europese top in Brussel zitten de staats- en regeringsleiders samen over de hoge energieprijzen. Ze bekijken wat de Europese Unie nog kan doen om die beter onder controle te krijgen. Maar het is een moeilijke discussie, zegt Heidi Van Rompuy van op de top.
3: De energieprijzen blijken nog maar eens voor discussie te zorgen tussen de Europese leiders en opnieuw draait het over het ETS-systeem. Dat is een systeem dat vervuilers doet betalen voor de uitstoot die ze produceren. Sommige lidstaten willen nu de tweede fase van dat systeem, dat focust op gebouwen en transport, versoepelen of zelfs helemaal uitstellen tot 2030. Ze vinden dat dat ETS-systeem de energieprijzen nu al te veel naar boven duwt. Maar sommige andere landen willen dat uitstel absoluut niet, omdat ze vrezen dat er zo alweer een klimaatmaatregel wordt afgezwakt. Het is nu afwachten welk compromis er uiteindelijk in de definitieve tekst zal staan bij afloop van deze top.
2: De Europese leiders praten vanavond ook nog over de meerjarenbegroting. Tijdens een grote controleactie op afleiding in het verkeer vorige week zijn ruim 2500 personen betrapt op het gebruik van de gsm tijdens het rijden. 940 autobestuurders moesten hun rijbewijs meteen afgeven. En voor het eerst werden ook fietsers en steppers gecontroleerd. Bij een eerdere controleactie begin dit jaar werden 2200 bestuurders betrapt op het gebruik van een gsm. Toen werden ruim 1000 rijbewijzen ingetrokken. Banken moeten de slachtoffers van phishing, online fraude, dus binnen één dag terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Zelfs als een bank denkt dat een klant onvoorzichtig was, dan moeten ze nog het bedrag eerst uitbetalen. Alleen als de bank later kan bewijzen dat de klant een zware fout heeft gemaakt, kan ze het geld terugvorderen. Maar banken zullen zoiets in de praktijk niet vaak aanvechten, zegt expert en advocaat Geert Lenses.
4: Ik zou zeggen, de bank die nu die omerta tussen de banken doorbreekt en die visueuze cirkel en die de klanten uitbetaalt, die gaat scoren bij de klanten. Dat is een klantvriendelijke bank. Dus ik betwijfel in de praktijk of de banken massaal naar de rechter zullen trekken, want als die rechters hen dan niet volgen, is dat natuurlijk ook niet goed voor de reputatie.
2: Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders noemt het arrest een belangrijk signaal. Het wordt morgen ook besproken op de federale ministerraad. De vakbonden bij farmabedrijf GSK hebben beslist om de blokkades aan twee vestigingen in Waals-Brabant stop te zetten. De directie van GSK heeft gisteren herstructureringsplannen aangekondigd waarbij ruim 1200 banen kunnen verdwijnen. Als reactie installeerden de vakbonden stakingsposten voor de vestigingen Erik-Sansaar en Waver. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en de directie. In Pakistan zijn nu al 34 kinderen en één leerkracht omgekomen nadat het dak van een school instortte. De eigenaar van de school is gearresteerd. Er is een onderzoek gestart. Het schoolgebouw stond in een arme wijk en was volgens de politie van slechte kwaliteit. Het zware dak rustte op een zwakke structuur, waardoor die het begaf. Op dat ogenblik waren zo'n 110 leerlingen aanwezig in 3 klassen. Zeker 50 mensen zijn ook gewond geraakt. En in de Europa League voetbal speelt Union op de tweede speeldag thuis tegen het Spaanse Real Sociedad. Na een kwartier spelen staat het nog 0-0. En AA Gent is eraan begonnen in de Conference League, ook thuis tegen het Deense Aarhus. In die match is ook nog niet gescoord. Vannacht steeds meer wolken, minima tussen 9 en 15 graden. Morgen toenemende bewolking vanuit het westen. In de loop van de namiddag gaat het aan regenen. Het blijft wel zacht met temperaturen tot 19 graden. Het weekend dat wordt merkelijk frisser met kans op buien en nog hooguit 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: 120 kilometer file op dit moment nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Kortrijk nog 20 minuten op de E17 tussen Kruisem en Deerlijk. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt op andere plaatsen, alleen kleinere vertragingen.
6: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, partners in progress.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
6: Sportza.
7: Met Jeroen Guns.
5: Een heel goede avond en welkom bij wat een stevige Europese voetbalavond belooft te worden hier op Radio 1. Met straks onder meer Anderlecht en Sint-Truiden die in actie komen. Maar nu op dit eigenste moment volgen we Union. En we gaan beginnen in Gent in de wedstrijd tussen AA Gent en Aarhus bij Johan de Kaduwe.
8: Te ver, 0-0 is de tussenstand. Het is een vrij evenwichtige wedstrijd. Nog geen doelgevaar kunnen noteren. En dat is een beetje jammer natuurlijk. Want we hadden toch gehoopt op twee ploegen die vol voor een doelpunt zouden gaan. Bij Gent proberen ze natuurlijk wel. Nu bijvoorbeeld met Arocho, knijpt naar binnen. Bal meegeven met de Lorge. Driehoekje van der Heijden, Burgess. Alle spelers nu op de helft van Aarhus. En het afstandsschot van Burgess. Maar niet tussen de palen. We hebben twee hoekschoppen al gezien van de Gentenaars. Eerst eentje weggegeven aan voorzet van Arocho. Dan een voorzet van Balikwisha. Tweede hoekschop was het gevolg. Maar Hedestad kon de bal rustig uit de lucht plukken. En aan de overkant leek er toch een gevaarlijke actie aan te komen. Na balverlies van Arocho. Maar niet optimaal geprofiteerd door Aarhus. En dan was er een kopduel tussen Chamche en Van der Heijden. Blijkbaar tegen elkaar toch gebotst. Zag er even ernstig uit. Maar gelukkig voor de twee spelers was dat niet het geval. Kunnen ze gewoon verder spelen. Dat is ook het geval voor Andersen. Die zich blijkbaar blesseerde. Pootje lap gedaan met Balikwisha. En daarbij zichzelf geblesseerd. En ik denk toch wel dat hij niet verder kan. Want er staat er eentje klaar. Namelijk Emery. En inderdaad, Andersen wordt nu gewisseld. Dus blijkbaar toch te veel last van die blessure. Dat is een beetje zijn eigen schuld. En Emery, die mag erin komen. Speelde afgelopen maandag ook al mee met Aarhus in die wedstrijd. Die ze met 3-0 wonnen tegen Sunder Juske. Goed, kort samengevat. Gent kan zijn wil op dit moment niet opdringen. En de Denen liever, die spelen zonder druk. Die spelen onbevangen. En die hebben niet echt veel moeite om Gent van het eigen doel weg te houden. Dus hopen toch op wat beterschap, op wat meer tempo ook wel van de thuisploeg. Want hier voorlopig na 21 minuten spelen 0-0 tussen Gent en Aarhus.
5: Dankjewel Johan. Een moeilijke opdracht is het voor een gehavend Union vanavond tegen Real Sociedad. De nummer 6 in de Spaanse Liga. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, en ik niet alleen Geert Hermans, hoe Union zich voorlopig staande houdt tegen de Spanjaarden.
9: Ja, meer dan dat. Ze doen het echt wel goed. Het meeste gevaar komt zeker en vast van de Unionisten. Daarnet weer Patrice die de bal kon afsnoepen van Gomez. En dan meteen de snelle voorzet. En aan de eerste paal stond Mofokeng om die bal binnen te duwen. Maar hij werd nog net voldoende gehinderd. En zo verdween die bal uiteindelijk in het zijnet. Nu even kijken naar de overkant. Waar Ochieng, dat is een Keniaanse rechterflankspeler. Daar probeert Guilherme Smit in het... Ergens probeert ze daar hem te dribbelen. Maar dat lukt niet echt. En daardoor toch ook balverlies voor Ochieng. En balbezit voor Union. Ik had het over wat kansen voor Union. En straks hadden we die bal tegen de paal. Buitenkant paal van Silavia. Een Spaanse verdediger. Daarna Mofokeng. Mooi vrijgespeeld in het strafschopgebied. Biondic was mee. En die stond denk ik in een betere positie. Mofokeng verkoos om zelf te trappen. En die bal ging uiteindelijk voorlangs. Camille van der Perre kon ook nog eens uithalen van op een meter of 20. Bal ging anderhalve meter naast het doel. En dan was er ook nog een schot na een mooie aanval over verschillende stationnetjes van Olaru. En Olaru die pakte uiteindelijk uit met een goede trap. Maar misschien net iets te centraal. Want doelman Unai Marrero. Die eigenlijk de tweede keeper is van de Real Sociedad. Die had geen problemen om die bal te pakken. Eén keer ook wel gevaar van de kant van de Spanjaarden. Met Oyarzabal. Die de bal heel mooi kon aannemen. Met de borst. En dan met één beweging zich kon vrijmaken van Havenaar. Uithalen met links. Maar gelukkig zat Shibani ertussen. Om erger te voorkomen. De bal die kwam uiteindelijk nog bij de rechtsachter. Bij Zubel. Die had terecht. En zijn schot was ook wel niet ongevaarlijk. Want hij trapte de bal een centimeter of 20-30 over het doel van Hervé Koffie. De eerste keer een prik was dat van Oyarzabal en van Real Sociedad. Oyarzabal die daar nu weer wordt weggestuurd. Maar Sila is hem de baas. En Sila die gaat dan de tribune die daar achter de goal van Hervé Koffie is gezet. Wel, daar zitten de meeste hevige supporters van Union. En Sila die gaat die nog eens een keer opjutten. En heel veel sfeer moet ik toch zeggen hier aan Den Drijf. Meer sfeer dan als OHL zijn thuiswedstrijden afwerkt. Maar dit is natuurlijk ook Europees voetbal. Biondic daar in de rug geduwd. Maar kan toch nog in balbezit blijven. Biondic meegeven met Olaru. Die is net iets te traag tegenover Sergio Gomez. De ex-Anderlecht speler die toen na ongeveer 50 wedstrijden voor Paars-Wit is vertrokken naar Man City. Het was vooral onder Vincent Kompany dat Gomez wist door te breken. En na zijn periode bij Man City is hij dus 2 seizoenen geleden bij Real Sociedad terechtgekomen. Daar een vaste waarde op de linkse achteraanval van Union. Met Patrice die bal nog net voor doel kan krijgen. Maar geen opvolging. Makkelijke vangbal voor Unai Marrero. 2 seizoenen geleden won Anderlecht overigens in Anoeta. Dat is het stadion van Real Sociedad met 1-2 in de Europa League. En wie was de toen coach van Anderlecht? Jawel, David Huber. Dus hij kent Real Sociedad wel. En Union, daar leek mij weer Olaru tegen de grond gewerkt. Maar de scheidsrechter uit Georgië heeft niks gemerkt. En laat het spel gewoon doorgaan. Olaru die blijft wel liggen. En hij doet teken. Kijk eens naar mijn been, mijn voet, mijn schoen. Dat is toch niet normaal. Ik moet hier weer helemaal aantrekken. Omdat hij was uitgetrapt door een Spanjaard. Maar we gaan gewoon door met Herrera. Dat is een Venezolaanse middenvelder daar bij Real Sociedad. Niet al te veel buitenlanders, want de meeste Baskische ploegen, ja, u weet dat, spelen met enkel Basken, zoals Athletic Bilbao. Dat is niet zo bij Real Sociedad. Maar toch ook heel veel Basken in de ploeg en de coach overigens. Dat is Pellegrino Matarazzo, dat is een 48-jarige Amerikaan. Toch even kijken nu naar Oyarzabal. Maar hij geen goede bal, buitenkant voet, opgevangen weer door Shibani. Dus die Amerikaanse coach die in Duitsland opgroeide en daar ook op lager niveau heeft gevoetbald. En dan later ook gecoacht. Pas in 2020 bij Stuttgart terechtgekomen. En daar wat naam gemaakt ook bij Hoffenheim met Julian Nagelsmann. En dan uiteindelijk dus Duitsland verlaten voor Real Sociedad. En daar heeft hij een uitstekend seizoen afgewerkt. Camille van der Perre probeert nog eens een aanval op gang te brengen. Voorlopig dus nog altijd de 0-0 op het bord. Maar Union doet het goed. Biondic die probeert nu in één tijd naar doel te trappen. Maar dat was erg moeilijk van haar. En de bal gaat een meter of 15 zonder overdrijven naast. Goed, 25 goede minuten van Union. Maar voorlopig nog geen goals tegen Real Sociedad. Sportza.
5: Ja, Union doet het goed en ik heb van hieruit in de studio dezelfde indruk over AA Gent. Maar Johan, dat weet jij veel beter. Natuurlijk, hoe doen de Gentenaren het tegen Aarhus?
8: Wel, ze blijven toch een beetje onder het niveau dat we de afgelopen weken gewoon zijn geraakt van AA Gent. 0-0 is de tussenstand en Gent daar net ontsnapt aan de achterstand. Een kopbal van Solbakke na een hoekschop van Arnstad en hard gekopt, naar de hoek gekocht, gekopt liever. En nog van de lijn gehaald, dus Gent ontsnapt daar aan een achterstand en ze hadden eigenlijk ook een voorsprong kunnen komen. Anderhalf minuut ervoor, na slecht uitverdedigen van de Denen. Balikwisha die te veel tijd nodig had om de bal onder controle te krijgen. Nog eens kappen en dan de redding van de doelman van Hedenstad. Bal kwam bij Cissé en die schoot van dichtbij. Het was een beetje een scherpe hoek, maar toch niet onoverkomelijk was mijn indruk. Die schoot gewoon over de goal. Dus dan toch 2 doelpogingen, 2 doelkansen. Maar het is opletten voor dit Aarhus. De Deense landskampioen. 6e titel binnengehaald vorig seizoen. Niet goed bezig in de eigen competitie. Maar zoals ik al zei, geen druk op deze wedstrijd. Onbevangen spelend en bij momenten zelfs het betere positiespel op de grasmat leggen. Betere combinatievoetbal ook van de Denen bij momenten. En Gent lijkt toch niet echt bij de les te zijn. Hebben wat moeilijkheden met die Denen. En dus met schrik vrijgekomen op die kopbal van Solbakke. Dat was goed ingelopen. Vooral die hoekschop ook scherp en goed aangesneden door Arnstad. En ik denk dat het Van der Heijden was die uiteindelijk nog de bal van de lijn heeft gehaald. Dus goed van Van der Heijden en goed voor AA Gent. En dus nog geen doelpunten. Terwijl de Denen gewoon mogen combineren. De Gentenaars die blijven een beetje met veel spelers achter de bal. En dan is het Gretarsson die zomaar mag oprukken tot op de helft van Gent. Bal is nu wel een beetje achteruit met Solbakke. En dan kijken naar een goede diepe bal opgevangen door Andersen. Ja, dan moet Araujo er naartoe en dan is het gewoon even kijken op letten voor de voorzet. Wordt er wel uitgehaald en dan weer een aanval van Aarhus over de rechterkant met de Rössler. Dat is de rechtsachter, maar die kan zich een beetje uitleven. Gretarsson met de flankverandering gaat naar de rechterkant van de Denen. En Arocho kopt de bal over de zijlijn. Nee, Gent is nog niet helemaal klaar met deze Deense landskampioen. We hebben misschien verwacht dat het een soort hapje zou worden. Maar dat is het op dit moment zeker niet. We kijken naar Bogeren. En ondertussen Emery, die dus is ingevallen. Gaat de achterlijn proberen te halen. Haalt hij ook maar. Loopt uiteindelijk met de bal over de achterlijn. Dus doeltrappen voor Davy Roef. Gent heeft het niet makkelijk. We hadden wat beter toch verwacht van de Buffalo's. Het eerste half uur is bijna volgemaakt. Scoreloos nog 0-0.
5: Dankjewel, Johan. En zo zie je maar dat schijn kan bedriegen natuurlijk. Ik dacht hier in de studio dat het Gent veel beter zou vergaan. Maar nee, kijk, goed dat we onze mannetjes ter plaatse hebben. En Geert Hermans die is voor ons in Leuven voor Union tegen Real Sociedad. Hoe gaat het daar, Geert?
9: Ja, nog altijd goed met Union. Nog altijd het betere van het spel. En voorzichtig aanvalspel van Real Sociedad. Met Herrera op het middenveld. En hij probeert Oyarzabal te lanceren. Maar die zit voorlopig in de achterzak van Sila. En de paas richting Ochieng. Die Keniaanse rechterflankspeler was niet goed genoeg. Havenaar ertussen. En zo moet Union nu van achteruit proberen op te bouwen. Met Hervé Koffie. Met Shibani, die dus van een lager geclasseerde Franse ploeg komt. KVI Rouen, op het derde klassenniveau eigenlijk in Frankrijk. Maar daar is Union natuurlijk gekend voor om spelers uit het lagere niveau een pak beter te maken. Opletten nu met een diepe bal richting Susic. Sila nog net op tijd daar opgelet. En nu wordt hij recht getrokken door Havenaar. Nu alle spelers op de helft van Union, dat is nog niet al te vaak gebeurd. Nog altijd dus die 0-0 op het bord na exact een half uur voetballen hier aan Den Dreef met Ochieng. Dus die Keniaan aan de rechterkant, Guilherme Smit, moet dan het gat dichtlopen. En doet dat ook zodat Real Sociedad weer terug moet. Met de man met een moeilijke naam, Gorrotxategi, dat is een typische Baskische naam. Koyekotxea, weet u nog van bij Bilbao in de tijd. Dat is ook zo'n typische Baskische naam. En hier gaat het om Gorrotxategi. En nu toch Real Sociedad dat de bal vrij goed rondspeelt. En Union laat voorlopig wat begaan. We zitten bij Gomez. En hier terug dus naar Sar. Nou, toch nog hoogstorend Union. Eerst even afwachten en dan toch proberen hoog te storen, maar een paas er dwars doorheen door het middenveld. Oplet en Sila, want Oyarzabal zat in zijn rug. En Sila met een lang uitgestrekt been kan hij die bal nog net voor de neus van Oyarzabal wegwerken. Maar wel ten koste van een corner. Die gaan we toch nog even meepikken. Nou, voor de zingende en dansende supporters van Union. Want Real Sociedad speelt nu dus na de supporters van Union. Na de rust zal dat naar de eigen fans zijn. Er zijn toch ook wel met heel veel opgekomen. Ik zei het al, ik schat een kleine 1000. Maar voorlopig wat de sfeer betreft, ja, die komt toch wel van de Union aanhang. Hoekschop voor Real Sociedad. Uitkijken nu voor Union. Met Sergio Gomez richting tweede paal. Wie kan er koppen? Bal blijft hangen. Wegkopt nu door de lange Havenaar. Maar nog niet echt ver. Appel voor Hens. Shibani die bal tegen de arm kreeg en zegt van die arm was toch tegen mijn lichaam. En ik denk dat de Georgische ref hem gelijk geeft. Inderdaad, hij kreeg die bal wel tegen de elleboog. Maar die was heel nauw tegen het lichaam aangespannen. Dus geen schijn van een kans dat dit een strafschop was voor de Spanjaard. De ingooi momenteel voor Real Sociedad. Toch even wachten, toch een VAR-check. Om eens te kijken of dat toch geen penalty was. De VAR komt overigens uit Engeland. Darren England, een vroegere topscheidsrechter in de Premier League. Maar dit kan toch geen penalty zijn, denk ik dan. Nee, niks aan de hand, zegt de Georgische ref. Letterlijk en figuurlijk. Dus gaan we gewoon door met de ingooi voor Zubeldia. Dat is de rechtsachter. Naar Ochieng. Havenaar er meteen naartoe tegen de cornervlag aan. En Ochieng knalt die bal tegen de hakken van Havenaar aan. Zodat we de ingooi krijgen voor Real Sociedad. Een wat beter moment nu. De laatste pakweek 3-4 minuten. Real Sociedad op de helft van Union. Met Zubeldia die het nog eens mag gooien. probeert het kort te houden met Gorochategi. En dan weggewerkt door Zeneli. Maar niet verder dan de zijlijn. Dus kan Real Sociedad weer gaan gooien. Met Ochieng. Het lijkt mij een overtreding, maar niet gefloten. En misschien kan Union er eens een keer uitkomen. Met Guilherme Smit. Maar zomaar in de voeten van Martin. Toch wat slordiger de laatste minuten, Union. Ze kunnen de bal wat moeilijker in de eigen ploeg houden. Maar voorlopig geven ze ook nog wel geen kans weg. Susic vraagt de bal. En die gaat hij misschien ook krijgen. Maar goed tussen gekomen door Sila. En dan Zeneli die er probeert uit te komen. En dan weer Shibani. Wat minder momenten nu toch de laatste 4 à 5 minuten. Union klein beetje weggezakt. Wat meer initiatief van de Basken, van de Spanjaarden. Maar voorlopig dus geen kansen. De laatste 5 minuten, de beste kansen die waren voor Union. De eerste 25 minuten, waaronder een bal buitenkant paal. En een paar hele goede schoten ook. En Mofokeng die nog net in het zijnet kon trappen. Zo, stand dus 0-0 na 34 minuten. Dus nog 11 minuten tot aan de rust.
5: Oké, Geert, nog 0-0 daar bij jou. Elders in de Europa League is er wel al gescoord. Ik geef enkele tussenstanden mee. Niet allemaal, maar de belangrijkste. AC Milan leidt met 0-2 op het veld van Red Bull Salzburg. Bayer Leverkusen is ook met 0-2 aan het winnen tegen Lech Poznan. En Olympique Lyon, ook een leuke affiche daar tegen Crystal Palace. Daar staat het 1-0 voor Lyon.
10: Sportza.
5: En van de Europa League terug naar de Conference League. AA Gent Aarhus bij jou, Johan.
8: 0-0 na 35 minuten spelen, maar toch wel beterschap bij de Buffalo's. Ze zetten meer druk op de man in balbezit. Ze drukken ook wel meer in de richting van doelman Mats Hedestad. En twee hoekschoppen op een rij kunnen versieren. Een afgeweken bal van Sonko was de aanleiding voor hoekschop nummer 4. En dan kwam die bal in de 16 van der Heijden. Ging neer na een duel met de Solbakken en wou een penalty. De man uit Kazachstan, de scheidsrechter, die luistert naar de naam Bulat Sarijev. Die ging dan toch maar even luisteren bij de VAR. Maar uiteindelijk geen penalty. Leek me ook niet een penalty te zijn. Van der Heijden wou hem versieren. Ging zo graag neer, maar nee, dat kon eigenlijk niet. Dus terecht geen voetbal of liever geen strafschop gefloten voor AA Gent. En dan een hele gevaarlijke voorzet van Arocho en Cissé op de juiste plek om de bal te verlengen. Maar kreeg die slecht op de voet, waardoor de bal niet tussen de palen ging. Nu wel kijken naar de tegenprik misschien van de Denen met Andersen. Maar dat is een slechte pas. Gewoon door Chamche achter Andersen gegeven. En de trainer Jacob Poelsen, ja, die wil dat zijn ploeg nog meer vooruit gaat voetballen. Is heel goed aan het coachen. Dat is ook het geval trouwens voor Rick de Mil. Die toch ziet dat zijn ploeg wat moeilijkheden heeft met veldbezetting, denk ik dan toch maar, van Aarhus. Waar ze Gent toch proberen vast te zetten en proberen uit te prikken. Maar dus dat schot van Cissé ging over. Als hij die bal goed op de binnenkant van zijn voet krijgt, ja, dan krijg je misschien wel een doelpunt. Maar toch al een paar keer ongelukkig geweest, Cissé. Maar goed, hij staat op de juiste plaats. Het is gewoon een kwestie van goed af te werken en vooral om efficiënt te zijn. We kijken naar een vrije trap voor Gent op de eigen speelhelft met Van der Heijden. Bal achteruit spelen tot bij Burgess Pascotti. En dan kijken naar de man die in de ruimte te loop. Dat is De Lorsche, goed gedaan. Dan kijken naar de aanval. Nee, gaat niet door. De Lorsche kiest voor de flankverandering, denk ik. Moet nu terugkeren op zijn stappen. En dat is weer een actie waar de snelheid uit is. Dus het tempo mag echt wel naar omhoog in deze wedstrijd. Wat slordigheden ook bij Gent. Kijken nu naar Cissé. Wordt diep gestuurd. Ja, dan wordt er geen risico genomen door Solbakken. En zet hij de bal gewoon over de achterlijn. En krijgen we hoekschop nummer 5. De Denen hebben er al twee mogen trappen. Dus toch maar even blijven hangen, denk ik dan, om die hoekschop mee te pikken. De Lorsche begeeft zich naar het kwartcirkeltje. Het is Rick de Mil die nog wat aanwijzingen geeft. De twee armen gaan in de lucht van De Lorsche. En dan maken ze een soort van een treintje ter hoogte van de penaltystip. Normaal gezien komt de bal in de tweede zone. Tenzij natuurlijk Sonko kan aangespeeld worden, denk ik niet. Want Sonko keert op zijn stappen terug. en bevindt zich nu buiten de 16. Daar komt de bal inderdaad in de tweede zone. Wie kan er koppen? Dat is Burgess. De bal wordt achteruit gelegd. De controle van de vlieger. Het is allemaal een beetje rommelig. En dan het afstandsschot van Araujo afgeblokt. En dan is het Van der Heijden die er achteraan gaat. Maar er is er eentje blijven liggen bij de Denen. Heeft de bal blijkbaar op het hoofd gekregen. Er wordt verder gespeeld en dan de bal verlengd. En dan krijgen we een nieuwe hoekschop. Dus toch een beetje druk van de Buffalo's. Het is nodig in deze wedstrijd. Moeilijk op gang gekomen. Lang evenwichtig. Maar het slotkwartier verloopt dan toch in het voordeel van AA Gent. En het is weer de Lorsche hier links van mij die de bal zal trappen, de corner. En hetzelfde.

0: treintje dat gevormd wordt ter hoogte van de penaltystip. En dan net voor de kleine rechthoek. Drie verdedigers van Aarhus. Eentje zit gewoon in de kleine rechthoek. Daar komt de bal. Weer een bal naar de tweede zone. Wordt er gekopt. Oh, gaat naast. Dat is een prima mogelijkheid van Burgess. Hij kan koppen. Hij kopte maar niet tussen de palen. Het scheelt echt niet veel. Een goed scherp aangesneden hoekschop van de Lorge. En Burgess die kopt 1 meter naast de verste paal zo buiten. En dus doeltrappen voor Mats Hedestad. Ik denk dat ze bij Aarhus toch willen om met een 0-0 de pauze te bereiken, de rust te bereiken. Want de druk van Gent, ja, dat wordt toch een beetje opgevoerd. En dus Burgess naastgekopt en dus nog geen doelpunten hier in Gent. Gent tegen Aarhus 0-0.
1: Dankjewel Johan. En die druk, daar zaten we toch een beetje op te wachten. Terug dan naar de Europa League. Union tegen Real Sociedad. Wie zet daar de druk, Geert?
2: Wel, net was er een goede kans weer voor Union met een vrije trap op een hele gevaarlijke plek. Een meter of 20 van het doel. Maar Seneli die trapte die bal in de muur en zo weg gevaar. Maar het zag er toch wel goed uit. Het was een hele leuke kans op een leuke plek. Die vrije trap. Mofokeng en Seneli achter de bal. Uiteindelijk werd het Seneli, maar hij raakte dus niet verder dan de muur. De kansen blijven dus toch wel voor Union. Eentje voor Real Sociedad met die kans van Oyarzabal afgeblokt. En dan in de rebound Zubeldia net over. Oyarzabal gaat daar nu protesteren bij de scheidsrechter. Maar ze krijgen wel een vrije trap mee. Dus toch wel uitkijken voor Union. Een vrije trap op een meter of 30 van het doel. Maar niet om rechtstreeks naar het doel te trappen. Sowieso een voorzet. Want het is nogal schuin voor doel. Dan komt die bal van Gomez weggekopt door Havenaar. En alle spelers blijven op de helft van Union. Toch wat druk dus nu weer van de Spanjaarden. En die Mikel Oyarzabal heeft al 11 jaar voor Real Sociedad gespeeld. Kent eigenlijk geen andere club. 133 doelpunten heeft hij gemaakt in 446 matchen. En 62 assists. En voor Spanje scoorde hij al 31 keer in 64 wedstrijden. En nog eens herhalen ook 5 doelpunten op het meest recente WK. Mikel Oyarzabal. Toch dus een speciale gast hier aan den Dreef. In deze partij tussen Union en Real Sociedad. Nog een minuut of 4 tot aan de rust. We hebben een goede eerste helft gezien van Union. Alleen echt reuze kansen zijn er niet echt geweest. Misschien die bal tegen de paal. Die kopbal van Sila. Via het hoofd ook van verdediger Martin. Buitenkant paal. Heel vroeg in de wedstrijd. Dat was de beste kans. Mofokeng ook nog eens in het zijnet. En een schot dat voorlangs ging. Dan nog eens een afstandsschot van Camille van der Perre. Een bal van Olaru. Al bij al toch een 7-8 doelpogingen van Union tegenover eentje voor Real Sociedad. Dus voorlopig houden ze die Spanjaarden goed af. Maar een doelpuntje had misschien wel gekund voor Union. En dat zou niet onverdiend geweest zijn. Maar voorlopig dus nog altijd die dubbele nul op het bord. Gomez probeert Oyarzabal in het spel te betrekken. Want wat ook opvalt is, Oyarzabal wordt nu weggestuurd, is dat hij nog niet heeft gescoord dit seizoen. En dat is toch opvallend voor zo'n topschutter. Niet in de eigen competitie, niet voor Spanje. Dus hij is op zoek naar een doelpunt. En hopelijk kan hij dat nog uitstellen. Tot bijvoorbeeld zondag, als hij naar Malaga trekken, de nummer laatst in de Spaanse competitie. Een voorzet die nergens toe leidt van Gonzalo Guedes. Dat is ook toch nog een redelijk bekende naam. 29-jarige Portugees die 5 seizoenen bij Valencia speelde. Daarna ook naar de Premier League is getrokken bij de Wolves. Villarreal en dus nu ook een tweede seizoen bij Real Sociedad. Gonzalo Guedes, linkerflankspeler. Maar voorlopig nog niet echt in het stuk voorgekomen. En daarnet leverde hij toch een hele slechte voorzet af. De uitrap nu van Hervé Koffie kan Union nog eens een keer gevaarlijk zijn. Vlak voor de rust. En dit lijkt mij handspel. Ja, dat klopt van Biondic. En hij zegt van ja, daar kon ik niks aan doen. Ik krijg gewoon een duw in de rug en daardoor komt die bal op mijn hand terecht. Maar in de herhaling zien we toch dat hij duidelijk een beweging maakt naar die bal. En dus een terechte beslissing of dat handspel. We zitten in op het middenveld bij Real Sociedad. Union moet nu een beetje achter de bal aanhollen. We zitten bij Martin en bij Zubeldia. Dat zijn nog altijd wel verdedigers. En Mofokeng gaat storen. De Zuid-Afrikaan. Pocketspits, 1,70 meter. Bijzonder snel. En ook efficiënt. Toch wel goed voor een paar goals bij Union. En ook wat assists. De man die bij Hugo Broos op het WK speelde voor Zuid-Afrika. En Broos liet vandaag nog in de krant optekenen dat hij toch een beetje verbaasd was dat Union hem binnenhaalde. Niet omdat hij geen goede voetballer zou zijn, verre van. Maar dat hij misschien niet echt een Union-type zou zijn. Maar Union doet dat wel vaker. Denk maar aan Fusseini, Niang. Dat soort types renderen ook wel in het spel van Union. En ze gaan weer hoog storen nu, zodat Real Sociedad terug moet. Met Martin en met Zubeldia. En nu Ochieng met Havenaar op de huid gezeten. Geen overtreding. Dus de bal weer voor Union met Sila en met Havenaar. En zo gaan we de laatste minuut in van deze eerste helft. Goed begonnen. Het laatste kwartier alles een beetje minder. Nu wordt Biondic weggestuurd. Maar Sar verdedigt daar goed de Senegalees achterin bij Real Sociedad. Dat er nu wel voetballend behoorlijk goed uitkomt met Herrera en Susic. En dan goed opgelet door Olaru. Nog een halve minuut. En ja, we zijn benieuwd hoeveel tijd er gaat bijkomen. Dat bord gaat nu de lucht in. Ik denk 1, maximum 2 minuten. 1 minuutje. Misschien ook nog meegeven dat David Hubert een gele kaart heeft gekregen van de scheidsrechter. Een beetje te veel mekkeren daar aan de kant. Goed, we gaan eruit. Nog een minuutje te spelen hier. Voorlopig dus nog altijd 0-0. En het heeft er alles van weg dat we ook met die stand gaan rusten.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad op. Dankjewel, Geert. Mocht er nog iets veranderen, dan komen we zeker bij jou terug. In het andere geval is het tot over een kwartiertje ongeveer. Dan gaan we nog eens terug naar Gent, want daar wordt ook nog gevoetbald. We zitten daar ook in het slot van de eerste helft, Johan.
3: Ja, de toegevoegde tijd 0-0. Het ziet er naar uit dat we ook hier gaan rusten met een 0-0. Terwijl de Denen nog eens proberen om een aanval op te zetten. We zitten in de laatste minuut van de 2 minuten toegevoegde tijd. En het eerste half uur, zeg maar, Gent toch een beetje met de handrem opgespeeld. Was onze indruk een beetje onder de standaard gebleven. De Denen konden makkelijk stand houden. Vrij evenwichtige wedstrijd. En dan plots toch de kans voor de Buffalo's. Cissé overgeschoten. Redding ook wel van de Noorse doelman Mats Hedenstad. Met zijn 1,86 meter, zo is het. En die 3 centimeter die kunnen wel een verschil maken. Want ik wou zeggen 1,83 meter. Hij kon eerst nog redding brengen tot 2 keer toe. En dan kwam Gent met de schrik vrij. Een hoekschop van Arnstad. En de bal van de lijn gehaald door De Lorge. Na die kopbal. En Gent ontsnapte aan de achterstand. En dat was dan toch blijkbaar het sein om het tempo een beetje naar omhoog te brengen. En dan begon Gent druk te ontwikkelen. De Denen moesten achteruit. Een kopbal van Burgess ging naast na een hoekschop. Er was ook een kopbal van Cissé. Ook niet tussen de palen. Er was ook nog een mogelijke penalty check voor een handspel. Maar nee, ook dat was geen handspel. Gewoon van heel dichtbij. Zelfs een beetje onder de schouder. Dus geen sprake van een penalty. Maar toch gecheckt. Je weet maar nooit. En zo moet Gent toch, denk ik, vooral het tempo opdrijven. En het zo de Denen moeilijk maken. Terwijl Sarajev nu voor de rustfluit. Dus het eerste half uur toch onder de maat gebleven. En dan Gent opgewarmd. De Denen onder druk gezet. Maar niet kunnen scoren. En de Denen maar 1 echte kans. Maar gelukkig voor Gent. Het was De Lorge die de bal van de lijn kon redden. Het blijft allemaal een beetje onder de maat, zal ik maar zeggen. Maar er toch wel wat meer van verwacht. Hopelijk gebeurt dat dan toch in de tweede helft. We rusten met een scoreloos ruststand hier tussen Gent en Aarhus 0-0.
1: Dankjewel, Johan. En inderdaad, bij de Belgische ploegen blijven voorlopig hangen op een 0-0. Maar bekijk het zo, zo blijft het spannend. En zo is het zeker de moeite waard om het straks verder te volgen hier bij ons op Radio 1. Sportza.

Giswinnen en Co, oftewel de Scabs in het begin van de 90s met Robin the Liquor Store. Even wat ruststanden op een rijtje. Laten we beginnen in de Europa League. Sparta-Praag. Lillestrøm is nog 0-0. Celje, dat is een ploeg uit Slovenië, staat met 0-1 in het krijt tegen Omonia Nicosia. Red Bull Salzburg AC Milan 0-2 nog altijd. Leg Poznan Bayer Leverkusen is onder. Is intussen liever 0-3. AZ blijft nog altijd steken op 0-0 tegen Hapoel Beersheva. Olympique Lyon leidt met 2-0 nu al tegen Crystal Palace. En Torreense, dat is ploeg uit Portugal, is met 1-0 aan het winnen tegen Sunderland. Dat wat betreft de Europa League. Naar de Conference League dan. Panathinaikos leidt met 1-0 tegen Borac. Craiova tegen Getafe is nog 0-0. En Gnacia tegen Midtjylland is 1-1. Je hoort het, dat zijn een heel ander soort ploegen dan ik hier net vermeldde. Dan heb je nog Mjalbe tegen Escaldes, ploeg uit Andorra 0-0. Sofia verliest met 0-2 tegen AS Monaco. Halverwege 0-2 staat het ook in cups tegen Trabzonspor. Hajduk Split leidt met 1-0 tegen Ajax Riga. Kairat Almaty is 1-1. En Lugano Rode Ster Belgrado ook 1-1.

0: Everest lag.
1: Dat was Buurman. Pascal Van Damme, de voorzitter van de Belgische Voetbalbond, was vandaag in Zurich in Zwitserland om FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan de tand te voelen over wat daar nu eigenlijk precies is gebeurd op het wereldkampioenschap in de aanloop naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS. De ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun, weet je nog wel, veroorzaakte toen heel wat ophef. De FIFA had nog ergens een artikel gevonden in zijn tuchtreglement dat in uitzonderlijke omstandigheden een afwijking mogelijk maakt. Maar het was vooral de tussenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump die de wenkbrauwen deed fronsen. Dat wou Van Damme dan toch nog eens aankaarten daar in Zurich. Ze had veel vragen, onder meer of er nu echt sprake was geweest van politieke inmenging in heel die zaak. Maar ja, die vele vragen hebben niet geleid tot evenveel antwoorden. Integendeel eigenlijk. De Wereldvoetbalbond heeft zich alleen geëngageerd om dat bewuste artikel in het tuchtreglement aan te passen. Dat wel, maar voor de rest zijn er niet echt antwoorden gegeven op de vele vragen. De zaak Balogun was overigens niet het enige agendapunt op die FIFA-top. Infantino heeft er ook zijn excuses aangeboden voor zijn omstreden plan. Ja, dat moest hij ook nog eens doen. Dat plan om een deel van de commerciële rechten van de Wereldvoetbalbond aan privé-investeerders over te dragen. Kortom, veel woorden, maar geweldig weinig daden. Vandaag op de FIFA-meeting in Zurich. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur vertraging tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Elders alleen kleinere vertragingen.

0: Heather Nova in the Path of Hurricanes. Vanavond zitten we met onze aandacht bij het voetbal, maar laten we zeker niet vergeten dat Lotte Kopecky veel eerder vandaag voor de derde keer in haar carrière wereldkampioene is geworden in de afvallingskoers. Tijdens die afvallingskoers op het WK baanwielrennen in Shanghai, in China dus, kwam Kopecky nooit in de problemen en onze Renaat Schotten zag dan ook een voldane glimlach tegenover zich toen hij Lotte Kopecky voor zijn micro haalde.
1: Lotte Kopecky, dikke proficiat, een geweldige wereldtitel. Het leek van een leien dakje te gaan, maar ik weet dat schijn kan bedriegen. Was het zo eenvoudig als het eruit zag?
2: Het gevoel was goed en dat was heel geruststellend. Ja, voor mij zijn die neutralisaties zijn niet ideaal, omdat ik de rest kan recupereren. Dat is net mijn sterkte naar het einde van de wedstrijd toe. Maar ja, ik denk best dat ik ook gewoon tactisch een goede race heb gereden. Niet te vaak met mijn neus in de wind. En, ja, ook vooral die laatste 5 sprints heel goed aangepakt. En op het einde, ja, als je aanzet voor die laatste sprint is het altijd ja, hopen dat die tweede zich recht zet natuurlijk, wat nu het geval was. Nee, heel blij met deze overwinning.
1: Hoe hard heb je gevloekt toen Kajihara viel, want dat was al heel diep in de finale?
2: Gevloekt? Ja, niet gevloekt, maar... ja, ik wist natuurlijk wel dat Yumi Kajihara een heel gevaarlijk land was. Ja, al wens je daar niemand toe, maar... ja, ik ben vooral heel blij met mijn overwinning.
1: Ik zie dat hij heel veel deugd doet. Ook een mooi moment. Meteen Axel gevonden in de tribune.
2: Ja, Axel is er ook bij. Dus, ja, dat maakt het eens zo mooi.
1: Je wist waar hij zat. Maar goed, de kop is er nu af. En dan weet ik dat jij een koersvrouw bent met honger naar nog meer.
2: Ja, vooral die kop is eraf en dat doet heel veel deugd. Ik kan gewoon de komende nummers aanpakken. Ja, met de rechte gezonde ambitie. Maar zonder enige druk.
1: Dit nummer ligt jou als gegoten. 5 wereldkampioenschappen, 3 keer goud, 2 keer zilver. Je bent de beste afvalvrouw aller tijden.
2: Ja, moest ik nu nooit kunnen afvallen ook. Dat zou ideaal zijn, maar... nee, ja. Het is een nummer dat ik heel graag doe, dat mij heel goed ligt. En ja, het is opnieuw een heel mooie wereldtitel.
0: Ja, goed gedaan, Lotte Kopecky. Sportza. In de Europa League voetbal was Union met 0-0 naar de kleedkamer getrokken tegen Real Sociedad. Maar Geert Hermans, de tweede helft is ja, echt nog maar net begonnen. En
3: Camille van der Perre. Wat een blunder daar achterin. Sila speelde terug naar Hervé Koffie. En dan Koffie, ja, toch een beetje met een ziekenhuisbal richting Camille van der Perre. Opgejaagd in zijn...

0: de rug. En hij mistrapte zich eigenlijk. En die bal was veel te kort voor Coffi. En daar zat dan Turrientes tussen de nieuwe man bij Real Sociedad. En met zijn allereerste baltoets dan kon hij al de 0-1 maken. Na amper 1 minuut voetballen in de tweede helft. Inderdaad, ai Union. Want dat verdienen ze natuurlijk niet na een toch uitstekende eerste helft. Union nu weer in de aanval. Maar de aanval afgebroken. En dus toch ja, die 0-1. Maar Camille van der Perre dan nog een man die zelden zo'n fout maakt. En het werd hem niet gemakkelijk gemaakt door Hervé Coffi. Silas speelde dus terug naar Coffi. En dan speelde hij die bal strak voor zich uit. Maar die bal die ging dan wat aan het hobbelen. En Camille van der Perre dacht, ik speel die gewoon terug. Maar raakte die dan helemaal verkeerd. Zodat Turrientes ervan kon profiteren om de 0-1 binnen te duwen. Een bijzonder koude douche dus voor Union aan de start van deze tweede helft. Goede eerste helft gespeeld. Zeker het eerste half uur. Wel veel energie verbruikt. Dat wel. Geen goals gemaakt. Wel wat kansen. Real Sociedad makkelijk kunnen afhouden. Nauwelijks kansen weggegeven. En zo zie je maar na 1 minuut in de tweede helft. Een kostbare fout van Camille van der Perre. En het staat 0-1. Dus Union 0-1 achter hier aan de dreef tegen Real Sociedad.
1: Ja, het is inderdaad niet anders. Maar kom, ze hebben nog veel tijd om daar wat aan te doen, Geert. Tot straks. In de Conference League is AA Gent er ook weer aan begonnen. Aan deel 2 daar tegen Aarhus, Johan de Kaluwe.
2: 3 minuten ver in de tweede helft. 0-0 is nog altijd de tussenstand. En er is gewisseld bij de Buffalo's. Ik denk noodgedwongen. Van der Heijden is in de kleedkamer gebleven. Diallo is zijn logische vervanger achterin. En Van der Heijden kwam in de eerste helft in botsing met een tegenstander. Rick, een beetje geraakt aan het hoofd. Dus mogelijk een blessure. Dat zullen we achteraf wel vernemen. En ook de Denen hebben gewisseld. Daar is Mulgaard in de ploeg gekomen. En Gretarsson is in de kleedkamer gebleven. We vragen ons af of Gent inderdaad het tempo zal opvoeren. Want zo zijn de Denen toch wel te pakken. Met wat snellere balwisselingen. Maar de Denen met Emery die gaan nu zelf in de aanval. En Emery gaat de achterlijn proberen te halen. Die legt de bal achteruit. En dan is het Bogere die kan uithalen. De bal is afgeblokt. Dus toch maar opletten voor de Deense landskampioen. Niet vergeten dat Gent goed wegkwam toen een kopbal van de lijn werd gehaald door De Lorge. En het is diezelfde De Lorge die nu heel verstandig daar neergaat in de eigen 16. En de fout meekrijgt van de scheidsrechter uit Kazachstan. Maar toch een kleine verwittiging vanwege Aarhus. Zij voelen misschien wel dat er iets te rapen valt hier in Gent. Het eerste half uur toch wat gespeeld in een zeer, zeer gezapig tempo. Misschien een klein beetje onderschatting, wie zal het zeggen. Alleen in het slotkwartier van de eerste helft kwam er wat meer gevaar, kwam er ook wat meer tempo en zo kwam er ook wat meer ruimte. Maar goed, de Denen proberen aan te vallen met Chamche, kan zich vrij kappen. Chamche op de rand van de 16, schieten maar niet tussen de palen. De bal is niet aangeraakt onderweg, dus gewoon doeltrappen voor Davy Roef. En dus opletten voor de Deense tegenprikken. Dat ziet ook Mats Jonker, die zit hier vrij dicht bij ons. Mats Jonker, ex-KV Mechelen, is hier te gast als co-commentator voor de Deense televisie. Ondertussen 45, maar nog altijd zeer scherp. We kijken naar een aanval van Gent. Het gaat over de rechterkant met Burgess. Wie biedt er zich aan? Dat is Pascotzi. De bal in 1 keer tot bij Cissé. En Cissé kan niet in balbezit blijven. De bal wordt gewoon achteruit gespeeld door Mulgaard. Weg het gevaar. Mats Hedestad heeft de bal. En dat is de doelman van Aarhus. We hopen dus op een betere tweede helft. En vooral een tweede helft met meer tempo. Met doelpogingen. Als het even kan ook doelkansen en doelpunten. Maar daar worden we voorlopig niet op getrakteerd. Want het blijft hier tussen Gent en Aarhus 0-0.
1: We leven op hoop. Dankjewel, Johan.
3: Sportza.
1: Ja, en dan is het uitkijken natuurlijk of Union een reactie in huis heeft tegen Real Sociedad, Geert.
0: Ja, daarnet was het toch al een goede kans voor Mofokeng, de kleine Zuid-Afrikaan. Goed vrijgespeeld in de 16. Uithalen met links, maar net te zwak. Er zat te weinig kracht achter die bal om doelman Marrero te kunnen vloeren, te kunnen kloppen. Maar dus toch een reactie al wel van Union, dat nu wel een beetje achter de bal moet aanhollen. En dat is het geliefkoosde spelletje natuurlijk van Real Sociedad. Die bal gewoon goed rondspelen. De tegenstander weinig kansen geven. David Hubert zei het nog vooraf. Wij moeten zelf die bal grijpen en proberen rond te spelen. Want dat hebben ze niet graag, dat ze zelf achter de bal moeten aanhollen, de Spanjaarden. Maar dus voorlopig in het begin van de tweede helft. Real Sociedad een beetje in een zetel met controle over het spel. En Union dat zich dus moet herpakken. Het had helemaal niet gemoeten, die achterstand. Maar ja, het gebeurt natuurlijk in het voetbal. Met een fout dus van Camille van der Perre. De voorzet nu voor Union van Patrice. Half weggewerkt. Zeneli kan onderscheppen, maar is de bal kwijt aan Gonzalo Guedes. Guedes tussen drie unionisten. Ook hij is de bal kwijt. Zeneli kan recupereren. Biondic vraagt en het gaat naar Olaru. En Olaru kan de bal binnenhouden. Patrice neemt hem mee. Patrice strafschopgebied in. Maar Turrientes kan goed verdedigen. Maar de bal blijft hangen. We krijgen toch nog een corner voor Union. Die gaan we nog even meepikken. Het zou goed zijn voor de match natuurlijk als Union kan terugslaan. En liefst zo snel mogelijk. Goede eerste helft gespeeld. Ik blijf het herhalen. Goed eerste half uur. Wel veel energie verbruikt. Dat wel. Het laatste kwartier was het allemaal wat minder. Maar als er een ploeg verdiende om op voorsprong te staan, was het zeker niet Real Sociedad, maar wel Union. Maar het is niet zo. Hoekschop dus met Bestford Zeneli. De zweet van Union. Laag en een beetje slordig. En hij mag er nog eens een keer over doen. Want Sergio Gomez trapt die bal gewoon bijna het stadion uit. Dus we krijgen een nieuwe corner in het voordeel van Union. Het is opnieuw Zeneli. Hopelijk nu wat hoger en verder. Nou, komt die bal van Zeneli toch weer vrij laag. Bal blijft hangen en kan uiteindelijk worden weggewerkt door Ojan Sabal. Die trapt die bal over de zijlijn. Tot bij David Hubert. En dan Sila met de ingooi. En nu hoogstorende Spanjaarden. Dus moet Sila helemaal terug naar Hervé Koffie. Die ook wel half de schuld had aan dat doelpunt. Koffie. Door die bal toch een beetje botsend, hobbelend richting Camille van der Perre te sturen. Maar de manier waarop van der Perre dan wel onder druk, dat wel. Maar met die bal omging, dat was geen goede keuze. Een foutje dat we toch wel zelden zien bij Camille van der Perre. Tegenwoordig gelegenheidskapitein. En hij voelt zich goed in die rol. En hij voelde zich ook rotslecht na die goal. En hij moest getroost worden. En nu de ingooi voor Sergio Gomez. En Turrientes, de nieuwe man dus, die voor Herrera in de ploeg is gekomen op het middenveld bij Real Sociedad. En dan wordt die bal tegen de hakken van Turrientes getrapt. En zo krijgen we een doeltrap in het voordeel van Union. Dat dus op achtervolgen is aangewezen na 10 minuten voetballen in de tweede helft. Union dus 0-1 achter tegen Real Sociedad.
1: Dankjewel Geert, tot straks.
4: Wanneer licht verdwijnt, komt geluid tot leven. Kom naar de tweede editie van de Radio 1 Nacht van het Luisteren. Open je oren voor muziek, poëzie en geluidskunst. Zaterdag 12 december in Kunstencentrum Stuk in Leuven. Met intieme shows van onder andere Spinvis en Sarbi. Poëzie van Ruud Lasters en Cholet Rezazadeh. En installaties van internationaal bekende geluidskunstenaars. Tickets voor de Radio 1 Nacht van het Luisteren bij Radio 1 op VRT Max. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
6: Amai, zo content.
7: Natuurlijk, het is maandag.
6: Oh, dat is
4: happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs.
7: Buurtbewoners van de gevangenis in Mechelen zijn de overlast beu. Uit een reportage van VRT Nieuwspano blijkt dat er tot 12 keer per maand pakketjes met drugs over de muren worden gegooid. Dat gebeurt van

0: vanuit een park, maar dat overgooien mislukt wel eens en die pakjes belanden dan bij de buren, zoals bij Sandra, die wil verhuizen.
1: Lawaai, brullen, roepen, maar vooral de drugsoverlast is al jaren bezig. Wij zitten eigenlijk tussen het binnenplein qua vliegroute dat ze het overgooien en dan vinden wij op een bepaald moment tennisballen waar dat iets in gestoken is. Wij zien verzwaarde pakketjes, gsm's in. Wij zien vooral heel veel drugs, al 20 jaar aangekaart en daar gebeurt niks.
0: Tijdens een grote controleactie op afleiding in het verkeer vorige week zijn ruim 2500 mensen betrapt op het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Voor het eerst werden ook fietsers en steppers gecontroleerd. 940 autobestuurders moesten hun rijbewijs meteen inleveren. De vakbonden bij farmabedrijf GSK hebben beslist om de blokkades aan de twee vestigingen in Waals-Brabant stop te zetten. De directie van GSK heeft gisteren herstructureringsplannen aangekondigd waarbij ruim 1200 banen kunnen verdwijnen. Als reactie installeerden de vakbonden stakingsposten voor de vestigingen in Rixensart en Waver. Morgen is er overleg tussen de vakbonden en de directie. In de Boekentoren in Gent is vanavond een symbolische veiling gehouden van bekende erfgoedstukken, zoals een originele Pierkespop. De stukken werden niet echt verkocht. De veiling is een protest van de erfgoedsector tegen de besparingen van de Vlaamse overheid. In Gent moeten alle erfgoedorganisaties samen doen met 3,5 miljoen euro minder. Je hoort Margot de Koster van Archief- en Onderzoekscentrum AMSAP.
2: Het is een symbolische veiling die tot doel heeft om te protesteren tegen besparingen van de minister van Cultuur, die heel veel snijdt in onze werkingsmiddelen. En eigenlijk het argument van als de overheid niet voor erfgoed kan zorgen, die zorg niet wil dragen en ook de maatschappelijke waarde ervan miskent, dan moeten wij het maar in de uitverkoop zetten.
0: Bij Christie's in Londen is het schilderij Compositie 3 van Piet Mondriaan geveild voor net geen 30 miljoen euro. Het werk uit 1920 dateert van de tijd van de absolute doorbraak van Mondriaan. De Nederlander begon vanaf de jaren 20 te schilderen in een radicaal abstracte stijl en hij werd wereldberoemd met zijn zwarte lijnen en de primaire kleuren rood, geel en blauw. Compositie 3 was 25 jaar lang niet te zien voor het publiek. In Europa League voetbal speelt Union in Leuven tegen Real Sociedad uit Spanje. Geert Hermans in Leuven, de tweede helft is daar begonnen. Hoe doet Union het?
3: Wel, het staat 0-1 achter tegen Real Sociedad. En dat had helemaal niet gemoeten. Maar een enorme blunder van Camille van der Perre, de kapitein van Union, die slecht terugspeelde op doelman Koffie, zorgde ervoor dus dat Real Sociedad op voorsprong staat. Want invaller Turrientes zat er goed tussen. En hij maakte de 0-1. Union had nogthans een goede eerste helft gespeeld met kansen. Zo ging een kopbal van Sila tegen de buitenkant van de paal. En het gaf zelf nauwelijks mogelijkheden weg. 0-1 dus voor Union. Of liever gezegd 0-1 Union achter. Het probeert er nu alles aan te doen om weer gelijk te maken. Er waren al kansen voor Mofokeng en voor Olaru, maar het staat dus na een uur voetballen 0-1 achter.
0: Dank je, Geert. In de Conference League speelt AA Gent thuis tegen het Deense Aarhus. Daar staat het na zowat een uur 0-0. Vannacht steeds meer wolken en minima tussen 9 en 15 graden. Morgen wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen en zacht tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Een klein beetje verkeersinformatie. Zo net na 8 uur op de Antwerpse ring richting Nederland is er nog een half uur vertraging tussen Linkeroever en Deurne.
5: Radio 1. Sportza. Met Jeroen Guns.
4: Goedenavond en welkom terug. Union moet dus een 0-1 achterstand ophalen tegen Real Sociedad, maar ze hebben een stugge liever tegenstander aan de Spanjaarden. En AA Gent geraakt voorlopig niet voorbij het Deense Aarhus. Daar nog altijd 0-0, Johan de Kaluwe.
6: Inderdaad, 0-0, maar Gent voert de druk op, zoals ze het ook hebben gedaan in het slotkwartier van de eerste helft. We zitten al aan hoekschop nummer 3 en die derde hoekschop wordt zometeen genomen door Matthias Delorge daar aan de overkant. En Gent heeft toch al de kansen gehad om een doelpunt te maken. Sonko voor en op Hedestad, goed uitgekomen van de Noorse doelman van de Deense landskampioen. Nu kijken, de bal wordt verlengd door Volkaert, nog niet gedaan. En het schot van Sonko niet tussen de palen. De Denen hebben moeilijke momenten op dit moment. Daarnet een vluchtschot van Arroyo. Goede redding van Hedestad. De bal nog uit de hoek kunnen halen. Er was ook een penalty check. Al dan niet de bal met de hand aangeraakt op dat schot van Araujo. Er was een VAR-interventie. En dan is het beslist om geen penalty te trappen. En op dit moment wordt Arnstad gewisseld, de captain. En hij wordt gewisseld voor Knutsen. Is dat in functie van de komende competitieopdracht voor Aarhus? Het zou best kunnen, want zondag dus op bezoek bij de leider bij FC Kopenhagen. En ze hebben de punten nodig, dus de competitie primeert. En ze proberen natuurlijk wel de Denen. Het zou er nog maar aan mankeren. Roef moest alert reageren voor Chamche. Er was een voorzet van Emery, knap gedaan. Maar niemand om in te lopen. En we noteerden de eerste gele kaart in deze wedstrijd voor Bogere. Liet zijn voetje hangen op de vlieger. En de scheidsrechter die het allemaal van dichtbij volgde, niet geaarzeld en op meteen de gele kaart getoond. Goed, Gent voert de druk op. Bij Aarhus is het een beetje hinken op twee gedachten. Gaan we voor een doelpunt of gaan we gewoon die 0-0 verdedigen? Ik heb de indruk dat ze toch vooral dat laatste aan het proberen zijn. Maar we wachten dus op een doelpunt. We blijven hier naar ruim een uur spelen. Steken op 0-0 tussen Gent en Aarhus.
4: Dankjewel, Johan. Ja, niks te hinken op twee gedachten bij Union. Daar moeten ze natuurlijk voluit op zoek naar die gelijkmaker tegen Real Sociedad. Wat komt er van in huis, Geert?
3: Wel, dan net toch een stevige kans, een dubbele kans eigenlijk voor Darius Olaru, de Roemeen van Union, op aangeven van Biondic. Goed die bal teruggelegd. En dan Olaru eerst een schot afgeblokt en dan een tweede keer. Dan kon hij nog eens een keer trappen, maar deed dat dan een beetje te flauw, te platjes. En geen problemen voor Unai Marrero om die bal uit zijn doel te houden. Nu weer druk van Union met een voorzet weggekopt door... het lijkt alsof Sar die bal met de hand speelt. En heel veel protest aan de kant van Union met Van der Perre, met Biondic. Die allemaal nu de Georgische scheidsrechter aan het belagen zijn. Maar hij wil er niet van weten. Niks aan de hand, zegt hij. Letterlijk en figuurlijk. Want het leek toch dat Mamadou Sarr, de centrale verdediger daar van Real Sociedad, de bal duidelijk raakte met de hand bij het wegwerken van die bal. Maar de Georgische ref doet teken dat hij de bal zelf tegen zijn eigen hand trapte. En dan is het natuurlijk geen penalty. Maar Union blijft wel aanvallen, blijft erin geloven. Met de nieuwe man, dat is Denzel de Roeve. Die is in de ploeg gekomen voor Shibani. En hij probeert nog wat meer offensieve impulsen te geven. Denzel de Roeve, veel wisselmogelijkheden zijn er natuurlijk niet. En Olaru met Mofokeng. Mofokeng langs Zubeldia. Maar de tweede man is er te veel aan. En countermogelijkheden nu voor Real Sociedad. Dat er straks ook al een goede kans liet liggen via Susic. Op aangeven van Ochieng kon hij vrij uithalen. Van op een meter of 12-13. Goede opgelegde kans voor Real Sociedad. Maar hij trapte de bal toch een meter of twee over het doel van Hervé Koffi. Zo geen 0-2 gelukkig voor Union. Anders was het wel helemaal afgelopen, denken we. Want die achterstand ophalen tegen een doorgewinterde Spaanse ploeg, dat lijkt me toch wel een helse klus. Balbezit voor de Spanjaarden. Maar Oyarzabal laat de bal liggen voor Patrice. Samen met Denzel de Roeve. Het ex-jeugdproduct van Club Brugge. En dan toch meer dan een jaar gaan voetballen bij Bram Berge in Noorwegen. Denzel de Roeve opletten weer voor een nieuwe counter van de Spanjaarden. Met Guedes en Sila die weer een uitstekende wedstrijd loopt te voetballen. Kan de bal wel buiten werken ingooien dus voor Real Sociedad. En ze hebben geen haast natuurlijk. Ja, scheidsrechter telt af. 5-4-3. En dan toch gooien. Sergio Gomez. Wie zit er tussen? Havenaar samen met de Roeve. En Van der Perre. En zo probeert Union nog altijd wel op eigen helft eruit te komen. Met Zinelli. Knokkend en bikkelend daar op het middenveld. Dan een goede diepe bal richting Biondic. De keeper komt uit. Dat is veel te vroeg, dacht ik. En dan de botsing. En hij is de bal kwijt. De goal is helemaal open. Dus dan kan Mofokeng er misschien wel profiteren. Keeper is al terug. En geen goede voorzet ook van de Zuid-Afrikaan. Want het doel lag helemaal open. Omdat Marrero een beetje onoordeelkundig uit zijn doel was gekomen. Maar de druk van Union blijft duren. Mofokeng met heel veel ruimte. Mofokeng komt naar binnen. Trapt en in de handen weer van Mofokeng. Die de bal kan afweren. Eerst met beide handen. En dan die bal ook oprapen. Maar iedereen recht op de banken gaat achter Union staan. Dat toch de kansen blijft creëren. Maar het zal uitkijken worden voor de counters natuurlijk van Real Sociedad. Want dat kunnen ze ook. Maar lange bal, diepe bal op de vrijstaande Kettes. Maar hij kan er gelukkig voor Union net niet bij. We zijn dus bijna halfweg de tweede helft hier aan de dreef. Union gelooft er zeker nog in. Probeert kansen te creëren en krijgt die ook. Maar het slaagt er voorlopig niet in om een doelpunt te maken. Dus nog altijd 0-1 achter.
4: Ja, maar het blijft wel spannend en we horen in elk geval wat opwinding. En zolang het spannend blijft, gaan wij gewoon over en weer blijven springen tussen Leuven en Gent, waar AA Gent het opneemt tegen Aarhus. 0-0 bij jou, Johan.
6: Nog altijd 0-0. De voorzet van Araujo. En Hedestad liet de bal tussen de handen glippen. En gelukkig voor Aarhus niemand van Gent om die bal binnen te tikken. Zoals het bijvoorbeeld was in Waregem afgelopen zaterdag. Toen de doelman van Waregem de bal uit de handen liet glippen. En Cissé op de juiste plaats stond om de bal binnen te tikken. Dit was nu niet het geval. En bij Gent hebben ze nog gewisseld. Volkaert naar de kant gehaald. En Goré is er ingekomen. Dus toch een verdediger eruit voor een meer aanvallende speler die ook de flank kan bestrijken. Dus proberen Aarhus verder onder druk te zetten. Daarnet hoekschop nummer 5 al voor de Buffalo's in deze tweede helft. Met Diallo, die kopte maar, had ook de doelman mee. En terecht de fout gefloten in het voordeel van de doelman van Aarhus. En Aarhus probeert te combineren op het middenveld. Er wordt druk gezet door Gent op de man in balbezit. Vandaar misschien ook wel de wissel van Arnstad en Knutsen in zijn plaats gekomen. Wat meer energie, een beetje frisser ook wel. En de match natuurlijk, zoals ik al zei, in Kopenhagen van aanstaande zondag zal ook wel meespelen. Maar de Denen die hebben voorlopig waar ze wel voor gekomen zijn. Dat is een puntje. Daar zullen ze best tevreden mee zijn. Want ze vinden Gent een van de sterkere tegenstanders die ze tegenkomen in deze Conference League. En ze proberen ook nog eens aan te vallen met Chamche, met Emery. Maar dan de druk die gezet wordt. Goré, bal gaat over de zijlijn. Het is wel inwerpen voor Aarhus. De tijd tikt, ik zal maar zeggen, in het voordeel van de Denen. Even kijken naar de captain, dat is nu Erik Kal. Want de man die de aanvoerdersband droeg, Arnstad, die is er natuurlijk niet meer bij. Dus Kal nu de aanvoerder bij Aarhus en Knutsen. De vrije man zoeken, dat is de man die daarnet een gele kaart heeft gekregen. Nog niet vermeld, denk ik, Bogere liet zijn voetje hangen. En dus een terechte gele kaart. En nu is het Araujo die met de bal over de zijlijn loopt daar aan de overkant. Dus toch een beetje te veel slordigheden in het spel van de Buffalo's. Ze hebben het niet onder de markt tegen de Deense landskampioen. Het is zoeken naar de juiste openingen. Het is zoeken in het doorbreken van de linies bij de Denen. En daar slagen ze voorlopig niet in. Er is ruimte nu op de linkerkant voor Emery. Goré moet verdedigen. Emery komt nu op de helft van de agent. Heeft misschien wel een versnelling in de voeten. Jawel, gaat voorbij. Goré en dan foutje gemaakt. Nee, er mag verder gespeeld worden. Goré kan de bal veroveren. De vlieger met de flankverandering over de linkerkant. Daar is Araujo. Sonko is de man die eventueel kan aangespeeld worden. Gebeurt niet. Bal gaat achteruit en daardoor is het tempo uit deze actie. We kijken naar de Lorge, de vrije man vinden op het middenveld. Dat is Tibe de Vlieger. Ja, het is toch opvallend dat er wat meer ruimtes komen nu. Ik denk dat het fysiek misschien wel kan beslist worden dat Gent fysiek wat sterker is dan de Denen. Dus daar kunnen ze mogelijk van profiteren. We kijken naar Sonko dribbelen. Sonko, nee, bal wordt goed verdedigd. Daar is de voorzet. Ja, en dan is het uiteindelijk Diallo. Appel voor strafschop. Nee, de fout wordt eerst gefloten. Ja, ik denk dat het correct is hoor. De fout die gefloten wordt, was de fout die gemaakt werd door Cissé. En dus die fout wordt eerst gefloten door de scheidsrechter. En dus gewoon een vrije trap voor Aarhus in het eigen strafschopgebied. En zo is het wachten op een doelpunt hier in Gent. We blijven steken op een 0-0.
4: Ja, 0-0 is het niet meer in Leuven. Daar zijn het de Spanjaarden van Real Sociedad die de voorsprong hebben genomen. Helemaal aan het begin van de tweede helft tegen Union, Geert.
3: Ja, en dan toch weer een kans, weer een goede mogelijkheid voor Union, voor Guilherme Smit, vrijgespeeld door Mofokeng. Kon hij alleen eigenlijk op doel af, maar zijn trap was weer niet goed genoeg. Te hoog getrapt, zeker anderhalve meter over het doel van Marrero. Nee, de afwerking bij Union staat vandaag echt niet op punt. De kansen zijn er zeker geweest. Alles bij elkaar toch een 10, misschien wel 12 goede doelpogingen van de kant van Union. Tegenover een 3-4 misschien voor Real Sociedad. Maar ze staan wel 0-1 achter. En het gaat natuurlijk om de goals. De druk blijft wel aanhouden aan de kant van Union. Met Camille van der Perre. Die natuurlijk zijn fout wil goedmaken van de straks. En dan ingespeeld door Dylan Aquino. En die is nieuw op het terrein bij Union. Hij is Olaru komen vervangen. En wat er nu nog op de bank zit zijn enkel...

0: Belofte. Havenaar met zijn lange halen snel thuis. Rukt op, maakt zich ook vrij. Legt de bal klaar voor Aquino. De ruimte ligt aan de linkerkant. Maar Aquino die heeft veel te veel tijd nodig. Die jonge Argentijnen. Nu is het echt wel uitkijken. Want Turrientes gaat Kubo vrij sturen. Maar Silla lost dat weer heel goed op. Hele sterke Senegalees daarachterin bij Union. Tempo ligt bijzonder hoog. Het gaat snel over en weer. Met nu opnieuw Guilherme Smit met de versnelling. Smit met Ochieng. Wat is het resultaat? Kan Smit die bal nog bij Mofokeng krijgen? Nee. Er zit een Spanjaard tussen. En Smit die tackelde door. En heeft daar ook nog een Spaans been onderweg meegepakt. Van John Martin, denk ik. En dat wordt gefloten door de Georgische ref. Zo krijgen we weer een vrije trap voor Real Sociedad. Maar dan wel nog bij de eigen grote rechthoek. En Marrero, de keeper, die gaat dat klusje klaren. Hij gaat de bal ver wegtrappen. En nog altijd dus die 0-1 op het bord. Nog 17 minuten heeft Union. Verdienstelijke wedstrijd gespeeld. Zeker weten. Goed gevoetbald. Alles gegeven. En een beetje pech. En natuurlijk ja, zelf weggegeven. Koffie en vooral Camille van der Perre. En Biondic achter een lange bal. En Martin ertussen speelt terug op Marrero. En dan gaan die van Union weer heel hoog druk zetten. Met onder meer Aquino. En dat levert op. Maar de snelle voorzet van Denzel de Roeve komt nergens terecht. Toch nog altijd Union. Weggehaald nu daarachterin door Martin. Richting Oyarzabal. En Guedes, de mannen met ervaring. De bijna dertigers. Ah, goed opgelost door Louis Patrice. Gaat weer samenspelen met Biondic. Daar is Aquino. Aquino kapt zich vrij. En intussen heeft Sar een overtreding gemaakt tegen Biondic. En de scheidsrechter heeft ingegrepen. Krijgen een vrije trap voor Union. En een gele kaart ook. Voor Mamadou Sar. Toch even noteren. Geel voor Sar. En de vrije trap die gaan we ook nog even meenemen. Vlak voor het ingaan van het slotkwartier hier aan Den Dreef. Union verdient niet om te verliezen. Zeker niet. Maar het heeft die punten. Zelfs één puntje heeft het voorlopig niet vast. De vrije trap. En dat is iets voor Bestvoort Zeneli weer. Man van de vrije trappen. In de eerste helft had hij één goede mogelijkheid om met een vrije trap wat te forceren. Maar hij trapte die bal nogal opzichtig in de muur. Zeneli kijkt voortdurend naar iemand aan de kant. Om waarschijnlijk raad te vragen van wat moet ik met deze vrije trap aanvangen. Rechtstreeks naar doeltrappen lijkt mogelijk, maar ik denk niet dat hij dat zal doen. Eerder richting tweede paal, richting Lange Jongens. Daar komt die bal van Zeneli. Wie kan er koppen? Het is een Spanjaard in de voeten van Smit. Afgeblokt schot. Maar nog altijd wel balbezit voor Union. Met Zeneli en met Aquino. Zeneli met opnieuw Mofokeng aan de rechterkant. Goed ingelopen door Aquino. Maar die heeft moeite met het tempo, heb ik de indruk. En dan de wat mindere voorzet van Silla. En dan is het weer uitkijken voor de Baskische counter. Met Kubo, de Japanner, in de ploeg gekomen bij Real Sociedad. Maar hij is ook weer de bal kwijt. Daar is Union opnieuw. Met de Roeve. Dat is een goede combinatie. Mofokeng aan de rand van de 16. Maar dan legt hij de bal niet goed genoeg klaar voor de aanstormende Aquino. Veel goede wil aan de kant van Union. Goede acties ook. Maar er is altijd net iets wat ontbreekt. Die laatste paas. Dat laatste tikje. Genialiteit ontbreekt bij Union. En ook de afwerking. Ja, staat echt niet op punt vandaag. Dat was ook al een beetje het geval tegen Leuven afgelopen zondag. Maar vandaag zeker. Er ontbreken natuurlijk flink wat pionnen die een goal kunnen maken. Dan denken we aan Kevin Rodriguez. Adem Zorkan. Rob Schoofs. Noem maar op. Die zijn er allemaal niet bij. Sykes, McAllister. Rob Schoofs dus. Zorkan. Chris Falouzi, Hurtevent, Pavlic, Elhadj. Een waslijst aan afwezigen. En dan heeft Union toch wel goed gedaan vandaag. Ik blijf het herhalen, ze verdienen niet om te verliezen. Maar die goal, die moeten ze wel nog maken natuurlijk. 13 minuten nog te spelen hier. En nog altijd die 0-1 achterstand voor Union tegen Real Sociedad. Sportza.
1: Ja, daar de 0-1 achterstand. En AA Gent probeert nog altijd de 0-0 weg te vegen tegen Aarhus. Johan, komen ze in de buurt?
2: Jawel, want de Cissé tegen de paal gekopte Sonko met de prima zwieper voor de goal. En Cissé nu wel met de goede timing. Hij kopte maar tegen de rechterpaal vanuit zijn oogpunt bekeken. En daarnet Cissé de bal kunnen verlengen, maar die stond buitenspel. De vlag ging dan ook de hoogte in. En ze gaan nog eens wisselen bij de Denen. Dat geef ik zo meteen mee, want ook Lopez staat klaar om in te komen. In ieder geval bij de Denen is Solbakken, de man die net geel heeft gekregen voor een fout op de vlieger, de man die eruit gaat. En Jönsson komt erin. En dan kijken we naar de wissel bij AA Gent, waar dus Lopez erin komt. En de man die eruit gehaald wordt is Delorge. Lopez moet proberen met zijn werkkracht, met zijn energie op het middenveld, om daar misschien wel het verschil te maken. Maar ze hebben het moeilijk, de Denen uit Aarhus. Er was wel een kopbal van Bogere daarnet na een actie van Emery. Maar dat is een van de weinige acties die we genoteerd hebben van de Denen. Maar goed, eentje kan natuurlijk genoeg zijn. Niet dat Roef echt in de problemen kwam. We kijken naar een zeer bedrijvige Cissé. Mag verder gaan. Een hakje. Balikwisha kan er niet bij. En dan gaat de bal, denk ik, buiten. Inderdaad, inwerpen voor AA Gent. Dat echt wel op zoek gaat nu naar wat een verdiende voorsprong zou zijn. Want ze zijn de betere ploeg geworden. Na een half uur spelen zag je het wel een beetje kantelen. Er zit meer kwaliteit in dit AA Gent als we het vergelijken met Aarhus. En nu moeten ze misschien wel het verschil maken. Gewoon op fysiek vlak. Even een driehoekje met Diallo. En de bal breed leggen tot bij Burgess. Moet het overzicht bewaren. En dan kijken Pascotsi en Goré. De vlieger wordt weggestuurd. Maar er wordt goed verdedigd door Knutsen. Er is ruimte achterin. Maar Burgess loopt het dicht. En kan de nieuwe aanval op gang brengen. Denk ik dan. En dan is het Araujo. Even vastgehouden. Maar balvoordeel gegeven. Stevige sliding. En kijken naar de counter van Aarhus. Als ze hier scoren, ja, dan is het toch min of meer tegen de gang van het spel in. In ieder geval, ze proberen aan te vallen nu over de rechterkant. En bij Gent komen ze allemaal achteruit om mee te helpen verdedigen. Je mag dan wel aanvallen. Je mag natuurlijk je verdedigende taken niet uit het oog verliezen. Ik geef ook nog mee dat Delorge een gele kaart heeft gekregen voor protest. Want hij schoot. En dat was na die bal van de Cissé tegen de paal trouwens. De rebound. En die werd blijkbaar nog aangeraakt door een Deense verdediger. Maar het was doeltrappen voor Hedestad. En Delorge die maakte zich boos. En die kreeg prompt een gele kaart voor protest. Burgess de bal achterwaarts koppen tot bij zijn doelman. Davy Roef, we kijken nog een minuut of 12, 13 te spelen. Dus de tijd begint toch een beetje te dringen. En je merkt zo als het tempo de hoogte ingaat. Dan hebben de Denen problemen. En dus daar moet Gent toch optimaal proberen van te profiteren. En als je dan zo dicht bij een doelpunt komt, Cissé tegen de paal, en dat lukt dan niet, ja, dan is dat misschien een beetje een iets, ja, waardoor ja, de kopjes een klein beetje meer naar beneden gaan. Kijken nu naar Balikwisha. Goed vrijgelopen. Balikwisha. Daar is Araujo. Dan moet de voorzet komen. En dan is het uiteindelijk Sonko, pardon. En dan uiteindelijk Araujo die niet kan besluiten, maar wel een hoekschop eruit haalt. Dus een hoekschop daar aan de overkant. De man die hem zal nemen is Tibe de Vlieger. Even blijven hangen toch. Het zou zomaar eens kunnen op een stilstaande fase. Daarnet Cissé tegen de paal. En Cissé is er uiteraard weer bij. Ook Goré, ook Diallo, de grote mannen van Gent. Die bevinden zich daar allemaal heel dicht bij elkaar. Op een meter of 6-7 van de goal van Hedestad. We wachten op de hoekschop van Tibe de Vlieger. Even kijken, daar komt hij naar de tweede zone. En het is Hedestad die de bal uit de lucht kan plukken. Geen doelpunten in Gent. We blijven hier in het slot van deze wedstrijd steken op een 0-0.
1: Ja, de tijd begint stilaan te dringen voor AA Gent. En hetzelfde kunnen we zeggen voor Union tegen Real Sociedad, Geert Hermans.
0: Ja, ze blijven hun best doen, moet ik zeggen, om Real Sociedad naar achter te drukken. Maar het is nu toch wel een poosje geleden dat we nog een kans hebben gezien. Een minuut of 10, denk ik, met die mogelijkheid voor Guillermo Smit. En nu Oyarzabal met wat ruimte. Uitkijken voor de counter. Want wel wat ruimte daar nu achterin. Weggegeven. Turrientes, de man van de goal. En Kubo. Kubo komt naar binnen tegenover Havenaar. Maar Havenaar is te groot en te sterk voor de kleine Japanner. En Union kan er misschien nog eens uitkomen met Smit. Die probeert te combineren met Mofokeng. Goeie cross richting Denzel de Roeven, die zich op gaat.

0: gang trekt. Het gat weer dichtgelopen door een van de nieuwe mannen bij Real Sociedad. Ander Barrenechea aan de rechterkant. Het wordt moeilijker en moeilijker voor Union om het fysiek allemaal te kunnen belopen, heb ik de indruk. Heel veel energie gegeven. Heel veel gelopen. Maar het mocht allemaal niet zijn. En nu weer ruimte aan de rechterkant bij Kubo, de Japanner, aan de rand van de 16. Strafschopgebied in en hij haalt er een corner uit in het voordeel van de Spanjaarden. En zo weer heel wat tijd die gewoon wegglijdt in het nadeel van Union. En het weekend dat eraan zit te komen is het bekervoetbal. En Union heeft een vrij lichte opdracht tegen tweede amateurclub Nijlen in het eigen Dudepark. Dat zou toch geen probleem mogen opleveren. Maar ze kunnen weinig spelers laten rusten natuurlijk, want ze hebben zoveel geblesseerden. En dan volgende week donderdag al de volgende Europese opdracht in Düsseldorf. Zonder publiek tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva. De corner voor Real Sociedad richting tweede paal. Makkelijk gepakt door Koffi. En dan zou het snel moeten gaan om er toch nog wat van te maken. Ze hebben natuurlijk nog wel wat tijd, nog 7 minuten en wellicht nog wat extra minuten. Lange bal dan maar richting Biondic. En dan de fout van Aquino. Iets te driest komen invliegen. En hij mag ook blij zijn dat hij geen gele kaart krijgt voor zijn ingreep. Tegenover, wie was het daar? Gorrochategui, inderdaad, een man met een moeilijke naam. En die blijft natuurlijk liggen, die blijft kronkelen. En nog een wissel bij Union waar Biondic moe gestreden naar de kant wordt gehaald. En vervangen door Sekou Keita. Een van de beloften, een van de jonge kerels bij Union. Maar die toch al wel een paar invalbeurten heeft gehad bij Union. Sekou Keita. De man met de meeste ervaring van de belofte. Laat ons het zo noemen, want er zit ook nog op de bank. Ene Youssef Hamoutahar. Daniel Chilanda. En dat is het zo'n beetje. Het is een beetje gek ook om te kijken. Er zijn 18 spelers van Union op het scheidsrechtersblad. En maar eventjes 22 bij Real Sociedad. Dat weer in de aanval is met Turrientes. Turrientes, samenspel met de nieuwe man. Dat is Barrenechea. En uiteindelijk opnieuw een doeltrap voor Koffi en de zijne. Voor Koffi en voor Havenaar. Maar het spel moet worden verlegd naar de overkant. En heeft Union daartoe nog de nodige kracht en de nodige power. Gomez wint het kopduel. De bal net niet binnengehouden. Die wordt hier bijna tot op onze persbanken getrapt. Door Barrenechea. Ingooien voor Union met Patrice. Die eigenlijk zijn doorbraak heeft gekend hier in aan de dreef bij Oud-Heverlee Leuven. Zijn transfer weten te versieren naar Anderlecht. Van de Perre probeert het spel te verleggen met Smith en met Mofokeng. Mofokeng meteen opgejaagd. Alle spelers weer op de helft van Real Sociedad nu. En is er nog een kans mogelijk voor Union? Geraken ze nog eens een keer in de buurt van Unai Marrero. Met opnieuw Zinelli die zich op gang trekt. Zinelli maar de bal kwijt. Nee, het is moeilijker en moeilijker aan het worden voor Union. Ik zei het al, een beetje moe gestreden. Alles gegeven. Zonder succes. En die domme goal na 1 minuut in de tweede helft gaat wellicht beslissen over deze wedstrijd. Camille van der Perre zal slecht slapen vannacht als het hier bij die 0-1 blijft. En dus voorlopig nog altijd die 0-1. 4 minuten nog te spelen hier. En nog altijd de achterstand voor Union.
1: Dankjewel Geert. Sporta. Ja, en dus stilaan de vermoeidheid die begint op te treden en zijn effect laat voelen bij Union. Hoeveel kracht, hoeveel jus heeft Agent nog in de benen tegen Aarhus, Johan?
2: Ja, toch minder dan we dachten. 0 tegen 0 en Gent kan het verschil niet maken. Thibe de Vlieger krijgt nu nog de gele kaart, nog 4 minuten te spelen. Er komt natuurlijk wel wat extra tijd. Er zijn wissels geweest. Nog eens kijken naar de herhaling. Ja, laat zijn voet toch hangen. En de scheidsrechter uit Kazachstan die staat er zo dichtbij. En hij geeft een terechte gele kaart voor Thibe de Vlieger. En vooral de vrije trap is voor de Denen. Dus het balbezit is voor Aarhus. En ze proberen stand te houden in die laatste 5 minuten. Ja, misschien nog een minuut of drie erbij. Dus laten we zeggen 7-8 minuten nog te spelen. En Gent heeft het wel gedomineerd, het spel in de tweede helft. Dicht bij een doelpunt zijn ze gekomen met die kopbal van Cissé op de paal. En nu kijken, want daar is Diallo. Diallo gaat dribbelen en daar is Lopez met de voorzet. Ja, Diallo kan niet bereikt worden. Ook geen hoekschop, want Kaal zet de bal over de zijlijn. Maar je voelt toch wel, als er een doelpunt zit aan te komen, dan zal het wel een doelpunt zijn voor Gent. Want de Denen, nee, die komen nauwelijks nog op de helft van Gent. Zijn tevreden met dat puntje. Misschien wel een onverhoopt puntje hier in Gent. Nieuwe aanval nu over de linkerkant. Met Diallo die vaak mee inschuift naar voren. En daar komt de voorzet. En die is daar. Goré binnen. Goré scoort met het hoofd. Kobbelgoal op 3 minuten van het einde. Goré ingevallen. En hij maakt op dit moment het verschil. Het is dan toch 1-0 voor AA Gent. Prima aanval over de linkerkant. En Goré die scoort hier. Het is 1 tegen 0 voor AA Gent.
1: Dankjewel Johan. En kijk nog meer goed nieuws Geert.
0: Ja, zeg dat wel Jeroen. 1-1 dan toch nog Sekou Keita. De belofte. Die heeft hier de bal aan de tweede paal weten binnen te trappen. En zo toch nog de 1-1 bij wellicht een van de laatste kansen van deze wedstrijd voor Union. Een bal, een vrije trap van aan de linkerkant. En die werd slecht verwerkt met het hoofd door de verdediging van Real Sociedad. Die schoot helemaal door die bal. En aan de tweede paal waren ze Sekou Keita helemaal vergeten. En die kon die bal gewoon lekker binnenwerken. En zo dus de 1-1 op het bord. En dan toch nog dat verdiende punt. Als ze tenminste kunnen standhouden nu tegen Real Sociedad. Heel veel sfeer nu hier aan de drijf. 1 tegen 1. Toch dat doelpunt van Keita. Ik zei het al, oververdiend na de prestatie van vanavond van dit in Union. En nu gaan ze daar weer liggen. In de middencirkel een Spanjaard die is neergegaan. Het is John Martin. De centrale verdediger. Die is blijven liggen. We gaan toch doorvoetballen. De scheidsrechter wil er niet van weten. We zitten bij Oyarzabal en bij Kubo aan de rechterkant. Nu toch nog even de rangen sluiten zou ik zeggen bij Union. En dat punt proberen vast te houden. En met 4-6, nou, dan ben je toch wel heel goed begonnen aan deze campagne. Balverlies bij de Spanjaarden. Misschien zit er nog wel meer in met Patrice. De Roeven in steun. Patrice, ruimte bij Mofokeng. Mofokeng naar Aquino, die gaat trappen. En het schot wordt afgeblokt van de kleine Argentijn Dylan Aquino. Counter nu van de Spanjaarden. Met Gomez. Oeh, heel veel Spanjaarden nu voorin. En 7 tegen 5, als ik me niet vergis. Daar zijn ze. Dit wordt uitkijken voor Union. Naar een slechte voorzet van de nieuwe man. Dat is Pablo Marin. En die trapt die bal tegen Havenaar aan. Maar wel nog altijd de ingooi voor de Spanjaarden. En bij Real Sociedad staat ook Oscarsson klaar. Dat is een IJslandse spits. Om nog het verschil te gaan forceren. Even kijken ook hoeveel tijd er hier gaat bijkomen. Met 3 minuten, dat is niet te veel. En balbezit voor Real Sociedad met Kubo weer aan de rechterkant. Opletten bij Union dat ze zich geen tweede keer laten verrassen. Met Sar, alle spelers op de helft van Union. Sergio Gomez, die gaat wellicht nog eens een keer voorzetten. Nee, houdt zich in. Weer combineren met Sar. En nu Goro Chategui meegeven met Kubo. En afwachten nu wat Real Sociedad nog gaat doen. Bij Union wachten ze allemaal achterin. Op een moment. Ik kan mij niet inbeelden dat de Spanjaarden tevreden zijn. Want ze hebben die eerste match al verloren van Bournemouth. Dus ze hebben dan 1-6 na 2 wedstrijden. Dat is niet wat ze hadden gedacht en gehoopt, denk ik. Maar ze zijn daar. Aanvallen. Met Oyarzabal. De grote ster. En nu naar binnen komen. Barrenechea. Opletten dat hij niet gaat trappen. Barrenechea houdt de bal nu wel goed bij. Opletten. Hij gaat de 16 in en heeft dan de overtreding gemaakt. Heel slim gespeeld van Aquino. En hij, Sila, als een volleerde kapitein eigenlijk. Jaagt hij zijn mannen naar voren. Hij is helemaal geen kapitein, maar hij gedraagt zich wel zo. En nu de laatste wissel aan de kant van Real Sociedad. Als Johan iets weet te melden uit Gent, kom gerust maar tussen zou ik zeggen. Hier nog exact 1,5 minuut te voetballen aan de dreef. Union 1 tegen 1 tegen Real Sociedad. Koffi met de verre uittrap. Een geweldige sfeer. Nog eens meegeven hier toch aan een dreef van de Union supporters. Die bijzonder hard hebben meegeleefd met hun ploeg. En met die 1-1 wellicht toch tevreden zullen naar huis gaan. We gaan de laatste minuut in. Met Oscarsson, opletten. Maar die zijn paas is gelukkig niet goed voor Union. En Aquino, die doet dat goed. Houdt de bal goed bij. Patrice met De Roeve. De Roeve en nog de tussenkomst van Turrientes. De maker van de goal van Real Sociedad. En De Roeve houdt de bal goed bij. Ja, gaan ze nog eens het risico lopen om naar voren te trekken, Union. Bal richting Keita. Kop terug richting Patrice. Opletten dat ze geen balverlies leiden. Met opnieuw Patrice. Aquino probeert te koppen, maar dat is moeilijk als je 20 centimeter kleiner bent. En opletten voor de laatste kans misschien richting voor Real Sociedad. Het wordt nog een ingooi. Nog 20 seconden. Met opnieuw Gomez. Ik denk dat de scheidsrechter, hij kijkt ook naar zijn horloge. Opletten nu, want daar is Gorrochategui. Oh, die geeft mee. Oh nee, Koffi. Oh, wat was dat zeg. Koffi die helemaal naast de bal ging. En die bal rolde tergend traag richting doel. En uiteindelijk was daar nog, ik denk zelfs, Sila. Die bal nog net van de lijn wist weg te halen. Maar wat een onzeker moment daar achterin bij Union. Wat was dat zeg. En we krijgen nog een corner in het voordeel van Real Sociedad. En een slechte terugspeelbal was het. En Koffi zat er helemaal naast. En liet die bal onder zich doorglippen. En die ging tergend traag het doel ingaan. Maar dan was er nog Sila die de bal op de lijn wist weg te halen. En bij Real Sociedad claimden ze dat die bal achter de lijn was. Maar nee, ze komen bijzonder goed weg. En Koffi die kijkt nog eens naar achter. En van de hoekschop, ja daar komt niks van voort. De Georgier fluit op dit moment af. Wat een einde toch nog hier aan de dreef. En het blijft uiteindelijk bij 1-1. Johan, hoe is het daar bij jou in Gent?
2: Het is net afgelopen. 1-0 voor AA Gent. En de scheidsrechter heeft dus afgefloten. En groot applaus, grote opluchting ook wel een beetje bij het Gentse publiek. Want het heeft te lang geduurd, tot een minuut of twee voor de reguliere speeltijd. Vooraleer Gent echt het verschil kon maken. Het is een verdiende overwinning, laten we daar duidelijk over zijn. Maar goed, het bleef toch allemaal duren. En ze hadden een kopbal van Cissé op de paal. En dan denk je, ja, het wordt misschien toch niet de avond van AA Gent. Maar dan de ingevallen Goré. Een hele verre voorzet van Araujo en Goré met de kopbal. En het was een moeilijke kopbal. Hij moest vooroverbuigen, zo'n beetje op heuphoogte de bal binnenkoppen. In de hoek voorbij de krabbelende Hedestad. Zat wel in de goede hoek en kon er net niet bij. Kwam een vinger tekort om de bal uit zijn hoek te halen. En Goré is dus de matchwinnaar. En dat is zijn tweede Europese goal. Want Goré scoorde ook al in de voorronde in Zweden. In Göteborg toen de 0-1. Nu de 1-0 tegen Aarhus. Dus toch twee belangrijke doelpunten. En zeker nu met deze overwinning. Die drie punter die ze pakken in de Conference League tegen Aarhus. De volgende opdracht is een uitwedstrijd volgende week in Braga. Ik vermeld nog dat de Roef zeer alert moest blijven. Want in de laatste minuut was er nog een aanval van de Denen. De bal naar McCormott. En dat is een Nieuw-Zeelandse international. McCormott die probeerde te koppen. Maar Davy Roef kon nog net de bal op het juiste moment uit zijn uit de lucht plukken. En dus een clean sheet alweer voor Davy Roef. En Gent blijft ongeslagen. Zowel in Europa als in de competitie. Dus die goede flow blijft voor Gent. En de coëfficiënt, dat speelt ook allemaal mee natuurlijk. Club Brugge heeft het goede voorbeeld gegeven. En Gent heeft het, ik zal niet zeggen gekopieerd, want dat is het zeker niet qua spelniveau. Maar goed, heeft het goede voorbeeld wat puntengewin betreft gevolgd van onder andere Club Brugge. Dus Gent met Goré, de late treffer, de verdiende zege tegen een verdienstelijk Aarhus. Maar het belangrijkste is uiteraard die zege. En dus Gent heeft het hier over de streep getrokken. Eindstand AA Gent tegen Aarhus 1-1.
1: Dankjewel, Johan de Kaluwe. En zo hebben zowel Union als AA Gent inderdaad de toon gezet voor de twee andere Belgische ploegen die straks nog in actie komen. Dat zijn Anderlecht en Sint-Truiden. Sportza.

Dit waren David Byrne en Brian Eno. Strange Overtones is de resultaten overlopen van vanavond. Laat ons beginnen met de Europa League. Union Real Sociedad was dus 1-1. Dat kon je uitgebreid horen. Sparta Praag, Lillestrøm ook 1-1. Celje uit Slovenië, Omonia Nicosia uit Cyprus 0-3. Red Bull liever Salzburg tegen AC Milan 0-4. Leg Poznan, Bayer Leverkusen ook 0-4. AZ Hapoel Beersheva, Israëlische ploeg 2-1. Olympique Lyon, Crystal Palace 3-2. En Torreense uit Portugal tegen Sunderland is geëindigd op 1-2 in het voordeel van de Engelsen. In de Conference League was er dus het 1-1 gelijkspel van... Nee, de 1-0 overwinning van AA Gent. Zo moet ik het inderdaad zeggen tegen de Denen van Aarhus. Panathinaikos heeft met 2-1 gewonnen tegen Borac Banja Luka. Craiova, dat is een ploeg uit Roemenië. Getafe is geëindigd op 1-1. 1-1 was het ook in Ignacia Mitjulen. Mjölby tegen Escaldes, ploeg uit Andorra, 2-0. SK Sofia 1-2 verloren op eigen veld tegen AS Monaco. Koeps Trabzonspor was 2-4, veel doelpunten daar. Hajduk Split, Ajax 2-1. Kort voor het einde Riga, Kairat Almaty 1-1. En Lugano heeft met 3-2 gewonnen tegen Rode Ster Belgrado. Zometeen gaan we eens vooruitblikken naar de resterende matchen. En dan natuurlijk naar die van de twee Belgische ploegen die vanavond nog in actie komen. Dat zijn zometeen Anderlecht en Sint-Truiden.

0: Dat was Bart Peters. We zijn er mee bezig.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: In de Europa League verloor Anderlecht op de openingsspeeldag van Lyon. Het werd toen 1-2 in het Astridpark. De generale repetitie tegen Cercle Brugge afgelopen weekend was ondanks de overwinning weinig overtuigend van de kant van Anderlecht. En aan Dynamo Zagreb, de tegenstander van vanavond, zou Paarswit wel eens een heel karwei kunnen hebben. Bert Sterks is meegereisd naar Kroatië. Goedenavond, Bert.
3: Dag Jeroen.
0: Hoor je me goed?
3: Ik hoor je goed, jawel.
0: Prima, daar zijn we blij mee.
3: Ik had het over die twee wedstrijden. Lyon, Cercle Brugge, waar je het over had, wou ik nog even op doorgaan. Want die hadden eigenlijk wat gemeen. Eentje voor de interlandbreak, eentje erna. In die twee wedstrijden was Anderlecht niet klaar in de eerste helft. En bij het begin van de wedstrijd tegen die Lyon werd het gewoon van de mat geveegd in de eerste periode. Daarna was het veel beter met Marco Cana op het middenveld. En ook op Cercle Brugge was dat toch het geval dat Anderlecht pover, zelfs heel zwak aan de match begon. Daarna beterde het lichtjes, maar was het toch vooral dankzij super sub Bertaccini. Misschien wordt dat wel zijn rol en kan hij op die manier nog van waarde zijn dit seizoen dat Anderlecht daar nog 3 punten pakte in het Brugse Jan Breydelstadion tegen Cercle Brugge. Dus wakker zijn bij het begin van de match is taak nummer 1, lijkt mij, tegen Dynamo Zagreb, dat in crisis lijkt te zijn. Dat schrijven de Kroatische media toch. De dubbel gepakt vorig jaar, afgelopen weekend verloren van de grote rivaal Hajduk Split. En daardoor voorlopig maar op de 3e plaats. Er is kritiek op de trainer die de Champions League niet wist te halen met Dynamo Zagreb. In de laatste voorronde ging het fout tegen Viking uit IJsland, dat gisteren nog gelijk speelde tegen Bayern München, overigens van Vincent Kompany. En dus zijn ze niet tevreden, moet het allemaal wat beter zijn. Is er naar verluid ook minder volk dan anders op de tribunes hier? Ik kan ze vanuit dat hokje waarin wij hier elke keer in Maximeer worden gezet niet echt heel goed zien. Dus geen idee hoeveel volk er echt is in de linkertribune. Zie ik wel wat. Rechts zitten de mensen van Anderlecht. Maar aan de lange tribune aan de overzijde zit helemaal niemand. Het doet een beetje denken aan dat bouwwerk dat ze destijds in Deinze hadden. Die lege tribune die ze nooit mochten gebruiken. Bij Anderlecht heel veel nieuwe namen in vergelijking met die match in Brugge. Kutsoupias mag niet spelen in Europa. Biancone is nog niet fit. En dat maakt dat Vitor Bruno maar liefst 6 andere namen in de ploeg zet in vergelijking met Cercle Brugge. Rejabchuk speelt voor de allereerste keer. Omobamidele is weer fit. Stroikis komt zowaar in de ploeg. Leek helemaal weg. Viel in Brugge en staat nu in de basis. Net als de Greef, Svetkovic en ook Asgard, die gisteren op de persconferentie was. Dat was al een beetje een voorbode. Staan in de basis. En dat maakt dat Mamar, dat Augustinsson, Kutsoupias, Seikal, Kana, dat Sikan en Bentayeb allemaal naar de bank verwezen zijn of alleszins niet spelen vandaag. Bij Kroatië of bij Dynamo Zagreb is het vooral uitkijken naar de spits Dion Beljo, die al 10 keer scoorde in 7 wedstrijden in de Kroatische competitie en 2 in de Champions League voorrondes. Een grote man, 1,95 meter, linksvoetig. En vandaar ook denk ik dat Omobamidele toch maar weer centraal achterin is gezet. Hij is een krachtpotser en kan daar misschien wel wat tegenover stellen. Tegenover de mannen van de talentenfabriek hier. De Spanjaard Dani Olmo speelde hier bijvoorbeeld nog in een verleden. En ze zijn al 17 thuiswedstrijden op een rij ongeslagen. Hier in het oude en lelijke, moet ik er ook wel bij zeggen, Maximeer Stadion. De vorige ploeg die hier kwam winnen begin dit jaar was Racing Genk.
0: Super, we zijn helemaal mee, Bert, dank je wel. En dan naar Sint-Truiden. Voor een historisch moment in de clubgeschiedenis van STVV. Want de Limburgers beginnen straks aan hun allereerste wedstrijd in een Europese groepsfase. Sint-Truiden hoopt dus op een feestelijke avond. Maar wat de tegenstander van vanavond, de Georgische landskampioen FC Iberia, ja, precies voorstelt, dat is een vraagteken. Tenminste toch voor mij, maar Stef Wijnands kan ons vertellen wat wij moeten weten. Goedenavond, Stef.

We hebben wat technische problemen, denk ik. Volgens mij is Stef niet op antenne aan het geraken. We gaan een plaatje draaien. Misschien horen we hem zo meteen wel terug.

0: Stevie Wonder, I'm into living. We gaan gewoon nog eens proberen met ons lijntje naar Sint-Truiden. Bij Stef Wijnands in de aanloop naar de wedstrijd van Sint-Truiden tegen FC Iberia. Stef, nu gaan we jou wel horen, denk ik.
1: Dat hoop ik, Jeroen. Bevestig je dat even. Voilà, ik hoor je lachen, dus dat zal het wel goed zijn, zeker.
0: Blij je te horen.
1: Een lijn vanuit Zagreb gaat soms makkelijker dan eentje van dichtbij huis. Maar kijk, hier zijn we dan vanop staan voor de allereerste Europese groepsfasewedstrijd uit de geschiedenis van Sint-Truiden. 102 jaar hebben ze er moeten op wachten. En er is een grote tifo gemaakt door de thuisploeg. Is natuurlijk niet te vergelijken met grote stadions waar ze dat maken. Maar kijk, ze hebben best hun best gedaan, zullen we maar aangeven met Asterix en Obelix die er op afgebeeld staan. En die gaan proberen te winnen in deze eerste wedstrijd. FC Iberia 1999 Tbilisi. Dat is dus, zoals al aangegeven, de Georgische kampioen die hier zal aantreden. Maar ja, alle namen die zijn ons totaal onbekend. Er is geen enkele Georgische international, niet eens eentje die in de selectie zat op het EK bijvoorbeeld 2 jaar. Ook niet eentje die de afgelopen wedstrijden gespeeld heeft of op de bank heeft gezeten in de kern van de Georgische nationale ploeg. Dus totaal onbekende spelers. Maar goed, dat is natuurlijk voor ons en voor Sint-Truiden niet van het allergrootste belang. We kunnen wel zeggen dat Sint-Truiden met maar liefst 4 andere spelers van start gaat in vergelijking met de wedstrijd van zondag. De alweer verloren wedstrijd op KV Mechelen. En het is dus vooral de ploeg die in de tweede helft het goed deed met een Mbuku en Ishiwatari in de ploeg. En dan centraal achteraan wordt Katai, die zo een van de 2 angles maakte. De jongen Japaner zit op de bank. Muslio komt opnieuw in de ploeg, de Noord-Macedoniër. En Puppe vervangt linksachter Hatta. Hatta die meer linksbuiten speelde op Mechelen dan linksachter. Die wordt nu vervangen door een echte verdedigers, zullen we maar zeggen. Dus dat zijn de 4 wijzigingen. Hatta, Takai, Matsuzawa en Araki uit de ploeg. Dat zijn dus 4 Japanners die Frederik de Meijer uit de ploeg zet. Dat zal toch wel goed doorgesproken zijn met de grote baas Tateshi. Gaan we vanuit om deze eerste partij in Europa tot een goed einde te brengen. Want ja, laat ons eerlijk zijn, dat moet Sint-Truiden doen. Als het een beetje wil meespelen in de Conference League, dan moet je deze eerste wedstrijd tegen een ploeg die eigenlijk helemaal onderaan staat op een paar plaatsen na, wat de coëfficiënt betreft. Want ook zij debuteren in Europa in een groepsfase. Hebben wel al heel wat Europese voorrondewedstrijden gespeeld. Maar ja, het is ook de eerste keer dat ze erin zijn geraakt. Dus FC Iberia, misschien zeggen, waar komt die naam van? Want het is een club dus uit de hoofdstad Tbilisi. Wel, voorheen heette die club FC Saburtalo. Dat zegt u misschien wel iets. Maar die club is overgenomen door een businessgroep. En die businessgroep die heette Iberia. Zo simpel is het. En daarom heet de club zo al jaren. Sinds 2015 spelen ze in de hoogste klasse en ze zijn nu 2 keer op rij Georgisch kampioen geworden. Sint-Truiden uiteraard niet helemaal in het geel, maar in het blauw. Die speciale truitjes die ze hebben voorgesteld een enkele weken geleden. En de Georgiërs helemaal in het wit. En ik kijk nog even rond. Ja, zoals in de meerderheid der stadions zit het allemaal niet echt vol voor Europa. Maar hier valt het nog wel best mee. Dus een toeschouwer of 6.000-7.000 zal hier toch aanwezig zijn. Normaal zijn er hier 8.000-9.000. Dus dat valt dan procentueel nog best mee. En ik zie daar aan de overkant een Georgiër of 100 zitten. Maar dat zijn uiteraard allemaal Georgiërs die in België, Nederland of Duitsland leven. Over een paar minuten gaan we er hier aan beginnen. Aan de geschiedenis voor STWV in Europa. Sint-Truiden tegen FC Iberia.
0: Dankjewel, Stef. En inderdaad, heel graag tot zo meteen. En kijk, de lijnen liggen waar ze moeten liggen. Na het nieuws van 9 uur gaan we weer voetballen.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Dat was nog een vleugje Nectar Wood, klein vleugje, maar wel een goed vleugje. Roses in the Dark. Het is bijna 9 uur. Straks voetbal hier op Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De Gezinsbond wil dat de overheid gezinnen met de laagste inkomens helpt met de stijgende energiekosten. Door onder meer het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen, waardoor sommige huishoudens in de problemen komen. Ivo Mechels van de Gezinsbond vertelt hoe de overheid kan helpen.
4: Het beste is dat de overheid zich richt op de laagste inkomens bij middel van het Sociale Verwarmingsfonds en ook door middel van een uitbreiding van het sociaal tarief. We onderstrepen dat het geen algemene ondersteuning is die wij vragen, want dat kost ten eerste heel veel geld en vooral ook omdat door zo'n algemene steunmaatregelen gaan gezinnen juist minder letten op hun verbruik.
3: Buurtbewoners van de gevangenis in Mechelen zijn de overlast beu. Uit een reportage van VRT Nieuwspano blijkt dat er tot 12 keer per maand

0: pakketjes met drugs over de muren worden gegooid. Dat gebeurt vanuit een park, maar het overgooien mislukt wel eens en die pakjes belanden dan soms bij de buren, zoals bij Sandra, die wil verhuizen.
1: Lawaai, brullen, roepen, maar vooral de drugsoverlast is al jaren bezig. Wij zitten eigenlijk tussen het binnenplein qua vliegroute dat ze het overgooien. En dan vinden wij op een bepaald moment tennisballen waar dat iets in gestoken is. Wij zien verzwaarde pakketjes, gsm's in. Wij zien vooral heel veel drugs. Al 20 jaar aangekaart en daar gebeurt niks.
0: De premier van Jemen, Al-Zindani, en andere leden van zijn regering zijn ongedeerd na de raketaanval op het paleis in de stad Aden. Dat meldt het ministerie van Informatie van Jemen. 2 leden van de veiligheidsdienst zijn omgekomen. De aanval zou het werk zijn van de Houthi-rebellen die de hoofdstad Sana'a in handen hebben en steun krijgen van Iran. De regering van Jemen, die internationaal erkend is, krijgt dan weer steun van Saudi-Arabië en regeert vanuit Aden in het zuiden van het land. Sport in de Europa League voetbal heeft Union 1-1 gelijk gespeeld thuis tegen Real Sociedad. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Union heeft op de valreep nog een dik verdiend punt gepakt tegen de Spaanse bekerwinnaar. Vlak voor tijd duwde invaller Keita een vrije trap in doel en daarmee werd een blunder van Camille van der Perre weggewerkt. Die speelde kort na de rust slecht terug op doelman Koffi en Turrientes profiteerde 0-1. Union met 10 afwezigen speelde nogthans een goede energieke wedstrijd met kansen, maar de goal wou aanvankelijk niet vallen. In de allerlaatste seconde werd het nog bijna 1-2, toen uitblinker Sila na een blunder van Koffi de bal nog net van de lijn kon halen. 1-1, Union begint met een 4-6.
0: Vannacht steeds meer wolken en temperaturen tot 15 graden. Morgen wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Onze IT-expertise brengt je verder. Alistair, Partners in Progress.
4: Radio 1.
3: Sportza.
4: Met Jeroen Guns.
5: Een heel goede avond. Sportza nog tot 11 uur hier op Radio 1. Met deel 2 van deze voetbalavond. We zullen het zo zeggen. En kijk, er is overal afgetrapt. Zo ook in Dynamo Zagreb. Anderlecht bij Bert Sterks.
6: We voetballen inderdaad 1 minuut in het oude Maximierstadion, waar niet zo heel veel volk zit. Aan de linkerzijde zie ik ze wel op en neer springen, allemaal in het zwart gekleed. Anders dan de clubkleuren, want Dynamo Zagreb speelt in het blauw van kop tot teen. En Anderlecht staat daar tegenover in de witte outfit, met dus wat andere namen in de ploeg. Met Omoba Midele die er weer in staat, waardoor Kays Barry eerder als rechtsachter zal moeten spelen. Dus zal opletten voor een eerste schot van Ivan Ušić. En dat gaat via een voet over de achterlijn. Maar het was denk ik via een Kroatische voet inderdaad. Het is gewoon een doeltrap voor Colin Kozemans. De ervaren man in doel bij Anderlecht. 33 jaar, maar een eerste keer applaus wel van Mario Kovacevic. De trainer van Dynamo, niet zo'n grote naam, maar hij pakte dus wel de dubbel vorig jaar met de recordkampioen in Kroatië. We mogen al een eerste keer naar Staaien, heb ik vernomen, naar Stef Wijnands.
7: Wel, er is al vreugde, want het staat al 1-0 bij de eerste, de beste aanval. Een goede bal op Ishiwatari, die komt ingelopen en die duwt de bal keihard buiten het bereik van Giorgi Makaridze, de 36-jarige doelman van Georgië. De voorzet is van Robert-Jan van Wezemaal en dan daar centraal achteraan staat dat allemaal niet echt lekker bij die Georgiërs. En zo zit Sint-Truiden al vroeg hier op Rozen. En ja, het is een beetje te verwachten als Sint-Truiden een wat normaal niveau haalt, dat hier de zegen wel enigszins makkelijk moet kunnen behaald worden. Maar goed, we spreken met 2 woorden, want de wedstrijd is dus nog maar 3 minuten bezig. En Frederik de Meijer met 2 duimen de lucht in van zo moet het gaan. Maar wat was er een ruimte voor Robert-Jan van Wezemaal. We moeten er misschien toch nog even kijken of het buitenspel was van Ishiwatari. Want de goalcheck loopt nog. Ik denk niet dat het geval was dat hij van achter de man kwam op het ogenblik van de paas. Maar de jonge Turkse scheidsrechter Mehmet de Turkmen moet toch even luisteren naar de VAR om te horen of het al dan niet een doelpunt is. En dan gaat dat Taniguchi als kapitein van Sint-Truiden zich even vergewissen of het zo is of niet. Maar op de bank bij Sint-Truiden steken ze de duim op. Hebben ze misschien de herhaling nog een keertje gezien die wij nog niet te zien gekregen hebben. Waardoor zij bevestigen dat een doelpunt is. Nu krijgen we de herhaling, dus we gaan even kijken. Nou, dat zal toch millimeterwerk zijn. Hij komt er van net achter vandaan. En dus zal de VAR hier in Sint-Truiden op Europees niveau zijn werk moeten doen om al dan niet dat doelpunt goed te keuren. En ze moeten inderdaad toch flink gaan kijken, want het duurt zijn tijd. Net zoals dat ook vaak in de Belgische competitie wel zijn tijd neemt, kunnen we nu ook zeggen dat we toch al even aan het kijken zijn. Omdat het inderdaad over millimeterwerk gaat. En de kapitein van de Georgiërs gaat zich ook vergewissen bij de coach. Wat is er aan de hand? Jinjo Lava heet de man. Maar ja, die weten toch ook wel wat het is. Het is ofwel net wel of net niet buitenspel. En dat maakt natuurlijk een wereld van verschil voor Sint-Truiden om deze wedstrijd met een 1-0 voorsprong te beginnen of niet. En nog altijd is er geen antwoord voor die jonge Turkse scheidsrechter. En kijken we naar de man op de bank bij de Georgiërs, Levan Korgalidze. Die is aan zijn Achillespees geopereerd. Nog maar een paar dagen geleden blijkbaar. Want die loopt op krukken rond en het is geen doelpunt. Het wordt afgekeurd. Dus het is buitenspel, geeft de VAR aan. En zo geen vroege voorsprong voor Sint-Truiden. Het is echt millimeterwerk. Want op de bank bij Sint-Truiden waren ze er zeker van dat het geen buitenspel was. Goed, het is wachten tot we bij het beeld dan maar de bevestiging krijgen. Maar het zal zo wel zijn. 0-0 hier dus in Sint-Truiden. 7 minuten, waarvan er dus nauwelijks 3 minuten zijn gespeeld.
5: Sportza. En dan terug naar Zagreb voor Dynamo Zagreb tegen Anderlecht. Ook daar nog altijd de beginfase bij jou, Bert.
8: 5 minuten, 2 halve kansjes voor de thuisploeg die wel het best aan de wedstrijd is kunnen beginnen. Zo zou je kunnen zeggen, al waren het echt geen dotten van kansen. Een keer Hadja die gekraakt naast trapte de Albanees. En Beljo, die gevaarlijke spits van 1,95 meter die doelpunt na doelpunt maakt in de Kroatische competitie, kon ook al een keer afdrukken, maar ook naast het doel van Kozemons. En hij stond blijkbaar ook in buitenspelpositie. En dat had hij door, denk ik, al toen hij de bal kreeg, want zijn doelpoging vriet toch wel dat hij met niet al te veel vertrouwen en daadkracht op die bal trapte. Barry speelt vooruit. Hij is dus rechtsachter vandaag. Niet langer centraal in de defensie. Die zoon van Barry Boubacar Koppa biedt niet onaardig tijd in Cercle Brugge. Hij was wel wakker in tegenstelling tot vele anderen van in het begin. En dit is dus een Europese vuurdoop van die 20-jarige jongeman. En er zitten natuurlijk nog veel jonkies op de bank bij Anderlecht die de laatste weken toch wat minder speelgelegenheid hebben gekregen dan in de beginfase van het seizoen. Het is weer kijken naar Hadja. Op de linkerflank wordt afgeschermd door Winkler. De voorzet komt er en die is gevaarlijk. Komt dicht bij het doel en gaat daar in de handen van Colin Kozemans. Die ziet dat de ploeg die voor hem staat behoorlijk aanvallend is. Of de opstelling is dat op zijn minst van Vitor Bruno met en Stroeikes en Ambros en Asgaard en Svetkovic en Winkler en De Greef. Dus niet echt een prototype van een nummer 6 in de ploeg. Een Kana, een Lansana is er niet echt bij. Dus Ambros en Stroeikes moeten die rol een beetje waarnemen vandaag. Maar zijn natuurlijk spelers die eerder dit seizoen en in het geval van Stroeikes de voorbije seizoenen toch vaak in een aanvallender positie hebben gespeeld. Al liet Vitor Bruno ook al wel vallen dat dat niet per se de goede positie is van Stroeikes. Goede actie van De Greef nu, die kan voorzetten. Afgeblokt door Galesic, zijn tegenstander die hij daar op die flank gaat tegenkomen. Dan Asgaard met een schot. En dat gaat er niet zo ver naast. Ze schreeuwen om een hoekschop bij Anderlecht. En ze zijn er allemaal rotsvast van overtuigd dat het er eentje had moeten zijn. Asgaard trapt met rechts. Ik kan het niet zien op dit beeld of het een hoekschop is of niet. Nu misschien beter. Goeie trap hoor. En ja, inderdaad, heel even de deviatie. Ik kan het nu nog wel snappen dat de scheidsrechter uit Israël, Orel Grinfeld, dat niet had opgemerkt. Want het was nu niet dat de bal heel erg van richting veranderde. Maar eerst de goede doelpoging wel van Tilo Asgaard. Genoemd naar Thelonious Monk. Een heel befaamde jazzartiest destijds, toen hij nog leefde, in de United States. Pianist. En zijn vader is ook heel muzikaal van Tilo Asgaard. En heeft vandaar een muzikale voornaam gekregen. In dat schot zat ook wel wat muziek, maar nog net niet genoeg. Nog net niet toonvast genoeg, zal ik zeggen. Hij schijnt een heel goed schot te hebben. Op training trapt hij ze allemaal heel fraai binnen. Maar hier moest de bal toch nog een metertje meer naar het binnen toe om echt gevaarlijk te worden. Barry voetbalt uit. doet dat richting Winkler. En die probeert door te tikken naar Svetkovic. Gaat ook nog wat doorjagen, goed gedaan. Waardoor Villeneuve de bal over de zijlijn moet trappen. En Anderlecht mag ingooien op de rechterflank. 8e minuut van de wedstrijd. Eerste kans dus voor Anderlecht voor Asgard. Naast getrapt 0-0 in Zagreb.
5: Ja, jammer maar helaas niet die snelle voorsprong voor Sint-Truiden tegen FC Iberia. Nipt buitenspel heeft de droomstart daar verhinderd. Maar gaan ze min of meer op hetzelfde elan door, Stef?
7: Ja, er is maar één ploeg die de bal heeft. En dat is Sint-Truiden. 11 minuten ver, dus 0 tegen 0. En we hebben net de herhaling gezien met de VAR-lijn. Ja, sorry, maar ik kan het gewoon niet zien. Dus ik vraag me af, wat kan de VAR dan wel zien? En nu is het dan wel een goal. Nu is het wel een goal. Tenzij de bal over de achterlijn is geweest daar van Bas daar. Het is Robert-Jan van Wezemaal die de bal binnenduwt na 11 minuten. Maar ook daar zal de VAR naar gaan kijken. Was net het verhaal bezig over die herhaling die we kregen bij die afgekeurde goal. Wel ja, je ziet het echt niet, want het is zo hoog in de tribune gefilmd, die camera. En dan zetten ze die lijn niet goed. En nu is de vraag, is de bal over de achterlijn geweest van Bas daar? We gaan kijken. Die komt daar met de dribbel. En daar gaan ze hun werk aan hebben. Want is die bal helemaal achter de lijn of niet? Daar gaat geen camera op staan om dat heel erg goed te zien. Dus de Georgiërs gaan zeggen, ja, die bal was over de achterlijn. En daar gaat de VAR dus weer naar kijken. En gaat het dan weer over millimeters gaan. Ja, dat zullen we toch maar weer even moeten afwachten, zeker. Volgens mij staat er geen camera op de doellijn. Dus ja, dan kan je het niet zien. Hij geeft een doelpunt. Hij geeft nu wel een doelpunt vrij snel. Dus de bal zal dan niet over de achterlijn geweest zijn. Dus een goed moment en een slecht en een goed moment voor Sint-Truiden, zullen we maar zeggen, door de VAR. En nu dus wel die vroege voorsprong. Enfin, na 11 minuten, maar ja, er staat maar één ploeg op het veld in die openingsminuten. De Georgiërs zijn werkelijk nog niet op de helft van Sint-Truiden geweest. Nu voor het eerst eigenlijk eens een keertje in balbezit. En spelen die bal daar bescheiden achteraan rond. De Georgische kampioen, dat wel. In een competitie waar ze maar met 10 ploegen spelen. En 4 keer tegen elkaar spelen, dus 36 wedstrijden. En daar stopt de competitie ook in december. Begin december, dus nog een wedstrijd of 7 te gaan daar. Dan zit het seizoen erop en dan beginnen ze er in maart opnieuw aan. En nu een combinatie, een eerste combinatie. Maar een Puko die komt te wild in, zegt de Turkse scheidsrechter. En Frederik de Meijer heel erg boos tegen de vierde man. Maar dat zou ik best niet doen, want in UEFA wordt daar weinig rekening mee gehouden met protest. En ja, het lijkt me ook geen overtreding. Zet gewoon zijn voet op de bal. En dan loopt de tegenstander er tegenaan. Maar Mehmet Türkmen zag dat dus anders. En Frederik de Meijer nog altijd in overleg met de vierde man. Maar dat zal niet meer helpen. Dus een eerste keer dat de Georgiërs op de helft van STWV zijn gekomen. En een vrije trap van een meter of 8,29 is het. Als de genaamde Nika Sikarourashvili, 23 jaar, zich achter de bal zet om te trappen. 2 doelpunten heeft hij gemaakt. Dat hebben we wel gevonden in de Georgische competitie. Hier komt zijn vrije trap. En die gaat over de goal. Hij glijdt ook weg bij het trappen op het kunstgras. En zo gaat die bal over de goal. 14 minuten hier gespeeld op Staaien. En Sint-Truiden heeft de vroege voorsprong dan toch te pakken. 1 tegen 0.
5: Ja, goed nieuws inderdaad daar in Sint-Truiden. Met die voorsprong voor STVV. Nog niet gescoord in Dynamo Zagreb. Anderlecht, kan daar iemand de bovenhand nemen, Bert?
8: Wel, Anderlecht begint alleszins beter te voetballen. De openingsminuten waren voor Dynamo, maar Paarswit komt nu toch vaker aan de bal. En na dat schot van Asgard was er nog een best goede kans voor Mihajlo Svetković. Servier hier in Kroatië, vandaag voetballend natuurlijk. Hij werd weggestuurd tussen de twee centrale verdedigers door van Dynamo, tussen Dominguez en Radeljic. En hij trapte eigenlijk te wild, dat heeft hij al veel beter gedaan. Is toch echt wel een man die het doel weet staan. Svetković trapte te wild, een paar meter toch naast het doel van Kotarski. En daar zat meer in voor Svetkovic. Er wordt opnieuw gevoetbald door Anderlecht. Even Svetkovic, maar heeft het moeilijk met Dominguez in de rug. Hij moet het afleggen in dat duel. En de lange bal van Misic is dan ook geen goede. Goede Kroaat is dat wel. Van 32 op het middenveld. De aanvoerder ook een paar keer Kroatisch international geweest. Maar niet zo heel vaak. Dat nu ook weer niet. Misic een keer of vijf maar, als ik me niet vergis, bij Osijek gespeeld. Bij Rijeka daar de dubbel gepakt. Even in Italië gezeten in de Serie B. Bij Sporting even in Lissabon. Maar daar niet echt doorgebroken. Dat deed hij dan wel bij PAOK Saloniki. Waar hij ook een dubbel pakte. Net zoals met Rijeka. En dan hier bij Dynamo Zagreb toch ook al vijf keer.

0: Kroatisch landskampioen geworden. Hij staat hier al onder contract sinds 2020. Dus een van de clubiconen, zou je kunnen zeggen. Sinds begin corona ongeveer heeft hij hier gevoetbald bij Dynamo Zagreb. De Greef legt af voor Stroeikens, die ook mee vooruit trekt. Wordt afgeschermd door Misic. Opnieuw naar de Greef, die een keertje links, dan weer een keertje rechts opduikt. En geregeld met Winkler wisselt van flank. Ook Ambros gaat soms een keer mee. De Greef, goed schot nu. En Kotarski was een beetje verrast. Het was een bal recht op hem, maar leek die even te lossen onder zijn linkerarm. Het liep nog net goed af voor die 26-jarige doelman, die reservedoelman was op het WK. Livakovic nog altijd doelman nummer 1. Ze delen de voornaam Dominic. Maar Livakovic echt wel de vaste nummer 1 bij de Kroatische nationale ploeg. En deze man dus, die Kotarski, is een van de doublures. Vrije trap in het voordeel van Dynamo Zagreb. Ter hoogte van de middenlijn ongeveer, gefloten door Orel Grinfeld uit Israël. Een ervaren man, 45 jaar, vele Europese wedstrijden gefloten. 14 in de Champions League, vele in de Europa League ook. Vaak Belgische clubs ook tegengekomen. Union tegen Liverpool, Tottenham, Anderlecht 10 jaar geleden. Al zo lang gaat hij al mee in het Europese voetbal. En hier dus spelleider nu al 15 minuten zonder enige moeite. Want het is nog een best sportieve bedoeling tot nu toe. Weinig overtredingen, zeker geen harde. En het tempo mag ook nog wel wat hoger op een terrein dat hier en daar toch al sporen begint te tonen van, ik zal het slijtage noemen, een paar graszoden die al beginnen los te komen na de eerste duels. Barry kopt goed weg voor zijn tegenstander. En dan is er een duw, dacht ik, in de rug hier beneden van Winkler. Niet opgemerkt of niet gefloten alleszins door Grinfeld. Dus gewoon ingooien op rechts voor die Kais Barry. Toch bijzondere momenten voor hem. Nooit gespeeld. En dan plots in de basis tegen Cercle. In de basis tegen Dynamo Zagreb. Door de blessures van Biancone. Sardella natuurlijk ook nog altijd in de lappenmand. Camara als rechtsachter ook nog altijd niet inzetbaar. Dus daarachterin is de spoeling aan de dunne kant. En voor het eerst dit seizoen ook geen Augustinsson. Wel dus die Moldaviër Reapchuk. Die wel met de Moldavische nationale ploeg wat ritme kon opdoen tijdens de Interland Break. 3 wedstrijden gespeeld. En het is een bijzonder verhaal. Tilo Asgaard, de Noor, die scoorde in zijn Interland carrière 6 keer voor Noorwegen. En deed dat 4 keer in 1 en dezelfde wedstrijd toen hij tegenover zijn huidige ploeggenoot Reapchuk stond in Noorwegen tegen Moldavië. Uit voetballen doet Dynamo Zagreb achterin met Kotarski, met Radeljic ook, de grote centrale verdediger. Crosspass met zijn linker helemaal naar Galesic, maar goed opgevangen daar door Reapchuk. Het was een bal die lang onderweg was, die hij goed zag komen. En zo kan Anderlecht proberen te versnellen met weer Reapchuk op de linkerflank. Een voorzet die niet kwaad is. Winkler in één tijd, een soort van halve omhaal. Maar hij zwiept in de lucht en de bal blijft eigenlijk gewoon boven zijn hoofd hangen. Kan die dan zelf weer controleren. Kreeg die niet richting het doel verlengd. Martin Winkler, het was wel een goede aanval van Anderlecht. Ook dit is weer goed gedaan. Verrassend van de Greef, maar uiteindelijk balverlies. En dan is het opletten voor de tegenaanval van de Kroaten. Met Stojkovic, die toch weer achteruit moet voetballen naar Villeneuve. Ook naar Radeljic. En Svetkovic gaat nog wat doorjagen tot op doelman Kotarski. Tot hij ziet dat het allemaal niet veel uithaalt. Dat die doelman makkelijk kan uitvoetballen richting zijn rechterflank. 17 minuten gespeeld, nog altijd niet al te veel en al te groot doelgevaar. Beste kans was die voor Svetkovic, maar gescoord is er dus nog altijd niet in de Kroatische hoofdstad. 0-0. Sportza.
1: In de Conference League leidt Sint-Truiden met 1-0 tegen FC Iberia. Zo meteen zijn we weer bij Stef. Maar eerst even terug naar die overwinning, ook in de Conference League, van AA Gent tegen het Deense Aarhus. 1-0 werd het daar en AA Gent moest dan wel wachten tot het absolute slot van de wedstrijd om zijn overwicht te verzilveren. Maar ja, beter laat dan nooit, zeker. Een reactie van trainer Rick de Mil bij Johan de Kaluwe.
2: Rick de Mil, kijk je terug op deze wedstrijd?
3: Ja, eigenlijk met een goed gevoel. Ik denk dat wij de wedstrijd gedomineerd hebben. Ik denk dat de eerste helft al wat slordig beginnen. We hebben een paar kansjes gehad, maar echt de hele grote kansen bleven toch wat uit, vond ik. Maar we waren wel stabiel, we gaven heel weinig weg. En de tweede helft waren we eigenlijk nog dominanter. We zijn op zoek gegaan naar het doelpunt. Hebben we toch net te veel kansen nodig gehad om die 1-0 te maken. Maar de dominantie in zo'n wedstrijd, dat is toch mooi om te zien. En dan zeker als je hem over de streep haalt.
2: Ik dacht even, het wordt een fysieke slag. En Gent net ietsje fysiek sterker?
3: Ja, natuurlijk. Zij hadden maandag gespeeld.

0: gespeeld. Dus dat kon op het einde wel een verschil maken. Niet zozeer in de dominantie, maar soms wel in fysieke en mentale foutjes maken. En ik denk dat doelpunt is daar een voorbeeld van. Waar dat de verdediging denk ik iets te traag reageert op Goré. Maar langs de andere kant is het dan mooi dat we zo vaak zeggen, ook Goré, dat hij in de box moet zijn, dat hij in de 16 zo vaak beelden, trainingen erop. Ja, dan is het mooi dat je zo'n doelpunt maakt.
1: Je brengt hem in, dus cliché, gouden wissel.
0: Ja, maar goed, daar blijf ik altijd rustig onder, want ik heb al wissels gedaan die niet leiden tot een doelpunt. Dus de waarheid ligt ergens tussenin. Maar wat dat wel een feit is dat de jongens die terug zijn ingevallen, dat ze het goed gedaan hebben.
1: En de flow blijft, hè, ongeslagen in Europa in de competitie?
0: Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk dat je die flow houdt. Vandaag wisten we dat we eigenlijk terug van nul beginnen. Iedereen had nul punten, dus je kan wel het vertrouwen van de competitie meenemen. Maar uiteindelijk begin je allemaal vanaf nul, dus een nieuw begin. En het is belangrijk om met dat nieuw begin opnieuw ook goed te starten.
1: Dankjewel, Rick de Mil.
2: Rick de Mil inderdaad bij Johan de Kaluwe. En Sint-Truiden leidt nog altijd met 1-0 dus in die Conference League tegen FC Iberia, Stef.
3: Inderdaad, het halverwege de eerste helft nu, 22e minuut. Sint-Truiden nog altijd duidelijk het overwicht. En ik zou zeggen, zet dan anders om in kansen en misschien ook nog een extra doelpunt. Dan speel je toch al wat geruster, want ja, de Georgiërs kunnen op het kunstgras ook niet echt mee, moet ik zeggen. Sebawi nu in de 16, kan hij de bal afleggen voor Ishiwatari? Nee, dat gebeurt niet. En de Georgiërs zijn de bal ook alweer kwijt. Ishiwatari tot bij Basdar. Die tikt tot bij Sebawi. Die pakt hem aan met zijn rechter en trapt terwijl de bal nog in de lucht hangt. Meteen met zijn linker over de goal. Dat zou prachtig geweest zijn. Terwijl we nog eens kijken naar een mogelijke strafschop die er zeker geen was voor Sint-Truiden. Een tackle, een beetje vreemde tackle van Filip Kančar. Een Kroaat die speelt bij de Georgiërs, maar hij deed eigenlijk niks verkeerd. Ging gewoon voor de bal liggen. Maar hoe dan ook is het toch pompen of verzuipen voor de Georgiërs. Maar ja, zolang het maar 1-0 staat, wie weet dan. Nu bouwen ze op langs de achterzijde met dus Makarize in de goal. Er is ook nog een Luxemburger zowaar die meespeelt. Zijn naam is wel Vahid Selimovic uit Luxemburg, dus bij Kroatië. En Taniguchi die wordt afgefloten. En de Georgiërs ergeren zich een beetje aan Ishiwatari die voor de bal bleef staan. En daar wordt een gele kaart uitgelokt. En ja, ik moet zeggen dat de Turk voorlopig niet echt mee is met de thuisploeg. Dat hoeft ook uiteraard niet. Maar hij bestraft heel snel de fouten van Sint-Truiden. En die van de Georgiërs laat hij iets te makkelijk schieten, vind ik. Maar oké. Okay. Nu even de bal voor de rood en witte uit de hoofdstad Tbilisi. Ooit nog halve finale. Niet deze ploeg, maar Dynamo Tbilisi. Eigenlijk de grootste ploeg uit Georgië met 19 landstitels. Halve finale Europa Cup 2 tegen Standaard. Uitgeschakeld begin jaren 80. Dat is zowat het hoogtepunt van de Georgische ploeg. En nu een bal richting het doel van Kokubo. En een terugspeelbal van Muslio, die terugkopt tot bij Kokubo. Muslio opnieuw in de ploeg, want ja, die had zijn plaats toch wel verloren aan Kota Takai. Een van de jonge Japanners die zijn debuut maakte. En zijn debuut dus niet meteen opvrolijkte met een own goal op KV Mechelen. Maar speelde daar wel zeker niet slecht. Een jongen met potentie, dat zag je meteen. Maar nu toch gekozen opnieuw voor de ervaring van Muslio. Merlijn speelde niet zijn beste wedstrijd op Mechelen. En dit is ook alweer geen goede paas. Maar Sint-Truiden is gretig en verovert de bal meteen opnieuw. Buku, de Congolese international, speelde 3 wedstrijden op het WK. Is gehuurd van Montpellier. Speelt hier aan de buitenkant in plaats van Matsuzawa. Viel goed in Mechelen. Vooral het eerste kwartier dan toch in de tweede helft. Toen Sint-Truiden bijzonder sterk speelde. Doelpunt kon maken, maar uiteindelijk de 3 doelpunten kloof niet kon dichtmaken. En met 4-3 verloor. En dus Mbuku heeft die goede prestatie nu beloond gezien met een plaats aan de aftrap. Taniguchi, die er niet de beste uitzag zondag bij heel wat doelpunten. Als hij te veel ruimte in de rug krijgt, dan zie je toch de leeftijd van hem in de snelheid vooral doorwegen. 35. En Judrik Puppe daar achteraan. Zet zich flink op de bal. Tot 2 keer toe. Verovert hem ook. En kan nu gaan rennen. richting...

0: Merlin, buitenkant wachten. Bas daar, komt hij nog bij de bal, want de bal was redelijk ver, de paas. Daar komt Sebaoui, maar waar is nu iemand voor de goal? Sebaoui, die kan er een hoekschop uithalen. Ik stel voor dat we die nog even meepikken. Hier een goede combinatie van Sint-Truiden. Vooral dankzij een goede opzittende Judrik Puppe. Die zijn plaats eigenlijk kwijt was aan Hatta opnieuw. In het begin van het seizoen speelde hij veel, Puppe. En nu gaat Merlin daar een hoekschop nemen voor de supporters van Iberia. Die allemaal naar beneden zijn gekomen. Of toch een stuk of 20 om hem uit te jouwen. Maar daar zal de Fransman wel tegen kunnen. Daar komt de hoekschop van Merlin. Toch een van de meest besnaarde van Sint-Truiden. De bal gaat ver weg en er komt helemaal niks van. Want ook deze paas is niet goed. Het begin was goed van Sint-Truiden, maar sinds het doelpunt nog maar weinig klaargekregen. 27 minuten ver, 1-0.
1: De voorsprong inderdaad voor Sint-Truiden. En een voorsprong, Bert, had er misschien ook al wel kunnen zijn voor Anderlecht tegen Dynamo Zagreb.
2: Ja, maar die had er ook al voor Zagreb kunnen zijn natuurlijk. Er zijn de voorbije minuten wel wat kansen geweest voor beide ploegen. Eerst Stojkovic die op een voorzet van Hutcha had moeten trappen. Maar hij trapte ernaast. Anders was het een gemaakte goal van zo dichtbij. Maar daarna Anderlecht in een tijdspanne van, ik denk, 5 seconden ongeveer. Misschien 10. Twee keer tegen de lat getrapt. Eerst Svetkovic op een heel goede actie van Winkler. Die een lange bal perfect in de loop meenam. Controleerde, meesleepte eigenlijk. En laag voorzetten naar Svetkovic. Voet er tegen en die had erin gemoeten. Was gewoon te hoog gemikt van de Serviër. Tweede grote kans voor hem. En deze moest er echt gewoon goed in. Nu kijken Stojkovic opzij. En Beljo is daar. En nog net Rejabchuk. Die kan wegtrappen over het doel. En het is een hoekschop of niet? Nee, gewoon een doeltrap voor Kozemans. Bang moment voor de doelman van Anderlecht. Toen hij zag dat Beljo daar aan de bal kwam. Een man die niet twijfelt, die altijd trapt. Maar dus twee keer de lat. Eerst Svetkovic van dichtbij. En in diezelfde fase, want het was nog niet helemaal gedaan. De greep beter naar Ambros. Ambros had gezien dat Rejabchuk was meegelopen. En hij trapte ook weer de Moldaviër via een Kroatisch been. Weer tegen de lat. En dus geen 0-1, waarna er een tegenaanval kwam. Een counter waarop Hutcha maar net overtrapte. En dat leverde ook een hoekschop op in de wedstrijd. Dus plots een fase in de match met een versnelling langs de beide kanten met veel doelgevaar. En vooral Anderlecht dat tot 2 keer toe heel dicht bij de openingsgoal kwam. Hier tegen Dynamo Zagreb, waar ze natuurlijk in het verleden al wel een paar keer op bezoek zijn geweest. 2 keer, een keer met 0-2 gewonnen hier onder Hein van Hazenbroek. Ariel Jacobs, excuseer, was dat een hele poos geleden. En dan nog een keer 0-0. Onder Hein van Hazenbroek, maar toen thuis verloren wel. Na die domme rode kaart van Franjes gingen ze onderuit. En die 0-0 hier, toen was het eigenlijk al allemaal beklonken. Kon Anderlecht al niet meer doorstoten in de groepsfase van de Europa League. En bij die vorige keer was het een 0-2 overwinning hier inderdaad. Met doelpunten van Bernardes en Jonathan Lejar. De man die het al een keer op een tankstation had gemunt. De Greef aan de bal voor Anderlecht. Hij kan rustig uitvoetballen of dat toch proberen met de sierlijke Telo Asgard. Barry, die niet bang is om met een man op zijn huid uit te voetballen, hebben we al een paar keer gezien. Blijft er allemaal redelijk rustig onder als rechtsachter. Het is een verstandige keuze om hem niet centraal te zetten tegen die grote sterke Beljo. Want Barry is eerder wat vrijer gebouwd. Dat is een beetje zwaar uitgedrukt, maar niet de brede schouders die Omobami Dele wel heeft daar centraal achterin. Of die een Biancone bijvoorbeeld ook wel heeft. Nee, het is een tengerder baasje. Nog niet zo uit de kluiten gewassen als die mannen die een paar jaar ouder zijn en al wat vaker in het krachthonk hebben gezeten, ongetwijfeld, dan de 20-jarige Kais Barry. De bal ligt bij Omobami Dele, bij Barry nu ook. Hij kan uitvoetballen van op de middenlijn. Ambros vraagt en loopt nu lim tussen twee mannen in van de Kroaten. Dat hadden ze daar even niet bekeken. Ze keken vooral naar elkaar. Winkler met de actie op de rand van de 16. Zet voor de kopbal erin. Nee, nog niet. De Greef kopt op de doelman. Weer een kans voor Anderlecht. Weer een kans voor Anderlecht. En nog altijd niet een 0-1. De Greef met de kopbal van dichtbij. En Winkler doet echt wel goede dingen. Tot 2 keer toen nu al. Goed gekeken, goed gewacht. De bal op het juiste moment in de box gebracht. Laag voor Svetkovic. Nu wat hoger voor de Greef. Hij deed het bijna uit stand. Viel zijn tegenstander Villeneuf niet meer recht aan. En lepelt die bal, schept die echt naar het strafschoppunt waar de Greef komt inlopen. En deze moet er gewoon in natuurlijk. Hij moet zich een beetje bukken, staat alleen. Maar die moet je toch meer naar de hoek kunnen knikken. En niet op die doelman Kotarski. Die in 2 keer weliswaar

0: weet redding te brengen. Ze hebben moeite met het uitvoetballen nu. Radeljic moet heel ver trappen. Asgard met de borstcontrole wordt even omvergeduwd door Beljo. En dan moet Riabchuk oppassen, want aan de rechterzijde is de Spanjaard al Iker Almena meegelopen. Hij gaat de actie nu opzoeken. Geeft mee in de box. En daar is Asgard die helemaal mee verdedigt en zich slim laat vallen op de achterlijn. Protest bij een van de Kroaten die de bal nog wegknalt over de achterlijn. En dat is een gele kaart. Voor wie is het, Galesic of Almena? Daar helemaal aan de overzijde van het terrein. Kan ik even niet helemaal zien van hieruit. Ik denk dat het Galesic is die de eerste gele kaart in de match heeft gekregen van Orel Grinfeld. Weer een goede kans dus voor Anderlecht. Voor Tristan de Greef, maar nog altijd geen doelpunt. Een half uur gespeeld, 0-0 in Zagreb.
1: Dankjewel Bert en tot straks. Sint-Truiden heeft wel al kunnen scoren. Vanavond was een vroeg doelpunt tegen Iberia. Ja, hoe zit het voorlopig met het aantal kansen dat je nog gezien hebt, Stef?
2: Ja, ze hebben er nog twee gehad eigenlijk. En je voelt aan alles. Sint-Truiden is een veel betere ploeg. Maar ja, dan moet je dat gewoon in doelpunten omzetten en de tegenstander afmaken. Want zolang het 0-1 of 1-0 staat, dan hoeft er straks maar eens een hoekschopje te zijn of een vrije trap die binnen dwarrelt. En dan verlies je punten. Want Georgiërs, nee, die kunnen echt niet volgen dit tempo van ploeg uit de Jupiler Pro League. Dat moeten we zeggen. Dus ja, je zou haast kunnen zeggen, het gaat dus te goed voor Sint-Truiden in verhouding tot de stand. Want dat is de conclusie die we kunnen maken. Het zou de stand moeten kunnen oplopen. Nu weer met Muslio, die op de helft van de tegenstander staat. Ook Taniguchi staat hoog op dat veld. Ja, omdat het allemaal vrij simpel is. Mpuku nu, de Congolese international, met Ishiwatari. Sebawi die centraal staat. En zo speelt Sint-Truiden die bal rond en trekken de Georgiërs zich helemaal terug. Zijn ze verplicht om dat te doen of niet? We vermoeden van wel dat ze niet beter kunnen. Sebawi die had nog wel een goede voorzet in zijn mars een tijdje geleden. En nu begaat hij een overtreding. Kijk, alweer een kleine duw. En wordt meteen gefloten door de Turkse scheidsrechter. Klein beetje frustratie bij Sebawi, maar ook niet meer dan dat. Dus dat zal wel een beetje geduwd hebben, gaan we vanuit. Als de Georgiërs nu deze vrije trap mogen nemen. Dus Sint-Truiden, dat toch graag zou willen overwinteren in die 6 wedstrijden. Misschien toch nog even meegeven tegen wie ze dan nog allemaal spelen. Midtjylland uit, dat is de volgende wedstrijd. Dan thuis tegen Brandbergen, nog een Scandinavische ploeg dus. Dan naar Split. En dan het hoogtepunt uit de geschiedenis van Sint-Truiden. Zo zeggen ze hier toch allemaal. Dan komt Ajax Amsterdam naar Sint-Truiden. Wat komen de grote Amsterdammers hier doen, vragen ze zich af. Wordt wat schertsend over gedaan. Als een Boekhoe geen overtreding krijgt op de rand van de 16. En er een diepe bal gestoken wordt richting de diepe spits. Zo kan het dan plots gaan. Hij is wel helemaal alleen. En wordt de bal afhandig gemaakt door Muslio. En dan de laatste wedstrijd in Lugano. In de voorbije twee jaar moest je in de Conference League zeker 7 punten gaan halen om bij de beste 24 te zijn. Dus moet je 2 keer winnen, op zijn minst 1 keer gelijk. En dan is deze wedstrijd toch een must-win voor Sint-Truiden. Dat is duidelijk. Puppen, ja, die recupereert gewoon alle ballen. Alle duels worden gewonnen door Sint-Truiden. Zoals ik aangeef, het gaat iets te gemakkelijk. Maar ja, maak dan dat tweede doelpunt. Herhaal ik nog maar een keer. En Bas daar die is voorlopig nog niet aan schieten toegekomen. De spits van Sint-Truiden met zijn 6 doelpunten. Dus hij zit in elk geval als nieuwe spits wel al aan een zeer goed aantal na 8 wedstrijden. Hier Puppen aan de linkerkant met Merlin. Puppen blijft even staan. Haalt hij die bal nog binnen? Zeker, daar is de voorzet. Staat niemand bij en slordig daar ontzettend. Trap hem dan maar binnen, Bumpuku. Nee, want een goede save nog van Georgi Makaradzi. En hoe slecht die Georgiërs ook deze bal alweer ontzetten. In de voeten van een Puku. Die moet nog even rond de as draaien. Een grondscherend schot dat dan nog op dat kunstgras goed snel doorschiet. Maar de 36-jarige Georgi Makaradzi houdt de 2-0 van het bord. Nog 10 minuten te gaan hier in de eerste helft. Dus Sint-Truiden is baas boven baas.
1: Baas boven baas, dat zijn duidelijke woorden. Maar ja, zo groot het overwicht is van Sint-Truiden, zo is de partij in evenwicht tussen Dynamo en Anderlecht, Bert.
0: Ja, toch wel redelijk moet ik zeggen. Zeker qua aantal kansen is de wedstrijd redelijk in evenwicht. Want zo net was er toch ook weer eentje voor de thuisploeg. Een goede tackle was er ook van Petro op een voorzet van Villeneuve. Anders had Bellio, die goede spits, wellicht wel kunnen scoren. Maar met een gestrekt been kon hij die bal in de lucht nog even van richting doen veranderen. En zo gaf hij de hoekschop weg aan de Kroaten. Dat was overigens de allereerste hoekschop in de wedstrijd. Barry probeert uit te voetballen. Doet dat oprechts naar Winkler. Die echt al een paar goede acties heeft opgezet. Technisch zuiver is en meer zijn draai begint te vinden. Zo lijkt het wel in dat elftal van Anderlecht. Ambros aan het bikkelen op het middenveld. Maar Vinlof komt eruit. Vinlof nog. Een Zweed is dat met roots in Peru. Peruaanse vader is dat, heeft hij. En een beetje een vreemde vogel of een vreemde eend in de bijt op dat vlak hier op het terrein. Gele kaart nu ook voor wie? Voor Asgard, denk ik, aan de kant van Anderlecht. En hij haalde er inderdaad wel een tegenaanval uit. Villeneuve ging er vandoor en de tackle kwam te laat van... Nee, eerder de Greef, denk ik, zal het geweest zijn. Ja, duidelijke tik tegen het onderbeen van Villeneuve. Meer dan terecht die gele kaarten. Eerste overigens ook in de match van Galesic. Bal achterin bij Kotarski. Trapt hem naar de rechterflank richting Galesic. Even het hoofd van Rejabchuk erbij. En ingooien opnieuw voor die Galesic op de rechterflank. In Berlijn geboren, maar al een hele poos weer in Kroatië voetballend. Eerst bij Rijeka aan de kuststad. En nu in de hoofdstad Zagreb. In de buurt van Slovenië zitten we hier. Uitvoetballen doet Ivanušec naar Villeneuve. Opnieuw Ivanušec. Hij kwam in de buurt van de eerste kans in de match, maar trapte er niet vol op. Nu wel een goede pas naar Hutcha. Barry moet erachteraan en komt te laat. Bal voor doel. En dan is daar nog net Omobamidele die kan tackelen. En hij vraagt de steun van de lijnrechter omdat hij vindt dat hij nog even werd gehinderd. Maar er wordt alleszins niet voor gefloten. Wel opnieuw een hoekschop voor de thuisploeg. Goeie tackle van Omobamidele. Al stond er niet echt iemand klaar bij Dynamo om die bal eventueel in doel te verlengen. Kozemans zou er nog het dichtst bij gezeten hebben, denk ik. Maar goed, dat weet je dan als centrale verdediger niet. Je grijpt toch maar beter in dat die bal er niet kan doorkomen. De hoekschop. Laag genomen bij de eerste paal. En weggewerkt daar uiteindelijk. Door een van de spelers van Anderlecht, door Stroeikens, was het opnieuw inwerpen voor Dynamo Zagreb. Dat plots even weer wat meer druk weet te creëren. Derde in de competitie dus op 3 punten van Hajduk Split. Wel met 1 wedstrijd te goed, dus ze kunnen er gewoon weer naast komen. En de ploeg die zich daar nog tussenin heeft weten te wringen is Vartex Varaždin. Niet meteen een van de topclubs in Kroatië. Er zijn er ook niet zoveel. Dynamo en Hajduk zijn de grote twee. En dan heb je Rijeka dat al een keertje iets goed doet. Soms een keer Osijek. Weer Hutcha. Daar is de voorzet opnieuw. En opnieuw de hoekschop via Omobamidele. Hij moest niets doen deze keer. Stond gewoon en kreeg de bal tegen zich aan. Maar Barry heeft het wel heel moeilijk met die Hutcha. Met die Albanees. Nieuwe voorzet in het pak. Weer is daar Barry deze keer om weg te koppen. Vooruit geknald ook nog door Rejabchuk. En dan wordt er nog wel druk gezet door de Greef. Maar Misic zit eerder bij de bal en kan rustig terugspelen tot bij zijn doelman, tot bij Kotarski. Ivanušec op 1 minuut of 8 van de pauze zitten we bij 0-0. Ivanušec met een man in de rug. De Greef dwingt hem weer richting zijn eigen helft te lopen. Radeljic opzij naar Dominguez. Man met een verleden bij FC Barcelona. 3 keer mogen meespelen in La Liga. En ook die andere Spanjaard Almena. Ooit bij Barça gezeten, maar niet in het eerste elftal. Weer de actie van Ivanušec op links. Daar is het gevaar. Weer de tackle. En Barry glijdt er naartoe. En het is opnieuw een hoekschop. Dat zijn er nu 3 na elkaar. En wordt het toch een beetje opletten voor Anderlecht met het weggeven van al die stilliggende ballen. En elke keer opnieuw komt het verhaal en het gevaar van op de linkerflank bij de Kroaten. De grote mannen staan klaar. Radeljic, Dominguez. En natuurlijk ook die grote Bellio, de spits. De bal is ook wat hoger nu. Blijft daar hangen. En Kozemans ligt er bovenop. Moeilijk te zien in het geharrewar van benen. Dominguez zat er heel dichtbij, de Spanjaard. Maar Kozemans dus nog wat dichter. Doorgekopt bij de eerste paal. En dan vergeet Dominguez eigenlijk om die bal het doel te trappen. Hij controleert hier nog terwijl hij beter in 1 tijd had getrapt. Maar dat was dan ook weer niet zo simpel. Hij kreeg die een beetje tegen zijn knie aan. En daardoor schampte hij net iets te ver weg van zijn voet. Waardoor hij niet vol kon uithalen. En Kozemans toch bovenop die bal ging liggen. Maar dat moet Anderlecht dus zien te vermijden. Al die stilliggende ballen. Waar het toch lastig op verdedigen blijkt te zijn voor Paarswit. Omobamidele naar de linksvoetige Petro. Ze worden meteen allebei onder druk gezet.

door de Kroaten. Hoge druk. En Omobamidele speelt de bal richting de zijlijn. Eventjes Ambros ingooi voor Anderlecht. Was geen makkelijke bal voor de Tsjech. Voor Lucas Ambros. Die weer wat centraler.

0: flankverandering weer richting Radeljic en Vinleuf. De afhakende man is Ivanušec, die de bal ook krijgt van Radeljic. En zo zijn ze toch al over de middenlijn geraakt. Intussen, het is een aanval met nogal wat tussenstations. Veel balbezit op de rechterflank nu op dit moment. Het balbezit lichtjes in het voordeel van Anderlecht over de eerste 40 minuten bekeken. 53%. Bal in het middenveld bij Ivanušec. En geen enkele Brusselse voet komt ertussen op dit moment. Nu wel Rajabchuk. Nieuwe goede stil van hem. Dat is de tweede keer dat hij dat doet. Een interceptie voor zijn man ingekomen. De Greef. Ja, blijft even staan en dreigt de bal daar kwijt te spelen. Dat gaat allemaal veel te traag. Hij bleef maar talmen en twijfelen. En vandaar konden 2-3 Kroaten tot in zijn buurt komen. En was het eigenlijk heel makkelijk om hem de bal afhandig te maken. Nee, dat was even een moment waar hij veel sneller had moeten ageren. En nu moest hij plots reageren. Omdat al die Kroaten rondom hem stonden. En was de bal alweer kwijt. 5 minuten nog te gaan. Kansen dus voor beide ploegen over het geheel van de eerste helft. Maar nog altijd geen doelpunt. 0-0.
1: We zijn straks nog even bij jou, Bert, voor het einde van de eerste helft. En die komt ook dichterbij in Sint-Truiden tegen Iberia, Stef.
2: Nog 3 minuten, maar ja goed, we gaan toch wel een minuut of 4 bij krijgen uiteraard. Bij die 2 VAR-fases, de ene wel een goal, de andere niet. Buitenspel niet en over de lijn, doellijn wel. Dus daar gaat toch nog wat tijd moeten bijkomen. Dus we zijn nog wel even aan het spelen. Een Boekoe aan de rechterkant met zijn linkerbeentje. Maar heeft eigenlijk nog maar weinig voor elkaar gekregen, moet ik zeggen. Nathan Mpoku speelde tegen Engeland op het WK ook tegen Oezbekistan. Stond hij gewoon tegen Engeland in de, wat was het, 16e finales of 32e finales. Stond hij in de ploeg bij Congo. En hij heeft zijn plaatsje dus nu afgedwongen. Hij is boos, de kapitein van Sint-Truiden. Taniguchi, Shogo, voor een overtreding. Alweer gefloten door de Turkse scheidsrechter. Je kan niet zeggen dat het geen overtredingen zijn, maar ja, ik blijf het herhalen. Het is allemaal wat makkelijk, zoals hij fluit. Iets te snel, iets te veel, de 31-jarige Turkse scheidsrechter. Daar was nu wel een overtreding, fluit hij niet. Ja, duidelijk en terecht aangegeven door de grensrechter. Dat moet ik ook zeggen, zeker. Dat was gewoon een stevige obstructie van Sebawi. Dus de grensrechter doet zijn werk daar aan de overzijde. Nu had de scheidsrechter het dan weer niet gezien. Dus dat bedoel ik. Voelt het toch allemaal niet de best aan. Hij heeft natuurlijk nog niet zo geweldig veel internationale wedstrijden gefloten. 11 in totaal hebben we gezien. 46 wedstrijden in de Turkse competitie. Dat is niet verkeerd als 31-jarige. Maar nu, niet dat hij grote fouten maakt, dat niet. Maar Puppen. Die ging de fout begaan. Ik moet wel zeggen dat Sint-Truiden toch een stuk minder goed speelt. En echt veel kansen na die van Ishiwatari. Heeft het niet meer gehad. Nog eens een voorzet die niet echt goed kwam van Merlin. Maar echt in de box is Sint-Truiden toch niet meer echt geweest. En nu jaagt de doelpuntenmaker Robert-Jan van Wezemaal. Voor altijd een Europese doelpuntenmaker is hij. De man die zijn contract heeft verlengd. En nu moet het toch snel gaan. Maar wat een slechte bal van Sissako. De doelman die ver uit zijn goal is. Borstcontrole trapt dan maar weg. Hey, als je niet tegen deze ploeg kan winnen. Sorry. Dan ga je niet veel punten halen. Mpoku. In de rug komt Robert-Jan van Wezemaal. Toch maar 3 extra minuten. Dat is niet te veel. En ik hoor het wel wanneer we even naar Zagreb moeten gaan om daar de rust mee te nemen. Hier dus nog dik 3 minuten te gaan. En we kijken nog eens naar de borstcontrole van de doelman. Makaritse. Die al bij al een schot van een Mpoku. Ishiwatari. En dan de afgekeurde goal. En nog wat voorzetten moest onschadelijk maken. Maar niet de hele eerste helft belaagd is geworden. Maar hoe dan ook had Sint-Truiden hier al met een grotere voorsprong moeten gaan rusten. Dan was de klus misschien al geklaard. 2 doelpunten is uiteraard niks. Maar ja, je ziet toch af en toe bij de tegenstander of daar wat flitsen kunnen inzitten. Of er toch nog wat goeds gaat komen in die acties. En dat heb ik helaas op 1 actie na niet gezien. Komen overal tekort in alle duels. Gaan ook alweer makkelijk liggen zoals nu. De topschutter Zakani.

0: Ja. Maar dit keer niet gefloten. Anderhalve minuut hier nog met Merlin. Maar toch ook opnieuw een matige eerste helft gespeeld. Het gaat nog allemaal een beetje met ups en downs. Ze heeft geweldige wedstrijden gespeeld in het begin van het seizoen. Veel assists, doelpunten ook. Maar nu is het allemaal wat moeizamer. Sissako. Geen balverlies leiden. En de Beier hoeft niet te zeer te coachen, hebben we de indruk. Komt er nog wat van in deze laatste minuut. Met Puppen. Geen enkele keer echt doorgestoten, moet ik zeggen. Nu zou dat wel kunnen. Goeie bal van Sebaoui. Puppen, waar komt die bal terecht? Niet bij Mpoku. En dan moet Ishiwatari de bal proberen in het bezit te krijgen. En begaat alweer een overtreding. En zo fluit hij alweer. En Ishiwatari, ja, die heeft al geel gehad overigens. Dan moet je de fouten niet gaan opstapelen. En het publiek voelt het ook, wat we al vertellen over die makkelijk fluitende scheidsrechter. En geeft het de boegeroep bij deze overtreding. Even wat haast, maar hier een actie voor Sint-Truiden. 3-1 zowaar. Merlin moet die bal nu tot bij Bas daar leggen. En dat lukt niet. Wat een slechte paas was dat. En nu misschien nog een counter. Nee, dat kunnen die Georgiërs toch niet op gang brengen. En zo gaan we hier rusten met een dik verdiende 1-0 voorsprong voor Sint-Truiden. Een doelpunt van Robert-Jan van Wezemaal.
1: Dankjewel, Stef. Dat hebben we inderdaad kunnen volgen. Dat het meer dan verdiend is, die voorsprong voor Sint-Truiden. En Bert intussen ook rusten in Dynamo Anderlecht.
2: Jawel, zonder toegevoegde tijd. 0-0 en een paar echt grote kansen in de wedstrijd. Stojkovic had kunnen scoren voor Dynamo. Hutcha had dat zeker ook kunnen doen, overgetrapt. Almena had dat kort voor de rust nog kunnen doen. Op alweer een voorzet van die sterke Hutcha, overgetrapt voor een open doel. Dat had eigenlijk de 1-0 moeten zijn. En Gijs Barry heeft het echt heel lastig om die Hutcha uit de wedstrijd te houden. Wordt keer op keer voorbijgesneld. En ik zou daar toch veiligheidshalve maar in de ploeg brengen, als die tenminste fit genoeg is om een helft te spelen. Aan de kant van Anderlecht, Asgard naast getrapt. Svetkovic, twee grote kansen voor hem. De eerste glipte hij tussen twee centrale verdedigers over en trapte te wild naast. Daarna van dichtbij op een voorzet van Winkler tegen de lat getrapt. En een seconde of 5 à 10 later trapte ook Reapchuk de linksachter nog een keer tegen de lat. Waarna ook De Greef nog een goede kans kreeg. En hij kopte recht op doelman Kutarski. Ook hij had er wel wat beter mee mogen doen. Dus best veel doelpogingen van beide ploegen. En vreemd genoeg zou ik zeggen, ondanks toch grote kansen, geen enkel doelpunt. Halfweg 0-0.
3: Sportza.

0: Black Box Revelation met Wicked was dat. Ja, heel wat actie vanavond. En in de Europa League was er eerder vanavond al een knap gelijkspel van Union tegen het Spaanse Real Sociedad. De Brusselaars waren eigenlijk zelfs gewoonweg de betere ploeg tegen de Spanjaarden. Maar ja, daar was die blunder achterin, waardoor de bekerwinnaar op achterstand was gekomen. In de slotminuten, pas dan, kon het dan toch nog een punt veiligstellen. Een oververdiende gelijkmaker. Een meer dan verdiend punt en daar kunnen we over napraten. Een reactie van David Tuber, de coach van Union bij Tess Elst.
1: David Tuber, we hadden je moeten geloven. Je zei, die jongens die op de bank zitten, die beloften, die zijn klaar om te spelen. En we hebben het gezien, want hij scoort dan het doelpunt dat de punt oplevert.
2: Ja, goed, het is een beetje... Ja, het is mooi dat zo verloopt. Ik had liever natuurlijk mijn overwinning hier gehouden. Ik denk dat we dat ook alles aan gedaan hebben en het eigenlijk verdiend hebben. Of zouden verdiend hebben. Maar nee, ik ben vooral ik ben een jaar trainer hier van Union. Denk ik dag voor dag, dag op dag. Dit moet een van de fierste momenten zijn van, sinds dat ik hier ben. Van minuut 1 tot de laatste minuut een team als Sociedad onder bedwang houden. De betere ploeg zijn, de meeste kansen creëren. Weinig tegenkrijgen en jammer genoeg wel eentje weggeven. Maar voor de rest denk ik dat we een heel solide wedstrijd hebben gespeeld. De intensiteit, de kwaliteit. Kon in de laatste derde misschien wel beter. Ik denk dat we daarin onszelf niet genoeg belonen. Maar uiteindelijk, scenario gewijs, je komt achter, je geeft niet op. Ik zie die jongens voor elkaar strijden op het einde daar, die laatste tackle om dat punt toch te houden. Dat doelpunt door een jongster van de club. Ik denk dat het een mooie dag is voor de club.
1: Vier ook omdat, los van alles wat er op voorhand al inderdaad gezegd wordt over die 10 afwezigen, ja, ze doen het toch maar, ze vechten voor elke meter. Iedereen die er is het wel waard om dat shirt te dragen?
2: Ja, maar kijk, dat is normaal wat er allemaal rondom ons gezegd wordt. Maar wat ik ook tegen u zei voor de wedstrijd is dat ik weet dat de 11 die op het veld gaan zijn en dat die jongsters ook klaar gaan zijn om hun leven te geven op het veld, om te tonen dat ze het waard zijn om dit shirt te dragen. En dat is het enige wat ik verwachtte en die jongens hebben dat stuk voor stuk allemaal gebracht.
1: Natuurlijk, Keita, fantastisch verhaal dat hij die goal maakt, maar ook Silla is toch weer echt een van de absolute uitblinkers. Kan zijn motor ooit leeg zijn als je op die 93e minuut daar nog die bal kan gaan uithalen?
2: Ja, maar kijk, ik spring graag over het individu en jullie weten dat. En, het is een team prestatie voor mij. We weten wat die jongen kan brengen. We weten dat er nog redelijk wat upside op zit. En hij weet dat ook. En dat is ook wat we proberen constant te duwen. Nooit tevreden zijn. Constant meer willen. Constant meer eisen van elkaar. Die foutjes proberen weg te werken. En je ziet dat hij kan groeien. Dat hij dit niveau ook heel goed aan kan. Maar nogmaals, ik focus vandaag op het team.
1: Zo'n prestatie. Je pakt hier een punt tegen Real Sociedad. Jammer genoeg geen overwinning, maar de prestatie van tegen Leuven is wel volledig uitgewist daarmee, denk ik. Dat gevoel is nu doorgespoeld.
2: Ja, maar dit was een van de punten die we ook aangehaald hebben. En we wisten dat. En ik zei het ook, na de wedstrijd was het eigenlijk al heel duidelijk dat iedereen daar heel bewust van was. En dat dit ook een andere wedstrijd is. We kijken altijd vooruit. We pakken de lessen uit het vorige en we kijken vooruit. En ik moet zeggen dat we de juiste lessen hebben getrokken en vandaag geantwoord hebben.
1: Er zaten scouts van Nijlen in de tribune. Die weten waar ze zich gaan moeten verwachten nu.
2: Ja, maar nee, maar nogmaals, dit is ook onze, voilà, hoe dat we in elkaar zitten. We moeten vooral heel nederig blijven. Maar als we dit kunnen in de komende weken telkens op de mat gaan kunnen brengen in eender welke competitie, gaan we nog veel wedstrijden winnen. En nu gaan we ons ook concentreren op Nijlen en dan met heel veel serieus aanvatten.

0: Dat was Christine en de Queens in Truiden leidt met 1-0 tegen het bescheiden Georgische Iberia. Anderlecht en Dynamo Zagreb houden elkaar bij 0-0 voorlopig perfect in evenwicht. Na het nieuws de tweede helft in beide wedstrijden. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd aan de ingang van de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. De hulpdiensten melden een botsing tussen een bus en een ferrytrein. Er is sprake van 19 gewonden, van wie er 5 zwaar gewond zijn. Treinverkeer is onderbroken. Zometeen is er meer informatie op een persconferentie. Premier Bart De Wever heeft zo net in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president is in Brussel om extra financiële steun te vragen. Dat vertelt hij die van op de Europese top in Brussel.
4: Zelensky sluit eigenlijk officieel pas morgen aan op de tweede dag van de Europese top, want dan staat de financiering voor Oekraïne op de agenda. Maar vanavond had hij dus al enkele individuele ontmoetingen met onder andere de Poolse premier Tusk, de Franse president Macron en dus ook onze premier De Wever. Vermoedelijk om te praten over de geblokkeerde Russische tegoeden bij Euroclear in Brussel. Die worden opnieuw genoemd om Oekraïne volgend jaar mee te financieren. En De Wever hield dat vorig jaar nog tegen uit angst voor juridische claims. Vandaag hadden de Europese leiders trouwens ook al een overvolle agenda. Er is gepraat over de concurrentie met China, de nieuwe Europese begroting. En er was ook veel discussie over wat de EU moet doen tegen de hoge energieprijzen. Maar voorlopig is daar nog geen compromis over gevonden.
3: De Gezinsbond wil dat de overheid gezinnen met de laagste inkomens helpt met de stijgende energiekosten. Door onder meer het conflict in het Midden-Oosten zijn de prijzen van gas en elektriciteit sterk gestegen, waardoor sommige huishoudens in de problemen komen. Ivo Mechels van de Gezinsbond vertelt hoe de overheid kan helpen.
5: Het beste is dat de overheid zich richt op de laagste inkomens bij middel van het Sociale Verwarmingsfonds en ook door middel van een uitbreiding van het sociaal tarief. We onderstrepen dat het geen algemene ondersteuning is die wij vragen, want dat kost ten eerste heel veel geld en vooral ook omdat door zo'n algemene steunmaatregelen gaan gezinnen juist minder letten op hun verbruik.
3: Sport in de Europa League voetbal speelt Anderlecht in Kroatië bij Dynamo Zagreb. Bert Sterks, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
6: 0-0 na één helft voetballen en dat is vreemd, want er zijn echt wel goede kansen geweest in een onderhoudende eerste helft, zowel voor Dynamo Zagreb als voor Anderlecht. Het was opletten voor de man op de linkerflank bij Dynamo, Hutcha, want die was elke keer zijn tegenstander Barry voorbij. Stojkovic kreeg een kans, Hutcha zelf trapte over en helemaal op het einde van de eerste helft Almena ook over voor een leeg doel. Maar Anderlecht zeker ook de kansen gehad op 0-1 met 2 keer Svetkovic, 1 keer wild naastgetrapt en vooral een keer van dichtbij tegen de lat. Linksachter Rejapchuk trapte ook een keer tegen de lat en De Greef kopte recht op doelman Kutarski van dichtbij. Dus Anderlecht had zeker ook kunnen scoren. Meer dan 1 keer zelfs hier in Zagreb. Dus het moet op het vlak van kansen zeker niet meer beginnen, maar op het vlak van doelpunten wel nog in de tweede helft.
3: Dank je, Bert. Eerder op de avond werd het tussen Union en Real Sociedad uit Spanje 1-1. Trainer David Huber vindt dat deze prestatie het slechte gevoel uit de competitie wegveegt.
7: Dit was een van de punten die we ook aangehaald hebben en we wisten dat. En ik zei ook na de wedstrijd was het eigenlijk al heel duidelijk dat iedereen daar heel bewust van was. En dat dit ook een andere wedstrijd is. We kijken altijd vooruit. We pakken de lessen uit het vorige en we kijken vooruit. En ik moet zeggen dat we de juiste lessen hebben getrokken en vandaag geantwoord hebben.
3: In de Conference League, de laagste Europese beker, neemt ze Truiden het op tegen FC Iberia. Een ploeg uit Tbilisi in Georgië. Bij de rust stond het 1-0 voor de Limburgers. Eerder vanavond versloeg AA Gent de Deense Aarhus met 1-0. Timmy de Vlieger houdt er een goed gevoel aan over.
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we redelijk veel kansen hebben gecreëerd. Alleen was het jammer dat hij er net niet in wou. We hebben de paal geraakt. Ik denk echt wel een paar goede kansen gehad. Dus dan is het wel verlossend dat we dan op het einde toch nog kunnen scoren. Ik had zo'n beetje het gevoel dat hij er vandaag niet in zou willen gaan. Maar dan ben ik heel blij. Een heel goede cross van Thiago en Bigo is in de box. Dus echt goed.
3: Het weer vannacht is het bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen met in de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Doorwerken. Is er hinder op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom? De Ruppeltunnel is dicht. Je moet omrijden via de brug. Dat tot 6 uur morgen vroeg. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel in beide richtingen gesloten tot 5 uur.
1: Radio 1. Sportza. Met Jeroen Guns.
0: Een heel goede avond. Wij wachten nog heel even op het begin van de tweede helft in Anderlecht, Dynamo Zagreb en ook in Sint-Truiden, Iberia. Zometeen deel 2. Dit is eerst Beyoncé. Welkom terug.

0: Texas Hold'em van Beyoncé, Anderlecht en Dynamo Zagreb zijn met 0-0 gaan rusten. Dat had anders kunnen zijn, want er waren kansen aan beide kanten. Maar een doelpunt is er niet gevallen. Misschien, Bert Sterks, heeft een appelsientje tijdens de rust deugd gedaan. En lukt dat nu wel? We gaan het samen met jou volgen.
1: Er was alleszins alweer een best goede kans voor Dynamo Zagreb, die er ook weer niet in ging voor Stojkovic, die in het begin van de eerste helft ook al een keer gevaarlijk was. Toen trapte hij over de bal, nu wel op de bal, maar Petro stond nog op die goede plek om af te blokken. Voorzet nu van de man op rechts van de Spanjaard Almena, die ze huren van Alcatia ergens in de Emiraten. Maar afgeblokte bal. En die botste nog wel door tot bij Colin Kozemans. Maar de doelman van Anderlecht had er hoegenaamd geen problemen mee. Ambros met links verlengt hij de bal naar Svetkovic. Lange bal was het eigenlijk. Maar Svetkovic krijgt hij niet onder controle onder de druk van Dominguez. Almena zijn pas is ook maar half en half. Komt toch tot bij Ivan Ušić. En Vinleuf voetbalt dan uit over de linkerflank. Heeft een beperkt verleden bij Bayern München. Mocht er één keertje invallen in de Bundesliga. Die 22-jarige man met roots in Zweden en Peru. Maar het verraadt dan meestal toch wel dat ze er enig talent in zien. Het feit dat ze hem hebben ingelijfd destijds. Hoekschop voor Dynamo Zagreb. Het is opletten dus weer. Of is het toch nog net een inworp? Nee, het is een hoekschop denk ik inderdaad. Rechts in de hoek. Dichtbij ons eigenlijk. Niet zo ver van onze commentaarpositie. Laag bij het terrein zitten we hier. In dit lelijke stadion. Stojkovic is de man van de hoekschop. Die grote Radeljic is weer helemaal meegeschoven. Ook Dominguez. Daar is de bal laag bij de eerste paal. Schiet door en dan is dit de goal. Nee, nog niet. Toch nog net weggehaald door wie? Radeljic was de man die bijna kon scoren. En dan toch nog weggetrapt door, ik dacht, Winkler. Die dan op de een of de andere manier sneller moet gereageerd hebben dan Radeljic. Die er nogthans heel dichtbij stond. Weer een goede kans voor Dynamo. Het doelpunt kan toch niet uitblijven op deze manier. Anderlecht is al even niet meer gevaarlijk geweest. Na die fases tegen de lat en de kombel van de Greef is het toch allemaal wat stilgevallen. En hebben de Kroaten het voornamelijk overgenomen. Bal tegen de schouder van Strujkes. Dynamo voetbalt voort met Ivan Ušić tegen Rejapchuk eventjes aan. Die het niet zo slecht doet, vind ik, in zijn eerste wedstrijd voor Paars-Wit. Lang moeten wachten op zijn kans sinds hij aankwam in de laatste transferperiode. Versnelling van Vinleuf is snel. En dan trapt hij de voorzet tegen Barry aan. Winkler probeert nog een keer om te schakelen. En doet dat weer technisch aardig. Wat is hij snel. Is nu ook Misic nog kwijt. En Misic knokt zich terug. Met de schouder is eigenlijk trager dan Winkler. Maar die moest van verder komen. En doordat hij zijn lichaam goed gebruikt. Zet hij de Duitser toch van de bal. En is het balbezit weer voor Dynamo Zagreb. Helemaal achterin. Met de harde kern nu in de rug voetballend. Dat grote vak waar de vlaggen wapperen. Van links naar rechts en weer terug. In deze zachte oktoberavond in Zagreb. 20 graden was het vandaag. Nu het stukje minder natuurlijk, nu de zon weg is. In het vak met het grote spandoek van de Bad Blue Boys. Het klinkt heel intimiderend. Maar ik moet zeggen dat het qua sfeer hier voorlopig echt wel meevalt. En het zelfs voor een Balkanstadion een beetje minnetje is. We zijn toch hetere toestanden al tegengekomen. In de landen hier in de buurt. Bikkelen met Winkler op de zijlijn. En hij krijgt ingooi niet mee van de lijnrechter. Is ontgoocheld. Martin Winkler had eigenlijk al één

0: twee assists kunnen geven als Svetkovic en De Greef wat beter hadden afgewerkt in de eerste periode. Deed hij echt allemaal wel prima, de Duitser. Maar het gebeurde niet. Vandaar dus die 0-0 nog altijd. Kutarski heeft de bal achterin. Svetkovic gaat geen druk zetten, want ziet dat Misic naar tussen twee Anderlecht-spelers in komt staan en zou kunnen doorvoetballen als hij een stapje opzij zet. Dus kiest hij ervoor om die ruimtes af te dekken. En dat is ook de goede keuze, lijkt mij, want Kutarski weet hoegenaamd niet waar hij naartoe moet voetballen. Doet het nu vrij kort tot bij Dominguez. Svetkovic gaat nu wel jagen. Goeie pas tot bij Beljo. Draait zich vrij en kan dan meegeven op de linkerflank. Dat moet Hutcha weer zijn tegenover Barry. Komt naar binnen, trapt en doet dat recht in de handen van Kozemans. Daar was hij toch wel weer, die Arber Hutcha. Barry is dus blijven staan, niet vervangen door Alima. Maar werd nu voor een keer niet buitenom voorbijgesneld, maar binnendoor. En het is maar omdat Stroeikens ook nog wat in de weg kwam lopen, dat het schot van Hutcha er niet helemaal vlot uitkwam. Anderlecht heeft het toch wat lastiger, is mijn indruk. Komt moeilijker aan de overzijde terecht. En de kansen blijven toch vooral aan de kant van Dynamo Zagreb. 11 doelpogingen tegenover 6. Maar doelpunten nog altijd 0-0. Sporta.
1: Sint-Truiden heeft zijn zaakjes perfect onder controle tegen het Georgische Iberia. Maar voorlopig wel maar 1-0, Stef Wijnands.
2: Zo is het. We zijn dik 8 minuten ver in de tweede helft. Het staat nog altijd 1-0 en aan het spelbeeld is niets veranderd. Alleen Sint-Truiden aan de bal op de helft van de tegenstander. En een kans? Nee, dat is er nog altijd niet echt uitgekomen. Omdat de laatste paas vaak niet goed is. Sebaoui al een paar keer niet goed ook. Bas daar niet. Als er een ruimte was om de spits of de buitenspeler vrij te spelen, lukte dat dan weer niet. En nu een vrij trap. Breed genomen die bal van Merlin. Ishiwatari laat die bal van de voet glippen. En er komt een counter aan. En wie weet tot wat dat kan leiden. Het is de Braziliaan met de geweldige naam Lucas Café. C-A-F-E geschreven. Daar zou je in Sint-Truiden nog wel mee kunnen doen met die naam. Die de bal intussen wel weer kwijt is, Lucas Café. En dus Sint-Truiden kan alweer snel opnieuw opbouwen. Maar het is te traag. Het is duidelijk dat deze wedstrijd wel nog wat doelpunten moet opleveren om het vertrouwen te geven. Want er wacht zondag Sint-Truiden een belangrijke wedstrijd voor de beker. 16e finales thuis tegen Lommel, de derby dus. En die winnen ze maar beter. Want de crisis loert toch om de hoek. En ja, ook al gaat het allemaal zo makkelijk en is de tegenstander veel zwakker. Zolang het bij die 1-0 blijft, weet je het maar nooit. Merlin gaat die bal vragen in de 16. Krijgt een klein tikje. Dat is zeker geen overtreding waard. Sisako. Een poeko. Nee, dat is allebei heel erg slecht. En dus zijn ze de bal net niet kwijt, omdat ze met z'n tweeën zijn. Ik denk dat coach De Meijer niet lang meer gaat wachten eer die vervangingen gaat doorvoeren. En ik moet zeggen, de supporters die willen wel. Zit toch aardig vol. Niet in de hoeken, dat is duidelijk. Maar er is toch zeker volk aanwezig voor deze eerste echte Europese wedstrijd, zeg maar, in een groepsfase. Van Wezenmaal, nog altijd de enige die het net heeft gevonden. Legt de bal terug tot bij Sebaoui. Een poeko, dat is weer te lang. Dus opnieuw nu naar Van Wezenmaal. Maar alles staat dicht, omdat de Georgiërs met z'n allen voor de 16 kamperen. En dus maar opletten als je een bal verliest en iedereen zo hoog staat bij Sint-Truiden. Nou, dat doet Van Wezenmaal goed door die bal tot bij Muslio te spelen. Puppen aan de buitenkant. Kan je niks verkeerd over zeggen, maar is natuurlijk nog niet getest geweest. Op geen enkel vlak de verdediging van Sint-Truiden. Daar zal het niet aan liggen, zo vermoeden we. Maar een poeko, ga je man een keertje voorbij. Lopen diep. En nu is Sisako die de bal weer verkeerd speelt. Het is niet het Sint-Truiden van de eerste 15 minuten. En er was natuurlijk de afgelopen weken heel veel kritiek op de vroege doelpunten die ze slikken. Zowel tegen Westerlo als tegen KV Mechelen. Dat ze slap aan de eerste helft begonnen. Daar was de trainer De Meijer heel erg boos om. En nu zijn ze goed begonnen aan de wedstrijd. Maar het vervolg is toch niet helemaal je dat. Dus ingooien nu voor de Georgiërs. 57 minuten intussen hier al gespeeld. Het kabbelt een beetje, zo moeten we het omschrijven. Maar het is nog altijd 1-0 voor Sint-Truiden.

0: Hoe toont Anderlecht zich in het begin van de tweede helft tegen Dynamo Zagreb, Bert?
1: Ja, zo net weer wat beter. Met Struijkens die werd neergetrapt door Misic, gele kaart. Maar het spel liep voort. En uiteindelijk kwam de bal bij Winkler aan de rechterflank. Sneed naar binnen, trapte met links. En een heel goede parade van doelman Kutarski. Die de bal met één hand kon wegslaan bij de tweede paal. Een krulbal was het richting de tweede paal van Martin Winkler. Een van de betere Anderlecht-spelers. Op zijn minst een van de gevaarlijkste. Petro nu met balverlies. En ze moeten opletten, want dat was vlak rondom de eigen rechthoek. Doen daar hoe hij twijfelde en maar bleef wachten om in te spelen. Bal gaat opzij naar de andere flank. Finn Leuf wordt even omvergelopen door Winkler. En het is een goede steal, zegt Grinfeld. Geen overtreding. Tegenaanval nu met Ambros op de rechterflank. Maar staat er helemaal alleen voor. En Misic weet dat hij geen rechtervoet heeft. En schermt zijn linker gewoon af. Waardoor de bal heel makkelijk verloren gaat van Lucas Ambros. We zijn bijna op het uur. 58e minuut. Winkler dus. Goede kans voor Anderlecht. Hier op bezoek bij de recordkampioen in Kroatië. 25 keer. Landskamp, 26 keer zelfs landskampioen geworden. 18 keer de beker gewonnen ook. En wel vaker tegenstander geweest van Belgische ploegen. Van Club Brugge, van Genk, van Anderlecht. En in een heel ver verleden zelfs een keer van Beveren en Union. In de jaarbeurs deden we beker nog. Toen Dynamo Zagreb tot twee keer toe de finale bereikte in de jaren 60. Maar dat zijn al vele vergeten natuurlijk. Rejabchuk speelt achteruit tot bij Asgard. Opzij naar Petro. In het centrum is Omobamidele. Struijkens, hoe vaker Omobamidele meespeelt, hoe beter we zijn naam onder de knie krijgen. Het begint eindelijk te vlotten. Buitenom, Rejabchuk, goed gedaan. Op de achterlijn toch nog de voorzet, maar in het zijnet. En de doeltrap is voor Dominik Kotarski. Ze willen een hoekschop, Rejabchuk is boos. Dat is al de tweede keer dat Anderlecht een hoekschop wil en die niet krijgt. Asgard in de eerste helft, oké, dat was niet super zichtbaar. Maar nu ben ik benieuwd. Rejabchuk haalt de achterlijn, zet voor. Ik kan het niet zo meteen zien, eerlijk gezegd, of het contact er was of niet. Maar hij moet het heel duidelijk gevoeld hebben dat zijn voorzet nog werd aangeraakt. Want zijn protest was toch redelijk overtuigend, moet ik zeggen. De bal gaat de lucht in, Struijkens eventjes, wacht dan, Bellio. Ja, dat is een sterke man, maar Struijkens laat zich aanvankelijk niet omverduwen. En dan in tweede instantie toch wel, waarna de scheidsrechter zegt, nee, dit was een beetje te veel van het goede. Meneer Dion Bellio, genoemd naar de god van de wijn. Dionysos. Dion Bellio. Een man die één keer scoorde ook al voor de Kroatische beternationale ploeg in een Nations League wedstrijd tegen Spanje. Maar nog niet zo vaak mogen aantreden. Deed ervaring op in Duitsland bij Augsburg in de Bundesliga. Rapid in Oostenrijk onder meer. En vandaar naar hier gekomen. En in een wedstrijd of 50 evenveel doelpunten gemaakt voor Dynamo Zagreb. 50 competitiedoelpunten al in anderhalf seizoen, laat ons zeggen. Zelfs een beetje minder. Echt een scherpschutter is hij. Petro wil uitvoetballen en moet dat nu beter doen dan zo net. Want dat was echt geknoei op de rand van de eigen rechthoek. De Greef met de bal aan de voet. Weer Petro. Het is even vanuit stilstand. Zijn tempoversnelling is welkom bij Anderlecht. De Greef moet opnieuw achteruit. Voorlopig geen wissels bij Paars-Wit. Aan de kant van Zagreb gaan ze wel een eerste keer wisselen zo meteen. Daar zie ik Zajc, denk ik, of Dani Rodriguez klaarstaan. Het is niet helemaal duidelijk het rugnummer. Staat er een beetje achter de dugout verscholen. Ik denk 7, de Spanjaard Rodriguez, dat hij er zo meteen gaat inkomen. Eerst nog kijken naar Petro. Een keertje helemaal achteruit naar Kozemans, die nog geen bal heeft moeten pakken in de tweede helft. Dat is dan toch al dat. Iets minder echt grote uitgespeelde kansen dan op het einde van die eerste periode. Barry lijkt eindelijk ook wat meer greep te hebben op Arber Hodža, de Albanees. Petro. Met de lange bal deze keer. Daar gaan Svetkovic en Rejabchuk achteraan. Ja, Svetkovic zet zich slimmer. En krijgt de bal uiteindelijk toch niet voorbij zijn tegenstrever Galesic. Lange bal van hem nu richting Bellio weer. Bukt zich en kopt tot bij Stojkovic. En die heeft aan de linkerflank helemaal vrijstaand weer Hodža zien staan. 1 tegen 1 met Barry. Dan is het alle hens aan dek. Hij blijft er slim voor, Barry. En zo moet hij opzij spelen. En doet dat verkeerd in de voeten van Winkler. Dat is het betere werk van Kajs Barry. Hij heeft begrepen dat hij niet zo snel moet happen bij die snelle Albanees. En dat als hij gewoon blijft staan, de man eigenlijk niet goed weet wat hij met de bal moet beginnen. Ingooien voor Dynamo. Maar een overtreding gezien uiteindelijk toch eerst van Grinfeld. En vrije trap helemaal achterin voor Anderlecht. Nee, even weinig kansen in de wedstrijd. Er komt inderdaad een wissel aan met Dani Rodriguez. Die in de plaats komt van Almena. De ene Spanjaard voor de andere. En de andere invaller is Valinčić, dat is rechtsachter.

0: Die komt erin voor Galicic, die al geel had gekregen. Dus logische wissels aan de kant van Dynamo. Een heel nieuwe rechterflankje zit eigenlijk die Kovacevic tussen de lijnen brengt. En zometeen dan misschien ook wel een wisseltje aan de kant van Anderlecht. Want we zijn toch al meer dan een uur aan het spelen. Nog altijd zonder doelpunten. 0-0.
1: Dankjewel Bert, tot zo.
2: Radio 1. Sportza.
1: Voor Sint-Truiden komt het er nu op aan om de overwinning zo snel mogelijk helemaal veilig te stellen tegen Iberia. Een zwakke tegenstander, Stef, dat heb je ons al verteld. Maar ja, een afgetekende score die blijft voorlopig wel uit, hè?
3: Nee, die blijft uit. En die scheidsrechter die blijft maar wat rommelen. En die fluit echt elke overtreding. Enfin, als het een overtreding is, dan mag je ze fluiten uiteraard. En nu krijgt De Meijer, die het al heel vroeg op zijn heupen had, krijgt nu een gele kaart. Omdat hij er weer een overtreding had gefloten. Het publiek zit er ook kort op, moet ik zeggen. Maar die jonge Turk laat zich niet van de wijs gaan. En fluit en fluit. En een gele kaart. Gaat hij nu dan geven aan Lucas Café? Nee, Lucas krijgt er geen punt voor in elk geval. Hij mag nog gewoon zonder gele kaart voetballen. Sint-Truiden op de helft met een hakje van Merlin. Maar waarom nu alweer niet een Poekoe? En die gaat dan liggen en die krijgt geen vrije trap. En u hoort het publiek. En misschien was het er ook geen. Zocht hij het een beetje. Ik moet zeggen dat een Poekoe toch een matige indruk nalaat. Er gebeurt te weinig als hij aan de bal komt. Van Wezemaal. Nee, dat is zuiver op de bal. Geen overtreding. En nu moet er een goede tackle komen van Taniguchi. Dat doet hij ook. En die heeft de bal buiten getackled en niet via een tegenstander. Maar nog altijd maar die 1-0. En de frustratie loopt een beetje op. Als de Georgiërs dat voelen, komt er misschien toch nog ergens een of andere appel van een boom. En er hangen veel appels, dat weet u wel. En de combinatie moet er dan wel eens uitkomen. En die komt er niet uit. Sebaoui, ik zou zeggen, doe eens het verschil. Droppen ze een bal goed. Weer een slechte paas. Veel slechte paases. Merlin, Sebaoui, dat zijn toch de mannen waar je het van kan verwachten. En kijk, daar een bal naar de buitenkant. Daar moet veel volk van Sint-Truiden terugkeren. Want er is drie man mee in de aanval. Taniguchi wordt er uitgelopen. En de bal wordt overgetrapt door Nika Sikarulashvili. Het allereerste schot dat zo zal genoteerd worden door de UEFA. Of ze moeten er nog een paar noteren die eigenlijk helemaal geen betekenis hadden. Dit was een goede dribbel. Uiteindelijk geen probleem voor Kokubo. En Sissako met weer een slechte paasbal. Komt nog net tot bij een Poekoe. Een hakje, dat kan allemaal wel. Maar doe eens normaal, zou ik denken. Want met een hakje ga je er niet geraken. Hoe lang wacht De Meijer nog om daar wat aan te wisselen? Want een Poekoe heeft toch het beste van zichzelf gegeven. Maar er gebeurt te weinig. De Georgiërs, nee, die kunnen niet combineren. Basdar kan nu ontsnappen of niet? Nee, wordt aan het truitje getrokken. Maar daar wordt niet voor gefloten. Sint-Truiden blijft wel in balbezit. Sebaoui, soms is er te veel ruimte dat hij te lang moet nadenken. Waar ga ik hem precies spelen? Daar dus, in de tweede zone, pikt Merlin de bal op. Laat hij die lopen in hoekschop? Nee, houdt hem binnen. Snel terug tot bij Van Wezemaal, zou ik zeggen. Naar Sissako. En naar de overkant. Daar ligt nu de ruimte met Muslio. Ja, duw door, zou ik zeggen, Sint-Truiden. Dan heb je het toch helemaal binnen na 22 minuten. Sebaoui. En nu staan de Georgiërs weer met z'n allen voor de eigen 16. Wordt het alweer een stuk moeilijker als je te lang wacht, de bal te veel rondspeelt. Je moet ook die beslissende paas durven trappen. Sissako durft dat wel, uiteraard. Dat is een dribbel. Gaat daar tussen twee, drie man door. Maar dat lukt toch niet. Ben je de bal kwijt, kan hem wel misschien opnieuw veroveren. Niet zo. En zo kunnen de Georgiërs even in balbezit blijven. Gaat Sebaoui jagen. En dat hebben ze hier graag. Dat de tegenstander wordt opgejaagd op de eigen helft. Die mag wel gaan ingooien. Zo zijn we nu over halfweg deze tweede helft. Als er balverlies is bij de Georgiërs. Merlin tot bij Puppen. Dat is niet de juiste man aan de bal. Maar hij heeft wel ruimte om te schieten. En hij trapt de kans van net buiten de 16 over. Judrik Puppen, de linksachter van Sint-Truiden. Die mee in de aanval was. Kapte zichzelf tot twee keer toe.

0: heel erg goed vrij. En dan van in het halve maandje over het doel van de Georgische doelman getrapt. 1-0 nog altijd hier voor Sint-Truiden.
1: Stilaan halfweg de tweede helft in deze wedstrijden die nu nog aan de gang zijn. En Bert, zoals je had voorspeld, ook bij Anderlecht intussen wat vers bloed tussen de lijnen.
2: Ja, één man in de ploeg gebracht met Bentayeb. Eerst kijken naar de actie op rechts. De voorzet komt er ook aan. Bijna tot bij Svetkovic, opgevangen nog door Barry. En hij moet zijn schouders gebruiken. Dat doet hij ook. Misic voetbalt uit. En Beljo draait slim weg van zijn tegenstander. Dat was Stroeikens. En hij kan hem nog voorbij raken ook. Maar Barry had het gezien en keert terug. Kan terug voetballen tot bij zijn doelman Kozemans. Domme duwfout ook nog van Beljo bovenop. Vervelend. Dat hoeft hij daar echt niet te doen. Kon nooit nog bij de bal komen. En vandaar ligt het spel weer even stil. Maar een pak minder kansen wel in deze tweede helft. Helaas, zou ik zeggen. Terwijl ze bij Zagreb nog een keertje gaan wisselen. Stojkovic eruit. En dan komt Casavenda erin. Die al geregeld zijn doelpuntje heeft gemaakt in de voorrondes. Lucas Casavenda 3 keer. Scoorde hij in de Champions League voorrondes voor Dynamo Zagreb. Ook eentje in de competitie. Dus toch maar in de gaten houden die man. En bij Anderlecht dus Bentayeb voor Ambros. Dus nog wat aanvallender zou je kunnen zeggen. Het is niet dat het er zo uitziet bij Anderlecht dat het alleen maar aanvallers zijn. Nee, er is best wel wat evenwicht in dat elftal. Misschien ietsje minder dan anders zonder Kana, zonder Koutsoupias. Maar met Bentayeb toch nog meer aanvalsdrift dan met Ambros. Bal bij Winkler in de box. Ah, kan er net niet bij. En goed verdedigd door Radeljic die met veel durf de bal afhandig maakte van de Duitser. Goeie actie op links nu. Hutcha is Barry nog een keer voorbij. Hij probeert terug te keren en Hutcha glijdt even weg. Dat komt dan heel goed uit voor Barry. Die op die manier die verloren meters kan goedmaken. En nu glijdt hij in de voeten van Villeneuve. En kan Anderlecht tegenprikken met Winkler. Maar er is niemand voorin. Alleen Svetkovic tussen zijn twee centrale verdedigers. Hij was niet aanspeelbaar. Ze moeten even inhouden. Bentayeb speelt wat te kort. Tackle is daar van die nieuwe Spanjaard. En een felle tackle van Casavenda. En protest bij de tweede goud. Bij Dynamo Zagreb omdat er wordt gefloten bij Vitor Bruno. Omdat hij het een gevaarlijke tackle vond op Reapchuk. Hij ging er alleszins stevig in. Ik zie het graag een keer op de monitor wat hij precies raakte. Kovacevic geeft aan, het was op de bal. Maar ja, het was met zo'n hoge intensiteit dat hij kwam inglijden. Dat ik het wel snap dat Grimfield fluit. Nog eens kijken. Ja, hij zit gelukkig. Zijn voet nog even op de grond. Hij raakt eerste man, dan pas de bal. Eerst even de voet. Dan de tweede voet ook nog. Tussendoor eventjes de bal. En ik snap het wel. Het was echt wel een stevige tackle. De manier waarop je erin kwam was hard. Van de pas ingevallen Casavenda. De vrije trap is al genomen. Petro speelt uit. Naar de rechterkant naar Omobamidele. 20 minuten nog te gaan bij 0-0. Het zou mooi zijn als geen enkele Belgische ploeg verliest. In deze Europese week. Club Brugge niet, Union niet, Gent niet, STVV wellicht toch ook niet. Tegen de Georgiërs en Anderlecht tot dit moment ook nog altijd niet bij 0-0. Je hebt het gevoel dat wie nu scoort de wedstrijd wint als er al een doelpunt valt. Bij de vorige confrontatie hier bleef het ook 0-0. Draak van een wedstrijd toen die om niks meer ging. B-ploeg tussen de lijnen gebracht ook door Hein van Hazenbroek. Maar nu is het een soort van A-ploeg. Want bij Anderlecht wisselt het al een keertje. Zoveel spelers, vooral in de as van het veld. Dat er vaak gewisseld kan worden, ook door Vitor Bruno. En hij nog niet echt een type elftal heeft. Dat kan zijn voor- en nadelen hebben. Je kan veel jongens fris en fit houden. Maar qua automatisme en qua het gevoel van wij zijn het die het even gaan doen, is dat natuurlijk net wat minder. En dat heeft Anderlecht toch nog altijd wat nodig. Het is soms te veel met een gelukstreffer zoals tegen Cercle Brugge dat het allemaal goed komt. En nog niet met het allermeest geoliede spel. Vrije trap achterin opnieuw voor Paarswit met Petro. 19 minuten nog op de klok. 0-0. Kozemans kijkt een keer of hij ver vooruit moet trappen. En dat doet hij ook. Ver naar de rechterkant. Winkler gaat erachteraan. De doelman twijfelt of hij moet komen. Kotarski. En wachtte even af. Maar zag dan dat de bal genoeg doorbotste. Op het terrein dat misschien al een beetje door de dal wat vochtig is geworden. Dat zou wel kunnen. Want de bal leek echt wel wat door te schieten. Richting de handen van Kotarski. Weer Petro achterin. Omobamidele. En Barry mag er ook een keer aankomen misschien. Hoewel, hij slaat hem toch maar over. Laat Asgard even uitzakken. Goeie momenten afgewisseld. Maar nog een beetje te anoniem bij momenten. Ook de Noor nog niet omnipresent op dat middenveld. Het is wel sierlijk. Mooi hoe hij om de as draait. Technisch goede voetballer.

0: En je hebt het gevoel dat hij echt wel iets in zijn mars heeft. De man geboren in Liverpool, bij Rangers gevoetbald onder meer. En ook even bij Liverpool in zijn jeugdjaren. Maar het is niet dat hij daar wist door te breken op Anfield. Bentayeb met een man in de rug. Dat is Ivanušec. Moet even terugkeren. En kan dan toch naar het centrum kijken. Waar Stroeikens mee hoog is opgeschoven. Geeft mee in de box aan Winkler. Buitenom nog een keer aangeraakt. En geen overtreding. Maar wel een duik. Een fopduik. Zegt Grinfeld. En gaat hij dan ook geel geven aan Winkler. Dat zal dan wel zeker. Inderdaad, heeft de gele kaart al vast. En hij protesteerde eventjes. Maar dan zie ik toch de grijns op zijn gezicht. Er was niet veel aan de hand. Radaljic zei meteen, geef die man een gele kaart. En Grinfeld deed het dus ook. Ik weet niet of dat nodig was. Het was wel in een duel. Het is wel er was wel een beetje contact. Maar zeker geen overtreding van Radaljic. En dus geel vierde in de wedstrijd. Als ik het allemaal goed heb bijgehouden voor Winkler. En zo gaan we richting het slotkwartier. Komt er nog een doelpunt? En van wie zal het dan komen? Er komt ook nog een wissel aan, zie ik bij Anderlecht. We gaan nog wat verse krachten krijgen voor dat slotkwartier in de wedstrijd tussen stand 0-0. Sportza.
1: Ja, klopt helemaal. En wat Bert net zei, het zou inderdaad leuk zijn als er geen enkele Belgische ploeg zijn Europese wedstrijd verliest deze week. Sint-Truiden, Stef, zal niet verliezen of het zou al raar moeten lopen, hè, tegen die Georgiërs?
2: Het zou wel heel erg raar moeten lopen, want die hebben nog altijd niet op het doel getrapt. Maar goed, dat betekent allemaal niets. Dat kan allemaal in de slotminuten gebeuren. Als ze misschien echt moeten vooruitgaan, risico's nemen. En als er dan een bal goed valt, waarom niet? Maar in elk geval, Sint-Truiden, nee, dat speelt die bal maar rond en rond en rond. Er zit geen diepgang in, geen individuele actie zit erin. Nee, het is allemaal veel te plat tegen een tegenstander. Ja, ik ga het toch niet meer noemen dan eerste amateur. Dat is deze Georgische ploeg. Meer is het niet. Zit gewoon heel weinig tot niks in. Nu weer Sebawi. Puppek komt breed. Daar gaat Sebawi naar het centrum. Sebawi, wanneer ga je trappen? Nogmaals een paas. En Van Wezemaal loopt met de bal tot de achterlijn. Nee, de voorzet komt er niet uit. En dan gaan de Georgiërs uitvoetballen. Maar ook dat kunnen ze niet. Nee, als je toch eens een keertje wat doorduwt. En de bal wat sneller laat rondgaan. Dan moet je er toch door geraken. Daar is nu Bas Darma. Die is ook niet echt goed vandaag, moet ik zeggen. De Bosnische international van Sint-Truiden laat ook te veel ballen van de voet glippen. Nee, we moeten streng zijn voor Sint-Truiden. Stond trouwens ook opnieuw buitenspel. Bas daar, oh, dat is ook een reden waarom hij buitenspel staat. Niet zijn fout, maar omdat Zimbabwe ook alweer te lang wachtte om die bal te spelen. Dus dat zit allemaal niet echt snor. En de supporters die maken er toch een feest van. Dat moet ik wel zeggen. Zij bereiden zich natuurlijk voor op de match die hier op Staaij zal gespeeld worden. Begin december of half december tegen Ajax. Wat het ook wordt, daar gaat een feest van gemaakt worden. Maar nu toch maar opletten. Als er mogelijk een schot uitkomt, nee. En nu is er niemand die vooruit gaat. Sebawi tikken met Merlin. 2 tegen 3. Bas daar gaat diep. Een poekel loopt nu een keertje door. Maar een slechte paas alweer van Ryan Merlin. De ene na de andere doet hij slecht. Terwijl dat maar net zijn capaciteit is. En kijk, de Georgiërs die verliezen alweer de bal. Het is soms een beetje zielig om naar te kijken. Maar het staat nog altijd maar 1-0. Bas daar. Individuele actie dan maar. Trappen. Nee, loopt ook alweer naar het centrum. Daar zit alles dicht. Heeft allemaal geen zin als je niet durft. En de supporters voelen wel dat ze deze wedstrijd niet kunnen verliezen. Ook niet eens gelijk kunnen spelen. Want de Georgiërs zitten er ook nog eens door, heb ik de indruk. En dan gaat het verhaal, mocht het nog 2 of 3-0 worden, van we hebben ze dan kapot getikt. Dat mag dan ook wel uiteraard, maar zover is het nog niet. En nog altijd geen wissels aan de kant van Sint-Truiden. Nu zie ik de teammanager daar wel een aantal jongens tot bij zich roepen. En de bal blijft maar rondgaan. Het is geen handbal, heren. Zetten zijn baas naar voren die in de 16 komt. En Merlin, dat is ook allemaal. Het is zo makkelijk, het is zo beheerst, zo onder controle, dat het een beetje beangstigend is als je straks de laatste minuten ingaat en nog altijd maar met die 1-0 voorsprong staat. Want dit mag in elk geval niet misgaan. Sisako nog maar een keer. En nog maar eens breed. Nog maar eens breien. Met Puku ga je man nu eens voorbij. 1-1. Haal de achterlijn eens. Dat probeert hij nu te doen. Dat doet hij. Daar is een voorzet. maar makkelijk gegrepen door doelman Makaritsi. 13 minuten nog. Nog altijd niks aan veranderd. 1-0.
1: Ja, daar blijft het inderdaad. We wachten op het tweede doelpunt. Maar in Dynamo Zagreb-Anderlecht wachten we nog altijd op het eerste doelpunt, Bert.
3: Nog altijd. Nog 13 minuten te gaan. Actie nu over rechts van... Daar is Beljo en hij heeft de kans nu om te trappen. Maar daar is nog net, gelukkig voor Anderlecht, Winkler. Die helemaal van op zijn eigen helft terug kwam lopen om de bal over de achterlijn te trappen. Dat was bijna de 1-0 anders geweest. Beljo keek nog even, was niet zelfzuchtig. Legde de bal opzij en daar was Martin Winkler. Ja, hij is gewoon een van de betere vandaag. Een goede doelpoging van hem. Twee goede voorzetten in de eerste helft. En nu deze fase waar hij echt defensief beslissend was. Lage voorzet in de box is die hoekschop. Afvallende bal. Mislukt helemaal dat schot van Danny Rodriguez. Nog niet de naam en faam van Danny Olmo. Die hier vreemd genoeg dus even speelde bij Dynamo Zagreb. Hij brak niet door in Spanje. Maar deed het dan hier wel. Waarna hij toch maar weer naar grotere competities verhuisde. En naar de top natuurlijk ook met de Spaanse nationale ploeg. Danny Rodriguez. Ook met een verleden bij FC Barcelona. Net als die andere Spanjaarden hier, daar hebben ze duidelijk een linkje met die mooie club uit het noorden van Spanje in Catalonië, horen liever sommigen zeggen. Actie met Dynamo Zagreb en de bal gaat de diepte in naar Beljo. Omwabidele kan makkelijk wegtrappen. Stroeikens naar Winkler, lijkt onvermoeibaar. Hij staat er nog op de greef en Svetkovic zijn zo net wel vervangen door Sikan. En Bertaccini is er ook bij, de ex-Canari. Man van de match zou je kunnen zeggen met zijn winning goal op Cerkelen. Al was hij dat niet echt. Maar misschien wel weer goed voor een rol als supersub. Daar nu de Asgard met het schot. Een goede save van Kotarski. Bal blijft tussen de lijnen. Dus Zagreb kan vooruit trappen. Goeie bal hoor van Asgard. Plaatste die naar de flank. En de nieuwe save van doelman Kotarski. Eerder op Winkler. Al nu op Asgard. Tweede schot ook van de Noor. Terwijl fans hierboven... ons boos zijn, dan ben ik blij dat ze hier toch een dakje op dit rare hok waar we zitten hebben getimmerd. Want er vliegen halve liters drank naar beneden. En die komen hard aan als die op je hoofd vallen. Dus dat is gelukkig niet gebeurd. Bij Stef is er een speler café die straks gaat ontdekken dat dan achter in zijn trui lang zijn. En hier krijgen we een halve meter of een halve liter beter bier naar ons hoofd geknikkerd. Of er gelukkig toch net overheen. Asgard met een nieuwe actie voor Paars-Wit. Zwiept de bal naar Rejapchuk. Zijn controle moet goed zijn. Dat valt redelijk mee. Achteruit weer naar Petro. En dan Asgard naar het centrum. Stroeikens met de bal opnieuw naar Rejapchuk. Maar dat zijn ballen die lang onderweg zijn. Zo kan de verdediger Valinčić elke keer weer uitstappen. Opnieuw naar Petro. Asgard die het spel probeert te verdelen. Zwiept hem nu naar helemaal naar de rechterflank. Maar dat is geen goede bal. Is wel gestrekt. Maar niet gericht genoeg voor Martin Winkler die daar stond te wachten. Maar meteen zag dat het geen goeie was. En er dus ook niet meer achteraan holde. Doeltrap voor Kotarski. Imposante figuur moet ik zeggen. Met al zijn tattoos. Zijn hele nek is vol getatoeëerd. Zijn armen staan vol. Daar is wat inkt ingekropen. In al die tekeningen op het lichaam van Dominik Kotarski. En dan zien we nog niet hetgeen van wat er allemaal onder het shirt misschien ook is bijgetekend. Op zijn bovenlijf. Daar zal misschien ook nog wel wat staan. Actie op rechts nu met Asgard eventjes. Winkler wordt aangetikt. Niet gefloten door Grimfield. Oh, tegenaanval. En Hutcha zit in druk van Barry. Is alleen weg. Hij kan het afmaken. Daar is Hutcha. De tackle van Barry is perfect. Hij glijdt in de bal zomaar uit de voeten. Heeft zo afgezien in de eerste helft. Hij krijgt nu het schouderklopje van Omobamidele. Ja, ik zei Winkler. Beslissende defensieve actie. Wel, dit was er eentje met een strik om. Fantastische tackle van Kais Barry. Vol risico in de eigen rechthoek. Glijdt hij de bal nog uit. De boosdoener voor hem in de eerste helft. Arber Hutcha. Schitterend gedaan. En je moet het durven natuurlijk op zo'n moment. Het is alles of niks. Het is penalty of doelpunt. Of toch de actie. De defensieve actie van de match. Zonder enige twijfel op je naam krijgen. En dat laatste gebeurt. En zo maak je natuurlijk naam. Als je zo je Europese debuut maakt. Eerst afzien je in de wedstrijd knokken. En dan zo bepalend zijn achterin. Kais Barry, schitterende tackle op Hutcha. Maar daar had het dus toch weer fout kunnen lopen voor Paars-Wit. Wat is het vreemd dat het hier na 81 minuten nog altijd 0-0 is. Anderlecht een aanval met Rejapchuk. Bal in de box en weggetackeld daar door Dominguez. Vooruit getrapt tot op de buik van Petro. Asgard achteruit. Spannend blijft het wel natuurlijk op die manier. Stroeikens opnieuw om op Amidele. Met een bal die te lang onderweg is. Rejapchuk kopt wel nog naar het centrum. Eventjes was daar een van die nieuwe middenvelders. Dat moet Casavenda geweest zijn. Inderdaad, rug nummer 80. Hij kan met Misic combineren, maar wel diep op de eigen helft. Bertaccini gaat jagen en raakt de bal ook eventjes ingooi voor Dynamo Zagreb rechts achterin. Ja, het blijft spannend. Wie maakt er hier een doelpunt? Komt het er nog van? Kansen zijn er alleszins.

0: bal voor zijn voeten vandaan gleed. Nog 7 minuten, 0-0 in Zagreb.
1: Sportza. Ja, spannend bij Bert, zeker en vast wel. En op een of andere gekke manier is het eigenlijk ook nog wel spannend bij jou, Stef, in die wedstrijd tussen Sint-Truiden en Iberia. Want nog altijd 1-0. Hoeveel tijd heeft Sint-Truiden nog om die overwinning wat meer glans te geven?
2: 7 minuten nog. En tweede wissel, een Buku naar de kant. Die hadden wij eerder al gewisseld willen zien, denk ik. Vet was al heel lang van de soep bij de Congolezen. En Matsuzawa, die vooralsnog altijd beter als invaller is dan als basisspeler, komt hem vervangen. En zoals je aangeeft, ja, op een of andere manier is het dan toch nog spannend. En je moet ook zeggen dat het ook een gemiste kans is, want straks komt het misschien ook aan op het aantal doelpunten dat je gescoord hebt na 6 speeldagen. En als je dan ziet dat je er maar eentje tegen Iberia hebt gemaakt, dan ga je nu natuurlijk tevreden zijn, want je hebt de 3 punten. En voor alle duidelijkheid, ook voor het Belgisch voetbal is dat voldoende wat betreft de coëfficiënt. Die is dan ook weer binnen. Maar ja, goed, als je deze Georgische ploeg ziet, dan had je toch een telraampje kunnen erbij halen om ervoor te zorgen dat dit een grote zegen was. Maar dat is het dus zeker niet geworden. En dat moet je nog altijd afwachten of het wel een zegen wordt. Nog een Georgier of 3 die gewisseld wordt. En daar kunnen we misschien wel wat over vertellen. Een van de jongens die ingevallen is, is Andria Bartishvili. Dat is een 17-jarige speler die in het tussenseizoen voor 4,5 miljoen euro verkocht is aan Arsenal. Ja, ja, het grote Arsenal heeft deze 17-jarige aangekocht. Niet van deze ploeg, Iberia, want hij is van een andere club. En daar komt een schot uit de tweede lijn, waar Kukubo maar best de hand tegenzet. En dat doet hij. Pakt hem ook klem vast. Maar dus die Bartishvili, die komt zelfs nog van een andere club. Het grote talent. Die is van Colchetti 1913. En die verhuurt hij aan Iberia 1999. Terwijl ze hem dus al verkocht hebben aan Arsenal. Begrijpen wie begrijpen kan. Maar goed, dat is het verhaal. Dus 17-jarige, die is nu op het veld gekomen omdat hij niet in de ploeg stond. Omdat hij gewoon lang geblesseerd was. En een tweede man die op het veld is gekomen, waar we nog wat kunnen over vertellen, is Jean-Marc Thiboué. Mij zegt het niks en u allicht thuis ook niet. Maar mocht u toevallig van Mandel United zijn, ik denk dat het, ik hoop dat ik me niet vergis, tweede amateur of eerste amateur is. Wel, daar heeft Jean-Marc Thiboué een jaar of 4 geleden gespeeld. En nu zit hij dus bij de Georgische landskampioen. Is hij hier ingevallen. Maar dat geeft ook aan natuurlijk, zonder iets verkeerd te zeggen over Mandel United en hun niveau. Dat is het niveau een beetje wat de Georgiërs hier vanavond hebben getoond. Bal blijft maar rondgaan bij STVV. Ik zou er een beetje horendol van worden. Zo weinig dat er in de 16 is gebeurd, ondanks het overwicht. En nu proberen de Georgiërs de bal toch een beetje rond te spelen. En het hoeft maar een keertje 1 diepe bal mis te gaan. En dan zou er toch, wat het Europese verhaal in elk geval betreft, een redelijk dramatische start voor Sint-Truiden aankomen. 4 minuten hier nog. Nog altijd de voorsprong voor Sint-Truiden. 1-0.
1: Oké, dankjewel Stef. Nog even volhouden zou ik zeggen. Nog niet meteen horendol worden. En dan gaan wij onze focus misschien toch maar leggen op de wedstrijd tussen Dynamo Zagreb en Anderlecht bij Bert, bij jou. Want ja, ook daar stilaan de slotfase, hè.
0: Ja, ja, 3,5 minuut nog. Kozemans moest zo net in de voeten van Beljo glijden. Want het zag er even niet goed uit. Hij gleed weg en ik dacht, Beljo komt erbij. Maar nee, toch uiteindelijk nog op de bal kunnen gaan liggen. Struikens wordt vervangen door Amane. De Ivoriaan die zo door het ijs zakte tegen Lyon. Daarna niet meer in de ploeg kwam. En Winkler, goede match gespeeld. Had kunnen scoren, had een assist kunnen geven. En ook Antman de Fin krijgt nog een paar minuten. Snelle jongen die daar op rechts nog even voor frisse benen moet zorgen. Wie durft er nog in het slot? Wie durft er nog de ruimtes in duiken? En ruimte weggeven ook natuurlijk achterin als je met vele vooruit gaat trekken. Misic met een kopbal. Radeljic knalt vooruit. Barry moet opletten tegenover Hutcha weer. Schouder tegen schouder. En Hutcha gaat het toch nog een keer proberen om die jongeman, de zoon van Barry Boubacar, voorbij te raken. Hij lijkt er overigens echt sprekend op qua gezicht, moet ik zeggen. Die Kais Barry. Bij Lokeren gespeeld ook, net als zijn vader, eventjes bij Leuven. En nu dus een Europese vuurdoop.

0: in Zagreb. De bal is bij de Kroaten overigens, bij Dominguez. Hij speelt naar Vasenic op de rechterkant. Dan die andere Spanjaard die is ingevallen, Rodriguez. Ja, hij is vinnig wel. En kan Riabchuk voorbij, voorzet richting Beljo. Nog net op om aan Midele. En weggetrapt door Antman, niet al te ver. Nog eventjes Bentayeb. En Antman kan dan toch controleren via Villeneuve, bal over de zijlijn. En ingooien voor Anderlecht op de rechterflank. Nog 2 minuten. En we wippen nog even over naar Stef Wijnands. Worden de nachten nog wat langer in Sint-Truin.
1: Het is gebeurd. 2 tegen 0 met wel een geweldig doelpunt van Ilias Sebaoui. Swellen legde hem klaar op de middellijn. Een metertje of 4 daarvoor. En Sebaoui zag dat de doelman heel ver voor zijn goal stond. En Sebaoui, wat hij in de 16 eigenlijk niet kan, dat is tussen de palen schieten. Dat doet hij nu van op 6, 47 meter. Met een geweldige lob over die Giorgi Makaridze. En zo is de overwinning dan toch een feit. Net nadat Georgiërs een kans in de tribunes hadden getrapt. Het schot was niet goed, maar het was evenwel heel erg gevaarlijk. En dan nu dus de bevrijding. 2-0 Sint-Truiden heeft de eerste 3 punten. De historische 3 punten beet. Want het gaat hier winnen tegen het Georgische Iberia. Over naar Bert of daar nog wat zal gebeuren.
0: Laatste minuut, dan weten we hoeveel toegevoegde tijd erbij komt. 0-0. Geen kansen gemist. Wel een goede balverovering nu van Anderlecht met Antman. Die versnelt en de bal in de diepte prikt. Daar gaat Bentayeb nog wel achteraan. Maar de Spanjaard Dominguez is geen trage en is ruimschoots voor Bentayeb bij de bal. Lange bal van Kotarski. In de tweede helft dus minder kansen dan in de eerste. Een goed schot van Winkler eruit gehaald door Kotarski. En dat deed hij nog een tweede keer op een geplaatste bal van Asgard. En aan de andere kant niet echt doelpogingen, maar wel gevaarlijke acties. De tackle van Barry die ik al beschreef, die Hutcha van het doelpunt hield. En Kozemans die een keer op de bal moest gaan liggen toen Beljo eraan kwam. En over de hele wedstrijd kansen genoeg voor, ik zal maar zeggen 2-2 of 3-3 met die ballen tegen de lat. Goede kansen in de eerste helft ook van Dynamo Zagreb. Het is eigenlijk niet genoeg voor Anderlecht natuurlijk na die nederlaag tegen Lyon. Op de openingsspeeldag 1-2 thuis verloren. En dat maakt dat ze volgende week in Polen in het Fiera Bialystok, ergens bij de Wit-Russische grens, toch maar beter gaan winnen als ze een woordje willen meespreken in de groep. Want daarna komen onder meer Salzburg, Offenheim, Sunderland, Marseille er nog aan. Toch nog wel wat te doen voor Anderlecht om hoog genoeg te raken in dat klassement. Een hoekschop voor Paarswit. 3 minuten erbij. 0-0. Kan het dan op deze manier, op een stilliggende bal? Antman heeft de bal helemaal aan de rechterzijde. Het is voor het vak van de ultras te doen van Dynamo Zagreb. De Bad Blue Boys. Antman met de hoekschop. Omobamidele en Petro zijn mee in de grote rechthoek. Riabchuk is de enige die echt blijft hangen op de eigen helft. Voor de afvallende bal. Daar komt die bal gestrekt voor doel. En niemand raakt hem echt aan. Weggekopt door Misic. Eventjes Dominguez opletten voor de tegenaanval. Aman, hey, komt er niet bij. En dan zijn ze met z'n tweeën. Kijken naar Hudja, die wil doorgaan. En dan is nog net Bertaccini daar zo waar. De man die toch al een keertje wordt verweten dat hij niet altijd mee verdedigt. Die tot op zijn eigen rechthoek mee verdedigt om die bal er nog uit te halen. En dat is al de tweede keer dat hij dat doet. Adriano Bertaccini wil zich duidelijk in de gunst van zijn trainer spelen. Niet alleen met dat doelpunt op cerkelen, maar ook door te knokken voor wat hij waard is tijdens zijn invalbeurt. Riabchuk nu met steun op links. Ja, maar hij laat de bal zomaar liggen, de steun op links. Dat was dan Bertaccini. Moe van dat teruglopen zeker. Crosspass richting Beljo is ook niet geweldig. En Kais Barry laat de bal slim over de zijlijn glippen. Dat was echt nog een prangende fase. Met z'n tweeën of drieën waren ze daar. En dus nog net genoeg volk terug. Omdat Bertaccini meeknokte om die bal eruit te halen. Bal is bij Dynamo Zagreb. Op de linkerflank. Daar is Hutcha weer. Antman houdt hem tegen. Het gaat naar Villeneuve en helemaal naar de mannen achterin. Naar Radeljic en Dominguez. Naar Valinčić, ook een van de invallers op de rechterflank is dat. Toch nog één aanval gaan ze proberen opzetten met Rodriguez. Achteruit gevoetbald. Ja, goede tik opzij naar Sikan, dacht ik te zeggen. Net niet goed genoeg. Amane ook weer flauw in het balbezit. Niet goed gedaan. Omobamidele stapt uit en zit ernaast. En dan zit er nog wel wat in met Hutcha op de linkerflank. Slotminuut. Hutcha naar de rechthoek. Barry komt er aan. Daar is de voorzet. Tegen de hand toch? Toch tegen de hand, dacht ik. Dit is een penalty voor Dynamo Zagreb. Dit is een penalty, denk ik. Of wordt dit aanzien als de steunarm

0: Nu ben ik heel benieuwd naar wat ze gaan doen. Rejabchuk, weer vliegen bekers naar beneden. En het zijn er volle. Misic, gaan we nog een penalty krijgen of niet? De aanval loopt door en... De scheidsrechter luistert. En zal wellicht naar het scherm geroepen worden, denk ik. Protest beneden uiteraard. De voorzet naar de rechterflank, daar komt dan Rodriguez in. Ja, het is wel... Nee, hij heft zijn hand op Rejabchuk. Ik vrees dat het een penalty is. Het is de steunarm, maar net wanneer de bal komt, gaat zijn hand even naar beneden. Ik vrees dat het een penalty gaat zijn. Ik vrees ervoor. Het is net dat bewegingje met de hand. Als hij zijn hand gewoon plat op de grond had gehouden, denk ik niet dat het een penalty was. Maar nu kan je er wel over discussiëren. Slotminuut en gaat er dan toch een Belgische club verliezen. Helemaal in het slot van de wedstrijd. Dat het tegen de hand was, was overduidelijk. Alleen is de vraag, gaan ze het opvatten als de steunarm of niet? Rejabchuk lag plat met zijn arm gestrekt naast zijn lijf. Daar ging die bal dus tegenaan van Rodriguez. Discussie bij de trainers, bij de spelers. En het duurt dan ook wel vrij lang in de VAR-kamer, want Greenfield is nog altijd niet naar het scherm geroepen. En nu wel. Nu moet hij gaan kijken. Ja, ze hebben het zitten, vrees ik, bij Anderlecht. Ze hebben het zitten. De voorzet van op links van Hutcha. De tackle van Rejabchuk. En die hand komt zo'n centimeter of 10 van de grond af. Net wanneer die bal komt. En hij slaat hem er tegenaan. Ja, dit is een penalty. Als die bal gewoon tegen de vlakke hand was gegaan. Als hij die beweging niet had gemaakt, wil ik het nog wel zien. Maar nu is het een penalty. Daar is de scheidsrechter al terug. En penalty inderdaad. Penalty inderdaad. Ze juichen al alsof de bal erin is. Beljo is wat mij betreft een redelijk trefzekere man. Met al zijn doelpunten al. En heeft de bal al onder de arm genomen. Ja, het is aan Kozemans nu om Anderlecht nog een punt te bezorgen. Heel vervelend is dat. Want dat maakt dat je echt moet gaan winnen in Polen. Anders blijf je daar helemaal onderin hangen in dat klassement van de Europa League. En dat wil je natuurlijk niet wanneer er nog moeilijkere wedstrijden aankomen. Eigenlijk moet je hier met dat punt naar huis. Maar het gaat niet gebeuren, vrees ik. Het gaat niet gebeuren, vrees ik. Ik geef zijn cijfers nog eens mee. Beljo, 10 goals in de competitie. 2 in de voorrondes van de Champions League. En nu kan hij zijn eerste maken in de Europa League. Het leek even of het werd opnieuw een 0-0 gelijkspel voor Dynamo. Zoals in die vorige wedstrijd tegen Hapoel. 0-0 toen. Komende tegenstander van Union overigens. En nu dus wellicht 1-0. 5 minuten ver in de toegevoegde tijd. Beljo staat klaar. Iedereen staat klaar. Tegenover Kozemans. Daar is de aanloop. En hij gaat erin. Door het midden getrapt. En ze zijn uitzinnig van vreugde hier. De crisis bij Dynamo is een beetje bedwongen lijkt mij. Bekers vliegen naar beneden. Beljo wordt omstuwd. En Kozemans baalt als een stekker. Het davert hier boven ons hoofd op het metalen dak. Want de ene beker naar de andere wordt naar beneden gegooid. En Anderlecht gaat morgen met een beteuterd gevoel weer naar huis vliegen. Naar Brussel. Eerst nog trainen hier en beseffen dat het 0 punten zijn. Na een lange, lange veldslag. En Petro is zijn mannen aan het bij elkaar roepen en zegt, misschien mogen we nog wel 1 keer vooruit trappen. Waarom ook niet? Hij zegt, iedereen naar voren. We moeten gaan stormen nu. We moeten gaan stormen. 1-0, Beljo met een penalty. Diep in de toegevoegde tijd. Met zijn linker. Gewoon rechtdoor. Kozemans koos de hoek. Hij zat er niet eens zo ver af, zie ik nu. Als hij wat langer was blijven staan, had hij de bal. Maar nou, hard genoeg ingetrapt natuurlijk ook wel. Hoeveel laat scheidsrechter Grimfield er nog bij komen? Eigenlijk zat de tijd er al ongeveer op de toegevoegde tijd. Dus ik denk niet veel. Geeft die Anderlecht de kans om nog 1 keer vooruit te raken. 1-0 Beljo. En 0-6 voor Anderlecht. 4-6 voor Dynamo Zagreb op deze manier. En 1 Belgische ploeg die toch gaat verliezen. Kozemans mag nog 1 keer vooruit trappen. Hij zoekt het hoofd van Asgard. Gekopt door Sikan. Even Petro, maar Simic zit erbij. En knalt ver vooruit, of Misic beter. Kozemans vangt op en zit naast de bal. En Beljo gaat er nog vandoor. Maar afgefloten nu, denk ik. Inderdaad, hij trapt hem er nog in. Maar geldt dat doelpunt nog? Ik denk het niet. Nee, er was al afgefloten. Kozemans zat naast de bal. En Beljo ging er nog vandoor. Trapte die er nog in. Maar ik denk niet dat dat tweede doelpunt er nog bij komt. Nee, afgefloten. Vervelend, vervelend einde voor Anderlecht dat zo een dubbele valse start heeft gemaakt in de Europa League. 1-0 de eindstand in Zagreb. Laat de penalty van Beljo.
1: Ja, balen inderdaad. Dankjewel voor je verslag, Bert Sterks. Intussen is er al even afgefloten in Sint-Truiden. Daar is er niks meer veranderd.

0: aan die 2-0 overwinning voor STVV.
1: Sportza.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Je veux l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefoniste. Ik wil dat ze van me houdt.
1: Je veux de l'amour, dat was nog Raymond van het Groene Woud. Ja, tegenvaller voor Anderlecht, die strafschop op de valreep. En dus 0-6 in de Europa League voor Paars-Wit. Sint-Truiden en AA Gent wonnen wel vanavond. Union moest zich tevreden stellen met een gelijkspel. En zo zijn wij meteen ook helemaal rond, want het is bijna 11 uur. Goeienacht, heel graag, tot snel.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd bij de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een busje is daar tegen een trein gereden. Uitleg door Frank Renaud.
5: Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanavond bij de ingang van de kanaaltunnel aan de Franse kant bij Calais. Een busje met vrachtwagenchauffeurs die naar Engeland wilden gaan kwam daar bij een perron in botsing met een vrachttrein. Er raakten 19 mensen gewond, van wie er 5 slecht aan toe zijn. Ze zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de omgeving van Calais. Niemand is in levensgevaar. De hele avond waren veel hulpverleners ter plekke bij de ingang van de tunnel. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. Tot nu toe is onbekend waarom en hoe de bus precies op de trein botste. Het treinverkeer via de kanaaltunnel is volgens de autoriteiten niet verstoord.
4: Premier Bart De Wever heeft vanavond in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president is in Brussel om extra financiële steun te vragen. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op de Europese top.
6: Zelensky sluit eigenlijk pas morgen officieel aan bij de Europese top, maar vanavond had hij al enkele individuele afspraken met onder andere de Franse president Macron, de Poolse president Tusk en dus ook onze premier De Wever. Zelensky bedankte nadien ons land op X voor de steun en hij zegt dat hij nog altijd rekent op de levering van de Belgische F-16's aan Oekraïne. Maar er is ongetwijfeld met De Wever ook gepraat over extra financiële steun, want volgend jaar dreigt Oekraïne in geldnood te komen. Sommige lidstaten leggen de bevroren Russische tegoeden bij het Brusselse Euroclear opnieuw op tafel als oplossing. De Europese leiders hebben hier trouwens al een hele drukke eerste dag gehad op de top. Zo is er al een hele moeilijke discussie geweest over wat de EU moet doen tegen de hoge energieprijzen. Maar daar is voorlopig absoluut nog geen compromis over gevonden.
4: Sport in de Europa League. Voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen op het veld van Dynamo Zagreb in Kroatië. Het verslag is van Bert Sterks.
7: Een penalty diep in de toegevoegde tijd stuurt Anderlecht met lege handen naar huis. Tot dan was het een aangename match met zeker in de eerste helft.

0: veel kansen voor beide ploegen. Vreemd genoeg bleef het dus tot 0-0 in tot in het slot. Svetkovic en Rjabchuk troffen de lat. De Greef kopte van dichtbij op doelman Kutarski. Bij Anderlecht had de jonge Barry het lastig met zijn tegenstrever Hudja, die voortdurend voor gevaar zorgde. Na de rust zweefde Kutarski nog schoten van Winkler en Asgard uit zijn doel. En Anderlecht verdiende zeker een punt tot Rjabchuk vlak voor afluiten de bal nog met de hand broerde. Scherpschutter Beljo knalde de 11 meter binnen 1-0. Valse start dus voor Anderlecht in de Europa League met 2 nederlagen op een rij.
1: Eerder op de avond eindigde Unió tegen Real Sociedad op 1-1. Keita scoorde voor de Brusselaars. In de Conference League, de laagste Europese beker, heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Tbilisi uit Georgië. Treffers van Wezemaal en Sebaoui. AA Gent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0, een goal van Gorre. Het weer vannacht bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen met in de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Bij Calais is een zwaar ongeval gebeurd bij de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Een busje is daar tegen een stilstaande trein gereden. Uitleg door Frank Renaud.
3: Het ongeluk gebeurde rond 19:30 s'avonds bij de ingang van de kanaaltunnel aan de Franse kant bij Calais. Een busje met vrachtwagenchauffeurs die naar Engeland wilden gaan kwam daar in botsing met een vrachttrein. Dat gebeurde op het perron waar de trein stond. Er raakten 19 mensen gewond, onder wie de bestuurder van de minibus, en die zijn allemaal naar ziekenhuizen overgebracht, zei Agathe Curie van de lokale prefectuur.
4: Sur ces 19 impliqués, 2 ont nécessité un transport d'urgence à Lille. Pour autant, leur pronostic vital n'est pas engagé.
3: 2 gewonden zijn er slecht aan toe, maar niemand is in levensgevaar. De gewonden in het busje zouden verschillende nationaliteiten hebben, maar details zijn niet bekend. Justitie is meteen een onderzoek gestart om erachter te komen hoe de minibus op het perron terechtkwam en daar tegen de trein kon botsen.
2: Premier De Wever heeft in de marge van de Europese top een ontmoeting gehad met de Oekraïense president Zelensky. Hij is in Brussel om extra steun te vragen, want volgend jaar dreigt Oekraïne in geldnood te komen. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op de top.
5: Zelensky had al individuele ontmoetingen met verschillende Europese leiders hier in Brussel, onder wie dus ook onze premier De Wever. Zelensky zegt dat ze gepraat hebben over de levering van Belgische F-16's aan Oekraïne en over mogelijke extra leveringen van munitie. Op de tweede dag van deze top zal Zelensky ook alle Europese leiders toespreken om uit te leggen wat Oekraïne nodig heeft. En die zullen dan onderling discussiëren of en hoe de EU nog meer geld kan vrijmaken. Sommige lidstaten kijken daarvoor opnieuw naar de bevroren Russische tegoeden die bij Euroclear staan in Brussel. Onze premier Bart De Wever heeft dat vorig jaar nog tegengehouden, omdat hij vreest voor juridische claims. Een formeel voorstel om die tegoeden te gebruiken ligt hier nog niet op tafel, maar het belooft in elk geval opnieuw een interessante discussie te worden.
2: In Antwerpen hebben zowat 150 mensen geprotesteerd tegen de aanpak van zogenoemde claimers of overlastplegers. Door een nieuwe maatregel van het stadsbestuur kan de politie gekende overlastplegers preventief oppakken, dus nog voor ze iets strafbaars hebben gedaan. Deze betogers vinden dat drugsgebruik een probleem is, maar deze aanpak is dat ook.
6: Heerlijk toch. Er moet iets gebeuren om dat gebruik hier. Valeria Kaartkoen hier achter. Ik heb er alle dagen last van. Maar op deze manier gaat dat niet lukken.
7: Dat zijn mensen die in nood zitten. Hè? Die gaan niet drugs gebruiken omdat dat leuk is. Hè? Die zitten met een verslaving.
8: De sociale context moet aangepakt worden. Maar zo'n maatregel gaat er absoluut het tegenovergestelde doen.
2: In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem kunnen patiënten die er een langere tijd moeten verblijven bezoek krijgen van hun huisdier. Daarvoor is een speciale ruimte ingericht. En dat helpt, zegt Marco Lauwers, die zijn honden 52 dagen moest missen.
9: Dat heeft mij heel veel pijn gedaan tijdens mijn opname. Maar het heeft me ook nog heel veel pijn gedaan na mijn opname. Ik kwam terug thuis en mijn honden herkenden mij bijna niet meer. Ik ondersteun dit project met hart en ziel, omdat het zo belangrijk is van dat contact met het huisdier te kunnen blijven houden. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook helend werkt. Door het huisdier te kunnen knuffelen en zo, maken we endorfines vrij. En die zorgen ervoor dat we ons beter voelen.
2: Sport in de Europa League voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen bij Dynamo Zagreb in Kroatië. Bert Sterks.
10: Een penalty diep in de toegevoegde tijd stuurt Anderlecht met lege handen naar huis. Tot dan was het een aangename match met zeker in de eerste helft veel kansen voor beide ploegen. Vreemd genoeg bleven tot in het slot 0-0. Svetkovic en Rejabchuk troffen de lat. De Greef kopte van dichtbij op doelman Kotarski. Bij Anderlecht had de jonge Barry het lang lastig met zijn tegenstrever Hudja, die voortdurend voor gevaar zorgde. Na de rust zweefde Kotarski nog schoten van Winkler en Asgard uit zijn doel. En Anderlecht verdiende zeker een punt. Tot Rejabchuk vlak voor affluiten de bal met de hand beroerde. Scherpschutter Beljo knalde de 11 meter binnen 1-0. Valse start dus voor Anderlecht in de Europa League met 2 nederlagen op een rij.
2: Eerder op de avond eindigde Union tegen Real Sociedad op 1-1. In de Conference League, de laagste Europese beker, heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Georgië. AA Gent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0. Het weer nog, vannacht is het bewolkt en tot 15 graden. Morgen alsmaar meer wolken vanuit het westen. In de loop van de namiddag regen. Het blijft wel zacht tot 19 graden. Zo donderdag 15 oktober zit erop. Een goede nacht.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
11: Zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Heel blij dat je luistert naar de wereld van Sophie. Dit is Bruce Hornsby.

0: Qua piano kan dat tellen, hè? In deze The Way It Is van Bruce Hornsby. Het is hij zelf natuurlijk die de piano bespeelt. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Gisteren was het precies 100 jaar geleden dat het schattige beertje Winnie de Pooh voor het eerst in een boek verscheen. Het is een beer die iedereen kent, die iedereen kan benoemen wanneer die het beertje ziet, die al jaren ontelbaar veel pyjama's en brooddozen en schermen siert en waar we, beseften we, zelf dan toch niet zo gek veel over weten. En dus dachten we, we duiken daar eens in. Vandaag, in dat universum van het bekende beertje. Om te ontdekken waarin de aantrekkingskracht van Winnie de Pooh schuilt. Want als je zo'n imperium rond een plusje beer kan bouwen, ja, dan is daar vast veel over te vinden. Een heel goeiemorgen, Els Aerts.
2: Goeiemorgen.
0: Te beginnen misschien met de geestelijke vader van Winnie de Pooh, A.A. Milne.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Alan Alexander Milne. Die was in de jaren 80 een bekende Londense schrijver van toneelstukken en humoristische stukjes voor het blad Punch. In 1924 wilde hij wel eens iets anders doen. En terwijl hij dus aan het kijken was naar zijn jonge zoon die zat te spelen met zijn knuffeldieren in zijn eigen fantasiewereld, besloot hij om een gedicht te schrijven over de teddybeer van zijn zoon Mr. Edward Bear. Daar zat op dat moment geen groots plan achter om de wereld te veroveren. Hij wilde gewoon heel liefdevol een vluchtig moment vangen uit de kinderlijke verbeelding van zijn zoon. Zijn gedicht werd gepubliceerd in Punch en het werd heel goed onthaald door de lezers.
0: Oké.
2: Dus ja, gesteund door die positieve commentaar, denkt Milne, uit dat vaatje wil ik nog wel eens stappen. En op kerstavond 1925 volgt in de krant Evening News het eerste verhaal over Winnie de Pooh. Wederom een liefdevolle appreciatie voor zijn werk van het lezerspubliek. Dus op 14 oktober 26 volgt het eerste boek met tekeningen van een bevriende cartoonist van bij Punch. Dat was dan Ernest Shepherd.
0: Dat zijn de tekeningen die we kennen nog.
2: Ja, uit dat boek, ja. Dat boek dat bestaat uit 10 losse verhalen in het 100-bunderbos. Er is Pooh, de beer, met heel weinig verstand, die vooral aan honing denkt. Er is Eeyore, de sombere ezel, die zijn staart kwijt is. Er is Konijn, de regelneef. Uil, die alles lijkt te weten, maar wel zijn eigen naam niet kan spellen. Er is Mama Kanga, met de kleine roe. Het overenthousiaste tijgertje, maar die springt wel pas binnen in het tweede boek. En er is natuurlijk Noortje. Klein en altijd bang. In 1929 las Milne zijn verhalen zelf in voor een grammofoonplaat. Hier probeert Knorretje zich uit de voeten te maken als het spannend wordt.
3: I think, said Figlet, when he had licked the tip of his nose too and found that it brought very little comfort. I think that I have just remembered something. I have just remembered something that I forgot to do yesterday and shan't be able to do tomorrow. So I suppose I really ought to go back and do it now.
0: Amai, je was gehaast precies.
2: Ja, maar Knorretje die spreekt ook altijd zo'n beetje snel. Ah, ja, want die is natuurlijk een beetje bang altijd. Hè? Knorretje herinnert zich plots iets dat hij gisteren vergeten is en dat hij morgen niet kan doen. Dus moet hij nu echt dringend naar huis. Dan is er ook nog het jongetje in wiens fantasiewereld dat alles zich afspeelt. Dat is Christopher Robin. Oftewel Janneman Robinson, zoals hij in het Nederlands heel lang heten.
0: Ja, en die Christopher Robin, dat was een echt jongetje, hè?
2: Ja, en daar maakte Milne misschien wel een fout. Hij stoffeerde heel zijn fantasiewereld met stukjes uit zijn eigen leven. Het jongetje in het boek, dat kreeg de naam van zijn eigen zoon. Al noemden ze de jongen thuis wel allemaal gewoon Billy, maar die heette eigenlijk Christopher Robin. En de dieren, dat zijn ook de echte knuffels van de echte Christopher.
0: Ah ja.
2: Die kan je zelfs vandaag nog gaan bezoeken in de New York Public Library. Die staan daar.
0: Moh.
2: Ja, alleen Uil en Konijn, die heeft Milne zelf verzonnen. Het 100-bunderbos, dat is ook het bos vlakbij hun huis, met daarin ook het bruggetje echt waar dat de beer en de jongen samen met stokjes spelen in de rivier.
0: Oké, ik ken de brug niet, sorry, ik weet echt heel weinig.
2: Ja, ze gooien stokjes in de rivier en dan gaan ze kijken wanneer dat het eerste stokje er aan de andere kant uitkomt. Heel onschuldig allemaal. Zelfs die naam Winnie, die komt ook uit het echte leven. Dat was van een beer die in de London Zoo zat en waar Christopher dol op was. Sommigen zeggen zelfs dat Milne zijn trauma's die hij opdeed aan het front in Wereldoorlog 2 verwerkte in de onschuldige verhalen en personages. Heel leuk en schattig allemaal, alleen de echte Christopher Robin, die wordt daardoor een beetje een bezienswaardigheid. en hij moet voor van alles en nog wat opdraven. Hij beantwoordt honderden fanbrieven, hij poseert voor foto's.
0: Omdat dat meteen zo'n gigantisch succes is.
2: Ja, dat was meteen een geliefd kinderboek van in Groot-Brittannië tot in Amerika. Als zevenjarige werkt Christopher Robin, ook de echte dus, mee aan een plaatopname van de boeken. En een jaar later draagt hij ook nog eens stukjes voor op een feest voor 350 gasten. Ja, en dat kleine jongetje, dat wordt natuurlijk ook ouder. Hij gaat naar kostschool en daar wordt hij genadeloos gepest. Ja, die boeken, die plaatopname waarin hij te horen is, ja, dat is natuurlijk voor jongens van die leeftijd. Mm-hmm. Ja. Als volwassene raakt hij ook moeilijk aan werk. Het leek wel, schrijft hij later, alsof zijn vader op zijn kinderschouders was geklommen om hoger op te geraken.
0: Oei, oei.
2: Ja, hij keert zich later af van zijn ouders en hij opent een boekhandel. Hoe hij er allemaal mee omging, dat vertelde hij zelf aan de BBC.
4: And how have you got round that?
5: Well, mainly by avoiding it and running away when people bring up the subject. And also, let me put in a word for something that I've done, by writing a book about it and by writing it out of my system. That helped a bit.
2: Ja, dus hij probeert vooral het onderwerp te ontwijken, weg te lopen als mensen erover beginnen en door er ook zelf een boek over te schrijven, om het uit zijn systeem te krijgen.
0: Amai. Dat is voer voor bij de therapeut.
2: Ja. En die vader, Milne zelf, die wilde na 4 kinderboeken wel nog eens terug iets anders maken, maar niemand wilde nog iets anders van hem. De lezers van Punch die haken af. Hij schrijft dan een nieuw toneelstuk en daarover schrijft een criticus dat de held eigenlijk gewoon een volwassen Christopher Robin is. Hij raakt daar niet aan af. Hij wil daarvan ontsnappen, schrijft hij, maar het lukt niet. Zelfs de tekenaar Ernest Shepherd die krijgt later spijt dat hij er ooit aan is begonnen. Of zoals Christopher het later zelf samenvat, we hadden elk ons verdriet.
0: Amai jong, iedereen ongelukkig. Ja. Terwijl de beer een succes was en een goudmijn ook waarschijnlijk.
2: Ja. Dat stuk van het verhaal begint in 1930. De Amerikaanse agent Steven Schlesinger die had een ongelooflijke neus voor zaken en die koopt van Milne voor $1,000 en een deel van de opbrengst de rechten om Pooh in Noord-Amerika te verkopen. Speelgoed, spelletjes, platen, radio, merchandise bij de boeken in feite.
0: Mm-hmm.
2: En nog eens dik 30 jaar later, in 1961, sluit de weduwe van Milne een deal met Walt Disney om hen toestemming te geven om de personages en de verhalen uit de boeken te gebruiken. En de weduwe van Schlesinger die verkoopt op dat moment ook haar merchandisingrechten door aan Disney. Disney gaat meteen aan de slag en in 1966 volgt de eerste tekenfilm Winnie the Pooh en The Honey Tree. Disney trekt de beer een rood shirtje aan, laat de gebroeders Sherman de liedjes schrijven. Dat zijn diezelfde broers die de muziek van Mary Poppins maakten.
0: Oh ja.
2: En dat heeft allemaal heel veel succes. Zoveel zelfs dat het tweede filmpje over een stormachtige dag een Oscar wint.
6: Hello, I'm Tigger.
7: Oh, you scared me.
6: Yeah, sure I did.

0: Everyone's scared of tiggers. Who are you?
1: I'm Pooh.
0: Oh, Pooh. Sure. What's a poo?
1: You're sitting on one.
0: I am? Oh, well, glad to meet you. Name's Tigger. T-I-double-G-R. That spells Tigger.
1: But what is a Tigger?
0: Well, he asked for it.
2: The wonderful thing about Tiggers is Tiggers are wonderful things. Their tops are made out of rubber. Their bottoms are made out of springs. They're bouncy, trouncy, flouncy, pouncy, fun. But the most wonderful thing about Tiggers is I'm the only one. I'm the only one.
3: De introductie van Tijgertje. De allereerste keer dat we Disney's Tijgertje tegenkomen op het grote scherm.
4: Ja, licht vervelend hè, dat het Tijgertje is. Heb je dat niet?
3: Ja, dat is nu. Maar
4: dat je de r ook echt wil zeggen.
3: Dat klopt. Maar hij doet zelf wel heel goed de r op het einde.
4: Zou een taalkundig fenomeen kunnen zijn. Zo verplicht worden om een fout uit te spreken. En daar toch heel ongemakkelijk van worden. Swat, tussendoor, sorry.
3: Daarna is het hek van de dam. Poebeer die wordt een volledige geldmachine. TV-reeksen, films, pretparken, bergen, knuffels, you name it.
4: Dan komt er een bras van?
3: Sowieso, en geen klein beetje. De familie Schlesinger die vindt dat Disney te weinig royalties betaalt, onder meer op video's en dvd's. Dat wordt een juridische strijd van decennia met verhalen over vernietigde dozen bewijsmateriaal, een privédetectieve die in de vuilnisbakken van Disney ging snuffelen, dat ging heel ver. Uiteindelijk wint Disney in 2009. En in 2001 koopt Disney ook nog de resterende rechten van de erfgenamen van Milne voor zo'n $350 miljoen. Een groot deel van dat geld dat gaat trouwens naar instellingen die Milne in zijn testament zelf had bedacht. Zijn oude school, een Londense herenclub en een fonds voor schrijvers in geldnood.
4: Zo zijn er wel wat.
3: Ja. Maar je weet, auteursrecht, dat is niet eeuwig. In de Verenigde Staten geldt het tot 95 jaar na publicatie. Dus sinds 1 januari 2022 mag iedereen daar met de poe uit het eerste boek aan de slag. En sinds 24 ook met Tijgertje. Hè? Dus uiteraard ja, gingen mensen meteen aan de slag en... Er maakte direct iemand een horrorfilm met Winnie de Pooh en Knorretje in de hoofdrol.
4: Oh jee.
5: You should be close now.
6: We're not going to find them.
5: We will. Pooh, Piglet, Eeyore. We were friends for many years. And they're out now.
6: Christopher, we need to leave. Now.
5: I really need to find out what's happening, okay?
3: Ja, Christopher Robin die is naar de universiteit getrokken. Die heeft zijn knuffeldieren helemaal verwaarloosd. En die zijn helemaal verwilderd. Die zijn meedogenloze killers geworden. Ja, dat is een film die is gemaakt voor minder dan $100.000. En die heeft wereldwijd toch bijna 8 miljoen opgebracht.
4: Wauw.
3: Alleen de Disney-versie met het bekende rode shirtje, dat is volledig verboden terrein. Dat is nog altijd auteursrecht.
4: Ah ja, oké.
3: En bij ons, in Europa, blijft een boek beschermd tot 70 jaar na de dood van de auteur. Milne die stierf in 56, dus op 1 januari 2027, over amper 2,5 maand, worden zijn poeverhalen dus ook in België vrij.
4: Aha.
3: Ja, met wel een klein addertje. De tekeningen van Ernest Shepherd die blijven beschermd tot 47. Iedereen mag straks Milne's verhalen herwerken. Maar van Shepherd's tekeningen, als je die wilt overnemen, dan moet je nog 20 jaar wachten. Allee. Ja, en die Disney-poe die blijft natuurlijk gewoon van Disney. Hè? Dus 100 jaar oud, bijna van iedereen. Tijd voor een feestje, zou ik zo zeggen, met een hapje van het een of het ander. En de jarige die is er altijd zeker bij.
7: Ik vergeet heel veel dingen, maar feestjes vergeet ik nooit.
4: We kunnen beginnen nadenken, zeg. Hoe wij Winnie voortaan willen neerzetten en ons eigen simpele berenimperium gaan opstarten. Heel interessant dat verhaal. En ook wel een beetje droevig, hè, dat de familie zo gebukt ging onder dat gigantische succes. Dankjewel, Els. We onderzoeken vandaag waarin de kracht van Winnie de Pooh schuilt. Ik vraag het dadelijk ook even aan een professor jeugdliteratuur. Maar als u daarover bepaalde inzichten heeft, misschien bent u wel reuze van. Laat het gerust weten, dat kan via Radio 1 op VRT Max.
8: Radio 1.

0: Nubian Twist samen met Ineola en Homecoming.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Winnie de Pooh is gisteren 100 jaar oud geworden. Al 100 jaar genieten mensen van de avonturen van een simpele gele beer met wat malle dierenvrienden. En dus willen we graag te weten komen waarom die zo populair is. Waarom hij lezers blijft aantrekken. Een zeer goedemorgen, professor jeugdliteratuur Vanessa Joosen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Professor aan de Universiteit Antwerpen. Waarom, denkt u, hebben we het 100 jaar later nog altijd over dat ene beertje?
3: Ja, dat zit in een combinatie van elementen, denk ik. Maar een heel belangrijk gegeven is toch die prachtige fantasiewereld die E.E. Milne geschapen heeft. Dat bos dat tot de verbeelding spreekt. Al die fantasiewezens die daarin leven. Die ook elk hun eigen persoonlijkheid hebben. Waarin mensen zich ook kunnen herkennen. Mm-hmm. Ik had een vriendin die zei daarnet, ik ben eigenlijk Winnie de Pooh. Ik ben echt zo'n levensgenieter. Ik hou ook

0: van lekker eten, gezelligheid. Ik heb ook wel eens iemand in mijn team gehad die zei, ik ben een beetje een Eeyore, ik zeg het maar al, ik ben een beetje een brompot. Maar dat was ook helemaal niet erg, want net zoals Eeyore hoorde die er ook helemaal bij in het team. Eeyore wordt nooit achtergelaten of zo, omdat die moppert. Je hebt een wijsneus, je hebt die uil die zich slimmer voordoet dan die is. Het zijn allemaal dingen die mensen wel herkennen uit zichzelf of uit andere mensen.
1: En die, dat zij samen dan avonturen beleven, dat spreekt dan aan.
0: Ja, exact, exact. En dat die allemaal kunnen samenleven op de een of andere manier met wel eens kleine akkefietjes, maar toch ook echt heel veel vriendschap. En een heel belangrijk element daarin is natuurlijk ook de humor. De humor die zich op verschillende niveaus afspeelt. Mm-hmm. En dat is ook deel van het geheime recept van Winnie de Pooh, denk ik. Dat het een boek is dat zowel kinderen als volwassenen kan aanspreken. Dus die humor die zit op een slapstick niveau. Ik denk dat een scène uit Winnie de Pooh, die veel mensen wel kennen, het moment is waar die bij konijn op bezoek gaat, te veel honing eet en dan vast komt te zitten in het hol. En dan raakt die er niet meer uit. Dat is een hele slapstick scène. Maar tegelijkertijd zitten er ook heel veel subtiele grapjes in het verhaal.
1: Ah, ja?
0: Grapjes die soms zelfs boven het hoofd van de kinderen gaan.
1: Die vooral de volwassenen die het dan voorlezen oppikken.
0: Exact, exact. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik het hoofdstuk waarin Eeyore jarig is. Mm-hmm. En Winnie de Pooh wil hem graag een potje honing cadeau doen. Maar onderweg naar Eeyore eet hij dat potje honing al per ongeluk op. Dat is een soort van humor, denk ik, die kinderen ook al wel heel grappig vinden. Mm-hmm. Maar dan zegt hij, oké, dan geef ik maar gewoon dat lege potje. Dat is eigenlijk ook wel een mooi potje. En dan vraagt hij aan Uil om erop te schrijven, gefeliciteerd. En Uil, dat is een personage die doet alsof die heel slim is. Maar eigenlijk ja, kan je toch wel denken, zoveel weet hij toch niet. En die kan helemaal niet goed spellen. Dus de volwassene die het boek dan voorleest aan het kind, die ziet dat Uil gefeliciteerd totaal verkeerd schrijft. Het is nog nauwelijks te ontcijferen, dat woord. Maar Winnie de Pooh die kijkt daar vol bewondering naar en die zegt, wauw, zoveel letters.
1: Ah ja. Ja.
0: Dus dat zijn van die momenten die grappig zijn. Ook wel een beetje boven het hoofd van het kind gaan als dat kind zelf nog niet kan lezen. Uh-huh. Maar op die manier ja, zitten er verschillende lagen van humor in. En dat is een combinatie die wel goed werkt.
1: Ja, ja, absoluut. Zijn de boeken ook literair sterk? Zijn ze goed geschreven?
0: Ja, ik vind het wel. Ik geniet altijd heel erg als ik Winnie de Pooh zelf herlees. Er zit heel veel taalspel in. In het origineel, het is eigenlijk een heel moeilijk boek om te vertalen. Net door al dat taalspel, al die woordgrapjes. Voorbeeld daarvan is wanneer ze op expeditie gaan naar de Noordpool. En dat doen ze allemaal heel serieus. Ze vragen dan, wat is dat eigenlijk? Een expeditie? En dan zegt Christopher Robin, die zich ook wel graag slimmer voordoet dan hij is, wel, dat is als je allemaal samen op een rij loopt. En dan gaan ze dus naar de North Pole in het Engels. En in het Engels is het woord pool ook een woord voor paal. En dus uiteindelijk vinden ze dan een paal en dan hebben ze de North Pole gevonden. Dus dat zijn slimme grapjes waar ook heel veel woordspel in zit. En dat maakt het ook vandaag de dag nog heel leuk leesbaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Nostalgie speelt ook een rol natuurlijk in het succes.
0: Ja, absoluut. En ik moet zeggen, ik ben elke keer weer ontroerd door het einde van Winnie de Pooh. Want Winnie de Pooh is een verhaal dat gaat over de kindertijd. Maar het gaat ook over opgroeien en uiteindelijk het afscheid nemen van die kindertijd. En er is een heel ontroerende scène aan het eind waar Christopher Robin ook echt nog een keer naar het bos gaat voor hij naar de kostschool gaat. En dan gaat hij afscheid nemen en dan vraagt hij aan Winnie de Pooh, zul je mij nooit vergeten? En dat is eigenlijk een heel ontroerend moment, omdat het natuurlijk omgekeerd zal zijn. Hè? Als volwassene die is opgegroeid, voel je aan, het zal wel Christopher Robin zijn die zijn speelgoeddieren zal vergeten. Mm-hmm. En ja, dat is een heel

0: ja, droevig, beetje melancholisch moment. Maar het hoort natuurlijk bij het leven dat je op een bepaald moment de kindertijd ontgroeit en andere dingen gaat doen.
1: Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Een droevige scène. De fantasiewereld die achtergelaten wordt.
0: Ja, ja.
1: En de realiteit van alle dag.
0: Inderdaad, Christopher Robin zegt, vanaf nu ga ik geen tijd meer hebben om niets te doen. Ja.
1: Een vlugje filosofie zit er toch ook altijd ergens aan, precies, hè?
0: Ja, absoluut. En dat is wel grappig, want Willy de Pooh is eigenlijk al zo vaak geanalyseerd ook. En je kan er heel veel verschillende filosofische theorieën uithalen. Er zijn boeken waar men zegt, Winnie de Pooh illustreert het postmodernisme of de filosofie van Derrida of de filosofie van Levinas. Er is zo'n hele publicatiecultuur rond ontstaan. En dat komt omdat er inderdaad wel veel in het boek zelf zit. Ook heel veel existentiële vragen. Op een bepaald moment hoort Winnie de Pooh gezoem. En dan denkt hij, ah ja, dat is een bij. Waarom bestaan bijen eigenlijk? Zo'n soort existentiële vraag. Maar zijn antwoord is dan weer heel licht. Ah ja, omdat die honing maken natuurlijk. Dus het antwoord is grappig, maar de vraag op zich is wel diepgaand.
1: Ja. Is de invloed van Winnie de Pooh of van het werk van Milne belangrijk, groot geweest voor wat daarna volgde in jeugdliteratuur?
0: Ja, zeker. Milne bouwt natuurlijk zelf voort op een aantal tradities. Hij is zeker niet de eerste die sprekende dieren opvoert in verhalen die een eigen persoonlijkheid hebben. Dat zien we al in fabels bijvoorbeeld. En ook tijdgenoten van hem, zoals Beatrix Potter, die schreef natuurlijk ook over sprekende dieren, zoals Peter Konijn. Maar die combinatie van filosofie met die dieren, dat is toch wel een sterk recept. En ik denk dat we bijvoorbeeld de dierenverhalen van Toon Tellegen in ons taalgebied wel in die erfenis kunnen plaatsen. Hè. Toon Tellegen die schrijft ook over dieren die in een bos wonen, die bij elkaar op bezoek gaan en die dan vaak heel diepzinnige gesprekken voeren met ook een vleugje humor en die ook houden van lekker eten.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: die invloed is er zeker.
1: Ja, ja. Casper en Hoppes moet ik ook plots aan denken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, zit er ook wat in. Hoe belangrijk is Disney geweest voor het bestaan van Winnie de Pooh?
0: Ja, zulke klassiekers zoals Winnie de Pooh, die hebben bewerkingen nodig om te overleven. Dus Disney is daar zeker heel belangrijk in geweest. Disney heeft ook een heel imperium uitgebouwd rond Winnie de Pooh. Het is niet alleen meer die eerste film, maar het zijn ook televisiereeksen daar rond. Er is ook een computeranimatiereeks rondgemaakt enzovoort. En dat zijn manieren om een verhaal actueel te houden. En dat is een sterk recept. Want enerzijds spreek je met die nieuwe versies nieuwe generaties van kinderen aan. En tegelijkertijd kennen hun ouders en grootouders het verhaal ook nog van vroeger. En dat vinden volwassenen heel leuk. Om verhalen te delen met kinderen die ze zelf ook heel leuk vonden als kind. En Disney pakt dat slim aan door ook telkens die nieuwe versies uit te brengen, waardoor er telkens nieuwe generaties mee bij het verhaal betrokken worden.
1: Ja, je hebt de films, maar worden de boeken ook nog echt veel gelezen, denkt u?
0: Wel, ik hoop van wel. Er is een heel mooie nieuwe uitgave nu ook verschenen die alle verhalen weer samenbrengt. Ik moet wel zeggen dat ik moeite had om een vertaling te vinden de voorbije dagen.
1: Ah ja?
0: Ja, want ik heb zelf het Engelstalige boek thuis. Dus het was, laat ons hopen dat het overal uitverkocht was. En anders hoop ik dat boekhandels het nu massaal terug gaan inslaan. Want ik vind het eigenlijk wel een boek dat elke boekhandel met een kinderafdeling in huis zou moeten hebben. Het is echt een klassieker.
1: Een klassieker, inderdaad. Ja, rond wel wat oudere kinderboeken bestaat controverse, zoals die van Roald Dahl bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Winnie de Pooh lijkt daar aan ontsnapt te zijn, of vergis ik me?
0: Ja, toch min of meer. Er zijn wel andere tijdgenoten van Winnie de Pooh die het zwaarder te verduren hebben gekregen in de kritiek. Volgens mij ook wel terecht dat we ons vragen moeten stellen bij sommige van de wereldbeelden die die kinderboeken overdragen. Ik denk dan aan Peter Pan bijvoorbeeld. Die is een 15-tal jaar ouder dan Winnie de Pooh, maar daar krijg je een hele stereotype weergave van Native Americans. En daar is discussie rond ontstaan. Nu, wat dat betreft heeft Milne het slim aangepakt. Misschien niet bewust, maar door dierpersonages te gebruiken. Ja, spelen die menselijke eigenschappen wel mee, maar op een veel minder directe manier. Dus die dieren zijn niet meteen identificeerbaar als een bepaald ras bijvoorbeeld. Ja. Ze zijn natuurlijk wel menselijk. Ze zijn ook vooral mannelijk. Dus dat is wel een punt van kritiek dat er al is geweest. Er is eigenlijk maar één vrouwelijk personage. Dat is de mama kangoeroe, Kanga. Voor de rest zijn het allemaal mannelijke figuren. Maar de discussie is toch minder intens geweest dan voor sommige andere kinderklassiekers.
1: Tot de Ezelfederatie dit hoort natuurlijk.
0: Ja.
1: En plots beseft dat alle ezels als kniezoren worden neergezet.
0: Maar ze horen er wel bij.
1: Ja, dat is wel waar. Het zijn herkenbare, grappige beestjes die zich de vragen stellen die wij ons ook nog elke dag stellen. En er zit voor elke generatie iets in. Het zijn een paar van de ingrediënten die Winnie de Pooh zo succesvol maakten. Dankjewel om dat voor ons te duiden. Professor jeugdliteratuur Vanessa Joosa.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Deze zomer op Theater aan Zee met haar voorstelling Tamal Oe. Een voorstelling over chronisch ziek zijn, vertrekkende vanuit haar eigen ervaringen en over hoe onze samenleving omgaat met een ziek lichaam. Kan je trouwens nog steeds zien. Maar binnenkort, of toch in 2028, zal ze hoogstwaarschijnlijk met iets helemaal anders op de planken staan. Een voorstelling over Winnie de Pooh. Want als kind was ze al gebeten door de verhalen en de echte fascinatie die ontstond later toen ze het boek Het Touw van Pooh van Benjamin Hoff las. Daarin toont de auteur hoe de personages en verhalen van Winnie de Pooh eigenlijk het Taoïsme verbeelden. Dat boek wierp voor Louise een nieuw licht op de kinderverhalen en op haar eigen leven.
1: Winnie de Pooh is een beetje een kleine held eigenlijk voor mij. Het is een beetje, voor mij is dat echt de mooiste odyssee ooit geschreven eigenlijk. Ik denk dat dat een mega moderne odyssee is en dat, het een, dat we daar heel veel van kunnen leren, nog altijd. Ik heb hier een hele mooie uitgave van de complete verzameling verhalen en gedichten van Winnie de Pooh. Het staat zo'n beetje thuis op mijn altaartje. Het is zo'n beetje een herinnering elke dag aan Wees maar Pooh.
2: Goedemorgen, Janneman Robinson.
3: Ook goedemorgen, Poehbeer.
4: Goedemorgen, Winnie de Pooh.
5: Goedemorgen, Poehbeer.
6: Nou, goedemorgen, Vintje.
1: Ja, mijn oma vertelde eigenlijk altijd hetzelfde verhaal over een beertje die een heel avontuurlijke tocht moest afleggen om aan honing te geraken. Zo'n beetje gebaseerd op losjes op Winnie de Pooh. En dan natuurlijk veel beginnen lezen. Ik kreeg altijd veel boeken van mijn papa ook en zo. En dan kwam die beren in mijn leven. En tekenfilmpjes en zo, ook wel.
3: Winnie, wat loop je te zoeken?
2: Ik heb iets hoog nodig. Heel hoog heb ik iets nodig. Zoiets als...
3: Een ballon? Wat moet jij nou met een ballon?
2: Honing pakken.
3: Dat kan je hier niet mee.
1: Ik denk, een van de meest bekende verhaaltjes is Ior die zijn staart kwijt is.
7: Hallo, Ezelino. Hey, ik herkende je haast niet zonder je staart.
1: En dan maken ze eigenlijk allemaal soorten staarten. Het is ongelooflijk mooi hoe dat ze dus voor elkaar ook de problemen proberen oplossen. En dan creëren ze eigenlijk allemaal nieuwe staarten voor Ior en zo. Dat is een heel mooi verhaaltje. Ook als ze verdwalen.
8: Ik word gevolgd door wie? Ik zie het aan het spoor.
5: Wat zie je?
8: Er is nou iets geks met dit spoor. Er is een nieuw spoor bijgekomen. Kijk!
1: Ja, of Winnie de Pooh die helemaal in de boom klimt om honing te gaan halen als een bij. En elk verhaaltje heeft zowel iets. Het is ook wel even verdwenen of zo. Ja, als je pubert, dan zijn we echt niet bezig met Winnie de Pooh. En later is hij zo terug in mijn leven gekomen eigenlijk. Door een supermooi boekje van Benjamin Hoff, als ik mij niet vergis. En dat heet De Tao van Pooh. En hij spreekt eigenlijk over het Taoïsme in Winnie de Pooh. En ik vond dat echt het beste zelfhulpboek ooit. Hij spreekt zo mooi over wat wij kunnen leren van Winnie de Pooh. Dat ik wel zo weer helemaal dacht van, ik moet daar terug in duiken.
9: Oh, Knorretje. Knorretje, ben je hier? Of hier ergens?
1: Winnie de Pooh die leeft eigenlijk mega in het nu. Er is zo'n heel mooi stukje bijvoorbeeld in een verhaaltje van Winnie de Pooh, waarin Winnie de Pooh vraagt aan Uil welke dag het is. En er is wat verwarring over de dagen. En dan zegt Knorretje, ja, maar het is vandaag. En dan zegt Winnie de Pooh, ja, mijn lievelingsdag. Dus het is zo, elke dag is mijn lievelingsdag.
9: Wat voor dag is het?
10: Het is vandaag.
9: Oh, mijn lievelingsdag.
10: De mijne ook, Pooh. De mijne ook.
9: Gisteren, toen dit nog morgen was, was iets te veel dag voor mij.
10: Malle oude beer.
1: Ze gaan ook op een heel andere manier om met tijd. Wij denken heel snel dat wij tijd kunnen besparen, dat we dan moeten werken en dan kopen we een afwasmachine en dan hebben we tijd bespaard. En het is zo heel duidelijk in Winnie de Pooh dat dat niet bestaat en dat je ook niet kunt besparen op tijd, dat je tijd eigenlijk alleen maar in het moment kunt beleven. Het is hier en nu te doen of zo. En Later

0: ga ik geen doos met uren krijgen die ik opgespaard heb of zo.
1: Probeer. Wat als er ooit een morgen komt en we zijn alleen allebei?
2: Ach, zolang we maar samen alleen zijn, redden wij ons wel.
3: Ja, ja, dat is waar.
0: Taoïsme is een soort van geloofsleer. Die gaat denk ik over de stroom des levens. En als je open staat voor de stroom en meegaat op de omstandigheden, dan zal het leven je leiden of zo. En gaat alles gestroomlijnd voelen. En de ervaring staat geopend voor de omstandigheden die er zijn. Het staat best ver van ons westerse denken. Blijkbaar Poe is ook Po. Po is eigenlijk in Taoïsme dus het moment. Dus in het moment. Dus het is ook wel in de namen en zo. Kun je soms zo, het zit misschien toch meer in dan dat ik dacht op voorhand of zo. Of helemaal niet een link die ik had gelegd als ik het las. Benjamin Hof heeft de Tao van Poe geschreven en ook de Tse van Knorretje. Ik denk niet dat Milne zelf zegt van, ik heb het Taoïsme verwerkt in Poe. Dus ik denk wel dat hij daarin is gedoken en enorm veel verbanden heeft gezien. Als je het dan opnieuw begint te lezen, dan voelt je wel van, wow, het is ongelooflijk. Maar Winnie de Pooh is echt een beer die zich alleen maar laat leiden door de omstandigheden. Winnie de Pooh denkt eigenlijk niet echt na of zo. Die is gewoon.
2: Is daar iemand?
4: Nee.
2: Trommels. Echt niemand?
4: Niemand.
2: Iemand roept niemand. Wie is dat dan? Ben jij iemand, konijn?
4: Nee.
2: Je hebt net zo'n stem.
0: Het is ook een beetje een moderne clown. Ik denk eigenlijk dat Winnie de Pooh de eerste clown is waarmee ik in aanraking kwam. En ik hou wel van clowns. Ik vind Mr. Bean ook een heel fascinerend figuur. Omdat zij vaak op een heel slimme, grappige manier een vraag stellen hoe wij de dingen doen. Winnie de Pooh gaat bijvoorbeeld zo omgekeerd van de trap. Omdat hij denkt dat het zo gaat. Dus die snapt niet dat je op... Ja, die gaat zo van de trap. En dan denk ik, ja... Het is mooi eigenlijk, omdat hij de regels niet kent of zo. Dus dan gaat hij op super verbeeldingsvolle, leuke manieren door het leven. Ik vind eigenlijk Winnie de Pooh is een beetje een mini-maatschappij. Waar dat wij als maatschappij veel van zouden kunnen leren. Hoe zij omgaan met elkaar. En ze hebben allemaal wel specifieke moeilijkheden, zwaktes. Knorretje is heel angstig. Tijgertje heeft zo wat, hoe dat we misschien nu ADHD zouden beschrijven. Of ze hebben allemaal wel iets waarmee ze moeten dealen. Maar het is zo mooi hoe in zo kleine korte verhaaltjes eigenlijk van die zwaktes of zo sterktes worden gemaakt. Als je dat kunt, van je zwakte je kracht maken of zo, dan beleef je een heel fijne tijd op in het leven.
5: Oh ja, tijd voor mijn aankomoefeningen. Op, neer, op. Als ik op, neer, nog een keer, doe ik met de toon. Op, neer, nog een keer, voor een hongerig gevoel.
0: Zelfs in groepsverbanden of zo, in samenwerkingen met veel mensen, of, dan denk ik vaak aan hoe zij met elkaar omgaan en hoe zij samen leven met elkaars moeilijkheden, met elkaars... Het is een mooi voorbeeld om mee te nemen in elke groep of zo, in zorgzaam zijn, in... En zelf ook, ik denk dat ik... Ik kan denken, maar vandaag ben ik iets meer Igor. Of ook bij mijn vrienden of zo. Het is grappig om te denken van... Ah, wow. Ik heb een beste vriend die echt een stijgertje...
6: Bijna uit het boek gestuiterd. Zag je dat goed binnen, hè?
0: Het is een droom om het ooit op het podium te brengen. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, ik denk dat de tijd gewoon echt Winnie de Pooh kan gebruiken. Dus ik zou iedereen aanraden om het opnieuw te gaan lezen. Er zijn al veel gedachten en manieren en ja, grootse dromen geweest erover. Ik had sowieso het gevoel dat de tijd terug wat meer dierenverhalen kan gebruiken en wat meer fictie kan gebruiken. Aangezien dat de realiteit waarin we leven best donker is. Dus ik wou een beetje een odyssee maken eigenlijk van Winnie de Pooh. Want die beleeft natuurlijk superveel avonturen. Maar er zijn nog veel dromen over. En er is nog een theatercollectief, Camping Sunset, waarmee het ook misschien heel leuk zou zijn om het te doen. Of het klopt, het voelt wel kloppend om dat met hen te doen. Het wordt concreter en concreter. Ja, keileuk, hè?
1: Poe?
5: Ja?
1: Wat vind jij nou het leukste om te doen?
5: Het leukste vind ik het om jou op te

0: zoeken en dat jij dan zegt, heb je trek in een likseltje honing?
1: Dat vind ik ook leuk. Maar het leukste vind ik nog om gewoon niets te doen.
0: Hoe doe je dat, niets doen?
1: Nou, als grote mensen je vragen wat ga je doen, dan zeg je niets. En dan ga je naar buiten en dan doe je dat.
0: Dat lijkt me leuk. Zullen we dat gaan doen?
2: Theatermaker Louise Berger in een reportage van Anke van Meer. Als alles goed gaat, is haar voorstelling over Winnie de Pooh in 2028 te zien op een podium bij u in de buurt. Dat van die Tao, daar gaan we het straks nog verder over hebben na het nieuws van 11.
3: Place

0: By the Light of the Silvery Moon van Al Jolson.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Bernum is een man van 69 om het leven gekomen bij een ongeval met een bestelwagen. De man wou per fiets de weg oversteken, maar werd daarbij aangereden door iemand in een bestelbus. Hij werd enkele meters meegesleept en stierf ter plekke. In Nederland komt bijna 1/3 van alle aangevraagde stroom van datacenters. Dat meldt het programma Nieuwsuur. In datacenters staan zware computers en servers die digitale informatie opslaan, bijvoorbeeld van AI-bedrijven. Samen vragen ze een aansluitvermogen aan van 15 gigawatt. Dat is ongeveer wat alle Nederlandse huishoudens samen op dit moment maximaal kunnen verbruiken. En dat terwijl het Nederlandse stroomnet nu al overvol zit. Belangenorganisatie Netbeheer Nederland vraagt aan de overheid om harde keuzes te maken over het aantal toegelaten datacenters. In de Europa League voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen op het veld van Dinamo Zagreb in Kroatië. Verdediger Rjabčuk kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand getrapt in de laatste minuut van de blessuretijd. Dion Beljo zette de strafschop om en Anderlecht bleef achter zonder punt. Onverdiend vond trainer Vitor Bruno, die zijn ploeg ook nog feliciteerde voor de inzet, de kansen en het geleverde spel.
3: At the end, I think the result is not fair at all. We created in the first half, I remember, 4 clear chances to score. We didn't. Second half also one from Winkler, a good shot from outside of Telu. But the team made a great effort. I'm very proud the way they fought all the time. They tried so hard.
2: Eerder op de avond eindigde Union Real Sociedad op 1-1 in de Conference League. De laagste Europese beker heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Tbilisi in Georgië. Agent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0. Vannacht is het bewolkt. Temperaturen rond 15 graden. Straks begint de dag op de meeste plaatsen nog met mogelijk wat opklaringen. Maar we krijgen steeds meer bewolking vanuit het westen. En in de loop van de namiddag ook regen. Het blijft wel zacht met maximaal tot 19 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goede morgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over een van de werelds meest populaire beren, over Winnie de Pooh. Want die is 100 jaar geworden gisteren. En dus onderzoeken we wat die zo onweerstaanbaar maakt. Na Daft Punk

0: met Instant Crush. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: 15 oktober al, zeg, donderdag ook alweer. En het was gisteren de 100ste verjaardag van Winnie de Pooh. Of toch, ja, van de verhalen over Winnie de Pooh. 100 jaar geleden verscheen het eerste verhaaltje over de kleine jongen Christopher Robin en zijn lieve Poehbeer. Naar aanleiding van dat ongelooflijke succes dat dat beertje geworden is, wilden we graag weten waarin de kracht van Winnie schuilt. En dus onderzoeken we dat vandaag. We weten al dat de schattige, herkenbare dierenpersonages een belangrijke factor spelen in het succes, de humor, de gelaagde verhalen, waarin existentie existentiële levensvragen niet uit de weg gegaan worden. Theatermaker Louise Berger vertelde eind vorig uur dat ze helemaal in de ban van het beertje was toen ze een boek las waarin uitgelegd staat hoe de verhalen en de personages het Taoïsme verbeelden. Dat boek, dat is De Tao van Pooh, een bestseller van de Amerikaanse schrijver Benjamin Hoff uit 1982. Hoe taoïstisch is die beer? Dat vraag ik aan Paul van Els. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Universitair docent aan het Instituut voor Regiostudies aan de Universiteit van Leiden. U doseert onder meer Chinese filosofie en bent taoïsme-expert. Die Tao of Pooh, dat boek, wat wordt daar precies in verteld?
3: Ja, in het boek De Tao of Pooh, daarin presenteert de schrijver, en dat is Benjamin Hoff, hij presenteert Winnie de Pooh in feite als een voorbeeld van het Taoïsme. Een ras-Taoïst, zonder dat hij het misschien zelf doorheeft.
0: Oké, een ras-Taoïst, Winnie de Pooh. Misschien moeten we eerst even het Taoïsme zelf zetten. Waarover gaat dat in het Taoïsme? Wanneer is dat ontstaan?
3: Ja, Taoïsme is ongeveer 2.500 jaar geleden ontstaan. Het was aanvankelijk een filosofie, althans het wordt uitgelegd in teksten. Onder andere de Tao Te Ching en de Zhuangzi. Dat zijn twee belangrijke oorspronkelijke teksten van het Taoïsme. En in die teksten, daar komt een levenswijze uit voort. Die gaat over het handelen in overeenstemming met de Tao. Daar komt de naam vandaan, van het Taoïsme. En de Tao is in feite de natuurlijke gang van de natuur. De natuurlijke gang van zaken. Dus het is aan ons mensen om onze weg daarin te vinden, in die Tao.
0: Oké, op welke manier is Winnie de Pooh dan bijna een goede illustratie van een Taoïstische levenshouding? Waarin zien we dat?
3: Ja, het grappige is, dit zit dus niet in de oorspronkelijke tekst. Althans, er is geen bewijs dat Milne Winnie de Pooh heeft bedacht als een Taoïst. Dus dat is echt iets, een inzicht dat Hof heeft gekregen. Mm-hmm. En op basis waarvan hij zijn tekst heeft geschreven. En hij ziet Winnie de Pooh als een groot voorbeeld van het Taoïsme. Omdat Winnie de Pooh eigenlijk niet probeert om een Taoïst te zijn. Hij is eenvoudigweg Winnie de Pooh. En meer niet. En dat is een van de kerngedachten in het Taoïsme. Dat is vooral niet te veel nadenken over wat je zou moeten doen. Maar gewoon doen. Punt.
0: Gewoon zijn.
3: Gewoon zijn, inderdaad. Ja.
0: Oké. Ja, blijkbaar zou Pooh zelf ook klinken als een Chinees begrip dat voor het Taoïsme van tel is.
3: Ja, dat klopt. Dat is een heel grappig toeval. Dat is iets wat waarschijnlijk niet in de oorspronkelijke tekst zat. Maar het woordje Pooh in de naam van Winnie de Pooh, dat klinkt vergelijkbaar met het Chinese woord Pooh. En Pooh betekent zoiets als onbewerkt hout. Hof noemt het in zijn boek het ongekerfde blok. En je zou dit kunnen vergelijken met het hout dat we gewoon in de natuur tegenkomen. Dus een boom of een tak die op de grond ligt of een stronk. En dat hout is niet perfect. Bomen zijn nooit kaarsrecht. Takken die zijn kronkelig, daar zitten knoesten aan. En daar zou je misschien, dus een houtbewerker heeft daar misschien moeite mee om daar iets van te maken. Maar voor een Taoïst is dat juist het grote voorbeeld. Omdat dat hout is zoals de dingen oorspronkelijk van nature zijn. En zij stellen voor dat wij als mens ook weer onze eigen ware aard vinden. Dus weer zijn zoals dat onbewerkte hout. En ik kan misschien heel kort iets zeggen over waarom Taoïsten dit zeggen.
0: Mm-hmm. Yeah.
3: Ze reageren hiermee op Confucianisten. Dus de leer van Confucius stelt eigenlijk dat de mens niet perfect is. En dat wij moeten leren om onszelf goed te gedragen, vooral in reactie met anderen, zodat er een harmonieuze samenleving kan ontstaan. En zo moeten we dus allerlei gedragsregels leren. We moeten onszelf netjes voorstellen, altijd beleefd blijven, rustig blijven enzovoort. En een Taoïst zou zeggen, we begrijpen dat, we snappen dat daardoor een harmonieuze samenleving kan ontstaan, maar daardoor geraken we eigenlijk steeds verder af van onze eigen ik, van hoe we ons eigenlijk spontaan, natuurlijk zouden willen gedragen.
0: Mm-hmm. En dus een beer die gewoon door het bos gaat gezellig wandelen en geniet van zijn potje honing, dat sluit dan aan bij een Taoïstische levenshouding.
3: Ja, en ergens in het boek legt Hof uit dat Winnie de Pooh komt er dan achter dat hij houdt inderdaad van die honing, maar misschien nog wel meer van het moment voordat hij die honing eet. Dus het genieten van het genieten van het gaan eten van de honing. En wat Hof daaruit afleidt is dat wij leven tegenwoordig in zo'n gehaaste maatschappij, waarin we voortdurend toestreven naar een bepaald doel. We willen dit doen, we willen dat bereiken. En we vergeten misschien gewoon te leven in het moment, te leven, te genieten van het moment waarop we onze doelen willen gaan bereiken. Mm-hmm. En dat is Winnie de Pooh. Die heeft dat, die leeft gewoon. Die heeft spontaan zin in honing. En geniet er dan van dat hij die zin heeft en gaat vervolgens eten.
0: Ja, ja. Want een ander kernbegrip van het Taoïsme is Wu Wei, als ik dat goed zeg. Dat betekent ook niks forceren?
3: Ja, dat klopt. Wu Wei is een belangrijk kernbegrip in het Taoïsme. Het wordt soms uitgelegd als niet handelen of niet doen, maar het is niet volledig niets doen. Het is inderdaad niet forceren, niet ingaan tegen de natuurlijke gang van de wereld, van het universum. Proberen om daarin juist mee te gaan. En er zijn verschillende voorbeelden. Een voorbeeld uit het boek van De Tao van Poe is dat op een gegeven moment ligt Ior in het water. En ze kunnen natuurlijk zelf proberen hem heel actief uit het water te duwen, te trekken. Maar Winnie de Pooh heeft een plannetje. Hij kan ook een grote steen in het water gooien. En dan door de stroming die daar ontstaat, spoelt Ior als het ware vanzelf uit de rivier. Dus hij maakt gebruik van de natuurlijke krachten die al aanwezig zijn in dat water. Mm-hmm. En dat is een voorbeeld uit de Tao van Pooh. In de Taoïstische geschriften, zoals de Zhuangzi, zien we soortgelijke voorbeelden waarin mensen proberen niet actief in te gaan tegen de natuur, maar daarin juist mee te gaan. Bijvoorbeeld in de Zhuangzi, een belangrijk geschrift, mm-hmm. daarin staat dat een slager die aanvankelijk moeten we misschien leren hoe je een os moet slachten. Je moet weten waar de botten, waar de pezen zitten. Maar een ervaren slager, die voelt dat aan. Die weet, die denkt niet meer na hoe hij een os moet slachten. Die doet dat als het ware vanzelf. En die is zo kundig dat het mes niet meer bot wordt. Dat is, zo zien zij Taoïsten voor zich als een soort levensexperts die precies weten wat de loop van het leven is en daarin meevloeien.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk net zoals die Zhuangzi, als ik dat goed zeg.
3: Heel goed, ja.
0: Het Taoïsme probeerde te duiden aan de hand van verhalen en personages. Doet die Benjamin Hof dat dan in de jaren 80 opnieuw aan de hand van Winnie de Pooh en de personages erin?
3: Ja, dat klopt. En dat maakt levert denk ik ook de kracht van het boek.
0: Ja.
3: Het is heel gemakkelijk, want het is natuurlijk een populair wetenschappelijk boek. En wellicht dat geleerden daarop op neerkijken, omdat het niet geen serieuze inleiding is tot het Taoïsme. Maar wat heel knap is aan Hof, is dat hij eigenlijk een voorloper heeft in de Zhuangzi. Het is juist ook de Zhuangzi, die tekst die al 2000 jaar oud is, die de wijze levenslessen biedt door verhaaltjes, door fabels enzovoort. En daarmee bewust ons denken, onze ratio probeert te doorbreken. Mm-hmm. Hoe meer wij nadenken over hoe het leven in elkaar zit, hoe meer we proberen te bedenken hoe we zouden moeten leven, hoe minder goed het eigenlijk gaat. En door allerlei absurde verhalen aan te bieden en ons daarvan gewoon te laten genieten, leren we in feite zijn.
0: Yeah.
3: In plaats van te denken over hoe we moeten zijn. En dat doet Hof dus eigenlijk ook heel goed met de Tao van Pooh. Hij, Hij verkondigt het Taoïsme, maar niet door te zeggen het Taoïsme is 1, 2, 3, 4, maar gewoon door Poe het Taoïsme te laten vertegenwoordigen.
0: Ja, ja. Heeft hij ook gelijk? Deelt u zijn mening dat Winnie de Poe bijna een Taoïst van nature is?
3: Het voorbeeld dat hij geeft van Winnie de Poe is, werkt heel goed, denk ik. Een kleine kanttekening is dat Hof een iets wat eenvoudig beeld geeft van het Taoïsme. Het is veel breder dan dat. Het heeft zich in China ontwikkeld ook tot een grote religie, waarin goden worden vereerd, waarin rituelen worden uitgevoerd enzovoort. Het Taoïsme als filosofie heeft ook een politieke kant en die laat Hof buiten beschouwing. Maar hoe hij Winnie de Poe heeft neerzet in het boek is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe een Taoïst zich zou kunnen gedragen. Ja. Mm-hmm.
0: Een zeer goede inleiding dus voor de totale leek om het Taoïsme te leren kennen. Wil hij het ook gewoon zo leren kennen of promoot hij het ook een beetje?
3: Nou, ik geef zelf les hier aan de Universiteit Leiden en ik promoot het boek graag onder mijn studenten. Het is een hele mooie inleiding. En als ze weten wat de kleine kanttekeningen bij het boek zijn, dan kunnen ze dat heel goed leren. Juist ook omdat begrippen zoals Poe, dat onbewerkte hout, en ook Wu Wei, niet handelen, die worden vaak verkeerd begrepen. En die zijn moeilijk om te begrijpen. En door het voorbeeld van Winnie de Poe kan Hof die heel makkelijk duidelijk maken. Ja. Want iedereen begrijpt een beer die gewoon gelukkig in het bos lekker honing eet en zich niet te veel zorgen maakt over de dingen. Mm-hmm. En Hof zet in zijn boek Winnie de Poe duidelijk af tegen de andere dieren in dat 100-bunderbos.

0: Bijvoorbeeld de uil die is heel erg bezig met kennis. Die, voor de uil is het belangrijk hoe je dinsdag spelt in het boek bijvoorbeeld. Of dat het nu met een D of een T aan het begin is. Uh-huh. En Ior maakt zich druk om allerlei dingen. Die ziet overal problemen. Een konijn is voortdurend bezig met plannen en organiseren. En Winnie de Pooh is eenvoudigweg zichzelf. Hij leeft gewoon. Hij maakt zich daar geen druk, niet druk om. Hij maakt zich niet druk om hoe andere mensen over zich denken. Hij is gewoon.
1: Ja, ik hoop vanmiddag ook een beetje gewoon te kunnen zijn in het zonnetje dat vandaag voorspeld is. Zoals Winnie de Pooh, zoals de Tao het ook voorschrijft. Heel erg bedankt om dat voor ons te duiden. Universitair docent, Taoïsme-expert Paul van Els.
0: Graag gedaan.
2: Dag. Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Maar alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kun je eigen niet bezeren.

0: Niemand weet hoe het moet van Young Yellow.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Winnie de Pooh vierde gisteren zijn 100ste verjaardag, of toch de boeken. Proficiat, Winnie, en ter gelegenheid van die eeuweling onderzoeken we waarin het succes van de beer schuilt. En het is verrassend eigenlijk, hè, wat je dan allemaal te weten komt. Dat hij een taoïstische levenshouding heeft, bijvoorbeeld. Rustig levend, in harmonie met de natuur en met zichzelf. Niks forcerend, rustig ontvangend wat op zijn pad komt. Dat spreekt blijkbaar veel mensen aan. Zeker in deze tijd waarin we willen maken en pushen en dingen bereiken. Winnie, die wil alleen een beetje honing en genieten van de zonsondergang. Hij gidst mensen in het leven. Maar, Ward Bogaert, welkom.
3: Goedemiddag.
0: Hij gidst ook wetenschappers.
3: Zeker. Sociale wetenschappers, sociaal-psychologen, journalisten mogen zichzelf ook aangesproken voelen. Want in al die disciplines bestaat zoiets als het woezel-effect.
0: Woezel?
3: Woezel. Het is voor het eerst met die naam beschreven, woezel-effect, in 1979 tijdens een conferentie van de American Society of

0: criminology. Ik leg dat straks allemaal uit, wat er op die dag allemaal gebeurd is. Maar misschien toch eerst even uitleggen wie of wat een woezel is.
1: Graag.
0: Of nog beter, laten we het A.A. Milne, de geestelijke vader, zelf uitleggen. Els vertelde het al in het begin van het programma. De man heeft zijn hele boek ingelezen op een grammofoonplaat, een soort audioboek avant la lettre, met tussentiteltjes en al die je ook zelf inlas. En dit is de titel van hoofdstuk 3.
2: Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a woozle.
0: Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a woozle. Pooh en Knorretje gaan jagen en vangen bijna een woezel.
1: Mm.
0: En dan komt er een verhaal van Knorretje die, terwijl hij de sneeuw die de vorige nacht is gevallen wat probeert weg te scheppen, Pooh ziet. En Pooh die is rondjes aan het lopen in de sneeuw.
2: Pooh was walking round and round in a circle. And when Piglet called him, he just went on walking.
0: En Knorretje vraagt aan Pooh, maar wat ben je aan het doen? En Pooh zegt, ik ben aan het jagen. Waarop? Vraagt Knorretje. Dat weet ik niet, dat zal ik pas zien als ik er een gevangen heb. Typisch Pooh. Ja. Gelukkig is Knorretje daar om het mysterie op te lossen en hij doet dat door luidop na te denken.
2: Oh, Pooh, do you think it's a woezel?
0: Is het misschien een woezel? Knorretje durft het bijna niet vragen, maar Pooh bevestigt zijn vermoeden en hij vraagt aan Knorretje of hij mee wil, of hij hem wil vergezellen op woezeljacht.
2: Would you mind coming with me, Piglet? In case they turn out to be hostile animals?
0: Ja, wie weet is die woezel wel een heel gevaarlijk beest, dus kom voor de veiligheid toch maar mee. En dan gebeurt iets heel eigenaardigs. Pooh en Knorretje die beginnen samen rondjes te lopen en bij ieder rondje dat ze lopen, denkt Pooh dat er meer woezelsporen te zien zijn. Tja, nu zijn er 2 woezels. En bij het volgende rondje, tja, nu zijn het er 3 en 4 enzovoort. En het is uiteindelijk Janneman Robinson, die Pooh en Knorretje van op een afstand wat zit gade te slaan. En hij wijst Pooh en Knorretje erop van, jongens, jullie zijn in rondjes aan het lopen en je volgt alleen maar je eigen voetstappen.
2: I have been foolish and deluded, said he, and I am a bear of no brain at all. You are the best bear in all the world, said Christopher Robin.
0: Ik ben zo dom, klaagt Winnie de Pooh. Ik ben een nietsnut, ik heb geen hersenen. Maar nee, zegt Janneman Robinson, jij bent de beste beer van de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Mooi, hè?
1: Het is echt heel mooi.
0: Ja, hè? Ja. En nu terug naar dat congres in 1979 van het Amerikaanse Criminologische Genootschap. Maak je geen zorgen, ik kan dat. Daar vertelt een zekere Beverly Houghton, dat is een doctoraatstudent op dat moment in de sociale wetenschappen, in een lezing over, ik citeer, het snel groeiende geloof in een mythe of archetype dat voortkomt uit vrijwel onbestaande literatuur en de populaire pers. Ik heb geen fragment gevonden waarin A.A. Milne uitlegt wat ze daar precies mee bedoelt. Dus ik zal het maar zelf uitleggen.
1: Graag.
0: Het heeft met bronnen checken en met juist citeren te maken. Wat ze bedoelt is dat wij als mens, als soort, nogal geneigd zijn om, als we de dingen maar vaak genoeg te horen krijgen, die dingen boven elke kritiek of elk nader onderzoek te stellen. Als iets maar genoeg beweerd wordt en herhaald wordt, ja, dan gaan we de oorspronkelijke bron niet meer checken.
1: Dat is zeker waar, hè?
0: Ja, dat is zeer herkenbaar. En als dat dan gaat over academische artikels, studies, is dat natuurlijk een groot probleem, hè? Want soms is een conclusie van een artikel niet nauwkeurig of niet genuanceerd genoeg geformuleerd. Die ongenuanceerde conclusie wordt dan bijvoorbeeld door de populaire pers, waar ze in het citaat naar verwijst, in al zijn ongenuanceerdheid overgenomen en nog eens overgenomen en omdat ze zo goed klinkt, nog eens overgenomen enzovoort enzovoort, tot we zo aan gewend zijn dat we niet meer de reflex hebben om naar het oorspronkelijke onderzoek te gaan kijken. Dat is waar Beverly Houghton voor wilde waarschuwen en dat noemde ze dus het woezeleffect. We lopen altijd maar in rondjes en we weten op den duur al lang niet meer welk spoor we nu precies aan het volgen zijn, net als Pooh en Knorretje op hun woezeljacht. Ik geef een voorbeeld, een heel bekend voorbeeld daarvan. Ik heb daar muziek voor nodig. Dit is een sonate voor vier.

0: Viool en piano in D groot van Wolfgang Amadeus Mozart. Prachtig, hè? En de luisteraars die moeten nu misschien aan hun kinderen, als die een dag vrij zouden hebben van school, je weet nooit, die moeten nu misschien aan hun kinderen zeggen dat ze meeluisteren, want daar worden ze slimmer van.
1: Ah ja.
0: Dat is zoiets wat je al wel eens hoort passeren. Hè? Als je aan kinderen of baby's of zelfs aan foetussen veel klassieke muziek en zelfs specifiek veel Mozart laat horen, dit dus, ja, dan worden ze slimmer. Het krijgt zelfs hier en daar een naam, het Mozart-effect. Je hebt dat ongetwijfeld al wel eens gehoord. Er zijn zelfs zwangere vrouwen die omwille daarvan 9 maanden lang naar niets anders luisteren dan naar Mozart om toch maar een heel slim kind te krijgen. Wel, spoiler alert, het Mozart-effect is een typisch, een schoolvoorbeeld van het woezel-effect.
1: Oh my god.
0: Want als we nu eens helemaal teruggaan naar de allereerste keer dat iets gelijkaardigs beweerd wordt in een artikel, dan zie je dat het gaat over een bescheiden experiment dat in 1993 in het tijdschrift Nature beschreven wordt. Een experiment waarbij 36 middelbare schoolkinderen in 3 groepen worden onderverdeeld. De ene groep krijgt 10 minuten Mozart te horen. Een andere groep krijgt relaxatiemuziek te horen, zoiets bijvoorbeeld. Heel ontspannend. Zen, relaxerend. En dan is er een derde groep die 10 minuten lang niets te horen krijgt. Stilte. En daarna moeten die 3 groepen een aantal opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld voorspellen welke geometrische figuur je te zien zal krijgen als je knipt in een blad dat verschillende keren gevouwen is. En lang verhaal kort, de groep Mozart-luisteraars was daarin iets beter dan de rest. Maar meer was het niet. Het ging over een klein testje op 1 dag in 1 school met toch garme een paar tientallen proefkonijnen.
1: Ah, die toevallig misschien een goed ruimtelijk inzicht of zo.
0: Ja, voilà, dat wilden ze dan even testen. Maar goed, die studie die wordt groot opgepikt, ook omdat het verschijnt in dat belangrijke wetenschappelijke tijdschrift. En daar staan dan koppen boven, geleidelijk aan. Mozart verhoogt je ruimtelijke inzicht. Of van Mozart word je slimmer. En wat gebeurt er? Muziekverkopers, ja, die beginnen stickertjes op Mozart-cd's te plakken. Luister en word slimmer. En geleidelijk aan wordt ook vergeten dat die test bij middelbare scholieren was afgenomen. En dan krijg je te lezen dat baby's en zelfs foetussen heilzame effecten van Mozart-muziek kunnen ondervinden. Het gaat heel ver. In 1998 beslist de gouverneur van de Amerikaanse staat Georgia om aan elke kersverse mama een cd van Mozart cadeau te geven. Oh, en in Florida wordt crèches aangeraden om symfonieën van Mozart door de boksen te laten schallen in plaats van al die vreselijke tingeltangel die er anders klinkt. Ongelooflijk hoe ver dat kan gaan.
1: Ja, ja.
0: Maar waar het idee vandaan komt, ja, dat wist op den duur niemand meer. Iedereen was altijd maar hetzelfde rondje aan het draaien. Net zoals Winnie de Pooh en Knorretje op zoek naar de woezel. Waarvan eigenlijk ook nog altijd niemand echt weet wat dat is, zo'n woezel. Dat is dus het woezeleffect.
1: En dat is weer razend interessant. Waarvoor dank, Bart Bogaert.
0: Alsjeblieft.
2: Radio 1.

0: Maria van Zita Swoe.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja, over Winnie de Pooh hebben we het al de hele voormiddag, want we vieren de 100ste verjaardag van Winnie de Pooh. En eerlijk, we waren op voorhand zeer benieuwd of die extreem populaire beer ons zo lang zou kunnen boeien. Zo'n brave gele goedzak die met wat maatjes honing zit te eten in een bos klinkt niet spannend. Is het wel? Hij blijkt een soort van verlichte Taoïst te zijn, een inspiratie voor wetenschappers en voor alle mensen die een pad zoeken in het leven. Wie had dat kunnen inschatten? En er is trouwens nog een aspect van Winnie de Pooh waarover we het niet hebben gehad. Goedemorgen, Vincent Bilot.
3: Goedemorgen, Sophie. Het is nogthans een opvallend aspect, een uiterlijk aspect, een opvallend kenmerk van Pooh. Dat hier, mag ik toch wel zeggen, een beetje zedig onderbelicht of zelfs onbelicht is gebleven en derhalve dus onbesproken, onterecht. En ik heb het niet over zijn vriendelijke tronie of zijn bolle buik. Kennen we allemaal, zijn allemaal aspecten van zijn uiterlijk dat we met Pooh associëren. Ik heb het over zijn uitdossing. Of beter het gebrek daaraan. Want heb je er al eens bij stilgestaan welke kleren Pooh draagt? Of beter dus niet draagt. Het enige wat die honingvretende papzak aan heeft, is een t-shirt. Een t-shirtje, moet ik dan eigenlijk zelfs nog zeggen, want technisch gezien moeten we het misschien een crop top noemen. Komt maar tot aan zijn middenrif eigenlijk. Dat truitje laat zijn hele berenbuik bloot. Maar ook alles wat daaronder zit.
0: Ja.
3: Met andere woorden, Winnie de Pooh draagt geen broek.
0: Ja.
3: Om het met In de Gloria te zeggen.
4: J'ai pas de culotte. Hij heeft geen onderbroek aan.
3: Onze Winnie n'a pas de culotte. Hij heeft geen onderbroek aan. En zo wandelt, wat zeg ik, banjert die Pooh in zijn blote berenbidden, dus door maar dat 100-bunderbos, zo goed als in zijn Adamskostuum. En Knorretje en Tijgertje en al die andere vriendjes, die vinden dat perfect normaal. Wat weinig mensen nog weten trouwens, is dat Pooh aanvankelijk bij zijn debuut, deze week precies 100 jaar geleden dus, zelfs niet eens een bovenstuk droeg. Hij kwam ter wereld, zoals wij allemaal, in zijn pure.
0: Mm-hmm.
3: Het is pas wanneer Disney hem in 1966 voor het eerst in geanimeerde vorm opvoert, in een tekenfilm, dat ze hem daar bij Disney een bovenstukje aanmeten. Zijn intussen karakteristieke rode truitje, t-shirtje, crop top. Maar dus, opvallend genoeg, geen broek.
0: Nee, krijgt hij niet.
3: Zelfs geen onderbroek. En over die beslissing, Sophie, daarover breekt het internet vandaag nog altijd het hoofd.
0: Is dat zo?
3: Ja. We zijn intussen 60 jaar later. 60 jaar loopt Winnie rond in zijn blote kont en nog is de wereld er niet uit, uit die broekkwestie. Het raakt maar niet verwerkt. We kunnen het geen plaats geven. Want je hebt geen idee op hoeveel plekken op het internet daarover hoog oplopende discussies woeden. De fora, blogs, sociale media, discussieplatformen, debatkanalen die gewijd zijn aan de broekloze beer, ze zijn niet bij te houden. En in die discussies ontwaar je toch ook wel een aantal strekkingen, heel uiteenlopende strekkingen. Ik som er een paar op. Je hebt de naturalisten die betogen dat hij tenslotte een beer is,
0: ja.
3: Winnie de Pooh. En dat hij dus helemaal geen kleren hoeft te dragen. Ah nee, waarom zou een dier zich moeten conformeren aan onze menselijke kledingvoorschriften?
0: Ja.
3: Dat zijn de naturalisten.
0: Mm-hmm.
3: Je hebt de pragmatici die het louter benaderen als een vestimentaire ingreep van de tekenaars. Die erop wijzen dat een cartoonfiguur nu eenmaal makkelijker te tekenen valt zonder kleren dan met.
0: Ah ja, het is luiheid.
3: Die verwijzen daarbij trouwens naar nog een aantal andere bekende voorbeelden. Want heb je er al eens bij stilgestaan?

0: staan dat de andere, minstens even beroemde cartoonfiguren ook broekloos over het scherm wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Donald Duck bijvoorbeeld.
1: Exact.
0: Draagt ook een bovenstuk, met name een blauw hemdje. Maar onderaan,

0: vriendelijke tekenfilms.
1: Semi-naaktlopers.
0: Ja, en naast de naturalisten en de realisten heb je ook nog bijvoorbeeld de symbolisten. Die in Poes broekloze bestaan vooral een symbool zien voor zijn vrijgevochten karakter.
1: Couldn't care less.
0: Voilà, zijn zorgeloze sans-foutisme. Echt zo'n liberale vrijdenker, zeggen die symbolisten, die er zich niet eens om bekommert om zoiets banaals als een broek te dragen.
1: Ik ga me hier niet conformeren. Ja?
0: Voilà, in die zin is zijn nudisme ja, zeg maar een kenmerk van zijn verlichte taoïsme, hè, waarover we het hier eerder al hebben gehad.
1: Ja.
0: Maar er zijn in al die online discussies op het internet ook strekkingen die uit het onbedekt blijven van Poes poep verborgen boodschappen afleiden.
1: Aha.
0: Bijvoorbeeld over Poes gender. Is Poe wel een jongetje waar intussen al 100 jaar gemakshalve een beetje van wordt uitgegaan? Hè? Waarom zien we dan geen piemel of een ander geslachtsorgaan onder zijn berenbuik bengelen? Ah ja,
1: ah, ja.
0: Daar al eens over nagedacht. Misschien is Poe wel een meisje? Of een hermafrodiet? Nee, transgender betoogt dan weer iemand anders op een forum. Waarop nog iemand anders replied, ik zou zeggen intersex.
1: Ah, ja.
0: Interessante, boeiende discussies. Maar die gaan misschien wel voorbij, Sophie, aan de manier waarop Winnie al 60 jaar lang elke aflevering geïntroduceerd wordt bij de kijkertjes.

0: Silly. Voor de kindjes achteraan in de zaal spoel ik nog even terug. He's Winnie the Pooh, zingen ze in het inleidende muziekje van de tekenfilms. Dus ons teerbeminde teddybeertje is wel degelijk een jongen.
1: Klaar.
0: Case closed. Zou je denken?
1: Nee.
0: Maar toch niet, want in 2014 lokt ons onschuldige berenwelpje een ware cultuuroorlog uit in Polen. Het begint allemaal in Tuscin, een stadje in Centraal-Polen, niet zo heel ver van Warschau. Daar zoeken ze in 2014 een mascotte. Een kindvriendelijke mascotte voor alle communicatie over de jeugdwerking van de stad. Een beeltenis die bijvoorbeeld aangeeft waar er speeltuintjes zijn of andere voorzieningen voor kinderen. Mm-hmm. En één gemeenteraadslid daar in Tuscin stelt Winnie de Pooh voor. Waarom ook niet? Ook in Polen is de schattige teddybeer bekend en geliefd als grote kindervriend. De perfecte mascotte, qua. Mm-hmm. Maar daar is niet iedereen in de gemeenteraad het mee eens. Het komt tot een hartige woordenwisseling. Om niet te zeggen, een bits debat. Een identitaire discussie waarbij de voordracht van Winnie de Pooh als kindvriendelijke mascotte al even snel weer wordt afgewezen als ze werd voorgesteld. Dat arme Winnie daar in de gemeenteraad genadeloos wordt weggestemd als mogelijke mascotte, dat nieuws, Sophie, dat gaat de wereld rond. Waarbij er wel, dat moet gezegd, misschien een paar kleine nuances verloren gaan.
2: Well, some small-town officials in Poland, they seem to have too much time on their hands. Winnie the Pooh is causing outrage. The much-loved animated bear has been banned from a Polish playground. The reason, his dubious sexuality and what they call his inappropriate dress. In other words, the bear has no pants on.
0: Ja, jongens, Pooh zorgt voor outrage onder Poolse gemeenteraadsleden met, ik citeer, te veel tijd om handen.
1: Ja, wauw.
0: De arme beer wordt gebannen van het plaatselijke speelplein. Dat is natuurlijk wat kort door de bocht, maar de reden, die klopt wel. Sommige conservatieve gemeenteraadsleden die voeren wel degelijk zijn dubieuze seksualiteit aan. Als ook zijn onzedige kledij. Met andere woorden, we gaan onze kindjes toch niet blootstellen aan een halfnaakte beer waarvan niet eens duidelijk is of hij een jongen of een meisje is. Hey, hoe zeggen ze dat ook alweer in The Simpsons?
3: Think of the children. Won't somebody please think of the children?
0: Ja, een ander gemeenteraadslid kan er met haar verstand niet bij dat Pooh als jongetje wordt geportretteerd, maar dus geen geslachtsdelen heeft.
2: At a local council meeting in the town of Tuscin, one official says that the bear is a hermaphrodite and is inappropriate for children.
0: Daar heb je het weer, hè. Dat gemeenteraadslid is duidelijk ook in zo'n konijnenhol op het internet beland, waar ze Pooh catalogeren als een hermafrodiet. Want ik citeer even uit de notulen van de bewuste gemeenteraad. Hoe verontrustend.

0: zegt dat gemeenteraadslid, dat de 60-jarige bedenker Poes zijn testikels heeft afgesneden met een scheermesje, waarschijnlijk omdat hij zelf worstelde met zijn identiteit. Einde citaat.
1: Met een scheermesje?
0: Dus ja.
2: Think of the children. Oh, somebody please think of the children.
0: Het voorstel wordt dus wel degelijk weggestemd. Geen Poe als mascotte in Polen. Sterker nog, in tal van crèches, kleuterscholen en lagere scholen in heel Polen beslissen ze om de aanwezige Winnie de Poes of afbeeldingen van Poe te verwijderen omdat ze bang zijn voor mogelijke controverse. Bang zijn voor reacties van ouders die hen ervan zouden beschuldigen om hun kindjes bloot te stellen aan zoiets onzedigs als een beer zonder broek.
1: Wauw.
0: En natuurlijk de hele identitaire ideologie die daarachter schuil gaat. Ja. Er worden zelfs petities gestart om Winnie de Poe, als ze hem dan toch niet uit de wereld kunnen bannen, alsjeblieft alsnog een broek te geven.
1: Maar er hangt niks. Als daar nu nog iets gigantisch had hangen floeberen.
0: Maar niet, hè?
1: Nee,
0: vandaar
1: niet.
0: Dus die beschuldigingen van hermafrodiet. Allemaal vergeefs natuurlijk, die petities. Ook 100 jaar na zijn nudistische entree op deze wereld gaat Winnie nog altijd blootkonts en broekloos door het leven. En kinderen die zien hem nog altijd even graag. En ze kopen nog altijd even massaal de beertjes en andere Winnie de Pooh merchandise. Want weet je wat je in de online winkel van Disney ook kunt kopen van Winnie de Pooh?
1: Nee.
0: Een broek. Dat bestaat dus wel. Een broek met prints erop van Winnie de Pooh. De Sakkerse sans-culotte. Die bestaan dan weer wel.
1: Waanzin. Totale waanzin is het. Dankjewel, Vincent Bilou.
3: Radio 1.

0: Tori Amos met Gasoline Girls.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. De wereld van Sophie.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Premier Bart De Wever heeft met de Oekraïense president Zelensky een gesprek gehad over de Belgische steun aan Oekraïne. De twee zagen elkaar in de marge van de Europese top. Zelensky komt daar straks langs om meer steun te vragen van de EU. Maar gisteravond had hij al een aantal individuele ontmoetingen met Europese leiders. Het gesprek met premier De Wever ging onder andere over de levering van Belgische F-16's.
3: Wij gaan er dit jaar 10 leveren. Wij hebben een beetje vertraging, niet door onze schuld, maar door de vertraging op de F-35. En wij kunnen hem helpen. We zijn in die positie dat we kunnen helpen. Ook met die 20 mm munitie trouwens, want die wordt geproduceerd bij FNR Stal. Dus wij hebben, laten we zeggen, in detail erover doorgesproken wat ze nodig hebben, wat we eventueel kunnen, wat we sneller zouden kunnen, hoe we ons hulppakket aan Oekraïne bilateraal elk jaar, hoe dat we dat invullen.
2: De Wever heeft met Zelensky ook nog gesproken over meer financiële steun, want volgend jaar dreigt Oekraïne in geldnood te komen. Sommige andere lidstaten leggen daarom de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear opnieuw op tafel. Op die discussie wilde de Wever nog niet vooruitlopen. In de Amerikaanse staat Oregon zijn 3 kinderen omgekomen bij een schietpartij in een lagere school. Ook de schutter zelf is dood. De politie was snel ter plaatse. De schutter was op dat moment al overleden. Het is nog niet duidelijk wie hem heeft neergeschoten. Er is voorlopig ook nog niet meer bekend over de dader. In de Europa League voetbal is Anderlecht in extremis met 1-0 gaan verliezen gisteravond op het veld van Dynamo Zagreb. In Kroatië is dat. Verdediger Rehapsjuk kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand getrapt in de laatste minuut van de blessuretijd. Dion Beljo zette de strafschop om en Anderlecht bleef zo achter zonder punt. Onverdiend vond speler Kais Barry.
4: At the end, I think the result is not fair at all. We created in the first half, I remember, 4 clear chances to score. We didn't. Second half also one from Winkler, a good shot from outside of Telu. But the team made a great effort. I'm very proud the way they fought all the time. They tried so hard.
2: Dat was niet Kais Barry, dat was de trainer van Anderlecht. Eerder donderdagavond eindigde Union Real Sociedad op 1-1. In de Conference League, de andere Europese beker, heeft Sint-Truiden met 2-0 gewonnen tegen FC Iberia uit Tbilisi in Georgië. A-Gent versloeg de Deense kampioen Aarhus met 1-0. Het weer dan nog. Het is bewolkt en zachte minima rond 15 graden de komende uren. Straks begint de dag op de meeste plaatsen nog met mogelijk wat opklaringen. Maar daarna krijgen we steeds meer wolken vanuit het westen met in de loop van de namiddag ook nog regen. Het blijft wel zacht met maxima tot 19 graden. Het weekend wordt een stuk frisser. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.